0: verwacht, waardoor de Amerikaanse Centrale Bank later deze maand mogelijk besluit tot een renteverhoging. Dataleveranciers Wolters Kluwer en Relks stonden onderaan met verliezen tot 2,4%. In de Rotterdamse haven hebben honderden havenwerkers vrijdag het werk neergelegd uit protest tegen de kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. De staking duurde tot 7 uur 's avonds. De impact is beperkt gebleven, meldt het havenbedrijf Rotterdam. Schepen moesten even wachten, mede door het onstuimige weer. Het kan dagen duren voordat de werkzaamheden weer zijn ingehaald. Industrieconcern VDL Groep heeft in de eerste helft van dit jaar meer omzet en winst behaald. De omzet steeg met 3% tot bijna 2,1 miljard euro. De netto-winst groeide met 11% tot 59 miljoen euro. De orderportefeuille nam met 27% toe, tot meer dan 2,3 miljard euro. Het Eindhovense familiebedrijf verwacht in de tweede helft verder te groeien, vooral door activiteiten in high-tech en defensie. VDL steunt het advies van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid voor een strenger handelsbeleid met China, om de afhankelijkheid van andere werelddelen te verkleinen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Luis Enrique heeft zijn contract bij Paris Saint-Germain met 3 jaar verlengd tot de zomer van 2030. De 56-jarige Spanjaard is sinds 3 jaar trainer van de Vlaamse club en won in die periode 2 keer de Champions League, 3 keer de landstitel en 2 keer de Franse beker. Eerder was Luis Enrique bondscoach van Spanje en hoofdtrainer van FC Barcelona. Paris Saint-Germain maakte ook bekend dat 5 spelers hun contract hebben verlengd, waaronder Fabian Ruiz tot 2029 en Joao Neves, William Pacho, Lucas Beraldo en Seni Majulu tot 2031. Sparta Rotterdam en PEC Zwolle hebben gelijk gespeeld in de Eredivisie, 2-2. Isaac Babadi, gehuurd van PSV, leek Sparta aan de zegen te helpen door direct na zijn invalbeurt te scoren. Maar Koen Kostons maakte 10 minuten voor tijd gelijk. Ibrahim Sissoko bracht PEC Zwolle op voorsprong, waarna Milan Zonneveld Sparta op gelijke hoogte kopte. Sparta kan Babadi aan het einde van het seizoen definitief overnemen. Alexander Isak heeft Liverpool aan de eerste zege van dit seizoen in de Premier League geholpen. De spits scoorde 2 keer in de uitwedstrijd tegen Ipswich Town, die eindigde in 0-2. Cody Gakpo bereidde beide doelpunten voor. De linksbuiten stond de afgelopen weken in de belangstelling van Manchester City, dat 100 miljoen euro voor hem wilde betalen, maar Liverpool werkte niet mee aan een vertrek. Virgil van Dijk en Gakpo stonden in de basis, Ryan Gravenberg viel na rust in. Titelverdediger Carlos Alcaraz heeft de 4e ronde van de US Open bereikt. De als 2e geplaatste Spanjaard versloeg de Chinees Yibing Wu met 6-3, 6-4, 6-1. De 23-jarige Alcaraz maakte op de US Open zijn rentree na een polsblessure. Hij won de US Open in 2022 en 2025 en veroverde dit jaar voor het eerst de titel op de Australian Open. Zijn volgende tegenstander is de Amerikaan Tommy Paul. Paris Saint-Germain heeft thuis verloren van AS Monaco met 1-2. Marquinhos bracht PSG op voorsprong, maar Nazinho maakte gelijk na een voorzet van Jordan Tézé. Stanis Idumbo schoot Monaco vervolgens naar de zege. De kampioen van Frankrijk heeft nu 2 punten uit 3 duels, terwijl Monaco nog ongeslagen is. Trainer Luis Enrique verlengde vlak voor de wedstrijd zijn contract met 3 jaar en ook 5 spelers tekenden bij. Troy Parrott heeft Real Betis aan een thuiszege op Real Madrid geholpen. De Ierse spits, die voor 20 miljoen euro overkwam van AZ, viel na 69 minuten in en maakte in de 81ste minuut het enige doelpunt. Real Madrid leed daarmee voor het eerst dit seizoen puntenverlies in La Liga. Kylian Mbappé miste in blessuretijd nog een strafschop voor de bezoekers. FC Barcelona is nu de enige club in La Liga zonder puntenverlies. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio,
0: Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht komen er vooral in het noorden wat buien voor. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. De wind is matig uit het westen, aan de kust en op het IJsselmeer krachtig. Morgenochtend schijnt de zon af en toe. Vooral in het noorden valt er nog een bui. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Later wordt het droog. Het wordt zo'n 20 graden. De wind blijft matig tot krachtig, maar neemt later in het zuiden af. Vanavond is het half bewolkt en droog. De komende nacht koelt het flink af, van 15 graden aan zee tot plaatselijk 7 graden landinwaarts. Morgen krijgen we flinke zonnige perioden en blijft het droog. Het wordt tussen de 21 en 24 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een van de twee agenten die deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt is uit het ziekenhuis ontslagen en herstelt thuis. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder verloopt is nog onzeker, zegt Sarah Kremers, hoofdoperatie van de politie Oost-Nederland. Dinsdagochtend werd bij een huis in Overasselt een 51-jarige beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. De politie hield 34 mensen aan, van wie er 32 twee weken langer vast blijven zitten. De financiële problemen van vliegveld Maastricht-Aachen Airport zorgen voor flinke irritatie in de Limburgse politiek. Statenlid Ina Boven van de Partij voor de Dieren vindt dat gedeputeerde staten de risico's in 2022 veel te optimistisch hebben ingeschat en spreekt van opportunistisch en verbloemend rapporteren. Gedeputeerde Stefan Satijn nam zeer nadrukkelijk afstand van die kwalificaties. Alle fracties spreken hun zorgen uit over de luchthaven, waarvan de provincie met 60% de grootste aandeelhouder is. Binnenkort komen er nieuwe rapportages. Daarna volgt weer een debat. Kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jetten in aanloop naar Prinsjesdag over ongeveer anderhalve week. Volgens een enquête van onderzoeksbureau Ipsos INO is 18% te spreken over het beleid. Het laagste punt sinds het aantreden van Jetten als premier in februari. 7 op de 10 kiezers zijn ontevreden. Ook binnen de coalitie daalt het vertrouwen flink. Het vertrouwen daalt door de onderhandelingen over de begroting, waarbij de coalitie geen meerderheid heeft in de Tweede en Eerste Kamer. Als er nu verkiezingen werden gehouden, zou PRO de grootste partij worden met 26 zetels. Bij een bedrijfsongeval in Zwaag zijn twee werknemers om het leven gekomen. Vrijdagochtend kwamen ze in aanraking met een gevaarlijke stof bij een coatingbedrijf. Eén van hen overleed eerder, de ander, een 40-jarige man uit Zwaag, overleed vrijdagavond. De arbeidsinspectie onderzoekt het incident. Burgemeester Joeri Minses spreekt van hele goede gesprekken tijdens de inloopbijeenkomst in Overasselt vrijdagavond. Bewoners stelden vragen over de communicatie na de schietpartij dinsdagochtend. Een inwoonster vroeg waarom zij het nieuws uit de media moesten vernemen en pas om 5 uur 's middags te horen kregen dat ze binnen moesten blijven. De burgemeester wilde niet ingaan op de kritiek en zorgen van bewoners. Hij zegt te hopen dat de rust in het dorp snel terugkeert. In veel meer winkels moet het mogelijk worden om gebruikte blikjes en plastic flessen met statiegeld in te leveren. Klimaatminister Stientje van Veldhoven denkt aan een grens tussen de 43 en 50 vierkante meter verkoopoppervlakte. De plicht gaat gelden op plekken waar plastic statiegeldflessen en blikjes worden verkocht. Nederland moet voor 2029 9 op de 10 blikjes en plastic flessen inzamelen. De nieuwe regels moeten begin 2028 ingaan.
5: Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws.
8: Een Amerikaanse rechter in Boston heeft het verbod op strengere regels voor stemmen per post verlengd voor onbepaalde tijd. De nieuwe regels van de Amerikaanse postdienst verplichten staten lijsten aan te leveren van kiezers die per post mogen stemmen en eisen unieke streepjescodes op enveloppen met stembiljetten. Door democraten bestuurde staten en organisaties voor stemrecht stapten naar de rechter omdat kiezers volgens hen hun stemrecht dreigen te verliezen. Ook stellen ze dat de regels in strijd zijn met de grondwet, die staten de bevoegdheid geeft verkiezingen te organiseren. De regering Trump heeft het Hoge Rechtshof gevraagd in te grijpen en het verbod op te heffen.
9: Een schilderij dat de nazi's roofden tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt teruggegeven aan de erfgenamen van de oorspronkelijke eigenaar. Een rechter in de Argentijnse stad Mar del Plata heeft vrijdag een schikking bekrachtigd. Het gaat om Damesportret uit de collectie van de Joods-Nederlandse kunsthandelaar Jacques Goudsticker, die na de Duitse inval in 1940 werd geplunderd. Het schilderij hing in het huis van Patricia Cajin, dochter van nazi Friedrich Cajin, die na de oorlog naar Argentinië vluchtte. Het werk wordt overgedragen aan Marij von Saher, de schoondochter en enige erfgename van Goudsticker.
10: Israël heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd op het zuiden van Libanon. Daarbij zijn volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid 3 mensen gedood en 23 anderen gewond geraakt. 5 locaties in de regio's Nabati en Tyrus zijn geraakt. Het Israëlische leger stelde dat Hezbollah daarvoor een drone op Israëlische troepen had afgestuurd. Eerder op de dag kwamen bij Israëlische beschietingen ook al 2 jonge mannen op een motor om het leven.
11: Een groep veteranen uit de Vietnamoorlog stapt naar de rechter om de bouw van de triomfboog van president Trump voorlopig te blokkeren. De regering kondigde donderdag aan dat de bouw binnen 2 weken zou beginnen, maar de veteranen vinden dat te snel. Ze stellen dat Trump nog geen toestemming heeft van het parlement en dat rechters nog geen tijd hebben gehad om eerdere klachten te behandelen. De triomfboog moet vlak bij de nationale begraafplaats Arlington komen, waar veel militairen liggen die tijdens hun dienst zijn omgekomen. De veteranen denken dat de regering opzettelijk versneld wil beginnen, zodat de werkzaamheden al goed onderweg zijn als er juridische problemen komen.
12: De Amerikaanse president Donald Trump zegt niet te geloven dat zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin van plan is NAVO-landen aan te vallen. Duitsland houdt Rusland verantwoordelijk voor drones met explosieven die vorige maand op en rond de luchthaven van Leipzig werden gevonden. Veel westerse bondgenoten schaarden zich achter die beschuldiging, maar de Verenigde Staten deden dat nog niet. Trump zegt Poetin heel goed te kennen en stelt zich positiever op richting Rusland dan zijn voorganger Joe Biden.
13: In de moordzaak tegen de Amerikaanse moeder Lindsey Clancy, 36, is het niet gelukt om tot een uitspraak te komen. De jury kwam er onderling niet uit en de rechter besloot dat sprake was van een mislukt proces. Clancy staat terecht in Massachusetts voor het wurgen van haar 3 jonge kinderen. Haar advocaat betoogde dat ze na bevallingen kampte met ernstige psychische klachten. De zaak kan eventueel worden overgedaan met een andere jury.
14: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
6: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
15: En nu het economisch nieuws.
16: Het Panama-kanaal beperkt vanaf vrijdag het aantal schepen dat er doorheen mag varen. Door droogte als gevolg van El Niño staat het water in de 2 kunstmatige meren die het kanaal voeden te laag.
17: Het aantal schepen wordt geleidelijk teruggebracht van 36 naar 32 per dag, halverwege september. Panama heeft om El Niño de noodtoestand uitgeroepen. Het kanaal verbindt de Atlantische en de Grote Oceaan en verwerkt ongeveer 5% van de wereldwijde handel over zee.
18: De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met verliezen gesloten. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten groeide in augustus met 162.000 banen, veel meer dan de verwachte 55.000. De Dow Jones-index daalde 0,5%, de S&P 500 zakte 0,4% en de Nasdaq verloor 0,3%. De sterke banengroei versterkt de verwachting dat de Federal Reserve de rente op 16 september verhoogt. Maandag zijn de Amerikaanse beurzen gesloten voor Labor Day.
19: De Amerikaanse president Donald Trump gaat een programma opzetten waardoor rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en direct aan consumenten mogen verkopen. Volgens Trump hoeven veehouders daardoor niet meer met grote vleesverwerkende bedrijven en tussenhandelaren te werken en zullen de prijzen van rundvlees dalen. Trump zegt dat grote verwerkers zoals JBS en Tyson Foods een monopoliepositie hebben en misbruik hebben gemaakt van hun machtspositie door hoge kosten te vragen aan veehouders. Hij gaat daarvoor een decreet ondertekenen en kondigt verscherpte inspecties op voedselveiligheid aan bij rundveehouders. Ook moet bij rundvlees uit het buitenland voortaan het land van herkomst worden vermeld en krijgen rundveehouders toestemming om hun dieren en gemeenschappen te beschermen tegen de Mexicaanse wolf.
20: Portugal verlengt de onderhandelingen over de verkoop van een minderheidsbelang van 49,9% in luchtvaartmaatschappij TAP aan Air France KLM of Lufthansa. De rivaliserende biedingen liggen volgens Lissabon erg dicht bij elkaar. De extra gesprekken kunnen enkele weken duren. Daarna volgt een keuze voor definitieve onderhandelingen. Air France KLM en Lufthansa zijn beide geïnteresseerd in TAP om verbindingen met Afrika en Noord- en Zuid-Amerika uit te breiden. TAP leed in de eerste helft van dit jaar een verlies van 99 miljoen euro door gestegen brandstofprijzen.
21: De AEX-index in Amsterdam is vrijdag met een winst van 0,18% gesloten op 11.013,50 punten. Chipbedrijven BC, ASML en ASMI waren koplopers met koersstijgingen tot 6,2% na de verliezen een dag eerder. Ook staalbedrijven ArcelorMittal en Aperam deden het goed, met plussen tot 4,2% na een positief rapport van Deutsche Bank over de Europese staalsector. Beleggers verwerkten het sterke Amerikaanse banenrapport over augustus dat veel beter uitviel dan verwacht, waardoor de Amerikaanse Centrale Bank later deze maand mogelijk besluit tot een renteverhoging. Dataleveranciers Wolters Kluwer en Relks stonden onderaan met verliezen tot 2,4%.
22: In de Rotterdamse haven hebben honderden havenwerkers vrijdag het werk neergelegd uit protest tegen de kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. De staking duurde tot 7 uur 's avonds. De impact is beperkt gebleven, meldt het havenbedrijf Rotterdam. Schepen moesten even wachten, mede door het onstuimige weer. Het kan dagen duren voordat de werkzaamheden weer zijn ingehaald.
23: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
24: Tot slot het sportnieuws. Luis Enrique heeft zijn contract bij Paris Saint-Germain met 3 jaar verlengd tot de zomer van 2030. De 56-jarige Spanjaard is sinds 3 jaar trainer van de Franse club en won in die periode 2 keer de Champions League, 3 keer de landstitel en 2 keer de Franse beker. Eerder was Luis Enrique bondscoach van Spanje en hoofdtrainer van FC Barcelona. Paris Saint-Germain maakte ook bekend dat 5 spelers hun contract hebben verlengd, waaronder Fabian Ruiz tot 2029 en Joao Neves, Willian Pacho, Lucas Beraldo en Seni Majulu tot 2031. Sparta Rotterdam en PEC Zwolle hebben gelijk gespeeld in de Eredivisie, 2-2. Isaac Babadi, gehuurd van PSV, leek Sparta aan de zegen te helpen door direct na zijn invalbeurt te scoren. Maar Koen Kostons maakte 10 minuten voor tijd gelijk.
0: Ibrahim Sissoko bracht PEC Zwolle op voorsprong, waarna Milan Zonneveld Sparta op gelijke hoogte kopte. Sparta kan Babadi aan het einde van het seizoen definitief overnemen.
1: Alexander Isak heeft Liverpool aan de eerste zege van dit seizoen in de Premier League geholpen. De spits scoorde twee keer in de uitwedstrijd tegen Ipswich Town, die eindigde in 0-2. Cody Gakpo bereidde beide doelpunten voor. De linksbuiten stond de afgelopen weken in de belangstelling van Manchester City, dat 100 miljoen euro voor hem wilde betalen, maar Liverpool werkte niet mee aan een vertrek. Virgil van Dijk en Gakpo stonden in de basis, Ryan Gravenberg viel na rust in. Titelverdediger Carlos Alcaraz heeft de vierde ronde van de US Open bereikt. De als tweede geplaatste Spanjaard versloeg de Chinees Yibing Wu met 6-3, 6-4, 6-1. De 23-jarige Alcaraz maakte op de US Open zijn rentree na een polsblessure. Hij won de US Open in 2022 en 2025 en veroverde dit jaar voor het eerst de titel op de Australian Open. Zijn volgende tegenstander is de Amerikaan Tommy Paul. Paris Saint-Germain heeft thuis verloren van AS Monaco met 1-2. Marquinhos bracht PSG op voorsprong, maar Nazinho maakte gelijk na een voorzet van Jordan Tézé. Stanis Idumbo schoot Monaco vervolgens naar de zege. De kampioen van Frankrijk heeft nu 2 punten uit 3 duels, terwijl Monaco nog ongeslagen is. Trainer Luis Enrique verlengde vlak voor de wedstrijd zijn contract met 3 jaar en ook 5 spelers tekenden bij. Troy Parrott heeft Real Betis aan een thuiszege op Real Madrid geholpen. De Ierse spits, die voor 20 miljoen euro overkwam van AZ, viel na 69 minuten in en maakte in de 81ste minuut het enige doelpunt. Real Madrid leed daarmee voor het eerst dit seizoen puntenverlies in La Liga. Kylian Mbappé miste in blessuretijd nog een strafschop voor de bezoekers. FC Barcelona is nu de enige club in La Liga zonder puntenverlies. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht komen er vooral in het noorden wat buien voor. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. De wind is matig uit het westen, aan de kust en op het IJsselmeer krachtig. Morgenochtend schijnt de zon af en toe. Vooral in het noorden valt er nog een bui. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Later wordt het droog. Het wordt zo'n 20 graden. De wind blijft matig tot krachtig, maar neemt later in het zuiden af. Vanavond is het half bewolkt en droog. De komende nacht koelt het flink af, van 15 graden aan zee tot plaatselijk 7 graden landinwaarts. Morgen krijgen we flinke zonnige perioden en blijft het droog. Het wordt tussen de 21 en 24 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
25: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
26: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een van de 2 agenten die deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt, is uit het ziekenhuis ontslagen en herstelt thuis. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder verloopt is nog onzeker, zegt Sarah Kremers, hoofdoperatie van de politie Oost-Nederland. Dinsdagochtend werd bij een huis in Overasselt een 51-jarige beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. De politie hield 34 mensen aan, van wie er 32 2 weken langer vast blijven zitten. De financiële problemen van vliegveld Maastricht-Aachen Airport zorgen voor flinke irritatie in de Limburgse politiek. Statenlid Ina Boven van de Partij voor de Dieren vindt dat gedeputeerde staten de risico's in 2022 veel te optimistisch hebben ingeschat en spreekt van opportunistisch en verbloemend rapporteren. Gedeputeerde Stefan Satijn nam zeer nadrukkelijk afstand van die kwalificaties. Alle fracties spreken hun zorgen uit over de luchthaven, waarvan de provincie met 60% de grootste aandeelhouder is. Binnenkort komen er nieuwe rapportages. Daarna volgt weer een debat.
5: Kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jetten in aanloop naar Prinsjesdag over ongeveer anderhalve week. Volgens een enquête van onderzoeksbureau Ipsos INO is 18% te spreken over het beleid. Het laagste punt sinds het aantreden van Jetten als premier in februari. 7 op de 10 kiezers zijn ontevreden. Ook binnen de coalitie daalt het vertrouwen flink. Het vertrouwen daalt door de onderhandelingen over de begroting, waarbij de coalitie geen meerderheid heeft in de Tweede en Eerste Kamer. Als er nu verkiezingen werden gehouden, zou PRO de grootste partij worden met 26 zetels.
7: Bij een bedrijfsongeval in Zwaag zijn 2 werknemers om het leven gekomen. Vrijdagochtend kwamen ze in aanraking met een gevaarlijke stof bij een coatingbedrijf. 1 van hen overleed eerder, de ander, een 40-jarige man uit Zwaag, overleed vrijdagavond. De arbeidsinspectie onderzoekt het incident.
8: Burgemeester Juri Mintzes spreekt van hele goede gesprekken tijdens de inloopbijeenkomst in Overasselt vrijdagavond. Bewoners stelden vragen over de communicatie na de schietpartij dinsdagochtend. Een inwoonster vroeg waarom zij het nieuws uit de media moesten vernemen en pas om 5 uur 's middags te horen kregen dat ze binnen moesten blijven. De burgemeester wilde niet ingaan op de kritiek en zorgen van bewoners. Hij zegt te hopen dat de rust in het dorp snel terugkeert.
9: In veel meer winkels moet het mogelijk worden om gebruikte blikjes en plastic flessen met statiegeld in te leveren. Klimaatminister Stientje van Veldhoven denkt aan een grens tussen de 43 en 50 vierkante meter verkoopoppervlakte. De plicht gaat gelden op plekken waar plastic statiegeldflessen en blikjes worden verkocht. Nederland moet voor 2029 9 op de 10 blikjes en plastic flessen inzamelen. De nieuwe regels moeten begin 2028 ingaan.
10: Dit was het Binnenlands Nieuws.
25: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
11: Nu het buitenlands nieuws. Een Amerikaanse rechter in Boston heeft het verbod op strengere regels voor stemmen per post verlengd voor onbepaalde tijd. De nieuwe regels van de Amerikaanse postdienst verplichten staten lijsten aan te leveren van kiezers die per post mogen stemmen en eisen unieke streepjescodes op enveloppen met stembiljetten. Door democraten bestuurde staten en organisaties voor stemrecht stapten naar de rechter omdat kiezers volgens hen hun stemrecht dreigen te verliezen. Ook stellen ze dat de regels in strijd zijn met de grondwet, die staten de bevoegdheid geeft verkiezingen te organiseren. De regering Trump heeft het Hoge Rechtshof gevraagd in te grijpen en het verbod op te heffen.
12: Een schilderij dat de nazi's roofde tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt teruggegeven aan de erfgenamen van de oorspronkelijke eigenaar. Een rechter in de Argentijnse stad Mar del Plata heeft vrijdag een schikking bekrachtigd. Het gaat om Damesportret uit de collectie van de Joods-Nederlandse kunsthandelaar Jacques Goudsticker, die na de Duitse inval in 1940 werd geplunderd. Het schilderij hing in het huis van Patricia Kajin, dochter van nazi Friedrich Kajin, die na de oorlog naar Argentinië vluchtte. Het werk wordt overgedragen aan Marij von Saher, de schoondochter en enige erfgename van Goudsticker.
27: Israël heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd op het zuiden van Libanon. Daarbij zijn volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid 3 mensen gedood en 23 anderen gewond geraakt. 5 locaties in de regio's Nabati en Tyrus zijn geraakt. Het Israëlische leger stelde dat Hezbollah daarvoor een drone op Israëlische troepen had afgestuurd. Eerder op de dag kwamen bij Israëlische beschietingen ook al 2 jonge mannen op een motor om het leven.
6: Een groep veteranen uit de Vietnamoorlog stapt naar de rechter om de bouw van de triomfboog van president Trump voorlopig te blokkeren. De regering kondigde donderdag aan dat de bouw binnen 2 weken zou beginnen, maar de veteranen vinden dat te snel. Ze stellen dat Trump nog geen toestemming heeft van het parlement en dat rechters nog geen tijd hebben gehad om eerdere klachten te behandelen.

0: maand op en rond de luchthaven van Leipzig werden gevonden. Veel westerse bondgenoten schaarden zich achter die beschuldiging, maar de Verenigde Staten deden dat nog niet. Trump zegt Poetin heel goed te kennen en stelt zich positiever op richting Rusland dan zijn voorganger Joe Biden. In de moordzaak tegen de Amerikaanse moeder Lindsey Clancy, 36, is het niet gelukt om tot een uitspraak te komen. De jury kwam er onderling niet uit en de rechter besloot dat sprake was van een mislukt proces. Clancy staat terecht in Massachusetts voor het wurgen van haar 3 jonge kinderen. Haar advocaat betoogde dat ze na bevallingen kampte met ernstige psychische klachten. De zaak kan eventueel worden overgedaan met een andere jury. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. Het Panama-kanaal beperkt vanaf vrijdag het aantal schepen dat er doorheen mag varen. Door droogte als gevolg van El Niño staat het water in de 2 kunstmatige meren die het kanaal voeden te laag. Het aantal schepen wordt geleidelijk teruggebracht van 36 naar 32 per dag, halverwege september. Panama heeft om El Niño de noodtoestand uitgeroepen. Het kanaal verbindt de Atlantische en de Grote Oceaan en verwerkt ongeveer 5% van de wereldwijde handel over zee. De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met verliezen gesloten. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten groeide in augustus met 162.000 banen, veel meer dan de verwachte 55.000. De Dow Jones-index daalde 0,5%, de S&P 500 zakte 0,4% en de Nasdaq verloor 0,3%. De sterke banengroei versterkt de verwachting dat de Federal Reserve de rente op 16 september verhoogt. Maandag zijn de Amerikaanse beurzen gesloten voor Labor Day. De Amerikaanse president Donald Trump gaat een programma opzetten waardoor rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en direct aan consumenten mogen verkopen. Volgens Trump hoeven veehouders daardoor niet meer met grote vleesverwerkende bedrijven en tussenhandelaren te werken en zullen de prijzen van rundvlees dalen. Trump zegt dat grote verwerkers zoals JBS en Tyson Foods een monopoliepositie hebben en misbruik hebben gemaakt van hun machtspositie door hoge kosten te vragen aan veehouders. Hij gaat daarvoor een decreet ondertekenen en kondigt verscherpte inspecties op voedselveiligheid aan bij rundveehouders. Ook moet bij rundvlees uit het buitenland voortaan het land van herkomst worden vermeld. En krijgen rundveehouders toestemming om hun dieren en gemeenschappen te beschermen tegen de Mexicaanse wolf. Portugal verlengt de onderhandelingen over de verkoop van een minderheidsbelang van 49,9% in luchtvaartmaatschappij TAP aan Air France KLM of Lufthansa. De rivaliserende biedingen liggen volgens Lissabon erg dicht bij elkaar. De extra gesprekken kunnen enkele weken duren. Daarna volgt een keuze voor definitieve onderhandelingen. Air France KLM en Lufthansa zijn beide geïnteresseerd in TAP om verbindingen met Afrika en Noord- en Zuid-Amerika uit te breiden. TAP leed in de eerste helft van dit jaar een verlies van 99 miljoen euro door gestegen brandstofprijzen. De AEX-index in Amsterdam is vrijdag met een winst van 18% gesloten op 11.013,50 punten. Chipbedrijven BESI, ASML en ASMI waren koplopers met koersstijgingen tot 6,2% na de verliezen een dag eerder. Ook staalbedrijven ArcelorMittal en Aperam deden het goed, met plussen tot 4,2% na een positief rapport van Deutsche Bank over de Europese staalsector. Beleggers verwerkten het sterke Amerikaanse banenrapport over augustus dat veel beter uitviel dan verwacht, waardoor de Amerikaanse Centrale Bank later deze maand mogelijk besluit tot een renteverhoging. Dataleveranciers Wolters Kluwer en Relks stonden onderaan met verliezen tot 2,4%.
3: In de Rotterdamse haven hebben honderden havenwerkers vrijdag het werk neergelegd uit protest tegen de kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid.

0: zekerheid. De staking duurde tot 7 uur 's avonds. De impact is beperkt gebleven, meldt het havenbedrijf Rotterdam. Schepen moesten even wachten, mede door het onstuimige weer. Het kan dagen duren voordat de werkzaamheden weer zijn ingehaald. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Luis Enrique heeft zijn contract bij Paris Saint-Germain met 3 jaar verlengd tot de zomer van 2030. De 56-jarige Spanjaard is sinds 3 jaar trainer van de Franse club en won in die periode 2 keer de Champions League, 3 keer de landstitel en 2 keer de Franse beker. Eerder was Luis Enrique bondscoach van Spanje en hoofdtrainer van FC Barcelona. Paris Saint-Germain maakte ook bekend dat 5 spelers hun contract hebben verlengd, waaronder Fabian Ruiz tot 2029 en Joao Neves, William Pacho, Lucas Beraldo en Seni Mayulu tot 2031. Sparta Rotterdam en PEC Zwolle hebben gelijk gespeeld in de Eredivisie, 2-2. Isaac Babadi, gehuurd van PSV, leek Sparta aan de zegen te helpen door direct na zijn invalbeurt te scoren. Maar Koen Kostons maakte 10 minuten voor tijd gelijk. Ibrahim Sissoko bracht PEC Zwolle op voorsprong, waarna Milan Zonneveld Sparta op gelijke hoogte kopte. Sparta kan Babadi aan het einde van het seizoen definitief overnemen. Alexander Isak heeft Liverpool aan de eerste zege van dit seizoen in de Premier League geholpen. De spits scoorde 2 keer in de uitwedstrijd tegen Ipswich Town, die eindigde in 0-2. Cody Gakpo bereidde beide doelpunten voor. De linksbuiten stond de afgelopen weken in de belangstelling van Manchester City, dat 100 miljoen euro voor hem wilde betalen, maar Liverpool werkte niet mee aan een vertrek. Virgil van Dijk en Gakpo stonden in de basis, Ryan Gravenberg viel na rust in. Titelverdediger Carlos Alcaraz heeft de 4e ronde van de US Open bereikt. De als 2e geplaatste Spanjaard versloeg de Chinees Yibing Wu met 6-3, 6-4, 6-1. De 23-jarige Alcaraz maakte op de US Open zijn rentree na een polsblessure. Hij won de US Open in 2022 en 2025 en veroverde dit jaar voor het eerste titel op de Australian Open. Zijn volgende tegenstander is de Amerikaan Tommy Paul. Paris Saint-Germain heeft thuis verloren van AS Monaco met 1-2. Marquinhos bracht PSG op voorsprong, maar Nazinho maakte gelijk na een voorzet van Jordan Tézé. Stanis Idumbo schoot Monaco vervolgens naar de zege. De kampioen van Frankrijk heeft nu 2 punten uit 3 duels, terwijl Monaco nog ongeslagen is. Trainer Luis Enrique verlengde vlak voor de wedstrijd zijn contract met 3 jaar en ook 5 spelers tekenden bij. Troy Parrott heeft Real Betis aan een thuiszege op Real Madrid geholpen. De Ierse spits, die voor 20 miljoen euro overkwam van AZ, viel na 69 minuten in en maakte in de 81ste minuut het enige doelpunt. Real Madrid leed daarmee voor het eerst dit seizoen puntenverlies in La Liga. Kylian Mbappé miste in blessuretijd nog een strafschop voor de bezoekers. FC Barcelona is nu de enige club in La Liga zonder puntenverlies. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht komen er vooral in het noorden enkele buien voor. De temperatuur ligt tussen de 14 graden in het oosten en 17 graden in het westen. De wind is matig uit het westen, langs de kust en op het IJsselmeer krachtig. Vanochtend schijnt de zon af en toe, met name in het noorden vallen er enkele buien. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In de noordelijke helft zijn er buien, maar in de loop van de middag wordt het van het westen uit droog. Het wordt zo'n 20 graden. De wind waait matig uit het westen, langs de kust vrij krachtig en neemt in de loop van de middag in het zuiden af. Vanavond is het half bewolkt en droog. Komende nacht blijft het overal droog met temperaturen tussen 7 en 15 graden. Morgen veel zon en maximaal 21 tot 24 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws.
5: Een van de twee agenten die deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt is uit het ziekenhuis ontslagen en hersteld thuis. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder verloopt is nog onzeker, zegt Sarah Kremers, hoofdoperatieën van de politie Oost-Nederland. Dinsdagochtend werd bij een huis in Overasselt een 51-jarige beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. De politie hield 34 mensen aan, van wie er 32 twee weken langer vast blijven zitten. De financiële problemen van vliegveld Maastricht-Aachen Airport zorgen voor flinke irritatie in de Limburgse politiek. Statenlid Ina Boven van de Partij voor de Dieren vindt dat gedeputeerde staten de risico's in 2022 veel te optimistisch hebben ingeschat en spreekt van opportunistisch en verbloemend rapporteren. Gedeputeerde Stefan Satijn nam zeer nadrukkelijk afstand van die kwalificaties. Alle fracties spreken hun zorgen uit over de luchthaven, waarvan de provincie met 60% de grootste aandeelhouder is. Binnenkort komen er nieuwe rapportages. Daarna volgt weer een debat. Kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jetten in aanloop naar Prinsjesdag over ongeveer anderhalve week. Volgens een enquête van onderzoeksbureau Ipsos INO is 18% te spreken over het beleid. Het laagste punt sinds het aantreden van Jetten als premier in februari. 7 op de 10 kiezers zijn ontevreden. Ook binnen de coalitie daalt het vertrouwen flink. Het vertrouwen daalt door de onderhandelingen over de begroting, waarbij de coalitie geen meerderheid heeft in de Tweede en Eerste Kamer. Als er nu verkiezingen werden gehouden, zou PRO de grootste partij worden met 26 zetels. Bij een bedrijfsongeval in Zwaag zijn twee werknemers om het leven gekomen. Vrijdagochtend kwamen ze in aanraking met een gevaarlijke stof bij een coatingbedrijf. Eén van hen overleed eerder, de ander, een 40-jarige man uit Zwaag, overleed vrijdagavond. De arbeidsinspectie onderzoekt het incident. Burgemeester Juri Mintzes spreekt van hele goede gesprekken tijdens de inloopbijeenkomst in Overasselt vrijdagavond. Bewoners stelden vragen over de communicatie na de schietpartij dinsdagochtend. Een inwoonster vroeg waarom zij het nieuws uit de media moesten vernemen en pas om 5 uur 's middags te horen kregen dat ze binnen moesten blijven. De burgemeester wilde niet ingaan op de kritiek en zorgen van bewoners. Hij zegt te hopen dat de rust in het dorp snel terugkeert. In veel meer winkels moet het mogelijk worden om gebruikte blikjes en plastic flessen met statiegeld in te leveren. Klimaatminister Stientje van Veldhoven denkt aan een grens tussen de 43 en 50 vierkante meter verkoopoppervlakte. De plicht gaat gelden op plekken waar plastic statiegeldflessen en blikjes worden verkocht. Nederland moet voor 2029 9 op de 10 blikjes en plastic flessen inzamelen. De nieuwe regels moeten begin 2028 ingaan. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. Een Amerikaanse rechter in Boston heeft het verbod op strengere regels voor stemmen per post verlengd voor onbepaalde tijd. De nieuwe regels van de Amerikaanse postdienst verplichten staten lijsten aan te leveren van kiezers die per post mogen stemmen en eisen unieke streepjescodes op enveloppen met stembiljetten. Door democraten bestuurde staten en organisaties voor stemrecht stapten naar de rechter omdat kiezers volgens hen hun stemrecht dreigen te verliezen. Ook stellen ze dat de regels in strijd zijn met de grondwet,
0: die staten de bevoegdheid geeft verkiezingen te organiseren. De regering Trump heeft het Hoge Rechtshof gevraagd in te grijpen en het verbod op te heffen.
7: Een schilderij dat de nazi's roofden tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt teruggegeven aan de erfgenamen van de oorspronkelijke eigenaar. Een rechter in de Argentijnse stad Mar del Plata heeft vrijdag een schikking bekrachtigd. Het gaat om Damesportret uit de collectie van de Joods-Nederlandse kunsthandelaar Jacques Goudsticker, die na de Duitse inval in 1940 werd geplunderd. Het schilderij hing in het huis van Patricia Kadjin, dochter van nazi Friedrich Kadjin, die na de oorlog naar Argentinië vluchtte. Het werk wordt overgedragen aan Marij von Saher, de schoondochter en enige erfgename van Goudsticker.
8: Israël heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd op het zuiden van Libanon. Daarbij zijn volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid 3 mensen gedood en 23 anderen gewond geraakt. 5 locaties in de regio's Nabati en Tyrus zijn geraakt. Het Israëlische leger stelde dat Hezbollah daarvoor een drone op Israëlische troepen had afgestuurd. Eerder op de dag kwamen bij Israëlische beschietingen ook al 2 jonge mannen op een motor om het leven.
9: Een groep veteranen uit de Vietnamoorlog stapt naar de rechter om de bouw van de triomfboog van president Trump voorlopig te blokkeren. De regering kondigde donderdag aan dat de bouw binnen 2 weken zou beginnen, maar de veteranen vinden dat te snel. Ze stellen dat Trump nog geen toestemming heeft van het parlement en dat rechters nog geen tijd hebben gehad om eerdere klachten te behandelen. De triomfboog moet vlak bij de nationale begraafplaats Arlington komen, maar veel militairen liggen die tijdens hun dienst zijn omgekomen. De veteranen denken dat de regering opzettelijk versneld wil beginnen, zodat de werkzaamheden al goed onderweg zijn als er juridische problemen komen.
10: De Amerikaanse president Donald Trump zegt niet te geloven dat zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin van plan is NAVO-landen aan te vallen. Duitsland houdt Rusland verantwoordelijk voor drones met explosieven die vorige maand op en rond de luchthaven van Leipzig werden gevonden. Veel westerse bondgenoten schaarden zich achter die beschuldiging, maar de Verenigde Staten deden dat nog niet. Trump zegt Poetin heel goed te kennen en stelt zich positiever op richting Rusland dan zijn voorganger Joe Biden.
11: In de moordzaak tegen de Amerikaanse moeder Lindsey Clancy, 36, is het niet gelukt om tot een uitspraak te komen. De jury kwam er onderling niet uit en de rechter besloot dat sprake was van een mislukt proces. Clancy staat terecht in Massachusetts voor het wurgen van haar 3 jonge kinderen. Haar advocaat betoogde dat ze na bevallingen kampte met ernstige psychische klachten. De zaak kan eventueel worden overgedaan met een andere jury.
12: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
13: En nu het economisch nieuws. Het Panama-kanaal beperkt vanaf vrijdag het aantal schepen dat er doorheen mag varen. Door droogte als gevolg van El Niño staat het water in de 2 kunstmatige meren die het kanaal voeden te laag. Het aantal schepen wordt geleidelijk teruggebracht van 36 naar 32 per dag, halverwege september. Panama heeft om El Niño de noodtoestand uitgeroepen. Het kanaal verbindt de Atlantische en de Grote Oceaan en verwerkt ongeveer 5% van de wereldwijde handel over zee.
14: De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met verliezen gesloten. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten groeide in augustus met 162.000 banen, veel meer dan de verwachte 55.000. De Dow Jones-index daalde 0,5%, de S&P 500 zakte 0,4% en de Nasdaq verloor 0,3%. De sterke banengroei versterkt de verwachting dat de Federal Reserve de rente op 16 september verhoogt. Maandag zijn de Amerikaanse beurzen gesloten voor Labor Day.
15: De Amerikaanse president Donald Trump gaat een programma opzetten waardoor rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en direct aan consumenten mogen verkopen. Volgens Trump hoeven veehouders daardoor niet meer met grote vleesverwerkende bedrijven en tussenhandelaren te werken en zullen de prijzen van rundvlees dalen. Trump zegt dat grote verwerkers zoals JBS en Tyson Foods een monopoliepositie hebben en misbruik hebben gemaakt van hun machtspositie door hoge kosten te vragen aan veehouders. Hij gaat daarvoor een decreet ondertekenen en kondigt verscherpte inspecties op voedselveiligheid aan bij rundveehouders. Ook moet bij rundvlees uit het buitenland voortaan het land van herkomst worden vermeld en krijgen rundveehouders toestemming om hun dieren en gemeenschappen te beschermen tegen de Mexicaanse wolf.
16: Portugal verlengt de onderhandelingen over de verkoop van een minderheidsbelang van 49,9% in luchtvaartmaatschappij TAP aan Air France KLM of Lufthansa. De rivaliserende biedingen liggen volgens Lissabon erg dicht bij elkaar. De extra gesprekken kunnen enkele weken duren. Daarna volgt een keuze voor definitieve onderhandelingen. Air France KLM en Lufthansa zijn beide geïnteresseerd in TAP om verbindingen met Afrika en Noord- en Zuid-Amerika uit te breiden. TAP leed in de eerste helft van dit jaar een verlies van 99 miljoen euro door gestegen brandstofprijzen.
17: De AEX-index in Amsterdam is vrijdag met een winst van 0,8% gesloten op 11.013,50 punten. Chipbedrijven BESI, ASML en ASMI waren koplopers met koersstijgingen tot 6,2% na de verliezen een dag eerder. Ook staalbedrijven ArcelorMittal en Aperam deden het goed, met plussen tot 4,2% na een positief rapport van Deutsche Bank over de Europese staalsector. Beleggers verwerkten het sterke Amerikaanse banenrapport over augustus dat veel beter uitviel dan verwacht, waardoor de Amerikaanse Centrale Bank later deze maand mogelijk besluit tot een renteverhoging. Dataleveranciers Wolters Kluwer en Relks stonden onderaan met verliezen tot 2,4%.
18: In de Rotterdamse haven hebben honderden havenwerkers vrijdag het werk neergelegd uit protest tegen de kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. De staking duurde tot 7 uur 's avonds. De impact is beperkt gebleven, meldt het havenbedrijf Rotterdam. Schepen moesten even wachten, mede door het onstuimige weer. Het kan dagen duren voordat de werkzaamheden weer zijn ingehaald.
19: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
20: Tot slot het sportnieuws. Luis Enrique heeft zijn contract bij Paris Saint-Germain met 3 jaar verlengd tot de zomer van 2030. De 56-jarige Spanjaard is sinds 3 jaar trainer van de Franse club en won in die periode 2 keer de Champions League, 3 keer de landstitel en 2 keer de Franse beker. Eerder was Luis Enrique bondscoach van Spanje en hoofdtrainer van FC Barcelona. Paris Saint-Germain maakte ook bekend dat 5 spelers hun contract hebben verlengd, waaronder Fabian Ruiz tot 2029 en Joao Neves, William Pacho, Lucas Beraldo en Seni Majulu tot 2031. Sparta Rotterdam en PEC Zwolle hebben gelijk gespeeld in de Eredivisie, 2-2. Isaac Babadi, gehuurd van PSV, leek Sparta aan de zegen te helpen door direct na zijn invalbeurt te scoren. Maar Koen Kostons maakte 10 minuten voor tijd gelijk. Ibrahim Sissoko bracht PEC Zwolle op voorsprong, waarna Milan Zonneveld Sparta op gelijke hoogte kopte. Sparta kan Babadi aan het einde van het seizoen definitief overnemen. Alexander Isak heeft Liverpool aan de eerste zege van dit seizoen in de Premier League geholpen. De spits scoorde 2 keer in de uitwedstrijd tegen Ipswich Town, die eindigde in 0-2. Cody Gakpo bereidde beide doelpunten voor. De linksbuiten stond de afgelopen weken in de belangstelling van Manchester City, dat 100 miljoen euro voor hem wilde betalen, maar Liverpool werkte niet mee aan een vertrek. Virgil van Dijk en Gakpo stonden in de basis, Ryan Gravenberg viel na rust in. Titelverdediger Carlos Alcaraz heeft de 4e ronde van de US Open bereikt. De als 2e geplaatste Spanjaard versloeg de Chinees Yibing Wu met 6-3, 6-4, 6-1. De 23-jarige Alcaraz maakte op de US Open zijn rentree na een polsblessure. Hij won de US Open in 2022 en 2025 en veroverde dit jaar voor het eerst de titel op de Australian Open. Zijn volgende tegenstander is de Amerikaan Tommy Paul. Paris Saint-Germain heeft thuis verloren van AS Monaco met 1-2. Marquinhos bracht PSG op voorsprong, maar Nazinho maakte gelijk na een voorzet van Jordan Tézé. Stanis Idumbo schoot Monaco vervolgens naar de zege. De kampioen van Frankrijk heeft nu 2 punten uit 3 duels, terwijl Monaco nog ongeslagen is. Trainer Luis Enrique verlengde vlak voor de wedstrijd zijn contract met 3 jaar en ook 5 spelers tekenden bij. Troy Parrott heeft Real Betis aan een thuiszege op Real Madrid geholpen. De Ierse spits, die voor 20 miljoen euro overkwam van AZ, viel na 69 minuten in en maakte in de 81ste minuut het enige doelpunt. Real Madrid leed daarmee voor het eerst dit seizoen puntenverlies in La Liga. Kylian Mbappé miste in blessuretijd nog een strafschop voor de bezoekers. FC Barcelona is nu de enige club in La Liga zonder puntenverlies. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
21: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
22: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht komen er vooral in het noorden enkele buien voor. De temperatuur ligt tussen de 14 graden in het oosten en 17 graden in het westen. De wind is matig uit het westen, langs de kust en op het IJsselmeer krachtig. Vanochtend schijnt de zon af en toe, met name in het noorden vallen er enkele buien. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In de noordelijke helft zijn er buien, maar in de loop van de middag wordt het van het westen uit droog. Het wordt zo'n 20 graden. De wind waait matig uit het westen, langs de kust vrij krachtig, en neemt in de loop van de middag in het zuiden af. Vanavond is het half bewolkt en droog. Komende nacht blijft het overal droog met temperaturen tussen 7 en 15 graden. Morgen veel zon en maximaal 21 tot 24 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
23: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
24: Dit is het Binnenlands Nieuws.
25: Een van de 2 agenten die deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt is uit het ziekenhuis ontslagen en herstelt thuis. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder verloopt is nog onzeker, zegt Sarah Kremers, hoofdoperatie van de politie Oost-Nederland. Dinsdagochtend werd bij een huis in Overasselt een 51-jarige beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. De politie hield 34 mensen aan, van wie er 32 2 weken langer vast blijven zitten.
26: De financiële problemen van vliegveld Maastricht-Aachen Airport zorgen voor flinke irritatie in de Limburgse politiek. Statenlid Ina Boven van de Partij voor de Dieren vindt dat gedeputeerde staten de risico's in 2022 veel te optimistisch hebben ingeschat en spreekt van opportunistisch en verbloemend rapporteren. Gedeputeerde Stefan Satijn nam zeer nadrukkelijk afstand van die kwalificaties. Alle fracties spreken hun zorgen uit over de luchthaven, waarvan de provincie met 60% de grootste aandeelhouder is. Binnenkort komen er nieuwe rapportages. Daarna volgt weer een debat.
27: Kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jetten in aanloop naar Prinsjesdag over ongeveer 1,5 week. Volgens een enquête van onderzoeksbureau Ipsos INO is 18% te spreken over het beleid. Het laagste punt sinds het aantreden van Jetten als premier in februari. 7 op de 10 kiezers zijn ontevreden. Ook binnen de coalitie daalt het vertrouwen flink. Het vertrouwen daalt door de onderhandelingen over de begroting, waarbij de coalitie geen meerderheid heeft in de Tweede en Eerste Kamer. Als er nu verkiezingen werden gehouden, zou PRO de grootste partij worden met 26 zetels.
0: Bij een bedrijfsongeval in Zwaag zijn twee werknemers om het leven gekomen. Vrijdagochtend kwamen ze in aanraking met een gevaarlijke stof bij een coatingbedrijf. Eén van hen overleed eerder, de ander, een 40-jarige man uit Zwaag, overleed vrijdagavond. De arbeidsinspectie onderzoekt het incident. Burgemeester Juri Minses spreekt van hele goede gesprekken tijdens de inloopbijeenkomst in Overasselt vrijdagavond. Bewoners stelden vragen over de communicatie na de schietpartij dinsdagochtend. Een inwoonster vroeg waarom zij het nieuws uit de media moesten vernemen en pas om 5 uur 's middags te horen kregen dat ze binnen moesten blijven. De burgemeester wilde niet ingaan op de kritiek en zorgen van bewoners. Hij zegt te hopen dat de rust in het dorp snel terugkeert.
1: In veel meer winkels moet het mogelijk worden om gebruikte blikjes en plastic flessen met statiegeld in te leveren. Klimaatminister Stientje van Veldhoven denkt aan een grens tussen de 43 en 50 vierkante meter verkoopoppervlakte. De plicht gaat gelden op plekken waar plastic statiegeldflessen en blikjes worden verkocht. Nederland moet voor 2029 9 op de 10 blikjes en plastic flessen inzamelen. De nieuwe regels moeten begin 2028 ingaan. Dit was het Binnenlands Nieuws.
23: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
24: Nu het buitenlands nieuws. Een Amerikaanse rechter in Boston heeft het verbod op strengere regels voor stemmen per post verlengd voor onbepaalde tijd. De nieuwe regels van de Amerikaanse postdienst verplichten staten lijsten aan te leveren van kiezers die per post mogen stemmen en eisen unieke streepjescodes op enveloppen met stembiljetten. Door democraten bestuurde staten en organisaties voor stemrecht stapten naar de rechter omdat kiezers volgens hen hun stemrecht dreigen te verliezen. Ook stellen ze dat de regels in strijd zijn met de grondwet, die staten de bevoegdheid geeft verkiezingen te organiseren. De regering Trump heeft het Hoge Rechtshof gevraagd in te grijpen en het verbod op te heffen.
4: Een schilderij dat de nazi's roofde tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt teruggegeven aan de erfgenamen van de oorspronkelijke eigenaar. Een rechter in de Argentijnse stad Mar del Plata heeft vrijdag een schikking bekrachtigd. Het gaat om Damesportret uit de collectie van de Joods-Nederlandse kunsthandelaar Jacques Goudsticker, die na de Duitse inval in 1940 werd geplunderd. Het schilderij hing in het huis van Patricia Cajin, dochter van nazi Friedrich Cajin, die na de oorlog naar Argentinië vluchtte. Het werk wordt overgedragen aan Marij von Saher, de schoondochter en enige erfgename van Goudsticker. Israël heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd op het zuiden van Libanon. Daarbij zijn volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid 3 mensen gedood en 23 anderen gewond geraakt. 5 locaties in de regio's Nabati en Tyrus zijn geraakt. Het Israëlische leger stelde dat Hezbollah daarvoor een drone op Israëlische troepen had afgestuurd. Eerder op de dag kwamen bij Israëlische beschietingen ook al 2 jonge mannen op een motor om het leven.
5: Een groep veteranen uit de Vietnamoorlog stapt naar de rechter om de bouw van de triomfboog van president Trump voorlopig te blokkeren. De regering kondigde donderdag aan dat de bouw binnen 2 weken zou beginnen. Maar de veteranen vinden dat te snel. Ze stellen dat Trump nog geen toestemming heeft van het parlement en dat rechters nog geen tijd hebben gehad om eerdere klachten te behandelen. De triomfboog moet vlak bij de nationale begraafplaats Arlington komen, waar veel militairen liggen die tijdens hun dienst zijn omgekomen. De veteranen denken dat de regering opzettelijk versneld wil beginnen, zodat de werkzaamheden al goed onderweg zijn als er juridische problemen komen.
6: De Amerikaanse president Donald Trump zegt niet te geloven dat zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin van plan is NAVO-landen aan te vallen.
3: Duitsland houdt Rusland verantwoordelijk voor drones met explosieven die vorige maand op en rond de luchthaven van Leipzig werden gevonden. Veel westerse bondgenoten schaarden zich achter die beschuldiging, maar de Verenigde Staten deden dat nog niet. Trump zegt Poetin heel goed te kennen en stelt zich positiever op richting Rusland dan zijn voorganger Joe Biden. In de moordzaak tegen de Amerikaanse moeder Lindsey Clancy, 36, is het niet gelukt om tot een uitspraak te komen. De jury kwam er onderling niet uit en de rechter besloot dat sprake was van een mislukt proces. Clancy staat terecht in Massachusetts voor het wurgen van haar 3 jonge kinderen. Haar advocaat betoogde dat ze na bevallingen kampte met ernstige psychische klachten. De zaak kan eventueel worden overgedaan met een andere jury. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
23: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws. Het Panama-kanaal beperkt vanaf vrijdag het aantal schepen dat er doorheen mag varen. Door droogte als gevolg van El Niño staat het water in de 2 kunstmatige meren die het kanaal voeden te laag. Het aantal schepen wordt geleidelijk teruggebracht van 36 naar 32 per dag halverwege september. Panama heeft om El Niño de noodtoestand uitgeroepen. Het kanaal verbindt de Atlantische en de Grote Oceaan en verwerkt ongeveer 5% van de wereldwijde handel over zee. De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met verliezen gesloten. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten groeide in augustus met 162.000 banen, veel meer dan de verwachte 55.000. De Dow Jones-index daalde 0,5%, de S&P 500 zakte 0,4% en de Nasdaq verloor 0,3%. De sterke banengroei versterkt de verwachting dat de Federal Reserve de rente op 16 september verhoogt. Maandag zijn de Amerikaanse beurzen gesloten voor Labor Day. De Amerikaanse president Donald Trump gaat een programma opzetten waardoor rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en direct aan consumenten mogen verkopen. Volgens Trump hoeven veehouders daardoor niet meer met grote vleesverwerkende bedrijven en tussenhandelaren te werken en zullen de prijzen van rundvlees dalen. Trump zegt dat grote verwerkers zoals JBS en Tyson Foods een monopoliepositie hebben en misbruik hebben gemaakt van hun machtspositie door hoge kosten te vragen aan veehouders. Hij gaat daarvoor een decreet ondertekenen en kondigt verscherpte inspecties op voedselveiligheid aan bij rundveehouders. Ook moet bij rundvlees uit het buitenland voortaan het land van herkomst worden vermeld. En krijgen rundveehouders toestemming om hun dieren en gemeenschappen te beschermen tegen de Mexicaanse wolf.
7: Portugal verlengt de onderhandelingen over de verkoop van een minderheidsbelang van 49,9% in luchtvaartmaatschappij TAP aan Air France KLM of Lufthansa. De rivaliserende biedingen liggen volgens Lissabon erg dicht bij elkaar. De extra gesprekken kunnen enkele weken duren. Daarna volgt een keuze voor definitieve onderhandelingen. Air France KLM en Lufthansa zijn beide geïnteresseerd in TAP om verbindingen met Afrika en Noord- en Zuid-Amerika uit te breiden. TAP leed in de eerste helft van dit jaar een verlies van 99 miljoen euro door gestegen brandstofprijzen.
8: De AEX-index in Amsterdam is vrijdag met een winst van 18% gesloten op 11.013,50 punten. Chipbedrijven BESI, ASML en ASMI waren koplopers met koersstijgingen tot 6,2% na de verliezen een dag eerder. Ook staalbedrijven ArcelorMittal en Aperam deden het goed, met plussen tot 4,2% na een positief rapport van Deutsche Bank over de Europese staalsector. Beleggers verwerkten het sterke Amerikaanse banenrapport over augustus dat veel beter uitviel dan verwacht, waardoor de Amerikaanse Centrale Bank later deze maand mogelijk besluit tot een renteverhoging. Dataleveranciers Wolters Kluwer en Relks stonden onderaan met verliezen tot 2,4%.
9: In de Rotterdamse haven hebben honderden havenwerkers vrijdag het werk neergelegd uit protest tegen de kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. De staking duurde tot 7 uur 's avonds. De impact is beperkt gebleven, meldt het havenbedrijf Rotterdam. Schepen moesten even wachten, mede door het onstuimige weer. Het kan dagen duren voordat de werkzaamheden weer zijn ingehaald.
19: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
20: Tot slot het sportnieuws. Luis Enrique heeft zijn contract bij Paris Saint-Germain met 3 jaar verlengd tot de zomer van 2030. De 56-jarige Spanjaard is sinds 3 jaar trainer van de Franse club en won in die periode 2 keer de Champions League, 3 keer de landstitel en 2 keer de Franse beker. Eerder was Luis Enrique bondscoach van Spanje en hoofdtrainer van FC Barcelona. Paris Saint-Germain maakte ook bekend dat 5 spelers hun contract hebben verlengd, waaronder Fabian Ruiz tot 2029 en Joao Neves, Willian Pacho, Lucas Beraldo en Seni Majulu tot 2031. Sparta Rotterdam en PEC Zwolle hebben gelijk gespeeld in de Eredivisie, 2-2. Isaac Babadi, gehuurd van PSV, leek Sparta aan de zegen te helpen door direct na zijn invalbeurt te scoren. Maar Koen Kostons maakte 10 minuten voor tijd gelijk. Ibrahim Sissoko bracht PEC Zwolle op voorsprong, waarna Milan Zonneveld Sparta op gelijke hoogte kopte. Sparta kan Babadi aan het einde van het seizoen definitief overnemen. Alexander Isak heeft Liverpool aan de eerste zegen van dit seizoen in de Premier League geholpen. De spits scoorde 2 keer in de uitwedstrijd tegen Ipswich Town, die eindigde in 0-2. Cody Gakpo bereidde beide doelpunten voor. De linksbuiten stond de afgelopen weken in de belangstelling van Manchester City, dat 100 miljoen euro voor hem wilde betalen, maar Liverpool werkte niet mee aan een vertrek. Virgil van Dijk en Gakpo stonden in de basis, Ryan Gravenberg viel na rust in. Titelverdediger Carlos Alcaraz heeft de 4e ronde van de US Open bereikt. De als 2e geplaatste Spanjaard versloeg de Chinees Yibing Wu met 6-3, 6-4, 6-1. De 23-jarige Alcaraz maakte op de US Open zijn rentree na een polsblessure. Hij won de US Open in 2022 en 2025 en veroverde dit jaar voor het eerste titel op de Australian Open. Zijn volgende tegenstander is de Amerikaan Tommy Paul. Paris Saint-Germain heeft thuis verloren van AS Monaco met 1-2. Marquinhos bracht PSG op voorsprong, maar Nazinho maakte gelijk na een voorzet van Jordan Tézé. Stanis Idumbo schoot Monaco vervolgens naar de zege. De kampioen van Frankrijk heeft nu 2 punten uit 3 duels, terwijl Monaco nog ongeslagen is. Trainer Luis Enrique verlengde vlak voor de wedstrijd zijn contract met 3 jaar en ook 5 spelers steken erbij. Troy Parrott heeft Real Betis aan een thuiszege op Real Madrid geholpen. De Ierse spits, die voor 20 miljoen euro overkwam van AZ, viel na 69 minuten in en maakte in de 81ste minuut het enige doelpunt. Real Madrid leed daarmee voor het eerst dit seizoen puntenverlies in La Liga. Kylian Mbappé miste in blessuretijd nog een strafschop voor de bezoekers. FC Barcelona is nu de enige club in La Liga zonder puntenverlies. Dit was het laatste sportnieuws.
10: Je luistert naar Talk Radio.
11: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
12: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht komen vooral in het noorden enkele buien voor. De temperatuur daalt naar 14 graden in het oosten en 17 graden in het westen. De wind is matig uit het westen, aan de kust en op het IJsselmeer krachtig. Windkracht 6. Vanochtend schijnt de zon af en toe, met vooral in het noorden nog enkele buien. De wind komt uit het westen, matig tot krachtig aan de kust. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden valt er nog een bui, maar later wordt het van het westen uit droog. Het wordt zo'n 20 graden. De wind neemt in de loop van de middag in het zuiden af. Vanavond is het half bewolkt en droog, met weinig wind. Morgen is er veel zon en blijft het droog. De temperatuur loopt op naar 21 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden.
22: een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
23: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws.
25: Een van de twee agenten die deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt is uit het ziekenhuis ontslagen en herstelt thuis. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder verloopt is nog onzeker, zegt Sarah Kremers, hoofdoperatie van de politie Oost-Nederland. Dinsdagochtend werd bij een huis in Overasselt een 51-jarige beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. De politie hield 34 mensen aan, van wie er 32 twee weken langer vast blijven zitten.
13: De financiële problemen van vliegveld Maastricht-Aachen Airport zorgen voor flinke irritatie in de Limburgse politiek. Statenlid Ina Boven van de Partij voor de Dieren vindt dat gedeputeerde staten de risico's in 2022 veel te optimistisch hebben ingeschat en spreekt van opportunistisch en verbloemend rapporteren. Gedeputeerde Stefan Satijn nam zeer nadrukkelijk afstand van die kwalificaties. Alle fracties spreken hun zorgen uit over de luchthaven, waarvan de provincie met 60% de grootste aandeelhouder is. Binnenkort komen er nieuwe rapportages. Daarna volgt weer een debat.
25: Kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jetten in aanloop naar Prinsjesdag over ongeveer anderhalve week. Volgens een enquête van onderzoeksbureau Ipsos INO is 18% te spreken over het beleid. Het laagste punt sinds het aantreden van Jetten als premier in februari. 7 op de 10 kiezers zijn ontevreden. Ook binnen de coalitie daalt het vertrouwen flink. Het vertrouwen daalt door de onderhandelingen over de begroting, waarbij de coalitie geen meerderheid heeft in de Tweede en Eerste Kamer. Als er nu verkiezingen werden gehouden, zou PRO de grootste partij worden met 26 zetels.
14: Bij een bedrijfsongeval in Zwaag zijn 2 werknemers om het leven gekomen. Vrijdagochtend kwamen ze in aanraking met een gevaarlijke stof bij een coatingbedrijf. Eén van hen overleed eerder, de ander, een 40-jarige man uit Zwaag, overleed vrijdagavond. De arbeidsinspectie onderzoekt het incident.
25: Burgemeester Juri Mintzes spreekt van hele goede gesprekken tijdens de inloopbijeenkomst in Overasselt vrijdagavond. Bewoners stelden vragen over de communicatie na de schietpartij dinsdagochtend. Een inwoonster vroeg waarom zij het nieuws uit de media moesten vernemen en pas om 5 uur 's middags te horen kregen dat ze binnen moesten blijven. De burgemeester wilde niet ingaan op de kritiek en zorgen van bewoners. Hij zegt te hopen dat de rust in het dorp snel terugkeert.
1: In veel meer winkels moet het mogelijk worden om gebruikte blikjes en plastic flessen met statiegeld in te leveren. Klimaatminister Stientje van Veldhoven denkt aan een grens tussen de 43 en 50 vierkante meter verkoopoppervlakte. De plicht gaat gelden op plekken waar plastic statiegeldflessen en blikjes worden verkocht. Nederland moet voor 2029 9 op de 10 blikjes en plastic flessen inzamelen. De nieuwe regels moeten begin 2028 ingaan.
15: Dit was het Binnenlands Nieuws.
23: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
16: Nu het buitenlands nieuws. Bij een explosie op een militaire basis in het westen van Bolivia zijn vrijdag zeker 58 mensen gewond geraakt. Het gaat om 52 burgers en 6 militairen. Er zijn ook onbevestigde meldingen van doden, meldt de Boliviaanse minister van Defensie. De explosie vond plaats op een deel van de basis waar pyrotechnisch materiaal lag opgeslagen.
0: in de stad Viacha, op zo'n 30 kilometer van hoofdstad La Paz. Hulpdiensten zoeken tussen het puin naar vermisten. De politie heeft de omgeving afgezet en omwonenden geëvacueerd.
4: Een Amerikaanse rechter in Boston heeft het verbod op strengere regels voor stemmen per post verlengd voor onbepaalde tijd. De nieuwe regels van de Amerikaanse postdienst verplichten staten lijsten aan te leveren van kiezers die per post mogen stemmen en eisen unieke streepjescodes op enveloppen met stembiljetten. Door democraten bestuurde staten en organisaties voor stemrecht stapten naar de rechter omdat kiezers volgens hen hun stemrecht dreigen te verliezen. Ook stellen ze dat de regels in strijd zijn met de grondwet, die staten de bevoegdheid geeft verkiezingen te organiseren. De regering Trump heeft het Hoge Rechtshof gevraagd in te grijpen en het verbod op te heffen.
17: Een schilderij dat de nazi's roofden tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt teruggegeven aan de erfgenamen van de oorspronkelijke eigenaar. Een rechter in de Argentijnse stad Mar del Plata heeft vrijdag een schikking bekrachtigd. Het gaat om damesportret uit de collectie van de Joods-Nederlandse kunsthandelaar Jacques Goudsticker, die na de Duitse inval in 1940 werd geplunderd. Het schilderij hing in het huis van Patricia Cajin, dochter van nazi Friedrich Cajin, die na de oorlog naar Argentinië vluchtte. Het werk wordt overgedragen aan Marij von Saher, de schoondochter en enige erfgename van Goudsticker.
18: Israël heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd op het zuiden van Libanon. Daarbij zijn volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid 3 mensen gedood en 23 anderen gewond geraakt. 5 locaties in de regio's Nabati en Tyrus zijn geraakt. Het Israëlische leger stelde dat Hezbollah daarvoor een drone op Israëlische troepen had afgestuurd. Eerder op de dag kwamen bij Israëlische beschietingen ook al 2 jonge mannen op een motor om het leven.
21: Een groep veteranen uit de Vietnamoorlog stapt naar de rechter om de bouw van de triomfboog van president Trump voorlopig te blokkeren. De regering kondigde donderdag aan dat de bouw binnen 2 weken zou beginnen, maar de veteranen vinden dat te snel. Ze stellen dat Trump nog geen toestemming heeft van het parlement en dat rechters nog geen tijd hebben gehad om eerdere klachten te behandelen. De triomfboog moet vlak bij de nationale begraafplaats Arlington komen, waar veel militairen liggen die tijdens hun dienst zijn omgekomen. De veteranen denken dat de regering opzettelijk versneld wil beginnen, zodat de werkzaamheden al goed onderweg zijn als er juridische problemen komen.
24: De Amerikaanse president Donald Trump zegt niet te geloven dat zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin van plan is NAVO-landen aan te vallen. Duitsland houdt Rusland verantwoordelijk voor drones met explosieven die vorige maand op en rond de luchthaven van Leipzig werden gevonden. Veel westerse bondgenoten schaarden zich achter die beschuldiging, maar de Verenigde Staten deden dat nog niet. Trump zegt Poetin heel goed te kennen en stelt zich positiever op richting Rusland dan zijn voorganger Joe Biden.
26: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
27: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
28: En nu het economisch nieuws. Het Panama-kanaal beperkt vanaf vrijdag het aantal schepen dat er doorheen mag varen. Door droogte als gevolg van El Niño staat het water in de 2 kunstmatige meren die het kanaal voeden te laag. Het aantal schepen wordt geleidelijk teruggebracht van 36 naar 32 per dag, halverwege september. Panama heeft om El Niño de noodtoestand uitgeroepen. Het kanaal verbindt de Atlantische en de Grote Oceaan en verwerkt ongeveer 5% van de wereldwijde handel over zee.
29: De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met verliezen gesloten. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten groeide in augustus met 162.000 banen, veel meer dan de verwachte 55.000. De Dow Jones-index daalde 0,5%, de S&P 500 zakte 0,4% en de Nasdaq verloor 0,3%. De sterke banengroei versterkt de verwachting dat de Federal Reserve de rente op 16 september verhoogt. Maandag zijn de Amerikaanse beurzen gesloten voor Labor Day.
3: De Amerikaanse president Donald Trump gaat een programma opzetten waardoor rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en direct aan consumenten mogen verkopen. Volgens Trump hoeven veehouders daardoor niet meer met grote vleesverwerkende bedrijven en tussenhandelaren te werken en zullen de prijzen van rundvlees dalen. Trump zegt dat grote verwerkers zoals JBS en Tyson Foods een monopoliepositie hebben en misbruik hebben gemaakt van hun machtspositie door hoge kosten te vragen aan veehouders. Hij gaat daarvoor een decreet ondertekenen en kondigt verscherpte inspecties op voedselveiligheid aan bij rundveehouders. Ook moet bij rundvlees uit het buitenland voortaan het land van herkomst worden vermeld en krijgen rundveehouders toestemming om hun dieren en gemeenschappen te beschermen tegen de Mexicaanse wolf.
5: Portugal verlengt de onderhandelingen over de verkoop van een minderheidsbelang van 49,9% in luchtvaartmaatschappij TAP aan Air France KLM of Lufthansa. De rivaliserende biedingen liggen volgens Lissabon erg dicht bij elkaar. De extra gesprekken kunnen enkele weken duren. Daarna volgt een keuze voor definitieve onderhandelingen. Air France KLM en Lufthansa zijn beide geïnteresseerd in TAP om verbindingen met Afrika en Noord- en Zuid-Amerika uit te breiden. TAP leed in de eerste helft van dit jaar een verlies van 99 miljoen euro door gestegen brandstofprijzen.
6: De AEX-index in Amsterdam is vrijdag met een winst van 0,8% gesloten op 11.013,50 punten. Chipbedrijven BC, ASML en ASMI waren koplopers met koersstijgingen tot 6,2% na de verliezen een dag eerder. Ook staalbedrijven ArcelorMittal en Aperam deden het goed, met plussen tot 4,2% na een positief rapport van Deutsche Bank over de Europese staalsector. Beleggers verwerkten het sterke Amerikaanse banenrapport over augustus dat veel beter uitviel dan verwacht, waardoor de Amerikaanse Centrale Bank later deze maand mogelijk besluit tot een renteverhoging. Dataleveranciers Wolters Kluwer en Relx stonden onderaan met verliezen tot 2,4%.
7: In de Rotterdamse haven hebben honderden havenwerkers vrijdag het werk neergelegd uit protest tegen de kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. De staking duurde tot 7 uur 's avonds. De impact is beperkt gebleven, meldt het havenbedrijf Rotterdam. Schepen moesten even wachten, mede door het onstuimige weer. Het kan dagen duren voordat de werkzaamheden weer zijn ingehaald.
8: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws. Luis Enrique heeft zijn contract bij Paris Saint-Germain met 3 jaar verlengd tot de zomer van 2030. De 56-jarige Spanjaard is sinds 3 jaar trainer van de Franse club en won in die periode 2 keer de Champions League, 3 keer de landstitel en 2 keer de Franse beker. Eerder was Luis Enrique bondscoach van Spanje en hoofdtrainer van FC Barcelona. Paris Saint-Germain maakte ook bekend dat 5 spelers hun contract hebben verlengd, waaronder Fabian Ruiz tot 2029 en Joao Neves, William Pacho, Lucas Beraldo en Seni Majulu tot 2031. Sparta Rotterdam en PEC Zwolle hebben gelijk gespeeld in de Eredivisie, 2-2. Isaac Babadi, gehuurd van PSV, leek Sparta aan de zegen te helpen door direct na zijn invalbeurt te scoren. Maar Koen Kostons maakte 10 minuten voor tijd gelijk. Ibrahim Sissoko bracht PEC Zwolle op voorsprong, waarna Milan Zonneveld Sparta op gelijke hoogte kopte. Sparta kan Babadi aan het einde van het seizoen definitief overnemen. Alexander Isak heeft Liverpool aan de eerste zege van dit seizoen in de Premier League geholpen. De spits scoorde 2 keer in de uitwedstrijd tegen Ipswich Town, die eindigde in 0-2. Cody Gakpo bereidde beide doelpunten voor. De linksbuiten stond de afgelopen weken in de belangstelling van Manchester City, dat 100 miljoen euro voor hem wilde betalen, maar Liverpool werkte niet mee aan een vertrek. Virgil van Dijk en Gakpo stonden in de basis, Ryan Gravenberg viel na rust in.
2: Titelverdediger Carlos Alcaraz heeft de vierde ronde van de US Open bereikt. De als tweede geplaatste Spanjaard versloeg de Chinees Yibing Wu met 6-3, 6-4, 6-1. De 23-jarige Alcaraz maakte op de US Open zijn rentree na een polsblessure. Hij won de US Open in 2022 en 2025 en veroverde dit jaar voor het eerst de titel op de Australian Open. Zijn volgende tegenstander is de Amerikaan Tommy Paul. Paris Saint-Germain heeft thuis verloren van AS Monaco met 1-2. Marquinhos bracht PSG op voorsprong, maar Nazinho maakte gelijk na een voorzet.

0: Hij voor het eerst dit seizoen puntenverlies in La Liga. Kylian Mbappé miste in blessuretijd nog een strafschop voor de bezoekers. FC Barcelona is nu de enige club in La Liga zonder puntenverlies. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht komen vooral in het noorden enkele buien voor. De temperatuur daalt naar 14 graden in het oosten en 17 graden in het westen. De wind is matig uit het westen, aan de kust en op het IJsselmeer krachtig. Windkracht 6. Vanochtend schijnt de zon af en toe, met vooral in het noorden nog enkele buien. De wind komt uit het westen, matig tot krachtig aan de kust. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden valt er nog een bui, maar later wordt het van het westen uit droog. Het wordt zo'n 20 graden. De wind neemt in de loop van de middag in het zuiden af. Vanavond is het half bewolkt en droog, met weinig wind. Morgen is er veel zon en blijft het droog. De temperatuur loopt op naar 21 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden. Een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws.
4: Een van de twee agenten die deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt, is uit het ziekenhuis ontslagen en herstelt thuis. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder verloopt is nog onzeker, zegt Sarah Kremers, hoofdoperatie van de politie Oost-Nederland. Dinsdagochtend werd bij een huis in Overasselt een 51-jarige beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. De politie hield 34 mensen aan, van wie er 32 twee weken langer vast blijven zitten. De financiële problemen van vliegveld Maastricht-Aachen Airport zorgen voor flinke irritatie in de Limburgse politiek. Statenlid Ina Boven van de Partij voor de Dieren vindt dat gedeputeerde staten de risico's in 2022 veel te optimistisch hebben ingeschat. En spreekt van opportunistisch en verbloemend rapporteren. Gedeputeerde Stefan Satijn nam zeer nadrukkelijk afstand van die kwalificaties. Alle fracties spreken hun zorgen uit over de luchthaven, waarvan de provincie met 60% de grootste aandeelhouder is. Binnenkort komen er nieuwe rapportages, daarna volgt weer een debat. Kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jetten in aanloop naar Prinsjesdag over ongeveer anderhalve week. Volgens een enquête van onderzoeksbureau Ipsos INO is 18% te spreken over het beleid. Het laagste punt sinds het aantreden van Jetten als premier in februari. 7 op de 10 kiezers zijn ontevreden. Ook binnen de coalitie daalt het vertrouwen flink. Het vertrouwen daalt door de onderhandelingen over de begroting, waarbij de coalitie geen meerderheid heeft in de Tweede en Eerste Kamer. Als er nu verkiezingen werden gehouden, zou PRO de grootste partij worden met 26 zetels.
5: Bij een bedrijfsongeval in Zwaag zijn 2 werknemers om het leven gekomen. Vrijdagochtend kwamen ze in aanraking met een gevaarlijke stof bij een coatingbedrijf. 1 van hen overleed eerder, de ander, een 40-jarige man uit Zwaag, overleed vrijdagavond. De arbeidsinspectie onderzoekt het incident.
4: Burgemeester Juri Mintzes spreekt van hele goede gesprekken tijdens de inloopbijeenkomst in Overasselt vrijdagavond. Bewoners stelden vragen over de communicatie na de schietpartij dinsdagochtend. Een inwoonster vroeg waarom zij het nieuws uit de media moesten vernemen en pas om 5 uur 's middags te horen kregen dat ze binnen moesten blijven. De burgemeester wilde niet ingaan op de kritiek en zorgen van bewoners. Hij zegt te hopen dat de rust in het dorp snel terugkeert.

0: In veel meer winkels moet het mogelijk worden om gebruikte blikjes en plastic flessen met statiegeld in te leveren. Klimaatminister Stientje van Veldhoven denkt aan een grens tussen de 43 en 50 vierkante meter verkoopoppervlakte. De plicht gaat gelden op plekken waar plastic statiegeldflessen en blikjes worden verkocht. Nederland moet voor 2029 9 op de 10 blikjes en plastic flessen inzamelen. De nieuwe regels moeten begin 2028 ingaan.
1: Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. Bij een explosie op een militaire basis in het westen van Bolivia zijn vrijdag zeker 58 mensen gewond geraakt. Het gaat om 52 burgers en 6 militairen. Er zijn ook onbevestigde meldingen van doden, meldt de Boliviaanse minister van Defensie. De explosie vond plaats op een deel van de basis waar pyrotechnisch materiaal lag opgeslagen, in de stad Viacha, op zo'n 30 kilometer van hoofdstad La Paz. Hulpdiensten zoeken tussen het puin naar vermisten. De politie heeft de omgeving afgezet en omwonenden geëvacueerd. Een Amerikaanse rechter in Boston heeft het verbod op strengere regels voor stemmen per post verlengd voor onbepaalde tijd. De nieuwe regels van de Amerikaanse Postdienst verplichten staten lijsten aan te leveren van kiezers die per post mogen stemmen en eisen unieke streepjescodes op enveloppen met stembiljetten. Door democraten bestuurde staten en organisaties voor stemrecht stapten naar de rechter omdat kiezers volgens hen hun stemrecht dreigen te verliezen. Ook stellen ze dat de regels in strijd zijn met de grondwet, die staten de bevoegdheid geeft verkiezingen te organiseren. De regering Trump heeft het Hoge Rechtshof gevraagd in te grijpen en het verbod op te heffen.
4: Een schilderij dat de nazi's roofden tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt teruggegeven aan de erfgenamen van de oorspronkelijke eigenaar. Een rechter in de Argentijnse stad Mar del Plata heeft vrijdag een schikking bekrachtigd. Het gaat om Damesportret uit de collectie van de Joods-Nederlandse kunsthandelaar Jacques Goudsticker, die na de Duitse inval in 1940 werd geplunderd. Het schilderij hing in het huis van Patricia Cajin, dochter van nazi Friedrich Cajin, die na de oorlog naar Argentinië vluchtte. Het werk wordt overgedragen aan Marij von Saher, de schoondochter en enige erfgename van Goudsticker.
5: Israël heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd op het zuiden van Libanon. Daarbij zijn volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid 3 mensen gedood en 23 anderen gewond geraakt. 5 locaties in de regio's Nabati en Tyrus zijn geraakt. Het Israëlische leger stelde dat Hezbollah daarvoor een drone op Israëlische troepen had afgestuurd. Eerder op de dag kwamen bij Israëlische beschietingen ook al 2 jonge mannen op een motor om het leven.
6: Een groep veteranen uit de Vietnamoorlog stapt naar de rechter om de bouw van de triomfboog van president Trump voorlopig te blokkeren. De regering kondigde donderdag aan dat de bouw binnen 2 weken zou beginnen, maar de veteranen vinden dat te snel. Ze stellen dat Trump nog geen toestemming heeft van het parlement en dat rechters nog geen tijd hebben gehad om eerdere klachten te behandelen. De triomfboog moet vlak bij de nationale begraafplaats Arlington komen, waar veel militairen liggen die tijdens hun dienst zijn omgekomen. De veteranen denken dat de regering opzettelijk versneld wil beginnen, zodat de werkzaamheden al goed onderweg zijn als er juridische problemen komen.
7: De Amerikaanse president Donald Trump zegt niet te geloven dat zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin van plan is NAVO-landen aan te vallen. Duitsland houdt Rusland verantwoordelijk voor drones met explosieven die vorige maand op en rond de luchthaven van Leipzig werden gevonden. Veel westerse bondgenoten schaarden zich achter die beschuldiging, maar de Verenigde Staten deden dat nog niet. Trump zegt Poetin heel goed te kennen en stelt zich positiever op richting Rusland dan zijn voorganger Joe Biden.
3: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws. Het Panama-kanaal beperkt vanaf vrijdag het aantal schepen dat er doorheen mag varen. Door droogte als gevolg van El Niño staat het water in de twee kunstmatige meren die het kanaal voeden te laag. Het aantal schepen wordt geleidelijk teruggebracht van 36 naar 32 per dag, halverwege september. Panama heeft om El Niño de noodtoestand uitgeroepen. Het kanaal verbindt de Atlantische en de Grote Oceaan en verwerkt ongeveer 5% van de wereldwijde handel over zee. De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met verliezen gesloten. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten groeide in augustus met 162.000 banen, veel meer dan de verwachte 55.000. De Dow Jones-index daalde 0,5%, de S&P 500 zakte 0,4% en de Nasdaq verloor 0,3%. De sterke banengroei versterkt de verwachting dat de Federal Reserve de rente op 16 september verhoogt. Maandag zijn de Amerikaanse beurzen gesloten voor Labor Day. De Amerikaanse president Donald Trump gaat een programma opzetten waardoor rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en direct aan consumenten mogen verkopen. Volgens Trump hoeven veehouders daardoor niet meer met grote vleesverwerkende bedrijven en tussenhandelaren te werken en zullen de prijzen van rundvlees dalen. Trump zegt dat grote verwerkers zoals JBS en Tyson Foods een monopoliepositie hebben en misbruik hebben gemaakt van hun machtspositie door hoge kosten te vragen aan veehouders. Hij gaat daarvoor een decreet ondertekenen en kondigt verscherpte inspecties op voedselveiligheid aan bij rundveehouders. Ook moet bij rundvlees uit het buitenland voortaan het land van herkomst worden vermeld en krijgen rundveehouders toestemming om hun dieren en gemeenschappen te beschermen tegen de Mexicaanse wolf. Portugal verlengt de onderhandelingen over de verkoop van een minderheidsbelang van 49,9% in luchtvaartmaatschappij TAP aan Air France KLM of Lufthansa. De rivaliserende biedingen liggen volgens Lissabon erg dicht bij elkaar. De extra gesprekken kunnen enkele weken duren. Daarna volgt een keuze voor definitieve onderhandelingen. Air France KLM en Lufthansa zijn beide geïnteresseerd in TAP om verbindingen met Afrika en Noord- en Zuid-Amerika uit te breiden. TAP leed in de eerste helft van dit jaar een verlies van 99 miljoen euro door gestegen brandstofprijzen. De AEX-index in Amsterdam is vrijdag met een winst van 0,8% gesloten op 11.013,50 punten. Chipbedrijven BC, ASML en ASMI waren koplopers met koersstijgingen tot 6,2% na de verliezen een dag eerder. Ook staalbedrijven ArcelorMittal en Aperam deden het goed, met plussen tot 4,2% na een positief rapport van Deutsche Bank over de Europese staalsector. Beleggers verwerkten het sterke Amerikaanse banenrapport over augustus dat veel beter uitviel dan verwacht, waardoor de Amerikaanse Centrale Bank later deze maand mogelijk besluit tot een renteverhoging. Dataleveranciers Wolters Kluwer en Relx stonden onderaan met verliezen tot 2,4%. In de Rotterdamse haven hebben honderden havenwerkers vrijdag het werk neergelegd uit protest tegen de kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. De staking duurde tot 7 uur 's avonds. De impact is beperkt gebleven, meldt het havenbedrijf Rotterdam. Schepen moesten even wachten, mede door het onstuimige weer. Het kan dagen duren voordat de werkzaamheden weer zijn ingehaald. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
8: Tot slot het sportnieuws. Luis Enrique heeft zijn contract bij Paris Saint-Germain met 3 jaar verlengd tot de zomer van 2030. De 56-jarige Spanjaard is sinds 3 jaar trainer van de Franse club en won in die periode 2 keer de Champions League, 3 keer de landstitel en 2 keer de Franse beker. Eerder was Luis Enrique bondscoach van Spanje en hoofdtrainer van FC Barcelona. Paris Saint-Germain maakte ook bekend dat 5 spelers hun contract hebben verlengd, waaronder Fabian Ruiz tot 2029 en Joao Neves, William Pacho, Lucas Beraldo en Seni Majulu tot 2031. Sparta Rotterdam en PEC Zwolle hebben gelijk gespeeld in de Eredivisie, 2-2. Isaac Babadi, gehuurd van PSV, leek Sparta aan de zegen te helpen door direct na zijn invalbeurt te scoren. Maar Koen Kostons maakte 10 minuten voor tijd gelijk. Ibrahim Sissoko bracht PEC Zwolle op voorsprong, waarna Milan Zonneveld Sparta op gelijke hoogte kopte. Sparta kan Babadi aan het einde van het seizoen definitief overnemen. Alexander Isak heeft Liverpool aan de eerste zege van dit seizoen in de Premier League geholpen. De spits scoorde 2 keer in de uitwedstrijd tegen Ipswich Town, die eindigde in 0-2. Cody Gakpo bereidde beide doelpunten voor. De linksbuiten stond de afgelopen weken in de belangstelling van Manchester City, dat 100 miljoen euro voor hem wilde betalen, maar Liverpool werkte niet mee aan een vertrek. Virgil van Dijk en Gakpo stonden in de basis, Ryan Gravenberg viel na rust in. Titelverdediger Carlos Alcaraz heeft de 4e ronde van de US Open bereikt. De als 2e geplaatste Spanjaard versloeg de Chinees Yibing Wu met 6-3, 6-4, 6-1. De 23-jarige Alcaraz maakte op de US Open zijn rentree na een polsblessure. Hij won de US Open in 2022 en 2025 en veroverde dit jaar voor het eerste titel op de Australian Open. Zijn volgende tegenstander is de Amerikaan Tommy Paul. Paris Saint-Germain heeft thuis verloren van AS Monaco met 1-2. Marquinhos bracht PSG op voorsprong, maar Nazinho maakte gelijk na een voorzet van Jordan Tézé. Stanis Idumbo schoot Monaco vervolgens naar de zege. De kampioen van Frankrijk heeft nu 2 punten uit 3 duels, terwijl Monaco nog ongeslagen is. Trainer Luis Enrique verlengde vlak voor de wedstrijd zijn contract met 3 jaar en ook 5 spelers tekenden bij. Troy Parrott heeft Real Betis aan een thuiszege op Real Madrid geholpen. De Ierse spits, die voor 20 miljoen euro overkwam van AZ, viel na 69 minuten in en maakte in de 81ste minuut het enige doelpunt. Real Madrid leed daarmee voor het eerst dit seizoen puntenverlies in La Liga. Kylian Mbappé miste in blessuretijd nog een strafschop voor de bezoekers. FC Barcelona is nu de enige club in La Liga zonder puntenverlies. Dit was het laatste sportnieuws.
9: Je luistert naar Talk Radio.
10: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
11: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht vooral in het noorden enkele buien. De temperatuur daalt naar een graad of 14 in het oosten, 17 aan de westkust. De wind is matig uit het westen, langs de kust en op het IJsselmeer krachtig. Vanochtend af en toe zon, vooral in het noorden nog een enkele bui. Vanmiddag meer wisselend met zon en wolken. In de noordelijke helft vallen er buien. Later wordt het van het westen uit droog. Het wordt ongeveer 20 graden. De wind waait matig uit het westen, langs de kust vrij krachtig, later in het zuiden afnemend. Vanavond half bewolkt en droog. Vannacht overal droog, weinig wind. Morgen flinke periode met zon. In het noorden en oosten soms wat bewolking. Het blijft droog. 21 tot 24 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
12: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws.
0: Een van de 2 agenten die deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt, is uit het ziekenhuis ontslagen en hersteld thuis. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder verloopt is nog onzeker, zegt Sarah Kremers, hoofdoperatie van de politie Oost-Nederland. Dinsdagochtend werd bij een huis in Overasselt een 51-jarige beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. De politie hield 34 mensen aan, van wie er 32 2 weken langer vast blijven zitten. De financiële problemen van vliegveld Maastricht-Aachen Airport zorgen voor flinke irritatie in de Limburgse politiek. Statenlid Ina Boven van de Partij voor de Dieren vindt dat gedeputeerde staten de risico's in 2022 veel te optimistisch hebben ingeschat en spreekt van opportunistisch en verbloemend rapporteren. Gedeputeerde Stefan Satijn nam zeer nadrukkelijk afstand van die kwalificaties. Alle fracties spreken hun zorgen uit over de luchthaven, waarvan de provincie met 60% de grootste aandeelhouder is. Binnenkort komen er nieuwe rapportages. Daarna volgt weer een debat. Kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jetten in aanloop naar Prinsjesdag over ongeveer anderhalve week. Volgens een enquête van onderzoeksbureau Ipsos INO is 18% te spreken over het beleid. Het laagste punt sinds het aantreden van Jetten als premier in februari. 7 op de 10 kiezers zijn ontevreden. Ook binnen de coalitie daalt het vertrouwen flink. Het vertrouwen daalt door de onderhandelingen over de begroting, waarbij de coalitie geen meerderheid heeft in de Tweede en Eerste Kamer. Als er nu verkiezingen werden gehouden, zou PRO de grootste partij worden met 26 zetels.
14: Bij een bedrijfsongeval in Zwaag zijn 2 werknemers om het leven gekomen. Vrijdagochtend kwamen ze in aanraking met een gevaarlijke stof bij een coatingbedrijf. 1 van hen overleed eerder, de ander, een 40-jarige man uit Zwaag, overleed vrijdagavond. De arbeidsinspectie onderzoekt het incident.
0: Burgemeester Joeri Minses spreekt van hele goede gesprekken tijdens de inloopbijeenkomst in Overasselt vrijdagavond. Bewoners stelden vragen over de communicatie na de schietpartij dinsdagochtend. Een inwoonster vroeg waarom zij het nieuws uit de media moesten vernemen en pas om 5 uur 's middags te horen kregen dat ze binnen moesten blijven. De burgemeester wilde niet ingaan op de kritiek en zorgen van bewoners. Hij zegt te hopen dat de rust in het dorp snel terugkeert. In veel meer winkels moet het mogelijk worden om gebruikte blikjes en plastic flessen met statiegeld in te leveren. Klimaatminister Stientje van Veldhoven denkt aan een grens tussen de 43 en 50 vierkante meter verkoopoppervlakte. De plicht gaat gelden op plekken waar plastic statiegeldflessen en blikjes worden verkocht. Nederland moet voor 2029 9 op de 10 blikjes en plastic flessen inzamelen. De nieuwe regels moeten begin 2028 ingaan. Dit was het Binnenlands Nieuws.
15: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
16: Nu het buitenlands nieuws. Het Pentagon heeft ongeveer 50 medewerkers van de militaire staf onderworpen aan een leugendetectortest vanwege mogelijke lekken naar journalisten. Dat meldde ingewijden aan de New York Times. De tests volgden op mediaberichten over tekorten aan belangrijke munitie door de oorlog met Iran. Militairen en burgermedewerkers kregen onder meer de vraag of ze geheime informatie met de pers hadden gedeeld. Het Pentagon zegt lekken van geheime informatie over de nationale veiligheid uiterst serieus te nemen en te onderzoeken.
17: Bij een explosie op een militaire basis in het westen van Bolivia zijn vrijdag zeker 58 mensen gewond geraakt. Het gaat om 52 burgers en 6 militairen. Er zijn ook onbevestigde meldingen van doden, meldt de Boliviaanse minister van Defensie. De explosie vond plaats op een deel van de basis waar pyrotechnisch materiaal lag opgeslagen, in de stad Viacha, op zo'n 30 kilometer van hoofdstad La Paz. Hulpdiensten zoeken tussen het puin naar vermisten. De politie heeft de omgeving afgezet en omwonenden geëvacueerd.
18: Een Amerikaanse rechter in Boston heeft het verbod op strengere regels voor stemmen per post verlengd voor onbepaalde tijd.
3: De nieuwe regels van de Amerikaanse postdienst verplichten staten lijsten aan te leveren van kiezers die per post mogen stemmen en eisen unieke streepjescodes op enveloppen met stembiljetten. Door democraten bestuurde staten en organisaties voor stemrecht stapten naar de rechter omdat kiezers volgens hen hun stemrecht dreigen te verliezen. Ook stellen ze dat de regels in strijd zijn met de grondwet, die staten de bevoegdheid geeft verkiezingen te organiseren. De regering Trump heeft het Hoge Rechtshof gevraagd in te grijpen en het verbod op te heffen.
19: Een schilderij dat de nazi's roofde tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt teruggegeven aan de erfgenamen van de oorspronkelijke eigenaar. Een rechter in de Argentijnse stad Mar del Plata heeft vrijdag een schikking bekrachtigd. Het gaat om Damesportret uit de collectie van de Joods-Nederlandse kunsthandelaar Jacques Goudsticker, die na de Duitse inval in 1940 werd geplunderd. Het schilderij hing in het huis van Patricia Cajín, dochter van nazi Friedrich Cajín, die na de oorlog naar Argentinië vluchtte. Het werk wordt overgedragen aan Marij von Saher, de schoondochter en enige erfgename van Goudsticker.
3: Israël heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd op het zuiden van Libanon. Daarbij zijn volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid 3 mensen gedood en 23 anderen gewond geraakt. 5 locaties in de regio's Nabati en Tirus zijn geraakt. Het Israëlische leger stelde dat Hezbollah daarvoor een drone op Israëlische troepen had afgestuurd. Eerder op de dag kwamen bij Israëlische beschietingen ook al 2 jonge mannen op een motor om het leven.
20: Een groep veteranen uit de Vietnamoorlog stapt naar de rechter om de bouw van de triomfboog van president Trump voorlopig te blokkeren. De regering kondigde donderdag aan dat de bouw binnen 2 weken zou beginnen, maar de veteranen vinden dat te snel. Ze stellen dat Trump nog geen toestemming heeft van het parlement en dat rechters nog geen tijd hebben gehad om eerdere klachten te behandelen. De triomfboog moet vlak bij de nationale begraafplaats Arlington komen, maar veel militairen liggen die tijdens hun dienst zijn omgekomen. De veteranen denken dat de regering opzettelijk versneld wil beginnen, zodat de werkzaamheden al goed onderweg zijn als er juridische problemen komen.
16: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
15: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
16: En nu het economisch nieuws. Het Panama-kanaal beperkt vanaf vrijdag het aantal schepen dat er doorheen mag varen. Door droogte als gevolg van El Niño staat het water in de 2 kunstmatige meren die het kanaal voeden te laag. Het aantal schepen wordt geleidelijk teruggebracht van 36 naar 32 per dag, halverwege september. Panama heeft om El Niño de noodtoestand uitgeroepen. Het kanaal verbindt de Atlantische en de Grote Oceaan en verwerkt ongeveer 5% van de wereldwijde handel over zee. De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met verliezen gesloten. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten groeide in augustus met 162.000 banen, veel meer dan de verwachte 55.000. De Dow Jones-index daalde 0,5%, de S&P 500 zakte 0,4% en de Nasdaq verloor 0,3%. De sterke banengroei versterkt de verwachting dat de Federal Reserve de rente op 16 september verhoogt. Maandag zijn de Amerikaanse beurzen gesloten voor Labor Day. De Amerikaanse president Donald Trump gaat een programma opzetten waardoor rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en direct aan consumenten mogen verkopen. Volgens Trump hoeven veehouders daardoor niet meer met grote vleesverwerkende bedrijven en tussenhandelaren te werken en zullen de prijzen van rundvlees dalen. Trump zegt dat grote verwerkers zoals JBS en Tyson Foods een monopoliepositie hebben en misbruik hebben gemaakt van hun machtspositie door hoge kosten te vragen aan veehouders. Hij gaat daarvoor een decreet ondertekenen en kondigt verscherpte inspecties op voedselveiligheid aan bij rundveehouders. Ook moet bij rundvlees uit het buitenland voortaan het land van herkomst worden vermeld.
0: en krijgen rundveehouders toestemming om hun dieren en gemeenschappen te beschermen tegen de Mexicaanse wolf.
1: Portugal verlengt de onderhandelingen over de verkoop van een minderheidsbelang van 49,9% in luchtvaartmaatschappij TAP aan Air France KLM of Lufthansa. De rivaliserende biedingen liggen volgens Lissabon erg dicht bij elkaar. De extra gesprekken kunnen enkele weken duren. Daarna volgt een keuze voor definitieve onderhandelingen. Air France KLM en Lufthansa zijn beide geïnteresseerd in TAP om verbindingen met Afrika en Noord- en Zuid-Amerika uit te breiden. TAP leed in de eerste helft van dit jaar een verlies van 99 miljoen euro door gestegen brandstofprijzen.
21: De AEX-index in Amsterdam is vrijdag met een winst van 0,8% gesloten op 11.013,50 punten. Chipbedrijven BESI, ASML en ASMI waren koplopers met koersstijgingen tot 6,2% na de verliezen een dag eerder. Ook staalbedrijven ArcelorMittal en Aperam deden het goed, met plussen tot 4,2% na een positief rapport van Deutsche Bank over de Europese staalsector. Beleggers verwerkten het sterke Amerikaanse banenrapport over augustus dat veel beter uitviel dan verwacht, waardoor de Amerikaanse Centrale Bank later deze maand mogelijk besluit tot een renteverhoging. Dataleveranciers Wolters Kluwer en Relks stonden onderaan met verliezen tot 2,4%.
22: In de Rotterdamse haven hebben honderden havenwerkers vrijdag het werk neergelegd uit protest tegen de kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. De staking duurde tot 7 uur 's avonds. De impact is beperkt gebleven, meldt het havenbedrijf Rotterdam. Schepen moesten even wachten, mede door het onstuimige weer. Het kan dagen duren voordat de werkzaamheden weer zijn ingehaald.
23: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
24: Tot slot het sportnieuws. Luis Enrique heeft zijn contract bij Paris Saint-Germain met 3 jaar verlengd tot de zomer van 2030. De 56-jarige Spanjaard is sinds 3 jaar trainer van de Franse club en won in die periode 2 keer de Champions League, 3 keer de landstitel en 2 keer de Franse beker. Eerder was Luis Enrique bondscoach van Spanje en hoofdtrainer van FC Barcelona. Paris Saint-Germain maakte ook bekend dat 5 spelers hun contract hebben verlengd, waaronder Fabian Ruiz tot 2029 en Joao Neves, William Pacho, Lucas Beraldo en Seni Majulu tot 2031. Sparta Rotterdam en PEC Zwolle hebben gelijk gespeeld in de Eredivisie, 2-2. Isaac Babadi, gehuurd van PSV, leek Sparta aan de zegen te helpen door direct na zijn invalbeurt te scoren. Maar Koen Kostons maakte 10 minuten voor tijd gelijk. Ibrahim Sissoko bracht PEC Zwolle op voorsprong, waarna Milan Zonneveld Sparta op gelijke hoogte kopte. Sparta kan Babadi aan het einde van het seizoen definitief overnemen. Alexander Isak heeft Liverpool aan de eerste zege van dit seizoen in de Premier League geholpen. De spits scoorde 2 keer in de uitwedstrijd tegen Ipswich Town, die eindigde in 0-2. Cody Gakpo bereidde beide doelpunten voor. De linksbuiten stond de afgelopen weken in de belangstelling van Manchester City, dat 100 miljoen euro voor hem wilde betalen, maar Liverpool werkte niet mee aan een vertrek. Virgil van Dijk en Gakpo stonden in de basis, Ryan Gravenberg viel na rust in. Titelverdediger Carlos Alcaraz heeft de 4e ronde van de US Open bereikt. De als 2e geplaatste Spanjaard versloeg de Chinees Yibing Wu met 6-3, 6-4, 6-1. De 23-jarige Alcaraz maakte op de US Open zijn rentree na een polsblessure. Hij won de US Open in 2022 en 2025 en veroverde dit jaar voor het eerst de titel op de Australian Open. Zijn volgende tegenstander is de Amerikaan Tommy Paul. Paris Saint-Germain heeft thuis verloren van AS Monaco met 1-2. Marquinhos bracht PSG op voorsprong, maar Nazinho maakte gelijk na een voorzet van Jordan Tézé. Stanis Idumbo schoot Monaco vervolgens naar de zege. De kampioen van Frankrijk heeft nu 2 punten uit 3 duels, terwijl Monaco nog ongeslagen is. Trainer Luis Enrique verlengde vlak voor de wedstrijd zijn contract met 3 jaar en ook 5 spelers tekenden bij. Troy Parrott heeft Real Betis aan een thuiszege op Real Madrid geholpen. De Ierse spits, die voor 20 miljoen euro overkwam van AZ, viel na 69 minuten in en maakte in de 81ste minuut het enige doelpunt. Real Madrid leed daarmee voor het eerst dit seizoen puntenverlies in La Liga. Kylian Mbappé miste in blessuretijd nog een strafschop voor de bezoekers. FC Barcelona is nu de enige club in La Liga zonder puntenverlies. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht vallen er vooral in het noorden enkele buien. De temperatuur ligt tussen de 13 graden in het oosten en 17 graden in het westen. De wind waait matig uit het westen, maar aan de kust en op het IJsselmeer is het krachtig. Windkracht 6. Vanochtend schijnt de zon af en toe. Met name in het noorden valt nog een enkele bui. De wind komt uit het westen, matig landinwaarts en aan de kust krachtig. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt zo'n 20 graden. In de noordelijke helft komen nog wat buien voor, maar later wordt het overal droog. Vanavond is het half bewolkt en droog, met zwakke wind uit het westen. Morgen wordt het een stuk zonniger. Overdag veel zon, vooral in het zuiden, met temperaturen tussen de 21 en 24 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een van de twee agenten die deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt is uit het ziekenhuis ontslagen en herstelt thuis. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder verloopt is nog onzeker, zegt Sarah Kremers, hoofdoperatie van de politie Oost-Nederland. Dinsdagochtend werd bij een huis in Overasselt een 51-jarige beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. De politie hield 34 mensen aan, van wie er 32 twee weken langer vast blijven zitten. De financiële problemen van vliegveld Maastricht-Aachen Airport zorgen voor flinke irritatie in de Limburgse politiek. Statenlid Ina Boven van de Partij voor de Dieren vindt dat gedeputeerde staten de risico's in 2022 veel te optimistisch hebben ingeschat en spreekt van opportunistisch en verbloemend rapporteren. Gedeputeerde Stefan Satijn nam zeer nadrukkelijk afstand van die kwalificaties. Alle fracties spreken hun zorgen uit over de luchthaven, waarvan de provincie met 60% de grootste aandeelhouder is. Binnenkort komen er nieuwe rapportages. Daarna volgt weer een debat.
25: Kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jetten in aanloop naar Prinsjesdag over ongeveer anderhalve week. Volgens een enquête van onderzoeksbureau Ipsos INO is 18% te spreken over het beleid. Het laagste punt sinds het aantreden van Jetten als premier in februari. 7 op de 10 kiezers zijn ontevreden. Ook binnen de coalitie daalt het vertrouwen flink. Het vertrouwen daalt door de onderhandelingen over de begroting, waarbij de coalitie geen meerderheid heeft in de Tweede en Eerste Kamer. Als er nu verkiezingen werden gehouden, zou PRO de grootste partij worden met 26 zetels.
26: Bij een bedrijfsongeval in Zwaag zijn twee werknemers om het leven gekomen. Vrijdagochtend kwamen ze in aanraking met een gevaarlijke stof bij een coatingbedrijf. Eén van hen overleed eerder, de ander, een 40-jarige man uit Zwaag, overleed vrijdagavond. De arbeidsinspectie onderzoekt het incident.
27: Burgemeester Joeri Minses spreekt van hele goede gesprekken tijdens de inloopbijeenkomst in Overasselt vrijdagavond. Bewoners stelden vragen over de communicatie na de schietpartij dinsdagochtend. Een inwoonster vroeg waarom zij het nieuws uit de media moesten vernemen en pas om 5 uur 's middags te horen kregen dat ze binnen moesten blijven. De burgemeester wilde niet ingaan op de kritiek en zorgen van bewoners. Hij zegt te hopen dat de rust in het dorp snel terugkeert.
0: In veel meer winkels moet het mogelijk worden om gebruikte blikjes en plastic flessen met statiegeld in te leveren. Klimaatminister Stientje van Veldhoven denkt aan een grens tussen de 43 en 50 vierkante meter verkoopoppervlakte. De plicht gaat gelden op plekken waar plastic statiegeldflessen en blikjes worden verkocht. Nederland moet voor 2029 9 op de 10 blikjes en plastic flessen inzamelen. De nieuwe regels moeten begin 2028 ingaan.
8: Dit was het Binnenlands Nieuws.
9: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
10: Nu het buitenlands nieuws.
11: Het Pentagon heeft ongeveer 50 medewerkers van de militaire staf onderworpen aan een leugendetectortest vanwege mogelijke lekken naar journalisten. Dat meldde ingewijden aan de New York Times. De tests volgden op mediaberichten over tekorten aan belangrijke munitie door de oorlog met Iran. Militairen en burgermedewerkers kregen onder meer de vraag of ze geheime informatie met de pers hadden gedeeld. Het Pentagon zegt lekken van geheime informatie over de nationale veiligheid uiterst serieus te nemen en te onderzoeken.
12: Bij een explosie op een militaire basis in het westen van Bolivia zijn vrijdag zeker 58 mensen gewond geraakt. Het gaat om 52 burgers en 6 militairen. Er zijn ook onbevestigde meldingen van doden, meldt de Boliviaanse minister van Defensie. De explosie vond plaats op een deel van de basis waar pyrotechnisch materiaal lag opgeslagen, in de stad Viacha, op zo'n 30 kilometer van hoofdstad La Paz. Hulpdiensten zoeken tussen het puin naar vermisten. De politie heeft de omgeving afgezet en omwonenden geëvacueerd.
13: Een Amerikaanse rechter in Boston heeft het verbod op strengere regels voor stemmen per post verlengd voor onbepaalde tijd. De nieuwe regels van de Amerikaanse postdienst verplichten staten lijsten aan te leveren van kiezers die per post mogen stemmen en eisen unieke streepjescodes op enveloppen met stembiljetten. Door democraten bestuurde staten en organisaties voor stemrecht stapten naar de rechter omdat kiezers volgens hen hun stemrecht dreigen te verliezen. Ook stellen ze dat de regels in strijd zijn met de grondwet, die staten de bevoegdheid geeft verkiezingen te organiseren. De regering Trump heeft het Hoge Rechtshof gevraagd in te grijpen en het verbod op te heffen.
14: Een schilderij dat de nazi's roofde tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt teruggegeven aan de erfgenamen van de oorspronkelijke eigenaar. Een rechter in de Argentijnse stad Mar del Plata heeft vrijdag een schikking bekrachtigd. Het gaat om Damesportret uit de collectie van de Joods-Nederlandse kunsthandelaar Jacques Goudsticker, die na de Duitse inval in 1940 werd geplunderd. Het schilderij hing in het huis van Patricia Cajin, dochter van nazi Friedrich Cajin, die na de oorlog naar Argentinië vluchtte. Het werk wordt overgedragen aan Marij von Saher, de schoondochter en enige erfgename van Goudsticker.
17: Israël heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd op het zuiden van Libanon. Daarbij zijn volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid 3 mensen gedood en 23 anderen gewond geraakt. 5 locaties in de regio's Nabati en Tyrus zijn geraakt. Het Israëlische leger stelde dat Hezbollah daarvoor een drone op Israëlische troepen had afgestuurd. Eerder op de dag kwamen bij Israëlische beschietingen ook al 2 jonge mannen op een motor om het leven.
28: Een groep veteranen uit de Vietnamoorlog stapt naar de rechter om de bouw van de triomfboog van president Trump voorlopig te blokkeren. De regering kondigde donderdag aan dat de bouw binnen 2 weken zou beginnen, maar de veteranen vinden dat te snel. Ze stellen dat Trump nog geen toestemming heeft van het parlement en dat rechters nog geen tijd hebben gehad om eerdere klachten te behandelen. De triomfboog moet vlak bij de nationale begraafplaats Arlington komen, waar veel militairen liggen die tijdens hun dienst zijn omgekomen. De veteranen denken dat de regering opzettelijk versneld wil beginnen, zodat de werkzaamheden al goed onderweg zijn als er juridische problemen komen.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
28: En nu het economisch nieuws. Het Panama-kanaal beperkt vanaf vrijdag het aantal schepen dat er doorheen mag varen. Door droogte als gevolg van El Niño staat het water in de twee kunstmatige meren die het kanaal voeden te laag. Het aantal schepen wordt geleidelijk teruggebracht van 36 naar 32 per dag, halverwege september. Panama heeft om El Niño de noodtoestand uitgeroepen. Het kanaal verbindt de Atlantische en de Grote Oceaan en verwerkt ongeveer 5% van de wereldwijde handel over zee. De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met verliezen gesloten. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten groeide in augustus met 162.000 banen, veel meer dan de verwachte 55.000. De Dow Jones-index daalde 0,5%, de S&P 500 zakte 0,4% en de Nasdaq verloor 0,3%. De sterke banengroei versterkt de verwachting dat de Federal Reserve de rente op 16 september verhoogt. Maandag zijn de Amerikaanse beurzen gesloten voor Labor Day. De Amerikaanse president Donald Trump gaat een programma opzetten waardoor rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en direct aan consumenten mogen verkopen. Volgens Trump hoeven veehouders daardoor niet meer met grote vleesverwerkende bedrijven en tussenhandelaren te werken en zullen de prijzen van rundvlees dalen. Trump zegt dat grote verwerkers zoals JBS en Tyson Foods een monopoliepositie hebben en misbruik hebben gemaakt van hun machtspositie door hoge kosten te vragen aan veehouders. Hij gaat daarvoor een decreet ondertekenen en kondigt verscherpte inspecties op voedselveiligheid aan bij rundveehouders. Ook moet bij rundvlees uit het buitenland voortaan het land van herkomst worden vermeld. En krijgen rundveehouders toestemming om hun dieren en gemeenschappen te beschermen tegen de Mexicaanse wolf.
1: Portugal verlengt de onderhandelingen over de verkoop van een minderheidsbelang van 49,9% in luchtvaartmaatschappij TAP aan Air France KLM of Lufthansa. De rivaliserende biedingen liggen volgens Lissabon erg dicht bij elkaar. De extra gesprekken kunnen enkele weken duren. Daarna volgt een keuze voor definitieve onderhandelingen. Air France KLM en Lufthansa zijn beide geïnteresseerd in TAP om verbindingen met Afrika en Noord- en Zuid-Amerika uit te breiden. TAP leed in de eerste helft van dit jaar een verlies van 99 miljoen euro door gestegen brandstofprijzen.
28: De AEX-index in Amsterdam is vrijdag met een winst van 0,8% gesloten op 11.013,50 punten. Chipbedrijven BESI, ASML en ASMI waren koplopers met koersstijgingen tot 6,2% na de verliezen een dag eerder. Ook staalbedrijven ArcelorMittal en Aperam deden het goed, met plussen tot 4,2% na een positief rapport van Deutsche Bank over de Europese staalsector. Beleggers verwerkten het sterke Amerikaanse banenrapport over augustus dat veel beter uitviel dan verwacht, waardoor de Amerikaanse Centrale Bank later deze maand mogelijk besluit tot een renteverhoging. Dataleveranciers Wolters Kluwer en Relks stonden onderaan met verliezen tot 2,4%.
1: In de Rotterdamse haven hebben honderden havenwerkers vrijdag het werk neergelegd uit protest tegen de kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. De staking duurde tot 7 uur 's avonds. De impact is beperkt gebleven, meldt het havenbedrijf Rotterdam. Schepen moesten even wachten, mede door het onstuimige weer. Het kan dagen duren voordat de werkzaamheden weer zijn ingehaald.
28: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
24: Tot slot het sportnieuws. Luis Enrique heeft zijn contract bij Paris Saint-Germain met 3 jaar verlengd tot de zomer van 2030. De 56-jarige Spanjaard is sinds 3 jaar trainer van de Vlaamse club en won in die periode 2 keer de Champions League, 3 keer de landstitel en 2 keer de Franse beker. Eerder was Luis Enrique bondscoach van Spanje en hoofdtrainer van FC Barcelona. Paris Saint-Germain maakte ook bekend dat 5 spelers hun contract hebben verlengd, waaronder Fabian Ruiz tot 2029 en Joao Neves, Willian Pacho, Lucas Beraldo en Seni Majulu tot 2031. Sparta Rotterdam en PEC Zwolle hebben gelijk gespeeld in de Eredivisie, 2-2. Isaac Babadi, gehuurd van PSV, leek Sparta aan de zegen te helpen door direct na zijn invalbeurt te scoren. Maar Koen Kostons maakte 10 minuten voor tijd gelijk. Ibrahim Sissoko bracht PEC Zwolle op voorsprong, waarna Milan Zonneveld Sparta op gelijke hoogte kopte. Sparta kan Babadi aan het einde van het seizoen definitief overnemen. Alexander Isak heeft Liverpool aan de eerste zege van dit seizoen in de Premier League geholpen. De spits scoorde 2 keer in de uitwedstrijd tegen Ipswich Town, die eindigde in 0-2. Cody Gakpo bereidde beide doelpunten voor. De linksbuiten stond de afgelopen weken in de belangstelling van Manchester City, dat 100 miljoen euro voor hem wilde betalen, maar Liverpool werkte niet mee aan een vertrek. Virgil van Dijk en Gakpo stonden in de basis, Ryan Gravenberg viel na rust in. Titelverdediger Carlos Alcaraz heeft de 4e ronde van de US Open bereikt. De als 2e geplaatste Spanjaard versloeg de Chinees Yibing Wu met 6-3, 6-4, 6-1. De 23-jarige Alcaraz maakte op de US Open zijn rentree na een polsblessure. Hij won de US Open in 2022 en 2025 en veroverde dit jaar voor het eerste titel op de Australian Open. Zijn volgende tegenstander is de Amerikaan Tommy Paul. Paris Saint-Germain heeft thuis verloren van AS Monaco met 1-2. Marquinhos bracht PSG op voorsprong, maar Nazinho maakte gelijk na een voorzet van Jordan Tézé. Stanis Idumbo schoot Monaco vervolgens naar de zege. De kampioen van Frankrijk heeft nu 2 punten uit 3 duels, terwijl Monaco nog ongeslagen is. Trainer Luis Enrique verlengde vlak voor de wedstrijd zijn contract met 3 jaar en ook 5 spelers tekenden bij. Troy Parrott heeft Real Betis aan een thuiszege op Real Madrid geholpen. De Ierse spits, die voor 20 miljoen euro overkwam van AZ, viel na 69 minuten in en maakte in de 81ste minuut het enige doelpunt. Real Madrid leed daarmee voor het eerst dit seizoen puntenverlies in La Liga. Kylian Mbappé miste in blessuretijd nog een strafschop voor de bezoekers. FC Barcelona is nu de enige club in La Liga zonder puntenverlies. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
15: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
16: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht vallen er vooral in het noorden enkele buien. De temperatuur ligt tussen de 13 graden in het oosten en 17 graden in het westen. De wind waait matig uit het westen, maar aan de kust en op het IJsselmeer is het krachtig. Windkracht 6. Vanochtend schijnt de zon af en toe. Met name in het noorden valt nog een enkele bui. De wind komt uit het westen, matig landinwaarts en aan de kust krachtig. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt zo'n 20 graden. In de noordelijke helft komen nog wat buien voor, maar later wordt het overal droog. Vanavond is het half bewolkt en droog, met zwakke wind uit het westen. Morgen wordt het een stuk zonniger. Overdag veel zon, vooral in het zuiden, met temperaturen tussen de 21 en 24 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
18: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
19: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een van de 2 agenten die deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt, is uit het ziekenhuis ontslagen en herstelt thuis. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder verloopt is nog onzeker, zegt Sarah Kremers,
27: hoofdoperatiën van de politie Oost-Nederland. Dinsdagochtend werd bij een huis in Overasselt een 51-jarige beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. De politie hield 34 mensen aan, van wie er 32 twee weken langer vast blijven zitten. De financiële problemen van vliegveld Maastricht-Aachen Airport zorgen voor flinke irritatie in de Limburgse politiek. Statenlid Ina Boven van de Partij voor de Dieren vindt dat gedeputeerde staten de risico's in 2022 veel te optimistisch hebben ingeschat en spreekt van opportunistisch en verbloemend rapporteren. Gedeputeerde Stefan Satijn nam zeer nadrukkelijk afstand van die kwalificaties. Alle fracties spreken hun zorgen uit over de luchthaven, waarvan de provincie met 60% de grootste aandeelhouder is. Binnenkort komen er nieuwe rapportages. Daarna volgt weer een debat. Kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jetten in aanloop naar Prinsjesdag over ongeveer anderhalve week. Volgens een enquête van onderzoeksbureau Ipsos INO is 18% te spreken over het beleid. Het laagste punt sinds het aantreden van Jetten als premier in februari. 7 op de 10 kiezers zijn ontevreden. Ook binnen de coalitie daalt het vertrouwen flink. Het vertrouwen daalt door de onderhandelingen over de begroting, waarbij de coalitie geen meerderheid heeft in de Tweede en Eerste Kamer. Als er nu verkiezingen werden gehouden, zou PRO de grootste partij worden met 26 zetels. Bij een bedrijfsongeval in Zwaag zijn twee werknemers om het leven gekomen. Vrijdagochtend kwamen ze in aanraking met een gevaarlijke stof bij een coatingbedrijf. Eén van hen overleed eerder, de ander, een 40-jarige man uit Zwaag, overleed vrijdagavond. De arbeidsinspectie onderzoekt het incident. Burgemeester Juri Mintzes spreekt van hele goede gesprekken tijdens de inloopbijeenkomst in Overasselt vrijdagavond. Bewoners stelden vragen over de communicatie na de schietpartij dinsdagochtend. Een inwoonster vroeg waarom zij het nieuws uit de media moesten vernemen en pas om 5 uur 's middags te horen kregen dat ze binnen moesten blijven. De burgemeester wilde niet ingaan op de kritiek en zorgen van bewoners. Hij zegt te hopen dat de rust in het dorp snel terugkeert. In veel meer winkels moet het mogelijk worden om gebruikte blikjes en plastic flessen met statiegeld in te leveren. Klimaatminister Stientje van Veldhoven denkt aan een grens tussen de 43 en 50 vierkante meter verkoopoppervlakte. De plicht gaat gelden op plekken waar plastic statiegeldflessen en blikjes worden verkocht. Nederland moet voor 2029 9 op de 10 blikjes en plastic flessen inzamelen. De nieuwe regels moeten begin 2028 ingaan. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. Het Pentagon heeft ongeveer 50 medewerkers van de militaire staf onderworpen aan een leugendetectortest vanwege mogelijke lekken naar journalisten. Dat meldde ingewijden aan de New York Times. De tests volgden op mediaberichten over tekorten aan belangrijke munitie door de oorlog met Iran. Militairen en burgermedewerkers kregen onder meer de vraag of ze geheime informatie met de pers hadden gedeeld. Het Pentagon zegt lekken van geheime informatie over de nationale veiligheid uiterst serieus te nemen en te onderzoeken.
6: Bij een explosie op een militaire basis in het westen van Bolivia zijn vrijdag zeker 58 mensen gewond geraakt. Het gaat om 52 burgers en 6 militairen. Er zijn ook onbevestigde meldingen van doden, meldt de Boliviaanse minister van Defensie. De explosie vond plaats op een deel van de basis waar pyrotechnisch materiaal lag opgeslagen, in de stad Viacha, op zo'n 30 kilometer van hoofdstad La Paz. Hulpdiensten zoeken tussen het puin naar vermisten.
0: De politie heeft de omgeving afgezet en omwonenden geëvacueerd.
7: Een Amerikaanse rechter in Boston heeft het verbod op strengere regels voor stemmen per post verlengd voor onbepaalde tijd. De nieuwe regels van de Amerikaanse postdienst verplichten staten lijsten aan te leveren van kiezers die per post mogen stemmen en eisen unieke streepjescodes op enveloppen met stembiljetten.

0: Mar del Plata heeft vrijdag een schikking bekrachtigd. Het gaat om Damesportret uit de collectie van de Joods-Nederlandse kunsthandelaar Jacques Goudsticker, die na de Duitse inval in 1940 werd geplunderd. Het schilderij hing in het huis van Patricia Kadjin, dochter van nazi Friedrich Kadjin, die na de oorlog naar Argentinië vluchtte. Het werk wordt overgedragen aan Marij von Saher, de schoondochter en enige erfgename van Goudsticker. Israël heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd op het zuiden van Libanon. Daarbij zijn volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid 3 mensen gedood en 23 anderen gewond geraakt. 5 locaties in de regio's Nabati en Tirus zijn geraakt. Het Israëlische leger stelde dat Hezbollah daarvoor een drone op Israëlische troepen had afgestuurd. Eerder op de dag kwamen bij Israëlische beschietingen ook al 2 jonge mannen op een motor om het leven.
1: Een groep veteranen uit de Vietnamoorlog stapt naar de rechter om de bouw van de triomfboog van president Trump voorlopig te blokkeren. De regering kondigde donderdag aan dat de bouw binnen 2 weken zou beginnen, maar de veteranen vinden dat te snel. Ze stellen dat Trump nog geen toestemming heeft van het parlement en dat rechters nog geen tijd hebben gehad om eerdere klachten te behandelen. De triomfboog moet vlak bij de nationale begraafplaats Arlington komen, maar veel militairen liggen die tijdens hun dienst zijn omgekomen. De veteranen denken dat de regering opzettelijk versneld wil beginnen, zodat de werkzaamheden al goed onderweg zijn als er juridische problemen komen.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. Het Panama-kanaal beperkt vanaf vrijdag het aantal schepen dat er doorheen mag varen. Door droogte als gevolg van El Niño staat het water in de 2 kunstmatige meren die het kanaal voeden te laag. Het aantal schepen wordt geleidelijk teruggebracht van 36 naar 32 per dag, halverwege september. Panama heeft om El Niño de noodtoestand uitgeroepen. Het kanaal verbindt de Atlantische en de Grote Oceaan en verwerkt ongeveer 5% van de wereldwijde handel over zee. De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met verliezen gesloten. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten groeide in augustus met 162.000 banen, veel meer dan de verwachte 55.000. De Dow Jones-index daalde 0,5%, de S&P 500 zakte 0,4% en de Nasdaq verloor 0,3%. De sterke banengroei versterkt de verwachting dat de Federal Reserve de rente op 16 september verhoogt. Maandag zijn de Amerikaanse beurzen gesloten voor Labor Day. De Amerikaanse president Donald Trump gaat een programma opzetten waardoor rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en direct aan consumenten mogen verkopen. Volgens Trump hoeven veehouders daardoor niet meer met grote vleesverwerkende bedrijven en tussenhandelaren te werken en zullen de prijzen van rundvlees dalen. Trump zegt dat grote verwerkers zoals JBS en Tyson Foods een monopoliepositie hebben en misbruik hebben gemaakt van hun machtspositie door hoge kosten te vragen aan veehouders. Hij gaat daarvoor een decreet ondertekenen en kondigt verscherpte inspecties op voedselveiligheid aan bij rundveehouders. Ook moet bij rundvlees uit het buitenland voortaan het land van herkomst worden vermeld en krijgen rundveehouders toestemming om hun dieren en gemeenschappen te beschermen tegen de Mexicaanse wolf.
1: Portugal verlengt de onderhandelingen over de verkoop van een minderheidsbelang van 49,9% in luchtvaartmaatschappij TAP aan Air France KLM of Lufthansa. De rivaliserende biedingen liggen volgens Lissabon erg dicht bij elkaar. De extra gesprekken kunnen enkele weken duren. Daarna volgt een keuze voor definitieve onderhandelingen. Air France KLM en Lufthansa zijn beide geïnteresseerd in TAP om verbindingen met Afrika en Noord- en Zuid-Amerika uit te breiden. TAP leed in de eerste helft van dit jaar een verlies van 99 miljoen euro door gestegen brandstofprijzen.
4: De AEX-index in Amsterdam.

0: is vrijdag met een winst van 18% gesloten op 11.013,50 punten. Chipbedrijven BESI, ASML en ASMI waren koplopers met koersstijgingen tot 6,2% na de verliezen een dag eerder. Ook staalbedrijven ArcelorMittal en Aperam deden het goed, met plussen tot 4,2% na een positief rapport van Deutsche Bank over de Europese staalsector. Beleggers verwerkten het sterke Amerikaanse banenrapport over augustus dat veel beter uitviel dan verwacht, waardoor de Amerikaanse Centrale Bank later deze maand mogelijk besluit tot een renteverhoging. Dataleveranciers Wolters Kluwer en Relks stonden onderaan met verliezen tot 2,4%. In de Rotterdamse haven hebben honderden havenwerkers vrijdag het werk neergelegd uit protest tegen de kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. De staking duurde tot 7 uur 's avonds. De impact is beperkt gebleven, meldt het havenbedrijf Rotterdam. Schepen moesten even wachten, mede door het onstuimige weer. Het kan dagen duren voordat de werkzaamheden weer zijn ingehaald. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Luis Enrique heeft zijn contract bij Paris Saint-Germain met 3 jaar verlengd tot de zomer van 2030. De 56-jarige Spanjaard is sinds 3 jaar trainer van de Franse club en won in die periode 2 keer de Champions League, 3 keer de landstitel en 2 keer de Franse beker. Eerder was Luis Enrique bondscoach van Spanje en hoofdtrainer van FC Barcelona. Paris Saint-Germain maakte ook bekend dat 5 spelers hun contract hebben verlengd, waaronder Fabian Ruiz tot 2029 en Joao Neves, Willian Pacho, Lucas Beraldo en Seni Majulu tot 2031. Sparta Rotterdam en PEC Zwolle hebben gelijk gespeeld in de Eredivisie, 2-2. Isaac Babadi, gehuurd van PSV, leek Sparta aan de zegen te helpen door direct na zijn invalbeurt te scoren. Maar Koen Kostons maakte 10 minuten voor tijd gelijk. Ibrahim Sissoko bracht PEC Zwolle op voorsprong, waarna Milan Zonneveld Sparta op gelijke hoogte kopte. Sparta kan Babadi aan het einde van het seizoen definitief overnemen. Alexander Isak heeft Liverpool aan de eerste zege van dit seizoen in de Premier League geholpen. De spits scoorde 2 keer in de uitwedstrijd tegen Ipswich Town, die eindigde in 0-2. Cody Gakpo bereidde beide doelpunten voor. De linksbuiten stond de afgelopen weken in de belangstelling van Manchester City, dat 100 miljoen euro voor hem wilde betalen, maar Liverpool werkte niet mee aan een vertrek. Virgil van Dijk en Gakpo stonden in de basis, Ryan Gravenberg viel na rust in. Titelverdediger Carlos Alcaraz heeft de 4e ronde van de US Open bereikt. De als 2e geplaatste Spanjaard versloeg de Chinees Yibing Wu met 6-3, 6-4, 6-1. De 23-jarige Alcaraz maakte op de US Open zijn rentree na een polsblessure. Hij won de US Open in 2022 en 2025 en veroverde dit jaar voor het eerste titel op de Australian Open. Zijn volgende tegenstander is de Amerikaan Tommy Paul. Paris Saint-Germain heeft thuis verloren van AS Monaco met 1-2. Marquinhos bracht PSG op voorsprong, maar Nazinho maakte gelijk na een voorzet van Jordan Tézé. Stanis Idumbo schoot Monaco vervolgens naar de zege. De kampioen van Frankrijk heeft nu 2 punten uit 3 duels, terwijl Monaco nog ongeslagen is. Trainer Luis Enrique verlengde vlak voor de wedstrijd zijn contract met 3 jaar en ook 5 spelers tekenden bij. Troy Parrott heeft Real Betis aan een thuiszege op Real Madrid geholpen. De Ierse spits, die voor 20 miljoen euro overkwam van AZ, viel na 69 minuten in en maakte in de 81ste minuut het enige doelpunt. Real Madrid leed daarmee voor het eerst dit seizoen puntenverlies in La Liga. Kylian Mbappé miste in blessuretijd nog een strafschop voor de bezoekers. FC Barcelona is nu de enige club in La Liga zonder puntenverlies. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht vooral in het noorden wat buien. Het wordt tussen de 13 en 17 graden, met in het oosten de laagste temperaturen. De wind is matig uit het westen, langs de kust en op het IJsselmeer krachtig. Vanochtend schijnt af en toe de zon, maar vooral in het noorden zijn er nog enkele buien. De wind komt uit het westen en is matig, langs de kust vrij krachtig. Vanmiddag blijven zon en wolken elkaar afwisselen. In het noorden nog enkele buien, maar het wordt later droog. Het wordt ongeveer 20 graden. Vanavond half bewolkt en droog, met zwakke wind. Komende nacht blijft het droog en koelt het af naar 7 tot 15 graden. Morgen flinke periode met zon en droog weer, met maxima van 21 tot 24 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Kwetsbare Amsterdamse kinderen die niet meer thuis kunnen wonen, worden soms ver buiten de stad geplaatst, schrijft het Parool. Jeugdzorgaanbieder Level, een van de grootste aanbieders van zware jeugdzorg in Amsterdam, neemt sinds eind juni vrijwel geen nieuwe kinderen meer op. De organisatie heeft te weinig opvangplekken, de doorstroom stokt en er is te weinig geld. Uitwijken naar andere aanbieders binnen Amsterdam biedt lang niet altijd uitkomst, omdat die ook vol zitten. Wethouder Esma Lala noemt de situatie onacceptabel. Een van de twee agenten die deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt, is uit het ziekenhuis ontslagen en herstelt thuis. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder verloopt is nog onzeker, zegt Sarah Kremers, hoofdoperatieën van de politie Oost-Nederland. Dinsdagochtend werd bij een huis in Overasselt een 51-jarige beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. De politie hield 34 mensen aan, van wie er 32 twee weken langer vast blijven zitten. Kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jetten in aanloop naar Prinsjesdag over ongeveer anderhalve week. Volgens een enquête van onderzoeksbureau Ipsos INO is 18% te spreken over het beleid. Het laagste punt sinds het aantreden van Jetten als premier in februari. 7 op de 10 kiezers zijn ontevreden. Ook binnen de coalitie daalt het vertrouwen flink. Het vertrouwen daalt door de onderhandelingen over de begroting, waarbij de coalitie geen meerderheid heeft in de Tweede en Eerste Kamer. Als er nu verkiezingen werden gehouden, zou PRO de grootste partij worden met 26 zetels. De financiële problemen van vliegveld Maastricht-Aachen Airport zorgen voor flinke irritatie in de Limburgse politiek. Statenlid Ina Boven van de Partij voor de Dieren vindt dat gedeputeerde staten de risico's in 2022 veel te optimistisch hebben ingeschat en spreekt van opportunistisch en verbloemend rapporteren. Gedeputeerde Stefan Satijn nam zeer nadrukkelijk afstand van die kwalificaties. Alle fracties spreken hun zorgen uit over de luchthaven, waarvan de provincie met 60% de grootste aandeelhouder is. Binnenkort komen er nieuwe rapportages. Daarna volgt weer een debat. Bij een bedrijfsongeval in Zwaag zijn twee werknemers om het leven gekomen. Vrijdagochtend kwamen ze in aanraking met een gevaarlijke stof bij een coatingbedrijf. Eén van hen overleed eerder. De ander, een 40-jarige man uit Zwaag, overleed vrijdagavond. De arbeidsinspectie onderzoekt het incident. Burgemeester Joeri Minses spreekt van hele goede gesprekken tijdens de inloopbijeenkomst in Overasselt vrijdagavond. Bewoners stelden vragen over de communicatie na de schietpartij dinsdagochtend. Een inwoonster vroeg waarom zij het nieuws uit de media moesten vernemen en pas om 5 uur 's middags te horen kregen dat ze binnen moesten blijven. De burgemeester wilde niet ingaan op de kritiek en zorgen van bewoners. Hij zegt te hopen dat de rust in het dorp snel terugkeert. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd?
6: Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. De Boliviaanse politie meldt 2 doden na een explosie vrijdag op een militaire basis in Viaja, ongeveer 30 kilometer van hoofdstad La Paz. De lokale gezondheidsdirecteur schat dat 10 tot 15 mensen zijn omgekomen en 62 gewond raakten. De explosie vond rond 2:30 middags lokale tijd plaats bij een opslagplaats voor vuurwerk van het ministerie van Defensie. Tientallen woningen raakten beschadigd en de brandweer waarschuwt dat een nieuwe explosie niet wordt uitgesloten. Omwonenden moeten minstens 150 meter afstand houden. De Amerikaanse regering heeft vrijdag ingestemd met de verkoop van bommen en ander militair materieel ter waarde van $5 miljard aan Saoedi-Arabië. Het Amerikaanse congres moet de voorgenomen verkoop nog goedkeuren. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken moet de verkoop Saoedi-Arabië beter in staat stellen zich te verdedigen tegen dreigingen in de regio. Saoedi-Arabië is sinds het begin van de oorlog meerdere keren aangevallen met drones en raketten door Iraanse troepen en de door Teheran gesteunde Houthis uit Jemen. Washington beschouwt Saoedi-Arabië als een belangrijke bondgenoot buiten de NAVO. Het Pentagon heeft ongeveer 50 medewerkers van de militaire staf onderworpen aan een leugendetectortest vanwege mogelijke lekken naar journalisten. Dat meldde ingewijden aan de New York Times. De tests volgden op mediaberichten over tekorten aan belangrijke munitie door de oorlog met Iran. Militairen en burgermedewerkers kregen onder meer de vraag of ze geheime informatie met de pers hadden gedeeld. Het Pentagon zegt lekken van geheime informatie over de nationale veiligheid uiterst serieus te nemen en te onderzoeken. Bij een explosie op een militaire basis in het westen van Bolivia zijn vrijdag zeker 58 mensen gewond geraakt. Het gaat om 52 burgers en 6 militairen. Er zijn ook onbevestigde meldingen van doden, meldt de Boliviaanse minister van Defensie. De explosie vond plaats op een deel van de basis waar pyrotechnisch materiaal lag opgeslagen, in de stad Viacha, op zo'n 30 kilometer van hoofdstad La Paz. Hulpdiensten zoeken tussen het puin naar vermisten. De politie heeft de omgeving afgezet en omwonenden geëvacueerd. Een Amerikaanse rechter in Boston heeft het verbod op strengere regels voor stemmen per post verlengd voor onbepaalde tijd. De nieuwe regels van de Amerikaanse postdienst verplichten staten lijsten aan te leveren van kiezers die per post mogen stemmen en eisen unieke streepjescodes op enveloppen met stembiljetten. Door democraten bestuurde staten en organisaties voor stemrecht stapten naar de rechter omdat kiezers volgens hen hun stemrecht dreigen te verliezen. Ook stellen ze dat de regels in strijd zijn met de grondwet, die staten de bevoegdheid geeft verkiezingen te organiseren. De regering Trump heeft het Hoge Rechtshof gevraagd in te grijpen en het verbod op te heffen. Een schilderij dat de nazi's roofden tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt teruggegeven aan de erfgenamen van de oorspronkelijke eigenaar. Een rechter in de Argentijnse stad Mar del Plata heeft vrijdag een schikking bekrachtigd. Het gaat om Damesportret uit de collectie van de Joods-Nederlandse kunsthandelaar Jacques Goudsticker, die na de Duitse inval in 1940 werd geplunderd. Het schilderij hing in het huis van Patricia Cajin, dochter van nazi Friedrich Cajin, die na de oorlog naar Argentinië vluchtte. Het werk wordt overgedragen aan Marij von Saher, de schoondochter en enige erfgename van Goudsticker.
8: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
9: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws. Het Panama-kanaal beperkt vanaf vrijdag het aantal schepen dat er doorheen mag varen. Door droogte als gevolg van El Niño staat het water in de twee kunstmatige meren die het kanaal voeden te laag. Het aantal schepen wordt geleidelijk teruggebracht van 36 naar 32 per dag, halverwege september. Panama heeft om El Niño de noodtoestand uitgeroepen. Het kanaal verbindt de Atlantische en de Grote Oceaan en verwerkt ongeveer 5% van de wereldwijde handel over zee. De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met verliezen gesloten. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten groeide in augustus met 162.000 banen, veel meer dan de verwachte 55.000. De Dow Jones-index daalde 0,5%, de S&P 500 zakte 0,4% en de Nasdaq verloor 0,3%. De sterke banengroei versterkt de verwachting dat de Federal Reserve de rente op 16 september verhoogt. Maandag zijn de Amerikaanse beurzen gesloten voor Labor Day. De Amerikaanse president Donald Trump gaat een programma opzetten waardoor rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en direct aan consumenten mogen verkopen. Volgens Trump hoeven veehouders daardoor niet meer met grote vleesverwerkende bedrijven en tussenhandelaren te werken en zullen de prijzen van rundvlees dalen. Trump zegt dat grote verwerkers zoals JBS en Tyson Foods een monopoliepositie hebben en misbruik hebben gemaakt van hun machtspositie door hoge kosten te vragen aan veehouders. Hij gaat daarvoor een decreet ondertekenen en kondigt verscherpte inspecties op voedselveiligheid aan bij rundveehouders. Ook moet bij rundvlees uit het buitenland voortaan het land van herkomst worden vermeld. En krijgen rundveehouders toestemming om hun dieren en gemeenschappen te beschermen tegen de Mexicaanse wolf.
8: Portugal verlengt de onderhandelingen over de verkoop van een minderheidsbelang van 49,9% in luchtvaartmaatschappij TAP aan Air France KLM of Lufthansa. De rivaliserende biedingen liggen volgens Lissabon erg dicht bij elkaar. De extra gesprekken kunnen enkele weken duren. Daarna volgt een keuze voor definitieve onderhandelingen. Air France KLM en Lufthansa zijn beide geïnteresseerd in TAP om verbindingen met Afrika en Noord- en Zuid-Amerika uit te breiden. TAP leed in de eerste helft van dit jaar een verlies van 99 miljoen euro door gestegen brandstofprijzen.
7: De AEX-index in Amsterdam is vrijdag met een winst van 18% gesloten op 11.013,50 punten. Chipbedrijven BESI, ASML en ASMI waren koplopers met koersstijgingen tot 6,2% na de verliezen een dag eerder. Ook staalbedrijven ArcelorMittal en Aperam deden het goed, met plussen tot 4,2% na een positief rapport van Deutsche Bank over de Europese staalsector. Beleggers verwerkten het sterke Amerikaanse banenrapport over augustus dat veel beter uitviel dan verwacht, waardoor de Amerikaanse Centrale Bank later deze maand mogelijk besluit tot een renteverhoging. Dataleveranciers Wolters Kluwer en Relks stonden onderaan met verliezen tot 2,4%.
8: In de Rotterdamse haven hebben honderden havenwerkers vrijdag het werk neergelegd uit protest tegen de kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. De staking duurde tot 7 uur 's avonds. De impact is beperkt gebleven, meldt het havenbedrijf Rotterdam. Schepen moesten even wachten, mede door het onstuimige weer. Het kan dagen duren voordat de werkzaamheden weer zijn ingehaald.
7: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Luis Enrique heeft zijn contract bij Paris Saint-Germain met 3 jaar verlengd tot de zomer van 2030. De 56-jarige Spanjaard is sinds 3 jaar trainer van de Franse club en won in die periode 2 keer de Champions League, 3 keer de landstitel en 2 keer de Franse beker. Eerder was Luis Enrique bondscoach van Spanje en hoofdtrainer van FC Barcelona. Paris Saint-Germain maakte ook bekend dat 5 spelers hun contract hebben verlengd, waaronder Fabian Ruiz tot 2029 en Joao Neves, Willian Pacho, Lucas Beraldo en Seni Majulu tot 2031. Sparta Rotterdam en PEC Zwolle hebben gelijk gespeeld in de Eredivisie, 2-2. Isaac Babadi, gehuurd van PSV, leek Sparta aan de zegen te helpen door direct na zijn invalbeurt te scoren. Maar Koen Kostons maakte 10 minuten voor tijd gelijk. Ibrahim Sissoko bracht PEC Zwolle op voorsprong, waarna Milan Zonneveld Sparta op gelijke hoogte kopte. Sparta kan Babadi aan het einde van het seizoen definitief overnemen. Alexander Isak heeft Liverpool aan de eerste zege van dit seizoen in de Premier League geholpen. De spits scoorde 2 keer in de uitwedstrijd tegen Ipswich Town, die eindigde in 0-2. Cody Gakpo bereidde beide doelpunten voor. De linksbuiten stond de afgelopen weken in de belangstelling van Manchester City, dat 100 miljoen euro voor hem wilde betalen, maar Liverpool werkte niet mee aan een vertrek. Virgil van Dijk en Gakpo stonden in de basis, Ryan Gravenberg viel na rust in. Titelverdediger Carlos Alcaraz heeft de 4e ronde van de US Open bereikt. De als 2e geplaatste Spanjaard versloeg de Chinees Yibing Wu met 6-3, 6-4, 6-1. De 23-jarige Alcaraz maakte op de US Open zijn rentree na een polsblessure. Hij won de US Open in 2022 en 2025 en veroverde dit jaar voor het eerste titel op de Australian Open. Zijn volgende tegenstander is de Amerikaan Tommy Paul. Paris Saint-Germain heeft thuis verloren van AS Monaco met 1-2. Marquinhos bracht PSG op voorsprong, maar Nazinho maakte gelijk na een voorzet van Jordan Tézé. Stanis Idumbo schoot Monaco vervolgens naar de zege. De kampioen van Frankrijk heeft nu 2 punten uit 3 duels, terwijl Monaco nog ongeslagen is. Trainer Luis Enrique verlengde vlak voor de wedstrijd zijn contract met 3 jaar en ook 5 spelers tekenden bij. Troy Parrott heeft Real Betis aan een thuiszege op Real Madrid geholpen. De Ierse spits, die voor 20 miljoen euro overkwam van AZ, viel na 69 minuten in en maakte in de 81ste minuut het enige doelpunt. Real Madrid leed daarmee voor het eerst dit seizoen puntenverlies in La Liga. Kylian Mbappé miste in blessuretijd nog een strafschop voor de bezoekers. FC Barcelona is nu de enige club in La Liga zonder puntenverlies. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht vooral in het noorden wat buien. Het wordt tussen de 13 en 17 graden, met in het oosten de laagste temperaturen. De wind is matig uit het westen, langs de kust en op het IJsselmeer krachtig. Vanochtend schijnt af en toe de zon, maar vooral in het noorden zijn er nog enkele buien. De wind komt uit het westen en is matig, langs de kust vrij krachtig. Vanmiddag blijven zon en wolken elkaar afwisselen. In het noorden nog enkele buien, maar het wordt later droog. Het wordt ongeveer 20 graden. Vanavond half bewolkt en droog, met zwakke wind. Komende nacht blijft het droog en koelt het af naar 7 tot 15 graden. Morgen flinke periode met zon en droog weer, met maxima van 21 tot 24 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Kwetsbare Amsterdamse kinderen die niet meer thuis kunnen wonen, worden soms ver buiten de stad geplaatst, schrijft het Parool. Jeugdzorgaanbieder Level, een van de grootste aanbieders van zware jeugdzorg in Amsterdam, neemt sinds eind juni vrijwel geen nieuwe kinderen meer op. De organisatie heeft te weinig opvangplekken, de doorstroom stokt en er is te weinig geld. Uitwijken naar andere aanbieders binnen Amsterdam biedt lang niet altijd uitkomst, omdat die ook vol zitten. Wethouder Esma Lala noemt de situatie onacceptabel. Een van de twee agenten die deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt, is uit het ziekenhuis ontslagen en hersteld thuis. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder verloopt is nog onzeker, zegt Sarah Kremers, hoofdoperatie van de politie Oost-Nederland. Dinsdagochtend werd bij een huis in Overasselt een 51-jarige beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. De politie hield 34 mensen aan, van wie er 32 twee weken langer vast blijven zitten. Kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jetten in aanloop naar Prinsjesdag over ongeveer anderhalve week. Volgens een enquête van onderzoeksbureau Ipsos INO is 18% te spreken over het beleid. Het laagste punt sinds het aantreden van Jetten als premier in februari. 7 op de 10 kiezers zijn ontevreden. Ook binnen de coalitie daalt het vertrouwen flink. Het vertrouwen daalt door de onderhandelingen over de begroting, waarbij de coalitie geen meerderheid heeft in de Tweede en Eerste Kamer. Als er nu verkiezingen werden gehouden, zou PRO de grootste partij worden met 26 zetels. De financiële problemen van vliegveld Maastricht-Aachen Airport zorgen voor flinke irritatie in de Limburgse politiek. Statenlid Ina Boven van de Partij voor de Dieren vindt dat gedeputeerde staten de risico's in 2022 veel te optimistisch hebben ingeschat en spreekt van opportunistisch en verbloemend rapporteren. Gedeputeerde Stefan Satijn nam zeer nadrukkelijk afstand van die kwalificaties. Alle fracties spreken hun zorgen uit over de luchthaven, waarvan de provincie met 60% de grootste aandeelhouder is. Binnenkort komen er nieuwe rapportages. Daarna volgt weer een debat. Bij een bedrijfsongeval in Zwaag zijn twee werknemers om het leven gekomen. Vrijdagochtend kwamen ze in aanraking met een gevaarlijke stof bij een coatingbedrijf. Eén van hen overleed eerder. De ander, een 40-jarige man uit Zwaag, overleed vrijdagavond. De arbeidsinspectie onderzoekt het incident. Burgemeester Joeri Minses spreekt van hele goede gesprekken tijdens de inloopbijeenkomst in Overasselt vrijdagavond. Bewoners stelden vragen over de communicatie na de schietpartij dinsdagochtend. Een inwoonster vroeg waarom zij het nieuws uit de media moesten vernemen en pas om 5 uur 's middags te horen kregen dat ze binnen moesten blijven. De burgemeester wilde niet ingaan op de kritiek en zorgen van bewoners. Hij zegt te hopen dat de rust in het dorp snel terugkeert.
8: Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
8: Nu het buitenlands nieuws. De Boliviaanse politie meldt 2 doden na een explosie vrijdag op een militaire basis in Viaja, ongeveer 30 kilometer van hoofdstad La Paz. De lokale gezondheidsdirecteur schat dat 10 tot 15 mensen zijn omgekomen en 62 gewond raakten. De explosie vond rond 2:30 's middags lokale tijd plaats bij een opslagplaats voor vuurwerk van het ministerie van Defensie. Tientallen woningen raakten beschadigd en de brandweer waarschuwt dat een nieuwe explosie niet wordt uitgesloten. Omwonenden moeten minstens 150 meter afstand houden. De Amerikaanse regering heeft vrijdag ingestemd met de verkoop van bommen en ander militair materieel ter waarde van $5 miljard aan Saoedi-Arabië. Het Amerikaanse congres moet de voorgenomen verkoop nog goedkeuren. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken moet de verkoop Saoedi-Arabië beter in staat stellen zich te verdedigen tegen dreigingen in de regio. Saoedi-Arabië is sinds het begin van de oorlog meerdere keren aangevallen met drones en raketten door Iraanse troepen en de door Teheran gesteunde Houthis uit Jemen. Washington beschouwt Saoedi-Arabië als een belangrijke bondgenoot buiten de NAVO. Het Pentagon heeft ongeveer 50 medewerkers van de militaire staf onderworpen aan een leugendetectortest vanwege mogelijke lekken naar journalisten. Dat meldde ingewijden aan de New York Times. De tests volgden op mediaberichten over tekorten aan belangrijke munitie door de oorlog met Iran. Militairen en burgermedewerkers kregen onder meer de vraag of ze geheime informatie met de pers hadden gedeeld.
7: Het Pentagon zegt lekken van geheime informatie over de nationale veiligheid uiterst serieus te nemen en te onderzoeken. Bij een explosie op een militaire basis in het westen van Bolivia zijn vrijdag zeker 58 mensen gewond geraakt. Het gaat om 52 burgers en 6 militairen. Er zijn ook onbevestigde meldingen van doden, meldt de Boliviaanse minister van Defensie. De explosie vond plaats op een deel van de basis waar pyrotechnisch materiaal lag opgeslagen, in de stad Viacha, op zo'n 30 kilometer van hoofdstad La Paz. Hulpdiensten zoeken tussen het puin naar vermisten. De politie heeft de omgeving afgezet en omwonenden geëvacueerd. Een Amerikaanse rechter in Boston heeft het verbod op strengere regels voor stemmen per post verlengd voor onbepaalde tijd. De nieuwe regels van de Amerikaanse Postdienst verplichten staten lijsten aan te leveren van kiezers die per post mogen stemmen en eisen unieke streepjescodes op enveloppen met stembiljetten. Door democraten bestuurde staten en organisaties voor stemrecht stapten naar de rechter omdat kiezers volgens hen hun stemrecht dreigen te verliezen. Ook stellen ze dat de regels in strijd zijn met de grondwet, die staten de bevoegdheid geeft verkiezingen te organiseren. De regering Trump heeft het Hoge Rechtshof gevraagd in te grijpen en het verbod op te heffen.
10: Een schilderij dat de nazi's roofden tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt teruggegeven aan de erfgenamen van de oorspronkelijke eigenaar. Een rechter in de Argentijnse stad Mar del Plata heeft vrijdag een schikking bekrachtigd. Het gaat om damesportret uit de collectie van de Joods-Nederlandse kunsthandelaar Jacques Goudsticker, die na de Duitse inval in 1940 werd geplunderd. Het schilderij hing in het huis van Patricia Cajin, dochter van nazi Friedrich Cajin, die na de oorlog naar Argentinië vluchtte. Het werk wordt overgedragen aan Marij von Saher, de schoondochter en enige erfgename van Goudsticker.
8: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
9: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws. Het Panama-kanaal beperkt vanaf vrijdag het aantal schepen dat er doorheen mag varen. Door droogte als gevolg van El Niño staat het water in de twee kunstmatige meren die het kanaal voeden te laag. Het aantal schepen wordt geleidelijk teruggebracht van 36 naar 32 per dag, halverwege september. Panama heeft om El Niño de noodtoestand uitgeroepen. Het kanaal verbindt de Atlantische en de Grote Oceaan en verwerkt ongeveer 5% van de wereldwijde handel over zee. De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met verliezen gesloten. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten groeide in augustus met 162.000 banen, veel meer dan de verwachte 55.000. De Dow Jones-index daalde 0,5%, de S&P 500 zakte 0,4% en de Nasdaq verloor 0,3%. De sterke banengroei versterkt de verwachting dat de Federal Reserve de rente op 16 september verhoogt. Maandag zijn de Amerikaanse beurzen gesloten voor Labor Day. De Amerikaanse president Donald Trump gaat een programma opzetten waardoor rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en direct aan consumenten mogen verkopen. Volgens Trump hoeven veehouders daardoor niet meer met grote vleesverwerkende bedrijven en tussenhandelaren te werken en zullen de prijzen van rundvlees dalen. Trump zegt dat grote verwerkers zoals JBS en Tyson Foods een monopoliepositie hebben en misbruik hebben gemaakt van hun machtspositie door hoge kosten te vragen aan veehouders. Hij gaat daarvoor een decreet ondertekenen en kondigt verscherpte inspecties op voedselveiligheid aan bij rundveehouders. Ook moet bij rundvlees uit het buitenland voortaan het land van herkomst worden vermeld en krijgen rundveehouders toestemming om hun dieren en gemeenschappen te beschermen tegen de Mexicaanse wolf.
10: Portugal verlengt de onderhandelingen over de verkoop van een minderheidsbelang van 49,9% in luchtvaartmaatschappij TAP aan Air France KLM of Lufthansa.
7: De rivaliserende biedingen liggen volgens Lissabon erg dicht bij elkaar. De extra gesprekken kunnen enkele weken duren. Daarna volgt een keuze voor definitieve onderhandelingen. Air France KLM en Lufthansa zijn beide geïnteresseerd in TAP om verbindingen met Afrika en Noord- en Zuid-Amerika uit te breiden. TAP leed in de eerste helft van dit jaar een verlies van 99 miljoen euro door gestegen brandstofprijzen. De AEX-index in Amsterdam is vrijdag met een winst van 18% gesloten op 11.013,50 punten. Chipbedrijven BESI, ASML en ASMI waren koplopers met koersstijgingen tot 6,2% na de verliezen een dag eerder. Ook staalbedrijven ArcelorMittal en Aperam deden het goed met plussen tot 4,2% na een positief rapport van Deutsche Bank over de Europese staalsector. Beleggers verwerkten het sterke Amerikaanse banenrapport over augustus dat veel beter uitviel dan verwacht, waardoor de Amerikaanse Centrale Bank later deze maand mogelijk besluit tot een renteverhoging. Dataleveranciers Wolters Kluwer en Relks stonden onderaan met verliezen tot 2,4%. In de Rotterdamse haven hebben honderden havenwerkers vrijdag het werk neergelegd uit protest tegen de kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. De staking duurde tot 7 uur 's avonds. De impact is beperkt gebleven, meldt het havenbedrijf Rotterdam. Schepen moesten even wachten, mede door het onstuimige weer. Het kan dagen duren voordat de werkzaamheden weer zijn ingehaald. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Luis Enrique heeft zijn contract bij Paris Saint-Germain met 3 jaar verlengd tot de zomer van 2030. De 56-jarige Spanjaard is sinds 3 jaar trainer van de Franse club en won in die periode 2 keer de Champions League, 3 keer de landstitel en 2 keer de Franse beker. Eerder was Luis Enrique bondscoach van Spanje en hoofdtrainer van FC Barcelona. Paris Saint-Germain maakte ook bekend dat 5 spelers hun contract hebben verlengd, waaronder Fabian Ruiz tot 2029 en Joao Neves, Willian Pacho, Lucas Beraldo en Seni Majulu tot 2031. Sparta Rotterdam en PEC Zwolle hebben gelijk gespeeld in de Eredivisie, 2-2. Isaac Babadi, gehuurd van PSV, leek Sparta aan de zegen te helpen door direct na zijn invalbeurt te scoren. Maar Koen Kostons maakte 10 minuten voor tijd gelijk. Ibrahim Sissoko bracht PEC Zwolle op voorsprong, waarna Milan Zonneveld Sparta op gelijke hoogte kopte. Sparta kan Babadi aan het einde van het seizoen definitief overnemen. Alexander Isak heeft Liverpool aan de eerste zege van dit seizoen in de Premier League geholpen. De spits scoorde 2 keer in de uitwedstrijd tegen Ipswich Town, die eindigde in 0-2. Cody Gakpo bereidde beide doelpunten voor. De linksbuiten stond de afgelopen weken in de belangstelling van Manchester City, dat 100 miljoen euro voor hem wilde betalen, maar Liverpool werkte niet mee aan een vertrek. Virgil van Dijk en Gakpo stonden in de basis, Ryan Gravenberg viel na rust in. Titelverdediger Carlos Alcaraz heeft de 4e ronde van de US Open bereikt. De als 2e geplaatste Spanjaard versloeg de Chinees Yibing Wu met 6-3, 6-4, 6-1. De 23-jarige Alcaraz maakte op de US Open zijn rentree na een polsblessure. Hij won de US Open in 2022 en 2025 en veroverde dit jaar voor het eerste titel op de Australian Open. Zijn volgende tegenstander is de Amerikaan Tommy Paul. Paris Saint-Germain heeft thuis verloren van AS Monaco met 1-2. Marquinhos bracht PSG op voorsprong, maar Nazinho maakte gelijk na een voorzet van Jordan Tézé. Stanis Idumbo schoot Monaco vervolgens naar de zege. De kampioen van Frankrijk heeft nu 2 punten uit 3 duels, terwijl Monaco nog ongeslagen is. Trainer Luis Enrique verlengde vlak voor de wedstrijd zijn contract met 3 jaar en ook 5 spelers steken erbij. Troy Parrott heeft Real Betis aan een thuiszege op Real Madrid geholpen. De Ierse spits, die voor 20 miljoen euro overkwam van AZ, viel na 69 minuten in en maakte in de 81ste minuut het enige doelpunt. Real Madrid leed daarmee voor het eerst dit seizoen puntenverlies in La Liga. Kylian Mbappé miste in blessuretijd nog een strafschop voor de bezoekers. FC Barcelona is nu de enige club in La Liga zonder puntenverlies. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
11: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht vooral in het noorden enkele buien. De temperatuur ligt tussen 13 graden in het oosten en 17 graden in het westen. De wind waait matig uit het westen. Aan de kust en op het IJsselmeer krachtig. Vanochtend af en toe zon. Met name in het noorden nog wat buien. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden eerst nog enkele buien. Later wordt het overal droog. Het wordt rond de 20 graden. De wind uit het westen is matig. Langs de kust vrij krachtig. Vanavond half bewolkt en droog. Morgen veel zon en droog weer. Het wordt 21 tot 24 graden met een zwakke tot matige wind uit het zuiden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Rotterdam-Zuid is een man gewond geraakt bij een schietincident in de Zinkerstraat. Dat gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt de dader of daders en doet onderzoek naar het incident. Kwetsbare Amsterdamse kinderen die niet meer thuis kunnen wonen, worden soms ver buiten de stad geplaatst, schrijft het Parool. Jeugdzorgaanbieder Level, een van de grootste aanbieders van zware jeugdzorg in Amsterdam, neemt sinds eind juni vrijwel geen nieuwe kinderen meer op. De organisatie heeft te weinig opvangplekken, de doorstroom stokt en er is te weinig geld. Uitwijken naar andere aanbieders binnen Amsterdam biedt lang niet altijd uitkomst, omdat die ook vol zitten. Wethouder Esma Lala noemt de situatie onacceptabel. Een van de twee agenten die deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt, is uit het ziekenhuis ontslagen en herstelt thuis. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder verloopt is nog onzeker, zegt Sarah Kremers, hoofdoperatie van de politie Oost-Nederland. Dinsdagochtend werd bij een huis in Overasselt een 51-jarige beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. De politie hield 34 mensen aan, van wie er 32 twee weken langer vast blijven zitten. De financiële problemen van vliegveld Maastricht-Aachen Airport zorgen voor flinke irritatie in de Limburgse politiek. Statenlid Ina Boven van de Partij voor de Dieren vindt dat gedeputeerde staten de risico's in 2022 veel te optimistisch hebben ingeschat en spreekt van opportunistisch en verbloemend rapporteren. Gedeputeerde Stefan Satijn nam zeer nadrukkelijk afstand van die kwalificaties. Alle fracties spreken hun zorgen uit over de luchthaven, waarvan de provincie met 60% de grootste aandeelhouder is. Binnenkort komen er nieuwe rapportages. Daarna volgt weer een debat. Kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jetten in aanloop naar Prinsjesdag over ongeveer anderhalve week. Volgens een enquête van onderzoeksbureau Ipsos INO is 18% te spreken over het beleid. Het laagste punt sinds het aantreden van Jetten als premier in februari. 7 op de 10 kiezers zijn ontevreden. Ook binnen de coalitie daalt het vertrouwen flink. Het vertrouwen daalt door de onderhandelingen over de begroting, waarbij de coalitie geen meerderheid heeft in de Tweede en Eerste Kamer. Als er nu verkiezingen werden gehouden, zou PRO de grootste partij worden met 26 zetels. Bij een bedrijfsongeval in Zwaag zijn twee werknemers om het leven gekomen. Vrijdagochtend kwamen ze in aanraking met een gevaarlijke stof bij een coatingbedrijf. Eén van hen overleed eerder, de ander, een 40-jarige man uit Zwaag, overleed vrijdagavond.
13: De arbeidsinspectie onderzoekt het incident.
14: Dit was het Binnenlands Nieuws.
15: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
16: Nu het buitenlands nieuws. De Boliviaanse politie meldt 2 doden na een explosie vrijdag op een militaire basis in Viaja, ongeveer 30 kilometer van hoofdstad La Paz. De lokale gezondheidsdirecteur schat dat 10 tot 15 mensen zijn omgekomen en 62 gewond raakten. De explosie vond rond 2:30 's middags lokale tijd plaats bij een opslagplaats voor vuurwerk van het ministerie van Defensie. Tientallen woningen raakten beschadigd en de brandweer waarschuwt dat een nieuwe explosie niet wordt uitgesloten. Omwonenden moeten minstens 150 meter afstand houden. De Amerikaanse regering heeft vrijdag ingestemd met de verkoop van bommen en ander militair materieel ter waarde van $5 miljard aan Saoedi-Arabië. Het Amerikaanse congres moet de voorgenomen verkoop nog goedkeuren. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken moet de verkoop Saoedi-Arabië beter in staat stellen zich te verdedigen tegen dreigingen in de regio. Saoedi-Arabië is sinds het begin van de oorlog meerdere keren aangevallen met drones en raketten door Iraanse troepen en de door Teheran gesteunde Houthis uit Jemen. Washington beschouwt Saoedi-Arabië als een belangrijke bondgenoot buiten de NAVO. Het Pentagon heeft ongeveer 50 medewerkers van de militaire staf onderworpen aan een leugendetectortest vanwege mogelijke lekken naar journalisten. Dat meldde ingewijden aan de New York Times. De tests volgden op mediaberichten over tekorten aan belangrijke munitie door de oorlog met Iran. Militairen en burgermedewerkers kregen onder meer de vraag of ze geheime informatie met de pers hadden gedeeld. Het Pentagon zegt lekken van geheime informatie over de nationale veiligheid uiterst serieus te nemen en te onderzoeken. Bij een explosie op een militaire basis in het westen van Bolivia zijn vrijdag zeker 58 mensen gewond geraakt. Het gaat om 52 burgers en 6 militairen. Er zijn ook onbevestigde meldingen van doden, meldt de Boliviaanse minister van Defensie. De explosie vond plaats op een deel van de basis waar pyrotechnisch materiaal lag opgeslagen, in de stad Viacha, op zo'n 30 kilometer van hoofdstad La Paz. Hulpdiensten zoeken tussen het puin naar vermisten. De politie heeft de omgeving afgezet en omwonenden geëvacueerd. Een Amerikaanse rechter in Boston heeft het verbod op strengere regels voor stemmen per post verlengd voor onbepaalde tijd. De nieuwe regels van de Amerikaanse postdienst verplichten staten lijsten aan te leveren van kiezers die per post mogen stemmen en eisen unieke streepjescodes op enveloppen met stembiljetten. Door democraten bestuurde staten en organisaties voor stemrecht stapten naar de rechter omdat kiezers volgens hen hun stemrecht dreigen te verliezen. Ook stellen ze dat de regels in strijd zijn met de grondwet, die staten de bevoegdheid geeft verkiezingen te organiseren. De regering Trump heeft het Hoge Rechtshof gevraagd in te grijpen en het verbod op te heffen.
17: Een schilderij dat de nazi's roofden tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt teruggegeven aan de erfgenamen van de oorspronkelijke eigenaar. Een rechter in de Argentijnse stad Mar del Plata heeft vrijdag een schikking bekrachtigd. Het gaat om damesportret uit de collectie van de Joods-Nederlandse kunsthandelaar Jacques Goudsticker, die na de Duitse inval in 1940 werd geplunderd. Het schilderij hing in het huis van Patricia Cajin, dochter van nazi Friedrich Cajin, die na de oorlog naar Argentinië vluchtte. Het werk wordt overgedragen aan Marij von Saher, de schoondochter en enige erfgename van Goudsticker.
14: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
15: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
18: En nu het economisch nieuws.
19: Het Panama-kanaal beperkt vanaf vrijdag het aantal schepen dat er doorheen mag varen. Door droogte als gevolg van El Niño staat het water in de twee kunstmatige meren die het kanaal voeden te laag. Het aantal schepen wordt geleidelijk teruggebracht van 36 naar 32 per dag, halverwege september. Panama heeft om El Niño de noodtoestand uitgeroepen. Het kanaal verbindt de Atlantische en de Grote Oceaan en verwerkt ongeveer 5% van de wereldwijde handel over zee.
20: De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met verliezen gesloten. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten groeide in augustus met 162.000 banen, veel meer dan de verwachte 55.000. De Dow Jones-index daalde 0,5%, de S&P 500 zakte 0,4% en de Nasdaq verloor 0,3%. De sterke banengroei versterkt de verwachting dat de Federal Reserve de rente op 16 september verhoogt. Maandag zijn de Amerikaanse beurzen gesloten voor Labor Day.
21: De Amerikaanse president Donald Trump gaat een programma opzetten waardoor rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en direct aan consumenten mogen verkopen. Volgens Trump hoeven veehouders daardoor niet meer met grote vleesverwerkende bedrijven en tussenhandelaren te werken en zullen de prijzen van rundvlees dalen. Trump zegt dat grote verwerkers zoals JBS en Tyson Foods een monopoliepositie hebben en misbruik hebben gemaakt van hun machtspositie door hoge kosten te vragen aan veehouders. Hij gaat daarvoor een decreet ondertekenen en kondigt verscherpte inspecties op voedselveiligheid aan bij rundveehouders. Ook moet bij rundvlees uit het buitenland voortaan het land van herkomst worden vermeld. En krijgen rundveehouders toestemming om hun dieren en gemeenschappen te beschermen tegen de Mexicaanse wolf.
22: Portugal verlengt de onderhandelingen over de verkoop van een minderheidsbelang van 49,9% in luchtvaartmaatschappij TAP aan Air France KLM of Lufthansa. De rivaliserende biedingen liggen volgens Lissabon erg dicht bij elkaar. De extra gesprekken kunnen enkele weken duren. Daarna volgt een keuze voor definitieve onderhandelingen. Air France KLM en Lufthansa zijn beide geïnteresseerd in TAP om verbindingen met Afrika en Noord- en Zuid-Amerika uit te breiden. TAP leed in de eerste helft van dit jaar een verlies van 99 miljoen euro door gestegen brandstofprijzen.
23: De AEX-index in Amsterdam is vrijdag met een winst van 18% gesloten op 11.013,50 punten. Chipbedrijven BESI, ASML en ASMI waren koplopers met koersstijgingen tot 6,2% na de verliezen een dag eerder. Ook staalbedrijven ArcelorMittal en Aperam deden het goed, met plussen tot 4,2% na een positief rapport van Deutsche Bank over de Europese staalsector. Beleggers verwerkten het sterke Amerikaanse banenrapport over augustus dat veel beter uitviel dan verwacht, waardoor de Amerikaanse Centrale Bank later deze maand mogelijk besluit tot een renteverhoging. Dataleveranciers Wolters Kluwer en Relks stonden onderaan met verliezen tot 2,4%.
24: In de Rotterdamse haven hebben honderden havenwerkers vrijdag het werk neergelegd uit protest tegen de kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. De staking duurde tot 7 uur 's avonds. De impact is beperkt gebleven, meldt het havenbedrijf Rotterdam. Schepen moesten even wachten, mede door het onstuimige weer. Het kan dagen duren voordat de werkzaamheden weer zijn ingehaald.
25: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
26: Tot slot het sportnieuws.
27: Luis Enrique heeft zijn contract bij Paris Saint-Germain met 3 jaar verlengd tot de zomer van 2030. De 56-jarige Spanjaard is sinds 3 jaar trainer van de Franse club en won in die periode 2 keer de Champions League, 3 keer de landstitel en 2 keer de Franse beker. Eerder was Luis Enrique bondscoach van Spanje en hoofdtrainer van FC Barcelona. Paris Saint-Germain maakte ook bekend dat 5 spelers hun contract hebben verlengd, waaronder Fabian Ruiz tot 2029 en Joao Neves, Willian Pacho, Lucas Beraldo en Seni Majulu tot 2031.
28: Sparta Rotterdam en PEC Zwolle hebben gelijk gespeeld in de Eredivisie, 2-2.
27: Isaac Babadi, gehuurd van PSV, leek Sparta aan de zegen te helpen door direct na zijn invalbeurt te scoren. Maar Koen Kostons maakte 10 minuten voor tijd gelijk. Ibrahim Sissoko bracht PEC Zwolle op voorsprong, waarna Milan Zonneveld Sparta op gelijke hoogte kopte. Sparta kan Babadi aan het einde van het seizoen definitief overnemen.
0: Alexander Isak heeft Liverpool aan de eerste zegen van dit seizoen in de Premier League geholpen. De spits scoorde 2 keer in de uitwedstrijd tegen Ipswich Town, die eindigde in 0-2. Cody Gakpo

0: won de US Open in 2022 en 2025 en veroverde dit jaar voor het eerst de titel op de Australian Open. Zijn volgende tegenstander is de Amerikaan Tommy Paul. Paris Saint-Germain heeft thuis verloren van AS Monaco met 1-2. Marquinhos bracht PSG op voorsprong, maar Nazinho maakte gelijk na een voorzet van Jordan Tézé. Stanis Idumbo schoot Monaco vervolgens naar de zege. De kampioen van Frankrijk heeft nu 2 punten uit 3 duels, terwijl Monaco nog ongeslagen is. Trainer Luis Enrique verlengde vlak voor de wedstrijd zijn contract met 3 jaar en ook 5 spelers teken erbij. Troy Parrott heeft Real Betis aan een thuiszege op Real Madrid geholpen. De Ierse spits, die voor 20 miljoen euro overkwam van AZ, viel na 69 minuten in en maakte in de 81ste minuut het enige doelpunt. Real Madrid leed daarmee voor het eerst dit seizoen puntenverlies in La Liga. Kylian Mbappé miste in blessuretijd nog een strafschop voor de bezoekers. FC Barcelona is nu de enige club in La Liga zonder puntenverlies. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht vallen er vooral in het noorden enkele buien. Het wordt tussen de 13 en 17 graden. De wind is matig, aan de kust krachtig uit het westen. Vanochtend schijnt af en toe de zon. In de noordelijke helft zijn er nog enkele buien. De wind komt uit het westen en is matig, aan de kust vrij krachtig. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden nog wat buien, maar later wordt het overal droog. Het wordt rond de 20 graden. De wind neemt in de loop van de middag af in het zuiden. Vanavond is het half bewolkt en droog. Morgen veel zon en droog weer, met temperaturen tussen de 21 en 24 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Rotterdam-Zuid is een man gewond geraakt bij een schietincident in de Zinkerstraat. Dat gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt de dader of daders en doet onderzoek naar het incident. Kwetsbare Amsterdamse kinderen die niet meer thuis kunnen wonen, worden soms ver buiten de stad geplaatst, schrijft het Parool. Jeugdzorgaanbieder Level, een van de grootste aanbieders van zware jeugdzorg in Amsterdam, neemt sinds eind juni vrijwel geen nieuwe kinderen meer op. De organisatie heeft te weinig opvangplekken, de doorstroom stokt en er is te weinig geld. Uitwijken naar andere aanbieders binnen Amsterdam biedt lang niet altijd uitkomst, omdat die ook vol zitten. Wethouder Esma Lala noemt de situatie onacceptabel. Een van de 2 agenten die deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt, is uit het ziekenhuis ontslagen en herstelt thuis. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder verloopt is nog onzeker, zegt Sarah Kremers, hoofdoperatieën van de politie Oost-Nederland. Dinsdagochtend werd bij een huis in Overasselt een 51-jarige beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. De politie hield 34 mensen aan, van wie er 32 2 weken langer vast blijven zitten. De financiële problemen van vliegveld Maastricht-Aachen Airport zorgen voor flinke irritatie in de Limburgse politiek. Statenlid Ina Boven van de Partij voor de Dieren vindt dat gedeputeerde staten de risico's in 2022 veel te optimistisch hebben ingeschat en spreekt van opportunistisch en verbloemend rapporteren. Gedeputeerde Stefan Satijn nam zeer nadrukkelijk afstand van die kwalificaties. Alle fracties spreken hun zorgen uit over de luchthaven, waarvan de provincie met 60% de grootste aandeelhouder is. Binnenkort komen er nieuwe rapportages. Daarna volgt weer een debat.

0: Kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jetten in aanloop naar Prinsjesdag over ongeveer anderhalve week. Volgens een enquête van onderzoeksbureau Ipsos INO is 18% te spreken over het beleid. Het laagste punt sinds het aantreden van Jetten als premier in februari. 7 op de 10 kiezers zijn ontevreden. Ook binnen de coalitie daalt het vertrouwen flink. Het vertrouwen daalt door de onderhandelingen over de begroting, waarbij de coalitie geen meerderheid heeft in de Tweede en Eerste Kamer. Als er nu verkiezingen werden gehouden, zou PRO de grootste partij worden met 26 zetels.
1: Bij een bedrijfsongeval in Zwaag zijn 2 werknemers om het leven gekomen. Vrijdagochtend kwamen ze in aanraking met een gevaarlijke stof bij een coatingbedrijf. 1 van hen overleed eerder, de ander, een 40-jarige man uit Zwaag, overleed vrijdagavond. De arbeidsinspectie onderzoekt het incident.
2: Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
4: Nu het buitenlands nieuws. De Boliviaanse politie meldt 2 doden na een explosie vrijdag op een militaire basis in Viaja, ongeveer 30 kilometer van hoofdstad La Paz. De lokale gezondheidsdirecteur schat dat 10 tot 15 mensen zijn omgekomen en 62 gewond raakten. De explosie vond rond 2:30 's middags lokale tijd plaats bij een opslagplaats voor vuurwerk van het ministerie van Defensie. Tientallen woningen raakten beschadigd en de brandweer waarschuwt dat een nieuwe explosie niet wordt uitgesloten. Omwonenden moeten minstens 150 meter afstand houden.
1: De Amerikaanse regering heeft vrijdag ingestemd met de verkoop van bommen en ander militair materieel ter waarde van $5 miljard aan Saoedi-Arabië. Het Amerikaanse congres moet de voorgenomen verkoop nog goedkeuren. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken moet de verkoop Saoedi-Arabië beter in staat stellen zich te verdedigen tegen dreigingen in de regio. Saoedi-Arabië is sinds het begin van de oorlog meerdere keren aangevallen met drones en raketten door Iraanse troepen en de door Teheran gesteunde Houthis uit Jemen. Washington beschouwt Saoedi-Arabië als een belangrijke bondgenoot buiten de NAVO.
5: Het Pentagon heeft ongeveer 50 medewerkers van de militaire staf onderworpen aan een leugendetectortest vanwege mogelijke lekken naar journalisten. Dat meldde ingewijden aan de New York Times. De tests volgden op mediaberichten over tekorten aan belangrijke munitie door de oorlog met Iran. Militairen en burgermedewerkers kregen onder meer de vraag of ze geheime informatie met de pers hadden gedeeld. Het Pentagon zegt lekken van geheime informatie over de nationale veiligheid uiterst serieus te nemen en te onderzoeken.
1: Bij een explosie op een militaire basis in het westen van Bolivia zijn vrijdag zeker 58 mensen gewond geraakt. Het gaat om 52 burgers en 6 militairen. Er zijn ook onbevestigde meldingen van doden, meldt de Boliviaanse minister van Defensie. De explosie vond plaats op een deel van de basis waar pyrotechnisch materiaal lag opgeslagen, in de stad Viacha, op zo'n 30 kilometer van hoofdstad La Paz. Hulpdiensten zoeken tussen het puin naar vermisten. De politie heeft de omgeving afgezet en omwonenden geëvacueerd.
5: Een Amerikaanse rechter in Boston heeft het verbod op strengere regels voor stemmen per post verlengd voor onbepaalde tijd. De nieuwe regels van de Amerikaanse Postdienst verplichten staten lijsten aan te leveren van kiezers die per post mogen stemmen en eisen unieke streepjescodes op enveloppen met stembiljetten. Door democraten bestuurde staten en organisaties voor stemrecht stapten naar de rechter omdat kiezers volgens hen hun stemrecht dreigen te verliezen. Ook stellen ze dat de regels in strijd zijn met de grondwet, die staten de bevoegdheid geeft verkiezingen te organiseren. De regering Trump heeft het Hoge Rechtshof gevraagd in te grijpen en het verbod op te heffen. Een schilderij dat de nazi's roofden tijdens de Tweede Wereldoorlog, wordt teruggegeven aan de erfgenamen van de oorspronkelijke eigenaar. Een rechter in de Argentijnse stad Mar del Plata heeft vrijdag een schikking bekrachtigd. Het gaat om Damesportret uit de collectie van de Joods-Nederlandse kunsthandelaar Jacques Goudsticker, die na de Duitse inval in 1940 werd geplunderd. Het schilderij hing in het huis van Patricia Cajin, dochter van nazi Friedrich Cajin, die na de oorlog naar Argentinië vluchtte. Het werk wordt overgedragen aan Marij von Saher, de schoondochter en enige erfgename van Goudsticker. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws. Het Panama-kanaal beperkt vanaf vrijdag het aantal schepen dat er doorheen mag varen. Door droogte als gevolg van El Niño staat het water in de twee kunstmatige meren die het kanaal voeden te laag. Het aantal schepen wordt geleidelijk teruggebracht van 36 naar 32 per dag, halverwege september. Panama heeft om El Niño de noodtoestand uitgeroepen. Het kanaal verbindt de Atlantische en de Grote Oceaan en verwerkt ongeveer 5% van de wereldwijde handel over zee. De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met verliezen gesloten. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten groeide in augustus met 162.000 banen, veel meer dan de verwachte 55.000. De Dow Jones-index daalde 0,5%, de S&P 500 zakte 0,4% en de Nasdaq verloor 0,3%. De sterke banengroei versterkt de verwachting dat de Federal Reserve de rente op 16 september verhoogt. Maandag zijn de Amerikaanse beurzen gesloten voor Labor Day. De Amerikaanse president Donald Trump gaat een programma opzetten waardoor rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en direct aan consumenten mogen verkopen. Volgens Trump hoeven veehouders daardoor niet meer met grote vleesverwerkende bedrijven en tussenhandelaren te werken en zullen de prijzen van rundvlees dalen. Trump zegt dat grote verwerkers zoals JBS en Tyson Foods een monopoliepositie hebben en misbruik hebben gemaakt van hun machtspositie door hoge kosten te vragen aan veehouders. Hij gaat daarvoor een decreet ondertekenen en kondigt verscherpte inspecties op voedselveiligheid aan bij rundveehouders. Ook moet bij rundvlees uit het buitenland voortaan het land van herkomst worden vermeld en krijgen rundveehouders toestemming om hun dieren en gemeenschappen te beschermen tegen de Mexicaanse wolf. Portugal verlengt de onderhandelingen over de verkoop van een minderheidsbelang van 49,9% in luchtvaartmaatschappij TAP aan Air France KLM of Lufthansa. De rivaliserende biedingen liggen volgens Lissabon erg dicht bij elkaar. De extra gesprekken kunnen enkele weken duren. Daarna volgt een keuze voor definitieve onderhandelingen. Air France KLM en Lufthansa zijn beide geïnteresseerd in TAP om verbindingen met Afrika en Noord- en Zuid-Amerika uit te breiden. TAP leed in de eerste helft van dit jaar een verlies van 99 miljoen euro door gestegen brandstofprijzen. De AEX-index in Amsterdam is vrijdag met een winst van 0,18% gesloten op 11.013,50 punten. Chipbedrijven BC, ASML en ASMI waren koplopers met koersstijgingen tot 6,2% na de verliezen een dag eerder. Ook staalbedrijven ArcelorMittal en Aperam deden het goed, met plussen tot 4,2% na een positief rapport van Deutsche Bank over de Europese staalsector. Beleggers verwerkten het sterke Amerikaanse banenrapport over augustus dat veel beter uitviel dan verwacht, waardoor de Amerikaanse Centrale Bank later deze maand mogelijk besluit tot een renteverhoging. Dataleveranciers Wolters Kluwer en Relks stonden onderaan met verliezen tot 2,4%. In de Rotterdamse haven hebben honderden havenwerkers vrijdag het werk neergelegd uit protest tegen de kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. De staking duurde tot 7 uur 's avonds. De impact is beperkt gebleven, meldt het havenbedrijf Rotterdam. Schepen moesten even wachten,
0: mede door het onstuimige weer. Het kan dagen duren voordat de werkzaamheden weer zijn ingehaald.
6: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
7: Tot slot het sportnieuws. Luis Enrique heeft zijn contract bij Paris Saint-Germain met 3 jaar verlengd tot de zomer van 2030. De 56-jarige Spanjaard is sinds 3 jaar trainer van de Franse club en won in die periode 2 keer de Champions League, 3 keer de landstitel en 2 keer de Franse beker. Eerder was Luis Enrique bondscoach van Spanje en hoofdtrainer van FC Barcelona. Paris Saint-Germain maakte ook bekend dat 5 spelers hun contract hebben verlengd, waaronder Fabian Ruiz tot 2029 en Joao Neves, Willian Pacho, Lucas Beraldo en Seni Majulu tot 2031. Sparta Rotterdam en PEC Zwolle hebben gelijk gespeeld in de Eredivisie, 2-2. Isaac Babadi, gehuurd van PSV, leek Sparta aan de zegen te helpen door direct na zijn invalbeurt te scoren. Maar Koen Kostons maakte 10 minuten voor tijd gelijk. Ibrahim Sissoko bracht PEC Zwolle op voorsprong, waarna Milan Zonneveld Sparta op gelijke hoogte kopte. Sparta kan Babadi aan het einde van het seizoen definitief overnemen.
8: Alexander Isak heeft Liverpool aan de eerste zegen van dit seizoen in de Premier League geholpen. De spits scoorde 2 keer in de uitwedstrijd tegen Ipswich Town, die eindigde in 0-2. Cody Gakpo bereidde beide doelpunten voor. De linksbuiten stond de afgelopen weken in de belangstelling van Manchester City, dat 100 miljoen euro voor hem wilde betalen, maar Liverpool werkte niet mee aan een vertrek. Virgil van Dijk en Gakpo stonden in de basis, Ryan Gravenberg viel na rust in. Titelverdediger Carlos Alcaraz heeft de 4e ronde van de US Open bereikt. De als 2e geplaatste Spanjaard versloeg de Chinees Yibing Wu met 6-3, 6-4, 6-1. De 23-jarige Alcaraz maakte op de US Open zijn rentree na een polsblessure. Hij won de US Open in 2022 en 2025 en veroverde dit jaar voor het eerste titel op de Australian Open. Zijn volgende tegenstander is de Amerikaan Tommy Paul. Paris Saint-Germain heeft thuis verloren van AS Monaco met 1-2. Marquinhos bracht PSG op voorsprong, maar Nazinho maakte gelijk na een voorzet van Jordan Tézé. Stanis Idumbo schoot Monaco vervolgens naar de zege. De kampioen van Frankrijk heeft nu 2 punten uit 3 duels, terwijl Monaco nog ongeslagen is. Trainer Luis Enrique verlengde vlak voor de wedstrijd zijn contract met 3 jaar en ook 5 spelers steken erbij. Troy Parrott heeft Real Betis aan een thuiszege op Real Madrid geholpen. De Ierse spits, die voor 20 miljoen euro overkwam van AZ, viel na 69 minuten in en maakte in de 81ste minuut het enige doelpunt. Real Madrid leed daarmee voor het eerst dit seizoen puntenverlies in La Liga. Kylian Mbappé miste in blessuretijd nog een strafschop voor de bezoekers. FC Barcelona is nu de enige club in La Liga zonder puntenverlies.
7: Dit was het laatste sportnieuws.
9: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
10: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht vallen er vooral in het noorden enkele buien. Het wordt tussen de 13 en 17 graden. De wind is matig, aan de kust krachtig uit het westen. Vanochtend schijnt af en toe de zon. In de noordelijke helft zijn er nog enkele buien. De wind komt uit het westen en is matig, aan de kust vrij krachtig. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden nog wat buien, maar later wordt het overal droog. Het wordt rond de 20 graden. De wind neemt in de loop van de middag af in het zuiden. Vanavond is het half bewolkt en droog. Morgen veel zon en droog weer, met temperaturen tussen de 21 en 24 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
11: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws.
13: In Rotterdam-Zuid is een man gewond geraakt bij een schietincident in de Zinkerstraat. Dat gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt de dader of daders en doet onderzoek naar het incident. Kwetsbare Amsterdamse kinderen die niet meer thuis kunnen wonen, worden soms ver buiten de stad geplaatst, schrijft het Parool. Jeugdzorgaanbieder Level, een van de grootste aanbieders van zware jeugdzorg in Amsterdam, neemt sinds eind juni vrijwel geen nieuwe kinderen meer op. De organisatie heeft te weinig opvangplekken, de doorstroom stokt en er is te weinig geld. Uitwijken naar andere aanbieders binnen Amsterdam biedt lang niet altijd uitkomst, omdat die ook vol zitten. Wethouder Esma Lala noemt de situatie onacceptabel. Een van de twee agenten die deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt, is uit het ziekenhuis ontslagen en herstelt thuis. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder verloopt is nog onzeker, zegt Sarah Kremers, hoofdoperatie van de politie Oost-Nederland. Dinsdagochtend werd bij een huis in Overasselt een 51-jarige beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. De politie hield 34 mensen aan, van wie er 32 twee weken langer vast blijven zitten. De financiële problemen van vliegveld Maastricht-Aachen Airport zorgen voor flinke irritatie in de Limburgse politiek. Statenlid Ina Boven van de Partij voor de Dieren vindt dat gedeputeerde staten de risico's in 2022 veel te optimistisch hebben ingeschat en spreekt van opportunistisch en verbloemend rapporteren. Gedeputeerde Stefan Satijn nam zeer nadrukkelijk afstand van die kwalificaties. Alle fracties spreken hun zorgen uit over de luchthaven, waarvan de provincie met 60% de grootste aandeelhouder is. Binnenkort komen er nieuwe rapportages. Daarna volgt weer een debat.
14: Kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jetten in aanloop naar Prinsjesdag over ongeveer anderhalve week. Volgens een enquête van onderzoeksbureau Ipsos INO is 18% te spreken over het beleid. Het laagste punt sinds het aantreden van Jetten als premier in februari. 7 op de 10 kiezers zijn ontevreden. Ook binnen de coalitie daalt het vertrouwen flink. Het vertrouwen daalt door de onderhandelingen over de begroting, waarbij de coalitie geen meerderheid heeft in de Tweede en Eerste Kamer. Als er nu verkiezingen werden gehouden, zou PRO de grootste partij worden met 26 zetels.
15: Bij een bedrijfsongeval in Zwaag zijn 2 werknemers om het leven gekomen. Vrijdagochtend kwamen ze in aanraking met een gevaarlijke stof bij een coatingbedrijf. Eén van hen overleed eerder, de ander, een 40-jarige man uit Zwaag, overleed vrijdagavond. De arbeidsinspectie onderzoekt het incident.
16: Dit was het Binnenlands Nieuws.
17: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
18: Nu het buitenlands nieuws. De Boliviaanse politie meldt 2 doden na een explosie vrijdag op een militaire basis in Viaja, ongeveer 30 kilometer van hoofdstad La Paz. De lokale gezondheidsdirecteur schat dat 10 tot 15 mensen zijn omgekomen en 62 gewond raakten. De explosie vond rond 2:30 middags lokale tijd plaats bij een opslagplaats voor vuurwerk van het ministerie van Defensie. Tientallen woningen raakten beschadigd en de brandweer waarschuwt dat een nieuwe explosie niet wordt uitgesloten. Omwonenden moeten minstens 150 meter afstand houden.
19: De Amerikaanse regering heeft vrijdag ingestemd met de verkoop van bommen en ander militair materieel ter waarde van $5 miljard aan Saoedi-Arabië. Het Amerikaanse congres moet de voorgenomen verkoop nog goedkeuren.
12: Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken moet de verkoop Saoedi-Arabië beter in staat stellen zich te verdedigen tegen dreigingen in de regio. Saoedi-Arabië is sinds het begin van de oorlog meerdere keren aangevallen met drones en raketten door Iraanse troepen en de door Teheran gesteunde Houthis uit Jemen. Washington beschouwt Saoedi-Arabië als een belangrijke bondgenoot buiten de NAVO.
20: Het Pentagon heeft ongeveer 50 medewerkers van de militaire staf onderworpen aan een leugendetectortest vanwege mogelijke lekken naar journalisten. Dat meldde ingewijden aan de New York Times. De tests volgden op mediaberichten over tekorten aan belangrijke munitie door de oorlog met Iran. Militairen en burgermedewerkers kregen onder meer de vraag of ze geheime informatie met de pers hadden gedeeld. Het Pentagon zegt lekken van geheime informatie over de nationale veiligheid uiterst serieus te nemen en te onderzoeken.
21: Bij een explosie op een militaire basis in het westen van Bolivia zijn vrijdag zeker 58 mensen gewond geraakt. Het gaat om 52 burgers en 6 militairen. Er zijn ook onbevestigde meldingen van doden, meldt de Boliviaanse minister van Defensie. De explosie vond plaats op een deel van de basis waar pyrotechnisch materiaal lag opgeslagen, in de stad Viacha, op zo'n 30 kilometer van hoofdstad La Paz. Hulpdiensten zoeken tussen het puin naar vermisten. De politie heeft de omgeving afgezet en omwonenden geëvacueerd.
22: Een Amerikaanse rechter in Boston heeft het verbod op strengere regels voor stemmen per post verlengd voor onbepaalde tijd. De nieuwe regels van de Amerikaanse Postdienst verplichten staten lijsten aan te leveren van kiezers die per post mogen stemmen en eisen unieke streepjescodes op enveloppen met stembiljetten. Door democraten bestuurde staten en organisaties voor stemrecht stapten naar de rechter omdat kiezers volgens hen hun stemrecht dreigen te verliezen. Ook stellen ze dat de regels in strijd zijn met de grondwet, die staten de bevoegdheid geeft verkiezingen te organiseren. De regering Trump heeft het Hoge Rechtshof gevraagd in te grijpen en het verbod op te heffen.
23: Een schilderij dat de nazi's roofden tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt teruggegeven aan de erfgenamen van de oorspronkelijke eigenaar. Een rechter in de Argentijnse stad Mar del Plata heeft vrijdag een schikking bekrachtigd. Het gaat om Damesportret uit de collectie van de Joods-Nederlandse kunsthandelaar Jacques Goudsticker, die na de Duitse inval in 1940 werd geplunderd. Het schilderij hing in het huis van Patricia Cajin, dochter van nazi Friedrich Cajin, die na de oorlog naar Argentinië vluchtte. Het werk wordt overgedragen aan Marij von Saher, de schoondochter en enige erfgename van Goudsticker.
24: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
25: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
26: En nu het economisch nieuws. Het Panama-kanaal beperkt vanaf vrijdag het aantal schepen dat er doorheen mag varen. Door droogte als gevolg van El Niño staat het water in de twee kunstmatige meren die het kanaal voeden te laag. Het aantal schepen wordt geleidelijk teruggebracht van 36 naar 32 per dag, halverwege september. Panama heeft om El Niño de noodtoestand uitgeroepen. Het kanaal verbindt de Atlantische en de Grote Oceaan en verwerkt ongeveer 5% van de wereldwijde handel over zee.
27: De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met verliezen gesloten. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten groeide in augustus met 162.000 banen, veel meer dan de verwachte 55.000. De Dow Jones-index daalde 0,5%, de S&P 500 zakte 0,4% en de Nasdaq verloor 0,3%. De sterke banengroei versterkt de verwachting dat de Federal Reserve de rente op 16 september verhoogt. Maandag zijn de Amerikaanse beurzen gesloten voor Labor Day.
28: De Amerikaanse president Donald Trump gaat een programma opzetten waardoor rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en direct aan consumenten mogen verkopen.
1: Volgens Trump hoeven veehouders daardoor niet meer met grote vleesverwerkende bedrijven en tussenhandelaren te werken en zullen de prijzen van rundvlees dalen. Trump zegt dat grote verwerkers zoals JBS en Tyson Foods een monopoliepositie hebben en misbruik hebben gemaakt van hun machtspositie door hoge kosten te vragen aan veehouders. Hij gaat daarvoor een decreet ondertekenen en kondigt verscherpte inspecties op voedselveiligheid aan bij rundveehouders. Ook moet bij rundvlees uit het buitenland voortaan het land van herkomst worden vermeld. En krijgen rundveehouders toestemming om hun dieren en gemeenschappen te beschermen tegen de Mexicaanse wolf.
2: Portugal verlengt de onderhandelingen over de verkoop van een minderheidsbelang van 49,9% in luchtvaartmaatschappij TAP aan Air France KLM of Lufthansa. De rivaliserende biedingen liggen volgens Lissabon erg dicht bij elkaar. De extra gesprekken kunnen enkele weken duren. Daarna volgt een keuze voor definitieve onderhandelingen. Air France KLM en Lufthansa zijn beide geïnteresseerd in TAP om verbindingen met Afrika en Noord- en Zuid-Amerika uit te breiden. TAP leed in de eerste helft van dit jaar een verlies van 99 miljoen euro door gestegen brandstofprijzen.
3: De AEX-index in Amsterdam is vrijdag met een winst van 18% gesloten op 11.013,50 punten. Chipbedrijven BESI, ASML en ASMI waren koplopers met koersstijgingen tot 6,2% na de verliezen een dag eerder. Ook staalbedrijven ArcelorMittal en Aperam deden het goed, met plussen tot 4,2% na een positief rapport van Deutsche Bank over de Europese staalsector. Beleggers verwerkten het sterke Amerikaanse banenrapport over augustus dat veel beter uitviel dan verwacht, waardoor de Amerikaanse Centrale Bank later deze maand mogelijk besluit tot een renteverhoging. Dataleveranciers Wolters Kluwer en Relks stonden onderaan met verliezen tot 2,4%.
4: In de Rotterdamse haven hebben honderden havenwerkers vrijdag het werk neergelegd uit protest tegen de kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. De staking duurde tot 7 uur 's avonds. De impact is beperkt gebleven, meldt het havenbedrijf Rotterdam. Schepen moesten even wachten, mede door het onstuimige weer. Het kan dagen duren voordat de werkzaamheden weer zijn ingehaald.
5: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws. Luis Enrique heeft zijn contract bij Paris Saint-Germain met 3 jaar verlengd tot de zomer van 2030. De 56-jarige Spanjaard is sinds 3 jaar trainer van de Franse club en won in die periode 2 keer de Champions League, 3 keer de landstitel en 2 keer de Franse beker. Eerder was Luis Enrique bondscoach van Spanje en hoofdtrainer van FC Barcelona. Paris Saint-Germain maakte ook bekend dat 5 spelers hun contract hebben verlengd, waaronder Fabian Ruiz tot 2029 en Joao Neves, William Pacho, Lucas Beraldo en Seni Mayulu tot 2031. Sparta Rotterdam en PEC Zwolle hebben gelijk gespeeld in de Eredivisie, 2-2. Isaac Babadi, gehuurd van PSV, leek Sparta aan de zegen te helpen door direct na zijn invalbeurt te scoren. Maar Koen Kostons maakte 10 minuten voor tijd gelijk. Ibrahim Sissoko bracht PEC Zwolle op voorsprong, waarna Milan Zonneveld Sparta op gelijke hoogte kopte. Sparta kan Babadi aan het einde van het seizoen definitief overnemen. Alexander Isak heeft Liverpool aan de eerste zege van dit seizoen in de Premier League geholpen. De spits scoorde 2 keer in de uitwedstrijd tegen Ipswich Town, die eindigde in 0-2. Cody Gakpo bereidde beide doelpunten voor. De linksbuiten stond de afgelopen weken in de belangstelling van Manchester City, dat 100 miljoen euro voor hem wilde betalen, maar Liverpool werkte niet mee aan een vertrek. Virgil van Dijk en Gakpo stonden in de basis, Ryan Gravenberg viel na rust in. Titelverdediger Carlos Alcaraz heeft de 4e ronde van de US Open bereikt. De als 2e geplaatste Spanjaard versloeg de Chinees Yibing Wu met 6-3, 6-4, 6-1. De 23-jarige Alcaraz maakte op de US Open zijn rentree na een polsblessure. Hij won de US Open in 2022 en 2025 en veroverde dit jaar voor het eerst de titel op de Australian Open. Zijn volgende tegenstander is de Amerikaan Tommy Paul.
0: Paris Saint-Germain heeft thuis verloren van AS Monaco met 1-2. Marquinhos bracht PSG op voorsprong, maar Nazinho maakte gelijk na een voorzet van Jordan Tézé. Stanis Idumbo schoot Monaco vervolgens naar de zege. De kampioen van Frankrijk heeft nu 2 punten uit 3 duels, terwijl Monaco nog ongeslagen is. Trainer Luis Enrique verlengde vlak voor de wedstrijd zijn contract met 3 jaar en ook 5 spelers tekenden bij. Troy Parrott heeft Real Betis aan een thuiszege op Real Madrid geholpen. De Ierse spits, die voor 20 miljoen euro overkwam van AZ, viel na 69 minuten in en maakte in de 81ste minuut het enige doelpunt. Real Madrid leed daarmee voor het eerst dit seizoen puntenverlies in La Liga. Kylian Mbappé miste in blessuretijd nog een strafschop voor de bezoekers. FC Barcelona is nu de enige club in La Liga zonder puntenverlies. Dit was het laatste sportnieuws.
7: Je luistert naar Talk Radio.
8: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht vallen er vooral in het noorden enkele buien. Het wordt tussen de 13 en 17 graden en de wind is matig uit het westen. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het steviger door, windkracht 6. Vanochtend schijnt de zon af en toe. Met name in het noorden vallen er nog wat buien. De wind blijft uit het westen komen, aan de kust en op het IJsselmeer krachtig. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden zijn er buien, maar later wordt het van het westen uit droog. Het wordt ongeveer 20 graden. Aan de kust steekt het stevig door, maar in het zuiden neemt de wind af. Vanavond wordt het half bewolkt en droog, met weinig wind. Alleen in het noordoosten waait het nog krachtig. Vannacht blijft het overal droog en koelt het af naar 7 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog weer, met temperaturen tussen de 21 en 24 graden.
10: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
11: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Rotterdam-Zuid is een man gewond geraakt bij een schietincident in de Zinkerstraat. Dat gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt de dader of daders en doet onderzoek naar het incident. Kwetsbare Amsterdamse kinderen die niet meer thuis kunnen wonen, worden soms ver buiten de stad geplaatst, schrijft het Parool. Jeugdzorgaanbieder Level, een van de grootste aanbieders van zware jeugdzorg in Amsterdam, neemt sinds eind juni vrijwel geen nieuwe kinderen meer op. De organisatie heeft te weinig opvangplekken, de doorstroom stokt en er is te weinig geld. Uitwijken naar andere aanbieders binnen Amsterdam biedt lang niet altijd uitkomst, omdat die ook vol zitten. Wethouder Esma Lala noemt de situatie onacceptabel. Een van de 2 agenten die deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt, is uit het ziekenhuis ontslagen en herstelt thuis. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder verloopt is nog onzeker, zegt Sarah Kremers, hoofdoperatie van de politie Oost-Nederland. Dinsdagochtend werd bij een huis in Overasselt een 51-jarige beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. De politie hield 34 mensen aan, van wie er 32 2 weken langer vast blijven zitten. De financiële problemen van vliegveld Maastricht-Aachen Airport zorgen voor flinke irritatie in de Limburgse politiek. Statenlid Ina Boven van de Partij voor de Dieren vindt dat gedeputeerde staten de risico's in 2022 veel te optimistisch hebben ingeschat en spreekt van opportunistisch en verbloemend rapporteren. Gedeputeerde Stefan Satijn nam zeer nadrukkelijk afstand van die kwalificaties. Alle fracties spreken hun zorgen uit over de luchthaven, waarvan de provincie met 60% de grootste aandeelhouder is. Binnenkort komen er nieuwe rapportages, daarna volgt weer een debat.
12: Kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jetten in aanloop naar Prinsjesdag over ongeveer anderhalve week. Volgens een enquête van onderzoeksbureau Ipsos INO is 18% te spreken over het beleid. Het laagste punt sinds het aantreden van Jetten als premier in februari. 7 op de 10 kiezers zijn ontevreden. Ook binnen de coalitie daalt het vertrouwen flink. Het vertrouwen daalt door de onderhandelingen over de begroting, waarbij de coalitie geen meerderheid heeft in de Tweede en Eerste Kamer. Als er nu verkiezingen werden gehouden, zou PRO de grootste partij worden met 26 zetels.
14: Bij een bedrijfsongeval in Zwaag zijn 2 werknemers om het leven gekomen. Vrijdagochtend kwamen ze in aanraking met een gevaarlijke stof bij een coatingbedrijf. 1 van hen overleed eerder, de ander, een 40-jarige man uit Zwaag, overleed vrijdagavond. De arbeidsinspectie onderzoekt het incident. Dit was het Binnenlands Nieuws.
15: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
16: Nu het buitenlandsnieuws. De Boliviaanse politie meldt 2 doden na een explosie vrijdag op een militaire basis in Viaja, ongeveer 30 kilometer van hoofdstad La Paz. De lokale gezondheidsdirecteur schat dat 10 tot 15 mensen zijn omgekomen en 62 gewond raakten. De explosie vond rond 2:30 middags lokale tijd plaats bij een opslagplaats voor vuurwerk van het ministerie van Defensie. Tientallen woningen raakten beschadigd en de brandweer waarschuwt dat een nieuwe explosie niet wordt uitgesloten. Omwonenden moeten minstens 150 meter afstand houden.
17: De Amerikaanse regering heeft vrijdag ingestemd met de verkoop van bommen en ander militair materieel ter waarde van $5 miljard aan Saoedi-Arabië. Het Amerikaanse congres moet de voorgenomen verkoop nog goedkeuren. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken moet de verkoop Saoedi-Arabië beter in staat stellen zich te verdedigen tegen dreigingen in de regio. Saoedi-Arabië is sinds het begin van de oorlog meerdere keren aangevallen met drones en raketten door Iraanse troepen en de door Teheran gesteunde Houthis uit Jemen. Washington beschouwt Saoedi-Arabië als een belangrijke bondgenoot buiten de NAVO.
18: Het Pentagon heeft ongeveer 50 medewerkers van de militaire staf onderworpen aan een leugendetectortest vanwege mogelijke lekken naar journalisten. Dat meldde ingewijden aan de New York Times. De tests volgden op mediaberichten over tekorten aan belangrijke munitie door de oorlog met Iran. Militairen en burgermedewerkers kregen onder meer de vraag of ze geheime informatie met de pers hadden gedeeld. Het Pentagon zegt lekken van geheime informatie over de nationale veiligheid uiterst serieus te nemen en te onderzoeken.
19: Bij een explosie op een militaire basis in het westen van Bolivia zijn vrijdag zeker 58 mensen gewond geraakt. Het gaat om 52 burgers en 6 militairen. Er zijn ook onbevestigde meldingen van doden, meldt de Boliviaanse minister van Defensie. De explosie vond plaats op een deel van de basis waar pyrotechnisch materiaal lag opgeslagen, in de stad Viacha, op zo'n 30 kilometer van hoofdstad La Paz. Hulpdiensten zoeken tussen het puin naar vermisten. De politie heeft de omgeving afgezet en omwonenden geëvacueerd.
20: Een Amerikaanse rechter in Boston heeft het verbod op strengere regels voor stemmen per post verlengd voor onbepaalde tijd. De nieuwe regels van de Amerikaanse postdienst verplichten staten lijsten aan te leveren van kiezers die per post mogen stemmen en eisen unieke streepjescodes op enveloppen met stembiljetten. Door democraten bestuurde staten en organisaties voor stemrecht stapten naar de rechter omdat kiezers volgens hen hun stemrecht dreigen te verliezen. Ook stellen ze dat de regels in strijd zijn met de grondwet, die staten de bevoegdheid geeft verkiezingen te organiseren. De regering Trump heeft het Hoge Rechtshof gevraagd in te grijpen en het verbod op te heffen.
1: Een schilderij dat de nazi's roofde tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt teruggegeven aan de erfgenamen van de oorspronkelijke eigenaar. Een rechter in de Argentijnse stad Mar del Plata heeft vrijdag een schikking bekrachtigd. Het gaat om Damesportret uit de collectie van de Joods-Nederlandse kunsthandelaar Jacques Goudsticker, die na de Duitse inval in 1940 werd geplunderd. Het schilderij hing in het huis van Patricia Cajin, dochter van nazi Friedrich Cajin, die na de oorlog naar Argentinië vluchtte. Het werk wordt overgedragen aan Marij von Saher, de schoondochter en enige erfgename van Goudsticker.
21: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
22: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
23: En nu het economisch nieuws. Het Panama-kanaal beperkt vanaf vrijdag het aantal schepen dat er doorheen mag varen. Door droogte als gevolg van El Niño staat het water in de twee kunstmatige meren die het kanaal voeden te laag. Het aantal schepen wordt geleidelijk teruggebracht van 36 naar 32 per dag, halverwege september. Panama heeft om El Niño de noodtoestand uitgeroepen. Het kanaal verbindt de Atlantische en de Grote Oceaan en verwerkt ongeveer 5% van de wereldwijde handel over zee.
24: De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met verliezen gesloten. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten groeide in augustus met 162.000 banen, veel meer dan de verwachte 55.000. De Dow Jones-index daalde 0,5%, de S&P 500 zakte 0,4% en de Nasdaq verloor 0,3%. De sterke banengroei versterkt de verwachting dat de Federal Reserve de rente op 16 september verhoogt. Maandag zijn de Amerikaanse beurzen gesloten voor Labor Day.
25: De Amerikaanse president Donald Trump gaat een programma opzetten waardoor rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en direct aan consumenten mogen verkopen. Volgens Trump hoeven veehouders daardoor niet meer met grote vleesverwerkende bedrijven en tussenhandelaren te werken en zullen de prijzen van rundvlees dalen. Trump zegt dat grote verwerkers zoals JBS en Tyson Foods een monopoliepositie hebben en misbruik hebben gemaakt van hun machtspositie door hoge kosten te vragen aan veehouders. Hij gaat daarvoor een decreet ondertekenen en kondigt verscherpte inspecties op voedselveiligheid aan bij rundveehouders. Ook moet bij rundvlees uit het buitenland voortaan het land van herkomst worden vermeld. En krijgen rundveehouders toestemming om hun dieren en gemeenschappen te beschermen tegen de Mexicaanse wolf.
26: Portugal verlengt de onderhandelingen over de verkoop van een minderheidsbelang van 49,9% in luchtvaartmaatschappij TAP aan Air France KLM of Lufthansa. De rivaliserende biedingen liggen volgens Lissabon erg dicht bij elkaar. De extra gesprekken kunnen enkele weken duren. Daarna volgt een keuze voor definitieve onderhandelingen. Air France KLM en Lufthansa zijn beide geïnteresseerd in TAP om verbindingen met Afrika en Noord- en Zuid-Amerika uit te breiden. TAP leed in de eerste helft van dit jaar een verlies van 99 miljoen euro door gestegen brandstofprijzen.
27: De AEX-index in Amsterdam is vrijdag met een winst van 18% gesloten op 11.013,50 punten. Chipbedrijven BESI, ASML en ASMI waren koplopers met koersstijgingen tot 6,2% na de verliezen een dag eerder. Ook staalbedrijven ArcelorMittal en Aperam deden het goed, met plussen tot 4,2% na een positief rapport van Deutsche Bank over de Europese staalsector. Beleggers verwerkten het sterke Amerikaanse banenrapport over augustus dat veel beter uitviel dan verwacht, waardoor de Amerikaanse Centrale Bank later deze maand mogelijk besluit tot een renteverhoging. Dataleveranciers Wolters Kluwer en Relks stonden onderaan met verliezen tot 2,4%.
28: In de Rotterdamse haven hebben honderden havenwerkers vrijdag het werk neergelegd uit protest tegen de kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. De staking duurde tot 7 uur 's avonds. De impact is beperkt gebleven, meldt het havenbedrijf Rotterdam. Schepen moesten even wachten,
0: mede door het onstuimige weer. Het kan dagen duren voordat de werkzaamheden weer zijn ingehaald.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws.
4: Luis Enrique heeft zijn contract bij Paris Saint-Germain met 3 jaar verlengd tot de zomer van 2030. De 56-jarige Spanjaard is sinds 3 jaar trainer van de Franse club en won in die periode 2 keer de Champions League, 3 keer de landstitel en 2 keer de Franse beker. Eerder was Luis Enrique bondscoach van Spanje en hoofdtrainer van FC Barcelona. Paris Saint-Germain maakte ook bekend dat 5 spelers hun contract hebben verlengd, waaronder Fabian Ruiz tot 2029 en Joao Neves, Willian Pacho, Lucas Beraldo en Seni Majulu tot 2031.
3: Sparta Rotterdam en PEC Zwolle hebben gelijk gespeeld in de Eredivisie, 2-2. Isaac Babadi, gehuurd van PSV, leek Sparta aan de zegen te helpen door direct na zijn invalbeurt te scoren. Maar Koen Kostons maakte 10 minuten voor tijd gelijk. Ibrahim Sissoko bracht PEC Zwolle op voorsprong, waarna Milan Zonneveld Sparta op gelijke hoogte kopte. Sparta kan Babadi aan het einde van het seizoen definitief overnemen.
5: Alexander Isak heeft Liverpool aan de eerste zegen van dit seizoen in de Premier League geholpen. De spits scoorde 2 keer in de uitwedstrijd tegen Ipswich Town, die eindigde in 0-2. Cody Gakpo bereidde beide doelpunten voor. De linksbuiten stond de afgelopen weken in de belangstelling van Manchester City, dat 100 miljoen euro voor hem wilde betalen, maar Liverpool werkte niet mee aan een vertrek. Virgil van Dijk en Gakpo stonden in de basis, Ryan Gravenberg viel na rust in.
3: Titelverdediger Carlos Alcaraz heeft de 4e ronde van de US Open bereikt. De als 2e geplaatste Spanjaard versloeg de Chinees Yibing Wu met 6-3, 6-4, 6-1. De 23-jarige Alcaraz maakte op de US Open zijn rentree na een polsblessure. Hij won de US Open in 2022 en 2025 en veroverde dit jaar voor het eerste titel op de Australian Open. Zijn volgende tegenstander is de Amerikaan Tommy Paul. Paris Saint-Germain heeft thuis verloren van AS Monaco met 1-2. Marquinhos bracht PSG op voorsprong, maar Nazinho maakte gelijk na een voorzet van Jordan Tézé. Stanis Idumbo schoot Monaco vervolgens naar de zege. De kampioen van Frankrijk heeft nu 2 punten uit 3 duels, terwijl Monaco nog ongeslagen is. Trainer Luis Enrique verlengde vlak voor de wedstrijd zijn contract met 3 jaar en ook 5 spelers tekenden bij. Troy Parrott heeft Real Betis aan een thuiszege op Real Madrid geholpen. De Ierse spits, die voor 20 miljoen euro overkwam van AZ, viel na 69 minuten in en maakte in de 81ste minuut het enige doelpunt. Real Madrid leed daarmee voor het eerst dit seizoen puntenverlies in La Liga. Kylian Mbappé miste in blessuretijd nog een strafschop voor de bezoekers. FC Barcelona is nu de enige club in La Liga zonder puntenverlies.
6: Dit was het laatste sportnieuws.
7: Je luistert naar Talk Radio.
8: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht vallen er vooral in het noorden enkele buien. Het wordt tussen de 13 en 17 graden en de wind is matig uit het westen. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het steviger door, windkracht 6. Vanochtend schijnt de zon af en toe, met name in het noorden vallen er nog wat buien. De wind blijft uit het westen komen, aan de kust en op het IJsselmeer krachtig. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden zijn er buien, maar later wordt het van het westen uit droog. Het wordt ongeveer 20 graden. Aan de kust steekt het stevig door, maar in het zuiden neemt de wind af. Vanavond wordt het half bewolkt en droog, met weinig wind. Alleen in het noordoosten waait het nog krachtig. Vannacht blijft het overal droog en koelt het af naar 7 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog weer, met temperaturen tussen de 21 en 24 graden.
6: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
29: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland.
10: Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Rotterdam-Zuid is een man gewond geraakt bij een schietincident in de Zinkerstraat. Dat gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt de dader of daders en doet onderzoek naar het incident. Kwetsbare Amsterdamse kinderen die niet meer thuis kunnen wonen, worden soms ver buiten de stad geplaatst, schrijft het Parool. Jeugdzorgaanbieder Level, een van de grootste aanbieders van zware jeugdzorg in Amsterdam, neemt sinds eind juni vrijwel geen nieuwe kinderen meer op. De organisatie heeft te weinig opvangplekken, de doorstroom stokt en er is te weinig geld. Uitwijken naar andere aanbieders binnen Amsterdam biedt lang niet altijd uitkomst, omdat die ook vol zitten. Wethouder Esma Lala noemt de situatie onacceptabel. Een van de twee agenten die deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt, is uit het ziekenhuis ontslagen en herstelt thuis. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder verloopt is nog onzeker, zegt Sarah Kremers, hoofdoperatieën van de politie Oost-Nederland. Dinsdagochtend werd bij een huis in Overasselt een 51-jarige beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. De politie hield 34 mensen aan, van wie er 32 twee weken langer vast blijven zitten. De financiële problemen van vliegveld Maastricht-Aachen Airport zorgen voor flinke irritatie in de Limburgse politiek. Statenlid Ina Boven van de Partij voor de Dieren vindt dat gedeputeerde staten de risico's in 2022 veel te optimistisch hebben ingeschat en spreekt van opportunistisch en verbloemend rapporteren. Gedeputeerde Stefan Satijn nam zeer nadrukkelijk afstand van die kwalificaties. Alle fracties spreken hun zorgen uit over de luchthaven, waarvan de provincie met 60% de grootste aandeelhouder is. Binnenkort komen er nieuwe rapportages. Daarna volgt weer een debat. Kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jetten in aanloop naar Prinsjesdag over ongeveer anderhalve week. Volgens een enquête van onderzoeksbureau Ipsos INO is 18% te spreken over het beleid. Het laagste punt sinds het aantreden van Jetten als premier in februari. 7 op de 10 kiezers zijn ontevreden. Ook binnen de coalitie daalt het vertrouwen flink. Het vertrouwen daalt door de onderhandelingen over de begroting, waarbij de coalitie geen meerderheid heeft in de Tweede en Eerste Kamer. Als er nu verkiezingen werden gehouden, zou PRO de grootste partij worden met 26 zetels. Bij een bedrijfsongeval in Zwaag zijn 2 werknemers om het leven gekomen. Vrijdagochtend kwamen ze in aanraking met een gevaarlijke stof bij een coatingbedrijf. 1 van hen overleed eerder, de ander, een 40-jarige man uit Zwaag, overleed vrijdagavond. De arbeidsinspectie onderzoekt het incident. Dit was het Binnenlands Nieuws.
10: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
12: Nu het buitenlands nieuws. De Boliviaanse politie meldt 2 doden na een explosie vrijdag op een militaire basis in Viaja, ongeveer 30 kilometer van hoofdstad La Paz. De lokale gezondheidsdirecteur schat dat 10 tot 15 mensen zijn omgekomen en 62 gewond raakten. De explosie vond rond 2:30 's middags lokale tijd plaats bij een opslagplaats voor vuurwerk van het ministerie van Defensie. Tientallen woningen raakten beschadigd en de brandweer waarschuwt dat een nieuwe explosie niet wordt uitgesloten. Omwonenden moeten minstens 150 meter afstand houden.
1: De Amerikaanse regering heeft vrijdag ingestemd met de verkoop van bommen en ander militair materieel ter waarde van $5 miljard aan Saoedi-Arabië. Het Amerikaanse congres moet de voorgenomen verkoop nog goedkeuren. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken moet de verkoop Saoedi-Arabië beter in staat stellen zich te verdedigen tegen dreigingen in de regio. Saoedi-Arabië is sinds het begin van de oorlog meerdere keren aangevallen met drones en raketten door Iraanse troepen en de door Teheran gesteunde Houthis uit Jemen. Washington beschouwt Saoedi-Arabië als een belangrijke bondgenoot buiten de NAVO.

0: Bij een explosie op een militaire basis in het westen van Bolivia zijn vrijdag zeker 58 mensen gewond geraakt. Het gaat om 52 burgers en 6 militairen. Er zijn ook onbevestigde meldingen van doden, meldt de Boliviaanse minister van Defensie. De explosie vond plaats op een deel van de basis waar pyrotechnisch materiaal lag opgeslagen, in de stad Viacha, op zo'n 30 kilometer van hoofdstad La Paz. Hulpdiensten zoeken tussen het puin naar vermisten. De politie heeft de omgeving afgezet en omwonenden geëvacueerd. Een Amerikaanse rechter in Boston heeft het verbod op strengere regels voor stemmen per post verlengd voor onbepaalde tijd. De nieuwe regels van de Amerikaanse postdienst verplichten staten lijsten aan te leveren van kiezers die per post mogen stemmen en eisen unieke streepjescodes op enveloppen met stembiljetten. Door democraten bestuurde staten en organisaties voor stemrecht stapten naar de rechter omdat kiezers volgens hen hun stemrecht dreigen te verliezen. Ook stellen ze dat de regels in strijd zijn met de grondwet, die staten de bevoegdheid geeft verkiezingen te organiseren. De regering Trump heeft het Hoge Rechtshof gevraagd in te grijpen en het verbod op te heffen. Een schilderij dat de nazi's roofden tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt teruggegeven aan de erfgenamen van de oorspronkelijke eigenaar. Een rechter in de Argentijnse stad Mar del Plata heeft vrijdag een schikking bekrachtigd. Het gaat om Damesportret uit de collectie van de Joods-Nederlandse kunsthandelaar Jacques Goudsticker, die na de Duitse inval in 1940 werd geplunderd. Het schilderij hing in het huis van Patricia Cajin, dochter van nazi Friedrich Cajin, die na de oorlog naar Argentinië vluchtte. Het werk wordt overgedragen aan Marij von Saher, de schoondochter en enige erfgename van Goudsticker. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Het Panama-kanaal beperkt vanaf vrijdag het aantal schepen dat er doorheen mag varen. Door droogte als gevolg van El Niño staat het water in de twee kunstmatige meren die het kanaal voeden te laag. Het aantal schepen wordt geleidelijk teruggebracht van 36 naar 32 per dag, halverwege september. Panama heeft om El Niño de noodtoestand uitgeroepen. Het kanaal verbindt de Atlantische en de Grote Oceaan en verwerkt ongeveer 5% van de wereldwijde handel over zee. De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met verliezen gesloten. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten groeide in augustus met 162.000 banen, veel meer dan de verwachte 55.000. De Dow Jones-index daalde 0,5%, de S&P 500 zakte 0,4% en de Nasdaq verloor 0,3%. De sterke banengroei versterkt de verwachting dat de Federal Reserve de rente op 16 september verhoogt. Maandag zijn de Amerikaanse beurzen gesloten voor Labor Day. De Amerikaanse president Donald Trump gaat een programma opzetten waardoor rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en direct aan consumenten mogen verkopen. Volgens Trump hoeven veehouders daardoor niet meer met grote vleesverwerkende bedrijven en tussenhandelaren te werken en zullen de prijzen van rundvlees dalen. Trump zegt dat grote verwerkers zoals JBS en Tyson Foods een monopoliepositie hebben en misbruik hebben gemaakt van hun machtspositie door hoge kosten te vragen aan veehouders. Hij gaat daarvoor een decreet ondertekenen en kondigt verscherpte inspecties op voedselveiligheid aan bij rundveehouders. Ook moet bij rundvlees uit het buitenland voortaan het land van herkomst worden vermeld en krijgen rundveehouders toestemming om hun dieren en gemeenschappen te beschermen tegen de Mexicaanse wolf. Portugal verlengt de onderhandelingen over de verkoop van een minderheidsbelang van 49,9% in luchtvaartmaatschappij TAP aan Air France KLM of Lufthansa. De rivaliserende biedingen liggen volgens Lissabon erg dicht bij elkaar. De extra gesprekken kunnen enkele weken duren. Daarna volgt een keuze voor definitieve onderhandelingen. Air France

0: KLM en Lufthansa zijn beide geïnteresseerd in TAP om verbindingen met Afrika en Noord- en Zuid-Amerika uit te breiden. TAP leed in de eerste helft van dit jaar een verlies van 99 miljoen euro door gestegen brandstofprijzen. De AEX-index in Amsterdam is vrijdag met een winst van 18% gesloten op 11.013,50 punten. Chipbedrijven BESI, ASML en ASMI waren koplopers met koersstijgingen tot 6,2% na de verliezen een dag eerder. Ook staalbedrijven ArcelorMittal en Aperam deden het goed, met plussen tot 4,2% na een positief rapport van Deutsche Bank over de Europese staalsector. Beleggers verwerkten het sterke Amerikaanse banenrapport over augustus dat veel beter uitviel dan verwacht, waardoor de Amerikaanse Centrale Bank later deze maand mogelijk besluit tot een renteverhoging. Dataleveranciers Wolters Kluwer en Relks stonden onderaan met verliezen tot 2,4%. In de Rotterdamse haven hebben honderden havenwerkers vrijdag het werk neergelegd uit protest tegen de kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. De staking duurde tot 7 uur 's avonds. De impact is beperkt gebleven, meldt het havenbedrijf Rotterdam. Schepen moesten even wachten, mede door het onstuimige weer. Het kan dagen duren voordat de werkzaamheden weer zijn ingehaald. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Luis Enrique heeft zijn contract bij Paris Saint-Germain met 3 jaar verlengd tot de zomer van 2030. De 56-jarige Spanjaard is sinds 3 jaar trainer van de Franse club en won in die periode 2 keer de Champions League, 3 keer de landstitel en 2 keer de Franse beker. Eerder was Luis Enrique bondscoach van Spanje en hoofdtrainer van FC Barcelona. Paris Saint-Germain maakte ook bekend dat 5 spelers hun contract hebben verlengd, waaronder Fabian Ruiz tot 2029 en Joao Neves, William Pacho, Lucas Beraldo en Seni Mayulu tot 2031. Sparta Rotterdam en PEC Zwolle hebben gelijk gespeeld in de Eredivisie, 2-2. Isaac Babadi, gehuurd van PSV, leek Sparta aan de zegen te helpen door direct na zijn invalbeurt te scoren. Maar Koen Kostons maakte 10 minuten voor tijd gelijk. Ibrahim Sissoko bracht PEC Zwolle op voorsprong, waarna Milan Zonneveld Sparta op gelijke hoogte kopte. Sparta kan Babadi aan het einde van het seizoen definitief overnemen. Alexander Isak heeft Liverpool aan de eerste zegen van dit seizoen in de Premier League geholpen. De spits scoorde 2 keer in de uitwedstrijd tegen Ipswich Town, die eindigde in 0-2. Cody Gakpo bereidde beide doelpunten voor. De linksbuiten stond de afgelopen weken in de belangstelling van Manchester City, dat 100 miljoen euro voor hem wilde betalen, maar Liverpool werkte niet mee aan een vertrek. Virgil van Dijk en Gakpo stonden in de basis, Ryan Gravenberg viel na rust in. Titelverdediger Carlos Alcaraz heeft de 4e ronde van de US Open bereikt. De als 2e geplaatste Spanjaard versloeg de Chinees Yibing Wu met 6-3, 6-4, 6-1. De 23-jarige Alcaraz maakte op de US Open zijn rentree na een polsblessure. Hij won de US Open in 2022 en 2025 en veroverde dit jaar voor het eerste titel op de Australian Open. Zijn volgende tegenstander is de Amerikaan Tommy Paul. Paris Saint-Germain heeft thuis verloren van AS Monaco met 1-2. Marquinhos bracht PSG op voorsprong, maar Nazinho maakte gelijk na een voorzet van Jordan Tézé. Stanis Idumbo schoot Monaco vervolgens naar de zege. De kampioen van Frankrijk heeft nu 2 punten uit 3 duels, terwijl Monaco nog ongeslagen is. Trainer Luis Enrique verlengde vlak voor de wedstrijd zijn contract met 3 jaar en ook 5 spelers steken erbij. Troy Parrott heeft Real Betis aan een thuiszege op Real Madrid geholpen. De Ierse spits, die voor 20 miljoen euro overkwam van AZ, viel na 69 minuten in en maakte in de 81ste minuut het enige doelpunt. Real Madrid leed daarmee voor het eerst dit seizoen puntenverlies in La Liga. Kylian Mbappé miste in blessuretijd nog een strafschop voor de bezoekers. FC Barcelona is nu de enige club in La Liga zonder puntenverlies. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is er geregeld zon, maar in het noorden kunnen er wat buien vallen. De wind uit het westen is matig, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanmiddag wisselen zon en wolken zich af. In het noorden nog enkele buien, maar later wordt het overal droog. Het wordt ongeveer 20 graden. Vanavond half bewolkt en droog, met weinig wind, behalve aan de noordoostkust waar het nog stevig waait. Komende nacht droog met minimaal 8 graden landinwaarts en 15 graden aan zee. Morgen veel zon en droog weer, met middagtemperaturen van 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een persoon is gewond geraakt bij een ongeluk tussen een personenauto en een vrachtwagen. Zaterdagochtend op de A76 nabij Heerlen. De politie spreekt van een ernstig ongeval en de A76 is deels afgesloten. In Rotterdam-Zuid is een man gewond geraakt bij een schietincident in de Zinkerstraat. Dat gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt de dader of daders en doet onderzoek naar het incident. Kwetsbare Amsterdamse kinderen die niet meer thuis kunnen wonen, worden soms ver buiten de stad geplaatst, schrijft het Parool. Jeugdzorgaanbieder Level, een van de grootste aanbieders van zware jeugdzorg in Amsterdam, neemt sinds eind juni vrijwel geen nieuwe kinderen meer op. De organisatie heeft te weinig opvangplekken, de doorstroom stokt en er is te weinig geld. Uitwijken naar andere aanbieders binnen Amsterdam biedt lang niet altijd uitkomst, omdat die ook vol zitten. Wethouder Esma Lala noemt de situatie onacceptabel. Een van de twee agenten die deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt, is uit het ziekenhuis ontslagen en herstelt thuis. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder verloopt is nog onzeker, zegt Sarah Kremers, hoofdoperatieën van de politie Oost-Nederland. Dinsdagochtend werd bij een huis in Overasselt een 51-jarige beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. De politie hield 34 mensen aan, van wie er 32 twee weken langer vast blijven zitten. De financiële problemen van vliegveld Maastricht-Aachen Airport zorgen voor flinke irritatie in de Limburgse politiek. Statenlid Ina Boven van de Partij voor de Dieren vindt dat gedeputeerde staten de risico's in 2022 veel te optimistisch hebben ingeschat en spreekt van opportunistisch en verbloemend rapporteren. Gedeputeerde Stefan Satijn nam zeer nadrukkelijk afstand van die kwalificaties. Alle fracties spreken hun zorgen uit over de luchthaven, waarvan de provincie met 60% de grootste aandeelhouder is. Binnenkort komen er nieuwe rapportages. Daarna volgt weer een debat. Kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jetten in aanloop naar Prinsjesdag over ongeveer anderhalve week. Volgens een enquête van onderzoeksbureau Ipsos INO is 18% te spreken over het beleid. Het laagste punt sinds het aantreden van Jetten als premier in februari. 7 op de 10 kiezers zijn ontevreden. Ook binnen de coalitie daalt het vertrouwen flink. Het vertrouwen daalt door de onderhandelingen over de begroting, waarbij de coalitie geen meerderheid heeft in de Tweede en Eerste Kamer. Als er nu verkiezingen werden gehouden, zou PRO de grootste partij worden met 26 zetels.
2: Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten.
6: Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws.
8: In Europa zijn dit seizoen meer dan 1000 besmettingen met het West-Nijl-virus vastgesteld. Het virus is inmiddels opgedoken in 15 landen, meldt het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. Italië telt met 516 de meeste besmettingen, gevolgd door Griekenland met 284 en Spanje met 88. Ook in Nederland zijn al 9 gevallen vastgesteld. Het virus wordt vooral door muggen overgedragen tussen wilde vogels. Maar de insecten kunnen ook mensen besmetten.
9: 4 mensen zijn omgekomen door een Russische aanval op de stad Kamjanske in het zuidoosten van Oekraïne. 5 anderen raakten gewond, meldt het militaire bestuur van de regio Dnipropetrovsk. De aanval komt kort voor een verwacht bezoek van de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner aan Oekraïne. President Zelensky heeft Rusland voorgesteld tijdens dat bezoek een staakt het vuren in acht te nemen. Rusland heeft nog niet gereageerd op het voorstel.
10: De Amerikaanse regering heeft vrijdag ingestemd met de verkoop van bommen en ander militair materieel ter waarde van $5 miljard aan Saoedi-Arabië. Het Amerikaanse congres moet de voorgenomen verkoop nog goedkeuren. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken moet de verkoop Saoedi-Arabië beter in staat stellen zich te verdedigen tegen dreigingen in de regio. Saoedi-Arabië is sinds het begin van de oorlog meerdere keren aangevallen met drones en raketten door Iraanse troepen en de door Teheran gesteunde Houthis uit Jemen. Washington beschouwt Saoedi-Arabië als een belangrijke bondgenoot buiten de NAVO.
11: De Boliviaanse politie meldt 2 doden na een explosie vrijdag op een militaire basis in Viaja, ongeveer 30 kilometer van hoofdstad La Paz. De lokale gezondheidsdirecteur schat dat 10 tot 15 mensen zijn omgekomen en 62 gewond raakten. De explosie vond rond 2:30 middags lokale tijd plaats bij een opslagplaats voor vuurwerk van het ministerie van Defensie. Tientallen woningen raakten beschadigd en de brandweer waarschuwt dat een nieuwe explosie niet wordt uitgesloten. Omwonenden moeten minstens 150 meter afstand houden.
12: Het Pentagon heeft ongeveer 50 medewerkers van de militaire staf onderworpen aan een leugendetectortest vanwege mogelijke lekken naar journalisten. Dat meldde ingewijden aan de New York Times. De tests volgden op mediaberichten over tekorten aan belangrijke munitie door de oorlog met Iran. Militairen en burgermedewerkers kregen onder meer de vraag of ze geheime informatie met de pers hadden gedeeld. Het Pentagon zegt lekken van geheime informatie over de nationale veiligheid uiterst serieus te nemen en te onderzoeken.
13: Bij een explosie op een militaire basis in het westen van Bolivia zijn vrijdag zeker 58 mensen gewond geraakt. Het gaat om 52 burgers en 6 militairen. Er zijn ook onbevestigde meldingen van doden, meldt de Boliviaanse minister van Defensie. De explosie vond plaats op een deel van de basis waar pyrotechnisch materiaal lag opgeslagen, in de stad Viacha, op zo'n 30 kilometer van hoofdstad La Paz. Hulpdiensten zoeken tussen het puin naar vermisten. De politie heeft de omgeving afgezet en omwonenden geëvacueerd.
14: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
15: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
16: En nu het economisch nieuws. Het Panama-kanaal beperkt vanaf vrijdag het aantal schepen dat er doorheen mag varen. Door droogte als gevolg van El Niño staat het water in de 2 kunstmatige meren die het kanaal voeden te laag. Het aantal schepen wordt geleidelijk teruggebracht van 36 naar 32 per dag, halverwege september. Panama heeft om El Niño de noodtoestand uitgeroepen. Het kanaal verbindt de Atlantische en de Grote Oceaan en verwerkt ongeveer 5% van de wereldwijde handel over zee.
17: De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met verliezen gesloten. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten groeide in augustus met 162.000 banen, veel meer dan de verwachte 55.000. De Dow Jones-index daalde 0,5%, de S&P 500 zakte 0,4% en de Nasdaq verloor 0,3%. De sterke banengroei versterkt de verwachting dat de Federal Reserve de rente op 16 september verhoogt. Maandag zijn de Amerikaanse beurzen gesloten voor Labor Day.
18: De Amerikaanse president Donald Trump gaat een programma opzetten waardoor rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en direct aan consumenten mogen verkopen. Volgens Trump hoeven veehouders daardoor niet meer met grote vleesverwerkende bedrijven en tussenhandelaren te werken en zullen de prijzen van rundvlees dalen. Trump zegt dat grote verwerkers zoals JBS en Tyson Foods een monopoliepositie hebben en misbruik hebben gemaakt van hun machtspositie door hoge kosten te vragen aan veehouders. Hij gaat daarvoor een decreet ondertekenen en kondigt verscherpte inspecties op voedselveiligheid aan bij rundveehouders. Ook moet bij rundvlees uit het buitenland voortaan het land van herkomst worden vermeld. En krijgen rundveehouders toestemming om hun dieren en gemeenschappen te beschermen tegen de Mexicaanse wolf.
19: Portugal verlengt de onderhandelingen over de verkoop van een minderheidsbelang van 49,9% in luchtvaartmaatschappij TAP aan Air France KLM of Lufthansa. De rivaliserende biedingen liggen volgens Lissabon erg dicht bij elkaar. De extra gesprekken kunnen enkele weken duren. Daarna volgt een keuze voor definitieve onderhandelingen. Air France KLM en Lufthansa zijn beide geïnteresseerd in TAP om verbindingen met Afrika en Noord- en Zuid-Amerika uit te breiden. TAP leed in de eerste helft van dit jaar een verlies van 99 miljoen euro door gestegen brandstofprijzen.
20: De AEX-index in Amsterdam is vrijdag met een winst van 18% gesloten op 11.013,50 punten. Chipbedrijven BC, ASML en ASMI waren koplopers met koersstijgingen tot 6,2% na de verliezen een dag eerder. Ook staalbedrijven ArcelorMittal en Aperam deden het goed, met plussen tot 4,2% na een positief rapport van Deutsche Bank over de Europese staalsector. Beleggers verwerkten het sterke Amerikaanse banenrapport over augustus dat veel beter uitviel dan verwacht, waardoor de Amerikaanse Centrale Bank later deze maand mogelijk besluit tot een renteverhoging. Dataleveranciers Wolters Kluwer en Relks stonden onderaan met verliezen tot 2,4%.
21: In de Rotterdamse haven hebben honderden havenwerkers vrijdag het werk neergelegd uit protest tegen de kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. De staking duurde tot 7 uur 's avonds. De impact is beperkt gebleven, meldt het havenbedrijf Rotterdam. Schepen moesten even wachten, mede door het onstuimige weer. Het kan dagen duren voordat de werkzaamheden weer zijn ingehaald.
22: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
23: Tot slot het sportnieuws. Luis Enrique heeft zijn contract bij Paris Saint-Germain met 3 jaar verlengd tot de zomer van 2030. De 56-jarige Spanjaard is sinds 3 jaar trainer van de Franse club en won in die periode 2 keer de Champions League, 3 keer de landstitel en 2 keer de Franse beker. Eerder was Luis Enrique bondscoach van Spanje en hoofdtrainer van FC Barcelona. Paris Saint-Germain maakte ook bekend dat 5 spelers hun contract hebben verlengd, waaronder Fabian Ruiz tot 2029 en Joao Neves, William Pacho, Lucas Beraldo en Seni Mayulu tot 2031. Sparta Rotterdam en PEC Zwolle hebben gelijk gespeeld in de Eredivisie, 2-2. Isaac Babadi, gehuurd van PSV, leek Sparta aan de zegen te helpen door direct na zijn invalbeurt te scoren. Maar Koen Kostons maakte 10 minuten voor tijd gelijk. Ibrahim Sissoko bracht PEC Zwolle op voorsprong, waarna Milan Zonneveld Sparta op gelijke hoogte kopte. Sparta kan Babadi aan het einde van het seizoen definitief overnemen. Alexander Isak heeft Liverpool aan de eerste zege van dit seizoen in de Premier League geholpen. De spits scoorde 2 keer in de uitwedstrijd tegen Ipswich Town, die eindigde in 0-2. Cody Gakpo bereidde beide doelpunten voor. De linksbuiten stond de afgelopen weken in de belangstelling van Manchester City, dat 100 miljoen euro voor hem wilde betalen, maar Liverpool werkte niet mee aan een vertrek. Virgil van Dijk en Gakpo stonden in de basis, Ryan Gravenberg viel na rust in. Titelverdediger Carlos Alcaraz heeft de vierde ronde van de US Open bereikt. De als tweede geplaatste Spanjaard versloeg de Chinees Yibing Wu met 6-3, 6-4, 6-1. De 23-jarige Alcaraz maakte op de US Open zijn rentree na een polsblessure. Hij won de US Open in 2022 en 2025 en veroverde dit jaar voor het eerste titel op de Australian Open. Zijn volgende tegenstander is de Amerikaan Tommy Paul. Paris Saint-Germain heeft thuis verloren van AS Monaco met 1-2. Marquinhos bracht PSG op voorsprong, maar Nazinho maakte gelijk na een voorzet van Jordan Tézé. Stanis Idumbo schoot Monaco vervolgens naar de zege. De kampioen van Frankrijk heeft nu 2 punten uit 3 duels, terwijl Monaco nog ongeslagen is. Trainer Luis Enrique verlengde vlak voor de wedstrijd zijn contract met 3 jaar en ook 5 spelers tekenden bij. Troy Parrott heeft Real Betis aan een thuiszege op Real Madrid geholpen. De Ierse spits, die voor 20 miljoen euro overkwam van AZ, viel na 69 minuten in en maakte in de 81ste minuut het enige doelpunt. Real Madrid leed daarmee voor het eerst dit seizoen puntenverlies in La Liga. Kylian Mbappé miste in blessuretijd nog een strafschop voor de bezoekers. FC Barcelona is nu de enige club in La Liga zonder puntenverlies. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is er geregeld zon, maar in het noorden kunnen er wat buien vallen. De wind uit het westen is matig, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanmiddag wisselen zon en wolken zich af. In het noorden nog enkele buien, maar later wordt het overal droog. Het wordt ongeveer 20 graden. Vanavond half bewolkt en droog, met weinig wind, behalve aan de noordoostkust waar het nog stevig waait. Komende nacht droog met minimaal 8 graden landinwaarts en 15 graden aan zee. Morgen veel zon en droog weer, met middagtemperaturen van 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
24: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een persoon is gewond geraakt bij een ongeluk tussen een personenauto en een vrachtwagen, zaterdagochtend op de A76 nabij Heerlen. De politie spreekt van een ernstig ongeval en de A76 is deels afgesloten. In Rotterdam-Zuid is een man gewond geraakt bij een schietincident in de Zinkerstraat. Dat gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt de dader of daders en doet onderzoek naar het incident. Kwetsbare Amsterdamse kinderen die niet meer thuis kunnen wonen, worden soms ver buiten de stad geplaatst, schrijft het Parool. Jeugdzorgaanbieder Level, een van de grootste aanbieders van zware jeugdzorg in Amsterdam, neemt sinds eind juni vrijwel geen nieuwe kinderen meer op. De organisatie heeft te weinig opvangplekken, de doorstroom stokt en er is te weinig geld. Uitwijken naar andere aanbieders binnen Amsterdam biedt lang niet altijd uitkomst, omdat die ook vol zitten. Wethouder Esma Lala noemt de situatie onacceptabel. Een van de 2 agenten die deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt, is uit het ziekenhuis ontslagen en herstelt thuis. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder verloopt is nog onzeker, zegt Sarah Kremers, hoofdoperatie van de politie Oost-Nederland. Dinsdagochtend werd bij een huis in Overasselt een 51-jarige beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. De politie hield 34 mensen aan, van wie er 32 twee weken langer vast blijven zitten. De financiële problemen van vliegveld Maastricht-Aachen Airport zorgen voor flinke irritatie in de Limburgse politiek. Statenlid Ina Boven van de Partij voor de Dieren vindt dat gedeputeerde staten de risico's in 2022 veel te optimistisch hebben ingeschat en spreekt van opportunistisch en verbloemend rapporteren. Gedeputeerde Stefan Satijn nam zeer nadrukkelijk afstand van die kwalificaties. Alle fracties spreken hun zorgen uit over de luchthaven, waarvan de provincie met 60% de grootste aandeelhouder is. Binnenkort komen er nieuwe rapportages. Daarna volgt weer een debat. Kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jetten in aanloop naar Prinsjesdag over ongeveer anderhalve week. Volgens een enquête van onderzoeksbureau Ipsos INO is 18% te spreken over het beleid. Het laagste punt sinds het aantreden van Jetten als premier in februari. 7 op de 10 kiezers zijn ontevreden. Ook binnen de coalitie daalt het vertrouwen flink. Het vertrouwen daalt door de onderhandelingen over de begroting, waarbij de coalitie geen meerderheid heeft in de Tweede en Eerste Kamer. Als er nu verkiezingen werden gehouden, zou PRO de grootste partij worden met 26 zetels. Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
4: Nu het buitenlands nieuws. In Europa zijn dit seizoen meer dan 1000 besmettingen met het West-Nijl-virus vastgesteld. Het virus is inmiddels opgedoken in 15 landen, meldt het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. Italië telt met 516 de meeste besmettingen, gevolgd door Griekenland met 284 en Spanje met 88. Ook in Nederland zijn al 9 gevallen vastgesteld. Het virus wordt vooral door muggen overgedragen tussen wilde vogels, maar de insecten kunnen ook mensen besmetten.
6: 4 mensen zijn omgekomen door een Russische aanval op de stad Kamjanske in het zuidoosten van Oekraïne. 5 anderen raakten gewond, meldt het militaire bestuur van de regio Dnipropetrovsk. De aanval komt kort voor een verwacht bezoek van de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner aan Oekraïne. President Zelensky heeft Rusland voorgesteld tijdens dat bezoek een staakt het vuren in acht te nemen. Rusland heeft nog niet gereageerd op het voorstel.
7: De Amerikaanse regering heeft vrijdag ingestemd met de verkoop van bommen en ander militair materieel ter waarde van $5 miljard aan Saoedi-Arabië. Het Amerikaanse congres moet de voorgenomen verkoop nog goedkeuren. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken moet de verkoop Saoedi-Arabië beter in staat stellen zich te verdedigen tegen dreigingen in de regio. Saoedi-Arabië is sinds het begin van de oorlog meerdere keren aangevallen met drones en raketten door Iraanse troepen en de door Teheran gesteunde Houthis uit Jemen. Washington beschouwt Saoedi-Arabië als een belangrijke bondgenoot buiten de NAVO.
8: De Boliviaanse politie meldt 2 doden na een explosie vrijdag op een militaire basis in Viaja, ongeveer 30 kilometer van hoofdstad La Paz. De lokale gezondheidsdirecteur schat dat 10 tot 15 mensen zijn omgekomen en 62 gewond raakten. De explosie vond rond 2:30 's middags lokale tijd plaats bij een opslagplaats voor vuurwerk van het ministerie van Defensie. Tientallen woningen raakten beschadigd en de brandweer waarschuwt dat een nieuwe explosie niet wordt uitgesloten. Omwonenden moeten minstens 150 meter afstand houden.
25: Het Pentagon heeft ongeveer 50 medewerkers van de militaire staf onderworpen aan een leugendetectortest vanwege mogelijke lekken naar journalisten. Dat meldde ingewijden aan de New York Times. De tests volgden op mediaberichten over tekorten aan belangrijke munitie door de oorlog met Iran. Militairen en burgermedewerkers kregen onder meer de vraag of ze geheime informatie met de pers hadden gedeeld. Het Pentagon zegt lekken van geheime informatie over de nationale veiligheid uiterst serieus te nemen en te onderzoeken.
9: Bij een explosie op een militaire basis in het westen van Bolivia zijn vrijdag zeker 58 mensen gewond geraakt. Het gaat om 52 burgers en 6 militairen. Er zijn ook onbevestigde meldingen van doden, meldt de Boliviaanse minister van Defensie. De explosie vond plaats op een deel van de basis waar pyrotechnisch materiaal lag opgeslagen, in de stad Viacha, op zo'n 30 kilometer van hoofdstad La Paz. Hulpdiensten zoeken tussen het puin naar vermisten. De politie heeft de omgeving afgezet en omwonenden geëvacueerd.
10: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
11: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
25: En nu het economisch nieuws. Het Panama-kanaal beperkt vanaf vrijdag het aantal schepen dat er doorheen mag varen. Door droogte als gevolg van El Niño staat het water in de twee kunstmatige meren die het kanaal voeden te laag. Het aantal schepen wordt geleidelijk teruggebracht van 36 naar 32 per dag, halverwege september. Panama heeft om El Niño de noodtoestand uitgeroepen. Het kanaal verbindt de Atlantische en de Grote Oceaan en verwerkt ongeveer 5% van de wereldwijde handel over zee. De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met verliezen gesloten. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten groeide in augustus met 162.000 banen, veel meer dan de verwachte 55.000. De Dow Jones-index daalde 0,5%, de S&P 500 zakte 0,4% en de Nasdaq verloor 0,3%. De sterke banengroei versterkt de verwachting dat de Federal Reserve de rente op 16 september verhoogt. Maandag zijn de Amerikaanse beurzen gesloten voor Labor Day.
12: De Amerikaanse president Donald Trump gaat een programma opzetten waardoor rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en direct aan consumenten mogen verkopen. Volgens Trump hoeven veehouders daardoor niet meer met grote vleesverwerkende bedrijven en tussenhandelaren te werken en zullen de prijzen van rundvlees dalen. Trump zegt dat grote verwerkers zoals JBS en Tyson Foods een monopoliepositie hebben en misbruik hebben gemaakt van hun machtspositie door hoge kosten te vragen aan veehouders. Hij gaat daarvoor een decreet ondertekenen en kondigt verscherpte inspecties op voedselveiligheid aan bij rundveehouders. Ook moet bij rundvlees uit het buitenland voortaan het land van herkomst worden vermeld. En krijgen rundveehouders toestemming om hun dieren en gemeenschappen te beschermen tegen de Mexicaanse wolf.
25: Portugal verlengt de onderhandelingen over de verkoop van een minderheidsbelang van 49,9% in luchtvaartmaatschappij TAP aan Air France KLM of Lufthansa. De rivaliserende biedingen liggen volgens Lissabon erg dicht bij elkaar. De extra gesprekken kunnen enkele weken duren. Daarna volgt een keuze voor definitieve onderhandelingen. Air France KLM en Lufthansa zijn beide geïnteresseerd in TAP om verbindingen met Afrika en Noord- en Zuid-Amerika uit te breiden. TAP leed in de eerste helft van dit jaar een verlies van 99 miljoen euro door gestegen brandstofprijzen.
13: De AEX-index in Amsterdam is vrijdag met een winst van 18% gesloten op 11.013,50 punten. Chipbedrijven BESI, ASML en ASMI waren koplopers met koersstijgingen tot 6,2% na de verliezen een dag eerder. Ook staalbedrijven ArcelorMittal en Aperam deden het goed, met plussen tot 4,2% na een positief rapport van Deutsche Bank over de Europese staalsector. Beleggers verwerkten het sterke Amerikaanse banenrapport over augustus dat veel beter uitviel dan verwacht, waardoor de Amerikaanse Centrale Bank later deze maand mogelijk besluit tot een renteverhoging. Dataleveranciers Wolters Kluwer en Relks stonden onderaan met verliezen tot 2,4%.
14: In de Rotterdamse haven hebben honderden havenwerkers vrijdag het werk neergelegd uit protest tegen de kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. De staking duurde tot 7 uur 's avonds. De impact is beperkt gebleven, meldt het havenbedrijf Rotterdam. Schepen moesten even wachten, mede door het onstuimige weer. Het kan dagen duren voordat de werkzaamheden weer zijn ingehaald.
25: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
23: Tot slot het sportnieuws. Luis Enrique heeft zijn contract bij Paris Saint-Germain met 3 jaar verlengd tot de zomer van 2030. De 56-jarige Spanjaard is sinds 3 jaar trainer van de Franse club en won in die periode 2 keer de Champions League, 3 keer de landstitel en 2 keer de Franse beker. Eerder was Luis Enrique bondscoach van Spanje en hoofdtrainer van FC Barcelona. Paris Saint-Germain maakte ook bekend dat 5 spelers hun contract hebben verlengd, waaronder Fabian Ruiz tot 2029 en Joao Neves, Willian Pacho, Lucas Beraldo en Seni Majulu tot 2031. Sparta Rotterdam en PEC Zwolle hebben gelijk gespeeld in de Eredivisie, 2-2. Isaac Babadi, gehuurd van PSV, leek Sparta aan de zegen te helpen door direct na zijn invalbeurt te scoren. Maar Koen Kostons maakte 10 minuten voor tijd gelijk. Ibrahim Sissoko bracht PEC Zwolle op voorsprong, waarna Milan Zonneveld Sparta op gelijke hoogte kopte. Sparta kan Babadi aan het einde van het seizoen definitief overnemen. Alexander Isak heeft Liverpool aan de eerste zegen van dit seizoen in de Premier League geholpen. De spits scoorde 2 keer in de uitwedstrijd tegen Ipswich Town, die eindigde in 0-2. Cody Gakpo bereidde beide doelpunten voor. De linksbuiten stond de afgelopen weken in de belangstelling van Manchester City, dat 100 miljoen euro voor hem wilde betalen, maar Liverpool werkte niet mee aan een vertrek. Virgil van Dijk en Gakpo stonden in de basis, Ryan Gravenberg viel na rust in. Titelverdediger Carlos Alcaraz heeft de 4e ronde van de US Open bereikt. De als 2e geplaatste Spanjaard versloeg de Chinees Yibing Wu met 6-3, 6-4, 6-1. De 23-jarige Alcaraz maakte op de US Open zijn rentree na een polsblessure. Hij won de US Open in 2022 en 2025 en veroverde dit jaar voor het eerste titel op de Australian Open. Zijn volgende tegenstander is de Amerikaan Tommy Paul. Paris Saint-Germain heeft thuis verloren van AS Monaco met 1-2. Marquinhos bracht PSG op voorsprong, maar Nazinho maakte gelijk na een voorzet van Jordan Tézé. Stanis Idumbo schoot Monaco vervolgens naar de zege. De kampioen van Frankrijk heeft nu 2 punten uit 3 duels, terwijl Monaco nog ongeslagen is. Trainer Luis Enrique verlengde vlak voor de wedstrijd zijn contract met 3 jaar en ook 5 spelers steken erbij. Troy Parrott heeft Real Betis aan een thuiszege op Real Madrid geholpen. De Ierse spits, die voor 20 miljoen euro overkwam van AZ, viel na 69 minuten in en maakte in de 81ste minuut het enige doelpunt. Real Madrid leed daarmee voor het eerst dit seizoen puntenverlies in La Liga. Kylian Mbappé miste in blessuretijd nog een strafschop voor de bezoekers. FC Barcelona is nu de enige club in La Liga zonder puntenverlies. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
15: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt de zon geregeld, maar in het noorden valt hier en daar een bui. De wind uit het westen is matig, aan de kust vrij krachtig. Vanmiddag blijft het wisselend bewolkt, met in het noorden nog enkele buien. Maar later wordt het overal droog. Het wordt rond de 20 graden. Vanavond klaart het op en blijft het droog. Vannacht koelt het af tot zo'n 8 graden landinwaarts en 15 graden aan zee. Morgen is het zonnig en droog, met temperaturen tussen de 21 en 24 graden. Morgenavond neemt de bewolking toe vanuit het westen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland.
16: Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
17: Dit is het Binnenlands Nieuws.
18: Een persoon is gewond geraakt bij een ongeluk tussen een personenauto en een vrachtwagen. Zaterdagochtend op de A76 nabij Heerlen. De politie spreekt van een ernstig ongeval en de A76 is deels afgesloten.
19: In Rotterdam-Zuid is een man gewond geraakt bij een schietincident in de Zinkerstraat. Dat gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt de dader of daders en doet onderzoek naar het incident.
24: Kwetsbare Amsterdamse kinderen die niet meer thuis kunnen wonen, worden soms ver buiten de stad geplaatst, schrijft het Parool. Jeugdzorgaanbieder Level, een van de grootste aanbieders van zware jeugdzorg in Amsterdam, neemt sinds eind juni vrijwel geen nieuwe kinderen meer op. De organisatie heeft te weinig opvangplekken, de doorstroom stokt en er is te weinig geld. Uitwijken naar andere aanbieders binnen Amsterdam biedt lang niet altijd uitkomst, omdat die ook vol zitten. Wethouder Esma Lala noemt de situatie onacceptabel.
20: Een van de twee agenten die deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt, is uit het ziekenhuis ontslagen en herstelt thuis. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder verloopt is nog onzeker, zegt Sarah Kremers, hoofdoperatie van de politie Oost-Nederland. Dinsdagochtend werd bij een huis in Overasselt een 51-jarige beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. De politie hield 34 mensen aan, van wie er 32 twee weken langer vast blijven zitten.
21: Kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jetten in aanloop naar Prinsjesdag over ongeveer anderhalve week. Volgens een enquête van onderzoeksbureau Ipsos INO is 18% te spreken over het beleid. Het laagste punt sinds het aantreden van Jetten als premier in februari. 7 op de 10 kiezers zijn ontevreden. Ook binnen de coalitie daalt het vertrouwen flink. Het vertrouwen daalt door de onderhandelingen over de begroting, waarbij de coalitie geen meerderheid heeft in de Tweede en Eerste Kamer. Als er nu verkiezingen werden gehouden, zou PRO de grootste partij worden met 26 zetels.
26: De financiële problemen van vliegveld Maastricht-Aachen Airport zorgen voor flinke irritatie in de Limburgse politiek. Statenlid Ina Boven van de Partij voor de Dieren vindt dat gedeputeerde staten de risico's in 2022 veel te optimistisch hebben ingeschat en spreekt van opportunistisch en verbloemend rapporteren. Gedeputeerde Stefan Satijn nam zeer nadrukkelijk afstand van die kwalificaties. Alle fracties spreken hun zorgen uit over de luchthaven, waarvan de provincie met 60% de grootste aandeelhouder is. Binnenkort komen er nieuwe rapportages. Daarna volgt weer een debat.
27: Dit was het Binnenlands Nieuws.
16: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal. Altijd. Nu.
28: Nu het buitenlands nieuws.
29: In Europa zijn dit seizoen meer dan 1000 besmettingen met het West-Nijl-virus vastgesteld. Het virus is inmiddels opgedoken in 15 landen, meldt het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. Italië telt met 516 de meeste besmettingen, gevolgd door Griekenland met 284 en Spanje met 88. Ook in Nederland zijn al 9 gevallen vastgesteld. Het virus wordt vooral door muggen overgedragen tussen wilde vogels. Maar de insecten kunnen ook mensen besmetten.
30: 4 mensen zijn omgekomen door een Russische aanval op de stad Kamjanske in het zuidoosten van Oekraïne. 5 anderen raakten gewond, meldt het militaire bestuur van de regio Dnipropetrovsk. De aanval komt kort voor een verwacht bezoek van de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner aan Oekraïne. President Zelensky heeft Rusland voorgesteld tijdens dat bezoek een staakt het vuren in acht te nemen. Rusland heeft nog niet gereageerd op het voorstel.
25: De Amerikaanse regering heeft vrijdag ingestemd met de verkoop van bommen en ander militair materieel ter waarde van $5 miljard aan Saoedi-Arabië. Het Amerikaanse congres moet de voorgenomen verkoop nog goedkeuren. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken moet de verkoop Saoedi-Arabië beter in staat stellen zich te verdedigen tegen dreigingen in de regio. Saoedi-Arabië is sinds het begin van de oorlog meerdere keren aangevallen met drones en raketten door Iraanse troepen en de door Teheran gesteunde Houthis uit Jemen. Washington beschouwt Saoedi-Arabië als een belangrijke bondgenoot buiten de NAVO.
1: De Boliviaanse politie meldt 2 doden na een explosie vrijdag op een militaire basis in Viaja, ongeveer 30 kilometer van hoofdstad La Paz. De lokale gezondheidsdirecteur schat dat 10 tot 15 mensen zijn omgekomen en 62 gewond raakten. De explosie vond rond 2:30 middags lokale tijd plaats bij een opslagplaats voor vuurwerk van het ministerie van Defensie. Tientallen woningen raakten beschadigd en de brandweer waarschuwt dat een nieuwe explosie niet wordt uitgesloten. Omwonenden moeten minstens 150 meter afstand houden.
25: Het Pentagon heeft ongeveer 50 medewerkers van de militaire staf onderworpen aan een leugendetectortest vanwege mogelijke lekken naar journalisten. Dat meldde ingewijden aan de New York Times. De tests volgden op mediaberichten over tekorten aan belangrijke munitie door de oorlog met Iran. Militairen en burgermedewerkers kregen onder meer de vraag of ze geheime informatie met de pers hadden gedeeld. Het Pentagon zegt lekken van geheime informatie over de nationale veiligheid uiterst serieus te nemen en te onderzoeken.
1: Bij een explosie op een militaire basis in het westen van Bolivia zijn vrijdag zeker 58 mensen gewond geraakt. Het gaat om 52 burgers en 6 militairen. Er zijn ook onbevestigde meldingen van doden, meldt de Boliviaanse minister van Defensie. De explosie vond plaats op een deel van de basis waar pyrotechnisch materiaal lag opgeslagen, in de stad Viacha, op zo'n 30 kilometer van hoofdstad La Paz. Hulpdiensten zoeken tussen het puin naar vermisten. De politie heeft de omgeving afgezet en omwonenden geëvacueerd.
28: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
16: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
25: En nu het economisch nieuws. Het Panama-kanaal beperkt vanaf vrijdag het aantal schepen dat er doorheen mag varen. Door droogte als gevolg van El Niño staat het water in de 2 kunstmatige meren die het kanaal voeden te laag. Het aantal schepen wordt geleidelijk teruggebracht van 36 naar 32 per dag, halverwege september. Panama heeft om El Niño de noodtoestand uitgeroepen. Het kanaal verbindt de Atlantische en de Grote Oceaan en verwerkt ongeveer 5% van de wereldwijde handel over zee. De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met verliezen gesloten. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten groeide in augustus met 162.000 banen, veel meer dan de verwachte 55.000. De Dow Jones-index daalde 0,5%, de S&P 500 zakte 0,4% en de Nasdaq verloor 0,3%. De sterke banengroei versterkt de verwachting dat de Federal Reserve de rente op 16 september verhoogt. Maandag zijn de Amerikaanse beurzen gesloten voor Labor Day.
1: De Amerikaanse president Donald Trump gaat een programma opzetten waardoor rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en direct aan consumenten mogen verkopen. Volgens Trump hoeven veehouders daardoor niet meer met grote vleesverwerkende bedrijven en tussenhandelaren te werken en zullen de prijzen van rundvlees dalen. Trump zegt dat grote verwerkers zoals JBS en Tyson Foods een monopoliepositie hebben en misbruik hebben gemaakt van hun machtspositie
2: door hoge kosten te vragen aan veehouders. Hij gaat daarvoor een decreet ondertekenen en kondigt verscherpte inspecties op voedselveiligheid aan bij rundveehouders. Ook moet bij rundvlees uit het buitenland voortaan het land van herkomst worden vermeld. En krijgen rundveehouders toestemming om hun dieren en gemeenschappen te beschermen tegen de Mexicaanse wolf.
4: Portugal verlengt de onderhandelingen over de verkoop van een minderheidsbelang van 49,9% in luchtvaartmaatschappij TAP aan Air France KLM of Lufthansa. De rivaliserende biedingen liggen volgens Lissabon erg dicht bij elkaar. De extra gesprekken kunnen enkele weken duren. Daarna volgt een keuze voor definitieve onderhandelingen. Air France KLM en Lufthansa zijn beide geïnteresseerd in TAP om verbindingen met Afrika en Noord- en Zuid-Amerika uit te breiden. TAP leed in de eerste helft van dit jaar een verlies van 99 miljoen euro door gestegen brandstofprijzen.
6: De AEX-index in Amsterdam is vrijdag met een winst van 18% gesloten op 11.013,50 punten. Chipbedrijven BC, ASML en ASMI waren koplopers met koersstijgingen tot 6,2% na de verliezen een dag eerder. Ook staalbedrijven ArcelorMittal en Aperam deden het goed, met plussen tot 4,2% na een positief rapport van Deutsche Bank over de Europese staalsector. Beleggers verwerkten het sterke Amerikaanse banenrapport over augustus dat veel beter uitviel dan verwacht, waardoor de Amerikaanse Centrale Bank later deze maand mogelijk besluit tot een renteverhoging. Dataleveranciers Wolters Kluwer en Relks stonden onderaan met verliezen tot 2,4%.
7: In de Rotterdamse haven hebben honderden havenwerkers vrijdag het werk neergelegd uit protest tegen de kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. De staking duurde tot 7 uur 's avonds. De impact is beperkt gebleven, meldt het havenbedrijf Rotterdam. Schepen moesten even wachten, mede door het onstuimige weer. Het kan dagen duren voordat de werkzaamheden weer zijn ingehaald.
8: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws. Luis Enrique heeft zijn contract bij Paris Saint-Germain met 3 jaar verlengd tot de zomer van 2030. De 56-jarige Spanjaard is sinds 3 jaar trainer van de Franse club en won in die periode 2 keer de Champions League, 3 keer de landstitel en 2 keer de Franse beker. Eerder was Luis Enrique bondscoach van Spanje en hoofdtrainer van FC Barcelona. Paris Saint-Germain maakte ook bekend dat 5 spelers hun contract hebben verlengd, waaronder Fabian Ruiz tot 2029 en Joao Neves, Willian Pacho, Lucas Beraldo en Seni Majulu tot 2031. Sparta Rotterdam en PEC Zwolle hebben gelijk gespeeld in de Eredivisie, 2-2. Isaac Babadi, gehuurd van PSV, leek Sparta aan de zegen te helpen door direct na zijn invalbeurt te scoren. Maar Koen Kostons maakte 10 minuten voor tijd gelijk. Ibrahim Sissoko bracht PEC Zwolle op voorsprong, waarna Milan Zonneveld Sparta op gelijke hoogte kopte. Sparta kan Babadi aan het einde van het seizoen definitief overnemen.
10: Alexander Isak heeft Liverpool aan de eerste zegen van dit seizoen in de Premier League geholpen. De spits scoorde 2 keer in de uitwedstrijd tegen Ipswich Town, die eindigde in 0-2. Cody Gakpo bereidde beide doelpunten voor. De linksbuiten stond de afgelopen weken in de belangstelling van Manchester City, dat 100 miljoen euro voor hem wilde betalen, maar Liverpool werkte niet mee aan een vertrek. Virgil van Dijk en Gakpo stonden in de basis, Ryan Gravenberg viel na rust in. Titelverdediger Carlos Alcaraz heeft de 4e ronde van de US Open bereikt. De als 2e geplaatste Spanjaard versloeg de Chinees Yibing Wu met 6-3, 6-4, 6-1. De 23-jarige Alcaraz maakte op de US Open zijn rentree na een polsblessure. Hij won de US Open in 2022 en 2025 en veroverde dit jaar voor het eerst de titel op de Australian Open. Zijn volgende tegenstander is de Amerikaan Tommy Paul. Paris Saint-Germain heeft thuis verloren van AS Monaco met 1-2. Marquinhos bracht PSG op voorsprong, maar Nazinho maakte gelijk na een voorzet van Jordan Tézé. Stanis Idumbo schoot Monaco vervolgens naar de zege.
0: De kampioen van Frankrijk heeft nu 2 punten uit 3 duels, terwijl Monaco nog ongeslagen is. Trainer Luis Enrique verlengde vlak voor de wedstrijd zijn contract met 3 jaar en ook 5 spelers tekenden bij. Troy Parrott heeft Real Betis aan een thuiszege op Real Madrid geholpen. De Ierse spits, die voor 20 miljoen euro overkwam van AZ, viel na 69 minuten in en maakte in de 81ste minuut het enige doelpunt. Real Madrid leed daarmee voor het eerst dit seizoen puntenverlies in La Liga. Kylian Mbappé miste in blessuretijd nog een strafschop voor de bezoekers. FC Barcelona is nu de enige club in La Liga zonder puntenverlies. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.

0: af. Vanavond brede opklaringen en droog weer. Vannacht koelt het flink af, van 15 graden aan zee tot plaatselijk 6 graden landinwaarts. Morgen wordt het een mooie dag met veel zon en droog weer, met middagtemperaturen tussen de 21 en 24 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een persoon is gewond geraakt bij een ongeluk tussen een personenauto en een vrachtwagen. Zaterdagochtend op de A76 nabij Heerlen. De politie spreekt van een ernstig ongeval en de A76 is deels afgesloten. In Rotterdam-Zuid is een man gewond geraakt bij een schietincident in de Zinkerstraat. Dat gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt de dader of daders en doet onderzoek naar het incident. Kwetsbare Amsterdamse kinderen die niet meer thuis kunnen wonen, worden soms ver buiten de stad geplaatst, schrijft het Parool. Jeugdzorgaanbieder Level, een van de grootste aanbieders van zware jeugdzorg in Amsterdam, neemt sinds eind juni vrijwel geen nieuwe kinderen meer op. De organisatie heeft te weinig opvangplekken, de doorstroom stokt en er is te weinig geld. Uitwijken naar andere aanbieders binnen Amsterdam biedt lang niet altijd uitkomst, omdat die ook vol zitten. Wethouder Esma Lala noemt de situatie onacceptabel. Een van de twee agenten die deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt, is uit het ziekenhuis ontslagen en herstelt thuis. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder verloopt is nog onzeker, zegt Sarah Kremers, hoofdoperatieën van de politie Oost-Nederland. Dinsdagochtend werd bij een huis in Overasselt een 51-jarige beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. De politie hield 34 mensen aan, van wie er 32 twee weken langer vast blijven zitten. Kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jetten in aanloop naar Prinsjesdag over ongeveer anderhalve week. Volgens een enquête van onderzoeksbureau Ipsos INO is 18% te spreken over het beleid. Het laagste punt sinds het aantreden van Jetten als premier in februari. 7 op de 10 kiezers zijn ontevreden. Ook binnen de coalitie daalt het vertrouwen flink. Het vertrouwen daalt door de onderhandelingen over de begroting, waarbij de coalitie geen meerderheid heeft in de Tweede en Eerste Kamer. Als er nu verkiezingen werden gehouden, zou PRO de grootste partij worden met 26 zetels. De financiële problemen van vliegveld Maastricht-Aachen Airport zorgen voor flinke irritatie in de Limburgse politiek. Statenlid Ina Boven van de Partij voor de Dieren vindt dat gedeputeerde staten de risico's in 2022 veel te optimistisch hebben ingeschat en spreekt van opportunistisch en verbloemend rapporteren. Gedeputeerde Stefan Satijn nam zeer nadrukkelijk afstand van die kwalificaties. Alle fracties spreken hun zorgen uit over de luchthaven, waarvan de provincie met 60% de grootste aandeelhouder is. Binnenkort komen er nieuwe rapportages. Daarna volgt weer een debat. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. In Europa zijn dit seizoen meer dan 1000 besmettingen met het West-Nijl-virus vastgesteld. Het virus is inmiddels opgedoken in 15 landen, meldt het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. Italië telt met 516 de meeste besmettingen, gevolgd door Griekenland met 284 en Spanje met 88. Ook in Nederland zijn al 9 gevallen vastgesteld. Het virus wordt vooral door muggen overgedragen tussen wilde vogels.

0: Maar de insecten kunnen ook mensen besmetten.
1: Vier mensen zijn omgekomen door een Russische aanval op de stad Kamjanske in het zuidoosten van Oekraïne. Vijf anderen raakten gewond, meldt het militaire bestuur van de regio Dnipropetrovsk. De aanval komt kort voor een verwacht bezoek van de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner aan Oekraïne. President Zelensky heeft Rusland voorgesteld tijdens dat bezoek een staakt het vuren in acht te nemen. Rusland heeft nog niet gereageerd op het voorstel. De Amerikaanse regering heeft vrijdag ingestemd met de verkoop van bommen en ander militair materieel ter waarde van $5 miljard aan Saoedi-Arabië. Het Amerikaanse congres moet de voorgenomen verkoop nog goedkeuren. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken moet de verkoop Saoedi-Arabië beter in staat stellen zich te verdedigen tegen dreigingen in de regio. Saoedi-Arabië is sinds het begin van de oorlog meerdere keren aangevallen met drones en raketten door Iraanse troepen en de door Teheran gesteunde Houthis uit Jemen. Washington beschouwt Saoedi-Arabië als een belangrijke bondgenoot buiten de NAVO. De Boliviaanse politie meldt twee doden na een explosie vrijdag op een militaire basis in Viaja, ongeveer 30 kilometer van hoofdstad La Paz. De lokale gezondheidsdirecteur schat dat 10 tot 15 mensen zijn omgekomen en 62 gewond raakten. De explosie vond rond 2:30 's middags lokale tijd plaats bij een opslagplaats voor vuurwerk van het ministerie van Defensie. Tientallen woningen raakten beschadigd en de brandweer waarschuwt dat een nieuwe explosie niet wordt uitgesloten. Omwonenden moeten minstens 150 meter afstand houden. Het Pentagon heeft ongeveer 50 medewerkers van de militaire staf onderworpen aan een leugendetectortest vanwege mogelijke lekken naar journalisten. Dat meldde ingewijden aan de New York Times. De tests volgden op mediaberichten over tekorten aan belangrijke munitie door de oorlog met Iran. Militairen en burgermedewerkers kregen onder meer de vraag of ze geheime informatie met de pers hadden gedeeld. Het Pentagon zegt lekken van geheime informatie over de nationale veiligheid uiterst serieus te nemen en te onderzoeken. Bij een explosie op een militaire basis in het westen van Bolivia zijn vrijdag zeker 58 mensen gewond geraakt. Het gaat om 52 burgers en 6 militairen. Er zijn ook onbevestigde meldingen van doden, meldt de Boliviaanse minister van Defensie. De explosie vond plaats op een deel van de basis waar pyrotechnisch materiaal lag opgeslagen, in de stad Viacha, op zo'n 30 kilometer van hoofdstad La Paz. Hulpdiensten zoeken tussen het puin naar vermisten. De politie heeft de omgeving afgezet en omwonenden geëvacueerd.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. Het Panama-kanaal beperkt vanaf vrijdag het aantal schepen dat er doorheen mag varen. Door droogte als gevolg van El Niño staat het water in de twee kunstmatige meren die het kanaal voeden te laag. Het aantal schepen wordt geleidelijk teruggebracht van 36 naar 32 per dag, halverwege september. Panama heeft om El Niño de noodtoestand uitgeroepen. Het kanaal verbindt de Atlantische en de Grote Oceaan en verwerkt ongeveer 5% van de wereldwijde handel over zee. De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met verliezen gesloten. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten groeide in augustus met 162.000 banen, veel meer dan de verwachte 55.000. De Dow Jones-index daalde 0,5%, de S&P 500 zakte 0,4% en de Nasdaq verloor 0,3%. De sterke banengroei versterkt de verwachting dat de Federal Reserve de rente op 16 september verhoogt. Maandag zijn de Amerikaanse beurzen gesloten voor Labor Day. De Amerikaanse president Donald Trump gaat een programma opzetten waardoor rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en direct aan consumenten mogen verkopen.
0: Volgens Trump hoeven veehouders daardoor niet meer met grote vleesverwerkende bedrijven en tussenhandelaren te werken en zullen de prijzen van rundvlees dalen. Trump zegt dat grote verwerkers zoals JBS en Tyson Foods een monopoliepositie hebben en misbruik hebben gemaakt van hun machtspositie door hoge kosten te vragen aan veehouders. Hij gaat daarvoor een decreet ondertekenen en kondigt verscherpte inspecties op voedselveiligheid aan bij rundveehouders. Ook moet bij rundvlees uit het buitenland voortaan het land van herkomst worden vermeld. En krijgen rundveehouders toestemming om hun dieren en gemeenschappen te beschermen tegen de Mexicaanse wolf.
2: Portugal verlengt de onderhandelingen over de verkoop van een minderheidsbelang van 49,9% in luchtvaartmaatschappij TAP aan Air France KLM of Lufthansa. De rivaliserende biedingen liggen volgens Lissabon erg dicht bij elkaar. De extra gesprekken kunnen enkele weken duren. Daarna volgt een keuze voor definitieve onderhandelingen. Air France KLM en Lufthansa zijn beide geïnteresseerd in TAP om verbindingen met Afrika en Noord- en Zuid-Amerika uit te breiden. TAP leed in de eerste helft van dit jaar een verlies van 99 miljoen euro door gestegen brandstofprijzen.
4: De AEX-index in Amsterdam is vrijdag met een winst van 0,8% gesloten op 11.013,50 punten. Chipbedrijven BESI, ASML en ASMI waren koplopers met koersstijgingen tot 6,2% na de verliezen een dag eerder. Ook staalbedrijven ArcelorMittal en Aperam deden het goed, met plussen tot 4,2% na een positief rapport van Deutsche Bank over de Europese staalsector. Beleggers verwerkten het sterke Amerikaanse banenrapport over augustus dat veel beter uitviel dan verwacht, waardoor de Amerikaanse Centrale Bank later deze maand mogelijk besluit tot een renteverhoging. Dataleveranciers Wolters Kluwer en Relks stonden onderaan met verliezen tot 2,4%.
2: In de Rotterdamse haven hebben honderden havenwerkers vrijdag het werk neergelegd uit protest tegen de kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. De staking duurde tot 7 uur 's avonds. De impact is beperkt gebleven, meldt het havenbedrijf Rotterdam. Schepen moesten even wachten, mede door het onstuimige weer. Het kan dagen duren voordat de werkzaamheden weer zijn ingehaald.
5: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Luis Enrique heeft zijn contract bij Paris Saint-Germain met 3 jaar verlengd tot de zomer van 2030. De 56-jarige Spanjaard is sinds 3 jaar trainer van de Franse club en won in die periode 2 keer de Champions League, 3 keer de landstitel en 2 keer de Franse beker. Eerder was Luis Enrique bondscoach van Spanje en hoofdtrainer van FC Barcelona. Paris Saint-Germain maakte ook bekend dat 5 spelers hun contract hebben verlengd, waaronder Fabian Ruiz tot 2029 en Joao Neves, Willian Pacho, Lucas Beraldo en Seni Majulu tot 2031. Sparta Rotterdam en PEC Zwolle hebben gelijk gespeeld in de Eredivisie, 2-2. Isaac Babadi, gehuurd van PSV, leek Sparta aan de zegen te helpen door direct na zijn invalbeurt te scoren. Maar Koen Kostons maakte 10 minuten voor tijd gelijk. Ibrahim Sissoko bracht PEC Zwolle op voorsprong, waarna Milan Zonneveld Sparta op gelijke hoogte kopte. Sparta kan Babadi aan het einde van het seizoen definitief overnemen. Alexander Isak heeft Liverpool aan de eerste zege van dit seizoen in de Premier League geholpen. De spits scoorde 2 keer in de uitwedstrijd tegen Ipswich Town, die eindigde in 0-2. Cody Gakpo bereidde beide doelpunten voor. De linksbuiten stond de afgelopen weken in de belangstelling van Manchester City, dat 100 miljoen euro voor hem wilde betalen, maar Liverpool werkte niet mee aan een vertrek. Virgil van Dijk en Gakpo stonden in de basis, Ryan Gravenberg viel na rust in. Titelverdediger Carlos Alcaraz heeft de 4e ronde van de US Open bereikt. De als 2e geplaatste Spanjaard versloeg de Chinees Yibing Wu met 6-3, 6-4, 6-1. De 23-jarige Alcaraz maakte op de US Open zijn rentree na een polsblessure. Hij won de US Open in 2022 en 2025 en veroverde dit jaar voor het eerste titel op de Australian Open. Zijn volgende tegenstander is de Amerikaan Tommy Paul.
6: Paris Saint-Germain heeft thuis verloren van AS Monaco met 1-2. Marquinhos bracht PSG op voorsprong, maar Nazinho maakte gelijk na een voorzet van Jordan Tézé. Stanis Idumbo schoot Monaco vervolgens naar de zege. De kampioen van Frankrijk heeft nu 2 punten uit 3 duels, terwijl Monaco nog ongeslagen is. Trainer Luis Enrique verlengde vlak voor de wedstrijd zijn contract met 3 jaar en ook 5 spelers tekenden bij. Troy Parrott heeft Real Betis aan een thuiszege op Real Madrid geholpen. De Ierse spits, die voor 20 miljoen euro overkwam van AZ, viel na 69 minuten in en maakte in de 81ste minuut het enige doelpunt. Real Madrid leed daarmee voor het eerst dit seizoen puntenverlies in La Liga. Kylian Mbappé miste in blessuretijd nog een strafschop voor de bezoekers. FC Barcelona is nu de enige club in La Liga zonder puntenverlies. Dit was het laatste sportnieuws.
7: Je luistert naar Talk Radio.
8: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt de zon regelmatig, al valt er in het noorden af en toe een bui. De wind komt uit het westen en is matig, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanmiddag blijft het wisselend, met zon en wolken, en in het noorden nog een enkele bui. Het wordt zo'n 20 graden. De wind neemt in de loop van de middag in het zuiden wat af. Vanavond breekt het breed open en blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 6 graden landinwaarts en 15 graden aan zee. Morgen wordt het zonnig en droger, met temperaturen tussen de 21 en 24 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. Follow the Money meldt dat tientallen militairen nauwkeurig te volgen waren via de reisapp Polar Steps. Zelfs zonder hun eigen naam konden ze worden geïdentificeerd en gevolgd naar militaire bases, missies en hun huis. Het medium kon via de achterkant van de app honderdduizenden mensen bijna in real time volgen. Van veel militairen was eenvoudig het adres te achterhalen en ook waar en wanneer ze werkten. Defensie zet Polar Steps nu op een zwarte lijst.
12: Een persoon is gewond geraakt bij een ongeluk tussen een personenauto en een vrachtwagen, zaterdagochtend op de A76 nabij Heerlen. De politie spreekt van een ernstig ongeval en de A76 is deels afgesloten.
13: In Rotterdam-Zuid is een man gewond geraakt bij een schietincident in de Zinkerstraat. Dat gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt de dader of daders en doet onderzoek naar het incident.
14: Kwetsbare Amsterdamse kinderen die niet meer thuis kunnen wonen, worden soms ver buiten de stad geplaatst, schrijft het Parool. Jeugdzorgaanbieder Level, een van de grootste aanbieders van zware jeugdzorg in Amsterdam, neemt sinds eind juni vrijwel geen nieuwe kinderen meer op. De organisatie heeft te weinig opvangplekken, de doorstroom stokt en er is te weinig geld. Uitwijken naar andere aanbieders binnen Amsterdam biedt lang niet altijd uitkomst, omdat die ook vol zitten. Wethouder Esma Lala noemt de situatie onacceptabel.
15: Een van de twee agenten die deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt, is uit het ziekenhuis ontslagen en herstelt thuis. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder verloopt is nog onzeker, zegt Sarah Kremers, hoofdoperatieën van de politie Oost-Nederland. Dinsdagochtend werd bij een huis in Overasselt een 51-jarige beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. De politie hield 34 mensen aan, van wie er 32 2 weken langer vast blijven zitten.
16: Kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jetten, in aanloop naar Prinsjesdag over ongeveer anderhalve week. Volgens een enquête van onderzoeksbureau Ipsos INO is 18% te spreken over het beleid. Het laagste punt sinds het aantreden van Jetten als premier in februari. 7 op de 10 kiezers zijn ontevreden. Ook binnen de coalitie daalt het vertrouwen flink. Het vertrouwen daalt door de onderhandelingen over de begroting, waarbij de coalitie geen meerderheid heeft in de Tweede en Eerste Kamer. Als er nu verkiezingen werden gehouden, zou PRO de grootste partij worden met 26 zetels.
17: Dit was het Binnenlands Nieuws.
18: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
19: Nu het buitenlands nieuws. In Europa zijn dit seizoen meer dan 1000 besmettingen met het West-Nijl-virus vastgesteld. Het virus is inmiddels opgedoken in 15 landen, meldt het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. Italië telt met 516 de meeste besmettingen, gevolgd door Griekenland met 284 en Spanje met 88. Ook in Nederland zijn al 9 gevallen vastgesteld. Het virus wordt vooral door muggen overgedragen tussen wilde vogels, maar de insecten kunnen ook mensen besmetten.
20: 4 mensen zijn omgekomen door een Russische aanval op de stad Kamjanske in het zuidoosten van Oekraïne. 5 anderen raakten gewond, meldt het militaire bestuur van de regio Dnipropetrovsk. De aanval komt kort voor een verwacht bezoek van de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner aan Oekraïne. President Zelensky heeft Rusland voorgesteld tijdens dat bezoek een staakt het vuren in acht te nemen. Rusland heeft nog niet gereageerd op het voorstel.
21: De Amerikaanse regering heeft vrijdag ingestemd met de verkoop van bommen en ander militair materieel ter waarde van $5 miljard aan Saoedi-Arabië. Het Amerikaanse congres moet de voorgenomen verkoop nog goedkeuren. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken moet de verkoop Saoedi-Arabië beter in staat stellen zich te verdedigen tegen dreigingen in de regio. Saoedi-Arabië is sinds het begin van de oorlog meerdere keren aangevallen met drones en raketten door Iraanse troepen en de door Teheran gesteunde Houthis uit Jemen. Washington beschouwt Saoedi-Arabië als een belangrijke bondgenoot buiten de NAVO.
22: De Boliviaanse politie meldt 2 doden na een explosie vrijdag op een militaire basis in Viaja, ongeveer 30 kilometer van hoofdstad La Paz. De lokale gezondheidsdirecteur schat dat 10 tot 15 mensen zijn omgekomen en 62 gewond raakten. De explosie vond rond 2:30 's middags lokale tijd plaats bij een opslagplaats voor vuurwerk van het ministerie van Defensie. Tientallen woningen raakten beschadigd en de brandweer waarschuwt dat een nieuwe explosie niet wordt uitgesloten. Omwonenden moeten minstens 150 meter afstand houden.
23: Het Pentagon heeft ongeveer 50 medewerkers van de militaire staf onderworpen aan een leugendetectortest vanwege mogelijke lekken naar journalisten. Dat meldde ingewijden aan de New York Times. De tests volgden op mediaberichten over tekorten aan belangrijke munitie door de oorlog met Iran. Militairen en burgermedewerkers kregen onder meer de vraag of ze geheime informatie met de pers hadden gedeeld. Het Pentagon zegt lekken van geheime informatie over de nationale veiligheid uiterst serieus te nemen en te onderzoeken.
24: Bij een explosie op een militaire basis in het westen van Bolivia zijn vrijdag zeker 58 mensen gewond geraakt. Het gaat om 52 burgers en 6 militairen. Er zijn ook onbevestigde meldingen van doden, meldt de Boliviaanse minister van Defensie. De explosie vond plaats op een deel van de basis waar pyrotechnisch materiaal lag opgeslagen, in de stad Viacha, op zo'n 30 kilometer van hoofdstad La Paz. Hulpdiensten zoeken tussen het puin naar vermisten. De politie heeft de omgeving afgezet en omwonenden geëvacueerd.
25: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
18: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten.
0: Gewoon Nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. Het Panama-kanaal beperkt vanaf vrijdag het aantal schepen dat er doorheen mag varen. Door droogte als gevolg van El Niño staat het water in de twee kunstmatige meren die het kanaal voeden te laag. Het aantal schepen wordt geleidelijk teruggebracht van 36 naar 32 per dag, halverwege september. Panama heeft om El Niño de noodtoestand uitgeroepen. Het kanaal verbindt de Atlantische en de Grote Oceaan en verwerkt ongeveer 5% van de wereldwijde handel over zee. De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met verliezen gesloten. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten groeide in augustus met 162.000 banen, veel meer dan de verwachte 55.000. De Dow Jones-index daalde 0,5%, de S&P 500 zakte 0,4% en de Nasdaq verloor 0,3%. De sterke banengroei versterkt de verwachting dat de Federal Reserve de rente op 16 september verhoogt. Maandag zijn de Amerikaanse beurzen gesloten voor Labor Day. De Amerikaanse president Donald Trump gaat een programma opzetten waardoor rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en direct aan consumenten mogen verkopen. Volgens Trump hoeven veehouders daardoor niet meer met grote vleesverwerkende bedrijven en tussenhandelaren te werken en zullen de prijzen van rundvlees dalen. Trump zegt dat grote verwerkers zoals JBS en Tyson Foods een monopoliepositie hebben en misbruik hebben gemaakt van hun machtspositie door hoge kosten te vragen aan veehouders. Hij gaat daarvoor een decreet ondertekenen en kondigt verscherpte inspecties op voedselveiligheid aan bij rundveehouders. Ook moet bij rundvlees uit het buitenland voortaan het land van herkomst worden vermeld en krijgen rundveehouders toestemming om hun dieren en gemeenschappen te beschermen tegen de Mexicaanse wolf.
2: Portugal verlengt de onderhandelingen over de verkoop van een minderheidsbelang van 49,9% in luchtvaartmaatschappij TAP aan Air France KLM of Lufthansa. De rivaliserende biedingen liggen volgens Lissabon erg dicht bij elkaar. De extra gesprekken kunnen enkele weken duren. Daarna volgt een keuze voor definitieve onderhandelingen. Air France KLM en Lufthansa zijn beide geïnteresseerd in TAP om verbindingen met Afrika en Noord- en Zuid-Amerika uit te breiden. TAP leed in de eerste helft van dit jaar een verlies van 99 miljoen euro door gestegen brandstofprijzen.
3: De AEX-index in Amsterdam is vrijdag met een winst van 0,18% gesloten op 11.013,50 punten. Chipbedrijven BC, ASML en ASMI waren koplopers met koersstijgingen tot 6,2% na de verliezen een dag eerder. Ook staalbedrijven ArcelorMittal en Aperam deden het goed, met plussen tot 4,2% na een positief rapport van Deutsche Bank over de Europese staalsector. Beleggers verwerkten het sterke Amerikaanse banenrapport over augustus dat veel beter uitviel dan verwacht, waardoor de Amerikaanse Centrale Bank later deze maand mogelijk besluit tot een renteverhoging. Dataleveranciers Wolters Kluwer en Relks stonden onderaan met verliezen tot 2,4%.
4: In de Rotterdamse haven hebben honderden havenwerkers vrijdag het werk neergelegd uit protest tegen de kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. De staking duurde tot 7 uur 's avonds. De impact is beperkt gebleven, meldt het havenbedrijf Rotterdam. Schepen moesten even wachten, mede door het onstuimige weer. Het kan dagen duren voordat de werkzaamheden weer zijn ingehaald.
5: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
26: Tot slot het sportnieuws.
27: Luis Enrique heeft zijn contract bij Paris Saint-Germain met 3 jaar verlengd tot de zomer van 2030. De 56-jarige Spanjaard is sinds 3 jaar trainer van de Franse club en won in die periode 2 keer de Champions League, 3 keer de landstitel en 2 keer de Franse beker. Eerder was Luis Enrique bondscoach van Spanje en hoofdtrainer van FC Barcelona. Paris Saint-Germain maakte ook bekend dat 5 spelers hun contract hebben verlengd, waaronder Fabian Ruiz tot 2029 en Joao Neves, William Pacho, Lucas Beraldo en Seni Majulu tot 2031. Sparta Rotterdam en PEC Zwolle hebben gelijk gespeeld in de Eredivisie, 2-2. Isaac Babadi, gehuurd van PSV, leek Sparta aan de zegen te helpen door direct na zijn invalbeurt te scoren. Maar Koen Kostons maakte 10 minuten voor tijd gelijk. Ibrahim Sissoko bracht PEC Zwolle op voorsprong, waarna Milan Zonneveld Sparta op gelijke hoogte kopte. Sparta kan Babadi aan het einde van het seizoen definitief overnemen. Alexander Isak heeft Liverpool aan de eerste zege van dit seizoen in de Premier League geholpen. De spits scoorde 2 keer in de uitwedstrijd tegen Ipswich Town, die eindigde in 0-2. Cody Gakpo bereidde beide doelpunten voor. De linksbuiten stond de afgelopen weken in de belangstelling van Manchester City, dat 100 miljoen euro voor hem wilde betalen, maar Liverpool werkte niet mee aan een vertrek. Virgil van Dijk en Gakpo stonden in de basis, Ryan Gravenberg viel na rust in. Titelverdediger Carlos Alcaraz heeft de 4e ronde van de US Open bereikt. De als tweede geplaatste Spanjaard versloeg de Chinees Yibing Wu met 6-3, 6-4, 6-1. De 23-jarige Alcaraz maakte op de US Open zijn rentree na een polsblessure. Hij won de US Open in 2022 en 2025 en veroverde dit jaar voor het eerste titel op de Australian Open. Zijn volgende tegenstander is de Amerikaan Tommy Paul. Paris Saint-Germain heeft thuis verloren van AS Monaco met 1-2. Marquinhos bracht PSG op voorsprong, maar Nazinho maakte gelijk na een voorzet van Jordan Tézé. Stanis Idumbo schoot Monaco vervolgens naar de zege. De kampioen van Frankrijk heeft nu 2 punten uit 3 duels, terwijl Monaco nog ongeslagen is. Trainer Luis Enrique verlengde vlak voor de wedstrijd zijn contract met 3 jaar en ook 5 spelers tekenden bij. Troy Parrott heeft Real Betis aan een thuiszege op Real Madrid geholpen. De Ierse spits, die voor 20 miljoen euro overkwam van AZ, viel na 69 minuten in en maakte in de 81ste minuut het enige doelpunt. Real Madrid leed daarmee voor het eerst dit seizoen puntenverlies in La Liga. Kylian Mbappé miste in blessuretijd nog een strafschop voor de bezoekers. FC Barcelona is nu de enige club in La Liga zonder puntenverlies. Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is er af en toe zon, maar in het noorden vallen er enkele buien. De wind komt uit het westen en is matig. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden eerst nog een enkele bui mogelijk. Het wordt rond de 20 graden. Vanavond breekt het breed open en blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 15 graden aan zee, tot lokaal 6 graden landinwaarts. Morgen overdag veel zon en droog weer, met middagtemperaturen tussen 21 en 24 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. Follow the Money meldt dat tientallen militairen nauwkeurig te volgen waren via de reisapp Polar Steps. Zelfs zonder hun eigen naam konden ze worden geïdentificeerd en gevolgd naar militaire bases, missies en hun huis. Het medium kon via de achterkant van de app honderdduizenden mensen bijna in real time volgen. Van veel militairen was eenvoudig het adres te achterhalen en ook waar en wanneer ze werkten. Defensie zet Polar Steps nu op een zwarte lijst.
11: Een persoon is gewond geraakt bij een ongeluk tussen een personenauto en een vrachtwagen, zaterdagochtend op de A76 nabij Heerlen. De politie spreekt van een ernstig ongeval en de A76 is deels afgesloten.
12: In Rotterdam-Zuid is een man gewond geraakt bij een schietincident in de Zinkerstraat. Dat gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt de dader of daders en doet onderzoek naar het incident. Kwetsbare Amsterdamse kinderen die niet meer thuis kunnen wonen, worden soms ver buiten de stad geplaatst, schrijft het Parool. Jeugdzorgaanbieder Level, een van de grootste aanbieders van zware jeugdzorg in Amsterdam, neemt sinds eind juni vrijwel geen nieuwe kinderen meer op. De organisatie heeft te weinig opvangplekken, de doorstroom stokt en er is te weinig geld. Uitwijken naar andere aanbieders binnen Amsterdam biedt lang niet altijd uitkomst, omdat die ook vol zitten. Wethouder Esma Lala noemt de situatie onacceptabel. Een van de twee agenten die deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt, is uit het ziekenhuis ontslagen en herstelt thuis. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder verloopt is nog onzeker, zegt Sarah Kremers, hoofdoperatie van de politie Oost-Nederland. Dinsdagochtend werd bij een huis in Overasselt een 51-jarige beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. De politie hield 34 mensen aan, van wie er 32 twee weken langer vast blijven zitten.
13: Kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jetten in aanloop naar Prinsjesdag over ongeveer anderhalve week. Volgens een enquête van onderzoeksbureau Ipsos INO is 18% te spreken over het beleid. Het laagste punt sinds het aantreden van Jetten als premier in februari. 7 op de 10 kiezers zijn ontevreden. Ook binnen de coalitie daalt het vertrouwen flink. Het vertrouwen daalt door de onderhandelingen over de begroting, waarbij de coalitie geen meerderheid heeft in de Tweede en Eerste Kamer. Als er nu verkiezingen werden gehouden, zou PRO de grootste partij worden met 26 zetels.
14: Dit was het Binnenlands Nieuws.
15: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
16: Nu het buitenlands nieuws.
17: In Europa zijn dit seizoen meer dan 1000 besmettingen met het West-Nijl-virus vastgesteld. Het virus is inmiddels opgedoken in 15 landen, meldt het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. Italië telt met 516 de meeste besmettingen, gevolgd door Griekenland met 284 en Spanje met 88. Ook in Nederland zijn al 9 gevallen vastgesteld. Het virus wordt vooral door muggen overgedragen tussen wilde vogels, maar de insecten kunnen ook mensen besmetten.
19: 4 mensen zijn omgekomen door een Russische aanval op de stad Kamjanske in het zuidoosten van Oekraïne. 5 anderen raakten gewond, meldt het militaire bestuur van de regio Dnipropetrovsk. De aanval komt kort voor een verwacht bezoek van de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner aan Oekraïne. President Zelensky heeft Rusland voorgesteld tijdens dat bezoek een staakt het vuren in acht te nemen. Rusland heeft nog niet gereageerd op het voorstel.
20: De Amerikaanse regering heeft vrijdag ingestemd met de verkoop van bommen en ander militair materieel ter waarde van $5 miljard aan Saoedi-Arabië. Het Amerikaanse congres moet de voorgenomen verkoop nog goedkeuren. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken moet de verkoop Saoedi-Arabië beter in staat stellen zich te verdedigen tegen dreigingen in de regio. Saoedi-Arabië is sinds het begin van de oorlog meerdere keren aangevallen met drones en raketten door Iraanse troepen en de door Teheran gesteunde Houthis uit Jemen. Washington beschouwt Saoedi-Arabië als een belangrijke bondgenoot buiten de NAVO.
28: De Boliviaanse politie meldt 2 doden na een explosie vrijdag op een militaire basis in Viaja, ongeveer 30 kilometer van hoofdstad La Paz.
0: De lokale gezondheidsdirecteur schat dat 10 tot 15 mensen zijn omgekomen en 62 gewond raakten. De explosie vond rond 2:30 middags lokale tijd plaats bij een opslagplaats voor vuurwerk van het ministerie van Defensie. Tientallen woningen raakten beschadigd en de brandweer waarschuwt dat een nieuwe explosie niet wordt uitgesloten. Omwonenden moeten minstens 150 meter afstand houden.
1: Het Pentagon heeft ongeveer 50 medewerkers van de militaire staf onderworpen aan een leugendetectortest vanwege mogelijke lekken naar journalisten. Dat meldde ingewijden aan de New York Times. De tests volgden op mediaberichten over tekorten aan belangrijke munitie door de oorlog met Iran. Militairen en burgermedewerkers kregen onder meer de vraag of ze geheime informatie met de pers hadden gedeeld. Het Pentagon zegt lekken van geheime informatie over de nationale veiligheid uiterst serieus te nemen en te onderzoeken.
2: Bij een explosie op een militaire basis in het westen van Bolivia zijn vrijdag zeker 58 mensen gewond geraakt. Het gaat om 52 burgers en 6 militairen. Er zijn ook onbevestigde meldingen van doden, meldt de Boliviaanse minister van Defensie. De explosie vond plaats op een deel van de basis waar pyrotechnisch materiaal lag opgeslagen, in de stad Viacha, op zo'n 30 kilometer van hoofdstad La Paz. Hulpdiensten zoeken tussen het puin naar vermisten. De politie heeft de omgeving afgezet en omwonenden geëvacueerd.
18: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
21: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
22: En nu het economisch nieuws. Werkgevers sturen scherper op kosten en kilometers door de hogere brandstofkosten als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen. Vooral middelgrote bedrijven versnellen de overstap naar elektrisch rijden en laten werknemers meer thuis werken. Ook stimuleren ze tanken bij goedkopere stations in plaats van langs de snelweg. Kleinere bedrijven hebben minder last van de wereldwijde spanningen en voeren vaak geen concrete aanpassingen door.
23: Het Panama-kanaal beperkt vanaf vrijdag het aantal schepen dat er doorheen mag varen. Door droogte als gevolg van El Niño staat het water in de twee kunstmatige meren die het kanaal voeden te laag. Het aantal schepen wordt geleidelijk teruggebracht van 36 naar 32 per dag, halverwege september. Panama heeft om El Niño de noodtoestand uitgeroepen. Het kanaal verbindt de Atlantische en de Grote Oceaan en verwerkt ongeveer 5% van de wereldwijde handel over zee.
24: De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met verliezen gesloten. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten groeide in augustus met 162.000 banen, veel meer dan de verwachte 55.000. De Dow Jones-index daalde 0,5%, de S&P 500 zakte 0,4% en de Nasdaq verloor 0,3%. De sterke banengroei versterkt de verwachting dat de Federal Reserve de rente op 16 september verhoogt. Maandag zijn de Amerikaanse beurzen gesloten voor Labor Day.
25: De Amerikaanse president Donald Trump gaat een programma opzetten waardoor rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en direct aan consumenten mogen verkopen. Volgens Trump hoeven veehouders daardoor niet meer met grote vleesverwerkende bedrijven en tussenhandelaren te werken en zullen de prijzen van rundvlees dalen. Trump zegt dat grote verwerkers zoals JBS en Tyson Foods een monopoliepositie hebben en misbruik hebben gemaakt van hun machtspositie door hoge kosten te vragen aan veehouders. Hij gaat daarvoor een decreet ondertekenen en kondigt verscherpte inspecties op voedselveiligheid aan bij rundveehouders. Ook moet bij rundvlees uit het buitenland voortaan het land van herkomst worden vermeld. En krijgen rundveehouders toestemming om hun dieren en gemeenschappen te beschermen tegen de Mexicaanse wolf.
29: Portugal verlengt de onderhandelingen over de verkoop van een minderheidsbelang van 49,9% in luchtvaartmaatschappij TAP aan Air France KLM of Lufthansa. De rivaliserende biedingen liggen volgens Lissabon erg dicht bij elkaar.
23: De extra gesprekken kunnen enkele weken duren. Daarna volgt een keuze voor definitieve onderhandelingen. Air France KLM en Lufthansa zijn beide geïnteresseerd in TAP om verbindingen met Afrika en Noord- en Zuid-Amerika uit te breiden. TAP leed in de eerste helft van dit jaar een verlies van 99 miljoen euro door gestegen brandstofprijzen. De AEX-index in Amsterdam is vrijdag met een winst van 18% gesloten op 11.013,50 punten. Chipbedrijven BESI, ASML en ASMI waren koplopers met koersstijgingen tot 6,2% na de verliezen een dag eerder. Ook staalbedrijven ArcelorMittal en Aperam deden het goed, met plussen tot 4,2% na een positief rapport van Deutsche Bank over de Europese staalsector. Beleggers verwerkten het sterke Amerikaanse banenrapport over augustus dat veel beter uitviel dan verwacht, waardoor de Amerikaanse Centrale Bank later deze maand mogelijk besluit tot een renteverhoging. Dataleveranciers Wolters Kluwer en Relks stonden onderaan met verliezen tot 2,4%.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. Luis Enrique heeft zijn contract bij Paris Saint-Germain met 3 jaar verlengd tot de zomer van 2030. De 56-jarige Spanjaard is sinds 3 jaar trainer van de Franse club en won in die periode 2 keer de Champions League, 3 keer de landstitel en 2 keer de Franse beker. Eerder was Luis Enrique bondscoach van Spanje en hoofdtrainer van FC Barcelona. Paris Saint-Germain maakte ook bekend dat 5 spelers hun contract hebben verlengd, waaronder Fabian Ruiz tot 2029 en Joao Neves, William Pacho, Lucas Beraldo en Seni Mayulu tot 2031. Sparta Rotterdam en PEC Zwolle hebben gelijk gespeeld in de Eredivisie, 2-2. Isaac Babadi, gehuurd van PSV, leek Sparta aan de zegen te helpen door direct na zijn invalbeurt te scoren. Maar Koen Kostons maakte 10 minuten voor tijd gelijk. Ibrahim Sissoko bracht PEC Zwolle op voorsprong, waarna Milan Zonneveld Sparta op gelijke hoogte kopte. Sparta kan Babadi aan het einde van het seizoen definitief overnemen. Alexander Isak heeft Liverpool aan de eerste zege van dit seizoen in de Premier League geholpen. De spits scoorde 2 keer in de uitwedstrijd tegen Ipswich Town, die eindigde in 0-2. Cody Gakpo bereidde beide doelpunten voor. De linksbuiten stond de afgelopen weken in de belangstelling van Manchester City, dat 100 miljoen euro voor hem wilde betalen, maar Liverpool werkte niet mee aan een vertrek. Virgil van Dijk en Gakpo stonden in de basis, Ryan Gravenberg viel na rust in. Titelverdediger Carlos Alcaraz heeft de 4e ronde van de US Open bereikt. De als 2e geplaatste Spanjaard versloeg de Chinees Yibing Wu met 6-3, 6-4, 6-1. De 23-jarige Alcaraz maakte op de US Open zijn rentree na een polsblessure. Hij won de US Open in 2022 en 2025 en veroverde dit jaar voor het eerst de titel op de Australian Open. Zijn volgende tegenstander is de Amerikaan Tommy Paul. Paris Saint-Germain heeft thuis verloren van AS Monaco met 1-2. Marquinhos bracht PSG op voorsprong, maar Nazinho maakte gelijk na een voorzet van Jordan Tézé. Stanis Idumbo schoot Monaco vervolgens naar de zege. De kampioen van Frankrijk heeft nu 2 punten uit 3 duels, terwijl Monaco nog ongeslagen is. Trainer Luis Enrique verlengde vlak voor de wedstrijd zijn contract met 3 jaar en ook 5 spelers tekenden bij. Troy Parrott heeft Real Betis aan een thuiszege op Real Madrid geholpen. De Ierse spits, die voor 20 miljoen euro overkwam van AZ, viel na 69 minuten in en maakte in de 81ste minuut het enige doelpunt. Real Madrid leed daarmee voor het eerst dit seizoen puntenverlies in La Liga. Kylian Mbappé miste in blessuretijd nog een strafschop voor de bezoekers. FC Barcelona is nu de enige club in La Liga zonder puntenverlies. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is er af en toe zon. Vooral in het noorden kan er een bui vallen. De wind komt uit het westen en is matig. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af, met in het noorden nog een enkele bui. Het wordt ongeveer 20 graden. Vanavond breekt het breed op en blijft het droog. De wind neemt in het zuiden af, maar langs de noordoostkust blijft het nog stevig waaien. Vannacht koelt het af naar 6 tot 15 graden. Morgen wordt het zonnig en droog, met in de middag 21 tot 24 graden. Tegen de avond neemt de bewolking toe vanuit het westen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een inzamelingsactie voor de beveiliger die in Overasselt is doodgeschoten heeft 20.000 euro opgehaald. Het streefbedrag is in de nacht van vrijdag op zaterdag verhoogd naar 22.000 euro. De 51-jarige man werd ingehuurd om het huis van Jan G. te bewaken en kwam om het leven toen dat pand dinsdagochtend onder vuur kwam te liggen. Het geld wordt gebruikt voor zijn uitvaart en om zijn moeder te ondersteunen. De organisator spreekt van hartverwarmende steun en zegt dat het laat zien hoe geliefd de man was.
10: Follow the Money meldt dat tientallen militairen nauwkeurig te volgen waren via de reisapp Polar Steps. Zelfs zonder hun eigen naam konden ze worden geïdentificeerd en gevolgd naar militaire bases, missies en hun huis. Het medium kon via de achterkant van de app honderdduizenden mensen bijna in real time volgen. Van veel militairen was eenvoudig het adres te achterhalen en ook waar en wanneer ze werkten. Defensie zet Polar Steps nu op een zwarte lijst.
11: Een persoon is gewond geraakt bij een ongeluk tussen een personenauto en een vrachtwagen zaterdagochtend op de A76 nabij Heerlen. De politie spreekt van een ernstig ongeval en de A76 is deels afgesloten.
12: In Rotterdam-Zuid is een man gewond geraakt bij een schietincident in de Zinkerstraat. Dat gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt de dader of daders en doet onderzoek naar het incident.
13: Kwetsbare Amsterdamse kinderen die niet meer thuis kunnen wonen, worden soms ver buiten de stad geplaatst, schrijft het Parool. Jeugdzorgaanbieder Level, een van de grootste aanbieders van zware jeugdzorg in Amsterdam, neemt sinds eind juni vrijwel geen nieuwe kinderen meer op. De organisatie heeft te weinig opvangplekken, de doorstroom stokt en er is te weinig geld. Uitwijken naar andere aanbieders binnen Amsterdam biedt lang niet altijd uitkomst, omdat die ook vol zitten. Wethouder Esma Lala noemt de situatie onacceptabel.
14: Een van de twee agenten die deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt, is uit het ziekenhuis ontslagen en herstelt thuis. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder verloopt is nog onzeker, zegt Sarah Kremers, hoofdoperatieën van de politie Oost-Nederland. Dinsdagochtend werd bij een huis in Overasselt een 51-jarige beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. De politie hield 34 mensen aan, van wie er 32 twee weken langer vast blijven zitten.
26: Dit was het Binnenlands Nieuws.
21: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
27: Nu het buitenlands nieuws.
30: In Europa zijn dit seizoen meer dan 1000 besmettingen met het West-Nijl-virus vastgesteld. Het virus is inmiddels opgedoken in 15 landen, meldt het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. Italië telt met 516 de meeste besmettingen, gevolgd door Griekenland met 284 en Spanje met 88. Ook in Nederland zijn al 9 gevallen vastgesteld. Het virus wordt vooral door muggen overgedragen tussen wilde vogels. Maar de insecten kunnen ook mensen besmetten.
0: 4 mensen zijn omgekomen door een Russische aanval op de stad Kamjanske in het zuidoosten van Oekraïne. 5 anderen raakten gewond, meldt het militaire bestuur van de regio Dnipropetrovsk. De aanval komt kort voor een verwacht bezoek van de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner aan Oekraïne. President Zelensky heeft Rusland voorgesteld tijdens dat bezoek een staakt het vuren in acht te nemen. Rusland heeft nog niet gereageerd op het voorstel.
30: De Amerikaanse regering heeft vrijdag ingestemd met de verkoop van bommen en ander militair materieel ter waarde van $5 miljard aan Saoedi-Arabië. Het Amerikaanse congres moet de voorgenomen verkoop nog goedkeuren. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken moet de verkoop Saoedi-Arabië beter in staat stellen zich te verdedigen tegen dreigingen in de regio. Saoedi-Arabië is sinds het begin van de oorlog meerdere keren aangevallen met drones en raketten door Iraanse troepen en de door Teheran gesteunde Houthis uit Jemen. Washington beschouwt Saoedi-Arabië als een belangrijke bondgenoot buiten de NAVO.
0: De Boliviaanse politie meldt 2 doden na een explosie vrijdag op een militaire basis in Viaja, ongeveer 30 kilometer van hoofdstad La Paz. De lokale gezondheidsdirecteur schat dat 10 tot 15 mensen zijn omgekomen en 62 gewond raakten. De explosie vond rond 2:30 middags lokale tijd plaats bij een opslagplaats voor vuurwerk van het ministerie van Defensie. Tientallen woningen raakten beschadigd en de brandweer waarschuwt dat een nieuwe explosie niet wordt uitgesloten. Omwonenden moeten minstens 150 meter afstand houden.
30: Het Pentagon heeft ongeveer 50 medewerkers van de militaire staf onderworpen aan een leugendetectortest vanwege mogelijke lekken naar journalisten. Dat meldde ingewijden aan de New York Times. De tests volgden op mediaberichten over tekorten aan belangrijke munitie door de oorlog met Iran. Militairen en burgermedewerkers kregen onder meer de vraag of ze geheime informatie met de pers hadden gedeeld. Het Pentagon zegt lekken van geheime informatie over de nationale veiligheid uiterst serieus te nemen en te onderzoeken.
0: Bij een explosie op een militaire basis in het westen van Bolivia zijn vrijdag zeker 58 mensen gewond geraakt. Het gaat om 52 burgers en 6 militairen. Er zijn ook onbevestigde meldingen van doden, meldt de Boliviaanse minister van Defensie. De explosie vond plaats op een deel van de basis waar pyrotechnisch materiaal lag opgeslagen, in de stad Viacha, op zo'n 30 kilometer van hoofdstad La Paz. Hulpdiensten zoeken tussen het puin naar vermisten. De politie heeft de omgeving afgezet en omwonenden geëvacueerd.
26: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
30: En nu het economisch nieuws. Werkgevers sturen scherper op kosten en kilometers door de hogere brandstofkosten als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen. Vooral middelgrote bedrijven versnellen de overstap naar elektrisch rijden en laten werknemers meer thuiswerken. Ook stimuleren ze tanken bij goedkopere stations in plaats van langs de snelweg. Kleinere bedrijven hebben minder last van de wereldwijde spanningen en voeren vaak geen concrete aanpassingen door.
0: Het Panama-kanaal beperkt vanaf vrijdag het aantal schepen dat er doorheen mag varen. Door droogte als gevolg van El Niño staat het water in de 2 kunstmatige meren die het kanaal voeden te laag. Het aantal schepen wordt geleidelijk teruggebracht van 36 naar 32 per dag, halverwege september. Panama heeft om El Niño de noodtoestand uitgeroepen. Het kanaal verbindt de Atlantische en de Grote Oceaan en verwerkt ongeveer 5% van de wereldwijde handel over zee.
30: De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met verliezen gesloten. De De werkgelegenheid in de Verenigde Staten groeide in augustus met 162.000 banen, veel meer dan de verwachte 55.000. De Dow Jones-index daalde 0,5%, de S&P 500 zakte 0,4% en de Nasdaq verloor 0,3%. De sterke banengroei versterkt de verwachting dat de Federal Reserve de rente op 16 september verhoogt. Maandag zijn de Amerikaanse beurzen gesloten voor Labor Day.
2: De Amerikaanse president Donald Trump gaat een programma opzetten waardoor rundvee

0: en krijgen rundveehouders toestemming om hun dieren en gemeenschappen te beschermen tegen de Mexicaanse wolf.
1: Portugal verlengt de onderhandelingen over de verkoop van een minderheidsbelang van 49,9% in luchtvaartmaatschappij TAP aan Air France KLM of Lufthansa. De rivaliserende biedingen liggen volgens Lissabon erg dicht bij elkaar. De extra gesprekken kunnen enkele weken duren. Daarna volgt een keuze voor definitieve onderhandelingen. Air France KLM en Lufthansa zijn beide geïnteresseerd in TAP om verbindingen met Afrika en Noord- en Zuid-Amerika uit te breiden. TAP leed in de eerste helft van dit jaar een verlies van 99 miljoen euro door gestegen brandstofprijzen.
2: De AEX-index in Amsterdam is vrijdag met een winst van 18% gesloten op 11.013,50 punten. Chipbedrijven BESI, ASML en ASMI waren koplopers met koersstijgingen tot 6,2% na de verliezen een dag eerder. Ook staalbedrijven ArcelorMittal en Aperam deden het goed, met plussen tot 4,2% na een positief rapport van Deutsche Bank over de Europese staalsector. Beleggers verwerkten het sterke Amerikaanse banenrapport over augustus dat veel beter uitviel dan verwacht, waardoor de Amerikaanse Centrale Bank later deze maand mogelijk besluit tot een renteverhoging. Dataleveranciers Wolters Kluwer en Relks stonden onderaan met verliezen tot 2,4%.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Luis Enrique heeft zijn contract bij Paris Saint-Germain met 3 jaar verlengd tot de zomer van 2030. De 56-jarige Spanjaard is sinds 3 jaar trainer van de Franse club en won in die periode 2 keer de Champions League, 3 keer de landstitel en 2 keer de Franse beker. Eerder was Luis Enrique bondscoach van Spanje en hoofdtrainer van FC Barcelona. Paris Saint-Germain maakte ook bekend dat 5 spelers hun contract hebben verlengd, waaronder Fabian Ruiz tot 2029 en Joao Neves, Willian Pacho, Lucas Beraldo en Seni Majulu tot 2031. Sparta Rotterdam en PEC Zwolle hebben gelijk gespeeld in de Eredivisie, 2-2. Isaac Babadi, gehuurd van PSV, leek Sparta aan de zegen te helpen door direct na zijn invalbeurt te scoren. Maar Koen Kostons maakte 10 minuten voor tijd gelijk. Ibrahim Sissoko bracht PEC Zwolle op voorsprong, waarna Milan Zonneveld Sparta op gelijke hoogte kopte. Sparta kan Babadi aan het einde van het seizoen definitief overnemen.
4: Alexander Isak heeft Liverpool aan de eerste zegen van dit seizoen in de Premier League geholpen. De spits scoorde 2 keer in de uitwedstrijd tegen Ipswich Town, die eindigde in 0-2. Cody Gakpo bereidde beide doelpunten voor. De linksbuiten stond de afgelopen weken in de belangstelling van Manchester City, dat 100 miljoen euro voor hem wilde betalen, maar Liverpool werkte niet mee aan een vertrek. Virgil van Dijk en Gakpo stonden in de basis, Ryan Gravenberg viel na rust in. Titelverdediger Carlos Alcaraz heeft de 4e ronde van de US Open bereikt. De als 2e geplaatste Spanjaard versloeg de Chinees Yibing Wu met 6-3, 6-4, 6-1. De 23-jarige Alcaraz maakte op de US Open zijn rentree na een polsblessure. Hij won de US Open in 2022 en 2025 en veroverde dit jaar voor het eerste titel op de Australian Open. Zijn volgende tegenstander is de Amerikaan Tommy Paul. Paris Saint-Germain heeft thuis verloren van AS Monaco met 1-2. Marquinhos bracht PSG op voorsprong, maar Nazinho maakte gelijk na een voorzet van Jordan Tézé. Stanis Idumbo schoot Monaco vervolgens naar de zege. De kampioen van Frankrijk heeft nu 2 punten uit 3 duels, terwijl Monaco nog ongeslagen is. Trainer Luis Enrique verlengde vlak voor de wedstrijd zijn contract met 3 jaar en ook 5 spelers steken erbij. Troy Parrott heeft Real Betis aan een thuiszege op Real Madrid geholpen. De Ierse spits, die voor 20 miljoen euro overkwam van AZ, viel na 69 minuten in en maakte in de 81ste minuut het enige doelpunt. Real Madrid leed daarmee voor het eerst dit seizoen puntenverlies in La Liga. Kylian Mbappé miste in blessuretijd nog een strafschop voor de bezoekers. FC Barcelona is nu de enige club in La Liga zonder puntenverlies.
3: Dit was het laatste sportnieuws.

0: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het wisselend bewolkt met perioden van zon. In het noorden vallen er enkele buien. De westenwind is matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanmiddag blijft het afwisselen tussen zon en wolken, met in het noorden nog een enkele bui. Het wordt ongeveer 20 graden. De wind waait uit het westen, matig tot aan de kust vrij krachtig en neemt later in het zuiden wat af. Vanavond klaart het breed op en blijft het droog. De wind is zwak, behalve aan de noordoostkust waar het nog vrij krachtig waait. Vannacht blijft het droog en koelt het af naar 6 tot 15 graden. Morgen wordt het een zonnige dag met temperaturen tussen de 21 en 24 graden.
3: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws.
6: Een inzamelingsactie voor de beveiliger die in Overasselt is doodgeschoten heeft 20.000 euro opgehaald. Het streefbedrag is in de nacht van vrijdag op zaterdag verhoogd naar 22.000 euro. De 51-jarige man werd ingehuurd om het huis van Jan G. te bewaken en kwam om het leven toen dat pand dinsdagochtend onder vuur kwam te liggen. Het geld wordt gebruikt voor zijn uitvaart en om zijn moeder te ondersteunen. De organisator spreekt van hartverwarmende steun en zegt dat het laat zien hoe geliefd de man was.
7: Follow the Money meldt dat tientallen militairen nauwkeurig te volgen waren via de reisapp Polar Steps. Zelfs zonder hun eigen naam konden ze worden geïdentificeerd en gevolgd naar militaire bases, missies en hun huis. Het medium kon via de achterkant van de app honderdduizenden mensen bijna in real time volgen. Van veel militairen was eenvoudig het adres te achterhalen en ook waar en wanneer ze werkten. Defensie zet Polar Steps nu op een zwarte lijst.
8: Een persoon is gewond geraakt bij een ongeluk tussen een personenauto en een vrachtwagen zaterdagochtend op de A76 nabij Heerlen. De politie spreekt van een ernstig ongeval en de A76 is deels afgesloten.
9: In Rotterdam-Zuid is een man gewond geraakt bij een schietincident in de Zinkerstraat. Dat gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt de dader of daders en doet onderzoek naar het incident.
10: Kwetsbare Amsterdamse kinderen die niet meer thuis kunnen wonen worden soms ver buiten de stad geplaatst, schrijft het Parool. Jeugdzorgaanbieder Level, een van de grootste aanbieders van zware jeugdzorg in Amsterdam, neemt sinds eind juni vrijwel geen nieuwe kinderen meer op. De organisatie heeft te weinig opvangplekken, de doorstroom stokt en er is te weinig geld. Uitwijken naar andere aanbieders binnen Amsterdam biedt lang niet altijd uitkomst, omdat die ook vol zitten. Wethouder Esma Lala noemt de situatie onacceptabel.
11: Een van de twee agenten die deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt is uit het ziekenhuis ontslagen en herstelt thuis. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder verloopt is nog onzeker, zegt Sarah Kremers, hoofdoperatieën van de politie Oost-Nederland. Dinsdagochtend werd bij een huis in Overasselt een 51-jarige beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. De politie hield 34 mensen aan, van wie er 32 twee weken langer vast blijven zitten.
12: Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten.
13: Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
14: Nu het buitenlands nieuws. 4 mensen zijn omgekomen bij een Russische aanval op de stad Kamjanske in het zuidoosten van Oekraïne. 5 anderen raakten gewond, onder wie een 30-jarige vrouw die op de intensive care ligt. De aanval komt vlak voor een verwacht bezoek van de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner aan Oekraïne. President Zelensky heeft Rusland voorgesteld tijdens dat bezoek een staakt het vuren in acht te nemen en schort volgens Oekraïnse media van zaterdag tot en met dinsdag zijn luchtaanvallen op. Rusland heeft nog niet gereageerd op het voorstel en het Kremlin heeft niet bevestigd dat de gezanten zaterdag in Moskou zijn. In Europa zijn dit seizoen meer dan 1000 besmettingen met het West-Nijl-virus vastgesteld. Het virus is inmiddels opgedoken in 15 landen, meldt het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. Italië telt met 516 de meeste besmettingen, gevolgd door Griekenland met 284 en Spanje met 88. Ook in Nederland zijn al 9 gevallen vastgesteld. Het virus wordt vooral door muggen overgedragen tussen wilde vogels. Maar de insecten kunnen ook mensen besmetten. De Amerikaanse regering heeft vrijdag ingestemd met de verkoop van bommen en ander militair materieel ter waarde van $5 miljard aan Saoedi-Arabië. Het Amerikaanse congres moet de voorgenomen verkoop nog goedkeuren. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken moet de verkoop Saoedi-Arabië beter in staat stellen zich te verdedigen tegen dreigingen in de regio. Saoedi-Arabië is sinds het begin van de oorlog meerdere keren aangevallen met drones en raketten door Iraanse troepen en de door Teheran gesteunde Houthis uit Jemen. Washington beschouwt Saoedi-Arabië als een belangrijke bondgenoot buiten de NAVO. De Boliviaanse politie meldt 2 doden na een explosie vrijdag op een militaire basis in Viaja, ongeveer 30 kilometer van hoofdstad La Paz. De lokale gezondheidsdirecteur schat dat 10 tot 15 mensen zijn omgekomen en 62 gewond raakten. De explosie vond rond 2:30 middags lokale tijd plaats bij een opslagplaats voor vuurwerk van het ministerie van Defensie. Tientallen woningen raakten beschadigd en de brandweer waarschuwt dat een nieuwe explosie niet wordt uitgesloten. Omwonenden moeten minstens 150 meter afstand houden. Het Pentagon heeft ongeveer 50 medewerkers van de militaire staf onderworpen aan een leugendetectortest vanwege mogelijke lekken naar journalisten. Dat meldde ingewijden aan de New York Times. De tests volgden op mediaberichten over tekorten aan belangrijke munitie door de oorlog met Iran. Militairen en burgermedewerkers kregen onder meer de vraag of ze geheime informatie met de pers hadden gedeeld. Het Pentagon zegt lekken van geheime informatie over de nationale veiligheid uiterst serieus te nemen en te onderzoeken. Bij een explosie op een militaire basis in het westen van Bolivia zijn vrijdag zeker 58 mensen gewond geraakt. Het gaat om 52 burgers en 6 militairen. Er zijn ook onbevestigde meldingen van doden, meldt de Boliviaanse minister van Defensie. De explosie vond plaats op een deel van de basis waar pyrotechnisch materiaal lag opgeslagen, in de stad Viacha, op zo'n 30 kilometer van hoofdstad La Paz. Hulpdiensten zoeken tussen het puin naar vermisten. De politie heeft de omgeving afgezet en omwonenden geëvacueerd. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
13: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
14: En nu het economisch nieuws.
15: Werkgevers sturen scherper op kosten en kilometers door de hogere brandstofkosten als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen. Vooral middelgrote bedrijven versnellen de overstap naar elektrisch rijden en laten werknemers meer thuis werken. Ook stimuleren ze tanken bij goedkopere stations in plaats van langs de snelweg. Kleinere bedrijven hebben minder last van de wereldwijde spanningen en voeren vaak geen concrete aanpassingen door.
16: Het Panamakanaal beperkt vanaf vrijdag het aantal schepen dat er doorheen mag varen. Door droogte als gevolg van El Niño staat het water in de twee kunstmatige meren die het kanaal voeden te laag. Het aantal schepen wordt geleidelijk teruggebracht van 36 naar 32 per dag, halverwege september. Panama heeft om El Niño de noodtoestand uitgeroepen. Het kanaal verbindt de Atlantische en de Grote Oceaan en verwerkt ongeveer 5% van de wereldwijde handel over zee. De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met verliezen gesloten. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten groeide in augustus met 162.000 banen, veel meer dan de verwachte 55.000. De Dow Jones-index daalde 0,5%, de S&P 500 zakte 0,4% en de Nasdaq verloor 0,3%. De sterke banengroei versterkt de verwachting dat de Federal Reserve de rente op 16 september verhoogt. Maandag zijn de Amerikaanse beurzen gesloten voor Labor Day. De Amerikaanse president Donald Trump gaat een programma opzetten waardoor rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en direct aan consumenten mogen verkopen. Volgens Trump hoeven veehouders daardoor niet meer met grote vleesverwerkende bedrijven en tussenhandelaren te werken en zullen de prijzen van rundvlees dalen. Trump zegt dat grote verwerkers zoals JBS en Tyson Foods een monopoliepositie hebben en misbruik hebben gemaakt van hun machtspositie door hoge kosten te vragen aan veehouders. Hij gaat daarvoor een decreet ondertekenen en kondigt verscherpte inspecties op voedselveiligheid aan bij rundveehouders. Ook moet bij rundvlees uit het buitenland voortaan het land van herkomst worden vermeld. En krijgen rundveehouders toestemming om hun dieren en gemeenschappen te beschermen tegen de Mexicaanse wolf.
17: Portugal verlengt de onderhandelingen over de verkoop van een minderheidsbelang van 49,9% in luchtvaartmaatschappij TAP aan Air France KLM of Lufthansa. De rivaliserende biedingen liggen volgens Lissabon erg dicht bij elkaar. De extra gesprekken kunnen enkele weken duren. Daarna volgt een keuze voor definitieve onderhandelingen. Air France KLM en Lufthansa zijn beide geïnteresseerd in TAP om verbindingen met Afrika en Noord- en Zuid-Amerika uit te breiden. TAP leed in de eerste helft van dit jaar een verlies van 99 miljoen euro door gestegen brandstofprijzen.
18: De AEX-index in Amsterdam is vrijdag met een winst van 0,18% gesloten op 11.013,50 punten. Chipbedrijven BESI, ASML en ASMI waren koplopers met koersstijgingen tot 6,2% na de verliezen een dag eerder. Ook staalbedrijven ArcelorMittal en Aperam deden het goed, met plussen tot 4,2% na een positief rapport van Deutsche Bank over de Europese staalsector. Beleggers verwerkten het sterke Amerikaanse banenrapport over augustus dat veel beter uitviel dan verwacht, waardoor de Amerikaanse Centrale Bank later deze maand mogelijk besluit tot een renteverhoging. Dataleveranciers Wolters Kluwer en Relks stonden onderaan met verliezen tot 2,4%.
19: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
20: Tot slot het sportnieuws. Luis Enrique heeft zijn contract bij Paris Saint-Germain met 3 jaar verlengd tot de zomer van 2030. De 56-jarige Spanjaard is sinds 3 jaar trainer van de Franse club en won in die periode 2 keer de Champions League, 3 keer de landstitel en 2 keer de Franse beker. Eerder was Luis Enrique bondscoach van Spanje en hoofdtrainer van FC Barcelona. Paris Saint-Germain maakte ook bekend dat 5 spelers hun contract hebben verlengd, waaronder Fabian Ruiz tot 2029 en Joao Neves, William Pacho, Lucas Beraldo en Seni Majulu tot 2031. Sparta Rotterdam en PEC Zwolle hebben gelijk gespeeld in de Eredivisie, 2-2. Isaac Babadi, gehuurd van PSV, leek Sparta aan de zegen te helpen door direct na zijn invalbeurt te scoren. Maar Koen Kostons maakte 10 minuten voor tijd gelijk. Ibrahim Sissoko bracht PEC Zwolle op voorsprong, waarna Milan Zonneveld Sparta op gelijke hoogte kopte. Sparta kan Babadi aan het einde van het seizoen definitief overnemen. Alexander Isak heeft Liverpool aan de eerste zege van dit seizoen in de Premier League geholpen. De spits scoorde 2 keer in de uitwedstrijd tegen Ipswich Town, die eindigde in 0-2. Cody Gakpo bereidde beide doelpunten voor. De linksbuiten stond de afgelopen weken in de belangstelling van Manchester City, dat 100 miljoen euro voor hem wilde betalen, maar Liverpool werkte niet mee aan een vertrek. Virgil van Dijk en Gakpo stonden in de basis, Ryan Gravenberg viel na rust in. Titelverdediger Carlos Alcaraz heeft de 4e ronde van de US Open bereikt. De als 2e geplaatste Spanjaard versloeg de Chinees Yibing Wu met 6-3, 6-4, 6-1. De 23-jarige Alcaraz maakte op de US Open zijn rentree na een polsblessure. Hij won de US Open in 2022 en 2025 en veroverde dit jaar voor het eerst de titel op de Australian Open. Zijn volgende tegenstander is de Amerikaan Tommy Paul. Paris Saint-Germain heeft thuis verloren van AS Monaco met 1-2. Marquinhos bracht PSG op voorsprong, maar Nazinho maakte gelijk na een voorzet van Jordan Tézé. Stanis Idumbo schoot Monaco vervolgens naar de zege. De kampioen van Frankrijk heeft nu 2 punten uit 3 duels, terwijl Monaco nog ongeslagen is. Trainer Luis Enrique verlengde vlak voor de wedstrijd zijn contract met 3 jaar en ook 5 spelers tekenden bij. Troy Parrott heeft Real Betis aan een thuiszege op Real Madrid geholpen. De Ierse spits, die voor 20 miljoen euro overkwam van AZ, viel na 69 minuten in en maakte in de 81ste minuut het enige doelpunt. Real Madrid leed daarmee voor het eerst dit seizoen puntenverlies in La Liga. Kylian Mbappé miste in blessuretijd nog een strafschop voor de bezoekers. FC Barcelona is nu de enige club in La Liga zonder puntenverlies. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
21: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
22: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is er af en toe zon, met vooral in het noorden kans op een enkele bui. De wind komt uit het westen en is matig, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af, met in het noorden eerst nog een enkele bui. Het wordt zo'n 20 graden. Vanavond breekt het breed op en blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 15 graden aan zee en plaatselijk 6 graden landinwaarts. Morgen begint zonnig en droog, met overdag veel zon en middagtemperaturen van 21 tot 24 graden. Morgenavond neemt de bewolking toe vanuit het westen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
23: Dit is het Binnenlands Nieuws.
24: Een inzamelingsactie voor de beveiliger die in Overasselt is doodgeschoten, heeft 20.000 euro opgehaald. Het streefbedrag is in de nacht van vrijdag op zaterdag verhoogd naar 22.000 euro. De 51-jarige man werd ingehuurd om het huis van Jan G. te bewaken en kwam om het leven toen dat pand dinsdagochtend onder vuur kwam te liggen. Het geld wordt gebruikt voor zijn uitvaart en om zijn moeder te ondersteunen. De organisator spreekt van hartverwarmende steun en zegt dat het laat zien hoe geliefd de man was.
25: Follow the Money meldt dat tientallen militairen nauwkeurig te volgen waren via de reisapp Polar Steps. Zelfs zonder hun eigen naam konden ze worden geïdentificeerd en gevolgd naar militaire basis, missies en hun huis. Het medium kon via de achterkant van de app honderdduizenden mensen bijna in real time volgen. Van veel militairen was eenvoudig het adres te achterhalen en ook waar en wanneer ze werkten. Defensie zet Polar Steps nu op een zwarte lijst.
26: Een persoon is gewond geraakt bij een ongeluk tussen een personenauto en een vrachtwagen zaterdagochtend op de A76 nabij Heerlen. De politie spreekt van een ernstig ongeval en de A76 is deels afgesloten. In Rotterdam-Zuid is een man gewond geraakt bij een schietincident in de Zinkerstraat. Dat gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt de dader of daders en doet onderzoek naar het incident. Kwetsbare Amsterdamse kinderen die niet meer thuis kunnen wonen, worden soms ver buiten de stad geplaatst, schrijft het Parool. Jeugdzorgaanbieder Level, een van de grootste aanbieders van zware jeugdzorg in Amsterdam, neemt sinds eind juni vrijwel geen nieuwe kinderen meer op. De organisatie heeft te weinig opvangplekken, de doorstroom stokt en er is te weinig geld. Uitwijken naar andere aanbieders binnen Amsterdam biedt lang niet altijd uitkomst, omdat die ook vol zitten. Wethouder Esma Lala noemt de situatie onacceptabel. Een van de twee agenten die deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt, is uit het ziekenhuis ontslagen en herstelt thuis. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder verloopt is nog onzeker, zegt Sarah Kremers, hoofdoperatie van de politie Oost-Nederland. Dinsdagochtend werd bij een huis in Overasselt een 51-jarige beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. De politie hield 34 mensen aan, van wie er 32 twee weken langer vast blijven zitten. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Vier mensen zijn omgekomen bij een Russische aanval op de stad Kamjansk in het zuidoosten van Oekraïne. Vijf anderen raakten gewond, onder wie een 30-jarige vrouw die op de intensive care ligt. De aanval komt vlak voor een verwacht bezoek van de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner aan Oekraïne. President Zelensky heeft Rusland voorgesteld tijdens dat bezoek een staakt het vuren in acht te nemen en schort volgens Oekraïnse media van zaterdag tot en met dinsdag zijn luchtaanvallen op. Rusland heeft nog niet gereageerd op het voorstel en het Kremlin heeft niet bevestigd dat de gezanten zaterdag in Moskou zijn. In Europa zijn dit seizoen meer dan 1000 besmettingen met het West-Nijl-virus vastgesteld. Het virus is inmiddels opgedoken in 15 landen, meldt het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. Italië telt met 516 de meeste besmettingen, gevolgd door Griekenland met 284 en Spanje met 88. Ook in Nederland zijn al 9 gevallen vastgesteld. Het virus wordt vooral door muggen overgedragen tussen wilde vogels, maar de insecten kunnen ook mensen besmetten. De Amerikaanse regering heeft vrijdag ingestemd met de verkoop van bommen en ander militair materieel ter waarde van $5 miljard aan Saoedi-Arabië. Het Amerikaanse congres moet de voorgenomen verkoop nog goedkeuren. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken moet de verkoop Saoedi-Arabië beter in staat stellen zich te verdedigen tegen dreigingen in de regio. Saoedi-Arabië is sinds het begin van de oorlog meerdere keren aangevallen met drones en raketten door Iraanse troepen en de door Teheran gesteunde Houthis uit Jemen. Washington beschouwt Saoedi-Arabië als een belangrijke bondgenoot buiten de NAVO. De Boliviaanse politie meldt 2 doden na een explosie vrijdag op een militaire basis in Viaja, ongeveer 30 kilometer van hoofdstad La Paz. De lokale gezondheidsdirecteur schat dat 10 tot 15 mensen zijn omgekomen en 62 gewond raakten. De explosie vond rond 2:30 's middags lokale tijd plaats bij een opslagplaats voor vuurwerk van het ministerie van Defensie. Tientallen woningen raakten beschadigd en de brandweer waarschuwt dat een nieuwe explosie niet wordt uitgesloten. Omwonenden moeten minstens 150 meter afstand houden. Het Pentagon heeft ongeveer 50 medewerkers van de militaire staf onderworpen aan een leugendetectortest vanwege mogelijke lekken naar journalisten. Dat meldde ingewijden aan de New York Times. De tests volgden op mediaberichten over tekorten aan belangrijke munitie door de oorlog met Iran.
25: Militairen en burgermedewerkers kregen onder meer de vraag of ze geheime informatie met de pers hadden gedeeld. Het Pentagon zegt lekken van geheime informatie over de nationale veiligheid uiterst serieus te nemen en te onderzoeken.
3: Bij een explosie op een militaire basis in het westen van Bolivia zijn vrijdag zeker 58 mensen gewond geraakt. Het gaat om 52 burgers en 6 militairen. Er zijn ook onbevestigde meldingen van doden, meldt de Boliviaanse minister van Defensie. De explosie vond plaats op een deel van de basis waar pyrotechnisch materiaal lag opgeslagen, in de stad Viacha, op zo'n 30 kilometer van hoofdstad La Paz. Hulpdiensten zoeken tussen het puin naar vermisten. De politie heeft de omgeving afgezet en omwonenden geëvacueerd.
5: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
6: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
25: En nu het economisch nieuws. Werkgevers sturen scherper op kosten en kilometers door de hogere brandstofkosten als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen. Vooral middelgrote bedrijven versnellen de overstap naar elektrisch rijden en laten werknemers meer thuiswerken. Ook stimuleren ze tanken bij goedkopere stations in plaats van langs de snelweg. Kleinere bedrijven hebben minder last van de wereldwijde spanningen en voeren vaak geen concrete aanpassingen door.
7: Het Panama-kanaal beperkt vanaf vrijdag het aantal schepen dat er doorheen mag varen. Door droogte als gevolg van El Niño staat het water in de twee kunstmatige meren die het kanaal voeden te laag. Het aantal schepen wordt geleidelijk teruggebracht van 36 naar 32 per dag, halverwege september. Panama heeft om El Niño de noodtoestand uitgeroepen. Het kanaal verbindt de Atlantische en de Grote Oceaan en verwerkt ongeveer 5% van de wereldwijde handel over zee.
25: De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met verliezen gesloten. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten groeide in augustus met 162.000 banen, veel meer dan de verwachte 55.000. De Dow Jones-index daalde 0,5%, de S&P 500 zakte 0,4% en de Nasdaq verloor 0,3%. De sterke banengroei versterkt de verwachting dat de Federal Reserve de rente op 16 september verhoogt. Maandag zijn de Amerikaanse beurzen gesloten voor Labor Day.
8: De Amerikaanse president Donald Trump gaat een programma opzetten waardoor rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en direct aan consumenten mogen verkopen. Volgens Trump hoeven veehouders daardoor niet meer met grote vleesverwerkende bedrijven en tussenhandelaren te werken en zullen de prijzen van rundvlees dalen. Trump zegt dat grote verwerkers zoals JBS en Tyson Foods een monopoliepositie hebben en misbruik hebben gemaakt van hun machtspositie door hoge kosten te vragen aan veehouders. Hij gaat daarvoor een decreet ondertekenen en kondigt verscherpte inspecties op voedselveiligheid aan bij rundveehouders. Ook moet bij rundvlees uit het buitenland voortaan het land van herkomst worden vermeld. En krijgen rundveehouders toestemming om hun dieren en gemeenschappen te beschermen tegen de Mexicaanse wolf.
9: Portugal verlengt de onderhandelingen over de verkoop van een minderheidsbelang van 49,9% in luchtvaartmaatschappij TAP aan Air France KLM of Lufthansa. De rivaliserende biedingen liggen volgens Lissabon erg dicht bij elkaar. De extra gesprekken kunnen enkele weken duren. Daarna volgt een keuze voor definitieve onderhandelingen. Air France KLM en Lufthansa zijn beide geïnteresseerd in TAP om verbindingen met Afrika en Noord- en Zuid-Amerika uit te breiden. TAP leed in de eerste helft van dit jaar een verlies van 99 miljoen euro door gestegen brandstofprijzen.
25: De AEX-index in Amsterdam is vrijdag met een winst van 18% gesloten op 11.013,50 punten. Chipbedrijven BESI, ASML en ASMI waren koplopers met koersstijgingen tot 6,2% na de verliezen een dag eerder. Ook staalbedrijven ArcelorMittal en Aperam deden het goed, met plussen tot 4,2%
10: na een positief rapport van Deutsche Bank over de Europese staalsector. Beleggers verwerkten het sterke Amerikaanse banenrapport over augustus dat veel beter uitviel dan verwacht, waardoor de Amerikaanse Centrale Bank later deze maand mogelijk besluit tot een renteverhoging. Dataleveranciers Wolters Kluwer en Relks stonden onderaan met verliezen tot 2,4%.
11: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
12: Tot slot het sportnieuws. Luis Enrique heeft zijn contract bij Paris Saint-Germain met 3 jaar verlengd tot de zomer van 2030. De 56-jarige Spanjaard is sinds 3 jaar trainer van de Franse club en won in die periode 2 keer de Champions League, 3 keer de landstitel en 2 keer de Franse beker. Eerder was Luis Enrique bondscoach van Spanje en hoofdtrainer van FC Barcelona. Paris Saint-Germain maakte ook bekend dat 5 spelers hun contract hebben verlengd, waaronder Fabian Ruiz tot 2029 en Joao Neves, Willian Pacho, Lucas Beraldo en Seni Majulu tot 2031. Sparta Rotterdam en PEC Zwolle hebben gelijk gespeeld in de Eredivisie, 2-2. Isaac Babadi, gehuurd van PSV, leek Sparta aan de zegen te helpen door direct na zijn invalbeurt te scoren. Maar Koen Kostons maakte 10 minuten voor tijd gelijk. Ibrahim Sissoko bracht PEC Zwolle op voorsprong, waarna Milan Zonneveld Sparta op gelijke hoogte kopte. Sparta kan Babadi aan het einde van het seizoen definitief overnemen. Alexander Isak heeft Liverpool aan de eerste zege van dit seizoen in de Premier League geholpen. De spits scoorde 2 keer in de uitwedstrijd tegen Ipswich Town, die eindigde in 0-2. Cody Gakpo bereidde beide doelpunten voor. De linksbuiten stond de afgelopen weken in de belangstelling van Manchester City, dat 100 miljoen euro voor hem wilde betalen, maar Liverpool werkte niet mee aan een vertrek. Virgil van Dijk en Gakpo stonden in de basis, Ryan Gravenberg viel na rust in. Titelverdediger Carlos Alcaraz heeft de 4e ronde van de US Open bereikt. De als 2e geplaatste Spanjaard versloeg de Chinees Yibing Wu met 6-3, 6-4, 6-1. De 23-jarige Alcaraz maakte op de US Open zijn rentree na een polsblessure. Hij won de US Open in 2022 en 2025 en veroverde dit jaar voor het eerste titel op de Australian Open. Zijn volgende tegenstander is de Amerikaan Tommy Paul. Paris Saint-Germain heeft thuis verloren van AS Monaco met 1-2. Marquinhos bracht PSG op voorsprong, maar Nazinho maakte gelijk na een voorzet van Jordan Tézé. Stanis Idumbo schoot Monaco vervolgens naar de zege. De kampioen van Frankrijk heeft nu 2 punten uit 3 duels, terwijl Monaco nog ongeslagen is. Trainer Luis Enrique verlengde vlak voor de wedstrijd zijn contract met 3 jaar en ook 5 spelers steken erbij. Troy Parrott heeft Real Betis aan een thuiszege op Real Madrid geholpen. De Ierse spits, die voor 20 miljoen euro overkwam van AZ, viel na 69 minuten in en maakte in de 81ste minuut het enige doelpunt. Real Madrid leed daarmee voor het eerst dit seizoen puntenverlies in La Liga. Kylian Mbappé miste in blessuretijd nog een strafschop voor de bezoekers. FC Barcelona is nu de enige club in La Liga zonder puntenverlies.
13: Dit was het laatste sportnieuws.
14: Je luistert naar Talk Radio.
15: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
16: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is er regelmatig zon. Vooral in het noorden valt nog een enkele bui. De wind uit het westen is matig. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden mogelijk nog een bui. Het wordt rond de 20 graden. Vanavond breekt het breed op en blijft het droog. Vannacht koelt het flink af. Van 15 graden aan zee tot plaatselijk 6 graden landinwaarts. Morgen volop zon met temperaturen van 21 tot 24 graden. In de avond neemt de bewolking toe vanuit het westen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
27: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland.
0: Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
17: Dit is het Binnenlands Nieuws.
26: De regio Rotterdam moet de komende jaren rekening houden met ongekende verkeersopstoppingen door onderhoud en vervanging van verouderde infrastructuur. Rijkswaterstaat en metropoolregio Rotterdam-Den Haag noemen het de grootste onderhoudsopgave ooit. De Giessebrug, de Van Brienenoordbrug en de Benelux-tunnel zijn langere tijd zeer beperkt te gebruiken. De komende 10 tot 15 jaar is de huidige weg- en spoorcapaciteit niet volledig beschikbaar. De instanties waarschuwen dat de regio dreigt vast te lopen als werkgevers niet meedenken.
25: De Rotterdamse politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag 3 mensen aangehouden na een incident bij een uitgaansgelegenheid aan het Rode Zand. Een 40-jarige vrouw uit Den Haag reed in beschonken toestand met haar auto in op een groep mensen op een terras. Niemand raakte gewond, maar aan de auto werden vernielingen aangericht. 2 mannen van 20 en 23 jaar uit Zwolle zijn aangehouden voor die vernielingen. De vrouw, die zelf wel gewond raakte, wordt verdacht van rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag.
24: Een inzamelingsactie voor de beveiliger die in Overasselt is doodgeschoten heeft €20.000 opgehaald. Het streefbedrag is in de nacht van vrijdag op zaterdag verhoogd naar €22.000. De 51-jarige man werd ingehuurd om het huis van Jan G. te bewaken en kwam om het leven toen dat pand dinsdagochtend onder vuur kwam te liggen. Het geld wordt gebruikt voor zijn uitvaart en om zijn moeder te ondersteunen. De organisator spreekt van hartverwarmende steun en zegt dat het laat zien hoe geliefd de man was.
25: Follow the Money meldt dat tientallen militairen nauwkeurig te volgen waren via de reisapp Polar Steps. Zelfs zonder hun eigen naam konden ze worden geïdentificeerd en gevolgd naar militaire basis, missies en hun huis. Het medium kon via de achterkant van de app 100.000 mensen bijna in real time volgen. Van veel militairen was eenvoudig het adres te achterhalen en ook waar en wanneer ze werkten. Defensie zet Polar Steps nu op een zwarte lijst.
26: Een persoon is gewond geraakt bij een ongeluk tussen een personenauto en een vrachtwagen zaterdagochtend op de A76 nabij Heerlen. De politie spreekt van een ernstig ongeval en de A76 is deels afgesloten.
25: In Rotterdam-Zuid is een man gewond geraakt bij een schietincident in de Zinkerstraat. Dat gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt de dader of daders en doet onderzoek naar het incident.
18: Dit was het Binnenlands Nieuws.
0: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
19: Nu het buitenlands nieuws.
20: 4 mensen zijn omgekomen bij een Russische aanval op de stad Kamjansk in het zuidoosten van Oekraïne. 5 anderen raakten gewond, onder wie een 30-jarige vrouw die op de intensive care ligt. De aanval komt vlak voor een verwacht bezoek van de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner aan Oekraïne. President Zelensky heeft Rusland voorgesteld tijdens dat bezoek een staakt het vuren in acht te nemen en schort volgens Oekraïnse media van zaterdag tot en met dinsdag zijn luchtaanvallen op. Rusland heeft nog niet gereageerd op het voorstel en het Kremlin heeft niet bevestigd dat de gezanten zaterdag in Moskou zijn.
25: In Europa zijn dit seizoen meer dan 1000 besmettingen met het West-Nijl-virus vastgesteld. Het virus is inmiddels opgedoken in 15 landen, meldt het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. Italië telt met 516 de meeste besmettingen, gevolgd door Griekenland met 284 en Spanje met 88.
1: Ook in Nederland zijn al 9 gevallen vastgesteld. Het virus wordt vooral door muggen overgedragen tussen wilde vogels. Maar de insecten kunnen ook mensen besmetten.
2: De Amerikaanse regering heeft vrijdag ingestemd met de verkoop van bommen en ander militair materieel ter waarde van $5 miljard aan Saoedi-Arabië. Het Amerikaanse congres moet de voorgenomen verkoop nog goedkeuren. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken moet de verkoop Saoedi-Arabië beter in staat stellen zich te verdedigen tegen dreigingen in de regio. Saoedi-Arabië is sinds het begin van de oorlog meerdere keren aangevallen met drones en raketten door Iraanse troepen en de door Teheran gesteunde Houthis uit Jemen. Washington beschouwt Saoedi-Arabië als een belangrijke bondgenoot buiten de NAVO.
3: De Boliviaanse politie meldt 2 doden na een explosie vrijdag op een militaire basis in Viaja, ongeveer 30 kilometer van hoofdstad La Paz. De lokale gezondheidsdirecteur schat dat 10 tot 15 mensen zijn omgekomen en 62 gewond raakten. De explosie vond rond 2:30 middags lokale tijd plaats bij een opslagplaats voor vuurwerk van het ministerie van Defensie. Tientallen woningen raakten beschadigd en de brandweer waarschuwt dat een nieuwe explosie niet wordt uitgesloten. Omwonenden moeten minstens 150 meter afstand houden.
4: Het Pentagon heeft ongeveer 50 medewerkers van de militaire staf onderworpen aan een leugendetectortest vanwege mogelijke lekken naar journalisten. Dat melden ingewijden aan de New York Times. De tests volgden op mediaberichten over tekorten aan belangrijke munitie door de oorlog met Iran. Militairen en burgermedewerkers kregen onder meer de vraag of ze geheime informatie met de pers hadden gedeeld. Het Pentagon zegt lekken van geheime informatie over de nationale veiligheid uiterst serieus te nemen en te onderzoeken.
21: Bij een explosie op een militaire basis in het westen van Bolivia zijn vrijdag zeker 58 mensen gewond geraakt. Het gaat om 52 burgers en 6 militairen. Er zijn ook onbevestigde meldingen van doden, meldt de Boliviaanse minister van Defensie. De explosie vond plaats op een deel van de basis waar pyrotechnisch materiaal lag opgeslagen, in de stad Viacha, op zo'n 30 kilometer van hoofdstad La Paz. Hulpdiensten zoeken tussen het puin naar vermisten. De politie heeft de omgeving afgezet en omwonenden geëvacueerd.
22: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
23: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
27: En nu het economisch nieuws. De maker van het computerspel Tetris heeft kritiek op een nieuwe game van het Witte Huis die het klassieke blokstapelspel nabootst. In het spel Build the Wall moeten spelers een muur bouwen om te voorkomen dat migranten de Amerikaanse grens oversteken. De Tetris Company laat op X weten dat het bedrijf niet betrokken was bij de ontwikkeling en dat inbreuk op auteursrecht uiterst serieus wordt genomen. Het bedrijf distantieert zich van Trumps politieke boodschappen en zegt te geloven in verbinding en mensen samenbrengen, niet in het scheiden van mensen. Of het bedrijf juridische stappen neemt, is niet bekend.
28: Werkgevers sturen scherper op kosten en kilometers door de hogere brandstofkosten als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen. Vooral middelgrote bedrijven versnellen de overstap naar elektrisch rijden en laten werknemers meer thuiswerken. Ook stimuleren ze tanken bij goedkopere stations in plaats van langs de snelweg. Kleinere bedrijven hebben minder last van de wereldwijde spanningen en voeren vaak geen concrete aanpassingen door.
29: Het Panamakanaal beperkt vanaf vrijdag het aantal schepen dat er doorheen mag varen. Door droogte als gevolg van El Niño staat het water in de 2 kunstmatige meren die het kanaal voeden te laag. Het aantal schepen wordt geleidelijk teruggebracht van 36 naar 32 per dag, halverwege september. Panama heeft om El Niño de noodtoestand uitgeroepen. Het kanaal verbindt de Atlantische en de Grote Oceaan en verwerkt ongeveer 5% van de wereldwijde handel over zee. De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met verliezen gesloten. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten groeide in augustus met 162.000 banen, veel meer dan de verwachte 55.000. De Dow Jones-index daalde 0,5%, de S&P 500 zakte 0,4% en de Nasdaq verloor 0,3%. De sterke banengroei versterkt de verwachting dat de Federal Reserve de rente op 16 september verhoogt. Maandag zijn de Amerikaanse beurzen gesloten voor Labor Day.
5: De Amerikaanse president Donald Trump gaat een programma opzetten waardoor rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en direct aan consumenten mogen verkopen. Volgens Trump hoeven veehouders daardoor niet meer met grote vleesverwerkende bedrijven en tussenhandelaren te werken en zullen de prijzen van rundvlees dalen. Trump zegt dat grote verwerkers zoals JBS en Tyson Foods een monopoliepositie hebben en misbruik hebben gemaakt van hun machtspositie door hoge kosten te vragen aan veehouders. Hij gaat daarvoor een decreet ondertekenen en kondigt verscherpte inspecties op voedselveiligheid aan bij rundveehouders. Ook moet bij rundvlees uit het buitenland voortaan het land van herkomst worden vermeld en krijgen rundveehouders toestemming om hun dieren en gemeenschappen te beschermen tegen de Mexicaanse wolf.
6: Portugal verlengt de onderhandelingen over de verkoop van een minderheidsbelang van 49,9% in luchtvaartmaatschappij TAP aan Air France KLM of Lufthansa. De rivaliserende biedingen liggen volgens Lissabon erg dicht bij elkaar. De extra gesprekken kunnen enkele weken duren. Daarna volgt een keuze voor definitieve onderhandelingen. Air France KLM en Lufthansa zijn beide geïnteresseerd in TAP om verbindingen met Afrika en Noord- en Zuid-Amerika uit te breiden. TAP leed in de eerste helft van dit jaar een verlies van 99 miljoen euro door gestegen brandstofprijzen.
7: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
8: Tot slot het sportnieuws. Luis Enrique heeft zijn contract bij Paris Saint-Germain met 3 jaar verlengd tot de zomer van 2030. De 56-jarige Spanjaard is sinds 3 jaar trainer van de Franse club en won in die periode 2 keer de Champions League, 3 keer de landstitel en 2 keer de Franse beker. Eerder was Luis Enrique bondscoach van Spanje en hoofdtrainer van FC Barcelona. Paris Saint-Germain maakte ook bekend dat 5 spelers hun contract hebben verlengd, waaronder Fabian Ruiz tot 2029 en Joao Neves, William Pacho, Lucas Beraldo en Seni Majulu tot 2031.
9: Alexander Isak heeft Liverpool aan de eerste zege van dit seizoen in de Premier League geholpen. De spits scoorde 2 keer in de uitwedstrijd tegen Ipswich Town, die eindigde in 0-2. Cody Gakpo bereidde beide doelpunten voor. De linksbuiten stond de afgelopen weken in de belangstelling van Manchester City, dat 100 miljoen euro voor hem wilde betalen, maar Liverpool werkte niet mee aan een vertrek. Virgil van Dijk en Gakpo stonden in de basis, Ryan Gravenberg viel na rust in. Titelverdediger Carlos Alcaraz heeft de 4e ronde van de US Open bereikt. De als 2e geplaatste Spanjaard versloeg de Chinees Yibing Wu met 6-3, 6-4, 6-1. De 23-jarige Alcaraz maakte op de US Open zijn rentree na een polsblessure. Hij won de US Open in 2022 en 2025 en veroverde dit jaar voor het eerst de titel op de Australian Open. Zijn volgende tegenstander is de Amerikaan Tommy Paul. Troy Parrott heeft Real Betis aan een thuiszege op Real Madrid geholpen. De Ierse spits, die voor 20 miljoen euro overkwam van AZ, viel na 69 minuten in en maakte in de 81ste minuut het enige doelpunt. Real Madrid leed daarmee voor het eerst dit seizoen puntenverlies in La Liga. Kylian Mbappé miste in blessuretijd nog een strafschop voor de bezoekers. FC Barcelona is nu de enige club in La Liga zonder puntenverlies. Paris Saint-Germain heeft thuis verloren van AS Monaco met 1-2. Marquinhos bracht PSG op voorsprong, maar Nazinho maakte gelijk na een voorzet van Jordan Tézé. Stanis Idumbo schoot Monaco vervolgens naar de zege. De kampioen van Frankrijk heeft nu 2 punten uit 3 duels, terwijl Monaco nog ongeslagen is. Trainer Luis Enrique verlengde vlak voor de wedstrijd zijn contract met 3 jaar en ook 5 spelers tekenden bij.
10: Venus en Serena Williams zijn bij hun rentree op de US Open in de eerste ronde van het vrouwendubbel uitgeschakeld. De twee Amerikaanse tennisters verloren van de Australische Maya Joint en Chan Hao Ching uit Taiwan in een match tiebreak 3-6, 7-6, 6-7. Voor Venus en Serena was dit het eerste optreden in het dubbelspel op de US Open in 4 jaar. Ze wonnen het dubbelspel in New York eerder in 1999 en 2009. Het duo speelde voor 23.000 fans in het Arthur Ashe Stadium in New York. Of de zussen Williams nog eens als koppel in actie komen, is onduidelijk. Dit was het laatste sportnieuws.
11: Je luistert naar Talk Radio.
12: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
13: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend periode met zon. Vooral in het noorden kans op een enkele bui. De middagtemperatuur komt rond de 20 graden uit. De wind waait matig uit het westen. Langs de kust vrij krachtig. Vanmiddag afwisseling van zon en wolken. In het noorden eerst nog een enkele bui mogelijk. Vanavond brede opklaringen en droog. Komende nacht helder en droog. Met 15 graden aan zee tot plaatselijk 6 graden landinwaarts. Morgen flinke periode met zon en droog weer. Met maximaal 21 tot 24 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
14: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws.
16: De regio Rotterdam moet de komende jaren rekening houden met ongekende verkeersopstoppingen door onderhoud en vervanging van verouderde infrastructuur. Rijkswaterstaat en metropoolregio Rotterdam-Den Haag spreken van de grootste onderhoudsopgave ooit. Bruggen en tunnels, zoals de Giessebrug, de Van Brienenoordbrug en de Benelux-tunnel, zijn langere tijd zeer beperkt te gebruiken. De komende 10 tot 15 jaar is de huidige weg- en spoorcapaciteit niet volledig te gebruiken. Overheden, werkgevers, werknemers en het onderwijs worden opgeroepen mee te denken om het verkeer te laten afnemen. Bijvoorbeeld door aangepaste werk- en lestijden. De Rotterdamse politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag 3 mensen aangehouden na een incident bij een uitgaansgelegenheid aan het Rode Zand. Een 40-jarige vrouw uit Den Haag reed in beschonken toestand met haar auto in op een groep mensen op een terras. Niemand raakte gewond, maar aan de auto werden vernielingen aangericht. 2 mannen van 20 en 23 jaar uit Zwolle zijn aangehouden voor die vernielingen. De vrouw, die zelf wel gewond raakte, wordt verdacht van rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag. Een inzamelingsactie voor de beveiliger die in Overasselt is doodgeschoten heeft €20.000 opgehaald. Het streefbedrag is in de nacht van vrijdag op zaterdag verhoogd naar €22.000. De 51-jarige man werd ingehuurd om het huis van Jan G. te bewaken en kwam om het leven toen dat pand dinsdagochtend onder vuur kwam te liggen. Het geld wordt gebruikt voor zijn uitvaart en om zijn moeder te ondersteunen. De organisator spreekt van hartverwarmende steun en zegt dat het laat zien hoe geliefd de man was.
17: Follow the Money meldt dat tientallen militairen nauwkeurig te volgen waren via de reisapp Polar Steps. Zelfs zonder hun eigen naam konden ze worden geïdentificeerd en gevolgd naar militaire bases, missies en hun huis. Het medium kon via de achterkant van de app honderdduizenden mensen bijna in real time volgen. Van veel militairen was eenvoudig het adres te achterhalen en ook waar en wanneer ze werkten. Defensie zet Polar Steps nu op een zwarte lijst.
24: Een persoon is gewond geraakt bij een ongeluk tussen een personenauto en een vrachtwagen zaterdagochtend op de A76 nabij Heerlen. De politie spreekt van een ernstig ongeval en de A76 is deels afgesloten. In Rotterdam-Zuid is een man gewond geraakt bij een schietincident in de Zinkerstraat. Dat gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt de dader of daders en doet onderzoek naar het incident.

0: De aanval op de stad Kamjanske in het zuidoosten van Oekraïne. 5 anderen raakten gewond, onder wie een 30-jarige vrouw die op de intensive care ligt. De aanval komt vlak voor een verwacht bezoek van de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner aan Oekraïne. President Zelensky heeft Rusland voorgesteld tijdens dat bezoek een staakt het vuren in acht te nemen en schort volgens Oekraïnse media van zaterdag tot en met dinsdag zijn luchtaanvallen op. Rusland heeft nog niet gereageerd op het voorstel en het Kremlin heeft niet bevestigd dat de gezanten zaterdag in Moskou zijn. In Europa zijn dit seizoen meer dan 1000 besmettingen met het West-Nijl-virus vastgesteld. Het virus is inmiddels opgedoken in 15 landen, meldt het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. Italië telt met 516 de meeste besmettingen, gevolgd door Griekenland met 284 en Spanje met 88. Ook in Nederland zijn al 9 gevallen vastgesteld. Het virus wordt vooral door muggen overgedragen tussen wilde vogels, maar de insecten kunnen ook mensen besmetten. De Amerikaanse regering heeft vrijdag ingestemd met de verkoop van bommen en ander militair materieel ter waarde van $5 miljard aan Saoedi-Arabië. Het Amerikaanse congres moet de voorgenomen verkoop nog goedkeuren. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken moet de verkoop Saoedi-Arabië beter in staat stellen zich te verdedigen tegen dreigingen in de regio. Saoedi-Arabië is sinds het begin van de oorlog meerdere keren aangevallen met drones en raketten door Iraanse troepen en de door Teheran gesteunde Houthis uit Jemen. Washington beschouwt Saoedi-Arabië als een belangrijke bondgenoot buiten de NAVO. De Boliviaanse politie meldt 2 doden na een explosie vrijdag op een militaire basis in Viaja, ongeveer 30 kilometer van hoofdstad La Paz. De lokale gezondheidsdirecteur schat dat 10 tot 15 mensen zijn omgekomen en 62 gewond raakten. De explosie vond rond 2:30 middags lokale tijd plaats bij een opslagplaats voor vuurwerk van het ministerie van Defensie. Tientallen woningen raakten beschadigd en de brandweer waarschuwt dat een nieuwe explosie niet wordt uitgesloten. Omwonenden moeten minstens 150 meter afstand houden. Het Pentagon heeft ongeveer 50 medewerkers van de militaire staf onderworpen aan een leugendetectortest vanwege mogelijke lekken naar journalisten. Dat meldde ingewijden aan de New York Times. De tests volgden op mediaberichten over tekorten aan belangrijke munitie door de oorlog met Iran. Militairen en burgermedewerkers kregen onder meer de vraag of ze geheime informatie met de pers hadden gedeeld. Het Pentagon zegt lekken van geheime informatie over de nationale veiligheid uiterst serieus te nemen en te onderzoeken. Bij een explosie op een militaire basis in het westen van Bolivia zijn vrijdag zeker 58 mensen gewond geraakt. Het gaat om 52 burgers en 6 militairen. Er zijn ook onbevestigde meldingen van doden, meldt de Boliviaanse minister van Defensie. De explosie vond plaats op een deel van de basis waar pyrotechnisch materiaal lag opgeslagen, in de stad Viacha, op zo'n 30 kilometer van hoofdstad La Paz. Hulpdiensten zoeken tussen het puin naar vermisten. De politie heeft de omgeving afgezet en omwonenden geëvacueerd. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De maker van het computerspel Tetris heeft kritiek op een nieuwe game van het Witte Huis die het klassieke blokstapelspel nabootst. In het spel Build the Wall moeten spelers een muur bouwen om te voorkomen dat migranten de Amerikaanse grens oversteken. De Tetris Company laat op X weten dat het bedrijf niet betrokken was bij de ontwikkeling en dat inbreuk op auteursrecht uiterst serieus wordt genomen. Het bedrijf distantieert zich van Trumps politieke boodschappen en zegt te geloven in verbinding en mensen samenbrengen, niet in het scheiden van mensen. Of het bedrijf juridische stappen neemt, is niet bekend. Werkgevers sturen scherper op kosten en kilometers door de hogere brandstofkosten als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Autoleasers.

0: verkeersmaatschappijen. Vooral middelgrote bedrijven versnellen de overstap naar elektrisch rijden en laten werknemers meer thuiswerken. Ook stimuleren ze tanken bij goedkopere stations in plaats van langs de snelweg. Kleinere bedrijven hebben minder last van de wereldwijde spanningen en voeren vaak geen concrete aanpassingen door. Het Panama-kanaal beperkt vanaf vrijdag het aantal schepen dat er doorheen mag varen. Door droogte als gevolg van El Niño staat het water in de twee kunstmatige meren die het kanaal voeden te laag. Het aantal schepen wordt geleidelijk teruggebracht van 36 naar 32 per dag, halverwege september. Panama heeft om El Niño de noodtoestand uitgeroepen. Het kanaal verbindt de Atlantische en de Grote Oceaan en verwerkt ongeveer 5% van de wereldwijde handel over zee. De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met verliezen gesloten. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten groeide in augustus met 162.000 banen, veel meer dan de verwachte 55.000. De Dow Jones-index daalde 0,5%, de S&P 500 zakte 0,4% en de Nasdaq verloor 0,3%. De sterke banengroei versterkt de verwachting dat de Federal Reserve de rente op 16 september verhoogt. Maandag zijn de Amerikaanse beurzen gesloten voor Labor Day. De Amerikaanse president Donald Trump gaat een programma opzetten waardoor rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en direct aan consumenten mogen verkopen. Volgens Trump hoeven veehouders daardoor niet meer met grote vleesverwerkende bedrijven en tussenhandelaren te werken en zullen de prijzen van rundvlees dalen. Trump zegt dat grote verwerkers zoals JBS en Tyson Foods een monopoliepositie hebben en misbruik hebben gemaakt van hun machtspositie door hoge kosten te vragen aan veehouders. Hij gaat daarvoor een decreet ondertekenen en kondigt verscherpte inspecties op voedselveiligheid aan bij rundveehouders. Ook moet bij rundvlees uit het buitenland voortaan het land van herkomst worden vermeld en krijgen rundveehouders toestemming om hun dieren en gemeenschappen te beschermen tegen de Mexicaanse wolf. Portugal verlengt de onderhandelingen over de verkoop van een minderheidsbelang van 49,9% in luchtvaartmaatschappij TAP aan Air France KLM of Lufthansa. De rivaliserende biedingen liggen volgens Lissabon erg dicht bij elkaar. De extra gesprekken kunnen enkele weken duren. Daarna volgt een keuze voor definitieve onderhandelingen. Air France KLM en Lufthansa zijn beide geïnteresseerd in TAP om verbindingen met Afrika en Noord- en Zuid-Amerika uit te breiden. TAP leed in de eerste helft van dit jaar een verlies van 99 miljoen euro door gestegen brandstofprijzen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Luis Enrique heeft zijn contract bij Paris Saint-Germain met 3 jaar verlengd tot de zomer van 2030. De 56-jarige Spanjaard is sinds 3 jaar trainer van de Franse club en won in die periode 2 keer de Champions League, 3 keer de landstitel en 2 keer de Franse beker. Eerder was Luis Enrique bondscoach van Spanje en hoofdtrainer van FC Barcelona. Paris Saint-Germain maakte ook bekend dat 5 spelers hun contract hebben verlengd, waaronder Fabian Ruiz tot 2029 en Joao Neves, Willian Pacho, Lucas Beraldo en Seni Majulu tot 2031. Alexander Isak heeft Liverpool aan de eerste zege van dit seizoen in de Premier League geholpen. De spits scoorde 2 keer in de uitwedstrijd tegen Ipswich Town, die eindigde in 0-2. Cody Gakpo bereidde beide doelpunten voor. De linksbuiten stond de afgelopen weken in de belangstelling van Manchester City, dat 100 miljoen euro voor hem wilde betalen, maar Liverpool werkte niet mee aan een vertrek. Virgil van Dijk en Gakpo stonden in de basis, Ryan Gravenberg viel na rust in. Titelverdediger Carlos Alcaraz heeft de 4e ronde van de US Open bereikt. De als 2e geplaatste Spanjaard versloeg de Chinees Yibing Wu met 6-3, 6-4, 6-1. De 23-jarige Alcaraz maakte op de US Open zijn rentree na een polsblessure. Hij won de US Open in 2022 en 2025 en veroverde dit jaar voor het eerste titel op de Australian Open. Zijn volgende tegenstander is de Amerikaan Tommy Paul. Troy Parrott heeft Real Betis aan een thuiszege op Real Madrid geholpen. De Ierse spits, die voor 20 miljoen euro overkwam van AZ, viel na 69 minuten in en maakte in de 81ste minuut het enige doelpunt. Real Madrid leed daarmee voor het eerst dit seizoen puntenverlies in La Liga. Kylian Mbappé miste in blessuretijd nog een strafschop voor de bezoekers. FC Barcelona is nu de enige club in La Liga zonder puntenverlies. Paris Saint-Germain heeft thuis verloren van AS Monaco met 1-2. Marquinhos bracht PSG op voorsprong, maar Nazinho maakte gelijk na een voorzet van Jordan Tézé. Stanis Idumbo schoot Monaco vervolgens naar de zege. De kampioen van Frankrijk heeft nu 2 punten uit 3 duels, terwijl Monaco nog ongeslagen is. Trainer Luis Enrique verlengde vlak voor de wedstrijd zijn contract met 3 jaar en ook 5 spelers tekenden bij. Venus en Serena Williams zijn bij hun rentree op de US Open in de eerste ronde van het vrouwendubbel uitgeschakeld. De twee Amerikaanse tennisters verloren van de Australische Maya Joint en Chan Hao-ching uit Taiwan in een match tiebreak 3-6, 7-6, 6-7. Voor Venus en Serena was dit het eerste optreden in het dubbelspel op de US Open in 4 jaar. Ze wonnen het dubbelspel in New York eerder in 1999 en 2009. Het duo speelde voor 23.000 fans in het Arthur Ashe Stadium in New York. Of de zussen Williams nog eens als koppel in actie komen, is onduidelijk. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is er af en toe zon, maar vooral in het noorden vallen er enkele buien. De wind komt uit het westen en is matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af, met in het noorden eerst nog een enkele bui. Het wordt zo'n 20 graden. De wind waait matig uit het westen, aan de kust iets krachtiger, en neemt in de loop van de middag in het zuiden af. Vanavond breekt het breed op en blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 15 graden aan zee en plaatselijk 6 graden landinwaarts. Morgen wordt het zonnig en droog met 21 tot 24 graden.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie is zaterdag opnieuw zichtbaar aanwezig in en nabij Overasselt voor zoekacties. Waar precies naar wordt gezocht, maakt de politie niet bekend. De afgelopen dagen zijn al meerdere keren wapens gevonden in het onderzoek naar het geweld eerder deze week. In de nacht van maandag op dinsdag werd een beveiliger van 51 uit Wijchen doodgeschoten bij het huis van de veroordeelde crimineel Jan G. 2 agenten raakten gewond. 32 van de 34 aangehouden verdachten zijn vrijdag voorgeleid en zitten voorlopig vast in beperkingen. Dat betekent dat zij geen onderling contact mogen hebben en alleen contact hebben met hun advocaat. De regio Rotterdam moet de komende jaren rekening houden met ongekende verkeersopstoppingen door onderhoud en vervanging van verouderde infrastructuur. Rijkswaterstaat en metropoolregio Rotterdam-Den Haag spreken van de grootste onderhoudsopgave ooit. Bruggen en tunnels, zoals de Giessebrug, de Van Brienenoordbrug en de Benelux-tunnel, zijn langere tijd zeer beperkt te gebruiken. De komende 10 tot 15 jaar is de huidige weg- en spoorcapaciteit niet volledig te gebruiken. Overheden, werkgevers, werknemers en het onderwijs worden opgeroepen mee te denken om het verkeer te laten afnemen. Bijvoorbeeld door aangepaste werk- en lestijden.
6: De Rotterdamse politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag 3 mensen aangehouden na een incident bij een uitgaansgelegenheid aan het Rode Zand. Een 40-jarige vrouw uit Den Haag reed in beschonken toestand met haar auto in op een groep mensen op een terras. Niemand raakte gewond, maar aan de auto werden vernielingen aangericht. Twee mannen van 20 en 23 jaar uit Zwolle zijn aangehouden voor die vernielingen. De vrouw, die zelf wel gewond raakte, wordt verdacht van rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag. Een inzamelingsactie voor de beveiliger die in Overasselt is doodgeschoten heeft €20.000 opgehaald. Het streefbedrag is in de nacht van vrijdag op zaterdag verhoogd naar €22.000. De 51-jarige man werd ingehuurd om het huis van Jan G. te bewaken en kwam om het leven toen dat pand dinsdagochtend onder vuur kwam te liggen. Het geld wordt gebruikt voor zijn uitvaart en om zijn moeder te ondersteunen. De organisator spreekt van hartverwarmende steun en zegt dat het laat zien hoe geliefd de man was. Follow the Money meldt dat tientallen militairen nauwkeurig te volgen waren via de reisapp Polar Steps. Zelfs zonder hun eigen naam konden ze worden geïdentificeerd en gevolgd naar militaire bases, missies en hun huis. Het medium kon via de achterkant van de app honderdduizenden mensen bijna in real time volgen. Van veel militairen was eenvoudig het adres te achterhalen en ook waar en wanneer ze werkten. Defensie zet Polar Steps nu op een zwarte lijst. Een persoon is gewond geraakt bij een ongeluk tussen een personenauto en een vrachtwagen zaterdagochtend op de A76 nabij Heerlen. De politie spreekt van een ernstig ongeval en de A76 is deels afgesloten.
7: Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
8: Nu het buitenlandsnieuws. De Franse regering wijst beschuldigingen van Niger van de hand dat het achter de muiterij van afgelopen weekend zou zitten. Minister van Buitenlandse Zaken, Jean-Noël Barrot, noemt de aantijgingen een puur verzinsel. Hij zegt dat Frankrijk nog de intentie, nog de middelen heeft om zoiets te organiseren. Afgelopen weekend keerden Nigerese militairen zich tegen het landsbestuur en vielen onder meer een luchthaven, overheidsgebouwen en een militaire basis aan. De opstand werd neergeslagen met hulp van het Russische huurlingenleger Afrika Korps.
9: Vier mensen zijn omgekomen bij een Russische aanval op de stad Kamjanske in het zuidoosten van Oekraïne. Vijf anderen raakten gewond, onder wie een 30-jarige vrouw die op de intensive care ligt. De aanval komt vlak voor een verwacht bezoek van de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner aan Oekraïne. President Zelensky heeft Rusland voorgesteld tijdens dat bezoek een staakt het vuren in acht te nemen en schort volgens Oekraïnse media van zaterdag tot en met dinsdag zijn luchtaanvallen op. Rusland heeft nog niet gereageerd op het voorstel en het Kremlin heeft niet bevestigd dat de gezanten zaterdag in Moskou zijn.
8: In Europa zijn dit seizoen meer dan 1000 besmettingen met het West-Nijl-virus vastgesteld. Het virus is inmiddels opgedoken in 15 landen, meldt het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. Italië telt met 516 de meeste besmettingen, gevolgd door Griekenland met 284 en Spanje met 88. Ook in Nederland zijn al 9 gevallen vastgesteld. Het virus wordt vooral door muggen overgedragen tussen wilde vogels, maar de insecten kunnen ook mensen besmetten. De Amerikaanse regering heeft vrijdag ingestemd met de verkoop van bommen en ander militair materieel ter waarde van $5 miljard aan Saoedi-Arabië. Het Amerikaanse congres moet de voorgenomen verkoop nog goedkeuren. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken moet de verkoop Saoedi-Arabië beter in staat stellen zich te verdedigen tegen dreigingen in de regio. Saoedi-Arabië is sinds het begin van de oorlog meerdere keren aangevallen met drones en raketten door Iraanse troepen en de door Teheran gesteunde Houthis uit Jemen. Washington beschouwt Saoedi-Arabië als een belangrijke bondgenoot buiten de NAVO.
10: De Boliviaanse politie meldt 2 doden na een explosie vrijdag op een militaire basis in Viaja, ongeveer 30 kilometer van hoofdstad La Paz. De lokale gezondheidsdirecteur schat dat 10 tot 15 mensen zijn omgekomen en 62 gewond raakten. De explosie vond rond 2:30 's middags lokale tijd plaats bij een opslagplaats voor vuurwerk van het ministerie van Defensie. Tientallen woningen raakten beschadigd en de brandweer waarschuwt dat een nieuwe explosie niet wordt uitgesloten. Omwonenden moeten minstens 150 meter afstand houden. Het Pentagon heeft ongeveer 50 medewerkers van de militaire staf onderworpen aan een leugendetectortest vanwege mogelijke lekken naar journalisten. Dat meldde ingewijden aan de New York Times. De tests volgden op mediaberichten over tekorten aan belangrijke munitie door de oorlog met Iran. Militairen en burgermedewerkers kregen onder meer de vraag of ze geheime informatie met de pers hadden gedeeld. Het Pentagon zegt lekken van geheime informatie over de nationale veiligheid uiterst serieus te nemen en te onderzoeken. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
10: En nu het economisch nieuws. Elon Musk's AI-bedrijf xAI heeft geprobeerd een verbod op door kunstmatige intelligentie gegenereerde neppe naaktbeelden te laten schrappen, maar dat is niet gelukt. Een federale rechter weigerde vrijdag de wet uit Minnesota te blokkeren. Die wet, de eerste in zijn soort in de Verenigde Staten, verbiedt sinds 1 augustus het verspreiden van ongevraagde seksuele beelden die met kunstmatige intelligentie zijn gemaakt. xAI stelt dat de maatregel de vrijheid van meningsuiting beperkt. De rechtszaak loopt nog door. De maker van het computerspel Tetris heeft kritiek op een nieuwe game van het Witte Huis die het klassieke blokstapelspel nabootst. In het spel Build the Wall moeten spelers een muur bouwen om te voorkomen dat migranten de Amerikaanse grens oversteken. De Tetris Company laat op X weten dat het bedrijf niet betrokken was bij de ontwikkeling en dat inbreuk op auteursrecht uiterst serieus wordt genomen. Het bedrijf distantieert zich van Trumps politieke boodschappen en zegt te geloven in verbinding en mensen samenbrengen, niet in het scheiden van mensen. Of het bedrijf juridische stappen neemt, is niet bekend. Werkgevers sturen scherper op kosten en kilometers door de hogere brandstofkosten als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen. Vooral middelgrote bedrijven versnellen de overstap naar elektrisch rijden en laten werknemers meer thuis werken. Ook stimuleren ze tanken bij goedkopere stations in plaats van langs de snelweg. Kleinere bedrijven hebben minder last van de wereldwijde spanningen en voeren vaak geen concrete aanpassingen door. Het Panama-kanaal beperkt vanaf vrijdag het aantal schepen dat er doorheen mag varen. Door droogte als gevolg van El Niño staat het water in de 2 kunstmatige meren die het kanaal voeden te laag. Het aantal schepen wordt geleidelijk teruggebracht van 36 naar 32 per dag, halverwege september. Panama heeft om El Niño de noodtoestand uitgeroepen. Het kanaal verbindt de Atlantische en de Grote Oceaan en verwerkt ongeveer 5% van de wereldwijde handel over zee. De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met verliezen gesloten. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten groeide in augustus met 162.000 banen, veel meer dan de verwachte 55.000. De Dow Jones-index daalde 0,5%, de S&P 500 zakte 0,4% en de Nasdaq verloor 0,3%. De sterke banengroei versterkt de verwachting dat de Federal Reserve de rente op 16 september verhoogt. Maandag zijn de Amerikaanse beurzen gesloten voor Labor Day. De Amerikaanse president Donald Trump gaat een programma opzetten waardoor rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en direct aan consumenten mogen verkopen. Volgens Trump hoeven veehouders daardoor niet meer met grote vleesverwerkende bedrijven en tussenhandelaren te werken en zullen de prijzen van rundvlees dalen.
6: Trump zegt dat grote verwerkers zoals JBS en Tyson Foods een monopoliepositie hebben en misbruik hebben gemaakt van hun machtspositie door hoge kosten te vragen aan veehouders. Hij gaat daarvoor een decreet ondertekenen en kondigt verscherpte inspecties op voedselveiligheid aan bij rundveehouders. Ook moet bij rundvlees uit het buitenland voortaan het land van herkomst worden vermeld. En krijgen rundveehouders toestemming om hun dieren en gemeenschappen te beschermen tegen de Mexicaanse wolf.
11: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Luis Enrique heeft zijn contract bij Paris Saint-Germain met 3 jaar verlengd tot de zomer van 2030. De 56-jarige Spanjaard is sinds 3 jaar trainer van de Franse club en won in die periode 2 keer de Champions League, 3 keer de landstitel en 2 keer de Franse beker. Eerder was Luis Enrique bondscoach van Spanje en hoofdtrainer van FC Barcelona. Paris Saint-Germain maakte ook bekend dat 5 spelers hun contract hebben verlengd, waaronder Fabian Ruiz tot 2029 en Joao Neves, William Pacho, Lucas Beraldo en Seni Mayulu tot 2031.
12: Alexander Isak heeft Liverpool aan de eerste zege van dit seizoen in de Premier League geholpen. De spits scoorde 2 keer in de uitwedstrijd tegen Ipswich Town, die eindigde in 0-2. Cody Gakpo bereidde beide doelpunten voor. De linksbuiten stond de afgelopen weken in de belangstelling van Manchester City, dat 100 miljoen euro voor hem wilde betalen, maar Liverpool werkte niet mee aan een vertrek. Virgil van Dijk en Gakpo stonden in de basis, Ryan Gravenberg viel na rust in. Titelverdediger Carlos Alcaraz heeft de 4e ronde van de US Open bereikt. De als 2e geplaatste Spanjaard versloeg de Chinees Yibing Wu met 6-3, 6-4, 6-1. De 23-jarige Alcaraz maakte op de US Open zijn rentree na een polsblessure. Hij won de US Open in 2022 en 2025 en veroverde dit jaar voor het eerste titel op de Australian Open. Zijn volgende tegenstander is de Amerikaan Tommy Paul. Troy Parrott heeft Real Betis aan een thuiszege op Real Madrid geholpen. De Ierse spits, die voor 20 miljoen euro overkwam van AZ, viel na 69 minuten in en maakte in de 81ste minuut het enige doelpunt. Real Madrid leed daarmee voor het eerst dit seizoen puntenverlies in La Liga. Kylian Mbappé miste in blessuretijd nog een strafschop voor de bezoekers. FC Barcelona is nu de enige club in La Liga zonder puntenverlies. Paris Saint-Germain heeft thuis verloren van AS Monaco met 1-2. Marquinhos bracht PSG op voorsprong, maar Nazinho maakte gelijk na een voorzet van Jordan Tézé. Stanis Idumbo schoot Monaco vervolgens naar de zege. De kampioen van Frankrijk heeft nu 2 punten uit 3 duels, terwijl Monaco nog ongeslagen is. Trainer Luis Enrique verlengde vlak voor de wedstrijd zijn contract met 3 jaar en ook 5 spelers tekenden bij. Venus en Serena Williams zijn bij hun rentree op de US Open in de eerste ronde van het vrouwendubbel uitgeschakeld. De 2 Amerikaanse tennisters verloren van Maya Joint uit Australië en Chan Hao Ching uit Taiwan in een match tiebreak. Voor Venus en Serena was dit het eerste optreden in het dubbelspel op de US Open in 4 jaar. Het duo speelde voor 23.000 fans in het Arthur Ashe Stadium in New York. Of de zussen Williams nog eens als koppel in actie komen, is onduidelijk.
1: Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend zijn er perioden met zon. Met name in het noorden vallen er enkele buien. De wind komt uit het westen en is matig. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden kan er nog een enkele bui vallen. Het wordt ongeveer 20 graden. De wind neemt in de loop van de middag in het zuiden af. Vanavond breekt het breed op en blijft het droog. Komende nacht koelt het af naar zo'n 6 graden landinwaarts en 15 graden aan zee.
13: Morgen volgen flinke perioden met zon. En het blijft droog met maxima tussen de 21 en 24 graden.
14: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie is zaterdag opnieuw zichtbaar aanwezig in en nabij Overasselt voor zoekacties. Waar precies naar wordt gezocht, maakt de politie niet bekend. De afgelopen dagen zijn al meerdere keren wapens gevonden in het onderzoek naar het geweld eerder deze week. In de nacht van maandag op dinsdag werd een beveiliger van 51 uit Wijchen doodgeschoten bij het huis van de veroordeelde crimineel Jan G. Twee agenten raakten gewond. 32 van de 34 aangehouden verdachten zijn vrijdag voorgeleid en zitten voorlopig vast in beperkingen. Dat betekent dat zij geen onderling contact mogen hebben en alleen contact hebben met hun advocaat. De regio Rotterdam moet de komende jaren rekening houden met ongekende verkeersopstoppingen door onderhoud en vervanging van verouderde infrastructuur. Rijkswaterstaat en metropoolregio Rotterdam-Den Haag spreken van de grootste onderhoudsopgave ooit. Bruggen en tunnels, zoals de Giessebrug, de Van Brienenoordbrug en de Benelux-tunnel, zijn langere tijd zeer beperkt te gebruiken. De komende 10 tot 15 jaar is de huidige weg- en spoorcapaciteit niet volledig te gebruiken. Overheden, werkgevers, werknemers en het onderwijs worden opgeroepen mee te denken om het verkeer te laten afnemen, bijvoorbeeld door aangepaste werk- en lestijden. De Rotterdamse politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag 3 mensen aangehouden na een incident bij een uitgaansgelegenheid aan het Rode Zand. Een 40-jarige vrouw uit Den Haag reed in beschonken toestand met haar auto in op een groep mensen op een terras. Niemand raakte gewond, maar aan de auto werden vernielingen aangericht. 2 mannen van 20 en 23 jaar uit Zwolle zijn aangehouden voor die vernielingen. De vrouw, die zelf wel gewond raakte, wordt verdacht van rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag. Een inzamelingsactie voor de beveiliger die in Overasselt is doodgeschoten heeft €20.000 opgehaald. Het streefbedrag is in de nacht van vrijdag op zaterdag verhoogd naar €22.000. De 51-jarige man werd ingehuurd om het huis van Jan G. te bewaken en kwam om het leven toen dat pand dinsdagochtend onder vuur kwam te liggen. Het geld wordt gebruikt voor zijn uitvaart en om zijn moeder te ondersteunen. De organisator spreekt van hartverwarmende steun en zegt dat het laat zien hoe geliefd de man was. Follow the Money meldt dat tientallen militairen nauwkeurig te volgen waren via de reisapp Polar Steps. Zelfs zonder hun eigen naam konden ze worden geïdentificeerd en gevolgd naar militaire bases, missies en hun huis. Het medium kon via de achterkant van de app honderdduizenden mensen bijna in real time volgen. Van veel militairen was eenvoudig het adres te achterhalen en ook waar en wanneer ze werkten. Defensie zet Polar Steps nu op een zwarte lijst. Een persoon is gewond geraakt bij een ongeluk tussen een personenauto en een vrachtwagen zaterdagochtend op de A76 nabij Heerlen. De politie spreekt van een ernstig ongeval en de A76 is deels afgesloten. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
15: Nu het buitenlands nieuws. De Franse regering wijst beschuldigingen van Niger van de hand dat het achter de muiterij van afgelopen weekend zou zitten.
6: Minister van Buitenlandse Zaken, Jean-Noël Barrot, noemt de aantijgingen een puur verzinsel. Hij zegt dat Frankrijk nog de intentie, nog de middelen heeft om zoiets te organiseren. Afgelopen weekend keerden Nigerese militairen zich tegen het landsbestuur en vielen onder meer een luchthaven, overheidsgebouwen en een militaire basis aan. De opstand werd neergeslagen met hulp van het Russische huurlingenleger Afrika Korps.
16: Vier mensen zijn omgekomen bij een Russische aanval op de stad Kamjanske in het zuidoosten van Oekraïne. Vijf anderen raakten gewond, onder wie een 30-jarige vrouw die op de intensive care ligt. De aanval komt vlak voor een verwacht bezoek van de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner aan Oekraïne. President Zelensky heeft Rusland voorgesteld tijdens dat bezoek een staakt het vuren in acht te nemen en schort volgens Oekraïnse media van zaterdag tot en met dinsdag zijn luchtaanvallen op. Rusland heeft nog niet gereageerd op het voorstel en het Kremlin heeft niet bevestigd dat de gezanten zaterdag in Moskou zijn.
6: In Europa zijn dit seizoen meer dan 1000 besmettingen met het West-Nijl-virus vastgesteld. Het virus is inmiddels opgedoken in 15 landen, meldt het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. Italië telt met 516 de meeste besmettingen, gevolgd door Griekenland met 284 en Spanje met 88. Ook in Nederland zijn al 9 gevallen vastgesteld. Het virus wordt vooral door muggen overgedragen tussen wilde vogels, maar de insecten kunnen ook mensen besmetten. De Amerikaanse regering heeft vrijdag ingestemd met de verkoop van bommen en ander militair materieel ter waarde van $5 miljard aan Saoedi-Arabië. Het Amerikaanse congres moet de voorgenomen verkoop nog goedkeuren. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken moet de verkoop Saoedi-Arabië beter in staat stellen zich te verdedigen tegen dreigingen in de regio. Saoedi-Arabië is sinds het begin van de oorlog meerdere keren aangevallen met drones en raketten door Iraanse troepen en de door Teheran gesteunde Houthis uit Jemen. Washington beschouwt Saoedi-Arabië als een belangrijke bondgenoot buiten de NAVO. De Boliviaanse politie meldt 2 doden na een explosie vrijdag op een militaire basis in Viaja, ongeveer 30 kilometer van hoofdstad La Paz. De lokale gezondheidsdirecteur schat dat 10 tot 15 mensen zijn omgekomen en 62 gewond raakten. De explosie vond rond 2:30 's middags lokale tijd plaats bij een opslagplaats voor vuurwerk van het ministerie van Defensie. Tientallen woningen raakten beschadigd en de brandweer waarschuwt dat een nieuwe explosie niet wordt uitgesloten. Omwonenden moeten minstens 150 meter afstand houden. Het Pentagon heeft ongeveer 50 medewerkers van de militaire staf onderworpen aan een leugendetectortest vanwege mogelijke lekken naar journalisten. Dat meldde ingewijden aan de New York Times. De tests volgden op mediaberichten over tekorten aan belangrijke munitie door de oorlog met Iran. Militairen en burgermedewerkers kregen onder meer de vraag of ze geheime informatie met de pers hadden gedeeld. Het Pentagon zegt lekken van geheime informatie over de nationale veiligheid uiterst serieus te nemen en te onderzoeken.
16: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws. Tanken is zaterdag opnieuw duurder geworden door het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten. De gemiddelde adviesprijs voor een liter €0,95 steeg zaterdagochtend met bijna 1 cent naar 2,72 euro. Eerder deze week werd al de recordprijs van mei overschreden. Energiedeskundige Hans van Kleef van bureau Ecolibrium sluit niet uit dat de prijs op de snelweg de 3 euro aantikt. De olieprijzen liggen al maandenlang hoger door de Iran-oorlog. En deze week waren er weer nieuwe aanvallen tussen de Verenigde Staten en Iran. Elon Musk's AI-bedrijf xAI heeft geprobeerd een verbod op door kunstmatige intelligentie gegenereerde neppe naaktbeelden te laten schrappen, maar dat is niet gelukt. Een federale rechter weigerde vrijdag de wet uit Minnesota te blokkeren.
17: Die wet, de eerste in zijn soort in de Verenigde Staten, verbiedt sinds 1 augustus het verspreiden van ongevraagde seksuele beelden die met kunstmatige intelligentie zijn gemaakt. xAI stelt dat de maatregel de vrijheid van meningsuiting beperkt. De rechtszaak loopt nog door.
18: De maker van het computerspel Tetris heeft kritiek op een nieuwe game van het Witte Huis die het klassieke blokstapelspel nabootst. In het spel Build the Wall moeten spelers een muur bouwen om te voorkomen dat migranten de Amerikaanse grens oversteken. De Tetris Company laat op X weten dat het bedrijf niet betrokken was bij de ontwikkeling en dat inbreuk op auteursrecht uiterst serieus wordt genomen. Het bedrijf distantieert zich van Trumps politieke boodschappen en zegt te geloven in verbinding en mensen samenbrengen, niet in het scheiden van mensen. Of het bedrijf juridische stappen neemt, is niet bekend.
19: Werkgevers sturen scherper op kosten en kilometers door de hogere brandstofkosten als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen. Vooral middelgrote bedrijven versnellen de overstap naar elektrisch rijden en laten werknemers meer thuiswerken. Ook stimuleren ze tanken bij goedkopere stations in plaats van langs de snelweg. Kleinere bedrijven hebben minder last van de wereldwijde spanningen en voeren vaak geen concrete aanpassingen door.
20: Het Panama-kanaal beperkt vanaf vrijdag het aantal schepen dat er doorheen mag varen. Door droogte als gevolg van El Niño staat het water in de twee kunstmatige meren die het kanaal voeden te laag. Het aantal schepen wordt geleidelijk teruggebracht van 36 naar 32 per dag, halverwege september. Panama heeft om El Niño de noodtoestand uitgeroepen. Het kanaal verbindt de Atlantische en de Grote Oceaan en verwerkt ongeveer 5% van de wereldwijde handel over zee.
21: De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met verliezen gesloten. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten groeide in augustus met 162.000 banen, veel meer dan de verwachte 55.000. De Dow Jones-index daalde 0,5%, de S&P 500 zakte 0,4% en de Nasdaq verloor 0,3%. De sterke banengroei versterkt de verwachting dat de Federal Reserve de rente op 16 september verhoogt. Maandag zijn de Amerikaanse beurzen gesloten voor Labor Day.
22: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
23: Tot slot het sportnieuws. Luis Enrique heeft zijn contract bij Paris Saint-Germain met 3 jaar verlengd tot de zomer van 2030. De 56-jarige Spanjaard is sinds 3 jaar trainer van de Franse club en won in die periode 2 keer de Champions League, 3 keer de landstitel en 2 keer de Franse beker. Eerder was Luis Enrique bondscoach van Spanje en hoofdtrainer van FC Barcelona. Paris Saint-Germain maakte ook bekend dat 5 spelers hun contract hebben verlengd, waaronder Fabian Ruiz tot 2029 en Joao Neves, Willian Pacho, Lucas Beraldo en Seni Majulu tot 2031.
24: Alexander Isak heeft Liverpool aan de eerste zege van dit seizoen in de Premier League geholpen. De spits scoorde 2 keer in de uitwedstrijd tegen Ipswich Town, die eindigde in 0-2. Cody Gakpo bereidde beide doelpunten voor. De linksbuiten stond de afgelopen weken in de belangstelling van Manchester City, dat 100 miljoen euro voor hem wilde betalen, maar Liverpool werkte niet mee aan een vertrek. Virgil van Dijk en Gakpo stonden in de basis, Ryan Gravenberg viel na rust in. Titelverdediger Carlos Alcaraz heeft de 4e ronde van de US Open bereikt. De als 2e geplaatste Spanjaard versloeg de Chinees Yibing Wu met 6-3, 6-4, 6-1. De 23-jarige Alcaraz maakte op de US Open zijn rentree na een polsblessure. Hij won de US Open in 2022 en 2025 en veroverde dit jaar voor het eerste titel op de Australian Open. Zijn volgende tegenstander is de Amerikaan Tommy Paul. Troy Parrott heeft Real Betis aan een thuiszege op Real Madrid geholpen. De Ierse spits, die voor 20 miljoen euro overkwam van AZ, viel na 69 minuten in en maakte in de 81ste minuut het enige doelpunt. Real Madrid leed daarmee voor het eerst dit seizoen puntenverlies in La Liga. Kylian Mbappé miste in blessuretijd nog een strafschop voor de bezoekers.
23: FC Barcelona is nu de enige club in La Liga zonder puntenverlies. Paris Saint-Germain heeft thuis verloren van AS Monaco met 1-2. Marquinhos bracht PSG op voorsprong, maar Nazinho maakte gelijk na een voorzet van Jordan Tézé. Stanis Idumbo schoot Monaco vervolgens naar de zege. De kampioen van Frankrijk heeft nu 2 punten uit 3 duels, terwijl Monaco nog ongeslagen is. Trainer Luis Enrique verlengde vlak voor de wedstrijd zijn contract met 3 jaar en ook 5 spelers tekenden bij. Venus en Serena Williams zijn bij hun rentrée op de US Open in de eerste ronde van het vrouwendubbel uitgeschakeld. De twee Amerikaanse tennisters verloren van Maya Joint uit Australië en Chan Hao Ching uit Taiwan in een match tiebreak. Voor Venus en Serena was dit het eerste optreden in het dubbelspel op de US Open in 4 jaar. Het duo speelde voor 23.000 fans in het Arthur Ashe Stadium in New York. Of de zussen Williams nog eens als koppel in actie komen, is onduidelijk. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het af en toe zonnig, al valt er in het noorden hier en daar een bui. De wind komt uit het westen en is matig, aan de kust vrij krachtig. Vanmiddag blijft het wisselend bewolkt met nog wat zon. In het noorden kan er eerst nog een bui vallen. Het wordt zo'n 20 graden. De wind neemt in de loop van de middag in het zuiden wat af. Vanavond klaart het breed op en blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 15 graden aan zee tot plaatselijk 6 graden landinwaarts. Morgen wordt het zonnig en droog, met in de middag 21 tot 24 graden.
8: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie is zaterdag opnieuw zichtbaar aanwezig in en nabij Overasselt voor zoekacties. Waar precies naar wordt gezocht, maakt de politie niet bekend. De afgelopen dagen zijn al meerdere keren wapens gevonden in het onderzoek naar het geweld eerder deze week. In de nacht van maandag op dinsdag werd een beveiliger van 51 uit Wijchen doodgeschoten bij het huis van de veroordeelde crimineel Jan G. 2 agenten raakten gewond. 32 van de 34 aangehouden verdachten zijn vrijdag voorgeleid en zitten voorlopig vast in beperkingen. Dat betekent dat zij geen onderling contact mogen hebben en alleen contact hebben met hun advocaat. De regio Rotterdam moet de komende jaren rekening houden met ongekende verkeersopstoppingen door onderhoud en vervanging van verouderde infrastructuur. Rijkswaterstaat en metropoolregio Rotterdam-Den Haag spreken van de grootste onderhoudsopgave ooit. Bruggen en tunnels, zoals de Giessebrug, de Van Brienenoordbrug en de Benelux-tunnel, zijn langere tijd zeer beperkt te gebruiken. De komende 10 tot 15 jaar is de huidige weg- en spoorcapaciteit niet volledig te gebruiken. Overheden, werkgevers, werknemers en het onderwijs worden opgeroepen mee te denken om het verkeer te laten afnemen. Bijvoorbeeld door aangepaste werk- en lestijden. De Rotterdamse politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag 3 mensen aangehouden na een incident bij een uitgaansgelegenheid aan het Rode Zand. Een 40-jarige vrouw uit Den Haag reed in beschonken toestand met haar auto in op een groep mensen op een terras. Niemand raakte gewond, maar aan de auto werden vernielingen aangericht. 2 mannen van 20 en 23 jaar uit Zwolle zijn aangehouden voor die vernielingen. De vrouw, die zelf wel gewond raakte, wordt verdacht van rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag. Een inzamelingsactie voor de beveiliger die in Overasselt is doodgeschoten heeft 20.000 euro opgehaald.
6: Het streefbedrag is in de nacht van vrijdag op zaterdag verhoogd naar 22.000 euro. De 51-jarige man werd ingehuurd om het huis van Jan G. te bewaken en kwam om het leven toen dat pand dinsdagochtend onder vuur kwam te liggen. Het geld wordt gebruikt voor zijn uitvaart en om zijn moeder te ondersteunen. De organisator spreekt van hartverwarmende steun en zegt dat het laat zien hoe geliefd de man was.
0: Follow the Money meldt dat tientallen militairen nauwkeurig te volgen waren via de reisapp Polar Steps. Zelfs zonder hun eigen naam konden ze worden geïdentificeerd en gevolgd naar militaire basis, missies en hun huis. Het medium kon via de achterkant van de app honderdduizenden mensen bijna in real time volgen. Van veel militairen was eenvoudig het adres te achterhalen en ook waar en wanneer ze werkten. Defensie zet Polar Steps nu op een zwarte lijst.
1: Een persoon is gewond geraakt bij een ongeluk tussen een personenauto en een vrachtwagen zaterdagochtend op de A76 nabij Heerlen. De politie spreekt van een ernstig ongeval en de A76 is deels afgesloten. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
11: Nu het buitenlands nieuws. De Noorse politie zet woensdag ongeveer 3000 agenten in rond het afscheid van koning Harald. De koning overleed vorige week vrijdag op 89-jarige leeftijd. De politie verwacht tienduizenden Nooren en veel hoogwaardigheidsbekleders bij de uitvaart. Ook worden zo'n 3500 militairen ingezet, vooral voor ceremoniële taken. Het centrum van Oslo wordt een veiligheidszone waar iedereen door een beveiligingscontrole moet en auto's, e-steps en fietsen worden geweerd. Lokale media schrijven dat de Verenigde Staten een Iraanse olietanker hebben aangevallen in de straat van Hormuz bij het eiland Karg. Volgens het Iraanse persbureau ISNA zijn er geen slachtoffers gevallen. Bevestiging of bewijs van de aanval of Amerikaanse betrokkenheid is er nog niet. Het eiland Karg is van groot belang voor de Iraanse olie-export. Voor de oorlog tegen het land liep circa 90% van de ruwe olie die het land uitvoert via Karg. De VS verhinderen al maanden de Iraanse olie-export door havens te blokkeren. Maar sommige tankers wisten die blokkade te omzeilen.
12: De Franse regering wijst beschuldigingen van Niger van de hand dat het achter de muiterij van afgelopen weekend zou zitten. Minister van Buitenlandse Zaken, Jean-Noël Barrot, noemt de aantijgingen een puur verzinsel. Hij zegt dat Frankrijk nog de intentie, nog de middelen heeft om zoiets te organiseren. Afgelopen weekend keerden Nigerese militairen zich tegen het landsbestuur en vielen onder meer een luchthaven, overheidsgebouwen en een militaire basis aan. De opstand werd neergeslagen met hulp van het Russische huurlingenleger Afrika Korps.
25: Vier mensen zijn omgekomen bij een Russische aanval op de stad Kamjanske in het zuidoosten van Oekraïne. Vijf anderen raakten gewond, onder wie een 30-jarige vrouw die op de intensive care ligt. De aanval komt vlak voor een verwacht bezoek van de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner aan Oekraïne. President Zelensky heeft Rusland voorgesteld tijdens dat bezoek een staakt het vuren in acht te nemen en schort volgens Oekraïnse media van zaterdag tot en met dinsdag zijn luchtaanvallen op. Rusland heeft nog niet gereageerd op het voorstel en het Kremlin heeft niet bevestigd dat de gezanten zaterdag in Moskou zijn.
26: In Europa zijn dit seizoen meer dan 1000 besmettingen met het West-Nijl-virus vastgesteld. Het virus is inmiddels opgedoken in 15 landen, meldt het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. Italië telt met 516 de meeste besmettingen, gevolgd door Griekenland met 284 en Spanje met 88. Ook in Nederland zijn al 9 gevallen vastgesteld. Het virus wordt vooral door muggen overgedragen tussen wilde vogels. Maar de insecten kunnen ook mensen besmetten.
5: De Amerikaanse regering heeft vrijdag ingestemd met de verkoop van bommen en ander militair materieel ter waarde van $5 miljard aan Saoedi-Arabië. Het Amerikaanse congres moet de voorgenomen verkoop nog goedkeuren. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken moet de verkoop Saoedi-Arabië beter in staat stellen zich te verdedigen tegen dreigingen in de regio. Saoedi-Arabië is sinds het begin van de oorlog meerdere keren aangevallen met drones en raketten door Iraanse troepen en de door Teheran gesteunde Houthis uit Jemen. Washington beschouwt Saoedi-Arabië als een belangrijke bondgenoot buiten de NAVO.
13: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
14: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
15: En nu het economisch nieuws. Elon Musk's AI-bedrijf xAI is er niet in geslaagd een verbod op door kunstmatige intelligentie gegenereerde neppe naaktbeelden te laten schrappen. Een federale rechter weigerde vrijdag om de wet in de staat Minnesota op voorhand te blokkeren. Het is het eerste verbod in zijn soort in de Verenigde Staten. xAI voert aan dat de maatregel de vrijheid van meningsuiting beperkt. Maar Minnesota stelt dat de wet specifiek is opgesteld om de verspreiding van ongevraagde seksuele beelden, gemaakt met AI, aan banden te leggen. Het Europees Parlement stemde eerder dit jaar in met een verbod op apps die AI gebruiken om naaktbeelden te maken zonder de toestemming van de afgebeelde persoon.
16: Tanken is zaterdag opnieuw duurder geworden door het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten. De gemiddelde adviesprijs voor een liter euro 95 steeg zaterdagochtend met bijna 1 cent naar 2,72 euro. Eerder deze week werd al de recordprijs van mei overschreden. Energiedeskundige Hans van Kleef van bureau Ecolibrium sluit niet uit dat de prijs op de snelweg de 3 euro aantikt. De olieprijzen liggen al maandenlang hoger door de Iran-oorlog. En deze week waren er weer nieuwe aanvallen tussen de Verenigde Staten en Iran.
17: De maker van het computerspel Tetris heeft kritiek op een nieuwe game van het Witte Huis die het klassieke blokstapelspel nabootst. In het spel Build the Wall moeten spelers een muur bouwen om te voorkomen dat migranten de Amerikaanse grens oversteken. De Tetris Company laat op X weten dat het bedrijf niet betrokken was bij de ontwikkeling en dat inbreuk op auteursrecht uiterst serieus wordt genomen. Het bedrijf distantieert zich van Trumps politieke boodschappen en zegt te geloven in verbinding en mensen samenbrengen, niet in het scheiden van mensen. Of het bedrijf juridische stappen neemt, is niet bekend.
18: Werkgevers sturen scherper op kosten en kilometers door de hogere brandstofkosten als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen. Vooral middelgrote bedrijven versnellen de overstap naar elektrisch rijden en laten werknemers meer thuiswerken. Ook stimuleren ze tanken bij goedkopere stations in plaats van langs de snelweg. Kleinere bedrijven hebben minder last van de wereldwijde spanningen en voeren vaak geen concrete aanpassingen door.
27: Het Panama-kanaal beperkt vanaf vrijdag het aantal schepen dat er doorheen mag varen. Door droogte als gevolg van El Niño staat het water in de twee kunstmatige meren die het kanaal voeden te laag. Het aantal schepen wordt geleidelijk teruggebracht van 36 naar 32 per dag, halverwege september. Panama heeft om El Niño de noodtoestand uitgeroepen. Het kanaal verbindt de Atlantische en de Grote Oceaan en verwerkt ongeveer 5% van de wereldwijde handel over zee.
28: De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met verliezen gesloten. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten groeide in augustus met 162.000 banen, veel meer dan de verwachte 55.000. De Dow Jones-index daalde 0,5%, de S&P 500 zakte 0,4% en de Nasdaq verloor 0,3%. De sterke banengroei versterkt de verwachting dat de Federal Reserve de rente op 16 september verhoogt. Maandag zijn de Amerikaanse beurzen gesloten voor Labor Day.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. Luis Enrique heeft zijn contract bij Paris Saint-Germain met 3 jaar verlengd tot de zomer van 2030. De 56-jarige Spanjaard is sinds 3 jaar trainer van de Franse club en won in die periode 2 keer de Champions League, 3 keer de landstitel.

0: beide doelpunten voor. De linksbuiten stond de afgelopen weken in de belangstelling van Manchester City, dat 100 miljoen euro voor hem wilde betalen, maar Liverpool werkte niet mee aan een vertrek. Virgil van Dijk en Gakpo stonden in de basis, Ryan Gravenberch viel na rust in. Titelverdediger Carlos Alcaraz heeft de vierde ronde van de US Open bereikt. De als tweede geplaatste Spanjaard versloeg de Chinees Yibing Wu met 6-3, 6-4, 6-1. De 23-jarige Alcaraz maakte op de US Open zijn rentree na een polsblessure. Hij won de US Open in 2022 en 2025 en veroverde dit jaar voor het eerst de titel op de Australian Open. Zijn volgende tegenstander is de Amerikaan Tommy Paul. Troy Parrott heeft Real Betis aan een thuiszege op Real Madrid geholpen. De Ierse spits, die voor 20 miljoen euro overkwam van AZ, viel na 69 minuten in en maakte in de 81ste minuut het enige doelpunt. Real Madrid leed daarmee voor het eerst dit seizoen puntenverlies in La Liga. Kylian Mbappé miste in blessuretijd nog een strafschop voor de bezoekers. FC Barcelona is nu de enige club in La Liga zonder puntenverlies. Paris Saint-Germain heeft thuis verloren van AS Monaco met 1-2. Marquinhos bracht PSG op voorsprong, maar Nazinho maakte gelijk na een voorzet van Jordan Tézé. Stanis Idumbo schoot Monaco vervolgens naar de zege. De kampioen van Frankrijk heeft nu 2 punten uit 3 duels, terwijl Monaco nog ongeslagen is. Trainer Luis Enrique verlengde vlak voor de wedstrijd zijn contract met 3 jaar en ook 5 spelers tekenden bij. Venus en Serena Williams zijn bij hun rentree op de US Open in de eerste ronde van het vrouwendubbel uitgeschakeld. De twee Amerikaanse tennisters verloren van Maya Joint uit Australië en Chan Hao Ching uit Taiwan in een match tiebreak. Voor Venus en Serena was dit het eerste optreden in het dubbelspel op de US Open in 4 jaar. Het duo speelde voor 23.000 fans in het Arthur Ashe Stadium in New York. Of de zussen Williams nog eens als koppel in actie komen, is onduidelijk. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is er af en toe zon, met in het noorden enkele buien. De wind komt uit het westen en is matig. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden eerst nog een enkele bui. Het wordt rond de 20 graden. De wind neemt in de loop van de middag in het zuiden af. Vanavond brede opklaringen en droog weer. Komende nacht koelt het af naar 6 graden landinwaarts tot 15 graden aan zee. Morgen veel zon en droog, met middagtemperaturen tussen 21 en 24 graden.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie is zaterdag opnieuw zichtbaar aanwezig in en nabij Overasselt voor zoekacties. Waar precies naar wordt gezocht, maakt de politie niet bekend. De afgelopen dagen zijn al meerdere keren wapens gevonden in het onderzoek naar het geweld eerder deze week. In de nacht van maandag op dinsdag werd een beveiliger van 51 uit Wijchen doodgeschoten bij het huis van de veroordeelde crimineel Jan G. 2 agenten raakten gewond. 32 van de 34 aangehouden verdachten zijn vrijdag voorgeleid en zitten voorlopig vast in beperkingen. Dat betekent dat zij geen onderling contact mogen hebben en alleen contact hebben met hun advocaat. De regio Rotterdam moet de komende jaren rekening houden met ongekende verkeersopstoppingen door onderhoud en vervanging van verouderde infrastructuur. Rijkswaterstaat en metropoolregio Rotterdam-Den Haag spreken van de grootste onderhoudsopgave ooit. Bruggen en tunnels, zoals de Giessebrug, de Van Brienenoordbrug en de Benelux-tunnel, zijn langere tijd zeer beperkt te gebruiken. De komende

0: 10 tot 15 jaar is de huidige weg- en spoorcapaciteit niet volledig te gebruiken. Overheden, werkgevers, werknemers en het onderwijs worden opgeroepen mee te denken om het verkeer te laten afnemen. Bijvoorbeeld door aangepaste werk- en lestijden. De Rotterdamse politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag 3 mensen aangehouden na een incident bij een uitgaansgelegenheid aan het Rode Zand. Een 40-jarige vrouw uit Den Haag reed in beschonken toestand met haar auto in op een groep mensen op een terras. Niemand raakte gewond, maar aan de auto werden vernielingen aangericht. 2 mannen van 20 en 23 jaar uit Zwolle zijn aangehouden voor die vernielingen. De vrouw, die zelf wel gewond raakte, wordt verdacht van rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag. Een inzamelingsactie voor de beveiliger die in Overasselt is doodgeschoten heeft €20.000 opgehaald. Het streefbedrag is in de nacht van vrijdag op zaterdag verhoogd naar €22.000. De 51-jarige man werd ingehuurd om het huis van Jan G. te bewaken en kwam om het leven toen dat pand dinsdagochtend onder vuur kwam te liggen. Het geld wordt gebruikt voor zijn uitvaart en om zijn moeder te ondersteunen. De organisator spreekt van hartverwarmende steun en zegt dat het laat zien hoe geliefd de man was. Follow the Money meldt dat tientallen militairen nauwkeurig te volgen waren via de reisapp Polar Steps. Zelfs zonder hun eigen naam konden ze worden geïdentificeerd en gevolgd naar militaire basis, missies en hun huis. Het medium kon via de achterkant van de app 100.000 mensen bijna in real time volgen. Van veel militairen was eenvoudig het adres te achterhalen en ook waar en wanneer ze werkten. Defensie zet Polar Steps nu op een zwarte lijst. Een persoon is gewond geraakt bij een ongeluk tussen een personenauto en een vrachtwagen zaterdagochtend op de A76 nabij Heerlen. De politie spreekt van een ernstig ongeval en de A76 is deels afgesloten. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. In Nepal is nog een persoon bevrijd uit een tunnel bij waterkrachtcentrale Trishuli 3. Daar zitten nog tientallen mensen vast sinds een modderstroom de tunnel trof, 10 dagen geleden. Vrijdag werden al 2 anderen gered. De opgesloten medewerkers hebben volgens de Nepalese energieautoriteit toegang tot voedsel en water. In totaal zijn inmiddels 1344 lichamen geborgen na de zware overstromingen in het grensgebied met China. En worden nog zo'n 5000 mensen vermist, onder wie 2 Nederlanders. De Noorse politie zet woensdag ongeveer 3000 agenten in rond het afscheid van koning Harald. De koning overleed vorige week vrijdag op 89-jarige leeftijd. De politie verwacht tienduizenden Nooren en veel hoogwaardigheidsbekleders bij de uitvaart. Ook worden zo'n 3500 militairen ingezet, vooral voor ceremoniële taken. Het centrum van Oslo wordt een veiligheidszone, waar iedereen door een beveiligingscontrole moet en auto's, e-steps en fietsen worden geweerd. Lokale media schrijven dat de Verenigde Staten een Iraanse olietanker hebben aangevallen in de straat van Hormuz bij het eiland Karg. Volgens het Iraanse persbureau ISNA zijn er geen slachtoffers gevallen. Bevestiging of bewijs van de aanval of Amerikaanse betrokkenheid is er nog niet. Het eiland Karg is van groot belang voor de Iraanse olie-export. Voor de oorlog tegen het land liep circa 90% van de ruwe olie die het land uitvoert via Karg. De VS verhinderen al maanden de Iraanse olie-export door havens te blokkeren. Maar sommige tankers wisten die blokkade te omzeilen. De Franse regering wijst beschuldigingen van Niger van de hand dat het achter de muiterij van afgelopen weekend zou zitten. Minister van Buitenlandse Zaken, Jean-Noël Barrot, noemt de aantijgingen een puur verzinsel. Hij zegt dat Frankrijk nog de intentie, nog de middelen heeft om zoiets te organiseren. Afgelopen weekend keerden Nigerese militairen zich tegen het landsbestuur en vielen onder meer een luchthaven, overheidsgebouwen en een militaire basis aan. De opstand werd neergeslagen met hulp van het Russische huurlingenleger Afrika Korps. Vier mensen zijn omgekomen bij een Russische aanval op de stad Kamjanske in het zuidoosten van Oekraïne. Vijf anderen raakten gewond, onder wie een 30-jarige vrouw die op de intensive care ligt. De aanval komt vlak voor een verwacht bezoek van de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner aan Oekraïne. President Zelensky heeft Rusland voorgesteld tijdens dat bezoek een staakt het vuren in acht te nemen en schort volgens Oekraïnse media van zaterdag tot en met dinsdag zijn luchtaanvallen op. Rusland heeft nog niet gereageerd op het voorstel en het Kremlin heeft niet bevestigd dat de gezanten zaterdag in Moskou zijn. In Europa zijn dit seizoen meer dan 1000 besmettingen met het West-Nijl-virus vastgesteld. Het virus is inmiddels opgedoken in 15 landen, meldt het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. Italië telt met 516 de meeste besmettingen, gevolgd door Griekenland met 284 en Spanje met 88. Ook in Nederland zijn al 9 gevallen vastgesteld. Het virus wordt vooral door muggen overgedragen tussen wilde vogels, maar de insecten kunnen ook mensen besmetten. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. Tanken is zaterdag opnieuw duurder geworden door het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten. De adviesprijs voor een liter euro 95 steeg zaterdagochtend met bijna 1 cent naar 2 euro en 71 cent. Experts sluiten niet uit dat de prijs op de snelweg de 3 euro aantikt. De dieselprijs bleef stabiel op 2 euro en 68 cent per liter. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, verwacht dat de olieprijzen flink dalen zodra de oorlog voorbij is. Elon Musk's AI-bedrijf xAI is er niet in geslaagd een verbod op door kunstmatige intelligentie gegenereerde neppe naaktbeelden te laten schrappen. Een federale rechter weigerde vrijdag om de wet in de staat Minnesota op voorhand te blokkeren. Het is het eerste verbod in zijn soort in de Verenigde Staten. xAI voert aan dat de maatregel de vrijheid van meningsuiting beperkt. Maar Minnesota stelt dat de wet specifiek is opgesteld om de verspreiding van ongevraagde seksuele beelden, gemaakt met AI, aan banden te leggen. Het Europees Parlement stemde eerder dit jaar in met een verbod op apps die AI gebruiken om naaktbeelden te maken zonder de toestemming van de afgebeelde persoon. De maker van het computerspel Tetris heeft kritiek op een nieuwe game van het Witte Huis die het klassieke blokstapelspel nabootst. In het spel Build the Wall moeten spelers een muur bouwen om te voorkomen dat migranten de Amerikaanse grens oversteken. De Tetris Company laat op X weten dat het bedrijf niet betrokken was bij de ontwikkeling en dat inbreuk op auteursrecht uiterst serieus wordt genomen. Het bedrijf distantieert zich van Trumps politieke boodschappen en zegt te geloven in verbinding en mensen samenbrengen, niet in het scheiden van mensen. Of het bedrijf juridische stappen neemt, is niet bekend. Werkgevers sturen scherper op kosten en kilometers door de hogere brandstofkosten als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen. Vooral middelgrote bedrijven versnellen de overstap naar elektrisch rijden en laten werknemers meer thuiswerken. Ook stimuleren ze tanken bij goedkopere stations in plaats van langs de snelweg. Kleinere bedrijven hebben minder last van de wereldwijde spanningen en voeren vaak geen concrete aanpassingen door. Het Panama-kanaal beperkt vanaf vrijdag het aantal schepen dat er doorheen mag varen. Door droogte als gevolg van El Niño staat het water in de twee kunstmatige meren die het kanaal voeden te laag. Het aantal schepen wordt geleidelijk teruggebracht van 36 naar 32 per dag, halverwege september. Panama heeft om El Niño de noodtoestand uitgeroepen. Het kanaal verbindt de Atlantische en de Grote Oceaan en verwerkt ongeveer 5% van de wereldwijde handel over zee. De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met verliezen gesloten. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten groeide in augustus met 162.000 banen, veel meer dan de verwachte 55.000. De Dow Jones-index daalde 0,5%, de S&P 500 zakte 0,4% en de Nasdaq verloor 0,3%. De sterke banengroei versterkt de verwachting dat de Federal Reserve de rente op 16 september verhoogt. Maandag zijn de Amerikaanse beurzen gesloten voor Labor Day. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Titelverdediger Carlos Alcaraz heeft de vierde ronde van de US Open bereikt. De als tweede geplaatste Spanjaard versloeg de Chinees Yibing Wu met 6-3, 6-4, 6-1. De 23-jarige Alcaraz maakte op de US Open zijn rentree na een polsblessure. Hij won de US Open in 2022 en 2025 en veroverde dit jaar voor het eerste titel op de Australian Open. Zijn volgende tegenstander is de Amerikaan Tommy Paul. Alexander Isak heeft Liverpool aan de eerste zege van dit seizoen in de Premier League geholpen. De spits scoorde twee keer in de uitwedstrijd tegen Ipswich Town, die eindigde in 0-2. Cody Gakpo bereidde beide doelpunten voor. De linksbuiten stond de afgelopen weken in de belangstelling van Manchester City, dat 100 miljoen euro voor hem wilde betalen, maar Liverpool werkte niet mee aan een vertrek. Virgil van Dijk en Gakpo stonden in de basis, Ryan Gravenberg viel na rust in. Troy Parrott heeft Real Betis aan een thuiszege op Real Madrid geholpen. De Ierse spits, die voor 20 miljoen euro overkwam van AZ, viel na 69 minuten in en maakte in de 81ste minuut het enige doelpunt. Real Madrid leed daarmee voor het eerst dit seizoen puntenverlies in La Liga. Kylian Mbappé miste in blessuretijd nog een strafschop voor de bezoekers. FC Barcelona is nu de enige club in La Liga zonder puntenverlies. Paris Saint-Germain heeft thuis verloren van AS Monaco met 1-2. Marquinhos bracht PSG op voorsprong, maar Nazinho maakte gelijk na een voorzet van Jordan Tézé. Stanis Idumbo schoot Monaco vervolgens naar de zege. De kampioen van Frankrijk heeft nu 2 punten uit 3 duels, terwijl Monaco nog ongeslagen is. Trainer Luis Enrique verlengde vlak voor de wedstrijd zijn contract met 3 jaar en ook 5 spelers tekenden bij. Venus en Serena Williams zijn bij hun rentree op de US Open in de eerste ronde van het vrouwendubbel uitgeschakeld. De twee Amerikaanse tennisters verloren van Maya Joint uit Australië en Chan Hao Ching uit Taiwan in een match tiebreak. Voor Venus en Serena was dit het eerste optreden in het dubbelspel op de US Open in 4 jaar. Het duo speelde voor 23.000 fans in het Arthur Ashe Stadium in New York. Of de zussen Williams nog eens als koppel in actie komen, is onduidelijk. Wielrenner Victor Kampenaerts heeft zijn contract bij Visma Leasebike verlengd tot eind 2028. De 34-jarige Belg rijdt sinds 2025 voor het team en is vooral in grote rondes een belangrijke schakel geworden. Hij speelde een ondersteunende rol bij de eindzeges in de Giro d'Italia en de Vuelta en was onmisbaar in de ploegentijdrit tijdens de Tour de France dit jaar. Kampenaerts zegt trots te zijn op zijn bijdrage aan de overwinningen en blij met het vertrouwen van de ploeg. Hoofdracing Mark Reef noemt hem een ervaren renner die fysiek sterk is en altijd bereid om zijn ploeggenoten te helpen. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is er af en toe zon, met vooral in het noorden nog een enkele bui. De wind komt uit het westen en is matig, aan de kust vrij krachtig. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden valt er eerst nog wat regen. Het wordt zo'n 20 graden. De wind neemt in de loop van de middag in het zuiden wat af. Vanavond breekt het breed open en blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 6 graden landinwaarts en 15 graden aan zee. Morgen begint zonnig en droog, met weinig wind. In de middag blijft het mooi weer, met maxima tussen de 21 en 24 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie is zaterdag opnieuw zichtbaar aanwezig in en nabij Overasselt voor zoekacties. Waar precies naar wordt gezocht, maakt de politie niet bekend. De afgelopen dagen zijn al meerdere keren wapens gevonden in het onderzoek naar het geweld eerder deze week. In de nacht van maandag op dinsdag werd een beveiliger van 51 uit Wijchen doodgeschoten bij het huis van de veroordeelde crimineel Jan G. Twee agenten raakten gewond. 32 van de 34 aangehouden verdachten zijn vrijdag voorgeleid en zitten voorlopig vast in beperkingen. Dat betekent dat zij geen onderling contact mogen hebben en alleen contact hebben met hun advocaat. De regio Rotterdam moet de komende jaren rekening houden met ongekende verkeersopstoppingen door onderhoud en vervanging van verouderde infrastructuur. Rijkswaterstaat en metropoolregio Rotterdam-Den Haag spreken van de grootste onderhoudsopgave ooit. Bruggen en tunnels, zoals de Giessebrug, de Van Brienenoordbrug en de Benelux-tunnel, zijn langere tijd zeer beperkt te gebruiken. De komende 10 tot 15 jaar is de huidige weg- en spoorcapaciteit niet volledig te gebruiken. Overheden, werkgevers, werknemers en het onderwijs worden opgeroepen mee te denken om het verkeer te laten afnemen, bijvoorbeeld door aangepaste werk- en lestijden. De Rotterdamse politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag 3 mensen aangehouden na een incident bij een uitgaansgelegenheid aan het Rode Zand. Een 40-jarige vrouw uit Den Haag reed in beschonken toestand met haar auto in op een groep mensen op een terras. Niemand raakte gewond, maar aan de auto werden vernielingen aangericht. 2 mannen van 20 en 23 jaar uit Zwolle zijn aangehouden voor die vernielingen. De vrouw, die zelf wel gewond raakte, wordt verdacht van rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag. Een inzamelingsactie voor de beveiliger die in Overasselt is doodgeschoten heeft €20.000 opgehaald. Het streefbedrag is in de nacht van vrijdag op zaterdag verhoogd naar €22.000. De 51-jarige man werd ingehuurd om het huis van Jan G. te bewaken en kwam om het leven toen dat pand dinsdagochtend onder vuur kwam te liggen. Het geld wordt gebruikt voor zijn uitvaart en om zijn moeder te ondersteunen. De organisator spreekt van hartverwarmende steun en zegt dat het laat zien hoe geliefd de man was. Follow the Money meldt dat tientallen militairen nauwkeurig te volgen waren via de reisapp Polar Steps. Zelfs zonder hun eigen naam konden ze worden geïdentificeerd en gevolgd naar militaire bases, missies en hun huis. Het medium kon via de achterkant van de app honderdduizenden mensen bijna in real time volgen. Van veel militairen was eenvoudig het adres te achterhalen en ook waar en wanneer ze werkten. Defensie zet Polar Steps nu op een zwarte lijst. Een persoon is gewond geraakt bij een ongeluk tussen een personenauto en een vrachtwagen zaterdagochtend op de A76 nabij Heerlen. De politie spreekt van een ernstig ongeval en de A76 is deels afgesloten. Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. In Nepal is nog een persoon bevrijd uit een tunnel bij waterkrachtcentrale Trishuli 3. Daar zitten nog tientallen mensen vast sinds een modderstroom de tunnel trof, 10 dagen geleden. Vrijdag werden al 2 anderen gered. De opgesloten medewerkers hebben volgens de Nepalese energieautoriteit toegang tot voedsel en water. In totaal zijn inmiddels 1344 lichamen geborgen na de zware overstromingen in het grensgebied met China. En worden nog zo'n 5000 mensen vermist, onder wie 2 Nederlanders. Lokale media schrijven dat de Verenigde Staten een Iraanse olietanker hebben aangevallen in de straat van Hormuz bij het eiland Karg. Volgens het Iraanse persbureau ISNA zijn er geen slachtoffers gevallen. Bevestiging of bewijs van de aanval of Amerikaanse betrokkenheid is er nog niet. Het eiland Karg is van groot belang voor de Iraanse olie-export. Voor de oorlog tegen het land liep circa 90% van de ruwe olie die het land uitvoert via Karg. De VS verhinderen al maanden de Iraanse olie-export door havens te blokkeren. Maar sommige tankers wisten die blokkade te omzeilen. De Noorse politie zet woensdag ongeveer 3000 agenten in rond het afscheid van koning Harald. De koning overleed vorige week vrijdag op 89-jarige leeftijd. De politie verwacht tienduizenden Nooren en veel hoogwaardigheidsbekleders bij de uitvaart. Ook worden zo'n 3500 militairen ingezet, vooral voor ceremoniële taken. Het centrum van Oslo wordt een veiligheidszone waar iedereen door een beveiligingscontrole moet en auto's, e-steps en fietsen worden geweerd. De Franse regering wijst beschuldigingen van Niger van de hand dat het achter de muiterij van afgelopen weekend zou zitten. Minister van Buitenlandse Zaken Jean-Noël Barrot noemt de aantijgingen een puur verzinsel. Hij zegt dat Frankrijk nog de intentie, nog de middelen heeft om zoiets te organiseren. Afgelopen weekend keerden Nigerese militairen zich tegen het landsbestuur en vielen onder meer een luchthaven, overheidsgebouwen en een militaire basis aan. De opstand werd neergeslagen met hulp van het Russische huurlingenleger Afrika Korps. 4 mensen zijn omgekomen bij een Russische aanval op de stad Kamjansk in het zuidoosten van Oekraïne. 5 anderen raakten gewond, onder wie een 30-jarige vrouw die op de intensive care ligt. De aanval komt vlak voor een verwacht bezoek van de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner aan Oekraïne. President Zelensky heeft Rusland voorgesteld tijdens dat bezoek een staakt het vuren in acht te nemen en schort volgens Oekraïnse media van zaterdag tot en met dinsdag zijn luchtaanvallen op. Rusland heeft nog niet gereageerd op het voorstel en het Kremlin heeft niet bevestigd dat de gezanten zaterdag in Moskou zijn. In Europa zijn dit seizoen meer dan 1000 besmettingen met het West-Nijl-virus vastgesteld. Het virus is inmiddels opgedoken in 15 landen, meldt het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. Italië telt met 516 de meeste besmettingen. Gevolgd door Griekenland met 284 en Spanje met 88. Ook in Nederland zijn al 9 gevallen vastgesteld. Het virus wordt vooral door muggen overgedragen tussen wilde vogels. Maar de insecten kunnen ook mensen besmetten. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
7: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. Tanken is zaterdag opnieuw duurder geworden door het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten. De adviesprijs voor een liter euro 95 steeg zaterdagochtend met bijna 1 cent naar 2 euro en 71 cent. Experts sluiten niet uit dat de prijs op de snelweg de 3 euro aantikt. De dieselprijs bleef stabiel op 2 euro en 68 cent per liter. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, verwacht dat de olieprijzen flink dalen zodra de oorlog voorbij is. Elon Musk's AI-bedrijf xAI is er niet in geslaagd een verbod op door kunstmatige intelligentie gegenereerde neppe naaktbeelden te laten schrappen. Een federale rechter weigerde vrijdag om de wet in de staat Minnesota op voorhand te blokkeren. Het is het eerste verbod in zijn soort in de Verenigde Staten. xAI voert aan dat de maatregel de vrijheid van meningsuiting beperkt. Maar Minnesota stelt dat de wet specifiek is opgesteld om de verspreiding van ongevraagde seksuele beelden, gemaakt met AI, aan banden te leggen. Het Europees Parlement stemde eerder dit jaar in met een verbod op apps die AI gebruiken om naaktbeelden te maken zonder de toestemming van de afgebeelde persoon. De maker van het computerspel Tetris heeft kritiek op een nieuwe game van het Witte Huis die het klassieke blokstapelspel nabootst. In het spel Build the Wall moeten spelers een muur bouwen om te voorkomen dat migranten de Amerikaanse grens oversteken. De Tetris Company laat op X weten dat het bedrijf niet betrokken was bij de ontwikkeling en dat inbreuk op auteursrecht uiterst serieus wordt genomen. Het bedrijf distancieert zich van Trumps politieke boodschappen en zegt te geloven in verbinding en mensen samenbrengen, niet in het scheiden van mensen. Of het bedrijf juridische stappen neemt, is niet bekend. Werkgevers sturen scherper op kosten en kilometers door de hogere brandstofkosten als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen. Vooral middelgrote bedrijven versnellen de overstap naar elektrisch rijden en laten werknemers meer thuiswerken. Ook stimuleren ze tanken bij goedkopere stations in plaats van langs de snelweg. Kleinere bedrijven hebben minder last van de wereldwijde spanningen en voeren vaak geen concrete aanpassingen door. Het Panama-kanaal beperkt vanaf vrijdag het aantal schepen dat er doorheen mag varen. Door droogte als gevolg van El Niño staat het water in de twee kunstmatige meren die het kanaal voeden te laag. Het aantal schepen wordt geleidelijk teruggebracht van 36 naar 32 per dag, halverwege september. Panama heeft om El Niño de noodtoestand uitgeroepen. Het kanaal verbindt de Atlantische en de Grote Oceaan en verwerkt ongeveer 5% van de wereldwijde handel over zee. De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met verliezen gesloten. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten groeide in augustus met 162.000 banen, veel meer dan de verwachte 55.000. De Dow Jones-index daalde 0,5%, de S&P 500 zakte 0,4% en de Nasdaq verloor 0,3%. De sterke banengroei versterkt de verwachting dat de Federal Reserve de rente op 16 september verhoogt. Maandag zijn de Amerikaanse beurzen gesloten voor Labor Day.
8: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws. Titelverdediger Carlos Alcaraz heeft de vierde ronde van de US Open bereikt. De als tweede geplaatste Spanjaard versloeg de Chinees Yibing Wu met 6-3, 6-4, 6-1. De 23-jarige Alcaraz maakte op de US Open zijn rentree na een polsblessure. Hij won de US Open in 2022 en 2025 en veroverde dit jaar voor het eerste titel op de Australian Open. Zijn volgende tegenstander is de Amerikaan Tommy Paul. Alexander Isak heeft Liverpool aan de eerste zege van dit seizoen in de Premier League geholpen. De spits scoorde twee keer in de uitwedstrijd tegen Ipswich Town, die eindigde in 0-2. Cody Gakpo bereidde beide doelpunten voor. De linksbuiten stond de afgelopen weken in de belangstelling van Manchester City, dat 100 miljoen euro voor hem wilde betalen, maar Liverpool werkte niet mee aan een vertrek. Virgil van Dijk en Gakpo stonden in de basis, Ryan Gravenberg viel na rust in. Troy Parrott heeft Real Betis aan een thuiszege op Real Madrid geholpen. De Ierse spits, die voor 20 miljoen euro overkwam van AZ, viel na 69 minuten in en maakte in de 81ste minuut het enige doelpunt. Real Madrid leed daarmee voor het eerst dit seizoen puntenverlies in La Liga. Kylian Mbappé miste in blessuretijd nog een strafschop voor de bezoekers. FC Barcelona is nu de enige club in La Liga zonder puntenverlies.
10: Paris Saint-Germain heeft thuis verloren van AS Monaco met 1-2. Marquinhos bracht PSG op voorsprong, maar Nazinho maakte gelijk na een voorzet van Jordan Tézé. Stanis Idumbo schoot Monaco vervolgens naar de zege. De kampioen van Frankrijk heeft nu 2 punten uit 3 duels, terwijl Monaco nog ongeslagen is. Trainer Luis Enrique verlengde vlak voor de wedstrijd zijn contract met 3 jaar en ook 5 spelers tekenden bij. Venus en Serena Williams zijn bij hun rentree op de US Open in de eerste ronde van het vrouwendubbel uitgeschakeld. De twee Amerikaanse tennisters verloren van Maya Joint uit Australië en Chan Hao Ching uit Taiwan in een match tiebreak. Voor Venus en Serena was dit het eerste optreden in het dubbelspel op de US Open in 4 jaar. Het duo speelde voor 23.000 fans in het Arthur Ashe Stadium in New York. Of de zussen Williams nog eens als koppel in actie komen, is onduidelijk. Wielrenner Victor Kampenaerts heeft zijn contract bij Visma Leasebike verlengd tot eind 2028. De 34-jarige Belg rijdt sinds 2025 voor het team en is vooral in grote rondes een belangrijke schakel geworden. Hij speelde een ondersteunende rol bij de eindzegers in de Giro d'Italia en de Vuelta en was onmisbaar in de ploegentijdrit tijdens de Tour de France dit jaar. Kampenaerts zegt trots te zijn op zijn bijdrage aan de overwinningen en blij met het vertrouwen van de ploeg. Hoofdracing Mark Reef noemt hem een ervaren renner die fysiek sterk is en altijd bereid om zijn ploeggenoten te helpen. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is er af en toe zon, met in het noorden kans op enkele buien. De wind waait matig uit het westen, aan de kust vrij krachtig. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af en wordt het ongeveer 20 graden. In het noorden kan er eerst nog een bui vallen. De westenwind blijft matig tot krachtig, maar neemt in de loop van de middag in het zuiden af. Vanavond klaart het breed op en blijft het droog. Komende nacht koelt het af naar zo'n 6 graden landinwaarts en 15 graden aan zee. Morgen begint zonnig en droog, met in de middag temperaturen tussen de 21 en 24 graden.
11: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Defensie verbiedt de Nederlandse reisapp Polar Steps op diensttelefoons. Uit onderzoek van Follow the Money bleek dat tientallen militairen via de app te volgen waren. Zowel in Nederland als tijdens oefeningen in het buitenland. Van veel militairen was eenvoudig het adres te achterhalen en ook waar ze werkten en wanneer. Polar Steps staat nu op een lijst met apps die niet op defensieapparaten mogen worden gebruikt. In 2018 verbood Defensie ook al sport- en fitness-apps zoals Strava, nadat bleek dat militairen daarmee te volgen waren. De politie is zaterdag opnieuw zichtbaar aanwezig in en nabij Overasselt voor zoekacties. Waar precies naar wordt gezocht, maakt de politie niet bekend. De afgelopen dagen zijn al meerdere keren wapens gevonden in het onderzoek naar het geweld eerder deze week. In de nacht van maandag op dinsdag werd een beveiliger van 51 uit Wijchen doodgeschoten bij het huis van de veroordeelde crimineel Jan G. 2 agenten raakten gewond. 32 van de 34 aangehouden verdachten zijn vrijdag voorgeleid en zitten voorlopig vast in beperkingen. Dat betekent dat zij geen onderling contact mogen hebben en alleen contact hebben met hun advocaat. De regio Rotterdam moet de komende jaren rekening houden met ongekende verkeersopstoppingen door onderhoud en vervanging van verouderde infrastructuur. Rijkswaterstaat en metropoolregio Rotterdam-Den Haag spreken van de grootste onderhoudsopgave ooit. bruggen en tunnels, zoals de Giessebrug, de Van Brienenoordbrug en de Benelux-tunnel, zijn langere tijd zeer beperkt te gebruiken. De komende 10 tot 15 jaar is de huidige weg- en spoorcapaciteit niet volledig te gebruiken. Overheden, werkgevers, werknemers en het onderwijs worden opgeroepen mee te denken om het verkeer te laten afnemen. Bijvoorbeeld door aangepaste werk- en lestijden. De Rotterdamse politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag 3 mensen aangehouden na een incident bij een uitgaansgelegenheid aan het Rode Zand. Een 40-jarige vrouw uit Den Haag reed in beschonken toestand met haar auto in op een groep mensen op een terras. Niemand raakte gewond, maar aan de auto werden vernielingen aangericht. 2 mannen van 20 en 23 jaar uit Zwolle zijn aangehouden voor die vernielingen. De vrouw, die zelf wel gewond raakte, wordt verdacht van rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag. Een inzamelingsactie voor de beveiliger die in Overasselt is doodgeschoten heeft €20.000 opgehaald. Het streefbedrag is in de nacht van vrijdag op zaterdag verhoogd naar €22.000. De 51-jarige man werd ingehuurd om het huis van Jan G. te bewaken en kwam om het leven toen dat pand dinsdagochtend onder vuur kwam te liggen. Het geld wordt gebruikt voor zijn uitvaart en om zijn moeder te ondersteunen. De organisator spreekt van hartverwarmende steun en zegt dat het laat zien hoe geliefd de man was.
2: Follow the Money meldt dat tientallen militairen nauwkeurig te volgen waren via de reisapp Polar Steps. Zelfs zonder hun eigen naam konden ze worden geïdentificeerd en gevolgd naar militaire bases, missies en hun huis. Het medium kon via de achterkant van de app honderdduizenden mensen bijna in real time volgen. Van veel militairen was eenvoudig het adres te achterhalen en ook waar en wanneer ze werkten. Defensie zet Polar Steps nu op een zwarte lijst.
8: Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
8: Nu het buitenlands nieuws. In Nepal is nog een persoon bevrijd uit een tunnel bij waterkrachtcentrale Trishuli 3. Daar zitten nog tientallen mensen vast sinds een modderstroom de tunnel trof, 10 dagen geleden. Vrijdag werden al 2 anderen gered. De opgesloten medewerkers hebben volgens de Nepalese energieautoriteit toegang tot voedsel en water. In totaal zijn inmiddels 1344 lichamen geborgen na de zware overstromingen in het grensgebied met China en worden nog zo'n 5000 mensen vermist, onder wie 2 Nederlanders. Lokale media schrijven dat de Verenigde Staten een Iraanse olietanker hebben aangevallen in de straat van Hormuz bij het eiland Karg. Volgens het Iraanse persbureau ISNA zijn er geen slachtoffers gevallen. Bevestiging of bewijs van de aanval of Amerikaanse betrokkenheid is er nog niet. Het eiland Karg is van groot belang voor de Iraanse olie-export. Voor de oorlog tegen het land liep circa 90% van de ruwe olie die het land uitvoert via Karg. De VS verhinderen al maanden de Iraanse olie-export door havens te blokkeren. Maar sommige tankers wisten die blokkade te omzeilen.
2: De Noorse politie zet woensdag ongeveer 3000 agenten in rond het afscheid van koning Harald. De koning overleed vorige week vrijdag op 89-jarige leeftijd. De politie verwacht tienduizenden Nooren en veel hoogwaardigheidsbekleders bij de uitvaart. Ook worden zo'n 3500 militairen ingezet, vooral voor ceremoniële taken. Het centrum van Oslo wordt een veiligheidszone waar iedereen door een beveiligingscontrole moet en auto's, e-steps en fietsen worden geweerd.
8: De Franse regering wijst beschuldigingen van Niger van de hand dat het achter de muiterij van afgelopen weekend zou zitten.
2: Minister van Buitenlandse Zaken, Jean-Noël Barrot, noemt de aantijgingen een puur verzinsel. Hij zegt dat Frankrijk nog de intentie, nog de middelen heeft om zoiets te organiseren. Afgelopen weekend keerden Nigerese militairen zich tegen het landsbestuur en vielen onder meer een luchthaven, overheidsgebouwen en een militaire basis aan. De opstand werd neergeslagen met hulp van het Russische huurlingenleger Afrika Korps.
8: Vier mensen zijn omgekomen bij een Russische aanval op de stad Kamjanske in het zuidoosten van Oekraïne. Vijf anderen raakten gewond, onder wie een 30-jarige vrouw die op de intensive care ligt. De aanval komt vlak voor een verwacht bezoek van de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner aan Oekraïne. President Zelensky heeft Rusland voorgesteld tijdens dat bezoek een staakt het vuren in acht te nemen en schort volgens Oekraïnse media van zaterdag tot en met dinsdag zijn luchtaanvallen op. Rusland heeft nog niet gereageerd op het voorstel en het Kremlin heeft niet bevestigd dat de gezanten zaterdag in Moskou zijn.
2: In Europa zijn dit seizoen meer dan 1000 besmettingen met het West-Nijl-virus vastgesteld. Het virus is inmiddels opgedoken in 15 landen, meldt het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. Italië telt met 516 de meeste besmettingen, gevolgd door Griekenland met 284 en Spanje met 88. Ook in Nederland zijn al 9 gevallen vastgesteld. Het virus wordt vooral door muggen overgedragen tussen wilde vogels, maar de insecten kunnen ook mensen besmetten.
8: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
7: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
12: En nu het economisch nieuws.
13: Tanken is zaterdag opnieuw duurder geworden door het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten. De adviesprijs voor een liter euro 95 steeg zaterdagochtend met bijna 1 cent naar 2 euro en 71 cent. Experts sluiten niet uit dat de prijs op de snelweg de 3 euro aantikt. De dieselprijs bleef stabiel op 2 euro en 68 cent per liter. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, verwacht dat de olieprijzen flink dalen zodra de oorlog voorbij is.
14: Elon Musk's AI-bedrijf xAI is er niet in geslaagd een verbod op door kunstmatige intelligentie gegenereerde neppe naaktbeelden te laten schrappen. Een federale rechter weigerde vrijdag om de wet in de staat Minnesota op voorhand te blokkeren. Het is het eerste verbod in zijn soort in de Verenigde Staten. xAI voert aan dat de maatregel de vrijheid van meningsuiting beperkt. Maar Minnesota stelt dat de wet specifiek is opgesteld om de verspreiding van ongevraagde seksuele beelden, gemaakt met AI, aan banden te leggen. Het Europees Parlement stemde eerder dit jaar in met een verbod op apps die AI gebruiken om naaktbeelden te maken zonder de toestemming van de afgebeelde persoon.
15: De maker van het computerspel Tetris heeft kritiek op een nieuwe game van het Witte Huis die het klassieke blokstapelspel nabootst. In het spel Build the Wall moeten spelers een muur bouwen om te voorkomen dat migranten de Amerikaanse grens oversteken. De Tetris Company laat op X weten dat het bedrijf niet betrokken was bij de ontwikkeling en dat inbreuk op auteursrecht uiterst serieus wordt genomen. Het bedrijf distantieert zich van Trumps politieke boodschappen en zegt te geloven in verbinding en mensen samenbrengen, niet in het scheiden van mensen. Of het bedrijf juridische stappen neemt, is niet bekend.
16: Werkgevers sturen scherper op kosten en kilometers door de hogere brandstofkosten als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen. Vooral middelgrote bedrijven versnellen de overstap naar elektrisch rijden en laten werknemers meer thuiswerken. Ook stimuleren ze tanken bij goedkopere stations in plaats van langs de snelweg. Kleinere bedrijven hebben minder last van de wereldwijde spanningen en voeren vaak geen concrete aanpassingen door.
17: Het Panama-kanaal beperkt vanaf vrijdag het aantal schepen dat er doorheen mag varen. Door droogte als gevolg van El Niño staat het water in de twee kunstmatige meren die het kanaal voeden te laag.
2: Het aantal schepen wordt geleidelijk teruggebracht van 36 naar 32 per dag, halverwege september. Panama heeft om El Niño de noodtoestand uitgeroepen. Het kanaal verbindt de Atlantische en de Grote Oceaan en verwerkt ongeveer 5% van de wereldwijde handel over zee.
18: De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met verliezen gesloten. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten groeide in augustus met 162.000 banen, veel meer dan de verwachte 55.000. De Dow Jones-index daalde 0,5%, de S&P 500 zakte 0,4% en de Nasdaq verloor 0,3%. De sterke banengroei versterkt de verwachting dat de Federal Reserve de rente op 16 september verhoogt. Maandag zijn de Amerikaanse beurzen gesloten voor Labor Day.
19: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
20: Tot slot het sportnieuws. Titelverdediger Carlos Alcaraz heeft de vierde ronde van de US Open bereikt. De als tweede geplaatste Spanjaard versloeg de Chinees Yibing Wu met 6-3, 6-4, 6-1. De 23-jarige Alcaraz maakte op de US Open zijn rentree na een polsblessure. Hij won de US Open in 2022 en 2025 en veroverde dit jaar voor het eerste titel op de Australian Open. Zijn volgende tegenstander is de Amerikaan Tommy Paul.
21: Alexander Isak heeft Liverpool aan de eerste zege van dit seizoen in de Premier League geholpen. De spits scoorde twee keer in de uitwedstrijd tegen Ipswich Town, die eindigde in 0-2. Cody Gakpo bereidde beide doelpunten voor. De linksbuiten stond de afgelopen weken in de belangstelling van Manchester City, dat 100 miljoen euro voor hem wilde betalen, maar Liverpool werkte niet mee aan een vertrek. Virgil van Dijk en Gakpo stonden in de basis, Ryan Gravenberg viel na rust in. Troy Parrott heeft Real Betis aan een thuiszege op Real Madrid geholpen. De Ierse spits, die voor 20 miljoen euro overkwam van AZ, viel na 69 minuten in en maakte in de 81ste minuut het enige doelpunt. Real Madrid leed daarmee voor het eerst dit seizoen puntenverlies in La Liga. Kylian Mbappé miste in blessuretijd nog een strafschop voor de bezoekers. FC Barcelona is nu de enige club in La Liga zonder puntenverlies. Paris Saint-Germain heeft thuis verloren van AS Monaco met 1-2. Marquinhos bracht PSG op voorsprong, maar Nazinho maakte gelijk na een voorzet van Jordan Tézé. Stanis Idumbo schoot Monaco vervolgens naar de zege. De kampioen van Frankrijk heeft nu 2 punten uit 3 duels, terwijl Monaco nog ongeslagen is. Trainer Luis Enrique verlengde vlak voor de wedstrijd zijn contract met 3 jaar en ook 5 spelers tekenden bij. Venus en Serena Williams zijn bij hun rentree op de US Open in de eerste ronde van het vrouwendubbel uitgeschakeld. De twee Amerikaanse tennisters verloren van Maya Joint uit Australië en Chan Hao Ching uit Taiwan in een match tiebreak. Voor Venus en Serena was dit het eerste optreden in het dubbelspel op de US Open in 4 jaar. Het duo speelde voor 23.000 fans in het Arthur Ashe Stadium in New York. Of de zussen Williams nog eens als koppel in actie komen, is onduidelijk.
22: Wielrenner Victor Kampenaerts heeft zijn contract bij Visma Leasebike verlengd tot eind 2028. De 34-jarige Belg rijdt sinds 2025 voor het team en is vooral in grote rondes een belangrijke schakel geworden. Hij speelde een ondersteunende rol bij de eindzeges in de Giro d'Italia en de Vuelta en was onmisbaar in de ploegentijdrit tijdens de Tour de France dit jaar. Kampenaerts zegt trots te zijn op zijn bijdrage aan de overwinningen en blij met het vertrouwen van de ploeg. Hoofdracing Mark Reef noemt hem een ervaren renner die fysiek sterk is en altijd bereid om zijn ploeggenoten te helpen.
23: Dit was het laatste sportnieuws.
24: Je luistert naar Talk Radio.
25: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
26: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het geregeld zonnig, maar in het noorden valt er af en toe een bui. De wind komt uit het westen en is matig. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af, met in het noorden nog een enkele bui. Het wordt ongeveer 20 graden. De westenwind blijft matig tot krachtig, maar neemt in het zuiden later af. Vanavond breekt het breed op en blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 15 graden aan zee, tot plaatselijk 6 graden landinwaarts. Morgen is het overwegend zonnig en droog, met in de middag 21 tot 24 graden. Morgenavond neemt vanuit het westen de bewolking toe. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Defensie verbiedt de Nederlandse reisapp Polar Steps op diensttelefoons. Uit onderzoek van Follow the Money bleek dat tientallen militairen via de app te volgen waren. Zowel in Nederland als tijdens oefeningen in het buitenland. Van veel militairen was eenvoudig het adres te achterhalen en ook waar ze werkten en wanneer. Polar Steps staat nu op een lijst met apps die niet op defensieapparaten mogen worden gebruikt. In 2018 verbood Defensie ook al sport- en fitness-apps zoals Strava, nadat bleek dat militairen daarmee te volgen waren. De politie is zaterdag opnieuw zichtbaar aanwezig in en nabij Overasselt voor zoekacties. Waar precies naar wordt gezocht, maakt de politie niet bekend. De afgelopen dagen zijn al meerdere keren wapens gevonden in het onderzoek naar het geweld eerder deze week. In de nacht van maandag op dinsdag werd een beveiliger van 51 uit Wijchen doodgeschoten bij het huis van de veroordeelde crimineel Jan G. Twee agenten raakten gewond. 32 van de 34 aangehouden verdachten zijn vrijdag voorgeleid en zitten voorlopig vast in beperkingen. Dat betekent dat zij geen onderling contact mogen hebben en alleen contact hebben met hun advocaat. De regio Rotterdam moet de komende jaren rekening houden met ongekende verkeersopstoppingen door onderhoud en vervanging van verouderde infrastructuur. Rijkswaterstaat en metropoolregio Rotterdam-Den Haag spreken van de grootste onderhoudsopgave ooit. Bruggen en tunnels, zoals de Giessebrug, de Van Brienenoordbrug en de Benelux-tunnel, zijn langere tijd zeer beperkt te gebruiken. De komende 10 tot 15 jaar is de huidige weg- en spoorcapaciteit niet volledig te gebruiken. Overheden, werkgevers, werknemers en het onderwijs worden opgeroepen mee te denken om het verkeer te laten afnemen, bijvoorbeeld door aangepaste werk- en lestijden.
4: De Rotterdamse politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag 3 mensen aangehouden na een incident bij een uitgaansgelegenheid aan het Rode Zand. Een 40-jarige vrouw uit Den Haag reed in beschonken toestand met haar auto in op een groep mensen op een terras. Niemand raakte gewond, maar aan de auto werden vernielingen aangericht. 2 mannen van 20 en 23 jaar uit Zwolle zijn aangehouden voor die vernielingen. De vrouw, die zelf wel gewond raakte, wordt verdacht van rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag.
0: Een inzamelingsactie voor de beveiliger die in Overasselt is doodgeschoten heeft €20.000 opgehaald. Het streefbedrag is in de nacht van vrijdag op zaterdag verhoogd naar €22.000. De 51-jarige man werd ingehuurd om het huis van Jan G. te bewaken en kwam om het leven toen dat pand dinsdagochtend onder vuur kwam te liggen. Het geld wordt gebruikt voor zijn uitvaart en om zijn moeder te ondersteunen. De organisator spreekt van hartverwarmende steun en zegt dat het laat zien hoe geliefd de man was.
3: Follow the Money meldt dat tientallen militairen nauwkeurig te volgen waren via de reisapp Polar Steps. Zelfs zonder hun eigen naam konden ze worden geïdentificeerd en gevolgd naar militaire basis, missies en hun huis. Het medium kon via de achterkant van de app honderdduizenden mensen bijna in real time volgen. Van veel militairen was eenvoudig het adres te achterhalen en ook waar en wanneer ze werkten. Defensie zet Polar Steps nu op een zwarte lijst.
5: Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenland.

0: Een grote groep gemaskerde demonstranten heeft zaterdag de toegang tot de haven van Dover geblokkeerd. Volgens een ooggetuige gaat het om ongeveer 300 mensen. Het lijkt te gaan om een demonstratie tegen asielzoekers. Het protest komt een dag nadat Reform UK-leider Nigel Farage met zijn uiterst rechtse Franse evenknie Jordan Bardella van Rassemblement National een symbolische intentieverklaring tekende over een terugkeerplan voor asielmigranten die vanuit Frankrijk het Verenigd Koninkrijk bereiken. In Nepal is nog een persoon bevrijd uit een tunnel bij waterkrachtcentrale Trishuli 3. Daar zitten nog tientallen mensen vast sinds een modderstroom de tunnel trof, 10 dagen geleden. Vrijdag werden al 2 anderen gered. De opgesloten medewerkers hebben volgens de Nepalese Energieautoriteit toegang tot voedsel en water. In totaal zijn inmiddels 1344 lichamen geborgen na de zware overstromingen in het grensgebied met China. En worden nog zo'n 5000 mensen vermist, onder wie 2 Nederlanders. Lokale media schrijven dat de Verenigde Staten een Iraanse olietanker hebben aangevallen in de straat van Hormuz bij het eiland Karg. Volgens het Iraanse persbureau ISNA zijn er geen slachtoffers gevallen. Bevestiging of bewijs van de aanval of Amerikaanse betrokkenheid is er nog niet. Het eiland Karg is van groot belang voor de Iraanse olie-export. Voor de oorlog tegen het land liep circa 90% van de ruwe olie die het land uitvoert via Karg. De VS verhinderen al maanden de Iraanse olie-export door havens te blokkeren. Maar sommige tankers wisten die blokkade te omzeilen. De Noorse politie zet woensdag ongeveer 3000 agenten in rond het afscheid van koning Harald. De koning overleed vorige week vrijdag op 89-jarige leeftijd. De politie verwacht tienduizenden Nooren en veel hoogwaardigheidsbekleders bij de uitvaart. Ook worden zo'n 3500 militairen ingezet, vooral voor ceremoniële taken. Het centrum van Oslo wordt een veiligheidszone, waar iedereen door een beveiligingscontrole moet en auto's, e-steps en fietsen worden geweerd. De Franse regering wijst beschuldigingen van Niger van de hand dat het achter de muiterij van afgelopen weekend zou zitten. Minister van Buitenlandse Zaken, Jean-Noël Barrot, noemt de aantijgingen een puur verzinsel. Hij zegt dat Frankrijk nog de intentie, nog de middelen heeft om zoiets te organiseren. Afgelopen weekend keerden Nigerese militairen zich tegen het landsbestuur en vielen onder meer een luchthaven, overheidsgebouwen en een militaire basis aan. De opstand werd neergeslagen met hulp van het Russische huurlingenleger Afrika Korps. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Tanken is zaterdag opnieuw duurder geworden door het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten. De adviesprijs voor een liter euro 95 steeg zaterdagochtend met bijna 1 cent naar 2 euro en 71 cent. Experts sluiten niet uit dat de prijs op de snelweg de 3 euro aantikt. De dieselprijs bleef stabiel op 2 euro en 68 cent per liter. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, verwacht dat de olieprijzen flink dalen zodra de oorlog voorbij is. Elon Musk's AI-bedrijf xAI is er niet in geslaagd een verbod op door kunstmatige intelligentie gegenereerde neppe naaktbeelden te laten schrappen. Een federale rechter weigerde vrijdag om de wet in de staat Minnesota op voorhand te blokkeren. Het is het eerste verbod in zijn soort in de Verenigde Staten. xAI voert aan dat de maatregel de vrijheid van meningsuiting beperkt. Maar Minnesota stelt dat de wet specifiek is opgesteld om de verspreiding van ongevraagde seksuele beelden, gemaakt met AI, aan banden te leggen. Het Europees Parlement stemde eerder dit jaar in met een verbod op apps die AI gebruiken om naaktbeelden te maken zonder de toestemming van de afgebeelde persoon. De maker van het computerspel Tetris

0: heeft kritiek op een nieuwe game van het Witte Huis die het klassieke blokstapelspel nabootst. In het spel Build the Wall moeten spelers een muur bouwen om te voorkomen dat migranten de Amerikaanse grens oversteken. De Tetris Company laat op X weten dat het bedrijf niet betrokken was bij de ontwikkeling en dat inbreuk op auteursrecht uiterst serieus wordt genomen. Het bedrijf distancieert zich van Trumps politieke boodschappen en zegt te geloven in verbinding en mensen samenbrengen, niet in het scheiden van mensen. Of het bedrijf juridische stappen neemt, is niet bekend.
1: Werkgevers sturen scherper op kosten en kilometers door de hogere brandstofkosten als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen. Vooral middelgrote bedrijven versnellen de overstap naar elektrisch rijden en laten werknemers meer thuiswerken. Ook stimuleren ze tanken bij goedkopere stations in plaats van langs de snelweg. Kleinere bedrijven hebben minder last van de wereldwijde spanningen en voeren vaak geen concrete aanpassingen door. Het Panama-kanaal beperkt vanaf vrijdag het aantal schepen dat er doorheen mag varen. Door droogte als gevolg van El Niño staat het water in de twee kunstmatige meren die het kanaal voeden te laag. Het aantal schepen wordt geleidelijk teruggebracht van 36 naar 32 per dag, halverwege september. Panama heeft om El Niño de noodtoestand uitgeroepen. Het kanaal verbindt de Atlantische en de Grote Oceaan en verwerkt ongeveer 5% van de wereldwijde handel over zee. De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met verliezen gesloten. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten groeide in augustus met 162.000 banen, veel meer dan de verwachte 55.000. De Dow Jones-index daalde 0,5%, de S&P 500 zakte 0,4% en de Nasdaq verloor 0,3%. De sterke banengroei versterkt de verwachting dat de Federal Reserve de rente op 16 september verhoogt. Maandag zijn de Amerikaanse beurzen gesloten voor Labor Day.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Titelverdediger Carlos Alcaraz heeft de vierde ronde van de US Open bereikt. De als tweede geplaatste Spanjaard versloeg de Chinees Yibing Wu met 6-3, 6-4, 6-1. De 23-jarige Alcaraz maakte op de US Open zijn rentree na een polsblessure. Hij won de US Open in 2022 en 2025 en veroverde dit jaar voor het eerste titel op de Australian Open. Zijn volgende tegenstander is de Amerikaan Tommy Paul.
4: Alexander Isak heeft Liverpool aan de eerste zege van dit seizoen in de Premier League geholpen. De spits scoorde twee keer in de uitwedstrijd tegen Ipswich Town, die eindigde in 0-2. Cody Gakpo bereidde beide doelpunten voor. De linksbuiten stond de afgelopen weken in de belangstelling van Manchester City, dat 100 miljoen euro voor hem wilde betalen, maar Liverpool werkte niet mee aan een vertrek. Virgil van Dijk en Gakpo stonden in de basis, Ryan Gravenberg viel na rust in. Troy Parrott heeft Real Betis aan een thuiszege op Real Madrid geholpen. De Ierse spits, die voor 20 miljoen euro overkwam van AZ, viel na 69 minuten in en maakte in de 81ste minuut het enige doelpunt. Real Madrid leed daarmee voor het eerst dit seizoen puntenverlies in La Liga. Kylian Mbappé miste in blessuretijd nog een strafschop voor de bezoekers. FC Barcelona is nu de enige club in La Liga zonder puntenverlies. Paris Saint-Germain heeft thuis verloren van AS Monaco met 1-2. Marquinhos bracht PSG op voorsprong, maar Nazinho maakte gelijk na een voorzet van Jordan Tézé. Stanis Idumbo schoot Monaco vervolgens naar de zege. De kampioen van Frankrijk heeft nu 2 punten uit 3 duels, terwijl Monaco nog ongeslagen is. Trainer Luis Enrique verlengde vlak voor de wedstrijd zijn contract met 3 jaar en ook 5 spelers tekenden bij. Venus en Serena Williams zijn bij hun rentree op de US Open in de eerste ronde van het vrouwendubbel uitgeschakeld. De twee Amerikaanse tennisters verloren van Maya Joint uit Australië en Chan Hao Ching uit Taiwan in een match tiebreak. Voor Venus en Serena was dit het eerste optreden in het dubbelspel op de US Open in 4 jaar. Het duo speelde voor 23.000 fans in het Arthur Ashe Stadium in New York.
3: Of de zussen Williams nog eens als koppel in actie komen, is onduidelijk. Wielrenner Victor Kampenaerts heeft zijn contract bij Visma Leasebike verlengd tot eind 2028. De 34-jarige Belg rijdt sinds 2025 voor het team en is vooral in grote rondes een belangrijke schakel geworden. Hij speelde een ondersteunende rol bij de eindzegers in de Giro d'Italia en de Vuelta en was onmisbaar in de ploegentijdrit tijdens de Tour de France dit jaar. Kampenaerts zegt trots te zijn op zijn bijdrage aan de overwinningen en blij met het vertrouwen van de ploeg. Hoofdracing Mark Reef noemt hem een ervaren renner die fysiek sterk is en altijd bereid om zijn ploeggenoten te helpen. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is er afwisselend zon en met name in het noorden valt er af en toe een bui. De wind komt uit het westen en is matig. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden kan er nog een enkele bui vallen. Het wordt zo'n 20 graden. De westenwind blijft matig tot krachtig, maar neemt in het zuiden later af. Vanavond klaart het breed op en blijft het droog. De wind wordt zwak. Alleen in het noordoosten blijft het nog even stevig waaien. Vannacht daalt de temperatuur naar 6 graden landinwaarts en 15 graden aan zee. Morgen is het rustig weer met veel zon en droog. De temperatuur loopt op naar 21 tot 24 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. Defensie verbiedt het gebruik van de Nederlandse reisapp Polar Steps op diensttelefoons. Uit onderzoek van Follow the Money bleek dat tientallen militairen via de app te volgen waren. Zowel in Nederland als tijdens oefeningen in het buitenland. Van veel militairen waren eenvoudig het adres, de werkplek en de tijdstippen te achterhalen. Polar Steps staat nu op een lijst met verboden applicaties voor defensieapparaten. Over het gebruik op privételefoons van militairen doet Defensie geen uitspraken, behalve dat er in missiegebieden en op bijzondere locaties specifieke regels gelden. Meer dan 15.000 euro is opgehaald om de lichamen van 3 verongelukte jongens uit Eritrea naar hun geboorteland te brengen. Een begrafenisondernemer uit de gemeente Dronten startte daarvoor een crowdfundingsactie. De 3 jonge mannen van 17 en 19 jaar kwamen vorig weekend om bij een aanrijding op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Bij het ongeluk waren 3 voertuigen betrokken en raakten 5 mensen gewond. De asielzoekers kwamen uit hetzelfde dorp in Eritrea en hun families daar zijn volgens de uitvaartondernemer nog niet op de hoogte van het overlijden. De politie is zaterdag opnieuw zichtbaar aanwezig in en nabij Overasselt voor zoekacties. Waar precies naar wordt gezocht, maakt de politie niet bekend. De afgelopen dagen zijn al meerdere keren wapens gevonden in het onderzoek naar het geweld eerder deze week. In de nacht van maandag op dinsdag werd een beveiliger van 51 uit Wijchen doodgeschoten bij het huis van de veroordeelde crimineel Jan G. 2 agenten raakten gewond. 32 van de 34 aangehouden verdachten zijn vrijdag voorgeleid en zitten voorlopig vast in beperkingen. Dat betekent dat zij geen onderling contact mogen hebben en alleen contact hebben met hun advocaat. De regio Rotterdam moet de komende jaren rekening houden met ongekende verkeersopstoppingen door onderhoud en vervanging van verouderde infrastructuur. Rijkswaterstaat en metropoolregio Rotterdam-Den Haag spreken van de grootste onderhoudsopgave ooit. Bruggen en tunnels, zoals de Giessebrug, de Van Brienenoordbrug en de Benelux-tunnel, zijn langere tijd zeer beperkt te gebruiken.
10: De komende 10 tot 15 jaar is de huidige weg- en spoorcapaciteit niet volledig te gebruiken. Overheden, werkgevers, werknemers en het onderwijs worden opgeroepen mee te denken om het verkeer te laten afnemen. Bijvoorbeeld door aangepaste werk- en lestijden.
11: De Rotterdamse politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag 3 mensen aangehouden na een incident bij een uitgaansgelegenheid aan het Rode Zand. Een 40-jarige vrouw uit Den Haag reed in beschonken toestand met haar auto in op een groep mensen op een terras. Niemand raakte gewond, maar aan de auto werden vernielingen aangericht. 2 mannen van 20 en 23 jaar uit Zwolle zijn aangehouden voor die vernielingen. De vrouw, die zelf wel gewond raakte, wordt verdacht van rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag.
12: Een inzamelingsactie voor de beveiliger die in Overasselt is doodgeschoten heeft €20.000 opgehaald. Het streefbedrag is in de nacht van vrijdag op zaterdag verhoogd naar €22.000. De 51-jarige man werd ingehuurd om het huis van Jan G. te bewaken en kwam om het leven toen dat pand dinsdagochtend onder vuur kwam te liggen. Het geld wordt gebruikt voor zijn uitvaart en om zijn moeder te ondersteunen. De organisator spreekt van hartverwarmende steun en zegt dat het laat zien hoe geliefd de man was.
13: Dit was het Binnenlands Nieuws.
14: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
15: Nu het buitenlands nieuws. Ongeveer 300 gemaskerde demonstranten blokkeren zaterdag de toegang tot de haven van Dover. Meerdere wegen van en naar de kanaalhaven zijn afgesloten. De politie is ter plaatse en heeft contact met de demonstranten. Geweldsincidenten hebben zich, voor zover bekend, niet voorgedaan. Afvaarten zijn stilgelegd om veiligheidsredenen. Aan Franse zijde in Calais zijn er vertragingen. Het protest lijkt gericht tegen asielzoekers. Een dag nadat Reform UK-leider Nigel Farage met zijn uiterst rechtse Franse evenknie Jordan Bardella van Rassemblement National een symbolische intentieverklaring tekende voor een terugkeerplan voor asielmigranten.
16: Een privévliegtuig met vermoedelijk de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner is geland op de luchthaven Vnukovo in Moskou. Dat meldt het Russische persbureau Interfax. Het tweetal is dit weekend in Moskou voor overleg met president Poetin over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Na Moskou reizen ze door naar Kiev voor gesprekken met president Zelensky op zondag. Zelensky veroordeelt Russische aanvallen op de internationale luchthavens van Kiev en Boryspil, die volgens hem een reactie zijn op de voorbereidingen voor het Amerikaanse bezoek.
17: In Nepal is nog een persoon bevrijd uit een tunnel bij waterkrachtcentrale Trishuli 3. Daar zitten nog tientallen mensen vast sinds een modderstroom de tunnel trof, 10 dagen geleden. Vrijdag werden al 2 anderen gered. De opgesloten medewerkers hebben volgens de Nepalese energieautoriteit toegang tot voedsel en water. In totaal zijn inmiddels 1344 lichamen geborgen na de zware overstromingen in het grensgebied met China en worden nog zo'n 5000 mensen vermist, onder wie 2 Nederlanders.
18: Lokale media schrijven dat de Verenigde Staten een Iraanse olietanker hebben aangevallen in de straat van Hormuz bij het eiland Karg. Volgens het Iraanse persbureau ISNA zijn er geen slachtoffers gevallen. Bevestiging of bewijs van de aanval of Amerikaanse betrokkenheid is er nog niet. Het eiland Karg is van groot belang voor de Iraanse olie-export. Voor de oorlog tegen het land liep circa 90% van de ruwe olie die het land uitvoert via Karg. De VS verhinderen al maanden de Iraanse olie-export door havens te blokkeren. Maar sommige tankers wisten die blokkade te omzeilen.
19: De Noorse politie zet woensdag ongeveer 3000 agenten in rond het afscheid van koning Harald. De koning overleed vorige week vrijdag op 89-jarige leeftijd. De politie verwacht tienduizenden Nooren en veel hoogwaardigheidsbekleders bij de uitvaart. Ook worden zo'n 3500 militairen ingezet, vooral voor ceremoniële taken. Het centrum van Oslo wordt een veiligheidszone, waar iedereen door een beveiligingscontrole moet en auto's, e-steps en fietsen worden geweerd.
20: De Franse regering wijst beschuldigingen van Niger van de hand dat het achter de muiterij van afgelopen weekend zou zitten. Minister van Buitenlandse Zaken, Jean-Noël Barrot, noemt de aantijgingen een puur verzinsel. Hij zegt dat Frankrijk nog de intentie, nog de middelen heeft om zoiets te organiseren. Afgelopen weekend keerden Nigerese militairen zich tegen het landsbestuur en vielen onder meer een luchthaven, overheidsgebouwen en een militaire basis aan. De opstand werd neergeslagen met hulp van het Russische huurlingenleger Afrika Korps.
21: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
22: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
23: En nu het economisch nieuws. Tanken is zaterdag opnieuw duurder geworden door het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten. De adviesprijs voor een liter euro 95 steeg zaterdagochtend met bijna 1 cent naar 2 euro en 71 cent. Experts sluiten niet uit dat de prijs op de snelweg de 3 euro aantikt. De dieselprijs bleef stabiel op 2 euro en 68 cent per liter. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, verwacht dat de olieprijzen flink dalen zodra de oorlog voorbij is.
24: Elon Musk's AI-bedrijf xAI is er niet in geslaagd een verbod op door kunstmatige intelligentie gegenereerde neppe naaktbeelden te laten schrappen. Een federale rechter weigerde vrijdag om de wet in de staat Minnesota op voorhand te blokkeren. Het is het eerste verbod in zijn soort in de Verenigde Staten. xAI voert aan dat de maatregel de vrijheid van meningsuiting beperkt. Maar Minnesota stelt dat de wet specifiek is opgesteld om de verspreiding van ongevraagde seksuele beelden, gemaakt met AI, aan banden te leggen. Het Europees Parlement stemde eerder dit jaar in met een verbod op apps die AI gebruiken om naaktbeelden te maken zonder de toestemming van de afgebeelde persoon.
25: De maker van het computerspel Tetris heeft kritiek op een nieuwe game van het Witte Huis die het klassieke blokstapelspel nabootst. In het spel Build the Wall moeten spelers een muur bouwen om te voorkomen dat migranten de Amerikaanse grens oversteken. De Tetris Company laat op X weten dat het bedrijf niet betrokken was bij de ontwikkeling en dat inbreuk op auteursrecht uiterst serieus wordt genomen. Het bedrijf distantieert zich van Trumps politieke boodschappen en zegt te geloven in verbinding en mensen samenbrengen, niet in het scheiden van mensen. Of het bedrijf juridische stappen neemt, is niet bekend.
26: Werkgevers sturen scherper op kosten en kilometers door de hogere brandstofkosten als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen. Vooral middelgrote bedrijven versnellen de overstap naar elektrisch rijden en laten werknemers meer thuiswerken. Ook stimuleren ze tanken bij goedkopere stations in plaats van langs de snelweg. Kleinere bedrijven hebben minder last van de wereldwijde spanningen en voeren vaak geen concrete aanpassingen door.
27: Het Panama-kanaal beperkt vanaf vrijdag het aantal schepen dat er doorheen mag varen. Door droogte als gevolg van El Niño staat het water in de twee kunstmatige meren die het kanaal voeden te laag. Het aantal schepen wordt geleidelijk teruggebracht van 36 naar 32 per dag, halverwege september. Panama heeft om El Niño de noodtoestand uitgeroepen. Het kanaal verbindt de Atlantische en de Grote Oceaan en verwerkt ongeveer 5% van de wereldwijde handel over zee.
28: De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met verliezen gesloten. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten groeide in augustus met 162.000 banen, veel meer dan de verwachte 55.000.
0: De Dow Jones-index daalde 0,5%, de S&P 500 zakte 0,4% en de Nasdaq verloor 0,3%. De sterke banengroei versterkt de verwachting dat de Federal Reserve de rente op 16 september verhoogt. Maandag zijn de Amerikaanse beurzen gesloten voor Labor Day.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Titelverdediger Carlos Alcaraz heeft de vierde ronde van de US Open bereikt. De als tweede geplaatste Spanjaard versloeg de Chinees Yibing Wu met 6-3, 6-4, 6-1. De 23-jarige Alcaraz maakte op de US Open zijn rentree na een polsblessure. Hij won de US Open in 2022 en 2025 en veroverde dit jaar voor het eerste titel op de Australian Open. Zijn volgende tegenstander is de Amerikaan Tommy Paul. Alexander Isak heeft Liverpool aan de eerste zege van dit seizoen in de Premier League geholpen. De spits scoorde twee keer in de uitwedstrijd tegen Ipswich Town, die eindigde in 0-2. Cody Gakpo bereidde beide doelpunten voor. De linksbuiten stond de afgelopen weken in de belangstelling van Manchester City, dat 100 miljoen euro voor hem wilde betalen, maar Liverpool werkte niet mee aan een vertrek. Virgil van Dijk en Gakpo stonden in de basis, Ryan Gravenberg viel na rust in. Troy Parrott heeft Real Betis aan een thuiszege op Real Madrid geholpen. De Ierse spits, die voor 20 miljoen euro overkwam van AZ, viel na 69 minuten in en maakte in de 81ste minuut het enige doelpunt. Real Madrid leed daarmee voor het eerst dit seizoen puntenverlies in La Liga. Kylian Mbappé miste in blessuretijd nog een strafschop voor de bezoekers. FC Barcelona is nu de enige club in La Liga zonder puntenverlies. Paris Saint-Germain heeft thuis verloren van AS Monaco met 1-2. Marquinhos bracht PSG op voorsprong, maar Nazinho maakte gelijk na een voorzet van Jordan Tézé. Stanis Idumbo schoot Monaco vervolgens naar de zege. De kampioen van Frankrijk heeft nu 2 punten uit 3 duels, terwijl Monaco nog ongeslagen is. Trainer Luis Enrique verlengde vlak voor de wedstrijd zijn contract met 3 jaar en ook 5 spelers tekenden bij. Venus en Serena Williams zijn bij hun rentree op de US Open in de eerste ronde van het vrouwendubbel uitgeschakeld. De twee Amerikaanse tennisters verloren van Maya Joint uit Australië en Chan Hao Ching uit Taiwan in een match tiebreak. Voor Venus en Serena was dit het eerste optreden in het dubbelspel op de US Open in 4 jaar. Het duo speelde voor 23.000 fans in het Arthur Ashe Stadium in New York. Of de zussen Williams nog eens als koppel in actie komen, is onduidelijk. Wielrenner Victor Kampenaerts heeft zijn contract bij Visma Leasebike verlengd tot eind 2028. De 34-jarige Belg rijdt sinds 2025 voor het team en is vooral in grote rondes een belangrijke schakel geworden. Hij speelde een ondersteunende rol bij de eindzegers in de Giro d'Italia en de Vuelta en was onmisbaar in de ploegentijdrit tijdens de Tour de France dit jaar. Kampenaerts zegt trots te zijn op zijn bijdrage aan de overwinningen en blij met het vertrouwen van de ploeg. Hoofdracing Mark Reef noemt hem een ervaren renner die fysiek sterk is en altijd bereid om zijn ploeggenoten te helpen. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden vallen er nog enkele buien. De wind komt uit het westen en is matig. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanmiddag blijft het wisselend bewolkt met zon. In het noorden eerst nog een enkele bui. Het wordt ongeveer 20 graden. De wind neemt in de loop van de middag af in het zuiden. Vanavond klaart het breed op en blijft het droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 6 graden landinwaarts en 15 graden aan zee. Morgen volop zon en droog weer, met middagtemperaturen tussen de 21 en 24 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Defensie verbiedt het gebruik van de Nederlandse reisapp Polar Steps op diensttelefoons. Uit onderzoek van Follow the Money bleek dat tientallen militairen via de app te volgen waren. Zowel in Nederland als tijdens oefeningen in het buitenland. Van veel militairen waren eenvoudig het adres, de werkplek en de tijdstippen te achterhalen. Polar Steps staat nu op een lijst met verboden applicaties voor defensieapparaten. Over het gebruik op privételefoons van militairen doet Defensie geen uitspraken, behalve dat er in missiegebieden en op bijzondere locaties specifieke regels gelden. Meer dan 15.000 euro is opgehaald om de lichamen van 3 verongelukte jongens uit Eritrea naar hun geboorteland te brengen. Een begrafenisondernemer uit de gemeente Dronten startte daarvoor een crowdfundingsactie. De 3 jonge mannen van 17 en 19 jaar kwamen vorig weekend om bij een aanrijding op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Bij het ongeluk waren 3 voertuigen betrokken en raakten 5 mensen gewond. De asielzoekers kwamen uit hetzelfde dorp in Eritrea en hun families daar zijn volgens de uitvaartondernemer nog niet op de hoogte van het overlijden. De politie is zaterdag opnieuw zichtbaar aanwezig in en nabij Overasselt voor zoekacties. Waar precies naar wordt gezocht, maakt de politie niet bekend. De afgelopen dagen zijn al meerdere keren wapens gevonden in het onderzoek naar het geweld eerder deze week. In de nacht van maandag op dinsdag werd een beveiliger van 51 uit Wijchen doodgeschoten bij het huis van de veroordeelde crimineel Jan G. 2 agenten raakten gewond. 32 van de 34 aangehouden verdachten zijn vrijdag voorgeleid en zitten voorlopig vast in beperkingen. Dat betekent dat zij geen onderling contact mogen hebben en alleen contact hebben met hun advocaat. De regio Rotterdam moet de komende jaren rekening houden met ongekende verkeersopstoppingen door onderhoud en vervanging van verouderde infrastructuur. Rijkswaterstaat en metropoolregio Rotterdam-Den Haag spreken van de grootste onderhoudsopgave ooit. Bruggen en tunnels, zoals de Giessebrug, de Van Brienenoordbrug en de Benelux-tunnel, zijn langere tijd zeer beperkt te gebruiken. De komende 10 tot 15 jaar is de huidige weg- en spoorcapaciteit niet volledig te gebruiken. Overheden, werkgevers, werknemers en het onderwijs worden opgeroepen mee te denken om het verkeer te laten afnemen, bijvoorbeeld door aangepaste werk- en lestijden. De Rotterdamse politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag 3 mensen aangehouden na een incident bij een uitgaansgelegenheid aan het Rode Zand. Een 40-jarige vrouw uit Den Haag reed in beschonken toestand met haar auto in op een groep mensen op een terras. Niemand raakte gewond, maar aan de auto werden vernielingen aangericht. 2 mannen van 20 en 23 jaar uit Zwolle zijn aangehouden voor die vernielingen. De vrouw, die zelf wel gewond raakte, wordt verdacht van rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag. Een inzamelingsactie voor de beveiliger die in Overasselt is doodgeschoten heeft 20.000 euro opgehaald. Het streefbedrag is in de nacht van vrijdag op zaterdag verhoogd naar 22.000 euro. De 51-jarige man werd ingehuurd om het huis van Jan G. te bewaken en kwam om het leven toen dat pand dinsdagochtend onder vuur kwam te liggen. Het geld wordt gebruikt voor zijn uitvaart en om zijn moeder te ondersteunen. De organisator spreekt van hartverwarmende steun en zegt dat het laat zien hoe geliefd de man was. Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
8: Nu het buitenlands nieuws.
9: Noren staan zaterdag urenlang in de rij om afscheid te nemen van de overleden koning Harald. De wachtrij voor de paleiskapel in Oslo is ongeveer 1,2 kilometer lang en de wachttijd loopt op tot 7 uur. Het hof heeft de openingstijden verlengd. Zaterdag, zondag en maandag is de kapel open van 10 uur 's ochtends tot 11 uur 's avonds. Dinsdag, de dag voor de uitvaart, sluit de kapel om 7 uur 's avonds. De afgelopen week kwamen al duizenden mensen naar het paleis om de op 89-jarige leeftijd overleden koning een laatste eer te bewijzen.
10: De Nepalese autoriteiten hebben iemand bevrijd uit een tunnel bij waterkrachtcentrale Trishuli 1. Naar schatting zitten circa 900 mensen vast in tunnels door overstromingen in het grensgebied met China. Vrijdag werden al twee anderen bevrijd bij Trishuli 3. Duizenden mensen worden nog vermist in Nepal, onder wie twee Nederlanders. De rampendienst meldt dat inmiddels 1344 lichamen zijn geborgen. Zo'n 5000 mensen worden nog vermist, onder wie veel buitenlanders.
11: Ongeveer 300 gemaskerde demonstranten blokkeren zaterdag de toegang tot de haven van Dover. Meerdere wegen van en naar de kanaalhaven zijn afgesloten. De politie is ter plaatse en heeft contact met de demonstranten. Geweldsincidenten hebben zich, voor zover bekend, niet voorgedaan. Afvaarten zijn stilgelegd om veiligheidsredenen. Aan Franse zijde in Calais zijn er vertragingen. Het protest lijkt gericht tegen asielzoekers. Een dag nadat Reform UK-leider Nigel Farage met zijn uiterst rechtse Franse evenknie Jordan Bardella van Rassemblement National een symbolische intentieverklaring tekende voor een terugkeerplan voor asielmigranten.
12: Een privévliegtuig met vermoedelijk de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner is geland op de luchthaven Vnukovo in Moskou. Dat meldt het Russische persbureau Interfax. Het tweetal is dit weekend in Moskou voor overleg met president Poetin over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Na Moskou reizen ze door naar Kiev voor gesprekken met president Zelensky op zondag. Zelensky veroordeelt Russische aanvallen op de internationale luchthavens van Kiev en Borispil, die volgens hem een reactie zijn op de voorbereidingen voor het Amerikaanse bezoek.
13: Lokale media schrijven dat de Verenigde Staten een Iraanse olietanker hebben aangevallen in de straat van Hormuz bij het eiland Karg. Volgens het Iraanse persbureau ISNA zijn er geen slachtoffers gevallen. Bevestiging of bewijs van de aanval of Amerikaanse betrokkenheid is er nog niet. Het eiland Karg is van groot belang voor de Iraanse olie-export. Voor de oorlog tegen het land liep circa 90% van de ruwe olie die het land uitvoert via Karg. De VS verhinderen al maanden de Iraanse olie-export door havens te blokkeren. Maar sommige tankers wisten die blokkade te omzeilen.
14: De Noorse politie zet woensdag ongeveer 3000 agenten in rond het afscheid van koning Harald. De koning overleed vorige week vrijdag op 89-jarige leeftijd. De politie verwacht tienduizenden Noren en veel hoogwaardigheidsbekleders bij de uitvaart. Ook worden zo'n 3500 militairen ingezet, vooral voor ceremoniële taken. Het centrum van Oslo wordt een veiligheidszone, waar iedereen door een beveiligingscontrole moet en auto's, e-steps en fietsen worden geweerd.
15: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
16: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
29: En nu het economisch nieuws.
30: Tanken is zaterdag opnieuw duurder geworden door het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten. De adviesprijs voor een liter euro 95 steeg zaterdagochtend met bijna 1 cent naar 2 euro en 71 cent. Experts sluiten niet uit dat de prijs op de snelweg de 3 euro aantikt. De dieselprijs bleef stabiel op 2 euro en 68 cent per liter. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, verwacht dat de olieprijzen flink dalen zodra de oorlog voorbij is.
8: Elon Musk's AI-bedrijf xAI is er niet in geslaagd een verbod op door kunstmatige intelligentie gegenereerde neppe naaktbeelden te laten schrappen. Een federale rechter weigerde vrijdag om de wet in de staat Minnesota op voorhand te blokkeren. Het is het eerste verbod in zijn soort in de Verenigde Staten. xAI voert aan dat de maatregel de vrijheid van meningsuiting beperkt. Maar Minnesota stelt dat de wet specifiek is opgesteld om de verspreiding van ongevraagde seksuele beelden, gemaakt met AI, aan banden te leggen. Het Europees Parlement stemde eerder dit jaar in met een verbod op apps die AI gebruiken om naaktbeelden te maken zonder de toestemming van de afgebeelde persoon. De maker van het computerspel Tetris heeft kritiek op een nieuwe game van het Witte Huis die het klassieke blokstapelspel nabootst. In het spel Build the Wall moeten spelers een muur bouwen om te voorkomen dat migranten de Amerikaanse grens oversteken. De Tetris Company laat op X weten dat het bedrijf niet betrokken was bij de ontwikkeling en dat inbreuk op auteursrecht uiterst serieus wordt genomen. Het bedrijf distantieert zich van Trumps politieke boodschappen en zegt te geloven in verbinding en mensen samenbrengen, niet in het scheiden van mensen. Of het bedrijf juridische stappen neemt, is niet bekend. Werkgevers sturen scherper op kosten en kilometers door de hogere brandstofkosten als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen. Vooral middelgrote bedrijven versnellen de overstap naar elektrisch rijden en laten werknemers meer thuiswerken. Ook stimuleren ze tanken bij goedkopere stations in plaats van langs de snelweg. Kleinere bedrijven hebben minder last van de wereldwijde spanningen en voeren vaak geen concrete aanpassingen door. Het Panama-kanaal beperkt vanaf vrijdag het aantal schepen dat er doorheen mag varen. Door droogte als gevolg van El Niño staat het water in de twee kunstmatige meren die het kanaal voeden te laag. Het aantal schepen wordt geleidelijk teruggebracht van 36 naar 32 per dag, halverwege september. Panama heeft om El Niño de noodtoestand uitgeroepen. Het kanaal verbindt de Atlantische en de Grote Oceaan en verwerkt ongeveer 5% van de wereldwijde handel over zee. De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met verliezen gesloten. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten groeide in augustus met 162.000 banen, veel meer dan de verwachte 55.000. De Dow Jones-index daalde 0,5%, de S&P 500 zakte 0,4% en de Nasdaq verloor 0,3%. De sterke banengroei versterkt de verwachting dat de Federal Reserve de rente op 16 september verhoogt. Maandag zijn de Amerikaanse beurzen gesloten voor Labor Day.
17: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
18: Tot slot het sportnieuws. Titelverdediger Carlos Alcaraz heeft de vierde ronde van de US Open bereikt. De als tweede geplaatste Spanjaard versloeg de Chinees Yibing Wu met 6-3, 6-4, 6-1. De 23-jarige Alcaraz maakte op de US Open zijn rentree na een polsblessure. Hij won de US Open in 2022 en 2025 en veroverde dit jaar voor het eerste titel op de Australian Open. Zijn volgende tegenstander is de Amerikaan Tommy Paul. Paris Saint-Germain heeft thuis verloren van AS Monaco met 1-2. Marquinhos bracht PSG op voorsprong, maar Nazinho maakte gelijk na een voorzet van Jordan Tézé. Stanis Idumbo schoot Monaco vervolgens naar de zege. De kampioen van Frankrijk heeft nu 2 punten uit 3 duels, terwijl Monaco nog ongeslagen is. Trainer Luis Enrique verlengde vlak voor de wedstrijd zijn contract met 3 jaar en ook 5 spelers tekenden bij. Troy Parrott heeft Real Betis aan een thuiszege op Real Madrid geholpen. De Ierse spits, die voor 20 miljoen euro overkwam van AZ, viel na 69 minuten in en maakte in de 81ste minuut het enige doelpunt. Real Madrid leed daarmee voor het eerst dit seizoen puntenverlies in La Liga. Kylian Mbappé miste in blessuretijd nog een strafschop voor de bezoekers. FC Barcelona is nu de enige club in La Liga zonder puntenverlies. Venus en Serena Williams zijn bij hun rentree op de US Open in de eerste ronde van het vrouwendubbel uitgeschakeld.
0: De twee Amerikaanse tennisters verloren van Maya Joint uit Australië en Chan Hao Ching uit Taiwan in een match tiebreak. Voor Venus en Serena was dit het eerste optreden in het dubbelspel op de US Open in 4 jaar. Het duo speelde voor 23.000 fans in het Arthur Ashe Stadium in New York. Of de zussen Williams nog eens als koppel in actie komen, is onduidelijk. Wielrenner Victor Kampenaerts heeft zijn contract bij Visma Leasebike verlengd tot eind 2028. De 34-jarige Belg rijdt sinds 2025 voor het team en is vooral in grote rondes een belangrijke schakel geworden. Hij speelde een ondersteunende rol bij de eindzegers in de Giro d'Italia en de Vuelta en was onmisbaar in de ploegentijdrit tijdens de Tour de France dit jaar. Kampenaerts zegt trots te zijn op zijn bijdrage aan de overwinningen en blij met het vertrouwen van de ploeg. Hoofdracing Mark Reef noemt hem een ervaren renner die fysiek sterk is en altijd bereid om zijn ploeggenoten te helpen. Voetbalbond UEFA heeft Matteo Guendouzi van Fenerbahçe voor 4 wedstrijden geschorst, waarvan 2 voorwaardelijk. De Franse voetballer krijgt die straf voor zijn aandeel in de ongeregeldheden na de wedstrijd tegen Olympique Lyon in de voorronde van de Champions League in augustus. Guendouzi provoceerde na afloop de supporters van Lyon, waar hij werd uitgefloten omdat hij eerder speelde voor aartsrivaal Marseille. De UEFA schorste hem wegens beledigen, het provoceren van supporters en het overtreden van gedragsregels. Guendouzi kreeg ook een boete van €50.000. Dit was het laatste sportnieuws.
19: Je luistert naar Talk Radio.
20: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
21: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het af en toe zonnig. Vooral in het noorden valt er hier en daar een bui. De wind uit het westen is matig. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden kan nog een enkele bui vallen. Het wordt ongeveer 20 graden. Vanavond klaart het breed op en blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 15 graden aan zee. Landinwaarts kan het lokaal 6 graden worden. Morgen veel zon en droog weer, met middagtemperaturen tussen de 21 en 24 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
22: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
23: Dit is het Binnenlands Nieuws. De reisapp Polar Steps mag niet meer op diensttelefoons van Defensie. Het ministerie heeft de app op een verboden lijst gezet na berichtgeving van Follow the Money. Uit dat onderzoek bleek dat tientallen militairen via de app te volgen waren in Nederland en op oefening in het buitenland. Van veel militairen was eenvoudig hun adres te achterhalen en ook waar ze werkten en wanneer. Polar Steps spreekt tegen dat er sprake is van een datalek en zegt dat Follow the Money alleen toegang heeft gekregen tot publieke tripdata. Meer dan €15.000 is opgehaald om de lichamen van 3 verongelukte jongens uit Eritrea naar hun geboorteland te brengen. Een begrafenisondernemer uit de gemeente Dronten startte daarvoor een crowdfundingsactie. De 3 jonge mannen van 17 en 19 jaar kwamen vorig weekend om bij een aanrijding op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Bij het ongeluk waren 3 voertuigen betrokken en raakten 5 mensen gewond. De asielzoekers kwamen uit hetzelfde dorp in Eritrea en hun families daar zijn volgens de uitvaartondernemer nog niet op de hoogte van het overlijden. De politie is zaterdag opnieuw zichtbaar aanwezig in en nabij Overasselt voor zoekacties. Waar precies naar wordt gezocht, maakt de politie niet bekend. De afgelopen dagen zijn al meerdere keren wapens gevonden in het onderzoek naar het geweld eerder deze week. In de nacht van maandag op dinsdag werd een beveiliger van 51 uit Wijchen doodgeschoten bij het huis van de veroordeelde crimineel Jan G. 2 agenten raakten gewond. 32 van de 34 aangehouden verdachten zijn vrijdag voorgeleid en zitten voorlopig vast in beperkingen. Dat betekent dat zij geen onderling contact mogen hebben en alleen contact hebben met hun advocaat. De regio Rotterdam moet de komende jaren rekening houden met ongekende verkeersopstoppingen door onderhoud en vervanging van verouderde infrastructuur. Rijkswaterstaat en metropoolregio Rotterdam-Den Haag spreken van de grootste onderhoudsopgave ooit. Bruggen en tunnels, zoals de Giessebrug, de Van Brienenoordbrug en de Benelux-tunnel, zijn langere tijd zeer beperkt te gebruiken. De komende 10 tot 15 jaar is de huidige weg- en spoorcapaciteit niet volledig te gebruiken. Overheden, werkgevers, werknemers en het onderwijs worden opgeroepen mee te denken om het verkeer te laten afnemen. Bijvoorbeeld door aangepaste werk- en lestijden. De Rotterdamse politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag 3 mensen aangehouden na een incident bij een uitgaansgelegenheid aan het Rode Zand. Een 40-jarige vrouw uit Den Haag reed in beschonken toestand met haar auto in op een groep mensen op een terras. Niemand raakte gewond, maar aan de auto werden vernielingen aangericht. 2 mannen van 20 en 23 jaar uit Zwolle zijn aangehouden voor die vernielingen. De vrouw, die zelf wel gewond raakte, wordt verdacht van rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag. Een inzamelingsactie voor de beveiliger die in Overasselt is doodgeschoten heeft 20.000 euro opgehaald. Het streefbedrag is in de nacht van vrijdag op zaterdag verhoogd naar 22.000 euro. De 51-jarige man werd ingehuurd om het huis van Jan G. te bewaken en kwam om het leven toen dat pand dinsdagochtend onder vuur kwam te liggen. Het geld wordt gebruikt voor zijn uitvaart en om zijn moeder te ondersteunen. De organisator spreekt van hartverwarmende steun en zegt dat het laat zien hoe geliefd de man was. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws.
3: Noren staan zaterdag urenlang in de rij om afscheid te nemen van de overleden koning Harald. De wachtrij voor de Paleiskapel in Oslo is ongeveer 1,2 kilometer lang. En de wachttijd loopt op tot 7 uur. Het Hof heeft de openingstijden verlengd. Zaterdag, zondag en maandag is de kapel open van 10 uur 's ochtends tot 11 uur 's avonds. Dinsdag, de dag voor de uitvaart, sluit de kapel om 7 uur 's avonds. De afgelopen week kwamen al duizenden mensen naar het paleis om de op 89-jarige leeftijd overleden koning een laatste eer te bewijzen.
4: De Nepalese autoriteiten hebben iemand bevrijd uit een tunnel bij waterkrachtcentrale Trishuli 1. Naar schatting zitten circa 900 mensen vast in tunnels door overstromingen in het grensgebied met China. Vrijdag werden al 2 anderen bevrijd bij Trishuli 3. Duizenden mensen worden nog vermist in Nepal, onder wie 2 Nederlanders. De rampendienst meldt dat inmiddels 1344 lichamen zijn geborgen. Zo'n 5000 mensen worden nog vermist, onder wie veel buitenlanders.
5: Ongeveer 300 gemaskerde demonstranten blokkeren zaterdag de toegang tot de haven van Dover. Meerdere wegen van en naar de kanaalhaven zijn afgesloten. De politie is ter plaatse en heeft contact met de demonstranten. Geweldsincidenten hebben zich, voor zover bekend, niet voorgedaan. Afvaarten zijn stilgelegd om veiligheidsredenen. Aan Franse zijde in Calais zijn er vertragingen. Het protest lijkt gericht tegen asielzoekers. Een dag nadat Reform UK-leider Nigel Farage met zijn uiterst rechtse Franse evenknie Jordan Bardella van Rassemblement National een symbolische intentieverklaring tekende voor een terugkeerplan voor asielmigranten.
6: Een privévliegtuig met vermoedelijk de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner is geland op de luchthaven Vnukovo in Moskou. Dat meldt het Russische persbureau Interfax. Het tweetal is dit weekend in Moskou voor overleg met president Poetin over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Na Moskou reizen ze door naar Kiev voor gesprekken met president Zelensky op zondag. Zelensky veroordeelt Russische aanvallen op de internationale luchthavens van Kiev en Borispil, die volgens hem een reactie zijn op de voorbereidingen voor het Amerikaanse bezoek.
7: Lokale media schrijven dat de Verenigde Staten een Iraanse olietanker hebben aangevallen in de straat van Hormuz bij het eiland Karg. Volgens het Iraanse persbureau ISNA zijn er geen slachtoffers gevallen. Bevestiging of bewijs van de aanval of Amerikaanse betrokkenheid is er nog niet. Het eiland Karg is van groot belang voor de Iraanse olie-export. Voor de oorlog tegen het land liep circa 90% van de ruwe olie die het land uitvoert via Karg. De VS verhinderen al maanden de Iraanse olie-export door havens te blokkeren. Maar sommige tankers wisten die blokkade te omzeilen.
9: De Noorse politie zet woensdag ongeveer 3000 agenten in rond het afscheid van koning Harald. De koning overleed vorige week vrijdag op 89-jarige leeftijd. De politie verwacht tienduizenden Nooren en veel hoogwaardigheidsbekleders bij de uitvaart. Ook worden zo'n 3500 militairen ingezet, vooral voor ceremoniële taken. Het centrum van Oslo wordt een veiligheidszone, waar iedereen door een beveiligingscontrole moet en auto's, e-steps en fietsen worden geweerd.
10: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
11: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
12: En nu het economisch nieuws.
24: Tanken is zaterdag opnieuw duurder geworden door het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten. De adviesprijs voor een liter €0,95 steeg zaterdagochtend met bijna 1 cent naar €2,71. Experts sluiten niet uit dat de prijs op de snelweg de €3 aantikt. De dieselprijs bleef stabiel op €2,68 per liter. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, verwacht dat de olieprijzen flink dalen zodra de oorlog voorbij is.
25: Elon Musk's AI-bedrijf xAI is er niet in geslaagd een verbod op door kunstmatige intelligentie gegenereerde neppe naaktbeelden te laten schrappen. Een federale rechter weigerde vrijdag om de wet in de staat Minnesota op voorhand te blokkeren. Het is het eerste verbod in zijn soort in de Verenigde Staten. xAI voert aan dat de maatregel de vrijheid van meningsuiting beperkt. Maar Minnesota stelt dat de wet specifiek is opgesteld om de verspreiding van ongevraagde seksuele beelden, gemaakt met AI, aan banden te leggen. Het Europees Parlement stemde eerder dit jaar in met een verbod op apps die AI gebruiken om naaktbeelden te maken zonder de toestemming van de afgebeelde persoon.
26: De maker van het computerspel Tetris heeft kritiek op een nieuwe game van het Witte Huis die het klassieke blokstapelspel nabootst. In het spel Build the Wall moeten spelers een muur bouwen om te voorkomen dat migranten de Amerikaanse grens oversteken. De Tetris Company laat op X weten dat het bedrijf niet betrokken was bij de ontwikkeling en dat inbreuk op auteursrecht uiterst serieus wordt genomen. Het bedrijf distantieert zich van Trumps politieke boodschappen en zegt te geloven in verbinding en mensen samenbrengen, niet in het scheiden van mensen. Of het bedrijf juridische stappen neemt, is niet bekend.
27: Werkgevers sturen scherper op kosten en kilometers door de hogere brandstofkosten als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen. Vooral middelgrote bedrijven versnellen de overstap naar elektrisch rijden en laten werknemers meer thuis werken. Ook stimuleren ze tanken bij goedkopere stations in plaats van langs de snelweg. Kleinere bedrijven hebben minder last van de wereldwijde spanningen en voeren vaak geen concrete aanpassingen door.
28: Het Panama-kanaal beperkt vanaf vrijdag het aantal schepen dat er doorheen mag varen.
0: Door droogte als gevolg van El Niño staat het water in de twee kunstmatige meren die het kanaal voeden te laag. Het aantal schepen wordt geleidelijk teruggebracht van 36 naar 32 per dag, halverwege september. Panama heeft om El Niño de noodtoestand uitgeroepen. Het kanaal verbindt de Atlantische en de Grote Oceaan en verwerkt ongeveer 5% van de wereldwijde handel over zee.
8: De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met verliezen gesloten. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten groeide in augustus met 162.000 banen, veel meer dan de verwachte 55.000. De Dow Jones-index daalde 0,5%, de S&P 500 zakte 0,4% en de Nasdaq verloor 0,3%.

0: Open zijn rentree na een polsblessure. Hij won de US Open in 2022 en 2025 en veroverde dit jaar voor het eerst de titel op de Australian Open. Zijn volgende tegenstander is de Amerikaan Tommy Paul. Paris Saint-Germain heeft thuis verloren van AS Monaco met 1-2. Marquinhos bracht PSG op voorsprong, maar Nazinho maakte gelijk na een voorzet van Jordan Tézé. Stanis Idumbo schoot Monaco vervolgens naar de zege. De kampioen van Frankrijk heeft nu 2 punten uit 3 duels, terwijl Monaco nog ongeslagen is. Trainer Luis Enrique verlengde vlak voor de wedstrijd zijn contract met 3 jaar en ook 5 spelers tekenden bij. Troy Parrott heeft Real Betis aan een thuiszege op Real Madrid geholpen. De Ierse spits, die voor 20 miljoen euro overkwam van AZ, viel na 69 minuten in en maakte in de 81ste minuut het enige doelpunt. Real Madrid leed daarmee voor het eerst dit seizoen puntenverlies in La Liga. Kylian Mbappé miste in blessuretijd nog een strafschop voor de bezoekers. FC Barcelona is nu de enige club in La Liga zonder puntenverlies. Venus en Serena Williams zijn bij hun rentree op de US Open in de eerste ronde van het vrouwendubbel uitgeschakeld. De twee Amerikaanse tennisters verloren van Maya Joint uit Australië en Chan Hao Ching uit Taiwan in een match tiebreak. Voor Venus en Serena was dit het eerste optreden in het dubbelspel op de US Open in 4 jaar. Het duo speelde voor 23.000 fans in het Arthur Ashe Stadium in New York. Of de zussen Williams nog eens als koppel in actie komen, is onduidelijk. Wielrenner Victor Kampenaerts heeft zijn contract bij Visma Leasebike verlengd tot eind 2028. De 34-jarige Belg rijdt sinds 2025 voor het team en is vooral in grote rondes een belangrijke schakel geworden. Hij speelde een ondersteunende rol bij de eindzegers in de Giro d'Italia en de Vuelta en was onmisbaar in de ploegentijdrit tijdens de Tour de France dit jaar. Kampenaerts zegt trots te zijn op zijn bijdrage aan de overwinningen en blij met het vertrouwen van de ploeg. Hoofdracing Mark Reef noemt hem een ervaren renner die fysiek sterk is en altijd bereid om zijn ploeggenoten te helpen. Voetbalbond UEFA heeft Matteo Guendouzi van Fenerbahçe voor 4 wedstrijden geschorst, waarvan 2 voorwaardelijk. De Franse voetballer krijgt die straf voor zijn aandeel in de ongeregeldheden na de wedstrijd tegen Olympique Lyon in de voorronde van de Champions League in augustus. Guendouzi provoceerde na afloop de supporters van Lyon, waar hij werd uitgefloten omdat hij eerder speelde voor aartsrivaal Marseille. De UEFA schorste hem wegens beledigen, het provoceren van supporters en het overtreden van gedragsregels. Guendouzi kreeg ook een boete van 50.000 euro. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend krijgen we perioden met zon. In het noorden kunnen er nog wat buien vallen. De wind komt uit het westen en is matig. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden eerst nog een enkele bui mogelijk. Het wordt rond de 20 graden. De westenwind blijft matig tot vrij krachtig, maar neemt in het zuiden later af. Vanavond breekt het breed op en blijft het droog. In de nacht koelt het af naar 15 graden aan zee en plaatselijk 6 graden landinwaarts. Morgen volop zon en droog weer, met middagtemperaturen tussen de 21 en 24 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. De reisapp Polar Steps mag niet meer op diensttelefoons van Defensie. Het ministerie heeft de app op een verboden lijst gezet na berichtgeving van Follow the Money. Uit dat onderzoek bleek dat tientallen militairen via de app te volgen waren in Nederland en op oefening in het buitenland. Van veel militairen was eenvoudig hun adres te achterhalen en ook waar ze werkten en wanneer.

0: Polar Steps spreekt tegen dat er sprake is van een datalek en zegt dat Follow the Money alleen toegang heeft gekregen tot publieke tripdata. Meer dan 15.000 euro is opgehaald om de lichamen van 3 verongelukte jongens uit Eritrea naar hun geboorteland te brengen. Een begrafenisondernemer uit de gemeente Dronten startte daarvoor een crowdfundingsactie. De 3 jonge mannen van 17 en 19 jaar kwamen vorig weekend om bij een aanrijding op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Bij het ongeluk waren 3 voertuigen betrokken en raakten 5 mensen gewond. De asielzoekers kwamen uit hetzelfde dorp in Eritrea en hun families daar zijn volgens de uitvaartondernemer nog niet op de hoogte van het overlijden. De politie is zaterdag opnieuw zichtbaar aanwezig in en nabij Overasselt voor zoekacties. Waar precies naar wordt gezocht, maakt de politie niet bekend. De afgelopen dagen zijn al meerdere keren wapens gevonden in het onderzoek naar het geweld eerder deze week. In de nacht van maandag op dinsdag werd een beveiliger van 51 uit Wijchen doodgeschoten bij het huis van de veroordeelde crimineel Jan G. 2 agenten raakten gewond. 32 van de 34 aangehouden verdachten zijn vrijdag voorgeleid en zitten voorlopig vast in beperkingen. Dat betekent dat zij geen onderling contact mogen hebben en alleen contact hebben met hun advocaat. De regio Rotterdam moet de komende jaren rekening houden met ongekende verkeersopstoppingen door onderhoud en vervanging van verouderde infrastructuur. Rijkswaterstaat en metropoolregio Rotterdam-Den Haag spreken van de grootste onderhoudsopgave ooit. Bruggen en tunnels, zoals de Giessebrug, de Van Brienenoordbrug en de Benelux-tunnel, zijn langere tijd zeer beperkt te gebruiken. De komende 10 tot 15 jaar is de huidige weg- en spoorcapaciteit niet volledig te gebruiken. Overheden, werkgevers, werknemers en het onderwijs worden opgeroepen mee te denken om het verkeer te laten afnemen. Bijvoorbeeld door aangepaste werk- en lestijden. De Rotterdamse politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag 3 mensen aangehouden na een incident bij een uitgaansgelegenheid aan het Rode Zand. Een 40-jarige vrouw uit Den Haag reed in beschonken toestand met haar auto in op een groep mensen op een terras. Niemand raakte gewond, maar aan de auto werden vernielingen aangericht. 2 mannen van 20 en 23 jaar uit Zwolle zijn aangehouden voor die vernielingen. De vrouw, die zelf wel gewond raakte, wordt verdacht van rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag. Een inzamelingsactie voor de beveiliger die in Overasselt is doodgeschoten heeft 20.000 euro opgehaald. Het streefbedrag is in de nacht van vrijdag op zaterdag verhoogd naar 22.000 euro. De 51-jarige man werd ingehuurd om het huis van Jan G. te bewaken en kwam om het leven toen dat pand dinsdagochtend onder vuur kwam te liggen. Het geld wordt gebruikt voor zijn uitvaart en om zijn moeder te ondersteunen. De organisator spreekt van hartverwarmende steun en zegt dat het laat zien hoe geliefd de man was. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Noren staan zaterdag urenlang in de rij om afscheid te nemen van de overleden koning Harald. De wachtrij voor de Paleiskapel in Oslo is ongeveer 1,2 kilometer lang. En de wachttijd loopt op tot 7 uur. Het Hof heeft de openingstijden verlengd. Zaterdag, zondag en maandag is de kapel open van 10 uur 's ochtends tot 11 uur 's avonds. Dinsdag, de dag voor de uitvaart, sluit de kapel om 7 uur 's avonds. De afgelopen week kwamen al duizenden mensen naar het paleis om de op 89-jarige leeftijd overleden koning een laatste eer te bewijzen. De Nepalese autoriteiten hebben iemand bevrijd uit een tunnel bij waterkrachtcentrale Trishuli 1. Naar schatting zitten circa 900 mensen vast in tunnels door overstromingen in het grensgebied met China. Vrijdag werden al twee anderen bevrijd bij Trishuli 3. Duizenden mensen worden nog vermist in Nepal, onder wie twee Nederlanders. De rampendienst meldt dat inmiddels 1344 lichamen zijn geborgen. Zo'n 5000 mensen worden nog vermist, onder wie veel buitenlanders. Ongeveer 300 gemaskerde demonstranten blokkeren zaterdag de toegang tot de haven van Dover. Meerdere wegen van en naar de kanaalhaven zijn afgesloten. De politie is ter plaatse en heeft contact met de demonstranten. Geweldsincidenten hebben zich, voor zover bekend, niet voorgedaan. Afvaarten zijn stilgelegd om veiligheidsredenen. Aan Franse zijde in Calais zijn er vertragingen. Het protest lijkt gericht tegen asielzoekers. Een dag nadat Reform UK-leider Nigel Farage met zijn uiterst rechtse Franse evenknie Jordan Bardella van Rassemblement National een symbolische intentieverklaring tekende voor een terugkeerplan voor asielmigranten. Een privévliegtuig met vermoedelijk de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner is geland op de luchthaven Vnukovo in Moskou. Dat meldt het Russische persbureau Interfax. Het tweetal is dit weekend in Moskou voor overleg met president Poetin over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Na Moskou reizen ze door naar Kiev voor gesprekken met president Zelensky op zondag. Zelensky veroordeelt Russische aanvallen op de internationale luchthavens van Kiev en Boryspil, die volgens hem een reactie zijn op de voorbereidingen voor het Amerikaanse bezoek. Lokale media schrijven dat de Verenigde Staten een Iraanse olietanker hebben aangevallen in de straat van Hormuz bij het eiland Karg. Volgens het Iraanse persbureau ISNA zijn er geen slachtoffers gevallen. Bevestiging of bewijs van de aanval of Amerikaanse betrokkenheid is er nog niet. Het eiland Karg is van groot belang voor de Iraanse olie-export. Voor de oorlog tegen het land liep circa 90% van de ruwe olie die het land uitvoert via Karg. De VS verhinderen al maanden de Iraanse olie-export door havens te blokkeren. Maar sommige tankers wisten die blokkade te omzeilen. De Noorse politie zet woensdag ongeveer 3000 agenten in rond het afscheid van koning Harald. De koning overleed vorige week vrijdag op 89-jarige leeftijd. De politie verwacht tienduizenden Nooren en veel hoogwaardigheidsbekleders bij de uitvaart. Ook worden zo'n 3500 militairen ingezet, vooral voor ceremoniële taken. Het centrum van Oslo wordt een veiligheidszone, waar iedereen door een beveiligingscontrole moet en auto's, e-steps en fietsen worden geweerd. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. Tanken is zaterdag opnieuw duurder geworden door het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten. De adviesprijs voor een liter euro 95 steeg zaterdagochtend met bijna 1 cent naar 2 euro en 71 cent. Experts sluiten niet uit dat de prijs op de snelweg de 3 euro aantikt. De dieselprijs bleef stabiel op 2 euro en 68 cent per liter. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, verwacht dat de olieprijzen flink dalen zodra de oorlog voorbij is. Elon Musk's AI-bedrijf xAI is er niet in geslaagd een verbod op door kunstmatige intelligentie gegenereerde neppe naaktbeelden te laten schrappen. Een federale rechter weigerde vrijdag om de wet in de staat Minnesota op voorhand te blokkeren. Het is het eerste verbod in zijn soort in de Verenigde Staten. xAI voert aan dat de maatregel de vrijheid van meningsuiting beperkt. Maar Minnesota stelt dat de wet specifiek is opgesteld om de verspreiding van ongevraagde seksuele beelden, gemaakt met AI, aan banden te leggen. Het Europees Parlement stemde eerder dit jaar in met een verbod op apps die AI gebruiken om naaktbeelden te maken zonder de toestemming van de afgebeelde persoon. De maker van het computerspel Tetris heeft kritiek op een nieuwe game van het Witte Huis die het klassieke blokstapelspel nabootst. In het spel Build the Wall moeten spelers een muur bouwen om te voorkomen dat migranten de Amerikaanse grens oversteken. De Tetris Company laat op X weten dat het bedrijf niet betrokken was bij de ontwikkeling en dat inbreuk op auteursrecht uiterst serieus wordt genomen. Het bedrijf distantieert zich van Trumps politieke boodschappen en zegt te geloven in verbinding en mensen samenbrengen, niet in het scheiden van mensen. Of het bedrijf juridische stappen neemt, is niet bekend.
3: Werkgevers sturen scherper op kosten en kilometers door de hogere brandstofkosten als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen. Vooral middelgrote bedrijven versnellen de overstap naar elektrisch rijden en laten werknemers meer thuiswerken. Ook stimuleren ze tanken bij goedkopere stations in plaats van langs de snelweg. Kleinere bedrijven hebben minder last van de wereldwijde spanningen en voeren vaak geen concrete aanpassingen door.
2: Het Panama-kanaal beperkt vanaf vrijdag het aantal schepen dat er doorheen mag varen. Door droogte als gevolg van El Niño staat het water in de twee kunstmatige meren die het kanaal voeden te laag. Het aantal schepen wordt geleidelijk teruggebracht van 36 naar 32 per dag, halverwege september. Panama heeft om El Niño de noodtoestand uitgeroepen. Het kanaal verbindt de Atlantische en de Grote Oceaan en verwerkt ongeveer 5% van de wereldwijde handel over zee.
3: De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met verliezen gesloten. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten groeide in augustus met 162.000 banen, veel meer dan de verwachte 55.000. De Dow Jones-index daalde 0,5%, de S&P 500 zakte 0,4% en de Nasdaq verloor 0,3%. De sterke banengroei versterkt de verwachting dat de Federal Reserve de rente op 16 september verhoogt. Maandag zijn de Amerikaanse beurzen gesloten voor Labor Day.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Titelverdediger Carlos Alcaraz heeft de vierde ronde van de US Open bereikt. De als tweede geplaatste Spanjaard versloeg de Chinees Yibing Wu met 6-3, 6-4, 6-1. De 23-jarige Alcaraz maakte op de US Open zijn rentree na een polsblessure. Hij won de US Open in 2022 en 2025 en veroverde dit jaar voor het eerst de titel op de Australian Open. Zijn volgende tegenstander is de Amerikaan Tommy Paul. Paris Saint-Germain heeft thuis verloren van AS Monaco met 1-2. Marquinhos bracht PSG op voorsprong, maar Nazinho maakte gelijk na een voorzet van Jordan Tézé. Stanis Idumbo schoot Monaco vervolgens naar de zege. De kampioen van Frankrijk heeft nu 2 punten uit 3 duels, terwijl Monaco nog ongeslagen is. Trainer Luis Enrique verlengde vlak voor de wedstrijd zijn contract met 3 jaar en ook 5 spelers tekenden bij. Troy Parrott heeft Real Betis aan een thuiszege op Real Madrid geholpen. De Ierse spits, die voor 20 miljoen euro overkwam van AZ, viel na 69 minuten in en maakte in de 81ste minuut het enige doelpunt. Real Madrid leed daarmee voor het eerst dit seizoen puntenverlies in La Liga. Kylian Mbappé miste in blessuretijd nog een strafschop voor de bezoekers. FC Barcelona is nu de enige club in La Liga zonder puntenverlies. Venus en Serena Williams zijn bij hun rentree op de US Open in de eerste ronde van het vrouwendubbel uitgeschakeld. De twee Amerikaanse tennisters verloren van Maya Joint uit Australië en Chan Hao-ching uit Taiwan in een match tiebreak. Voor Venus en Serena was dit het eerste optreden in het dubbelspel op de US Open in 4 jaar. Het duo speelde voor 23.000 fans in het Arthur Ashe Stadium in New York. Of de zussen Williams nog eens als koppel in actie komen, is onduidelijk. Wielrenner Victor Kampenaerts heeft zijn contract bij Visma Leasebike verlengd tot eind 2028. De 34-jarige Belg rijdt sinds 2025 voor het team en is vooral in grote rondes een belangrijke schakel geworden. Hij speelde een ondersteunende rol bij de eindzegers in de Giro d'Italia en de Vuelta en was onmisbaar in de ploegentijdrit tijdens de Tour de France dit jaar.
4: Kampenaert zegt trots te zijn op zijn bijdrage aan de overwinningen en blij met het vertrouwen van de ploeg. Hoofdracing Mark Reef noemt hem een ervaren renner die fysiek sterk is en altijd bereid om zijn ploeggenoten te helpen. Voetbalbond UEFA heeft Matteo Guendouzi van Fenerbahçe voor 4 wedstrijden geschorst, waarvan 2 voorwaardelijk. De Franse voetballer krijgt die straf voor zijn aandeel in de ongeregeldheden na de wedstrijd tegen Olympique Lyon in de voorronde van de Champions League in augustus. Guendouzi provoceerde na afloop de supporters van Lyon, waar hij werd uitgefloten omdat hij eerder speelde voor aartsrivaal Marseille. De UEFA schorste hem wegens beledigen, het provoceren van supporters en het overtreden van gedragsregels. Guendouzi kreeg ook een boete van €50.000. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het wisselend met perioden van zon. In het noorden vallen er enkele buien. De wind waait matig uit het westen, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanmiddag blijft het wisselend bewolkt met af en toe zon. In het noorden kan er nog een enkele bui vallen. Het wordt rond de 20 graden. De wind neemt in de loop van de middag in het zuiden wat af. Vanavond klaart het breed op en blijft het droog. Vannacht koelt het flink af, van 15 graden aan zee tot plaatselijk 6 graden landinwaarts. Morgen begint zonnig en droog, met in de middag veel zon en temperaturen tussen de 21 en 24 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie zoekt zaterdag opnieuw in en rond Overasselt, maar maakt niet bekend waar precies naar. De afgelopen dagen zijn al meerdere keren wapens gevonden, waaronder een tas met wapens in Wijchen. In de nacht van maandag op dinsdag werd een beveiliger van 51 uit Wijchen doodgeschoten bij het huis van crimineel Jan G. 2 agenten raakten gewond. 34 mensen zijn aangehouden. 32 van hen zitten vast in beperkingen. Volgens de Gelderlander wordt onder meer met metaaldetectoren gezocht in een weiland naast de woning. Daarbij is in ieder geval een onafgevuurde kogel gevonden. De reisapp Polar Steps mag niet meer op diensttelefoons van Defensie. Het ministerie heeft de app op een verboden lijst gezet na berichtgeving van Follow the Money. Uit dat onderzoek bleek dat tientallen militairen via de app te volgen waren in Nederland en op oefening in het buitenland. Van veel militairen was eenvoudig hun adres te achterhalen en ook waar ze werkten en wanneer. Polar Steps spreekt tegen dat er sprake is van een datalek en zegt dat Follow the Money alleen toegang heeft gekregen tot publieke tripdata. Meer dan €15.000 is opgehaald om de lichamen van 3 verongelukte jongens uit Eritrea naar hun geboorteland te brengen. Een begrafenisondernemer uit de gemeente Dronten startte daarvoor een crowdfundingsactie. De 3 jonge mannen van 17 en 19 jaar kwamen vorig weekend om bij een aanrijding op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Bij het ongeluk waren 3 voertuigen betrokken en raakten 5 mensen gewond. De asielzoekers kwamen uit hetzelfde dorp in Eritrea en hun families daar zijn volgens de uitvaartondernemer nog niet op de hoogte van het overlijden. De regio Rotterdam moet de komende jaren rekening houden met ongekende verkeersopstoppingen door onderhoud en vervanging van verouderde infrastructuur. Rijkswaterstaat en metropoolregio Rotterdam-Den Haag spreken van de grootste onderhoudsopgave ooit. Bruggen en tunnels, zoals de Giessebrug, de Van Brienenoordbrug en de Benelux-tunnel, zijn langere tijd zeer beperkt te gebruiken. De komende 10 tot 15 jaar is de huidige weg- en spoorcapaciteit niet volledig te gebruiken. overheden, werkgevers, werknemers en het onderwijs worden opgeroepen mee te denken om het verkeer te laten afnemen. Bijvoorbeeld door aangepaste werk- en lestijden. De Rotterdamse politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag 3 mensen aangehouden na een incident bij een uitgaansgelegenheid aan het Rode Zand. Een 40-jarige vrouw uit Den Haag reed in beschonken toestand met haar auto in op een groep mensen op een terras. Niemand raakte gewond, maar aan de auto werden vernielingen aangericht. 2 mannen van 20 en 23 jaar uit Zwolle zijn aangehouden voor die vernielingen. De vrouw, die zelf wel gewond raakte, wordt verdacht van rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag. Een inzamelingsactie voor de beveiliger die in Overasselt is doodgeschoten heeft €20.000 opgehaald. Het streefbedrag is in de nacht van vrijdag op zaterdag verhoogd naar €22.000. De 51-jarige man werd ingehuurd om het huis van Jan G. te bewaken en kwam om het leven toen dat pand dinsdagochtend onder vuur kwam te liggen. Het geld wordt gebruikt voor zijn uitvaart en om zijn moeder te ondersteunen. De organisator spreekt van hartverwarmende steun en zegt dat het laat zien hoe geliefd de man was. Dit was het Binnenlands Nieuws.
9: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Noren staan zaterdag urenlang in de rij om afscheid te nemen van de overleden koning Harald. De wachtrij voor de Paleiskapel in Oslo is ongeveer 1,2 kilometer lang. En de wachttijd loopt op tot 7 uur. Het Hof heeft de openingstijden verlengd. Zaterdag, zondag en maandag is de kapel open van 10 uur 's ochtends tot 11 uur 's avonds. Dinsdag, de dag voor de uitvaart, sluit de kapel om 7 uur 's avonds. De afgelopen week kwamen al duizenden mensen naar het paleis om de op 89-jarige leeftijd overleden koning een laatste eer te bewijzen. De Nepalese autoriteiten hebben iemand bevrijd uit een tunnel bij waterkrachtcentrale Trishuli 1. Naar schatting zitten circa 900 mensen vast in tunnels door overstromingen in het grensgebied met China. Vrijdag werden al 2 anderen bevrijd bij Trishuli 3. Duizenden mensen worden nog vermist in Nepal, onder wie 2 Nederlanders. De rampendienst meldt dat inmiddels 1344 lichamen zijn geborgen. Zo'n 5000 mensen worden nog vermist, onder wie veel buitenlanders. Ongeveer 300 gemaskerde demonstranten blokkeren zaterdag de toegang tot de haven van Dover. Meerdere wegen van en naar de kanaalhaven zijn afgesloten. De politie is ter plaatse en heeft contact met de demonstranten. Geweldsincidenten hebben zich, voor zover bekend, niet voorgedaan. Afvaarten zijn stilgelegd om veiligheidsredenen. Aan Franse zijde in Calais zijn er vertragingen. Het protest lijkt gericht tegen asielzoekers. Een dag nadat Reform UK-leider Nigel Farage met zijn uiterst rechtse Franse evenknie Jordan Bardella van Rassemblement National een symbolische intentieverklaring tekende voor een terugkeerplan voor asielmigranten. Een privévliegtuig met vermoedelijk de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner is geland op de luchthaven Vnukovo in Moskou. Dat meldt het Russische persbureau Interfax. Het tweetal is dit weekend in Moskou voor overleg met president Poetin over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Na Moskou reizen ze door naar Kiev voor gesprekken met president Zelensky op zondag. Zelensky veroordeelt Russische aanvallen op de internationale luchthavens van Kiev en Boryspil, die volgens hem een reactie zijn op de voorbereidingen voor het Amerikaanse bezoek. Lokale media schrijven dat de Verenigde Staten een Iraanse olietanker hebben aangevallen in de straat van Hormuz bij het eiland Karg. Volgens het Iraanse persbureau ISNA zijn er geen slachtoffers gevallen. Bevestiging of bewijs van de aanval of Amerikaanse betrokkenheid is er nog niet.
0: Het eiland Karg is van groot belang voor de Iraanse olie-export. Voor de oorlog tegen het land liep circa 90% van de ruwe olie die het land uitvoert via Karg. De VS verhinderen al maanden de Iraanse olie-export door havens te blokkeren. Maar sommige tankers wisten die blokkade te omzeilen.
2: De Noorse politie zet woensdag ongeveer 3000 agenten in rond het afscheid van koning Harald. De koning overleed vorige week vrijdag op 89-jarige leeftijd. De politie verwacht tienduizenden Nooren en veel hoogwaardigheidsbekleders bij de uitvaart. Ook worden zo'n 3500 militairen ingezet, vooral voor ceremoniële taken. Het centrum van Oslo wordt een veiligheidszone, waar iedereen door een beveiligingscontrole moet en auto's, e-steps en fietsen worden geweerd. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
9: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. Vier Duitse deelstaten langs de Rijn vragen de federale regering om meer geld voor het onderhoud van waterwegen. Hessen, Rijnland-Palts, Baden-Württemberg en Noord-Rijn-Westfalen zeggen dat er minstens 2,5 miljard euro per jaar nodig is. Deze zomer kampte de binnenvaart met grote problemen door lage waterstanden in de Rijn. Noord-Rijn-Westfalen wil dat Duitsland werkt aan een binnenvaartvloot die ook bij extreem laag water betrouwbaar kan varen. De verkeersminister van Baden-Württemberg noemt het versterken van de havens een nationale taak. Tanken is zaterdag opnieuw duurder geworden door het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten. De adviesprijs voor een liter euro 95 steeg zaterdagochtend met bijna 1 cent naar 2 euro en 71 cent. Experts sluiten niet uit dat de prijs op de snelweg de 3 euro aantikt. De dieselprijs bleef stabiel op 2 euro en 68 cent per liter. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, verwacht dat de olieprijzen flink dalen zodra de oorlog voorbij is. Elon Musk's AI-bedrijf xAI is er niet in geslaagd een verbod op door kunstmatige intelligentie gegenereerde neppe naaktbeelden te laten schrappen. Een federale rechter weigerde vrijdag om de wet in de staat Minnesota op voorhand te blokkeren. Het is het eerste verbod in zijn soort in de Verenigde Staten. xAI voert aan dat de maatregel de vrijheid van meningsuiting beperkt. Maar Minnesota stelt dat de wet specifiek is opgesteld om de verspreiding van ongevraagde seksuele beelden, gemaakt met AI, aan banden te leggen. Het Europees Parlement stemde eerder dit jaar in met een verbod op apps die AI gebruiken om naaktbeelden te maken zonder de toestemming van de afgebeelde persoon. De maker van het computerspel Tetris heeft kritiek op een nieuwe game van het Witte Huis die het klassieke blokstapelspel nabootst. In het spel Build the Wall moeten spelers een muur bouwen om te voorkomen dat migranten de Amerikaanse grens oversteken. De Tetris Company laat op X weten dat het bedrijf niet betrokken was bij de ontwikkeling en dat inbreuk op auteursrecht uiterst serieus wordt genomen. Het bedrijf distantieert zich van Trumps politieke boodschappen en zegt te geloven in verbinding en mensen samenbrengen, niet in het scheiden van mensen. Of het bedrijf juridische stappen neemt, is niet bekend. Werkgevers sturen scherper op kosten en kilometers door de hogere brandstofkosten als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen. Vooral middelgrote bedrijven versnellen de overstap naar elektrisch rijden en laten werknemers meer thuiswerken. Ook stimuleren ze tanken bij goedkopere stations in plaats van langs de snelweg. Kleinere bedrijven hebben minder last van de wereldwijde spanningen en voeren vaak geen concrete aanpassingen door. Het Panama-kanaal beperkt vanaf vrijdag het aantal schepen dat er doorheen mag varen. Door droogte als gevolg van El Niño staat het water in de twee kunstmatige meren die het kanaal voeden te laag. Het aantal schepen wordt geleidelijk teruggebracht van 36 naar 32 per dag, halverwege september. Panama heeft om El Niño de noodtoestand uitgeroepen.
3: Het kanaal verbindt de Atlantische en de Grote Oceaan en verwerkt ongeveer 5% van de wereldwijde handel over zee. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. Troy Parrott heeft Real Betis aan een thuiszege op Real Madrid geholpen. De Ierse spits, die voor 20 miljoen euro overkwam van AZ, viel na 69 minuten in en maakte in de 81ste minuut het enige doelpunt. Real Madrid leed daarmee voor het eerst dit seizoen puntenverlies in La Liga. Kylian Mbappé miste in blessuretijd nog een strafschop voor de bezoekers. FC Barcelona is nu de enige club in La Liga zonder puntenverlies. Venus en Serena Williams zijn bij hun rentree op de US Open in de eerste ronde van het vrouwendubbel uitgeschakeld. De twee Amerikaanse tennisters verloren van Maya Joint uit Australië en Chan Hao Ching uit Taiwan in een match tiebreak. Voor Venus en Serena was dit het eerste optreden in het dubbelspel op de US Open in 4 jaar. Het duo speelde voor 23.000 fans in het Arthur Ashe Stadium in New York. Of de zussen Williams nog eens als koppel in actie komen, is onduidelijk. Wielrenner Victor Kampenaerts heeft zijn contract bij Visma Leasebike verlengd tot eind 2028. De 34-jarige Belg rijdt sinds 2025 voor het team en is vooral in grote rondes een belangrijke schakel geworden. Hij speelde een ondersteunende rol bij de eindzeges in de Giro d'Italia en de Vuelta en was onmisbaar in de ploegentijdrit tijdens de Tour de France dit jaar. Kampenaerts zegt trots te zijn op zijn bijdrage aan de overwinningen en blij met het vertrouwen van de ploeg. Hoofdracing Mark Reef noemt hem een ervaren renner die fysiek sterk is en altijd bereid om zijn ploeggenoten te helpen. Voetbalbond UEFA heeft Matteo Guendouzi van Fenerbahçe voor 4 wedstrijden geschorst, waarvan 2 voorwaardelijk. De Franse voetballer krijgt die straf voor zijn aandeel in de ongeregeldheden na de wedstrijd tegen Olympique Lyon in de voorronde van de Champions League in augustus. Guendouzi provoceerde na afloop de supporters van Lyon, waar hij werd uitgefloten omdat hij eerder speelde voor aartsrivaal Marseille. De UEFA schorste hem wegens beledigen, het provoceren van supporters en het overtreden van gedragsregels. Guendouzi kreeg ook een boete van 50.000 euro. Voorzitter Gianni Infantino van de FIFA woont zaterdag de openingswedstrijd bij van het WK voor vrouwen onder de 20 in het Poolse Katowice. Het is het eerste FIFA-toernooi sinds Infantino zijn omstreden plan introk om een deel van de WK-rechten te verkopen aan derden. Dat plan leidde tot felle kritiek en een dreigend boycott van de UEFA. De Europese Voetbalbond schortte die boycott eind augustus op, maar maakte wel bekend strafrechtelijke procedures tegen Infantino voor te bereiden. Wielrenner Tadej Pogačar heeft bekendgemaakt dat zijn seizoen voorbij is. De Sloveense wereldkampioen kwam vorige week zaterdag hard ten val in de Vuelta en brak daarbij onder meer een sleutelbeen en een nekwervel. De 27-jarige renner van UAE Team Emirates kan zijn wereldtitel eind deze maand in Canada niet verdedigen. Hij werd afgelopen week geopereerd aan zijn gebroken sleutelbeen en richt zich nu op herstel. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is er af en toe zon en in het noorden valt hier en daar een bui. De wind komt uit het westen en is matig. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden kan er nog een enkele bui vallen. Het wordt rond de 20 graden. De wind waait matig uit het westen, aan de kust iets krachtiger en neemt in de loop van de middag in het zuiden wat af. Vanavond wordt het helder en blijft het droog. De wind is zwak, alleen aan de noordoostkust nog vrij krachtig. Vannacht blijft het overal droog en koelt het af naar zo'n 6 graden landinwaarts, aan zee 15 graden. Morgen volop zon en droog weer, met in de middag 21 tot 24 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een automobilist die zaterdagochtend gewond raakte bij een ongeval op de A76 bij Heerlen, is overleden. De bestuurder botste rond 16:45 ochtends achterop een vrachtwagen. Hoe dat kon gebeuren is niet bekend. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. De politie zoekt zaterdag opnieuw in en rond Overasselt, maar maakt niet bekend waar precies naar. De afgelopen dagen zijn al meerdere keren wapens gevonden, waaronder een tas met wapens in Wijchen. In de nacht van maandag op dinsdag werd een beveiliger van 51 uit Wijchen doodgeschoten bij het huis van crimineel Jan G. Twee agenten raakten gewond. 34 mensen zijn aangehouden. 32 van hen zitten vast in beperkingen. Volgens de Gelderlander wordt onder meer met metaaldetectoren gezocht in een weiland naast de woning. Daarbij is in ieder geval een onafgevuurde kogel gevonden. De reisapp Polar Steps mag niet meer op diensttelefoons van Defensie. Het ministerie heeft de app op een verboden lijst gezet na berichtgeving van Follow the Money. Uit dat onderzoek bleek dat tientallen militairen via de app te volgen waren in Nederland en op oefening in het buitenland. Van veel militairen was eenvoudig hun adres te achterhalen en ook waar ze werkten en wanneer. Polar Steps spreekt tegen dat er sprake is van een datalek en zegt dat Follow the Money alleen toegang heeft gekregen tot publieke tripdata. Meer dan 15.000 euro is opgehaald om de lichamen van 3 verongelukte jongens uit Eritrea naar hun geboorteland te brengen. Een begrafenisondernemer uit de gemeente Dronten startte daarvoor een crowdfundingsactie. De 3 jonge mannen van 17 en 19 jaar kwamen vorig weekend om bij een aanrijding op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Bij het ongeluk waren 3 voertuigen betrokken en raakten 5 mensen gewond. De asielzoekers kwamen uit hetzelfde dorp in Eritrea en hun families daar zijn volgens de uitvaartondernemer nog niet op de hoogte van het overlijden. De regio Rotterdam moet de komende jaren rekening houden met ongekende verkeersopstoppingen door onderhoud en vervanging van verouderde infrastructuur. Rijkswaterstaat en metropoolregio Rotterdam-Den Haag spreken van de grootste onderhoudsopgave ooit. Bruggen en tunnels, zoals de Giessebrug, de Van Brienenoordbrug en de Benelux-tunnel, zijn langere tijd zeer beperkt te gebruiken. De komende 10 tot 15 jaar is de huidige weg- en spoorcapaciteit niet volledig te gebruiken. Overheden, werkgevers, werknemers en het onderwijs worden opgeroepen mee te denken om het verkeer te laten afnemen, bijvoorbeeld door aangepaste werk- en lestijden. De Rotterdamse politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag 3 mensen aangehouden na een incident bij een uitgaansgelegenheid aan het Rode Zand. Een 40-jarige vrouw uit Den Haag reed in beschonken toestand met haar auto in op een groep mensen op een terras. Niemand raakte gewond, maar aan de auto werden vernielingen aangericht. 2 mannen van 20 en 23 jaar uit Zwolle zijn aangehouden voor die vernielingen. De vrouw, die zelf wel gewond raakte, wordt verdacht van rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag. Dit was het Binnenlands Nieuws.
8: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Bij gevechten tussen het Jemenitische regeringsleger en Houthi-rebellen zijn meer dan 60 mensen omgekomen. Het gaat om 26 militairen en 31 rebellen die sneuvelden tijdens een urenlange strijd in het zuidwesten van het land.
0: Ook 6 burgers vonden de dood bij een raketaanval op de nog door de overheid gecontroleerde stad Taiz. De Houthis hebben hun strijd tegen het staatsleger geïntensiveerd en vallen sinds donderdag verschillende plekken aan met raketten en drones. De opmars van de aan Iran gelieerde groepering heeft geleid tot een nieuwe vluchtelingengolf in de regio.
2: Noren staan zaterdag urenlang in de rij om afscheid te nemen van de overleden koning Harald. De wachtrij voor de paleiskapel in Oslo is ongeveer 1,2 kilometer lang en de wachttijd loopt op tot 7 uur. Het hof heeft de openingstijden verlengd. Zaterdag, zondag en maandag is de kapel open van 10 uur 's ochtends tot 11 uur 's avonds. Dinsdag, de dag voor de uitvaart, sluit de kapel om 7 uur 's avonds. De afgelopen week kwamen al duizenden mensen naar het paleis om de op 89-jarige leeftijd overleden koning een laatste eer te bewijzen.
10: De Nepalese autoriteiten hebben iemand bevrijd uit een tunnel bij waterkrachtcentrale Trishuli 1. Naar schatting zitten circa 900 mensen vast in tunnels door overstromingen in het grensgebied met China. Vrijdag werden al 2 anderen bevrijd bij Trishuli 3. Duizenden mensen worden nog vermist in Nepal, onder wie 2 Nederlanders. De rampendienst meldt dat inmiddels 1344 lichamen zijn geborgen. Zo'n 5000 mensen worden nog vermist, onder wie veel buitenlanders.
2: Ongeveer 300 gemaskerde demonstranten blokkeren zaterdag de toegang tot de haven van Dover. Meerdere wegen van en naar de kanaalhaven zijn afgesloten. De politie is ter plaatse en heeft contact met de demonstranten. Geweldsincidenten hebben zich, voor zover bekend, niet voorgedaan. Afvaarten zijn stilgelegd om veiligheidsredenen. Aan Franse zijde in Calais zijn er vertragingen. Het protest lijkt gericht tegen asielzoekers. Een dag nadat Reform UK-leider Nigel Farage met zijn uiterst rechtse Franse evenknie Jordan Bardella van Rassemblement National een symbolische intentieverklaring tekende voor een terugkeerplan voor asielmigranten.
0: Een privévliegtuig met vermoedelijk de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner is geland op de luchthaven Vnukovo in Moskou. Dat meldt het Russische persbureau Interfax. Het tweetal is dit weekend in Moskou voor overleg met president Poetin over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Na Moskou reizen ze door naar Kiev voor gesprekken met president Zelensky op zondag. Zelensky veroordeelt Russische aanvallen op de internationale luchthavens van Kiev en Borispil, die volgens hem een reactie zijn op de voorbereidingen voor het Amerikaanse bezoek.
2: Lokale media schrijven dat de Verenigde Staten een Iraanse olietanker hebben aangevallen in de straat van Hormuz bij het eiland Karg. Volgens het Iraanse persbureau ISNA zijn er geen slachtoffers gevallen. Bevestiging of bewijs van de aanval of Amerikaanse betrokkenheid is er nog niet. Het eiland Karg is van groot belang voor de Iraanse olie-export. Voor de oorlog tegen het land liep circa 90% van de ruwe olie die het land uitvoert via Karg. De VS verhinderen al maanden de Iraanse olie-export door havens te blokkeren. Maar sommige tankers wisten die blokkade te omzeilen.
11: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
12: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. 4 Duitse deelstaten langs de Rijn vragen de federale regering om meer geld voor het onderhoud van waterwegen. Hessen, Rijnland-Palts, Baden-Württemberg en Noord-Rijn-Westfalen zeggen dat er minstens 2,5 miljard euro per jaar nodig is. Deze zomer kampte de binnenvaart met grote problemen door lage waterstanden in de Rijn. Noord-Rijn-Westfalen wil dat Duitsland werkt aan een binnenvaartvloot die ook bij extreem laag water betrouwbaar kan varen. De verkeersminister van Baden-Württemberg noemt het versterken van de havens een nationale taak.
13: Tanken is zaterdag opnieuw duurder geworden door het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten.
10: De adviesprijs voor een liter euro 95 steeg zaterdagochtend met bijna 1 cent naar 2 euro en 71 cent. Experts sluiten niet uit dat de prijs op de snelweg de 3 euro aantikt. De dieselprijs bleef stabiel op 2 euro en 68 cent per liter. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, verwacht dat de olieprijzen flink dalen zodra de oorlog voorbij is.
13: Elon Musk's AI-bedrijf xAI is er niet in geslaagd een verbod op door kunstmatige intelligentie gegenereerde neppe naaktbeelden te laten schrappen. Een federale rechter weigerde vrijdag om de wet in de staat Minnesota op voorhand te blokkeren. Het is het eerste verbod in zijn soort in de Verenigde Staten. xAI voert aan dat de maatregel de vrijheid van meningsuiting beperkt. Maar Minnesota stelt dat de wet specifiek is opgesteld om de verspreiding van ongevraagde seksuele beelden, gemaakt met AI, aan banden te leggen. Het Europees Parlement stemde eerder dit jaar in met een verbod op apps die AI gebruiken om naaktbeelden te maken zonder de toestemming van de afgebeelde persoon.
10: De maker van het computerspel Tetris heeft kritiek op een nieuwe game van het Witte Huis die het klassieke blokstapelspel nabootst. In het spel Build the Wall moeten spelers een muur bouwen om te voorkomen dat migranten de Amerikaanse grens oversteken. De Tetris Company laat op X weten dat het bedrijf niet betrokken was bij de ontwikkeling en dat inbreuk op auteursrecht uiterst serieus wordt genomen. Het bedrijf distantieert zich van Trumps politieke boodschappen en zegt te geloven in verbinding en mensen samenbrengen, niet in het scheiden van mensen. Of het bedrijf juridische stappen neemt, is niet bekend.
14: Werkgevers sturen scherper op kosten en kilometers door de hogere brandstofkosten als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen. Vooral middelgrote bedrijven versnellen de overstap naar elektrisch rijden en laten werknemers meer thuiswerken. Ook stimuleren ze tanken bij goedkopere stations in plaats van langs de snelweg. Kleinere bedrijven hebben minder last van de wereldwijde spanningen en voeren vaak geen concrete aanpassingen door.
15: Het Panama-kanaal beperkt vanaf vrijdag het aantal schepen dat er doorheen mag varen. Door droogte als gevolg van El Niño staat het water in de twee kunstmatige meren die het kanaal voeden te laag. Het aantal schepen wordt geleidelijk teruggebracht van 36 naar 32 per dag, halverwege september. Panama heeft om El Niño de noodtoestand uitgeroepen. Het kanaal verbindt de Atlantische en de Grote Oceaan en verwerkt ongeveer 5% van de wereldwijde handel over zee.
16: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
17: Tot slot het sportnieuws. Troy Parrott heeft Real Betis aan een thuiszege op Real Madrid geholpen. De Ierse spits, die voor 20 miljoen euro overkwam van AZ, viel na 69 minuten in en maakte in de 81ste minuut het enige doelpunt. Real Madrid leed daarmee voor het eerst dit seizoen puntenverlies in La Liga. Kylian Mbappé miste in blessuretijd nog een strafschop voor de bezoekers. FC Barcelona is nu de enige club in La Liga zonder puntenverlies. Venus en Serena Williams zijn bij hun rentree op de US Open in de eerste ronde van het vrouwendubbel uitgeschakeld. De twee Amerikaanse tennisters verloren van Maya Joint uit Australië en Chan Hao Ching uit Taiwan in een match tiebreak. Voor Venus en Serena was dit het eerste optreden in het dubbelspel op de US Open in 4 jaar. Het duo speelde voor 23.000 fans in het Arthur Ashe Stadium in New York. Of de zussen Williams nog eens als koppel in actie komen, is onduidelijk. Wielrenner Victor Kampenaerts heeft zijn contract bij Visma Leasebike verlengd tot eind 2028. De 34-jarige Belg rijdt sinds 2025 voor het team en is vooral in grote rondes een belangrijke schakel geworden. Hij speelde een ondersteunende rol bij de eindzegers in de Giro d'Italia en de Vuelta en was onmisbaar in de ploegentijdrit tijdens de Tour de France dit jaar. Kampenaerts zegt trots te zijn op zijn bijdrage aan de overwinningen en blij met het vertrouwen van de ploeg. Hoofdracing Mark Reef noemt hem een ervaren renner die fysiek sterk is en altijd bereid om zijn ploeggenoten te helpen.
4: Voetbalbond UEFA heeft Matteo Guendouzi van Fenerbahçe voor 4 wedstrijden geschorst, waarvan 2 voorwaardelijk. De Franse voetballer krijgt die straf voor zijn aandeel in de ongeregeldheden na de wedstrijd tegen Olympique Lyon in de voorronde van de Champions League in augustus. Guendouzi provoceerde na afloop de supporters van Lyon, waar hij werd uitgefloten omdat hij eerder speelde voor aartsrivaal Marseille. De UEFA schorste hem wegens beledigen, het provoceren van supporters en het overtreden van gedragsregels. Guendouzi kreeg ook een boete van €50.000.
18: Voorzitter Gianni Infantino van de FIFA woont zaterdag de openingswedstrijd bij van het WK voor vrouwen onder de 20 in het Poolse Katowice. Het is het eerste FIFA-toernooi sinds Infantino zijn omstreden plan introk om een deel van de WK-rechten te verkopen aan derden. Dat plan leidde tot felle kritiek en een dreigend boycott van de UEFA. De Europese Voetbalbond schortte die boycott eind augustus op, maar maakte wel bekend strafrechtelijke procedures tegen Infantino voor te bereiden. Wielrenner Tadej Pogačar heeft zijn seizoen beëindigd na een zware val in de Vuelta. De 27-jarige Sloveense wereldkampioen brak daarbij een sleutelbeen en een nekwervel. Hij kan zijn wereldtitel eind deze maand in Canada niet verdedigen. Pogačar heeft zijn contract bij UAE Team Emirates verlengd tot en met 2032. De renner won dit jaar voor de 5e keer de Tour de France en was op weg om de op zijn erelijst nog ontbrekende Ronde van Spanje te winnen. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
19: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is er af en toe zon. Met name in het noorden valt er hier en daar een bui. De wind komt uit het westen en is matig. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanmiddag wisselen zon en wolken zich af. In het noorden nog een enkele bui mogelijk. Het wordt rond de 20 graden. De westenwind is matig tot vrij krachtig. In het zuiden neemt de wind later af. Vanavond ruimt het breed op en blijft het droog. Komende nacht koelt het af naar 6 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, later iets meer bewolking vanuit het westen. Het blijft droog met temperaturen tussen de 21 en 24 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een automobilist die zaterdagochtend gewond raakte bij een ongeval op de A76 bij Heerlen, is overleden. De bestuurder botste rond 4:15 ochtends achterop een vrachtwagen. Hoe dat kon gebeuren is niet bekend. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. De politie zoekt zaterdag opnieuw in en rond Overasselt, maar maakt niet bekend waar precies naar. De afgelopen dagen zijn al meerdere keren wapens gevonden, waaronder een tas met wapens in Wijchen. In de nacht van maandag op dinsdag werd een beveiliger van 51 uit Wijchen doodgeschoten bij het huis van crimineel Jan G. 2 agenten raakten gewond. 34 mensen zijn aangehouden. 32 van hen zitten vast in beperkingen. Volgens de Gelderlander wordt onder meer met metaaldetectoren gezocht in een weiland naast de woning. Daarbij is in ieder geval een onafgevuurde kogel gevonden. De reisapp Polar Steps mag niet meer op diensttelefoons van Defensie. Het ministerie heeft de app op een verboden lijst gezet na berichtgeving van Follow the Money. Uit dat onderzoek bleek dat tientallen militairen via de app te volgen waren in Nederland en op oefening in het buitenland. Van veel militairen was eenvoudig hun adres te achterhalen en ook waar ze werkten en wanneer. Polar Steps spreekt tegen dat er sprake is van een datalek en zegt dat Follow the Money alleen toegang heeft gekregen tot publieke tripdata. Meer dan €15.000 is opgehaald om de lichamen van 3 verongelukte jongens uit Eritrea naar hun geboorteland te brengen. Een begrafenisondernemer uit de gemeente Dronten startte daarvoor een crowdfundingsactie. De 3 jonge mannen, van 17 en 19 jaar, kwamen vorig weekend om bij een aanrijding op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Bij het ongeluk waren 3 voertuigen betrokken en raakten 5 mensen gewond. De asielzoekers kwamen uit hetzelfde dorp in Eritrea. En hun families daar zijn volgens de uitvaartondernemer nog

0: en spoorcapaciteit niet volledig te gebruiken. Overheden, werkgevers, werknemers en het onderwijs worden opgeroepen mee te denken om het verkeer te laten afnemen, bijvoorbeeld door aangepaste werk- en lestijden.
1: De Rotterdamse politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag 3 mensen aangehouden na een incident bij een uitgaansgelegenheid aan het Rode Zand. Een 40-jarige vrouw uit Den Haag reed in beschonken toestand met haar auto in op een groep mensen op een terras. Niemand raakte gewond, maar aan de auto werden vernielingen aangericht. 2 mannen van 20 en 23 jaar uit Zwolle zijn aangehouden voor die vernielingen. De vrouw, die zelf wel gewond raakte, wordt verdacht van rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag. Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. Bij gevechten tussen het Jemenitische regeringsleger en Houthi-rebellen zijn meer dan 60 mensen omgekomen. Het gaat om 26 militairen en 31 rebellen, die sneuvelden tijdens een urenlange strijd in het zuidwesten van het land. Ook 6 burgers vonden de dood bij een raketaanval op de nog door de overheid gecontroleerde stad Taiz. De Houthis hebben hun strijd tegen het staatsleger geïntensiveerd en vallen sinds donderdag verschillende plekken aan met raketten en drones. De opmars van de aan Iran gelieerde groepering heeft geleid tot een nieuwe vluchtelingengolf in de regio.
4: Noren staan zaterdag urenlang in de rij om afscheid te nemen van de overleden koning Harald. De wachtrij voor de paleiskapel in Oslo is ongeveer 1,2 kilometer lang. En de wachttijd loopt op tot 7 uur. Het Hof heeft de openingstijden verlengd. Zaterdag, zondag en maandag is de kapel open van 10 uur 's ochtends tot 11 uur 's avonds. Dinsdag, de dag voor de uitvaart, sluit de kapel om 7 uur 's avonds. De afgelopen week kwamen al duizenden mensen naar het paleis om de op 89-jarige leeftijd overleden koning een laatste eer te bewijzen.
5: De Nepalese autoriteiten hebben iemand bevrijd uit een tunnel bij waterkrachtcentrale Trishuli 1. Naar schatting zitten circa 900 mensen vast in tunnels door overstromingen in het grensgebied met China. Vrijdag werden al 2 anderen bevrijd bij Trishuli 3. Duizenden mensen worden nog vermist in Nepal, onder wie 2 Nederlanders. De rampendienst meldt dat inmiddels 1344 lichamen zijn geborgen. Zo'n 5000 mensen worden nog vermist, onder wie veel buitenlanders.
6: Ongeveer 300 gemaskerde demonstranten blokkeren zaterdag de toegang tot de haven van Dover. Meerdere wegen van en naar de kanaalhaven zijn afgesloten. De politie is ter plaatse en heeft contact met de demonstranten. Geweldsincidenten hebben zich, voor zover bekend, niet voorgedaan. Afvaarten zijn stilgelegd om veiligheidsredenen. Aan Franse zijde in Calais zijn er vertragingen. Het protest lijkt gericht tegen asielzoekers. Een dag nadat Reform UK-leider Nigel Farage met zijn uiterst rechtse Franse evenknie Jordan Bardella van Rassemblement National een symbolische intentieverklaring tekende voor een terugkeerplan voor asielmigranten.
7: Een privévliegtuig met vermoedelijk de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner is geland op de luchthaven Vnukovo in Moskou. Dat meldt het Russische persbureau Interfax. Het tweetal is dit weekend in Moskou voor overleg met president Poetin over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Na Moskou reizen ze door naar Kiev voor gesprekken met president Zelensky op zondag. Zelensky veroordeelt Russische aanvallen op de internationale luchthavens van Kiev en Boryspil, die volgens hem een reactie zijn op de voorbereidingen voor het Amerikaanse bezoek.
8: Lokale media schrijven dat de Verenigde Staten een Iraanse olietanker hebben aangevallen in de straat van Hormuz bij het eiland Karg. Volgens het Iraanse persbureau ISNA zijn er geen slachtoffers gevallen. Bevestiging of bewijs van de aanval

0: of Amerikaanse betrokkenheid is er nog niet. Het eiland Karg is van groot belang voor de Iraanse olie-export. Voor de oorlog tegen het land liep circa 90% van de ruwe olie die het land uitvoert via Karg. De VS verhinderen al maanden de Iraanse olie-export door havens te blokkeren. Maar sommige tankers wisten die blokkade te omzeilen.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws.
3: Vier Duitse deelstaten langs de Rijn vragen de federale regering om meer geld voor het onderhoud van waterwegen. Hessen, Rijnland-Palts, Baden-Württemberg en Noord-Rijn-Westfalen zeggen dat er minstens 2,5 miljard euro per jaar nodig is. Deze zomer kampte de binnenvaart met grote problemen door lage waterstanden in de Rijn. Noord-Rijn-Westfalen wil dat Duitsland werkt aan een binnenvaartvloot die ook bij extreem laag water betrouwbaar kan varen. De verkeersminister van Baden-Württemberg noemt het versterken van de havens een nationale taak.
4: Tanken is zaterdag opnieuw duurder geworden door het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten. De adviesprijs voor een liter euro 95 steeg zaterdagochtend met bijna 1 cent naar 2 euro en 71 cent. Experts sluiten niet uit dat de prijs op de snelweg de 3 euro aantikt. De dieselprijs bleef stabiel op 2 euro en 68 cent per liter. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, verwacht dat de olieprijzen flink dalen zodra de oorlog voorbij is.
5: Elon Musk's AI-bedrijf xAI is er niet in geslaagd een verbod op door kunstmatige intelligentie gegenereerde neppe naaktbeelden te laten schrappen. Een federale rechter weigerde vrijdag om de wet in de staat Minnesota op voorhand te blokkeren. Het is het eerste verbod in zijn soort in de Verenigde Staten. xAI voert aan dat de maatregel de vrijheid van meningsuiting beperkt. Maar Minnesota stelt dat de wet specifiek is opgesteld om de verspreiding van ongevraagde seksuele beelden, gemaakt met AI, aan banden te leggen. Het Europees Parlement stemde eerder dit jaar in met een verbod op apps die AI gebruiken om naaktbeelden te maken zonder de toestemming van de afgebeelde persoon.
6: De maker van het computerspel Tetris heeft kritiek op een nieuwe game van het Witte Huis die het klassieke blokstapelspel nabootst. In het spel Build the Wall moeten spelers een muur bouwen om te voorkomen dat migranten de Amerikaanse grens oversteken. De Tetris Company laat op X weten dat het bedrijf niet betrokken was bij de ontwikkeling en dat inbreuk op auteursrecht uiterst serieus wordt genomen. Het bedrijf distantieert zich van Trumps politieke boodschappen en zegt te geloven in verbinding en mensen samenbrengen, niet in het scheiden van mensen. Of het bedrijf juridische stappen neemt, is niet bekend.
7: Werkgevers sturen scherper op kosten en kilometers door de hogere brandstofkosten als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen. Vooral middelgrote bedrijven versnellen de overstap naar elektrisch rijden en laten werknemers meer thuiswerken. Ook stimuleren ze tanken bij goedkopere stations in plaats van langs de snelweg. Kleinere bedrijven hebben minder last van de wereldwijde spanningen en voeren vaak geen concrete aanpassingen door.
8: Het Panama-kanaal beperkt vanaf vrijdag het aantal schepen dat er doorheen mag varen. Door droogte als gevolg van El Niño staat het water in de twee kunstmatige meren die het kanaal voeden te laag. Het aantal schepen wordt geleidelijk teruggebracht van 36 naar 32 per dag, halverwege september. Panama heeft om El Niño de noodtoestand uitgeroepen. Het kanaal verbindt de Atlantische en de Grote Oceaan en verwerkt ongeveer 5% van de wereldwijde handel over zee.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Troy Parrott heeft Real Betis aan een thuiszege op Real Madrid geholpen.
9: De Ierse spits, die voor 20 miljoen euro overkwam van AZ, viel na 69 minuten in en maakte in de 81ste minuut het enige doelpunt. Real Madrid leed daarmee voor het eerst dit seizoen puntenverlies in La Liga. Kylian Mbappé miste in blessuretijd nog een strafschop voor de bezoekers. FC Barcelona is nu de enige club in La Liga zonder puntenverlies. Venus en Serena Williams zijn bij hun rentrée op de US Open in de eerste ronde van het vrouwendubbel uitgeschakeld. De twee Amerikaanse tennisters verloren van Maya Joint uit Australië en Chan Hao Ching uit Taiwan in een match tiebreak. Voor Venus en Serena was dit het eerste optreden in het dubbelspel op de US Open in 4 jaar. Het duo speelde voor 23.000 fans in het Arthur Ashe Stadium in New York. Of de zussen Williams nog eens als koppel in actie komen, is onduidelijk. Wielrenner Victor Kampenaerts heeft zijn contract bij Visma Leasebike verlengd tot eind 2028. De 34-jarige Belg rijdt sinds 2025 voor het team en is vooral in grote rondes een belangrijke schakel geworden. Hij speelde een ondersteunende rol bij de eindzeges in de Giro d'Italia en de Vuelta en was onmisbaar in de ploegentijdrit tijdens de Tour de France dit jaar. Kampenaerts zegt trots te zijn op zijn bijdrage aan de overwinningen en blij met het vertrouwen van de ploeg. Hoofdracing Mark Reef noemt hem een ervaren renner die fysiek sterk is en altijd bereid om zijn ploeggenoten te helpen. Voetbalbond UEFA heeft Matteo Guendouzi van Fenerbahçe voor 4 wedstrijden geschorst, waarvan 2 voorwaardelijk. De Franse voetballer krijgt die straf voor zijn aandeel in de ongeregeldheden na de wedstrijd tegen Olympique Lyon in de voorronde van de Champions League in augustus. Guendouzi provoceerde na afloop de supporters van Lyon, waar hij werd uitgefloten omdat hij eerder speelde voor aartsrivaal Marseille. De UEFA schorste hem wegens beledigen, het provoceren van supporters en het overtreden van gedragsregels. Guendouzi kreeg ook een boete van 50.000 euro. Voorzitter Gianni Infantino van de FIFA woont zaterdag de openingswedstrijd bij van het WK voor vrouwen onder de 20 in het Poolse Katowice. Het is het eerste FIFA-toernooi sinds Infantino zijn omstreden plan introk om een deel van de WK-rechten te verkopen aan derden. Dat plan leidde tot felle kritiek en een dreigend boycott van de UEFA. De Europese Voetbalbond schortte die boycott eind augustus op, maar maakte wel bekend strafrechtelijke procedures tegen Infantino voor te bereiden. Wielrenner Tadej Pogacar heeft zijn seizoen beëindigd na een zware val in de Vuelta. De 27-jarige Sloveense wereldkampioen brak daarbij een sleutelbeen en een nekwervel. Hij kan zijn wereldtitel eind deze maand in Canada niet verdedigen. Pogacar heeft zijn contract bij UAE Team Emirates verlengd tot en met 2032. De renner won dit jaar voor de 5e keer de Tour de France en was op weg om de op zijn erelijst nog ontbrekende Ronde van Spanje te winnen. Dit was het laatste sportnieuws.
10: Je luistert naar Talk Radio.
11: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
12: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het af en toe zonnig, maar in het noorden vallen er enkele buien. De wind uit het westen is matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af en in het noorden kan er nog een enkele bui voorkomen. Het wordt ongeveer 20 graden. De westenwind blijft matig tot krachtig, maar neemt in het zuiden later af. Vanavond klaart het breed op en blijft het droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden aan zee en plaatselijk 6 graden landinwaarts. Morgen is het overwegend zonnig en droog met 21 tot 24 graden. In de loop van de avond neemt de bewolking weer toe. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
13: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
14: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een automobilist die zaterdagochtend gewond raakte bij een ongeval op de A76 bij Heerlen is overleden.
15: De bestuurder botste rond 4:15 ochtends achterop een vrachtwagen. Hoe dat kon gebeuren is niet bekend. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd.
16: De politie zoekt zaterdag opnieuw in en rond Overasselt, maar maakt niet bekend waar precies naar. De afgelopen dagen zijn al meerdere keren wapens gevonden, waaronder een tas met wapens in Wijchen. In de nacht van maandag op dinsdag werd een beveiliger van 51 uit Wijchen doodgeschoten bij het huis van crimineel Jan G. Twee agenten raakten gewond. 34 mensen zijn aangehouden. 32 van hen zitten vast in beperkingen. Volgens de Gelderlander wordt onder meer met metaaldetectoren gezocht in een weiland naast de woning. Daarbij is in ieder geval een onafgevuurde kogel gevonden. De reisapp Polar Steps mag niet meer op diensttelefoons van Defensie. Het ministerie heeft de app op een verboden lijst gezet na berichtgeving van Follow the Money. Uit dat onderzoek bleek dat tientallen militairen via de app te volgen waren in Nederland en op oefening in het buitenland. Van veel militairen was eenvoudig hun adres te achterhalen en ook waar ze werkten en wanneer. Polar Steps spreekt tegen dat er sprake is van een datalek en zegt dat Follow the Money alleen toegang heeft gekregen tot publieke tripdata.
17: Meer dan 15.000 euro is opgehaald om de lichamen van 3 verongelukte jongens uit Eritrea naar hun geboorteland te brengen. Een begrafenisondernemer uit de gemeente Dronten startte daarvoor een crowdfundingsactie. De 3 jonge mannen van 17 en 19 jaar kwamen vorig weekend om bij een aanrijding op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Bij het ongeluk waren 3 voertuigen betrokken en raakten 5 mensen gewond. De asielzoekers kwamen uit hetzelfde dorp in Eritrea en hun families daar zijn volgens de uitvaartondernemer nog niet op de hoogte van het overlijden.
18: De regio Rotterdam moet de komende jaren rekening houden met ongekende verkeersopstoppingen door onderhoud en vervanging van verouderde infrastructuur. Rijkswaterstaat en metropoolregio Rotterdam-Den Haag spreken van de grootste onderhoudsopgave ooit. Bruggen en tunnels, zoals de Giessebrug, de Van Brienenoordbrug en de Benelux-tunnel, zijn langere tijd zeer beperkt te gebruiken. De komende 10 tot 15 jaar is de huidige weg- en spoorcapaciteit niet volledig te gebruiken. Overheden, werkgevers, werknemers en het onderwijs worden opgeroepen mee te denken om het verkeer te laten afnemen, bijvoorbeeld door aangepaste werk- en lestijden.
19: De Rotterdamse politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag 3 mensen aangehouden na een incident bij een uitgaansgelegenheid aan het Rode Zand. Een 40-jarige vrouw uit Den Haag reed in beschonken toestand met haar auto in op een groep mensen op een terras. Niemand raakte gewond, maar aan de auto werden vernielingen aangericht. 2 mannen van 20 en 23 jaar uit Zwolle zijn aangehouden voor die vernielingen. De vrouw, die zelf wel gewond raakte, wordt verdacht van rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag.
20: Dit was het Binnenlands Nieuws.
21: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
22: Nu het buitenlands nieuws. Bij gevechten tussen het Jemenitische regeringsleger en Houthi-rebellen zijn meer dan 60 mensen omgekomen. Het gaat om 26 militairen en 31 rebellen die sneuvelden tijdens urenlange strijd in het zuidwesten van het land. Ook 6 burgers vonden de dood bij een raketaanval op de nog door de overheid gecontroleerde stad Taiz. Vrijdag werden al meer dan 120 doden gemeld als gevolg van de opgeleide gevechten. De Houthis rukken vermoedelijk op om controle te krijgen over de Bab al-Mandeb, een belangrijke aan Jemen grenzende zeestraat.
0: Een grote natuurbrand in het Zuid-Franse departement Aude heeft tot nu toe 225 hectare verwoest, wat overeenkomt met zo'n 450 voetbalvelden. Zo'n 350 brandweerlieden zijn actief, met 100 voertuigen, een blusvliegtuig en een helikopter. De brand brak vrijdagmiddag uit in de gemeente Puy-Laurens, ten westen van Perpignan, aan de rand van de Pyreneeën. In het gehucht Lavagnac werden 32 inwoners uit voorzorg geëvacueerd. Ook het kasteel van Puy-Laurens, beschermd werelderfgoed en een toeristische trekpleister, werd ontruimd.
3: Noren staan zaterdag urenlang in de rij om afscheid te nemen van de overleden koning Harald. De wachtrij voor de paleiskapel in Oslo is ongeveer 1,2 kilometer lang en de wachttijd loopt op tot 7 uur. Het hof heeft de openingstijden verlengd. Zaterdag, zondag en maandag is de kapel open van 10 uur 's ochtends tot 11 uur 's avonds. Dinsdag, de dag voor de uitvaart, sluit de kapel om 7 uur 's avonds. De afgelopen week kwamen al duizenden mensen naar het paleis om de op 89-jarige leeftijd overleden koning een laatste eer te bewijzen.
4: De Nepalese autoriteiten hebben iemand bevrijd uit een tunnel bij waterkrachtcentrale Trishuli 1. Naar schatting zitten circa 900 mensen vast in tunnels door overstromingen in het grensgebied met China. Vrijdag werden al twee anderen bevrijd bij Trishuli 3. Duizenden mensen worden nog vermist in Nepal, onder wie twee Nederlanders. De rampendienst meldt dat inmiddels 1344 lichamen zijn geborgen. Zo'n 5000 mensen worden nog vermist, onder wie veel buitenlanders.
23: Ongeveer 300 gemaskerde demonstranten blokkeren zaterdag de toegang tot de haven van Dover. Meerdere wegen van en naar de kanaalhaven zijn afgesloten. De politie is ter plaatse en heeft contact met de demonstranten. Geweldsincidenten hebben zich, voor zover bekend, niet voorgedaan. Afvaarten zijn stilgelegd om veiligheidsredenen. Aan Franse zijde in Calais zijn er vertragingen. Het protest lijkt gericht tegen asielzoekers. Een dag nadat Reform UK-leider Nigel Farage met zijn uiterst rechtse Franse evenknie Jordan Bardella van Rassemblement National een symbolische intentieverklaring tekende voor een terugkeerplan voor asielmigranten.
24: Een privévliegtuig met vermoedelijk de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner is geland op de luchthaven Vnukovo in Moskou. Dat meldt het Russische persbureau Interfax. Het tweetal is dit weekend in Moskou voor overleg met president Poetin over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Na Moskou reizen ze door naar Kiev voor gesprekken met president Zelensky op zondag. Zelensky veroordeelt Russische aanvallen op de internationale luchthavens van Kiev en Boryspil, die volgens hem een reactie zijn op de voorbereidingen voor het Amerikaanse bezoek.
25: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
21: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
26: En nu het economisch nieuws. Vier Duitse deelstaten langs de Rijn vragen de federale regering om meer geld voor het onderhoud van waterwegen. Hessen, Rijnland-Palts, Baden-Württemberg en Noord-Rijn-Westfalen zeggen dat er minstens 2,5 miljard euro per jaar nodig is. Deze zomer kampte de binnenvaart met grote problemen door lage waterstanden in de Rijn. Noord-Rijn-Westfalen wil dat Duitsland werkt aan een binnenvaartvloot die ook bij extreem laag water betrouwbaar kan varen. De verkeersminister van Baden-Württemberg noemt het versterken van de havens een nationale taak.
27: Tanken is zaterdag opnieuw duurder geworden door het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten. De adviesprijs voor een liter euro 95 steeg zaterdagochtend met bijna 1 cent naar 2 euro en 71 cent. Experts sluiten niet uit dat de prijs op de snelweg de 3 euro aantikt. De dieselprijs bleef stabiel op 2 euro en 68 cent per liter. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, verwacht dat de olieprijzen flink dalen zodra de oorlog voorbij is.
1: Elon Musk's AI-bedrijf xAI is er niet in geslaagd een verbod op door kunstmatige intelligentie gegenereerde neppe naaktbeelden te laten schrappen. Een federale rechter weigerde vrijdag om de wet in de staat Minnesota op voorhand te blokkeren. Het is het eerste verbod in zijn soort in de Verenigde Staten. xAI voert aan dat de maatregel de vrijheid van meningsuiting beperkt. Maar Minnesota stelt dat de wet specifiek is opgesteld om de verspreiding van ongevraagde seksuele beelden, gemaakt met AI, aan banden te leggen. Het Europees Parlement stemde eerder dit jaar in met een verbod op apps die AI gebruiken om naaktbeelden te maken zonder de toestemming van de afgebeelde persoon. De maker van het computerspel Tetris heeft kritiek op een nieuwe game van het Witte Huis die het klassieke blokstapelspel nabootst. In het spel Build the Wall moeten spelers een muur bouwen om te voorkomen dat migranten de Amerikaanse grens oversteken. De Tetris Company laat op X weten dat het bedrijf niet betrokken was bij de ontwikkeling en dat inbreuk op auteursrecht uiterst serieus wordt genomen. Het bedrijf distantieert zich van Trumps politieke boodschappen en zegt te geloven in verbinding en mensen samenbrengen, niet in het scheiden van mensen. Of het bedrijf juridische stappen neemt, is niet bekend.
2: Werkgevers sturen scherper op kosten en kilometers door de hogere brandstofkosten als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen. Vooral middelgrote bedrijven versnellen de overstap naar elektrisch rijden en laten werknemers meer thuiswerken. Ook stimuleren ze tanken bij goedkopere stations in plaats van langs de snelweg. Kleinere bedrijven hebben minder last van de wereldwijde spanningen en voeren vaak geen concrete aanpassingen door.
5: Het Panama-kanaal beperkt vanaf vrijdag het aantal schepen dat er doorheen mag varen. Door droogte als gevolg van El Niño staat het water in de twee kunstmatige meren die het kanaal voeden te laag. Het aantal schepen wordt geleidelijk teruggebracht van 36 naar 32 per dag, halverwege september. Panama heeft om El Niño de noodtoestand uitgeroepen. Het kanaal verbindt de Atlantische en de Grote Oceaan en verwerkt ongeveer 5% van de wereldwijde handel over zee.
6: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
7: Tot slot het sportnieuws. Troy Parrott heeft Real Betis aan een thuiszege op Real Madrid geholpen. De Ierse spits, die voor 20 miljoen euro overkwam van AZ, viel na 69 minuten in en maakte in de 81ste minuut het enige doelpunt. Real Madrid leed daarmee voor het eerst dit seizoen puntenverlies in La Liga. Kylian Mbappé miste in blessuretijd nog een strafschop voor de bezoekers. FC Barcelona is nu de enige club in La Liga zonder puntenverlies. Venus en Serena Williams zijn bij hun rentree op de US Open in de eerste ronde van het vrouwendubbel uitgeschakeld. De twee Amerikaanse tennisters verloren van Maya Joint uit Australië en Chan Hao-ching uit Taiwan in een match tiebreak. Voor Venus en Serena was dit het eerste optreden in het dubbelspel op de US Open in 4 jaar. Het duo speelde voor 23.000 fans in het Arthur Ashe Stadium in New York. Of de zussen Williams nog eens als koppel in actie komen, is onduidelijk. Wielrenner Victor Kampenaerts heeft zijn contract bij Visma Leasebike verlengd tot eind 2028. De 34-jarige Belg rijdt sinds 2025 voor het team en is vooral in grote rondes een belangrijke schakel geworden. Hij speelde een ondersteunende rol bij de eindzegers in de Giro d'Italia en de Vuelta en was onmisbaar in de ploegentijdrit tijdens de Tour de France dit jaar. Kampenaerts zegt trots te zijn op zijn bijdrage aan de overwinningen en blij met het vertrouwen van de ploeg. Hoofdracing Mark Reef noemt hem een ervaren renner die fysiek sterk is en altijd bereid om zijn ploeggenoten te helpen. Voetbalbond UEFA heeft Matteo Guendouzi van Fenerbahçe voor 4 wedstrijden geschorst, waarvan 2 voorwaardelijk. De Franse voetballer krijgt die straf voor zijn aandeel in de ongeregeldheden na de wedstrijd tegen Olympique Lyon in de voorronde van de Champions League in augustus. Guendouzi provoceerde na afloop de supporters van Lyon, waar hij werd uitgefloten omdat hij eerder speelde voor aartsrivaal Marseille. De UEFA schorste hem wegens beledigen, het provoceren van supporters en het overtreden van gedragsregels.
8: Guendouzi kreeg ook een boete van 50.000 euro.
9: Voorzitter Gianni Infantino van de FIFA woont zaterdag de openingswedstrijd bij van het WK voor vrouwen onder de 20 in het Poolse Katowice. Het is het eerste FIFA-toernooi sinds Infantino zijn omstreden plan introk om een deel van de WK-rechten te verkopen aan derden. Dat plan leidde tot felle kritiek en een dreigend boycott van de UEFA. De Europese Voetbalbond schortte die boycott eind augustus op, maar maakte wel bekend strafrechtelijke procedures tegen Infantino voor te bereiden. Wielrenner Tadej Pogacar heeft zijn seizoen beëindigd na een zware val in de Vuelta. De 27-jarige Sloveense wereldkampioen brak daarbij een sleutelbeen en een nekwervel. Hij kan zijn wereldtitel eind deze maand in Canada niet verdedigen. Pogacar heeft zijn contract bij UAE Team Emirates verlengd tot en met 2032. De renner won dit jaar voor de vijfde keer de Tour de France en was op weg om de op zijn erelijst nog ontbrekende Ronde van Spanje te winnen. Dit was het laatste sportnieuws.
10: Je luistert naar Talk Radio.
11: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is er zon met af en toe wat wolken. In het noorden valt hier en daar een bui. De wind komt uit het westen en is matig. Langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanmiddag blijft het wisselend bewolkt met zonnige perioden. In het noorden nog kans op een enkele bui. Het wordt zo'n 20 graden. De wind neemt in de loop van de middag af in het zuiden. Vanavond klaart het breed op en blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 15 graden aan zee, landinwaarts plaatselijk tot 6 graden. Morgen begint zonnig en droog. En ook in de middag blijft het mooi weer met 21 tot 24 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
12: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een automobilist die zaterdagochtend gewond raakte bij een ongeval op de A76 bij Heerlen, is overleden. De bestuurder botste rond 4:15 ochtends achterop een vrachtwagen. Hoe dat kon gebeuren is niet bekend. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd.
14: De politie zoekt zaterdag opnieuw in en rond Overasselt, maar maakt niet bekend waar precies naar. De afgelopen dagen zijn al meerdere keren wapens gevonden, waaronder een tas met wapens in Wijchen. In de nacht van maandag op dinsdag werd een beveiliger van 51 uit Wijchen doodgeschoten bij het huis van crimineel Jan G. Twee agenten raakten gewond. 34 mensen zijn aangehouden. 32 van hen zitten vast in beperkingen. Volgens de Gelderlander wordt onder meer met metaaldetectoren gezocht in een weiland naast de woning. Daarbij is in ieder geval een onafgevuurde kogel gevonden. De reisapp Polar Steps mag niet meer op diensttelefoons van Defensie. Het ministerie heeft de app op een verboden lijst gezet na berichtgeving van Follow the Money. Uit dat onderzoek bleek dat tientallen militairen via de app te volgen waren in Nederland en op oefening in het buitenland. Van veel militairen was eenvoudig hun adres te achterhalen en ook waar ze werkten en wanneer. Polar Steps spreekt tegen dat er sprake is van een datalek en zegt dat Follow the Money alleen toegang heeft gekregen tot publieke tripdata.
15: Meer dan 15.000 euro is opgehaald om de lichamen van 3 verongelukte jongens uit Eritrea naar hun geboorteland te brengen. Een begrafenisondernemer uit de gemeente Dronten startte daarvoor een crowdfundingsactie. De 3 jonge mannen van 17 en 19 jaar kwamen vorig weekend om bij een aanrijding op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Bij het ongeluk waren 3 voertuigen betrokken en raakten 5 mensen gewond. De asielzoekers kwamen uit hetzelfde dorp in Eritrea en hun families daar zijn volgens de uitvaartondernemer nog niet op de hoogte van het overlijden.
14: De regio Rotterdam moet de komende jaren rekening houden met ongekende verkeersopstoppingen door onderhoud en vervanging van verouderde infrastructuur. Rijkswaterstaat en metropoolregio Rotterdam-Den Haag spreken van de grootste onderhoudsopgave ooit. Bruggen en tunnels, zoals de Giessebrug, de Van Brienenoordbrug en de Benelux-tunnel, zijn langere tijd zeer beperkt te gebruiken. De komende 10 tot 15 jaar is de huidige weg- en spoorcapaciteit niet volledig te gebruiken. Overheden, werkgevers, werknemers en het onderwijs worden opgeroepen mee te denken om het verkeer te laten afnemen. Bijvoorbeeld door aangepaste werk- en lestijden. De Rotterdamse politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag 3 mensen aangehouden na een incident bij een uitgaansgelegenheid aan het Rode Zand. Een 40-jarige vrouw uit Den Haag reed in beschonken toestand met haar auto in op een groep mensen op een terras. Niemand raakte gewond, maar aan de auto werden vernielingen aangericht. 2 mannen van 20 en 23 jaar uit Zwolle zijn aangehouden voor die vernielingen. De vrouw, die zelf wel gewond raakte, wordt verdacht van rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag. Dit was het Binnenlands Nieuws.
0: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws.
16: Bij gevechten tussen het Jemenitische regeringsleger en Houthi-rebellen zijn meer dan 60 mensen omgekomen. Het gaat om 26 militairen en 31 rebellen die sneuvelden tijdens urenlange strijd in het zuidwesten van het land. Ook 6 burgers vonden de dood bij een raketaanval op de nog door de overheid gecontroleerde stad Taiz. Vrijdag werden al meer dan 120 doden gemeld als gevolg van de opgeleide gevechten. De Houthis rukken vermoedelijk op om controle te krijgen over de Bab al-Mandeb, een belangrijke aan Jemen grenzende zeestraat.
17: Een grote natuurbrand in het Zuid-Franse departement Aude heeft tot nu toe 225 hectare verwoest, wat overeenkomt met zo'n 450 voetbalvelden. Zo'n 350 brandweerlieden zijn actief, met 100 voertuigen, een blusvliegtuig en een helikopter. De brand brak vrijdagmiddag uit in de gemeente Puy-Laurence, ten westen van Perpignan, aan de rand van de Pyreneeën. In het gehucht Lavagnac werden 32 inwoners uit voorzorg geëvacueerd. Ook het kasteel van Puy-Laurence, beschermd werelderfgoed en een toeristische trekpleister, werd ontruimd.
18: Noren staan zaterdag urenlang in de rij om afscheid te nemen van de overleden koning Harald. De wachtrij voor de paleiskapel in Oslo is ongeveer 1,2 kilometer lang en de wachttijd loopt op tot 7 uur. Het Hof heeft de openingstijden verlengd. Zaterdag, zondag en maandag is de kapel open van 10 uur 's ochtends tot 11 uur 's avonds. Dinsdag, de dag voor de uitvaart, sluit de kapel om 7 uur 's avonds. De afgelopen week kwamen al duizenden mensen naar het paleis om de op 89-jarige leeftijd overleden koning een laatste eer te bewijzen.
19: De Nepalese autoriteiten hebben iemand bevrijd uit een tunnel bij waterkrachtcentrale Trishuli 1. Naar schatting zitten circa 900 mensen vast in tunnels door overstromingen in het grensgebied met China. Vrijdag werden al 2 anderen bevrijd bij Trishuli 3. Duizenden mensen worden nog vermist in Nepal, onder wie 2 Nederlanders. De rampendienst meldt dat inmiddels 1344 lichamen zijn geborgen. Zo'n 5000 mensen worden nog vermist, onder wie veel buitenlanders.
20: Ongeveer 300 gemaskerde demonstranten blokkeren zaterdag de toegang tot de haven van Dover. Meerdere wegen van en naar de kanaalhaven zijn afgesloten. De politie is ter plaatse en heeft contact met de demonstranten. Geweldsincidenten hebben zich, voor zover bekend, niet voorgedaan. Afvaarten zijn stilgelegd om veiligheidsredenen. Aan Franse zijde in Calais zijn er vertragingen. Het protest lijkt gericht tegen asielzoekers.
4: een dag nadat Reform UK-leider Nigel Farage met zijn uiterst rechtse Franse evenknie Jordan Bardella van Rassemblement National een symbolische intentieverklaring tekende voor een terugkeerplan voor asielmigranten.
21: Een privévliegtuig met vermoedelijk de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner is geland op de luchthaven Vnukovo in Moskou. Dat meldt het Russische persbureau Interfax. Het tweetal is dit weekend in Moskou voor overleg met president Poetin over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Na Moskou reizen ze door naar Kiev voor gesprekken met president Zelensky op zondag. Zelensky veroordeelt Russische aanvallen op de internationale luchthavens van Kiev en Boryspil, die volgens hem een reactie zijn op de voorbereidingen voor het Amerikaanse bezoek.
22: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
23: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
24: En nu het economisch nieuws. Vier Duitse deelstaten langs de Rijn vragen de federale regering om meer geld voor het onderhoud van waterwegen. Hessen, Rijnland-Palts, Baden-Württemberg en Noord-Rijn-Westfalen zeggen dat er minstens 2,5 miljard euro per jaar nodig is. Deze zomer kampte de binnenvaart met grote problemen door lage waterstanden in de Rijn. Noord-Rijn-Westfalen wil dat Duitsland werkt aan een binnenvaartvloot die ook bij extreem laag water betrouwbaar kan varen. De verkeersminister van Baden-Württemberg noemt het versterken van de havens een nationale taak.
25: Tanken is zaterdag opnieuw duurder geworden door het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten. De adviesprijs voor een liter euro 95 steeg zaterdagochtend met bijna 1 cent naar 2 euro en 71 cent. Experts sluiten niet uit dat de prijs op de snelweg de 3 euro aantikt. De dieselprijs bleef stabiel op 2 euro en 68 cent per liter. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, verwacht dat de olieprijzen flink dalen zodra de oorlog voorbij is.
26: Elon Musk's AI-bedrijf xAI is er niet in geslaagd een verbod op door kunstmatige intelligentie gegenereerde neppe naaktbeelden te laten schrappen. Een federale rechter weigerde vrijdag om de wet in de staat Minnesota op voorhand te blokkeren. Het is het eerste verbod in zijn soort in de Verenigde Staten. xAI voert aan dat de maatregel de vrijheid van meningsuiting beperkt. Maar Minnesota stelt dat de wet specifiek is opgesteld om de verspreiding van ongevraagde seksuele beelden, gemaakt met AI, aan banden te leggen. Het Europees Parlement stemde eerder dit jaar in met een verbod op apps die AI gebruiken om naaktbeelden te maken zonder de toestemming van de afgebeelde persoon.
27: De maker van het computerspel Tetris heeft kritiek op een nieuwe game van het Witte Huis die het klassieke blokstapelspel nabootst. In het spel Build the Wall moeten spelers een muur bouwen om te voorkomen dat migranten de Amerikaanse grens oversteken. De Tetris Company laat op X weten dat het bedrijf niet betrokken was bij de ontwikkeling en dat inbreuk op auteursrecht uiterst serieus wordt genomen. Het bedrijf distantieert zich van Trumps politieke boodschappen en zegt te geloven in verbinding en mensen samenbrengen, niet in het scheiden van mensen. Of het bedrijf juridische stappen neemt, is niet bekend.
28: Werkgevers sturen scherper op kosten en kilometers door de hogere brandstofkosten als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen. Vooral middelgrote bedrijven versnellen de overstap naar elektrisch rijden en laten werknemers meer thuiswerken. Ook stimuleren ze tanken bij goedkopere stations in plaats van langs de snelweg. Kleinere bedrijven hebben minder last van de wereldwijde spanningen en voeren vaak geen concrete aanpassingen door.
29: Het Panama-kanaal beperkt vanaf vrijdag het aantal schepen dat er doorheen mag varen. Door droogte als gevolg van El Niño staat het water in de twee kunstmatige meren die het kanaal voeden te laag. Het aantal schepen wordt geleidelijk teruggebracht van 36 naar 32 per dag, halverwege september. Panama heeft om El Niño de noodtoestand uitgeroepen. Het kanaal verbindt de Atlantische en de Grote Oceaan en verwerkt ongeveer 5% van de wereldwijde handel over zee.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Venus en Serena Williams zijn bij hun rentree op de US Open in de eerste ronde van het vrouwendubbel uitgeschakeld. De twee Amerikaanse tennisters verloren van Maya Joint uit Australië en Chan Hao Ching uit Taiwan in een match tiebreak. Voor Venus en Serena was dit het eerste optreden in het dubbelspel op de US Open in 4 jaar. Het duo speelde voor 23.000 fans in het Arthur Ashe Stadium in New York. Of de zussen Williams nog eens als koppel in actie komen, is onduidelijk. Wielrenner Victor Kampenaerts heeft zijn contract bij Visma Leasebike verlengd tot eind 2028. De 34-jarige Belg rijdt sinds 2025 voor het team en is vooral in grote rondes een belangrijke schakel geworden. Hij speelde een ondersteunende rol bij de eindzegers in de Giro d'Italia en de Vuelta en was onmisbaar in de ploegentijdrit tijdens de Tour de France dit jaar. Kampenaerts zegt trots te zijn op zijn bijdrage aan de overwinningen en blij met het vertrouwen van de ploeg. Hoofdracing Mark Reef noemt hem een ervaren renner die fysiek sterk is en altijd bereid om zijn ploeggenoten te helpen. Voetbalbond UEFA heeft Matteo Guendouzi van Fenerbahçe voor 4 wedstrijden geschorst, waarvan 2 voorwaardelijk. De Franse voetballer krijgt die straf voor zijn aandeel in de ongeregeldheden na de wedstrijd tegen Olympique Lyon in de voorronde van de Champions League in augustus. Guendouzi provoceerde na afloop de supporters van Lyon, waar hij werd uitgefloten omdat hij eerder speelde voor aartsrivaal Marseille. De UEFA schorste hem wegens beledigen, het provoceren van supporters en het overtreden van gedragsregels. Guendouzi kreeg ook een boete van €50.000. Voorzitter Gianni Infantino van de FIFA woont zaterdag de openingswedstrijd bij van het WK voor vrouwen onder de 20 in het Poolse Katowice. Het is het eerste FIFA-toernooi sinds Infantino zijn omstreden plan introk om een deel van de WK-rechten te verkopen aan derden. Dat plan leidde tot felle kritiek en een dreigend boycott van de UEFA. De Europese Voetbalbond schortte die boycott eind augustus op, maar maakte wel bekend strafrechtelijke procedures tegen Infantino voor te bereiden. Wielrenner Tadej Pogacar heeft zijn seizoen beëindigd na een zware val in de Vuelta. De 27-jarige Sloveense wereldkampioen brak daarbij een sleutelbeen en een nekwervel. Hij kan zijn wereldtitel eind deze maand in Canada niet verdedigen. Pogacar heeft zijn contract bij UAE Team Emirates verlengd tot en met 2032. De renner won dit jaar voor de 5e keer de Tour de France en was op weg om de op zijn erelijst nog ontbrekende Ronde van Spanje te winnen. Max Verstappen is bij de 3e vrije training voor de Grote Prijs van Italië de 3e tijd neergezet. De Red Bull-coureur was op het circuit van Monza ruim 0,3 seconden langzamer dan Mercedes-coureur George Russell. Russell noteerde de snelste tijd voor Lewis Hamilton in de Ferrari. Kimi Antonelli, de leider in het wereldkampioenschap, kwam tot de 4e tijd. De kwalificatie is zaterdag om 4 uur. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden vallen nog enkele buien. Het wordt ongeveer 20 graden. De wind waait matig uit het westen, aan de kust vrij krachtig. Vanavond breekt het breed op en blijft het droog. Komende nacht koelt het af naar zo'n 15 graden aan zee en landinwaarts plaatselijk tot 6 graden. Morgen begint zonnig en droog. Middags blijft de zon domineren met af en toe een wolkenveld. Het wordt 21 tot 24 graden. Morgenavond neemt de bewolking toe vanuit het westen, maar het blijft waarschijnlijk overal droog.
8: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws.
3: Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag roept op om de internationale rechtsorde en het internationaal strafhof te blijven verdedigen. Het ICC staat onder toenemende druk door zware Amerikaanse sancties, zegt Van Zanen. Hij sprak zaterdagmiddag ongeveer 80 ambassadeurs en vertegenwoordigers van 40 landen toe tijdens het jaarlijkse Embassy Festival. De VS plaatste half augustus ICC-voorzitter Tomoko Akane op een sanctielijst waar al meerdere rechters en medewerkers van het hof op staan. Van Zanen zegt dat rechters en medewerkers in Den Haag niet zomaar hun dagelijks leven kunnen leiden en sommigen zelfs niet hun boodschappen kunnen doen.
10: Een automobilist die zaterdagochtend gewond raakte bij een ongeval op de A76 bij Heerlen is overleden. De bestuurder botste rond 4:15 ochtends achterop een vrachtwagen. Hoe dat kon gebeuren is niet bekend. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd.
11: De politie zoekt zaterdag opnieuw in en rond Overasselt, maar maakt niet bekend waar precies naar. De afgelopen dagen zijn al meerdere keren wapens gevonden, waaronder een tas met wapens in Wijchen. In de nacht van maandag op dinsdag werd een beveiliger van 51 uit Wijchen doodgeschoten bij het huis van crimineel Jan G. Twee agenten raakten gewond. 34 mensen zijn aangehouden. 32 van hen zitten vast in beperkingen. Volgens de Gelderlander wordt onder meer met metaaldetectoren gezocht in een weiland naast de woning. Daarbij is in ieder geval een onafgevuurde kogel gevonden.
12: De reisapp Polar Steps mag niet meer op diensttelefoons van Defensie. Het ministerie heeft de app op een verboden lijst gezet na berichtgeving van Follow the Money. Uit dat onderzoek bleek dat tientallen militairen via de app te volgen waren in Nederland en op oefening in het buitenland. Van veel militairen was eenvoudig hun adres te achterhalen en ook waar ze werkten en wanneer. Polar Steps spreekt tegen dat er sprake is van een datalek en zegt dat Follow the Money alleen toegang heeft gekregen tot publieke tripdata.
13: Meer dan €15.000 is opgehaald om de lichamen van 3 verongelukte jongens uit Eritrea naar hun geboorteland te brengen. Een begrafenisondernemer uit de gemeente Dronten startte daarvoor een crowdfundingsactie. De 3 jonge mannen van 17 en 19 jaar kwamen vorig weekend om bij een aanrijding op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Bij het ongeluk waren 3 voertuigen betrokken en raakten 5 mensen gewond. De asielzoekers kwamen uit hetzelfde dorp in Eritrea en hun families daar zijn volgens de uitvaartondernemer nog niet op de hoogte van het overlijden.
14: De regio Rotterdam moet de komende jaren rekening houden met ongekende verkeersopstoppingen door onderhoud en vervanging van verouderde infrastructuur. Rijkswaterstaat en metropoolregio Rotterdam-Den Haag spreken van de grootste onderhoudsopgave ooit. Bruggen en tunnels, zoals de Giessebrug, de Van Brienenoordbrug en de Benelux-tunnel, zijn langere tijd zeer beperkt te gebruiken. De komende 10 tot 15 jaar is de huidige weg- en spoorcapaciteit niet volledig te gebruiken. Overheden, werkgevers, werknemers en het onderwijs worden opgeroepen mee te denken om het verkeer te laten afnemen. Bijvoorbeeld door aangepaste werk- en lestijden.
15: Dit was het Binnenlands Nieuws.
16: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
17: Nu het buitenlands nieuws. De haven van Dover is weer open, nadat gemaskerde demonstranten vanochtend urenlang de toegangswegen hadden geblokkeerd. Zij protesteerden tegen de komst van migranten via de kanaalroute. Sinds het middaguur is er volgens de Britse havenautoriteiten weer vrij transportverkeer mogelijk. Dover is de op 2 na grootste goederenhaven van het Verenigd Koninkrijk
4: en verwerkt in de zomer meer dan 10.000 vrachtwagens en 15.000 personenauto's per dag. De Labour-regering zegt dat het aantal migranten dat de oversteek maakt het laagst is sinds 2019, door afspraken met Frankrijk om ze daar al tegen te houden.
18: Bij gevechten tussen het Jemenitische regeringsleger en Houthi-rebellen zijn meer dan 60 mensen omgekomen. Het gaat om 26 militairen en 31 rebellen die sneuvelden tijdens urenlange strijd in het zuidwesten van het land. Ook 6 burgers vonden de dood bij een raketaanval op de nog door de overheid gecontroleerde stad Taiz. Vrijdag werden al meer dan 120 doden gemeld als gevolg van de opgeleide gevechten. De Houthis rukken vermoedelijk op om controle te krijgen over de Bab al-Mandeb, een belangrijke aan Jemen grenzende zeestraat.
19: Een grote natuurbrand in het Zuid-Franse departement Aude heeft tot nu toe 225 hectare verwoest, wat overeenkomt met zo'n 450 voetbalvelden. Zo'n 350 brandweerlieden zijn actief, met 100 voertuigen, een blusvliegtuig en een helikopter. De brand brak vrijdagmiddag uit in de gemeente Puy-Laurence, ten westen van Perpignan, aan de rand van de Pyreneeën. In het gehucht Lavagnac werden 32 inwoners uit voorzorg geëvacueerd. Ook het kasteel van Puy-Laurence, beschermd werelderfgoed en een toeristische trekpleister, werd ontruimd.
20: Noren staan zaterdag urenlang in de rij om afscheid te nemen van de overleden koning Harald. De wachtrij voor de paleiskapel in Oslo is ongeveer 1,2 kilometer lang en de wachttijd loopt op tot 7 uur. Het Hof heeft de openingstijden verlengd. Zaterdag, zondag en maandag is de kapel open van 10 uur 's ochtends tot 11 uur 's avonds. Dinsdag, de dag voor de uitvaart, sluit de kapel om 7 uur 's avonds. De afgelopen week kwamen al duizenden mensen naar het paleis om de op 89-jarige leeftijd overleden koning een laatste eer te bewijzen.
21: De Nepalese autoriteiten hebben iemand bevrijd uit een tunnel bij waterkrachtcentrale Trishuli 1. Naar schatting zitten circa 900 mensen vast in tunnels door overstromingen in het grensgebied met China. Vrijdag werden al 2 anderen bevrijd bij Trishuli 3. Duizenden mensen worden nog vermist in Nepal, onder wie 2 Nederlanders. De rampendienst meldt dat inmiddels 1344 lichamen zijn geborgen. Zo'n 5000 mensen worden nog vermist, onder wie veel buitenlanders.
22: Ongeveer 300 gemaskerde demonstranten blokkeren zaterdag de toegang tot de haven van Dover. Meerdere wegen van en naar de kanaalhaven zijn afgesloten. De politie is ter plaatse en heeft contact met de demonstranten. Geweldsincidenten hebben zich, voor zover bekend, niet voorgedaan. Afvaarten zijn stilgelegd om veiligheidsredenen. Aan Franse zijde in Calais zijn er vertragingen. Het protest lijkt gericht tegen asielzoekers. Een dag nadat Reform UK-leider Nigel Farage met zijn uiterst rechtse Franse evenknie Jordan Bardella van Rassemblement National een symbolische intentieverklaring tekende voor een terugkeerplan voor asielmigranten.
23: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
24: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
25: En nu het economisch nieuws. 4 Duitse deelstaten langs de Rijn vragen de federale regering om meer geld voor het onderhoud van waterwegen. Hessen, Rijnland-Palts, Baden-Württemberg en Noord-Rijn-Westfalen zeggen dat er minstens 2,5 miljard euro per jaar nodig is. Deze zomer kampte de binnenvaart met grote problemen door lage waterstanden in de Rijn. Noord-Rijn-Westfalen wil dat Duitsland werkt aan een binnenvaartvloot die ook bij extreem laag water betrouwbaar kan varen. De verkeersminister van Baden-Württemberg noemt het versterken van de havens een nationale taak.
26: Tanken is zaterdag opnieuw duurder geworden door het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten. De adviesprijs voor een liter euro 95 steeg zaterdagochtend met bijna 1 cent naar 2,71 euro.
1: Experts sluiten niet uit dat de prijs op de snelweg de 3 euro aantikt. De dieselprijs bleef stabiel op 2,68 euro per liter. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, verwacht dat de olieprijzen flink dalen zodra de oorlog voorbij is.
2: Elon Musk's AI-bedrijf xAI is er niet in geslaagd een verbod op door kunstmatige intelligentie gegenereerde neppe naaktbeelden te laten schrappen. Een federale rechter weigerde vrijdag om de wet in de staat Minnesota op voorhand te blokkeren. Het is het eerste verbod in zijn soort in de Verenigde Staten. xAI voert aan dat de maatregel de vrijheid van mening

0: verbouwen om te voorkomen dat migranten de Amerikaanse grens oversteken. De Tetris Company laat op X weten dat het bedrijf niet betrokken was bij de ontwikkeling en dat inbreuk op auteursrecht uiterst serieus wordt genomen. Het bedrijf distantieert zich van Trumps politieke boodschappen en zegt te geloven in verbinding en mensen samenbrengen, niet in het scheiden van mensen. Of het bedrijf juridische stappen neemt, is niet bekend.
1: Werkgevers sturen scherper op kosten en kilometers door de hogere brandstofkosten als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen. Vooral middelgrote bedrijven versnellen de overstap naar elektrisch rijden en laten werknemers meer thuiswerken. Ook stimuleren ze tanken bij goedkopere stations in plaats van langs de snelweg. Kleinere bedrijven hebben minder last van de wereldwijde spanningen en voeren vaak geen concrete aanpassingen door. Het Panama-kanaal beperkt vanaf vrijdag het aantal schepen dat er doorheen mag varen. Door droogte als gevolg van El Niño staat het water in de twee kunstmatige meren die het kanaal voeden te laag. Het aantal schepen wordt geleidelijk teruggebracht van 36 naar 32 per dag, halverwege september. Panama heeft om El Niño de noodtoestand uitgeroepen. Het kanaal verbindt de Atlantische en de Grote Oceaan en verwerkt ongeveer 5% van de wereldwijde handel over zee.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Venus en Serena Williams zijn bij hun rentree op de US Open in de eerste ronde van het vrouwendubbel uitgeschakeld. De twee Amerikaanse tennisters verloren van Maya Joint uit Australië en Chan Hao Ching uit Taiwan in een match tiebreak. Voor Venus en Serena was dit het eerste optreden in het dubbelspel op de US Open in 4 jaar. Het duo speelde voor 23.000 fans in het Arthur Ashe Stadium in New York. Of de zussen Williams nog eens als koppel in actie komen, is onduidelijk. Wielrenner Victor Kampenaerts heeft zijn contract bij Visma Leasebike verlengd tot eind 2028. De 34-jarige Belg rijdt sinds 2025 voor het team en is vooral in grote rondes een belangrijke schakel geworden. Hij speelde een ondersteunende rol bij de eindzegers in de Giro d'Italia en de Vuelta en was onmisbaar in de ploegentijdrit tijdens de Tour de France dit jaar. Kampenaerts zegt trots te zijn op zijn bijdrage aan de overwinningen en blij met het vertrouwen van de ploeg. Hoofdracing Mark Reef noemt hem een ervaren renner die fysiek sterk is en altijd bereid om zijn ploeggenoten te helpen. Voetbalbond UEFA heeft Matteo Guendouzi van Fenerbahçe voor 4 wedstrijden geschorst, waarvan 2 voorwaardelijk. De Franse voetballer krijgt die straf voor zijn aandeel in de ongeregeldheden na de wedstrijd tegen Olympique Lyon in de voorronde van de Champions League in augustus. Guendouzi provoceerde na afloop de supporters van Lyon, waar hij werd uitgefloten omdat hij eerder speelde voor aartsrivaal Marseille. De UEFA schorste hem wegens beledigen, het provoceren van supporters en het overtreden van gedragsregels. Guendouzi kreeg ook een boete van €50.000.
4: Voorzitter Gianni Infantino van de FIFA woont zaterdag de openingswedstrijd bij van het WK voor vrouwen onder de 20 in het Poolse Katowice. Het is het eerste FIFA-toernooi sinds Infantino zijn omstreden plan introk om een deel van de WK-rechten te verkopen aan derden. Dat plan leidde tot felle kritiek en een dreigend boycott van de UEFA. De Europese Voetbalbond schortte die boycott eind augustus op, maar maakte wel bekend strafrechtelijke procedures tegen Infantino voor te bereiden. Wielrenner Tadej Pogacar heeft zijn seizoen beëindigd na een zware val in de Vuelta. De 27-jarige Sloveense wereldkampioen brak daarbij een sleutelbeen en een nekwervel. Hij kan zijn wereldtitel eind deze maand in Canada niet verdedigen. Pogacar heeft zijn contract bij UAE Team Emirates verlengd tot en met 2032. De renner won dit jaar voor de 5e keer de Tour de France en was op weg om de op zijn erelijst nog ontbrekende Ronde van Spanje te winnen. Max Verstappen heeft bij de 3e vrije training voor de Grote Prijs van Italië de 3e tijd gereden. De Red Bull-coureur was op het circuit van Monza ruim 0,3 tiende langzamer dan Mercedes-coureur George Russell, die de snelste tijd neerzette. Lewis Hamilton in de Ferrari werd 2e. Verstappen zat een dag na de teleurstellende negende tijd in de tweede training dichter bij de koplopers.

0: De kwalificatie is zaterdag om 4 uur. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden vallen hier en daar nog enkele buien. Het wordt rond de 20 graden. De wind uit het westen is matig, aan de kust vrij krachtig. Vanavond klaart het breed op en blijft het droog, met weinig wind. Vannacht koelt het flink af, 15 graden aan zee, landinwaarts plaatselijk tot 6 graden. Morgen begint zonnig en blijft het droog. In de middag veel zon met af en toe wat bewolking, 21 tot 24 graden. Later op de dag neemt de bewolking vanuit het westen toe.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag roept op om de internationale rechtsorde en het internationaal strafhof te blijven verdedigen. Het ICC staat onder toenemende druk door zware Amerikaanse sancties, zegt Van Zanen tegen 80 ambassadeurs en vertegenwoordigers van 40 verschillende landen tijdens het jaarlijkse Embassy Festival. Door de sancties kunnen rechters en medewerkers van het Hof niet meer naar de Verenigde Staten reizen en geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem. De VS legde de sancties op omdat, volgens de regering van president Donald Trump, het Hof een corrupte en gepolitiseerde organisatie is, na een arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Den Haag zal er alles aan doen om als stad van vrede en recht de internationale rechtsorde te verdedigen, aldus Van Zanen.
7: Een automobilist die zaterdagochtend gewond raakte bij een ongeval op de A76 bij Heerlen is overleden. De bestuurder botste rond 4:15 ochtends achterop een vrachtwagen. Hoe dat kon gebeuren is niet bekend. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. De politie zoekt zaterdag opnieuw in en rond Overasselt, maar maakt niet bekend waar precies naar. De afgelopen dagen zijn al meerdere keren wapens gevonden, waaronder een tas met wapens in Wijchen. In de nacht van maandag op dinsdag werd een beveiliger van 51 uit Wijchen doodgeschoten bij het huis van crimineel Jan G. Twee agenten raakten gewond. 34 mensen zijn aangehouden. 32 van hen zitten vast in beperkingen. Volgens de Gelderlander wordt onder meer met metaaldetectoren gezocht in een weiland naast de woning. Daarbij is in ieder geval een onafgevuurde kogel gevonden. De reisapp Polar Steps mag niet meer op diensttelefoons van Defensie. Het ministerie heeft de app op een verboden lijst gezet na berichtgeving van Follow the Money. Uit dat onderzoek bleek dat tientallen militairen via de app te volgen waren in Nederland en op oefening in het buitenland. Van veel militairen was eenvoudig hun adres te achterhalen en ook waar ze werkten en wanneer. Polar Steps spreekt tegen dat er sprake is van een datalek en zegt dat Follow the Money alleen toegang heeft gekregen tot publieke tripdata. Meer dan 15.000 euro is opgehaald om de lichamen van 3 verongelukte jongens uit Eritrea naar hun geboorteland te brengen. Een begrafenisondernemer uit de gemeente Dronten startte daarvoor een crowdfundingsactie. De 3 jonge mannen van 17 en 19 jaar kwamen vorig weekend om bij een aanrijding op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Bij het ongeluk waren 3 voertuigen betrokken en raakten 5 mensen gewond. De asielzoekers kwamen uit hetzelfde dorp in Eritrea en hun families daar zijn volgens de uitvaartondernemer nog niet op de hoogte van het overlijden. De regio Rotterdam moet de komende jaren rekening houden met ongekende verkeersopstoppingen door onderhoud en vervanging van verouderde infrastructuur. Rijkswaterstaat en metropoolregio Rotterdam-Den Haag spreken van de grootste onderhoudsopgave ooit. Bruggen en tunnels, zoals de Giessebrug, de Van Brienenoordbrug en de Benelux-tunnel, zijn langere tijd zeer beperkt te gebruiken. De komende 10 tot 15 jaar is de huidige weg- en spoorcapaciteit niet volledig te gebruiken. Overheden, werkgevers, werknemers en het onderwijs worden opgeroepen mee te denken om het verkeer te laten afnemen. Bijvoorbeeld door aangepaste werk- en lestijden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
8: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws. De haven van Dover is weer open, nadat gemaskerde demonstranten vanochtend urenlang de toegangswegen hadden geblokkeerd. Zij protesteerden tegen de komst van migranten via de kanaalroute. Sinds het middaguur is er volgens de Britse havenautoriteiten weer vrij transportverkeer mogelijk. Dover is de op twee na grootste goederenhaven van het Verenigd Koninkrijk en verwerkt in de zomer meer dan 10.000 vrachtwagens en 15.000 personenauto's per dag. De Labour-regering zegt dat het aantal migranten dat de oversteek maakt het laagst is sinds 2019... door afspraken met Frankrijk om ze daar al tegen te houden. Bij gevechten tussen het Jemenitische regeringsleger en Houthi-rebellen zijn meer dan 60 mensen omgekomen. Het gaat om 26 militairen en 31 rebellen die sneuvelden tijdens urenlange strijd in het zuidwesten van het land. Ook 6 burgers vonden de dood bij een raketaanval op de nog door de overheid gecontroleerde stad Taiz. Vrijdag werden al meer dan 120 doden gemeld als gevolg van de opgeleide gevechten. De Houthis rukken vermoedelijk op om controle te krijgen over de Bab al-Mandeb, een belangrijke aan Jemen grenzende zeestraat. Een grote natuurbrand in het Zuid-Franse departement Aude heeft tot nu toe 225 hectare verwoest, wat overeenkomt met zo'n 450 voetbalvelden. Zo'n 350 brandweerlieden zijn actief, met 100 voertuigen, een blusvliegtuig en een helikopter. De brand brak vrijdagmiddag uit in de gemeente Puy-Laurence, ten westen van Perpignan, aan de rand van de Pyreneeën. In het gehucht Lavagnac werden 32 inwoners uit voorzorg geëvacueerd. Ook het kasteel van Puy-Laurence, beschermd werelderfgoed en een toeristische trekpleister werd ontruimd.
10: Noren staan zaterdag urenlang in de rij om afscheid te nemen van de overleden koning Harald. De wachtrij voor de paleiskapel in Oslo is ongeveer 1,2 kilometer lang en de wachttijd loopt op tot 7 uur. Het hof heeft de openingstijden verlengd. Zaterdag, zondag en maandag is de kapel open van 10 uur 's ochtends tot 11 uur 's avonds. Dinsdag, de dag voor de uitvaart, sluit de kapel om 7 uur 's avonds. De afgelopen week kwamen al duizenden mensen naar het paleis om de op 89-jarige leeftijd overleden koning een laatste eer te bewijzen.
11: De Nepalese autoriteiten hebben iemand bevrijd uit een tunnel bij waterkrachtcentrale Trishuli 1. Naar schatting zitten circa 900 mensen vast in tunnels door overstromingen in het grensgebied met China. Vrijdag werden al 2 anderen bevrijd bij Trishuli 3. Duizenden mensen worden nog vermist in Nepal, onder wie 2 Nederlanders. De rampendienst meldt dat inmiddels 1344 lichamen zijn geborgen. Zo'n 5000 mensen worden nog vermist, onder wie veel buitenlanders.
10: Ongeveer 300 gemaskerde demonstranten blokkeren zaterdag de toegang tot de haven van Dover. Meerdere wegen van en naar de kanaalhaven zijn afgesloten. De politie is ter plaatse en heeft contact met de demonstranten. Geweldsincidenten hebben zich, voor zover bekend, niet voorgedaan. Afvaarten zijn stilgelegd om veiligheidsredenen. Aan Franse zijde in Calais zijn er vertragingen.
12: Het protest lijkt gericht tegen asielzoekers. Een dag nadat Reform UK-leider Nigel Farage met zijn uiterst rechtse Franse evenknie Jordan Bardella van Rassemblement National een symbolische intentieverklaring tekende voor een terugkeerplan voor asielmigranten.
13: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
14: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
15: En nu het economisch nieuws.
16: Vier Duitse deelstaten langs de Rijn vragen de federale regering om meer geld voor het onderhoud van waterwegen. Hessen, Rijnland-Palts, Baden-Württemberg en Noord-Rijn-Westfalen zeggen dat er minstens 2,5 miljard euro per jaar nodig is. Deze zomer kampte de binnenvaart met grote problemen door lage waterstanden in de Rijn. Noord-Rijn-Westfalen wil dat Duitsland werkt aan een binnenvaartvloot die ook bij extreem laag water betrouwbaar kan varen. De verkeersminister van Baden-Württemberg noemt het versterken van de havens een nationale taak.
17: Tanken is zaterdag opnieuw duurder geworden door het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten. De adviesprijs voor een liter euro 95 steeg zaterdagochtend met bijna 1 cent naar 2 euro en 71 cent. Experts sluiten niet uit dat de prijs op de snelweg de 3 euro aantikt. De dieselprijs bleef stabiel op 2 euro en 68 cent per liter. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, verwacht dat de olieprijzen flink dalen zodra de oorlog voorbij is.
18: Elon Musk's AI-bedrijf xAI is er niet in geslaagd een verbod op door kunstmatige intelligentie gegenereerde neppe naaktbeelden te laten schrappen. Een federale rechter weigerde vrijdag om de wet in de staat Minnesota op voorhand te blokkeren. Het is het eerste verbod in zijn soort in de Verenigde Staten. xAI voert aan dat de maatregel de vrijheid van meningsuiting beperkt. Maar Minnesota stelt dat de wet specifiek is opgesteld om de verspreiding van ongevraagde seksuele beelden, gemaakt met AI, aan banden te leggen. Het Europees Parlement stemde eerder dit jaar in met een verbod op apps die AI gebruiken om naaktbeelden te maken zonder de toestemming van de afgebeelde persoon.
19: De maker van het computerspel Tetris heeft kritiek op een nieuwe game van het Witte Huis die het klassieke blokstapelspel nabootst. In het spel Build the Wall moeten spelers een muur bouwen om te voorkomen dat migranten de Amerikaanse grens oversteken. De Tetris Company laat op X weten dat het bedrijf niet betrokken was bij de ontwikkeling en dat inbreuk op auteursrecht uiterst serieus wordt genomen. Het bedrijf distantieert zich van Trumps politieke boodschappen en zegt te geloven in verbinding en mensen samenbrengen, niet in het scheiden van mensen. Of het bedrijf juridische stappen neemt, is niet bekend.
20: Werkgevers sturen scherper op kosten en kilometers door de hogere brandstofkosten als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen. Vooral middelgrote bedrijven versnellen de overstap naar elektrisch rijden en laten werknemers meer thuiswerken. Ook stimuleren ze tanken bij goedkopere stations in plaats van langs de snelweg. Kleinere bedrijven hebben minder last van de wereldwijde spanningen en voeren vaak geen concrete aanpassingen door.
21: Het Panama-kanaal beperkt vanaf vrijdag het aantal schepen dat er doorheen mag varen. Door droogte als gevolg van El Niño staat het water in de twee kunstmatige meren die het kanaal voeden te laag. Het aantal schepen wordt geleidelijk teruggebracht van 36 naar 32 per dag, halverwege september. Panama heeft om El Niño de noodtoestand uitgeroepen. Het kanaal verbindt de Atlantische en de Grote Oceaan en verwerkt ongeveer 5% van de wereldwijde handel over zee.
22: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
23: Tot slot het sportnieuws.
24: Wielrenner Victor Kampenaerts heeft zijn contract bij Visma Leasebike verlengd tot eind 2028. De 34-jarige Belg rijdt sinds 2025 voor het team en is vooral in grote rondes een belangrijke schakel geworden.
23: Hij speelde een ondersteunende rol bij de eindzeges in de Giro d'Italia en de Vuelta en was onmisbaar in de ploegentijdrit tijdens de Tour de France dit jaar. Kampenaerts zegt trots te zijn op zijn bijdrage aan de overwinningen en blij met het vertrouwen van de ploeg. Hoofdracing Mark Reef noemt hem een ervaren renner die fysiek sterk is en altijd bereid om zijn ploeggenoten te helpen. Voetbalbond UEFA heeft Matteo Guendouzi van Fenerbahçe voor 4 wedstrijden geschorst, waarvan 2 voorwaardelijk. De Franse voetballer krijgt die straf voor zijn aandeel in de ongeregeldheden na de wedstrijd tegen Olympique Lyon in de voorronde van de Champions League in augustus. Guendouzi provoceerde na afloop de supporters van Lyon, waar hij werd uitgefloten omdat hij eerder speelde voor aartsrivaal Marseille. De UEFA schorste hem wegens beledigen, het provoceren van supporters en het overtreden van gedragsregels. Guendouzi kreeg ook een boete van €50.000. Voorzitter Gianni Infantino van de FIFA woont zaterdag de openingswedstrijd bij van het WK voor vrouwen onder de 20 in het Poolse Katowice. Het is het eerste FIFA-toernooi sinds Infantino zijn omstreden plan introk om een deel van de WK-rechten te verkopen aan derden. Dat plan leidde tot felle kritiek en een dreigend boycot van de UEFA. De Europese Voetbalbond schortte die boycot eind augustus op, maar maakte wel bekend strafrechtelijke procedures tegen Infantino voor te bereiden. Wielrenner Tadej Pogacar heeft zijn seizoen beëindigd na een zware val in de Vuelta. De 27-jarige Sloveense wereldkampioen brak daarbij een sleutelbeen en een nekwervel. Hij kan zijn wereldtitel eind deze maand in Canada niet verdedigen. Pogacar heeft zijn contract bij UAE Team Emirates verlengd tot en met 2032. De renner won dit jaar voor de 5e keer de Tour de France en was op weg om de op zijn erelijst nog ontbrekende Ronde van Spanje te winnen. Max Verstappen heeft bij de 3e vrije training voor de Grote Prijs van Italië de 3e tijd gereden. De Red Bull-coureur was op het circuit van Monza ruim 0,3 langzamer dan Mercedes-coureur George Russell, die de snelste tijd neerzette. Lewis Hamilton in de Ferrari werd 2e. Verstappen zat een dag na de teleurstellende 9e tijd in de 2e training dichter bij de koplopers. De kwalificatie is zaterdag om 4 uur. Richard Hughes is vertrokken als sportdirecteur bij Liverpool. De 47-jarige Schot was sinds het voorjaar van 2024 in dienst bij de club van onder meer Virgil van Dijk. Onder Hughes werd Liverpool in 2025 landskampioen onder trainer Arne Slot, die later werd ontslagen. Hughes gaf aan een nieuwe uitdaging te willen zoeken. Liverpool is op zoek naar een opvolger. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden vallen nog enkele buien. Het wordt ongeveer 20 graden. De wind waait matig uit het westen, aan de kust vrij krachtig. Vanavond breekt het op met brede opklaringen en blijft het droog. Vannacht koelt het flink af, langs de kust rond 15 graden, landinwaarts plaatselijk tot 6 graden. Morgen begint zonnig en droog. In de middag wordt het 21 tot 24 graden bij weinig wind. Morgenavond neemt de bewolking vanuit het westen toe, maar het blijft waarschijnlijk droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Minister Yesil Gus heeft tijdens de Nationale Indië-herdenking in Roermond stilgestaan bij het lot van Molukse veteranen. Het ontslag uit militaire dienst, de gebrekkige opvang en het niet nakomen van verwachtingen hebben diepe sporen nagelaten, zei ze. Premier Jette bood in juni namens de regering excuses aan voor de behandeling van Molukse migranten na de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. Bij de 39e herdenking, bij het Nationaal Indië Monument,
4: werden de meer dan 6.400 Nederlandse en KNIL-militairen herdacht die tussen 1945 en 1962 sneuvelden. Ook werden de 161 militairen herdacht die omkwamen tijdens internationale missies sinds de Koreaoorlog.
6: Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag roept op om de internationale rechtsorde en het internationaal strafhof te blijven verdedigen. Het ICC staat onder toenemende druk door zware Amerikaanse sancties, zegt Van Zanen tegen 80 ambassadeurs en vertegenwoordigers van 40 verschillende landen tijdens het jaarlijkse Embassy Festival. Door de sancties kunnen rechters en medewerkers van het hof niet meer naar de Verenigde Staten reizen en geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem. De VS legde de sancties op omdat, volgens de regering van president Donald Trump, het hof een corrupte en gepolitiseerde organisatie is, na een arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Den Haag zal er alles aan doen om als stad van vrede en recht de internationale rechtsorde te verdedigen, aldus Van Zanen.
7: Een automobilist die zaterdagochtend gewond raakte bij een ongeval op de A76 bij Heerlen, is overleden. De bestuurder botste rond 4:15 ochtends achter op een vrachtwagen. Hoe dat kon gebeuren is niet bekend. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd.
8: De politie zoekt zaterdag opnieuw in en rond Overasselt, maar maakt niet bekend waar precies naar. De afgelopen dagen zijn al meerdere keren wapens gevonden, waaronder een tas met wapens in Wijchen. In de nacht van maandag op dinsdag werd een beveiliger van 51 uit Wijchen doodgeschoten bij het huis van crimineel Jan G. Twee agenten raakten gewond. 34 mensen zijn aangehouden. 32 van hen zitten vast in beperkingen. Volgens de Gelderlander wordt onder meer met metaaldetectoren gezocht in een weiland naast de woning. Daarbij is in ieder geval een onafgevuurde kogel gevonden.
9: De reisapp Polar Steps mag niet meer op diensttelefoons van Defensie. Het ministerie heeft de app op een verboden lijst gezet na berichtgeving van Follow the Money. Uit dat onderzoek bleek dat tientallen militairen via de app te volgen waren in Nederland en op oefening in het buitenland. Van veel militairen was eenvoudig hun adres te achterhalen en ook waar ze werkten en wanneer. Polar Steps spreekt tegen dat er sprake is van een datalek en zegt dat Follow the Money alleen toegang heeft gekregen tot publieke tripdata.
25: Meer dan 15.000 euro is opgehaald om de lichamen van 3 verongelukte jongens uit Eritrea naar hun geboorteland te brengen. Een begrafenisondernemer uit de gemeente Dronten startte daarvoor een crowdfundingsactie. De 3 jonge mannen van 17 en 19 jaar kwamen vorig weekend om bij een aanrijding op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Bij het ongeluk waren 3 voertuigen betrokken en raakten 5 mensen gewond. De asielzoekers kwamen uit hetzelfde dorp in Eritrea en hun families daar zijn volgens de uitvaartondernemer nog niet op de hoogte van het overlijden.
26: Dit was het Binnenlands Nieuws.
27: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
28: Nu het buitenlands nieuws.
29: De Russische president Vladimir Poetin heeft alsnog verordoneerd de aanvallen op Kiev te staken rond het bezoek van een Amerikaanse delegatie. Zondag ontmoeten de onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner daar president Volodymyr Zelensky in een poging de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Het bestand duurt 3 dagen en treedt per middernacht in. Zelensky kondigde vrijdag al aan de luchtaanvallen op Rusland tot en met dinsdag op te schorten, maar kreeg aanvankelijk geen gehoor uit het Kremlin. Witkoff en Kushner zijn zaterdag in Moskou voor overleg met Poetin, waar zij naar verwachting een vredesvoorstel voorleggen. De haven van Dover is weer open, nadat gemaskerde demonstranten vanochtend urenlang de toegangswegen hadden geblokkeerd. Zij protesteerden tegen de komst van migranten via de kanaalroute. Sinds het middaguur is er volgens de Britse havenautoriteiten weer vrij transportverkeer mogelijk. Dover is de op twee na grootste goederenhaven van het Verenigd Koninkrijk en verwerkt in de zomer meer dan 10.000 vrachtwagens en 15.000 personenauto's per dag. De Labour-regering zegt dat het aantal migranten dat de oversteek maakt het laagst is sinds 2019, door afspraken met Frankrijk om ze daar al tegen te houden. Bij gevechten tussen het Jemenitische regeringsleger en Houthi-rebellen zijn meer dan 60 mensen omgekomen. Het gaat om 26 militairen en 31 rebellen die sneuvelden tijdens urenlange strijd in het zuidwesten van het land. Ook 6 burgers vonden de dood bij een raketaanval op de nog door de overheid gecontroleerde stad Taiz. Vrijdag werden al meer dan 120 doden gemeld als gevolg van de opgeleide gevechten. De Houthis rukken vermoedelijk op om controle te krijgen over de Bab al-Mandeb, een belangrijke aan Jemen grenzende zeestraat. Een grote natuurbrand in het Zuid-Franse departement Aude heeft tot nu toe 225 hectare verwoest, wat overeenkomt met zo'n 450 voetbalvelden. Zo'n 350 brandweerlieden zijn actief, met 100 voertuigen, een blusvliegtuig en een helikopter. De brand brak vrijdagmiddag uit in de gemeente Puy-Laurence, ten westen van Perpignan, aan de rand van de Pyreneeën. In het gehucht Lavagnac werden 32 inwoners uit voorzorg geëvacueerd. Ook het kasteel van Puy-Laurence, beschermd werelderfgoed en een toeristische trekpleister, werd ontruimd. Noren staan zaterdag urenlang in de rij om afscheid te nemen van de overleden koning Harald. De wachtrij voor de Paleiskapel in Oslo is ongeveer 1,2 kilometer lang en de wachttijd loopt op tot 7 uur. Het Hof heeft de openingstijden verlengd. Zaterdag, zondag en maandag is de kapel open van 10 uur 's ochtends tot 11 uur 's avonds. Dinsdag, de dag voor de uitvaart, sluit de kapel om 7 uur 's avonds. De afgelopen week kwamen al duizenden mensen naar het paleis om de op 89-jarige leeftijd overleden koning een laatste eer te bewijzen. De Nepalese autoriteiten hebben iemand bevrijd uit een tunnel bij waterkrachtcentrale Trishuli 1. Naar schatting zitten circa 900 mensen vast in tunnels door overstromingen in het grensgebied met China. Vrijdag werden al 2 anderen bevrijd bij Trishuli 3. Duizenden mensen worden nog vermist in Nepal, onder wie 2 Nederlanders. De rampendienst meldt dat inmiddels 1344 lichamen zijn geborgen. Zo'n 5000 mensen worden nog vermist, onder wie veel buitenlanders. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
27: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
29: En nu het economisch nieuws. 4 Duitse deelstaten langs de Rijn vragen de federale regering om meer geld voor het onderhoud van waterwegen. Hessen, Rijnland-Palts, Baden-Württemberg en Noord-Rijn-Westfalen zeggen dat er minstens 2,5 miljard euro per jaar nodig is. Deze zomer kampte de binnenvaart met grote problemen door lage waterstanden in de Rijn. Noord-Rijn-Westfalen wil dat Duitsland werkt aan een binnenvaartvloot die ook bij extreem laag water betrouwbaar kan varen. De verkeersminister van Baden-Württemberg noemt het versterken van de havens een nationale taak. Tanken is zaterdag opnieuw duurder geworden door het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten. De adviesprijs voor een liter euro 95 steeg zaterdagochtend met bijna 1 cent naar 2 euro en 71 cent. Experts sluiten niet uit dat de prijs op de snelweg de 3 euro aantikt. De dieselprijs bleef stabiel op 2 euro en 68 cent per liter. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, verwacht dat de olieprijzen flink dalen zodra de oorlog voorbij is.
10: Elon Musk's AI-bedrijf xAI is er niet in geslaagd een verbod op door kunstmatige intelligentie gegenereerde neppe naaktbeelden te laten schrappen. Een federale rechter weigerde vrijdag om de wet in de staat Minnesota op voorhand te blokkeren. Het is het eerste verbod in zijn soort in de Verenigde Staten. xAI voert aan dat de maatregel de vrijheid van meningsuiting beperkt. Maar Minnesota stelt dat de wet specifiek is opgesteld om de verspreiding van ongevraagde seksuele beelden, gemaakt met AI, aan banden te leggen. Het Europees Parlement stemde eerder dit jaar in met een verbod op apps die AI gebruiken om naaktbeelden te maken zonder de toestemming van de afgebeelde persoon.
11: De maker van het computerspel Tetris heeft kritiek op een nieuwe game van het Witte Huis die het klassieke blokstapelspel nabootst. In het spel Build the Wall moeten spelers een muur bouwen om te voorkomen dat migranten de Amerikaanse grens oversteken. De Tetris Company laat op X weten dat het bedrijf niet betrokken was bij de ontwikkeling en dat inbreuk op auteursrecht uiterst serieus wordt genomen. Het bedrijf distantieert zich van Trumps politieke boodschappen en zegt te geloven in verbinding en mensen samenbrengen, niet in het scheiden van mensen. Of het bedrijf juridische stappen neemt, is niet bekend.
12: Werkgevers sturen scherper op kosten en kilometers door de hogere brandstofkosten als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen. Vooral middelgrote bedrijven versnellen de overstap naar elektrisch rijden en laten werknemers meer thuis werken. Ook stimuleren ze tanken bij goedkopere stations in plaats van langs de snelweg. Kleinere bedrijven hebben minder last van de wereldwijde spanningen en voeren vaak geen concrete aanpassingen door.
13: Het Panama-kanaal beperkt vanaf vrijdag het aantal schepen dat er doorheen mag varen. Door droogte als gevolg van El Niño staat het water in de twee kunstmatige meren die het kanaal voeden te laag. Het aantal schepen wordt geleidelijk teruggebracht van 36 naar 32 per dag, halverwege september. Panama heeft om El Niño de noodtoestand uitgeroepen. Het kanaal verbindt de Atlantische en de Grote Oceaan en verwerkt ongeveer 5% van de wereldwijde handel over zee.
14: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
15: Tot slot het sportnieuws. Wielrenner Victor Kampenaerts heeft zijn contract bij Visma Leasebike verlengd tot eind 2028. De 34-jarige Belg rijdt sinds 2025 voor het team en is vooral in grote rondes een belangrijke schakel geworden. Hij speelde een ondersteunende rol bij de eindzegens in de Giro d'Italia en de Vuelta en was onmisbaar in de ploegentijdrit tijdens de Tour de France dit jaar. Kampenaerts zegt trots te zijn op zijn bijdrage aan de overwinningen en blij met het vertrouwen van de ploeg. Hoofdracing Mark Reef noemt hem een ervaren renner die fysiek sterk is en altijd bereid om zijn ploeggenoten te helpen.
16: Voetbalbond UEFA heeft Matteo Guendouzi van Fenerbahçe voor 4 wedstrijden geschorst, waarvan 2 voorwaardelijk. De Franse voetballer krijgt die straf voor zijn aandeel in de ongeregeldheden na de wedstrijd tegen Olympique Lyon in de voorronde van de Champions League in augustus. Guendouzi provoceerde na afloop de supporters van Lyon, waar hij werd uitgefloten omdat hij eerder speelde voor aartsrivaal Marseille. De UEFA schorste hem wegens beledigen, het provoceren van supporters en het overtreden van gedragsregels. Guendouzi kreeg ook een boete van €50.000.
17: Voorzitter Gianni Infantino van de FIFA woont zaterdag de openingswedstrijd bij van het WK voor vrouwen onder de 20 in het Poolse Katowice. Het is het eerste FIFA-toernooi sinds Infantino zijn omstreden plan introk om een deel van de WK-rechten te verkopen aan derden. Dat plan leidde tot felle kritiek en een dreigend boycott van de UEFA. De Europese Voetbalbond schortte die boycott eind augustus op, maar maakte wel bekend strafrechtelijke procedures tegen Infantino voor te bereiden.
18: Wielrenner Tadej Pogacar heeft zijn seizoen beëindigd na een zware val in de Vuelta. De 27-jarige Sloveense wereldkampioen brak daarbij een sleutelbeen en een nekwervel. Hij kan zijn wereldtitel eind deze maand in Canada niet verdedigen. Pogacar heeft zijn contract bij UAE Team Emirates verlengd tot en met 2032.
0: De renner won dit jaar voor de vijfde keer de Tour de France en was op weg om de op zijn erelijst nog ontbrekende Ronde van Spanje te winnen. Max Verstappen heeft bij de derde vrije training voor de Grote Prijs van Italië de derde tijd gereden. De Red Bull-coureur was op het circuit van Monza ruim 0,3 langzamer dan Mercedes-coureur George Russell, die de snelste tijd neerzette. Lewis Hamilton in de Ferrari werd tweede. Verstappen zat een dag na de teleurstellende negende tijd in de tweede training dichter bij de koplopers. De kwalificatie is zaterdag om 4 uur. Richard Hughes is vertrokken als sportdirecteur bij Liverpool. De 47-jarige Schot was sinds het voorjaar van 2024 in dienst bij de club van onder meer Virgil van Dijk. Onder Hughes werd Liverpool in 2025 landskampioen onder trainer Arne Slot, die later werd ontslagen. Hughes gaf aan een nieuwe uitdaging te willen zoeken. Liverpool is op zoek naar een opvolger. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden vallen nog enkele buien. Het wordt rond de 20 graden bij een matige westenwind. Aan de kust vrij krachtig. Vanavond klaart het breed op en blijft het droog. De wind neemt af, behalve aan de noordoostkust waar het nog even stevig waait. Vannacht blijft het overal droog en koelt het af naar 6 graden landinwaarts. Aan zee rond de 15. Morgen veel zon en droog weer, met middagtemperaturen tussen 21 en 24 graden. Morgenavond neemt de bewolking vanuit het westen toe.
19: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
20: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
26: Dit is het Binnenlands Nieuws. Minister Yesil Gus heeft tijdens de Nationale Indië-herdenking in Roermond stilgestaan bij het lot van Molukse veteranen. Het ontslag uit militaire dienst, de gebrekkige opvang en het niet nakomen van verwachtingen hebben diepe sporen nagelaten, zei ze. Premier Jette bood in juni namens de regering excuses aan voor de behandeling van Molukse migranten na de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. Bij de 39ste herdenking, bij het Nationaal Indië-monument, werden de meer dan 6.400 Nederlandse en KNIL-militairen herdacht die tussen 1945 en 1962 sneuvelden. Ook werden de 161 militairen herdacht die omkwamen tijdens internationale missies sinds de Koreaoorlog.
21: Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag roept op om de internationale rechtsorde en het internationaal strafhof te blijven verdedigen. Het ICC staat onder toenemende druk door zware Amerikaanse sancties, zegt Van Zanen tegen 80 ambassadeurs en vertegenwoordigers van 40 verschillende landen tijdens het jaarlijkse Embassy Festival. Door de sancties kunnen rechters en medewerkers van het Hof niet meer naar de Verenigde Staten reizen en geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem. De VS legde de sancties op omdat, volgens de regering van president Donald Trump, het Hof een corrupte en gepolitiseerde organisatie is, na een arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Den Haag zal er alles aan doen om als stad van vrede en recht de internationale rechtsorde te verdedigen, aldus Van Zanen.
22: Een automobilist die zaterdagochtend gewond raakte bij een ongeval op de A76 bij Heerlen is overleden. De bestuurder botste rond 4:15 ochtends achterop een vrachtwagen. Hoe dat kon gebeuren is niet bekend. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd.
23: De politie zoekt zaterdag opnieuw in en rond Overasselt, maar maakt niet bekend waar precies naar. De afgelopen dagen zijn al meerdere keren wapens gevonden, waaronder een tas met wapens in Wijchen.
3: in de nacht van maandag op dinsdag met een beveiliger van 51 uit Wijchen doodgeschoten bij het huis van crimineel Jan G. Twee agenten raakten gewond. 34 mensen zijn aangehouden. 32 van hen zitten vast in beperkingen. Volgens de Gelderlander wordt onder meer met metaaldetectoren gezocht in een weiland naast de woning. Daarbij is in ieder geval een onafgevuurde kogel gevonden. De reisapp Polar Steps mag niet meer op diensttelefoons van Defensie. Het ministerie heeft de app op een verboden lijst gezet na berichtgeving van Follow the Money. Uit dat onderzoek bleek dat tientallen militairen via de app te volgen waren in Nederland en op oefening in het buitenland. Van veel militairen was eenvoudig hun adres te achterhalen en ook waar ze werkten en wanneer. Polar Steps spreekt tegen dat er sprake is van een datalek en zegt dat Follow the Money alleen toegang heeft gekregen tot publieke tripdata. Meer dan 15.000 euro is opgehaald om de lichamen van 3 verongelukte jongens uit Eritrea naar hun geboorteland te brengen. Een begrafenisondernemer uit de gemeente Dronten startte daarvoor een crowdfundingsactie. De 3 jonge mannen van 17 en 19 jaar kwamen vorig weekend om bij een aanrijding op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Bij het ongeluk waren 3 voertuigen betrokken en raakten 5 mensen gewond. De asielzoekers kwamen uit hetzelfde dorp in Eritrea en hun families daar zijn volgens de uitvaartondernemer nog niet op de hoogte van het overlijden.
4: Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. Deelnemende landen aan de conventie over bepaalde conventionele wapens hebben een belangrijke stap gezet richting internationale regelgeving voor autonoom wapentuig. De lidstaten zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag akkoord gegaan met een voorlopig document waarin in grote lijnen regels worden geschetst voor het gebruik van zogenoemde killer robots. Dat zijn wapens die zelfstandig doelen kunnen uitzoeken en uitschakelen. Hoewel de overeenkomst niet bindend is, kan het akkoord worden gezien als opmaat naar concrete regelgeving. Minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen spreekt van een belangrijke stap die Nederland als voorzitter heeft helpen vormgeven.
8: De Russische president Vladimir Poetin heeft alsnog verordoneerd de aanvallen op Kiev te staken rond het bezoek van een Amerikaanse delegatie. Zondag ontmoeten de onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner daar president Volodymyr Zelensky in een poging de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Het bestand duurt 3 dagen en treedt per middernacht in. Zelensky kondigde vrijdag al aan de luchtaanvallen op Rusland tot en met dinsdag op te schorten, maar kreeg aanvankelijk geen gehoor uit het Kremlin. Witkoff en Kushner zijn zaterdag in Moskou voor overleg met Poetin, waar zij naar verwachting een vredesvoorstel voorleggen.
9: De haven van Dover is weer open, nadat gemaskerde demonstranten vanochtend urenlang de toegangswegen hadden geblokkeerd. Zij protesteerden tegen de komst van migranten via de kanaalroute. Sinds het middaguur is er volgens de Britse havenautoriteiten weer vrij transportverkeer mogelijk. Dover is de op 2 na grootste goederenhaven van het Verenigd Koninkrijk en verwerkt in de zomer meer dan 10.000 vrachtwagens en 15.000 personenauto's per dag. De Labour-regering zegt dat het aantal migranten dat de oversteek maakt het laagst is sinds 2019, door afspraken met Frankrijk om ze daar al tegen te houden.
24: Bij gevechten tussen het Jemenitische regeringsleger en Houthi-rebellen zijn meer dan 60 mensen omgekomen. Het gaat om 26 militairen en 31 rebellen die sneuvelden tijdens urenlange strijd in het zuidwesten van het land. Ook 6 burgers vonden de dood bij een raketaanval op de nog door de overheid gecontroleerde stad Taiz. Vrijdag werden al meer dan 120 doden gemeld als gevolg van de opgeleide gevechten.
10: De Houthis rukken vermoedelijk op om controle te krijgen over de Bab al-Mandeb, een belangrijke aan Jemen grenzende zeestraat.
11: Een grote natuurbrand in het Zuid-Franse departement Aude heeft tot nu toe 225 hectare verwoest, wat overeenkomt met zo'n 450 voetbalvelden. Zo'n 350 brandweerlieden zijn actief, met 100 voertuigen, een blusvliegtuig en een helikopter. De brand brak vrijdagmiddag uit in de gemeente Puy-Laurens, ten westen van Perpignan, aan de rand van de Pyreneeën. In het gehucht Lavagnac werden 32 inwoners uit voorzorg geëvacueerd. Ook het kasteel van Puy-Laurens, beschermd werelderfgoed en een toeristische trekpleister, werd ontruimd.
12: Noren staan zaterdag urenlang in de rij om afscheid te nemen van de overleden koning Harald. De wachtrij voor de paleiskapel in Oslo is ongeveer 1,2 kilometer lang en de wachttijd loopt op tot 7 uur. Het hof heeft de openingstijden verlengd. Zaterdag, zondag en maandag is de kapel open van 10 uur 's ochtends tot 11 uur 's avonds. Dinsdag, de dag voor de uitvaart, sluit de kapel om 7 uur 's avonds. De afgelopen week kwamen al duizenden mensen naar het paleis om de op 89-jarige leeftijd overleden koning een laatste eer te bewijzen.
13: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
14: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
15: En nu het economisch nieuws. Een bitcoin is weer minder dan $80.000 waard. De groei van de werkgelegenheid in de Verenigde Staten was in augustus veel sterker dan verwacht. Daardoor wordt een renteverhoging door de Federal Reserve later deze maand waarschijnlijker. Hogere leenkosten beperken de ruimte om te investeren en te speculeren, waardoor risicovolle beleggingen zoals bitcoin minder aantrekkelijk worden. Ook de goudprijs is gedaald tot onder de $45.000 per troy ounce.
25: Vier Duitse deelstaten langs de Rijn vragen de federale regering om meer geld voor het onderhoud van waterwegen. Hessen, Rijnland-Palts, Baden-Württemberg en Noord-Rijn-Westfalen zeggen dat er minstens 2,5 miljard euro per jaar nodig is. Deze zomer kampte de binnenvaart met grote problemen door lage waterstanden in de Rijn. Noord-Rijn-Westfalen wil dat Duitsland werkt aan een binnenvaartvloot die ook bij extreem laag water betrouwbaar kan varen. De verkeersminister van Baden-Württemberg noemt het versterken van de havens een nationale taak.
27: Tanken is zaterdag opnieuw duurder geworden door het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten. De adviesprijs voor een liter euro 95 steeg zaterdagochtend met bijna 1 cent naar €2,71. Experts sluiten niet uit dat de prijs op de snelweg de €3 aantikt. De dieselprijs bleef stabiel op €2,68 per liter. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, verwacht dat de olieprijzen flink dalen zodra de oorlog voorbij is.
28: Elon Musk's AI-bedrijf xAI is er niet in geslaagd een verbod op door kunstmatige intelligentie gegenereerde neppe naaktbeelden te laten schrappen. Een federale rechter weigerde vrijdag om de wet in de staat Minnesota op voorhand te blokkeren. Het is het eerste verbod in zijn soort in de Verenigde Staten. xAI voert aan dat de maatregel de vrijheid van meningsuiting beperkt. Maar Minnesota stelt dat de wet specifiek is opgesteld om de verspreiding van ongevraagde seksuele beelden, gemaakt met AI, aan banden te leggen. Het Europees Parlement stemde eerder dit jaar in met een verbod op apps die AI gebruiken om naaktbeelden te maken zonder de toestemming van de afgebeelde persoon.
29: De maker van het computerspel Tetris heeft kritiek op een nieuwe game van het Witte Huis die het klassieke blokstapelspel nabootst. In het spel Build the Wall moeten spelers een muur bouwen om te voorkomen dat migranten de Amerikaanse grens oversteken. De Tetris Company laat op X weten dat het bedrijf niet betrokken was bij de ontwikkeling en dat inbreuk op auteursrecht uiterst serieus wordt genomen.
27: Het bedrijf distancieert zich van Trumps politieke boodschappen en zegt te geloven in verbinding en mensen samenbrengen, niet in het scheiden van mensen. Of het bedrijf juridische stappen neemt, is niet bekend.
0: Werkgevers sturen scherper op kosten en kilometers door de hogere brandstofkosten als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen. Vooral middelgrote bedrijven versnellen de overstap naar elektrisch rijden en laten werknemers meer thuiswerken. Ook stimuleren ze tanken bij goedkopere stations in plaats van langs de snelweg. Kleinere bedrijven hebben minder last van de wereldwijde spanningen en voeren vaak geen concrete aanpassingen door.
27: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Wielrenner Victor Kampenaerts heeft zijn contract bij Visma Leasebike verlengd tot eind 2028. De 34-jarige Belg rijdt sinds 2025 voor het team en is vooral in grote rondes een belangrijke schakel geworden. Hij speelde een ondersteunende rol bij de eindzegers in de Giro d'Italia en de Vuelta en was onmisbaar in de ploegentijdrit tijdens de Tour de France dit jaar. Kampenaerts zegt trots te zijn op zijn bijdrage aan de overwinningen en blij met het vertrouwen van de ploeg. Hoofdracing Mark Reef noemt hem een ervaren renner die fysiek sterk is en altijd bereid om zijn ploeggenoten te helpen. Voetbalbond UEFA heeft Matteo Guendouzi van Fenerbahçe voor 4 wedstrijden geschorst, waarvan 2 voorwaardelijk. De Franse voetballer krijgt die straf voor zijn aandeel in de ongeregeldheden na de wedstrijd tegen Olympique Lyon in de voorronde van de Champions League in augustus. Guendouzi provoceerde na afloop de supporters van Lyon, waar hij werd uitgefloten omdat hij eerder speelde voor aartsrivaal Marseille. De UEFA schorste hem wegens beledigen, het provoceren van supporters en het overtreden van gedragsregels. Guendouzi kreeg ook een boete van €50.000. Voorzitter Gianni Infantino van de FIFA woont zaterdag de openingswedstrijd bij van het WK voor vrouwen onder de 20 in het Poolse Katowice. Het is het eerste FIFA-toernooi sinds Infantino zijn omstreden plan introk om een deel van de WK-rechten te verkopen aan derden. Dat plan leidde tot felle kritiek en een dreigend boycott van de UEFA. De Europese Voetbalbond schortte die boycott eind augustus op, maar maakte wel bekend strafrechtelijke procedures tegen Infantino voor te bereiden. Wielrenner Tadej Pogacar heeft zijn seizoen beëindigd na een zware val in de Vuelta. De 27-jarige Sloveense wereldkampioen brak daarbij een sleutelbeen en een nekwervel. Hij kan zijn wereldtitel eind deze maand in Canada niet verdedigen. Pogacar heeft zijn contract bij UAE Team Emirates verlengd tot en met 2032. De renner won dit jaar voor de 5e keer de Tour de France en was op weg om de op zijn erelijst nog ontbrekende Ronde van Spanje te winnen. Max Verstappen heeft bij de derde vrije training voor de Grote Prijs van Italië de derde tijd gereden. De Red Bull-coureur was op het circuit van Monza ruim 0,3 langzamer dan Mercedes-coureur George Russell, die de snelste tijd neerzette. Lewis Hamilton in de Ferrari werd tweede. Verstappen zat een dag na de teleurstellende 9e tijd in de tweede training dichter bij de koplopers. De kwalificatie is zaterdag om 4 uur. Richard Hughes is vertrokken als sportdirecteur bij Liverpool. De 47-jarige Schot was sinds het voorjaar van 2024 in dienst bij de club van onder meer Virgil van Dijk. Onder Hughes werd Liverpool in 2025 landskampioen onder trainer Arne Slot, die later werd ontslagen. Hughes gaf aan een nieuwe uitdaging te willen zoeken. Liverpool is op zoek naar een opvolger. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden vallen nog enkele buien. Het wordt rond de 20 graden met een matige tot krachtige wind uit het westen. Vanavond klaart het breed op en blijft het droog. Komende nacht koelt het flink af, van 15 graden aan zee tot plaatselijk 6 graden landinwaarts. Morgen begint zonnig en droog.
3: Middags blijft het overwegend zonnig met zo nu en dan wat bewolking. De temperatuur loopt op naar 21 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden. Morgenavond neemt de bewolking vanuit het westen toe, maar het blijft waarschijnlijk droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
16: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
17: Dit is het Binnenlands Nieuws. Minister Yesilgöz heeft tijdens de nationale

0: 1945 en 1962 sneuvelde. Ook werden de 161 militairen herdacht die omkwamen tijdens internationale missies sinds de Koreaoorlog. Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag roept op om de internationale rechtsorde en het internationaal strafhof te blijven verdedigen. Het ICC staat onder toenemende druk door zware Amerikaanse sancties, zegt Van Zanen tegen 80 ambassadeurs en vertegenwoordigers van 40 verschillende landen tijdens het jaarlijkse Embassy Festival. Door de sancties kunnen rechters en medewerkers van het Hof niet meer naar de Verenigde Staten reizen en geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem. De VS legde de sancties op omdat, volgens de regering van president Donald Trump, het Hof een corrupte en gepolitiseerde organisatie is, na een arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Den Haag zal er alles aan doen om als stad van vrede en recht de internationale rechtsorde te verdedigen, aldus Van Zanen. Een automobilist die zaterdagochtend gewond raakte bij een ongeval op de A76 bij Heerlen, is overleden. De bestuurder botste rond 4:15 ochtends achterop een vrachtwagen. Hoe dat kon gebeuren is niet bekend. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. De politie zoekt zaterdag opnieuw in en rond Overasselt, maar maakt niet bekend waar precies naar. De afgelopen dagen zijn al meerdere keren wapens gevonden, waaronder een tas met wapens in Wijchen. In de nacht van maandag op dinsdag werd een beveiliger van 51 uit Wijchen doodgeschoten bij het huis van crimineel Jan G. Twee agenten raakten gewond. 34 mensen zijn aangehouden. 32 van hen zitten vast in beperkingen. Volgens de Gelderlander wordt onder meer met metaaldetectoren gezocht in een weiland naast de woning. Daarbij is in ieder geval een onafgevuurde kogel gevonden. De reisapp Polar Steps mag niet meer op diensttelefoons van Defensie. Het ministerie heeft de app op een verboden lijst gezet na berichtgeving van Follow the Money. Uit dat onderzoek bleek dat tientallen militairen via de app te volgen waren in Nederland en op oefening in het buitenland. Van veel militairen was eenvoudig hun adres te achterhalen en ook waar ze werkten en wanneer. Polar Steps spreekt tegen dat er sprake is van een datalek en zegt dat Follow the Money alleen toegang heeft gekregen tot publieke tripdata. Meer dan 15.000 euro is opgehaald om de lichamen van 3 verongelukte jongens uit Eritrea naar hun geboorteland te brengen. Een begrafenisondernemer uit de gemeente Dronten startte daarvoor een crowdfundingsactie. De 3 jonge mannen van 17 en 19 jaar kwamen vorig weekend om bij een aanrijding op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Bij het ongeluk waren 3 voertuigen betrokken en raakten 5 mensen gewond. De asielzoekers kwamen uit hetzelfde dorp in Eritrea en hun families daar zijn volgens de uitvaartondernemer nog niet op de hoogte van het overlijden.
1: Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. Deelnemende landen aan de conventie over bepaalde conventionele wapens hebben een belangrijke stap gezet richting internationale regelgeving voor autonoom wapentuig. De lidstaten zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag akkoord gegaan met een voorlopig document waarin in grote lijnen regels worden geschetst voor het gebruik van zogenoemde killer robots. Dat zijn wapens die zelfstandig doelen kunnen uitzoeken en uitschakelen. Hoewel de overeenkomst niet bindend is, kan het akkoord worden gezien als opmaat naar concrete regelgeving. Minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen spreekt van een belangrijke stap die Nederland als voorzitter heeft helpen vormgeven.
3: De Russische president

0: Vladimir Poetin heeft alsnog verordoneerd de aanvallen op Kiev te staken rond het bezoek van een Amerikaanse delegatie. Zondag ontmoeten de onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner daar president Volodymyr Zelensky in een poging de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Het bestand duurt 3 dagen en treedt per middernacht in. Zelensky kondigde vrijdag al aan de luchtaanvallen op Rusland tot en met dinsdag op te schorten, maar kreeg aanvankelijk geen gehoor uit het Kremlin. Witkoff en Kushner zijn zaterdag in Moskou voor overleg met Poetin, waar zij naar verwachting een vredesvoorstel voorleggen. De haven van Dover is weer open, nadat gemaskerde demonstranten vanochtend urenlang de toegangswegen hadden geblokkeerd. Zij protesteerden tegen de komst van migranten via de kanaalroute. Sinds het middaguur is er volgens de Britse havenautoriteiten weer vrij transportverkeer mogelijk. Dover is de op 2 na grootste goederenhaven van het Verenigd Koninkrijk en verwerkt in de zomer meer dan 10.000 vrachtwagens en 15.000 personenauto's per dag. De Labour-regering zegt dat het aantal migranten dat de oversteek maakt het laagst is sinds 2019, door afspraken met Frankrijk om ze daar al tegen te houden. Een grote natuurbrand in het Zuid-Franse departement Aude heeft tot nu toe 225 hectare verwoest, wat overeenkomt met zo'n 450 voetbalvelden. Zo'n 350 brandweerlieden zijn actief, met 100 voertuigen, een blusvliegtuig en een helikopter. De brand brak vrijdagmiddag uit in de gemeente Puy-Laurence, ten westen van Perpignan, aan de rand van de Pyreneeën. In het gehucht Lavagnac werden 32 inwoners uit voorzorg geëvacueerd. Ook het kasteel van Puy-Laurence, beschermd werelderfgoed en een toeristische trekpleister werd ontruimd. Bij gevechten tussen het Jemenitische regeringsleger en Houthi-rebellen zijn meer dan 60 mensen omgekomen. Het gaat om 26 militairen en 31 rebellen die sneuvelden tijdens urenlange strijd in het zuidwesten van het land. Ook 6 burgers vonden de dood bij een raketaanval op de nog door de overheid gecontroleerde stad Taiz. Vrijdag werden al meer dan 120 doden gemeld als gevolg van de opgeleide gevechten. De Houthis rukken vermoedelijk op om controle te krijgen over de Bab al-Mandeb, een belangrijke aan Jemen grenzende zeestraat. Noren staan zaterdag urenlang in de rij om afscheid te nemen van de overleden koning Harald. De wachtrij voor de paleiskapel in Oslo is ongeveer 1,2 kilometer lang en de wachttijd loopt op tot 7 uur. Het hof heeft de openingstijden verlengd. Zaterdag, zondag en maandag is de kapel open van 10 uur 's ochtends tot 11 uur 's avonds. Dinsdag, de dag voor de uitvaart, sluit de kapel om 7 uur 's avonds. De afgelopen week kwamen al duizenden mensen naar het paleis om de op 89-jarige leeftijd overleden koning een laatste eer te bewijzen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Een bitcoin is weer minder dan $80.000 waard. De groei van de werkgelegenheid in de Verenigde Staten was in augustus veel sterker dan verwacht. Daardoor wordt een renteverhoging door de Federal Reserve later deze maand waarschijnlijker. Hogere leenkosten beperken de ruimte om te investeren en te speculeren, waardoor risicovolle beleggingen zoals Bitcoin minder aantrekkelijk worden. Ook de goudprijs is gedaald tot onder de $45.000 per troy ounce. 4 Duitse deelstaten langs de Rijn vragen de federale regering om meer geld voor het onderhoud van waterwegen. Hessen, Rijnland-Palts, Baden-Württemberg en Noord-Rijn-Westfalen zeggen dat er minstens 2,5 miljard euro per jaar nodig is. Deze zomer kampte de binnenvaart met grote problemen door lage waterstanden in de Rijn. Noord-Rijn-Westfalen wil dat Duitsland werkt aan een binnenvaartvloot die ook bij extreem laag water betrouwbaar kan varen. De verkeersminister van Baden-Württemberg noemt het versterken van de havens een nationale taak. Tanken is zaterdag opnieuw duurder geworden door het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten. De adviesprijs voor een liter euro 95 steeg zaterdagochtend met bijna 1 cent naar 2 euro en 71 cent. Experts sluiten niet uit dat de prijs op de snelweg de 3 euro aantikt. De dieselprijs bleef stabiel op 2 euro en 68 cent per liter. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, verwacht dat de olieprijzen flink dalen zodra de oorlog voorbij is. Elon Musk's AI-bedrijf xAI is er niet in geslaagd een verbod op door kunstmatige intelligentie gegenereerde neppe naaktbeelden te laten schrappen. Een federale rechter weigerde vrijdag om de wet in de staat Minnesota op voorhand te blokkeren. Het is het eerste verbod in zijn soort in de Verenigde Staten. xAI voert aan dat de maatregel de vrijheid van meningsuiting beperkt. Maar Minnesota stelt dat de wet specifiek is opgesteld om de verspreiding van ongevraagde seksuele beelden, gemaakt met AI, aan banden te leggen. Het Europees Parlement stemde eerder dit jaar in met een verbod op apps die AI gebruiken om naaktbeelden te maken zonder de toestemming van de afgebeelde persoon. De maker van het computerspel Tetris heeft kritiek op een nieuwe game van het Witte Huis die het klassieke blokstapelspel nabootst. In het spel Build the Wall moeten spelers een muur bouwen om te voorkomen dat migranten de Amerikaanse grens oversteken. De Tetris Company laat op X weten dat het bedrijf niet betrokken was bij de ontwikkeling en dat inbreuk op auteursrecht uiterst serieus wordt genomen. Het bedrijf distantieert zich van Trumps politieke boodschappen en zegt te geloven in verbinding en mensen samenbrengen, niet in het scheiden van mensen. Of het bedrijf juridische stappen neemt, is niet bekend. Werkgevers sturen scherper op kosten en kilometers door de hogere brandstofkosten als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen. Vooral middelgrote bedrijven versnellen de overstap naar elektrisch rijden en laten werknemers meer thuiswerken. Ook stimuleren ze tanken bij goedkopere stations in plaats van langs de snelweg. Kleinere bedrijven hebben minder last van de wereldwijde spanningen en voeren vaak geen concrete aanpassingen door. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Voetbalbond UEFA heeft Matteo Guendouzi van Fenerbahçe voor 4 wedstrijden geschorst, waarvan 2 voorwaardelijk. De Franse voetballer krijgt die straf voor zijn aandeel in de ongeregeldheden na de wedstrijd tegen Olympique Lyon in de voorronde van de Champions League in augustus. Guendouzi provoceerde na afloop de supporters van Lyon, waar hij werd uitgefloten omdat hij eerder speelde voor aartsrivaal Marseille. De UEFA schorste hem wegens beledigen, het provoceren van supporters en het overtreden van gedragsregels. Guendouzi kreeg ook een boete van €50.000. Voorzitter Gianni Infantino van de FIFA woont zaterdag de openingswedstrijd bij van het WK voor vrouwen onder de 20 in het Poolse Katowice. Het is het eerste FIFA-toernooi sinds Infantino zijn omstreden plan introk om een deel van de WK-rechten te verkopen aan derden. Dat plan leidde tot felle kritiek en een dreigend boycott van de UEFA. De Europese Voetbalbond schortte die boycott eind augustus op, maar maakte wel bekend strafrechtelijke procedures tegen Infantino voor te bereiden. Wielrenner Tadej Pogacar heeft zijn seizoen beëindigd na een zware val in de Vuelta. De 27-jarige Sloveense wereldkampioen brak daarbij een sleutelbeen en een nekwervel. Hij kan zijn wereldtitel eind deze maand in Canada niet verdedigen. Pogacar heeft zijn contract bij UAE Team Emirates verlengd tot en met 2032. De renner won dit jaar voor de 5e keer de Tour de France en was op weg om de op zijn erelijst nog ontbrekende Ronde van Spanje te winnen. Max Verstappen heeft bij de derde vrije training voor de Grote Prijs van Italië de derde tijd gereden. De Red Bull-coureur was op het circuit van Monza ruim 0,3 langzamer dan Mercedes-coureur George Russell, die de snelste tijd neerzette. Lewis Hamilton in de Ferrari werd tweede. Verstappen zat een dag na de teleurstellende 9e tijd in de tweede training dichter bij de koplopers. De kwalificatie is zaterdag om 4 uur.
2: Richard Hughes is vertrokken als sportdirecteur bij Liverpool. De 47-jarige Schot was sinds het voorjaar van 2024 in dienst bij de club van onder meer Virgil van Dijk. Onder Hughes werd Liverpool in 2025 landskampioen onder trainer Arne Slot, die later werd ontslagen. Hughes gaf aan een nieuwe uitdaging te willen zoeken. Liverpool is op zoek naar een opvolger.
3: Feyenoord speelt zaterdag zonder Anis Hajmoussa tegen NEC. De Algerijnse aanvaller zit niet bij de selectie omdat hij naar Al-Ittihad in Saoedi-Arabië wil vertrekken. Die club heeft meerdere keren een bod op hem uitgebracht. Trainer Giovanni van Bronckhorst zet de Spanjaard Nacho Ferri in de spits als vervanger van Ayase Ueda, die op het laatste moment naar Lille is vertrokken. De wedstrijd in de Goffert begint om 16:30.
4: Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het een afwisseling van zon en wolken. In het noorden vallen nog enkele buien. Het wordt ongeveer 20 graden. De wind waait matig uit het westen. Aan de kust vrij krachtig. Vanavond klaart het breed op en blijft het droog. In de nacht koelt het af naar 15 graden aan zee. Landinwaarts plaatselijk tot 6 graden. Morgen begint zonnig en droog. Met later veel zon en weinig bewolking. Het wordt 21 tot 24 graden. Morgenavond neemt de bewolking toe vanuit het westen, maar het blijft waarschijnlijk overal droog.
7: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Minister Yesil Gus heeft tijdens de Nationale Indië-herdenking in Roermond stilgestaan bij het lot van Molukse veteranen. Het ontslag uit militaire dienst, de gebrekkige opvang en het niet nakomen van verwachtingen hebben diepe sporen nagelaten, zei ze. Premier Jette bood in juni namens de regering excuses aan voor de behandeling van Molukse migranten na de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. Bij de 39e herdenking, bij het Nationaal Indië-monument, werden de meer dan 6.400 Nederlandse en KNIL-militairen herdacht die tussen 1945 en 1962 sneuvelden. Ook werden de 161 militairen herdacht die omkwamen tijdens internationale missies sinds de Koreaoorlog.
9: Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag roept op om de internationale rechtsorde en het internationaal strafhof te blijven verdedigen. Het ICC staat onder toenemende druk door zware Amerikaanse sancties, zegt Van Zanen tegen 80 ambassadeurs en vertegenwoordigers van 40 verschillende landen tijdens het jaarlijkse Embassy Festival. Door de sancties kunnen rechters en medewerkers van het hof niet meer naar de Verenigde Staten reizen en geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem. De VS legde de sancties op omdat, volgens de regering van president Donald Trump, het hof een corrupte en gepolitiseerde organisatie is, na een arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Den Haag zal er alles aan doen om als stad van vrede en recht de internationale rechtsorde te verdedigen, aldus Van Zanen.
10: Een automobilist die zaterdagochtend gewond raakte bij een ongeval op de A76 bij Heerlen is overleden. De bestuurder botste rond 16:45 ochtends achterop een vrachtwagen. Hoe dat kon gebeuren is niet bekend. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. De politie zoekt zaterdag opnieuw in en rond Overasselt, maar maakt niet bekend waar precies naar. De afgelopen dagen zijn al meerdere keren wapens gevonden, waaronder een tas met wapens in Wijchen. In de nacht van maandag op dinsdag werd een beveiliger van 51 uit Wijchen doodgeschoten bij het huis van crimineel Jan G. Twee agenten raakten gewond. 34 mensen zijn aangehouden. 32 van hen zitten vast in beperkingen. Volgens de Gelderlander wordt onder meer met metaaldetectoren gezocht in een weiland naast de woning. Daarbij is in ieder geval een onafgevuurde kogel gevonden. De reisapp Polar Steps mag niet meer op diensttelefoons van Defensie. Het ministerie heeft de app op een verboden lijst gezet na berichtgeving van Follow the Money. Uit dat onderzoek bleek dat tientallen militairen via de app te volgen waren in Nederland en op oefening in het buitenland. Van veel militairen was eenvoudig hun adres te achterhalen en ook waar ze werkten en wanneer. Polar Steps spreekt tegen dat er sprake is van een datalek en zegt dat Follow the Money alleen toegang heeft gekregen tot publieke tripdata. Meer dan 15.000 euro is opgehaald om de lichamen van 3 verongelukte jongens uit Eritrea naar hun geboorteland te brengen. Een begrafenisondernemer uit de gemeente Dronten startte daarvoor een crowdfundingsactie. De 3 jonge mannen van 17 en 19 jaar kwamen vorig weekend om bij een aanrijding op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Bij het ongeluk waren 3 voertuigen betrokken en raakten 5 mensen gewond. De asielzoekers kwamen uit hetzelfde dorp in Eritrea en hun families daar zijn volgens de uitvaartondernemer nog niet op de hoogte van het overlijden.
11: Dit was het Binnenlands Nieuws.
8: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
12: Nu het buitenlands nieuws. Deelnemende landen aan de conventie over bepaalde conventionele wapens hebben een belangrijke stap gezet richting internationale regelgeving voor autonoom wapentuig. De lidstaten zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag akkoord gegaan met een voorlopig document waarin in grote lijnen regels worden geschetst voor het gebruik van zogenoemde killer robots. Dat zijn wapens die zelfstandig doelen kunnen uitzoeken en uitschakelen. Hoewel de overeenkomst niet bindend is, kan het akkoord worden gezien als opmaat naar concrete regelgeving. Minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen spreekt van een belangrijke stap die Nederland als voorzitter heeft helpen vormgeven.
13: De Russische president Vladimir Poetin heeft alsnog verordoneerd de aanvallen op Kiev te staken rond het bezoek van een Amerikaanse delegatie. Zondag ontmoeten de onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner daar president Volodymyr Zelensky in een poging de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Het bestand duurt 3 dagen en treedt per middernacht in. Zelensky kondigde vrijdag al aan de luchtaanvallen op Rusland tot en met dinsdag op te schorten, maar kreeg aanvankelijk geen gehoor uit het Kremlin. Witkoff en Kushner zijn zaterdag in Moskou voor overleg met Poetin, waar zij naar verwachting een vredesvoorstel voorleggen.
10: De haven van Dover is weer open, nadat gemaskerde demonstranten vanochtend urenlang de toegangswegen hadden geblokkeerd. Zij protesteerden tegen de komst van migranten via de kanaalroute. Sinds het middaguur is er volgens de Britse havenautoriteiten weer vrij transportverkeer mogelijk. Dover is de op 2 na grootste goederenhaven van het Verenigd Koninkrijk en verwerkt in de zomer meer dan 10.000 vrachtwagens en 15.000 personenauto's per dag. De Labour-regering zegt dat het aantal migranten dat de oversteek maakt het laagst is sinds 2019, door afspraken met Frankrijk om ze daar al tegen te houden.
13: Een grote natuurbrand in het Zuid-Franse departement Aude heeft tot nu toe 225 hectare verwoest, wat overeenkomt met zo'n 450 voetbalvelden. Zo'n 350 brandweerlieden zijn actief, met 100 voertuigen, een blusvliegtuig en een helikopter. De brand brak vrijdagmiddag uit in de gemeente Puy-Laurence, ten westen van Perpignan, aan de rand van de Pyreneeën. In het gehucht Lavagnac werden 32 inwoners uit voorzorg geëvacueerd. Ook het kasteel van Puy-Laurence, beschermd werelderfgoed en een toeristische trekpleister werd ontruimd.
14: Bij gevechten tussen het Jemenitische regeringsleger en Houthi-rebellen zijn meer dan 60 mensen omgekomen. Het gaat om 26 militairen en 31 rebellen die sneuvelden tijdens urenlange strijd in het zuidwesten van het land. Ook 6 burgers vonden de dood bij een raketaanval op de nog door de overheid gecontroleerde stad Taiz. Vrijdag werden al meer dan 120 doden gemeld als gevolg van de opgeleide gevechten. De Houthis rukken vermoedelijk op om controle te krijgen over de Bab al-Mandeb, een belangrijke aan Jemen grenzende zeestraat.
15: Noren staan zaterdag urenlang in de rij om afscheid te nemen van de overleden koning Harald. De wachtrij voor de paleiskapel in Oslo is ongeveer 1,2 kilometer lang en de wachttijd loopt op tot 7 uur. Het hof heeft de openingstijden verlengd. Zaterdag, zondag en maandag is de kapel open van 10 uur 's ochtends tot 11 uur 's avonds. Dinsdag, de dag voor de uitvaart, sluit de kapel om 7 uur 's avonds. De afgelopen week kwamen al duizenden mensen naar het paleis om de op 89-jarige leeftijd overleden koning een laatste eer te bewijzen.
16: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
17: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
18: En nu het economisch nieuws.
19: In het eerste halfjaar van dit jaar kreeg de fraudehelpdesk ruim 1000 meldingen van phishing rond online boekingsplatformen. Bijna 10 keer zoveel als een jaar eerder. Meer dan 90% van die meldingen gaat over booking.com. De fraudehelpdesk ziet dat criminelen steeds vaker beschikken over opvallend veel persoonlijke informatie van slachtoffers. Dat hangt volgens de organisatie samen met de vele datalekken dit jaar. In april werd bekend dat ook booking.com zelf slachtoffer werd van een hack, waarbij onder meer e-mailadressen en telefoonnummers werden gestolen.
20: Een bitcoin is weer minder dan $80.000 waard. De groei van de werkgelegenheid in de Verenigde Staten was in augustus veel sterker dan verwacht. Daardoor wordt een renteverhoging door de Federal Reserve later deze maand waarschijnlijker. Hogere leenkosten beperken de ruimte om te investeren en te speculeren, waardoor risicovolle beleggingen zoals Bitcoin minder aantrekkelijk worden. Ook de goudprijs is gedaald tot onder de $45.000 per troy ounce.
21: 4 Duitse deelstaten langs de Rijn vragen de federale regering om meer geld voor het onderhoud van waterwegen. Hessen, Rijnland-Palts, Baden-Württemberg en Noord-Rijn-Westfalen zeggen dat er minstens 2,5 miljard euro per jaar nodig is. Deze zomer kampte de binnenvaart met grote problemen door lage waterstanden in de Rijn. Noord-Rijn-Westfalen wil dat Duitsland werkt aan een binnenvaartvloot die ook bij extreem laag water betrouwbaar kan varen. De verkeersminister van Baden-Württemberg noemt het versterken van de havens een nationale taak.
22: Tanken is zaterdag opnieuw duurder geworden door het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten. De adviesprijs voor een liter €0,95 steeg zaterdagochtend met bijna 1 cent naar €2,71. Experts sluiten niet uit dat de prijs op de snelweg de €3 aantikt. De dieselprijs bleef stabiel op €2,68 per liter. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, verwacht dat de olieprijzen flink dalen zodra de oorlog voorbij is.
23: Elon Musk's AI-bedrijf xAI is er niet in geslaagd een verbod op door kunstmatige intelligentie gegenereerde neppe naaktbeelden te laten schrappen. Een federale rechter weigerde vrijdag om de wet in de staat Minnesota op voorhand te blokkeren. Het is het eerste verbod in zijn soort in de Verenigde Staten. xAI voert aan dat de maatregel de vrijheid van meningsuiting beperkt. Maar Minnesota stelt dat de wet specifiek is opgesteld om de verspreiding van ongevraagde seksuele beelden, gemaakt met AI, aan banden te leggen. Het Europees Parlement stemde eerder dit jaar in met een verbod op apps die AI gebruiken om naaktbeelden te maken zonder de toestemming van de afgebeelde persoon.
1: De maker van het computerspel Tetris heeft kritiek op een nieuwe game van het Witte Huis die het klassieke blokstapelspel nabootst. In het spel Build the Wall moeten spelers een muur bouwen om te voorkomen dat migranten de Amerikaanse grens oversteken. De Tetris Company laat op X weten dat het bedrijf niet betrokken was bij de ontwikkeling en dat inbreuk op auteursrecht uiterst serieus wordt genomen. Het bedrijf distantieert zich van Trumps politieke boodschappen en zegt te geloven in verbinding en mensen samenbrengen, niet in het scheiden van mensen. Of het bedrijf juridische stappen neemt, is niet bekend.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Voetbalbond UEFA heeft Matteo Guendouzi van Fenerbahçe voor 4 wedstrijden geschorst, waarvan 2 voorwaardelijk. De Franse voetballer krijgt die straf voor zijn aandeel in de ongeregeldheden na de wedstrijd tegen Olympique Lyon in de voorronde van de Champions League in augustus. Guendouzi provoceerde na afloop de supporters van Lyon, waar hij werd uitgefloten omdat hij eerder speelde voor aartsrivaal Marseille. De UEFA schorste hem wegens beledigen, het provoceren van supporters en het overtreden van gedragsregels. Guendouzi kreeg ook een boete van €50.000.
4: Voorzitter Gianni Infantino van de FIFA woont zaterdag de openingswedstrijd bij van het WK voor vrouwen onder de 20 in het Poolse Katowice. Het is het eerste FIFA-toernooi sinds Infantino zijn omstreden plan introk om een deel van de WK-rechten te verkopen aan derden. Dat plan leidde tot felle kritiek en een dreigend boycott van de UEFA. De Europese Voetbalbond schortte die boycott eind augustus op, maar maakte wel bekend strafrechtelijke procedures tegen Infantino voor te bereiden. Wielrenner Tadej Pogacar heeft zijn seizoen beëindigd na een zware val in de Vuelta. De 27-jarige Sloveense wereldkampioen brak daarbij een sleutelbeen en een nekwervel. Hij kan zijn wereldtitel eind deze maand in Canada niet verdedigen. Pogacar heeft zijn contract bij UAE Team Emirates verlengd tot en met 2032. De renner won dit jaar voor de 5e keer de Tour de France en was op weg om de op zijn erelijst nog ontbrekende Ronde van Spanje te winnen. Max Verstappen heeft bij de derde vrije training voor de Grote Prijs van Italië de derde tijd gereden. De Red Bull-coureur was op het circuit van Monza ruim 0,3 langzamer dan Mercedes-coureur George Russell, die de snelste tijd neerzette. Lewis Hamilton in de Ferrari werd tweede. Verstappen zat een dag na de teleurstellende 9e tijd in de tweede training dichter bij de koplopers. De kwalificatie is zaterdag om 4 uur. Richard Hughes is vertrokken als sportdirecteur bij Liverpool. De 47-jarige Schot was sinds het voorjaar van 2024 in dienst bij de club van onder meer Virgil van Dijk. Onder Hughes werd Liverpool in 2025 landskampioen onder trainer Arne Slot, die later werd ontslagen. Hughes gaf aan een nieuwe uitdaging te willen zoeken. Liverpool is op zoek naar een opvolger. Feyenoord speelt vanmiddag zonder Anis Hajmoussa tegen NEC. De Algerijn staat niet in de selectie van trainer Giovanni van Bronckhorst. Hajmoussa zou naar Al-Ittihad in Saoedi-Arabië willen vertrekken, dat meerdere biedingen op hem heeft gedaan. Van Bronckhorst zet de Spanjaard Nacho Ferri in de spits, als vervanger van Ayase Ueda, die op het laatste moment naar Lille vertrok. De aftrap in de Goffert is om 4:30. Dit was het laatste sportnieuws.
24: Je luistert naar Talk Radio.
25: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
26: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten en oosten vallen nog enkele lichte buien. Het wordt ongeveer 20 graden. De wind waait matig uit het westen, aan de kust vrij krachtig. Vanavond klaart het breed op, met in het noordoosten misschien nog een lichte bui. De wind neemt af. Vannacht blijft het droog en koelt het af naar zo'n 6 graden landinwaarts en 15 graden aan zee. Morgen veel zon en droog weer, met in de middag 21 tot 24 graden. Morgenavond neemt de bewolking vanuit het westen toe.
27: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
28: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland.
0: Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Minister Yesil Gus heeft tijdens de Nationale Indië-herdenking in Roermond stilgestaan bij het lot van Molukse veteranen. Het ontslag uit militaire dienst, de gebrekkige opvang en het niet nakomen van verwachtingen hebben diepe sporen nagelaten, zei ze. Premier Jette bood in juni namens de regering excuses aan voor de behandeling van Molukse migranten na de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. Bij de 39ste herdenking, bij het Nationaal Indië-monument, werden de meer dan 6.400 Nederlandse en KNIL-militairen herdacht die tussen 1945 en 1962 sneuvelden. Ook werden de 161 militairen herdacht die omkwamen tijdens internationale missies sinds de Koreaoorlog.
6: Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag roept op om de internationale rechtsorde en het internationaal strafhof te blijven verdedigen. Het ICC staat onder toenemende druk door zware Amerikaanse sancties, zegt Van Zanen tegen 80 ambassadeurs en vertegenwoordigers van 40 verschillende landen tijdens het jaarlijkse Embassy Festival. Door de sancties kunnen rechters en medewerkers van het hof niet meer naar de Verenigde Staten reizen en geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem. De VS legde de sancties op omdat, volgens de regering van president Donald Trump, het hof een corrupte en gepolitiseerde organisatie is, na een arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Den Haag zal er alles aan doen om als stad van vrede en recht de internationale rechtsorde te verdedigen, aldus Van Zanen.
7: Een automobilist die zaterdagochtend gewond raakte bij een ongeval op de A76 bij Heerlen is overleden. De bestuurder botste rond 4:15 ochtends achterop een vrachtwagen. Hoe dat kon gebeuren is niet bekend. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd.
8: De politie zoekt zaterdag opnieuw in en rond Overasselt, maar maakt niet bekend waar precies naar. De afgelopen dagen zijn al meerdere keren wapens gevonden, waaronder een tas met wapens in Wijchen. In de nacht van maandag op dinsdag werd een beveiliger van 51 uit Wijchen doodgeschoten bij het huis van crimineel Jan G. Twee agenten raakten gewond. 34 mensen zijn aangehouden. 32 van hen zitten vast in beperkingen. Volgens de Gelderlander wordt onder meer met metaaldetectoren gezocht in een weiland naast de woning. Daarbij is in ieder geval een onafgevuurde kogel gevonden.
9: De reisapp Polar Steps mag niet meer op diensttelefoons van Defensie. Het ministerie heeft de app op een verboden lijst gezet na berichtgeving van Follow the Money. Uit dat onderzoek bleek dat tientallen militairen via de app te volgen waren in Nederland en op oefening in het buitenland. Van veel militairen was eenvoudig hun adres te achterhalen en ook waar ze werkten en wanneer. Polar Steps spreekt tegen dat er sprake is van een datalek en zegt dat Follow the Money alleen toegang heeft gekregen tot publieke tripdata.
11: Meer dan 15.000 euro is opgehaald om de lichamen van 3 verongelukte jongens uit Eritrea naar hun geboorteland te brengen. Een begrafenisondernemer uit de gemeente Dronten startte daarvoor een crowdfundingsactie. De 3 jonge mannen van 17 en 19 jaar kwamen vorig weekend om bij een aanrijding op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Bij het ongeluk waren 3 voertuigen betrokken en raakten 5 mensen gewond. De asielzoekers kwamen uit hetzelfde dorp in Eritrea en hun families daar zijn volgens de uitvaartondernemer nog niet op de hoogte van het overlijden.
12: Dit was het Binnenlands Nieuws.
28: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, Altijd. Nu.
10: Nu het buitenlands nieuws.
13: In Belgrado zijn ongeveer 300 mensen afgekomen op een herdenkingsdienst voor de deze week overleden Servische oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Onder hen waren oud-militairen, familieleden, een minister, diverse functionarissen en de Servische minister van Justitie. Mladic overleed vorige week in Scheveningen, waar hij een levenslange gevangenisstraf uitzat voor genocide en misdaden tegen de menselijkheid. De zogenoemde slager van Bosnië zat achter de aanval op Srebrenica in 1995, waarbij 8400 Bosnische jongens en mannen werden afgevoerd en vermoord. Maandag wordt Mladic begraven, waarbij duizenden mensen worden verwacht.
10: Deelnemende landen aan de conventie over bepaalde conventionele wapens hebben een belangrijke stap gezet richting internationale regelgeving voor autonoom wapentuig. De lidstaten zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag akkoord gegaan met een voorlopig document, waarin in grote lijnen regels worden geschetst voor het gebruik van zogenoemde killer robots. Dat zijn wapens die zelfstandig doelen kunnen uitzoeken en uitschakelen. Hoewel de overeenkomst niet bindend is, kan het akkoord worden gezien als opmaat naar concrete regelgeving. Minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen spreekt van een belangrijke stap die Nederland als voorzitter heeft helpen vormgeven.
13: De Russische president Vladimir Poetin heeft alsnog verordoneerd de aanvallen op Kiev te staken rond het bezoek van een Amerikaanse delegatie. Zondag ontmoeten de onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner daar president Volodymyr Zelensky in een poging de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Het bestand duurt 3 dagen en treedt per middernacht in. Zelensky kondigde vrijdag al aan de luchtaanvallen op Rusland tot en met dinsdag op te schorten, maar kreeg aanvankelijk geen gehoor uit het Kremlin. Witkoff en Kushner zijn zaterdag in Moskou voor overleg met Poetin, waar zij naar verwachting een vredesvoorstel voorleggen.
10: De haven van Dover is weer open, nadat gemaskerde demonstranten vanochtend urenlang de toegangswegen hadden geblokkeerd. Zij protesteerden tegen de komst van migranten via de kanaalroute. Sinds het middaguur is er volgens de Britse havenautoriteiten weer vrij transportverkeer mogelijk. Dover is de op 2 na grootste goederenhaven van het Verenigd Koninkrijk en verwerkt in de zomer meer dan 10.000 vrachtwagens en 15.000 personenauto's per dag. De Labour-regering zegt dat het aantal migranten dat de oversteek maakt het laagst is sinds 2019, door afspraken met Frankrijk om ze daar al tegen te houden.
13: Bij gevechten tussen het Jemenitische regeringsleger en Houthi-rebellen zijn meer dan 60 mensen omgekomen. Het gaat om 26 militairen en 31 rebellen die sneuvelden tijdens urenlange strijd in het zuidwesten van het land. Ook 6 burgers vonden de dood bij een raketaanval op de nog door de overheid gecontroleerde stad Taiz. Vrijdag werden al meer dan 120 doden gemeld als gevolg van de opgeleide gevechten. De Houthis rukken vermoedelijk op om controle te krijgen over de Bab al-Mandeb, een belangrijke aan Jemen grenzende zeestraat.
10: Een grote natuurbrand in het Zuid-Franse departement Aude heeft tot nu toe 225 hectare verwoest, wat overeenkomt met zo'n 450 voetbalvelden. Zo'n 350 brandweerlieden zijn actief, met 100 voertuigen, een blusvliegtuig en een helikopter. De brand brak vrijdagmiddag uit in de gemeente Puy-Laurence, ten westen van Perpignan, aan de rand van de Pyreneeën. In het gehucht Lavagnac werden 32 inwoners uit voorzorg geëvacueerd. Ook het kasteel van Puy-Laurence, beschermd werelderfgoed en een toeristische trekpleister, werd ontruimd.
13: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
28: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
10: En nu het economisch nieuws.
13: In het eerste halfjaar van dit jaar kreeg de fraudehelpdesk ruim 1000 meldingen van phishing rond online boekingsplatformen. Bijna 10 keer zoveel als een jaar eerder.
14: Meer dan 90% van die meldingen gaat over Booking.com. De fraudehelpdesk ziet dat criminelen steeds vaker beschikken over opvallend veel persoonlijke informatie van slachtoffers. Dat hangt volgens de organisatie samen met de vele datalekken dit jaar. In april werd bekend dat ook Booking.com zelf slachtoffer werd van een hack, waarbij onder meer e-mailadressen en telefoonnummers werden gestolen. Een bitcoin is weer minder dan $80.000 waard. De groei van de werkgelegenheid in de Verenigde Staten was in augustus veel sterker dan verwacht. Daardoor wordt een renteverhoging door de Federal Reserve later deze maand waarschijnlijker. Hogere leenkosten beperken de ruimte om te investeren en te speculeren, waardoor risicovolle beleggingen zoals bitcoin minder aantrekkelijk worden. Ook de goudprijs is gedaald tot onder de $45.000 per troy ounce.
15: Vier Duitse deelstaten langs de Rijn vragen de federale regering om meer geld voor het onderhoud van waterwegen. Hessen, Rijnland-Palts, Baden-Württemberg en Noord-Rijn-Westfalen zeggen dat er minstens 2,5 miljard euro per jaar nodig is. Deze zomer kampte de binnenvaart met grote problemen door lage waterstanden in de Rijn. Noord-Rijn-Westfalen wil dat Duitsland werkt aan een binnenvaartvloot die ook bij extreem laag water betrouwbaar kan varen. De verkeersminister van Baden-Württemberg noemt het versterken van de havens een nationale taak.
16: Tanken is zaterdag opnieuw duurder geworden door het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten. De adviesprijs voor een liter euro 95 steeg zaterdagochtend met bijna 1 cent naar €2,71. Experts sluiten niet uit dat de prijs op de snelweg de €3 aantikt. De dieselprijs bleef stabiel op €2,68 per liter. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, verwacht dat de olieprijzen flink dalen zodra de oorlog voorbij is.
17: Elon Musk's AI-bedrijf xAI is er niet in geslaagd een verbod op door kunstmatige intelligentie gegenereerde neppe naaktbeelden te laten schrappen. Een federale rechter weigerde vrijdag om de wet in de staat Minnesota op voorhand te blokkeren. Het is het eerste verbod in zijn soort in de Verenigde Staten. xAI voert aan dat de maatregel de vrijheid van meningsuiting beperkt. Maar Minnesota stelt dat de wet specifiek is opgesteld om de verspreiding van ongevraagde seksuele beelden, gemaakt met AI, aan banden te leggen. Het Europees Parlement stemde eerder dit jaar in met een verbod op apps die AI gebruiken om naaktbeelden te maken zonder de toestemming van de afgebeelde persoon.
18: De maker van het computerspel Tetris heeft kritiek op een nieuwe game van het Witte Huis die het klassieke blokstapelspel nabootst. In het spel Build the Wall moeten spelers een muur bouwen om te voorkomen dat migranten de Amerikaanse grens oversteken. De Tetris Company laat op X weten dat het bedrijf niet betrokken was bij de ontwikkeling en dat inbreuk op auteursrecht uiterst serieus wordt genomen. Het bedrijf distancieert zich van Trumps politieke boodschappen en zegt te geloven in verbinding en mensen samenbrengen, niet in het scheiden van mensen. Of het bedrijf juridische stappen neemt, is niet bekend.
19: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
20: Tot slot het sportnieuws. Voetbalbond UEFA heeft Matteo Guendouzi van Fenerbahçe voor 4 wedstrijden geschorst, waarvan 2 voorwaardelijk. De Franse voetballer krijgt die straf voor zijn aandeel in de ongeregeldheden na de wedstrijd tegen Olympique Lyon in de voorronde van de Champions League in augustus. Guendouzi provoceerde na afloop de supporters van Lyon, waar hij werd uitgefloten omdat hij eerder speelde voor aartsrivaal Marseille. De UEFA schorste hem wegens beledigen, het provoceren van supporters en het overtreden van gedragsregels. Guendouzi kreeg ook een boete van €50.000.
21: Voorzitter Gianni Infantino van de FIFA woont zaterdag de openingswedstrijd bij van het WK voor vrouwen onder de 20 in het Poolse Katowice. Het is het eerste FIFA-toernooi sinds Infantino zijn omstreden plan introk om een deel van de WK-rechten te verkopen aan derden. Dat plan leidde tot felle kritiek en een dreigend boycott van de UEFA. De Europese Voetbalbond schortte die boycott eind augustus op, maar maakte wel bekend strafrechtelijke procedures tegen Infantino voor te bereiden.
1: Wielrenner Tadej Pogacar heeft zijn seizoen beëindigd na een zware val in de Vuelta. De 27-jarige Sloveense wereldkampioen brak daarbij een sleutelbeen en een nekwervel. Hij kan zijn wereldtitel eind deze maand in Canada niet verdedigen. Pogacar heeft zijn contract bij UAE Team Emirates verlengd tot en met 2032. De renner won dit jaar voor de vijfde keer de Tour de France en was op weg om de op zijn erelijst nog ontbrekende Ronde van Spanje te winnen. Max Verstappen heeft bij de derde vrije training voor de Grote Prijs van Italië de derde tijd gereden. De Red Bull-coureur was op het circuit van Monza ruim 0,3 langzamer dan Mercedes-coureur George Russell, die de snelste tijd neerzette. Lewis Hamilton in de Ferrari werd tweede. Verstappen zat een dag na de teleurstellende negende tijd in de tweede training dichter bij de koplopers. De kwalificatie is zaterdag om 4 uur. Richard Hughes is vertrokken als sportdirecteur bij Liverpool. De 47-jarige Schot was sinds het voorjaar van 2024 in dienst bij de club van onder meer Virgil van Dijk. Onder Hughes werd Liverpool in 2025 landskampioen onder trainer Arne Slot, die later werd ontslagen. Hughes gaf aan een nieuwe uitdaging te willen zoeken. Liverpool is op zoek naar een opvolger. Feyenoord speelt vanmiddag zonder Anis Hajmoussa tegen NEC. De Algerijn staat niet in de selectie van trainer Giovanni van Bronckhorst. Hajmoussa zou naar Al-Ittihad in Saoedi-Arabië willen vertrekken, dat meerdere biedingen op hem heeft gedaan. Van Bronckhorst zet de Spanjaard Nacho Ferri in de spits, als vervanger van Ayase Ueda, die op het laatste moment naar Lille vertrok. De aftrap in de Goffert is om 16:30. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten en oosten vallen nog enkele lichte buien. Het wordt rond de 20 graden. De wind waait matig uit het westen, aan de kust krachtig. Vanavond breekt het breed op. Alleen in het noordoosten kan het eerst nog even licht regenen. De wind neemt af. Vannacht blijft het overal droog en koelt het af naar zo'n 6 graden landinwaarts, aan zee rond de 15. Morgen schijnt de zon flink en blijft het droog, met maxima tussen de 21 graden in het noorden en 24 in het zuiden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
28: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
22: Dit is het Binnenlands Nieuws.
23: Minister Yesil Gus heeft tijdens de Nationale Indië-herdenking in Roermond stilgestaan bij het lot van Molukse veteranen. Het ontslag uit militaire dienst, de gebrekkige opvang en het niet nakomen van verwachtingen hebben diepe sporen nagelaten, zei ze. Premier Jette bood in juni namens de regering excuses aan voor de behandeling van Molukse migranten na de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. Bij de 39ste herdenking, bij het Nationaal Indië-monument, werden de meer dan 6.400 Nederlandse en KNIL-militairen herdacht die tussen 1945 en 1962 sneuvelden. Ook werden de 161 militairen herdacht die omkwamen tijdens internationale missies sinds de Koreaoorlog.
24: Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag roept op om de internationale rechtsorde en het internationaal strafhof te blijven verdedigen. Het ICC staat onder toenemende druk door zware Amerikaanse sancties, zegt Van Zanen tegen 80 ambassadeurs en vertegenwoordigers van 40 verschillende landen tijdens het jaarlijkse Embassy Festival. Door de sancties kunnen rechters en medewerkers van het Hof niet meer naar de Verenigde Staten reizen en geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem. De VS legde de sancties op omdat, volgens de regering van president Donald Trump, het Hof een corrupte en gepolitiseerde organisatie is, na een arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu.
23: Den Haag zal er alles aan doen om als stad van vrede en recht de internationale rechtsorde te verdedigen, aldus Van Zanen.
0: Een automobilist die zaterdagochtend gewond raakte bij een ongeval op de A76 bij Heerle, is overleden. De bestuurder botste rond 16:45 ochtends achterop een vrachtwagen. Hoe dat kon gebeuren is niet bekend. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. De politie zoekt zaterdag opnieuw in en rond Overasselt, maar maakt niet bekend waar precies naar. De afgelopen dagen zijn al meerdere keren wapens gevonden, waaronder een tas met wapens in Wiegen. In de nacht van maandag op dinsdag werd een beveiliger van 51 uit Wiegen doodgeschoten bij het huis van crimineel Jan G. Twee agenten raakten gewond. 34 mensen zijn aangehouden. 32 van hen zitten vast in beperkingen. Volgens de Gelderlander wordt onder meer met metaaldetectoren gezocht in een weiland naast de woning. Daarbij is in ieder geval een onafgevuurde kogel gevonden. De reisapp Polar Steps mag niet meer op diensttelefoons van Defensie. Het ministerie heeft de app op een verboden lijst gezet na berichtgeving van Follow the Money. Uit dat onderzoek bleek dat tientallen militairen via de app te volgen waren in Nederland en op oefening in het buitenland. Van veel militairen was eenvoudig hun adres te achterhalen en ook waar ze werkten en wanneer. Polar Steps spreekt tegen dat er sprake is van een datalek en zegt dat Follow the Money alleen toegang heeft gekregen tot publieke tripdata. Meer dan 15.000 euro is opgehaald om de lichamen van 3 verongelukte jongens uit Eritrea naar hun geboorteland te brengen. Een begrafenisondernemer uit de gemeente Dronten startte daarvoor een crowdfundingsactie. De 3 jonge mannen van 17 en 19 jaar kwamen vorig weekend om bij een aanrijding op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Bij het ongeluk waren 3 voertuigen betrokken en raakten 5 mensen gewond. De asielzoekers kwamen uit hetzelfde dorp in Eritrea en hun families daar zijn volgens de uitvaartondernemer nog niet op de hoogte van het overlijden.
22: Dit was het Binnenlands Nieuws.
28: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
5: Nu het buitenlandsnieuws. Een grote natuurbrand in het Zuid-Franse departement Aude heeft tot nu toe 225 hectare verwoest. Wat overeenkomt met ongeveer 450 voetbalvelden. De situatie in de gemeente Puy-Laurent is nog kritiek door het voorspelde weer. Heet, droog en met veel wind. Zo'n 350 brandweerlieden met 100 voertuigen, een blusvliegtuig en een helikopter bestrijden de brand die vrijdagmiddag uitbrak. Uit voorzorg werden 32 inwoners van het gehucht Lavagnac geëvacueerd, maar zij konden later weer terug naar huis. Begin augustus braken meer naar het noordoosten in hetzelfde departement bosbranden uit die de ergste in heel Frankrijk in bijna 80 jaar waren, waarbij meer dan 17.000 hectare werd verwoest.
6: De Amerikaanse krijgsmacht heeft 3 Iraanse olietankers vernietigd als reactie op een Iraanse aanval. De schepen maakten volgens het Amerikaanse operationeel commando CENTCOM deel uit van een netwerk dat miljarden euro's oplevert voor de Iraanse revolutionaire garde en regionale partners. De tankers werden zaterdag aangevallen nadat de garde ballistische raketten had afgevuurd op 2 Amerikaanse marineschepen in de regio. Bij de Iraanse aanvallen raakte niemand gewond en ontstond geen schade. Admiraal Brad Cooper zegt dat de Verenigde Staten niet zullen aarzelen om Amerikaanse troepen te verdedigen en, indien nodig, de Iraanse olievloot zullen treffen.
7: Israëlische aanvallen in het zuiden en oosten van Libanon hebben 4 mensen het leven gekost. Onder de doden is een 18-jarige vrouw. Daarnaast vielen er 32 gewonden, onder wie kinderen en vrouwen.
8: Israël zegt te hebben gereageerd op een aanvalspoging van Hezbollah met een drone op Israëlische troepen in Zuid-Libanon. Hezbollah heeft de Israëlische aanvallen veroordeeld.
9: In Belgrado zijn ongeveer 300 mensen afgekomen op een herdenkingsdienst voor de deze week overleden Servische oorlogsmisdadiger Ratko Mladic.

0: conventionele wapens hebben een belangrijke stap gezet richting internationale regelgeving voor autonoom wapentuig. De lidstaten zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag akkoord gegaan met een voorlopig document waarin in grote lijnen regels worden geschetst voor het gebruik van zogenoemde killer robots. Dat zijn wapens die zelfstandig doelen kunnen uitzoeken en uitschakelen. Hoewel de overeenkomst niet bindend is, kan het akkoord worden gezien als opmaat naar concrete regelgeving. Minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen spreekt van een belangrijke stap die Nederland als voorzitter heeft helpen vormgeven. De Russische president Vladimir Poetin heeft alsnog verordoneerd de aanvallen op Kiev te staken rond het bezoek van een Amerikaanse delegatie. Zondag ontmoeten de onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner daar president Volodymyr Zelensky in een poging de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Het bestand duurt 3 dagen en treedt per middernacht in. Zelensky kondigde vrijdag al aan de luchtaanvallen op Rusland tot en met dinsdag op te schorten, maar kreeg aanvankelijk geen gehoor uit het Kremlin. Witkoff en Kushner zijn zaterdag in Moskou voor overleg met Poetin, waar zij naar verwachting een vredesvoorstel voorleggen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De fraude-helpdesk ziet een forse stijging van phishing rond online boekingsplatformen, vooral Booking.com. In het eerste halfjaar van dit jaar kwamen er 1072 meldingen binnen. Bijna 10 keer zoveel als een jaar eerder. Mensen krijgen WhatsApp-berichten die lijken te komen van een hotel, maar die eigenlijk van fraudeurs zijn. Ze worden gevraagd hun reservering te bevestigen of een extra betaling te doen via een link. De criminelen beschikken vaak over veel persoonlijke informatie, waarschijnlijk door de vele datalekken dit jaar. Een bitcoin is weer minder dan $80.000 waard. De groei van de werkgelegenheid in de Verenigde Staten was in augustus veel sterker dan verwacht. Daardoor wordt een renteverhoging door de Federal Reserve later deze maand waarschijnlijker. Hogere leenkosten beperken de ruimte om te investeren en te speculeren, waardoor risicovolle beleggingen zoals bitcoin minder aantrekkelijk worden. Ook de goudprijs is gedaald tot onder de $45.000 per troy ounce. 4 Duitse deelstaten langs de Rijn vragen de federale regering om meer geld voor het onderhoud van waterwegen. Hessen, Rijnland-Palts, Baden-Württemberg en Noord-Rijn-Westfalen zeggen dat er minstens 2,5 miljard euro per jaar nodig is. Deze zomer kampte de binnenvaart met grote problemen door lage waterstanden in de Rijn. Noord-Rijn-Westfalen wil dat Duitsland werkt aan een binnenvaartvloot die ook bij extreem laag water betrouwbaar kan varen. De verkeersminister van Baden-Württemberg noemt het versterken van de havens een nationale taak. Tanken is zaterdag opnieuw duurder geworden door het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten. De adviesprijs voor een liter €0,95 steeg zaterdagochtend met bijna 1 cent naar €2,71. Experts sluiten niet uit dat de prijs op de snelweg de €3 aantikt. De dieselprijs bleef stabiel op €2,68 per liter. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, verwacht dat de olieprijzen flink dalen zodra de oorlog voorbij is. Elon Musk's AI-bedrijf xAI is er niet in geslaagd een verbod op door kunstmatige intelligentie gegenereerde neppe naaktbeelden te laten schrappen. Een federale rechter weigerde vrijdag om de wet in de staat Minnesota op voorhand te blokkeren. Het is het eerste verbod in zijn soort in de Verenigde Staten. xAI voert aan dat de maatregel de vrijheid van meningsuiting beperkt. Maar Minnesota stelt dat de wet specifiek is opgesteld om de verspreiding van ongevraagde seksuele beelden, gemaakt met AI, aan banden te leggen. Het Europees Parlement stemde eerder dit jaar in met een verbod op apps die AI gebruiken om naaktbeelden te maken zonder de toestemming van de afgebeelde persoon. De maker van

0: computerspel Tetris heeft kritiek op een nieuwe game van het Witte Huis die het klassieke blokstapelspel nabootst. In het spel Build the Wall moeten spelers een muur bouwen om te voorkomen dat migranten de Amerikaanse grens oversteken. De Tetris Company laat op X weten dat het bedrijf niet betrokken was bij de ontwikkeling en dat inbreuk op auteursrecht uiterst serieus wordt genomen. Het bedrijf distantieert zich van Trumps politieke boodschappen en zegt te geloven in verbinding en mensen samenbrengen, niet in het scheiden van mensen. Of het bedrijf juridische stappen neemt, is niet bekend.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Wielrenner Tadej Pogacar heeft zijn seizoen beëindigd na een zware val in de Vuelta. De 27-jarige Sloveense wereldkampioen brak daarbij een sleutelbeen en een nekwervel. Hij kan zijn wereldtitel eind deze maand in Canada niet verdedigen. Pogacar heeft zijn contract bij UAE Team Emirates verlengd tot en met 2032. De renner won dit jaar voor de vijfde keer de Tour de France en was op weg om de op zijn erelijst nog ontbrekende Ronde van Spanje te winnen. Max Verstappen heeft bij de derde vrije training voor de Grote Prijs van Italië de derde tijd gereden. De Red Bull-coureur was op het circuit van Monza ruim 0,3 langzamer dan Mercedes-coureur George Russell, die de snelste tijd neerzette. Lewis Hamilton in de Ferrari werd tweede. Verstappen zat een dag na de teleurstellende negende tijd in de tweede training dichter bij de koplopers. De kwalificatie is zaterdag om 4 uur. Richard Hughes is vertrokken als sportdirecteur bij Liverpool. De 47-jarige Schot was sinds het voorjaar van 2024 in dienst bij de club van onder meer Virgil van Dijk. Onder Hughes werd Liverpool in 2025 landskampioen onder trainer Arne Slot, die later werd ontslagen. Hughes gaf aan een nieuwe uitdaging te willen zoeken. Liverpool is op zoek naar een opvolger. Feyenoord speelt vanmiddag zonder Anis Hajmoussa tegen NEC. De Algerijn staat niet in de selectie van trainer Giovanni van Bronckhorst. Hajmoussa zou naar Al-Ittihad in Saoedi-Arabië willen vertrekken, dat meerdere biedingen op hem heeft gedaan. Van Bronckhorst zet de Spanjaard Nacho Ferri in de spits, als vervanger van Ayase Ueda, die op het laatste moment naar Lille vertrok. De aftrap in de Goffert is om 16:30. Anis Hajmoussa van Feyenoord en Ramiz Zerouki van FC Twente krijgen bij de Algerijnse voetbalploeg een nieuwe bondscoach. Brahim Hemdani volgt Vladimir Petkovic op, meldt de Algerijnse staatsomroep. Onder leiding van Petkovic strandde Algerije afgelopen zomer op het WK in de 16e finales tegen Zwitserland, 0-2. De 48-jarige Hemdani voetbalde onder meer voor Olympique Marseille en de Rangers en was trainer van Algerije onder 21. Feyenoord-aanvaller Anis Hajmoussa ontbreekt zaterdag in de uitwedstrijd tegen NEC. Hij meldde zich zaterdag 2 keer te laat, onder meer voor een bespreking. Trainer Giovanni van Bronckhorst zegt dat Hajmoussa er met zijn hoofd niet bij is door de belangstelling van de Saoedische club Al-Ittihad. Van Bronckhorst vond het beter voor het team dat de Algerijnse buitenspeler er vandaag niet bij is. De trainer gaat er wel vanuit dat Hajmoussa bij Feyenoord blijft. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten en oosten vallen nog enkele lichte buien. Het wordt rond de 20 graden. De wind waait matig uit het westen, aan de kust krachtig. Vanavond breekt het breed op. Alleen in het noordoosten kan het eerst nog even licht regenen. De wind neemt af. Vannacht blijft het overal droog en koelt het af naar zo'n 6 graden landinwaarts, aan zee rond de 15. Morgen schijnt de zon flink en blijft het droog, met maxima tussen de 21 graden in het noorden en 24 in het zuiden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Minister Yesil Gus heeft tijdens de Nationale Indië-herdenking in Roermond stilgestaan bij het lot van Molukse veteranen. Het ontslag uit militaire dienst, de gebrekkige opvang en het niet nakomen van verwachtingen hebben diepe sporen nagelaten, zei ze. Premier Jette bood in juni namens de regering excuses aan voor de behandeling van Molukse migranten na de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. Bij de 39ste herdenking, bij het Nationaal Indië Monument, werden de meer dan 6.400 Nederlandse en KNIL-militairen herdacht die tussen 1945 en 1962 sneuvelden. Ook werden de 161 militairen herdacht die omkwamen tijdens internationale missies sinds de Koreaoorlog.
6: Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag roept op om de internationale rechtsorde en het internationaal strafhof te blijven verdedigen. Het ICC staat onder toenemende druk door zware Amerikaanse sancties, zegt Van Zanen tegen 80 ambassadeurs en vertegenwoordigers van 40 verschillende landen tijdens het jaarlijkse Embassy Festival. Door de sancties kunnen rechters en medewerkers van het hof niet meer naar de Verenigde Staten reizen en geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem. De VS legde de sancties op omdat, volgens de regering van president Donald Trump, het hof een corrupte en gepolitiseerde organisatie is, na een arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Den Haag zal er alles aan doen om als stad van vrede en recht de internationale rechtsorde te verdedigen, aldus Van Zanen.
7: Een automobilist die zaterdagochtend gewond raakte bij een ongeval op de A76 bij Heerle is overleden. De bestuurder botste rond 4:45 ochtends achter op een vrachtwagen. Hoe dat kon gebeuren is niet bekend. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. De politie zoekt zaterdag opnieuw in en rond Overasselt, maar maakt niet bekend waar precies naar. De afgelopen dagen zijn al meerdere keren wapens gevonden, waaronder een tas met wapens in Wiegen. In de nacht van maandag op dinsdag werd een beveiliger van 51 uit Wiegen doodgeschoten bij het huis van crimineel Jan G. Twee agenten raakten gewond. 34 mensen zijn aangehouden. 32 van hen zitten vast in beperkingen. Volgens de Gelderlander wordt onder meer met metaaldetectoren gezocht in een weiland naast de woning. Daarbij is in ieder geval een onafgevuurde kogel gevonden. De reisapp Polar Steps mag niet meer op diensttelefoons van Defensie. Het ministerie heeft de app op een verboden lijst gezet na berichtgeving van Follow the Money. Uit dat onderzoek bleek dat tientallen militairen via de app te volgen waren in Nederland en op oefening in het buitenland. Van veel militairen was eenvoudig hun adres te achterhalen en ook waar ze werkten en wanneer. Polar Steps spreekt tegen dat er sprake is van een datalek en zegt dat Follow the Money alleen toegang heeft gekregen tot publieke tripdata. Meer dan 15.000 euro is opgehaald om de lichamen van 3 verongelukte jongens uit Eritrea naar hun geboorteland te brengen. Een begrafenisondernemer uit de gemeente Dronten startte daarvoor een crowdfundingsactie. De 3 jonge mannen van 17 en 19 jaar kwamen vorig weekend om bij een aanrijding op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Bij het ongeluk waren 3 voertuigen betrokken en raakten 5 mensen gewond. De asielzoekers kwamen uit hetzelfde dorp in Eritrea en hun families daar zijn volgens de uitvaartondernemer nog niet op de hoogte van het overlijden.
8: Dit was het Binnenlands Nieuws.
9: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
10: Nu het buitenlands nieuws.
0: Een grote natuurbrand in het Zuid-Franse departement Aude heeft tot nu toe 225 hectare verwoest. Wat overeenkomt met ongeveer 450 voetbalvelden. De situatie in de gemeente Puy-Laurent is nog kritiek door het voorspelde weer. Heet, droog en met veel wind. Zo'n 350 brandweerlieden met 100 voertuigen, een blusvliegtuig en een helikopter bestrijden de brand die vrijdagmiddag uitbrak. Uit voorzorg werden 32 inwoners van het gehucht Lavagnac geëvacueerd, maar zij konden later weer terug naar huis. Begin augustus braken meer naar het noordoosten in hetzelfde departement bosbranden uit die de ergste in heel Frankrijk in bijna 80 jaar waren, waarbij meer dan 17.000 hectare werd verwoest. De Amerikaanse krijgsmacht heeft 3 Iraanse olietankers vernietigd als reactie op een Iraanse aanval. De schepen maakten volgens het Amerikaanse operationeel commando CENTCOM deel uit van een netwerk dat miljarden euro's oplevert voor de Iraanse revolutionaire garde en regionale partners. De tankers werden zaterdag aangevallen nadat de garde ballistische raketten had afgevuurd op 2 Amerikaanse marineschepen in de regio. Bij de Iraanse aanvallen raakte niemand gewond en ontstond geen schade. Admiraal Brad Cooper zegt dat de Verenigde Staten niet zullen aarzelen om Amerikaanse troepen te verdedigen en, indien nodig, de Iraanse olievloot zullen treffen. Israëlische aanvallen in het zuiden en oosten van Libanon hebben 4 mensen het leven gekost. Onder de doden is een 18-jarige vrouw. Daarnaast vielen er 32 gewonden, onder wie kinderen en vrouwen. Israël zegt te hebben gereageerd op een aanvalspoging van Hezbollah met een drone op Israëlische troepen in Zuid-Libanon. Hezbollah heeft de Israëlische aanvallen veroordeeld. In Belgrado zijn ongeveer 300 mensen afgekomen op een herdenkingsdienst voor de deze week overleden Servische oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Onder hen waren oud-militairen, familieleden, een minister, diverse functionarissen en de Servische minister van Justitie. Mladic overleed vorige week in Scheveningen, waar hij een levenslange gevangenisstraf uitzat voor genocide en misdaden tegen de menselijkheid. De zogenoemde slager van Bosnië zat achter de aanval op Srebrenica in 1995, waarbij 8400 Bosnische jongens en mannen werden afgevoerd en vermoord. Maandag wordt Mladic begraven, waarbij duizenden mensen worden verwacht. Deelnemende landen aan de conventie over bepaalde conventionele wapens hebben een belangrijke stap gezet richting internationale regelgeving voor autonoom wapentuig. De lidstaten zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag akkoord gegaan met een voorlopig document waarin in grote lijnen regels worden geschetst voor het gebruik van zogenoemde killer robots. Dat zijn wapens die zelfstandig doelen kunnen uitzoeken en uitschakelen. Hoewel de overeenkomst niet bindend is, kan het akkoord worden gezien als opmaat naar concrete regelgeving. Minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen spreekt van een belangrijke stap die Nederland als voorzitter heeft helpen vormgeven. De Russische president Vladimir Poetin heeft alsnog verordoneerd de aanvallen op Kiev te staken rond het bezoek van een Amerikaanse delegatie. Zondag ontmoeten de onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner daar president Volodymyr Zelensky in een poging de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Het bestand duurt 3 dagen en treedt per middernacht in. Zelensky kondigde vrijdag al aan de luchtaanvallen op Rusland tot en met dinsdag op te schorten, maar kreeg aanvankelijk geen gehoor uit het Kremlin. Witkoff en Kushner zijn zaterdag in Moskou voor overleg met Poetin, waar zij naar verwachting een vredesvoorstel voorleggen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal. Altijd nu.
0: En nu het economisch nieuws. De fraudehelpdesk ziet een forse stijging van phishing rond online boekingsplatformen, vooral Booking.com. In het eerste halfjaar van dit jaar kwamen er 1072 meldingen binnen, bijna 10 keer zoveel als een jaar eerder. Mensen krijgen WhatsApp-berichten die lijken te komen van een hotel, maar die eigenlijk van fraudeurs zijn. Ze worden gevraagd hun reservering te bevestigen of een extra betaling te doen via een link. De criminelen beschikken vaak over veel persoonlijke informatie, waarschijnlijk door de vele datalekken dit jaar. Een bitcoin is weer minder dan $80.000 waard. De groei van de werkgelegenheid in de Verenigde Staten was in augustus veel sterker dan verwacht. Daardoor wordt een renteverhoging door de Federal Reserve later deze maand waarschijnlijker. Hogere leenkosten beperken de ruimte om te investeren en te speculeren, waardoor risicovolle beleggingen zoals bitcoin minder aantrekkelijk worden. Ook de goudprijs is gedaald tot onder de $45.000 per troy ounce. 4 Duitse deelstaten langs de Rijn vragen de federale regering om meer geld voor het onderhoud van waterwegen. Hessen, Rijnland-Palts, Baden-Württemberg en Noord-Rijn-Westfalen zeggen dat er minstens 2,5 miljard euro per jaar nodig is. Deze zomer kampte de binnenvaart met grote problemen door lage waterstanden in de Rijn. Noord-Rijn-Westfalen wil dat Duitsland werkt aan een binnenvaartvloot die ook bij extreem laag water betrouwbaar kan varen. De verkeersminister van Baden-Württemberg noemt het versterken van de havens een nationale taak. Tanken is zaterdag opnieuw duurder geworden door het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten. De adviesprijs voor een liter euro 95 steeg zaterdagochtend met bijna 1 cent naar €2,71. Experts sluiten niet uit dat de prijs op de snelweg de €3 aantikt. De dieselprijs bleef stabiel op €2,68 per liter. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, verwacht dat de olieprijzen flink dalen zodra de oorlog voorbij is. Elon Musk's AI-bedrijf xAI is er niet in geslaagd een verbod op door kunstmatige intelligentie gegenereerde neppe naaktbeelden te laten schrappen. Een federale rechter weigerde vrijdag om de wet in de staat Minnesota op voorhand te blokkeren. Het is het eerste verbod in zijn soort in de Verenigde Staten. xAI voert aan dat de maatregel de vrijheid van meningsuiting beperkt. Maar Minnesota stelt dat de wet specifiek is opgesteld om de verspreiding van ongevraagde seksuele beelden, gemaakt met AI, aan banden te leggen. Het Europees Parlement stemde eerder dit jaar in met een verbod op apps die AI gebruiken om naaktbeelden te maken zonder de toestemming van de afgebeelde persoon. De maker van het computerspel Tetris heeft kritiek op een nieuwe game van het Witte Huis die het klassieke blokstapelspel nabootst. In het spel Build the Wall moeten spelers een muur bouwen om te voorkomen dat migranten de Amerikaanse grens oversteken. De Tetris Company laat op X weten dat het bedrijf niet betrokken was bij de ontwikkeling en dat inbreuk op auteursrecht uiterst serieus wordt genomen. Het bedrijf distancieert zich van Trumps politieke boodschappen en zegt te geloven in verbinding en mensen samenbrengen, niet in het scheiden van mensen. Of het bedrijf juridische stappen neemt, is niet bekend.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
10: Tot slot het sportnieuws. Wielrenner Tadej Pogacar heeft zijn seizoen beëindigd na een zware val in de Vuelta. De 27-jarige Sloveense wereldkampioen brak daarbij een sleutelbeen en een nekwervel. Hij kan zijn wereldtitel eind deze maand in Canada niet verdedigen. Pogacar heeft zijn contract bij UAE Team Emirates verlengd tot en met 2032. De renner won dit jaar voor de 5e keer de Tour de France en was op weg om de op zijn erelijst nog ontbrekende Ronde van Spanje te winnen. Max Verstappen heeft bij de derde vrije training voor de Grote Prijs van Italië de derde tijd gereden. De Red Bull-coureur was op het circuit van Monza ruim 0,3 langzamer dan Mercedes-coureur George Russell, die de snelste tijd neerzette. Lewis Hamilton in de Ferrari werd tweede. Verstappen zat een dag na de teleurstellende 9e tijd in de tweede training dichter bij de koplopers. De kwalificatie is zaterdag om 4 uur. Richard Hughes is vertrokken als sportdirecteur bij Liverpool. De 47-jarige Schot was sinds het voorjaar van 2024 in dienst bij de club van onder meer Virgil van Dijk.
11: Onder Hughes werd Liverpool in 2025 landskampioen onder trainer Arne Slot, die later werd ontslagen. Hughes gaf aan een nieuwe uitdaging te willen zoeken. Liverpool is op zoek naar een opvolger. Feyenoord speelt vanmiddag zonder Anis Hajmoussa tegen NEC. De Algerijn staat niet in de selectie van trainer Giovanni van Bronckhorst. Hajmoussa zou na Al-Ittihad in Saoedi-Arabië willen vertrekken, dat meerdere biedingen op hem heeft gedaan. Van Bronckhorst zet de Spanjaard Nacho Ferri in de spits, als vervanger van Ayase Ueda, die op het laatste moment naar Lille vertrok. De aftrap in de Goffert is om 16:30. Anis Hajmoussa van Feyenoord en Ramiz Zerouki van FC Twente krijgen bij de Algerijnse voetbalploeg een nieuwe bondscoach. Brahim Hemdani volgt Vladimir Petkovic op, meldt de Algerijnse staatsomroep. Onder leiding van Petkovic strandde Algerije afgelopen zomer op het WK in de 16e finales tegen Zwitserland, 0-2. De 48-jarige Hemdani voetbalde onder meer voor Olympique Marseille en de Rangers en was trainer van Algerije onder 21. Feyenoord-aanvaller Anis Hajmoussa ontbreekt zaterdag in de uitwedstrijd tegen NEC. Hij meldde zich zaterdag 2 keer te laat, onder meer voor een bespreking. Trainer Giovanni van Bronckhorst zegt dat Hajmoussa er met zijn hoofd niet bij is door de belangstelling van de Saoedische club Al-Ittihad. Van Bronckhorst vond het beter voor het team dat de Algerijnse buitenspeler er vandaag niet bij is. De trainer gaat er wel vanuit dat Hajmoussa bij Feyenoord blijft. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
12: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
13: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten en oosten vallen nog enkele lichte buien. Het wordt zo'n 20 graden. De wind waait matig uit het westen. Aan de kust vrij krachtig. Vanavond breekt het breed op. In het noordoosten kan er nog 1 buitje vallen. De wind neemt af naar zwak tot matig. Vannacht blijft het overal droog en koelt het af naar 15 graden aan zee tot plaatselijk 6 graden landinwaarts. Morgen schijnt de zon flink en blijft het droog, met middagtemperaturen tussen 21 en 24 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
14: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie bevestigt dat de aangehouden vrouw in het onderzoek naar de dood van een 12-jarige jongen in Eerbeek de moeder van het slachtoffer is. De jongen werd vrijdagochtend gevonden in een huis aan de Leehaarstraat. De politie gaat ervan uit dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. Een rechercheteam doet onderzoek naar wat er precies in de woning is gebeurd. Burgemeester Jan Nathan Roosendaal van de gemeente Brummen zegt dat het overlijden hem diep raakt en dat zijn gedachten uitgaan naar de naaste van de jongen. Minister Yesilgus heeft tijdens de Nationale Indië-herdenking in Roermond stilgestaan bij het lot van Molukse veteranen. Het ontslag uit militaire dienst, de gebrekkige opvang en het niet nakomen van verwachtingen hebben diepe sporen nagelaten, zei ze. Premier Jette bood in juni namens de regering excuses aan voor de behandeling van Molukse migranten na de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. Bij de 39ste herdenking, bij het Nationaal Indië Monument, werden de meer dan 6.400 Nederlandse en knilmilitairen herdacht die tussen 1945 en 1962 sneuvelden. Ook werden de 161 militairen herdacht die omkwamen tijdens internationale missies sinds de Koreaoorlog.
15: Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag roept op om de internationale rechtsorde en het internationaal strafhof te blijven verdedigen. Het ICC staat onder toenemende druk door zware Amerikaanse sancties,
6: zegt Van Zanen tegen 80 ambassadeurs en vertegenwoordigers van 40 verschillende landen tijdens het jaarlijkse Embassy Festival. Door de sancties kunnen rechters en medewerkers van het Hof niet meer naar de Verenigde Staten reizen en geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem. De VS legde de sancties op omdat, volgens de regering van president Donald Trump, het Hof een corrupte en gepolitiseerde organisatie is. Na een arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Den Haag zal er alles aan doen om als stad van vrede en recht de internationale rechtsorde te verdedigen, aldus Van Zanen.
16: Een automobilist die zaterdagochtend gewond raakte bij een ongeval op de A76 bij Heerlen, is overleden. De bestuurder botste rond 4:15 ochtends achter op een vrachtwagen. Hoe dat kon gebeuren is niet bekend. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd.
6: De politie zoekt zaterdag opnieuw in en rond Overasselt, maar maakt niet bekend waar precies naar. De afgelopen dagen zijn al meerdere keren wapens gevonden, waaronder een tas met wapens in Wijchen. In de nacht van maandag op dinsdag werd een beveiliger van 51 uit Wijchen doodgeschoten bij het huis van crimineel Jan G. Twee agenten raakten gewond. 34 mensen zijn aangehouden. 32 van hen zitten vast in beperkingen. Volgens de Gelderlander wordt onder meer met metaaldetectoren gezocht in een weiland naast de woning. Daarbij is in ieder geval een onafgevuurde kogel gevonden. De reisapp Polar Steps mag niet meer op diensttelefoons van Defensie. Het ministerie heeft de app op een verboden lijst gezet na berichtgeving van Follow the Money. Uit dat onderzoek bleek dat tientallen militairen via de app te volgen waren in Nederland en op oefening in het buitenland. Van veel militairen was eenvoudig hun adres te achterhalen en ook waar ze werkten en wanneer. Polar Steps spreekt tegen dat er sprake is van een datalek en zegt dat Follow the Money alleen toegang heeft gekregen tot publieke tripdata.
16: Dit was het Binnenlands Nieuws.
17: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
16: Nu het buitenlands nieuws. In de Duitse stad Magdeburg hebben duizenden mensen meegedaan aan een mars voor democratie. De actie komt een dag voor de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt, waar de uiterst rechtse AfD er in de peilingen zeer goed voor staat. De partij maakt serieuze kans om voor het eerst in een deelstaat te winnen en mogelijk de eerste radicaal rechtse regering sinds de Tweede Wereldoorlog te vormen. Betogers hadden regenboogvlaggen en protestborden bij zich met teksten zoals "meer liefde, minder haat". Peilingen laten al maanden zien dat de AfD 40% of meer van de stemmen krijgt en daarmee veruit de grootste partij van Sachsen-Anhalt wordt. De Amerikaanse krijgsmacht heeft 3 Iraanse olietankers vernietigd als reactie op een Iraanse aanval. De schepen maakten volgens het Amerikaanse operationeel commando CENTCOM deel uit van een netwerk dat miljarden euro's oplevert voor de Iraanse revolutionaire garde en regionale partners. De tankers werden zaterdag aangevallen nadat de garde ballistische raketten had afgevuurd op 2 Amerikaanse marineschepen in de regio. Bij de Iraanse aanvallen raakte niemand gewond en ontstond geen schade. Admiraal Brad Cooper zegt dat de Verenigde Staten niet zullen aarzelen om Amerikaanse troepen te verdedigen en, indien nodig, de Iraanse olievloot zullen treffen. Een grote natuurbrand in het Zuid-Franse departement Aude heeft tot nu toe 225 hectare verwoest, wat overeenkomt met ongeveer 450 voetbalvelden. De situatie in de gemeente Puy-Laurent is nog kritiek door het voorspelde weer. Heet, droog en met veel wind.
0: Zo'n 350 brandweerlieden met 100 voertuigen, een blusvliegtuig en een helikopter bestrijden de brand die vrijdagmiddag uitbrak. Uit voorzorg werden 32 inwoners van het gehucht Lavagnac geëvacueerd, maar zij konden later weer terug naar huis. Begin augustus braken meer naar het noordoosten in hetzelfde departement bosbranden uit die de ergste in heel Frankrijk in bijna 80 jaar waren, waarbij meer dan 17.000 hectare werd verwoest.
18: Israëlische aanvallen in het zuiden en oosten van Libanon hebben 4 mensen het leven gekost. Onder de doden is een 18-jarige vrouw. Daarnaast vielen er 32 gewonden, onder wie kinderen en vrouwen. Israël zegt te hebben gereageerd op een aanvalspoging van Hezbollah met een drone op Israëlische troepen in Zuid-Libanon. Hezbollah heeft de Israëlische aanvallen veroordeeld. In Belgrado zijn ongeveer 300 mensen afgekomen op een herdenkingsdienst voor de deze week overleden Servische oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Onder hen waren oud-militairen, familieleden, een minister, diverse functionarissen en de Servische minister van Justitie. Mladic overleed vorige week in Scheveningen, waar hij een levenslange gevangenisstraf uitzat voor genocide en misdaden tegen de menselijkheid. De zogenoemde slager van Bosnië zat achter de aanval op Srebrenica in 1995, waarbij 8400 Bosnische jongens en mannen werden afgevoerd en vermoord. Maandag wordt Mladic begraven, waarbij duizenden mensen worden verwacht.
0: Deelnemende landen aan de conventie over bepaalde conventionele wapens hebben een belangrijke stap gezet richting internationale regelgeving voor autonoom wapentuig. De lidstaten zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag akkoord gegaan met een voorlopig document waarin in grote lijnen regels worden geschetst voor het gebruik van zogenoemde killer robots. Dat zijn wapens die zelfstandig doelen kunnen uitzoeken en uitschakelen. Hoewel de overeenkomst niet bindend is, kan het akkoord worden gezien als opmaat naar concrete regelgeving. Minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen spreekt van een belangrijke stap die Nederland als voorzitter heeft helpen vormgeven.
19: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
20: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Fraude Helpdesk ziet een forse stijging van phishing rond online boekingsplatformen, vooral Booking.com. In de eerste helft van dit jaar kwamen er 1072 meldingen binnen, bijna 10 keer zoveel als een jaar eerder. Mensen krijgen WhatsApp-berichten die lijken te komen van een hotel, maar eigenlijk van fraudeurs zijn. Ze worden gevraagd hun reservering te bevestigen of extra te betalen via een link. Fraude Helpdesk ontving in totaal 15.106 phishingmeldingen met een totale schade van €491.793.
21: Een bitcoin is weer minder dan $80.000 waard. De groei van de werkgelegenheid in de Verenigde Staten was in augustus veel sterker dan verwacht. Daardoor wordt een renteverhoging door de Federal Reserve later deze maand waarschijnlijker. Hogere leenkosten beperken de ruimte om te investeren en te speculeren, waardoor risicovolle beleggingen zoals bitcoin minder aantrekkelijk worden. Ook de goudprijs is gedaald tot onder de $45.000 per troy ounce.
22: 4 Duitse deelstaten langs de Rijn vragen de federale regering om meer geld voor het onderhoud van waterwegen. Hessen, Rijnland-Palts, Baden-Württemberg en Noord-Rijn-Westfalen zeggen dat er minstens €2,5 miljard per jaar nodig is. Deze zomer kampte de binnenvaart met grote problemen door lage waterstanden in de Rijn. Noord-Rijn-Westfalen wil dat Duitsland werkt aan een binnenvaartvloot die ook bij extreem laag water betrouwbaar kan varen. De verkeersminister van Baden-Württemberg noemt het versterken van de havens een nationale taak.
23: Tanken is zaterdag opnieuw duurder geworden door het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten.
22: De adviesprijs voor een liter euro 95 steeg zaterdagochtend met bijna 1 cent naar 2 euro en 71 cent. Experts sluiten niet uit dat de prijs op de snelweg de 3 euro aantikt. De dieselprijs bleef stabiel op 2 euro en 68 per liter. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, verwacht dat de olieprijzen flink dalen zodra de oorlog voorbij is.
2: Elon Musk's AI-bedrijf xAI is er niet in geslaagd een verbod op door kunstmatige intelligentie gegenereerde neppe naaktbeelden te laten schrappen. Een federale rechter weigerde vrijdag om de wet in de staat Minnesota op voorhand te blokkeren. Het is het eerste verbod in zijn soort in de Verenigde Staten. xAI voert aan dat de maatregel de vrijheid van meningsuiting beperkt. Maar Minnesota stelt dat de wet specifiek is opgesteld om de verspreiding van ongevraagde seksuele beelden, gemaakt met AI, aan banden te leggen. Het Europees Parlement stemde eerder dit jaar in met een verbod op apps die AI gebruiken om naaktbeelden te maken zonder de toestemming van de afgebeelde persoon.
22: De maker van het computerspel Tetris heeft kritiek op een nieuwe game van het Witte Huis die het klassieke blokstapelspel nabootst. In het spel Build the Wall moeten spelers een muur bouwen om te voorkomen dat migranten de Amerikaanse grens oversteken. De Tetris Company laat op X weten dat het bedrijf niet betrokken was bij de ontwikkeling en dat inbreuk op auteursrecht uiterst serieus wordt genomen. Het bedrijf distancieert zich van Trumps politieke boodschappen en zegt te geloven in verbinding en mensen samenbrengen, niet in het scheiden van mensen. Of het bedrijf juridische stappen neemt, is niet bekend.
5: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
7: Tot slot het sportnieuws. Richard Hughes is vertrokken als sportdirecteur bij Liverpool. De 47-jarige Schot was sinds het voorjaar van 2024 in dienst bij de club van onder meer Virgil van Dijk. Onder Hughes werd Liverpool in 2025 landskampioen onder trainer Arne Slot, die later werd ontslagen. Hughes gaf aan een nieuwe uitdaging te willen zoeken. Liverpool is op zoek naar een opvolger.
23: Feyenoord speelt vanmiddag zonder Anis Hadj Moussa tegen NEC. De Algerijn staat niet in de selectie van trainer Giovanni van Bronckhorst. Hadj Moussa zou naar Al Ittihad in Saoedi-Arabië willen vertrekken, dat meerdere biedingen op hem heeft gedaan. Van Bronckhorst zet de Spanjaard Nacho Ferri in de spits, als vervanger van Ayase Ueda, die op het laatste moment naar Lille vertrok. De aftrap in de Goffert is om 16:30.
24: Anis Hadj Moussa van Feyenoord en Ramiz Zerouki van FC Twente krijgen bij de Algerijnse voetbalploeg een nieuwe bondscoach. Brahim Hemdani volgt Vladimir Petkovic op, meldt de Algerijnse staatsomroep. Onder leiding van Petkovic strandde Algerije afgelopen zomer op het WK in de 16e finales tegen Zwitserland, 0-2. De 48-jarige Hemdani voetbalde onder meer voor Olympique Marseille en de Rangers en was trainer van Algerije onder 21. Feyenoord-aanvaller Anis Hadj Moussa ontbreekt zaterdag in de uitwedstrijd tegen NEC. Hij meldde zich zaterdag 2 keer te laat, onder meer voor een bespreking. Trainer Giovanni van Bronckhorst zegt dat Hadj Moussa er met zijn hoofd niet bij is door de belangstelling van de Saoedische club Al Ittihad. Van Bronckhorst vond het beter voor het team dat de Algerijnse buitenspeler er vandaag niet bij is. De trainer gaat er wel vanuit dat Hadj Moussa bij Feyenoord blijft.
25: Wielrenner Kees Bol heeft de 4e etappe in de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. De 31-jarige Nederlander van Decathlon CMA-CGM was in Leyburn de snelste in een oplopende sprint. De Belg Tim Wellens werd 2e op 3 seconden en nam daardoor de leiderstrui over van de Brit Lewis Eskie. Eskie moet zondag in de slotrit 21 seconden goedmaken. De ronde eindigt zondag met een heuvelrit in en om het Schotse Earlston.
26: Lionel Tamignot heeft de 4e etappe in de ZLM Tour gewonnen. De Belgische wielrenner van Lotto Intermarché bleef na 210 kilometer, met start en aankomst in Schijndel, de Nederlander Martijn Rasenberg voor. Danny van der Tuuk kwam als 3e over de finish. Het is de 5e profzege voor Tamignot en de 1e sinds zijn ritzege in de ronde van Guangxi in 2024. De Tsjech Matthias Vácek blijft leider in het algemeen klassement.
27: Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten en oosten vallen nog enkele lichte buien. Het wordt rond de 20 graden. De wind waait matig uit het westen, langs de kust vrij krachtig. Vanavond klaart het breed op. In het noordoosten kan er eerst nog een bui vallen. Vannacht blijft het overal droog en koelt het af naar 15 graden aan zee tot plaatselijk 6 graden landinwaarts. Morgen is er flink wat zon, af en toe wat bewolking. Het blijft droog met 21 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. Morgenavond neemt de bewolking toe vanuit het westen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Zwijndrecht zoekt de politie met een helikopter naar twee vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud. De kinderen werden iets voor 5 uur vanmiddag als vermist opgegeven in de omgeving van de Bonairestraat. De politie heeft een burgernetmelding uitgestuurd en roept mensen met informatie op zich te melden. De politie bevestigt dat de aangehouden vrouw in het onderzoek naar de dood van een 12-jarige jongen in Eerbeek de moeder van het slachtoffer is. De jongen werd vrijdagochtend gevonden in een huis aan de Leehaarstraat. De politie gaat ervan uit dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. Een rechercheteam doet onderzoek naar wat er precies in de woning is gebeurd. Burgemeester Jan Nathan Roosendaal van de gemeente Brummen zegt dat het overlijden hem diep raakt en dat zijn gedachten uitgaan naar de naasten van de jongen. Minister Jess Hielgus heeft tijdens de Nationale Indië-herdenking in Roermond stilgestaan bij het lot van Molukse veteranen. Het ontslag uit militaire dienst, de gebrekkige opvang en het niet nakomen van verwachtingen hebben diepe sporen nagelaten, zei ze. Premier Jette bood in juni namens de regering excuses aan voor de behandeling van Molukse migranten na de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. Bij de 39e herdenking, bij het Nationaal Indië Monument, werden de meer dan 6.400 Nederlandse en KNIL militairen herdacht die tussen 1945 en 1962 sneuvelden. Ook werden de 161 militairen herdacht die omkwamen tijdens internationale missies sinds de Koreaoorlog.
11: Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag roept op om de internationale rechtsorde en het internationaal strafhof te blijven verdedigen. Het ICC staat onder toenemende druk door zware Amerikaanse sancties, zegt Van Zanen tegen 80 ambassadeurs en vertegenwoordigers van 40 verschillende landen tijdens het jaarlijkse Embassy Festival. Door de sancties kunnen rechters en medewerkers van het Hof niet meer naar de Verenigde Staten reizen en geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem. De VS legde de sancties op omdat, volgens de regering van president Donald Trump, het Hof een corrupte en gepolitiseerde organisatie is, na een arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Den Haag zal er alles aan doen om als stad van vrede en recht de internationale rechtsorde te verdedigen, aldus Van Zanen.
12: Een automobilist die zaterdagochtend gewond raakte bij een ongeval op de A76 bij Heerlen is overleden. De bestuurder botste rond 4:15 ochtends achterop een vrachtwagen. Hoe dat kon gebeuren is niet bekend. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. De politie zoekt zaterdag opnieuw in en rond Overasselt, maar maakt niet bekend waar precies naar. De afgelopen dagen zijn al meerdere keren wapens gevonden, waaronder een tas met wapens in Wijchen.
11: in de nacht van maandag op dinsdag met een beveiliger van 51 uit Wijchen doodgeschoten bij het huis van crimineel Jan G. Twee agenten raakten gewond. 34 mensen zijn aangehouden. 32 van hen zitten vast in beperkingen. Volgens de Gelderlander wordt onder meer met metaaldetectoren gezocht in een weiland naast de woning. Daarbij is in ieder geval een onafgevuurde kogel gevonden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. In de Duitse stad Magdeburg hebben duizenden mensen meegedaan aan een mars voor democratie. De actie komt een dag voor de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt, waar de uiterst rechtse AfD er in de peilingen zeer goed voor staat. De partij maakt serieuze kans om voor het eerst in een deelstaat te winnen en mogelijk de eerste radicaal rechtse regering sinds de Tweede Wereldoorlog te vormen. Betogers hadden regenboogvlaggen en protestborden bij zich met teksten zoals "meer liefde, minder haat". Peilingen laten al maanden zien dat de AfD 40% of meer van de stemmen krijgt en daarmee veruit de grootste partij van Sachsen-Anhalt wordt.
13: Een grote natuurbrand in het Zuid-Franse departement Aude heeft tot nu toe 225 hectare verwoest, wat overeenkomt met ongeveer 450 voetbalvelden. De situatie in de gemeente Puy-Laurent is nog kritiek door het voorspelde weer. Heet, droog en met veel wind. Zo'n 350 brandweerlieden met 100 voertuigen, een blusvliegtuig en een helikopter bestrijden de brand die vrijdagmiddag uitbrak. Uit voorzorg werden 32 inwoners van het gehucht Lavagnac geëvacueerd, maar zij konden later weer terug naar huis. Begin augustus braken meer naar het noordoosten in hetzelfde departement bosbranden uit die de ergste in heel Frankrijk in bijna 80 jaar waren, waarbij meer dan 17.000 hectare werd verwoest.
14: De Amerikaanse krijgsmacht heeft 3 Iraanse olietankers vernietigd als reactie op een Iraanse aanval. De schepen maakten volgens het Amerikaanse operationeel commando CENTCOM deel uit van een netwerk dat miljarden euro's oplevert voor de Iraanse revolutionaire garde en regionale partners. De tankers werden zaterdag aangevallen nadat de garde ballistische raketten had afgevuurd op 2 Amerikaanse marineschepen in de regio. Bij de Iraanse aanvallen raakte niemand gewond en ontstond geen schade. Admiraal Brad Cooper zegt dat de Verenigde Staten niet zullen aarzelen om Amerikaanse troepen te verdedigen en, indien nodig, de Iraanse olievloot zullen treffen.
15: Israëlische aanvallen in het zuiden en oosten van Libanon hebben 4 mensen het leven gekost. Onder de doden is een 18-jarige vrouw. Daarnaast vielen er 32 gewonden, onder wie kinderen en vrouwen. Israël zegt te hebben gereageerd op een aanvalspoging van Hezbollah met een drone op Israëlische troepen in Zuid-Libanon. Hezbollah heeft de Israëlische aanvallen veroordeeld.
11: In Belgrado zijn ongeveer 300 mensen afgekomen op een herdenkingsdienst voor de deze week overleden Servische oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Onder hen waren oud-militairen, familieleden, een minister, diverse functionarissen en de Servische minister van Justitie. Mladic overleed vorige week in Scheveningen, waar hij een levenslange gevangenisstraf uitzat voor genocide en misdaden tegen de menselijkheid. De zogenoemde slager van Bosnië zat achter de aanval op Srebrenica in 1995, waarbij 8400 Bosnische jongens en mannen werden afgevoerd en vermoord. Maandag wordt Mladic begraven, waarbij duizenden mensen worden verwacht.
16: Deelnemende landen aan de conventie over bepaalde conventionele wapens hebben een belangrijke stap gezet richting internationale regelgeving voor autonoom wapentuig. De lidstaten zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag akkoord gegaan met een voorlopig document
0: waarin in grote lijnen regels worden geschetst voor het gebruik van zogenoemde killer robots. Dat zijn wapens die zelfstandig doelen kunnen uitzoeken en uitschakelen. Hoewel de overeenkomst niet bindend is, kan het akkoord worden gezien als opmaat naar concrete regelgeving. Minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen spreekt van een belangrijke stap die Nederland als voorzitter heeft helpen vormgeven.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
17: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
18: En nu het economisch nieuws.
19: Fraude Helpdesk ziet een forse stijging van phishing rond online boekingsplatformen, vooral Booking.com. In de eerste helft van dit jaar kwamen er 1072 meldingen binnen, bijna 10 keer zoveel als een jaar eerder. Mensen krijgen WhatsApp-berichten die lijken te komen van hun hotel, maar eigenlijk van fraudeurs zijn. Ze worden gevraagd hun reservering te bevestigen of extra te betalen via een link. Fraude Helpdesk ontving in totaal 15.106 phishingmeldingen, met een totale schade van €491.793.
20: Een bitcoin is weer minder dan $80.000 waard. De groei van de werkgelegenheid in de Verenigde Staten was in augustus veel sterker dan verwacht. Daardoor wordt een renteverhoging door de Federal Reserve later deze maand waarschijnlijker. Hogere leenkosten beperken de ruimte om te investeren en te speculeren, waardoor risicovolle beleggingen zoals bitcoin minder aantrekkelijk worden. Ook de goudprijs is gedaald tot onder de $45.000 per troy ounce.
21: Vier Duitse deelstaten langs de Rijn vragen de federale regering om meer geld voor het onderhoud van waterwegen. Hessen, Rijnland-Palts, Baden-Württemberg en Noord-Rijn-Westfalen zeggen dat er minstens €2,5 miljard per jaar nodig is. Deze zomer kampte de binnenvaart met grote problemen door lage waterstanden in de Rijn. Noord-Rijn-Westfalen wil dat Duitsland werkt aan een binnenvaartvloot die ook bij extreem laag water betrouwbaar kan varen. De verkeersminister van Baden-Württemberg noemt het versterken van de havens een nationale taak.
27: Tanken is zaterdag opnieuw duurder geworden door het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten. De adviesprijs voor een liter €0,95 steeg zaterdagochtend met bijna 1 cent naar €2,71. Experts sluiten niet uit dat de prijs op de snelweg de €3 aantikt. De dieselprijs bleef stabiel op €2,68 per liter. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, verwacht dat de olieprijzen flink dalen zodra de oorlog voorbij is.
28: Elon Musk's AI-bedrijf xAI is er niet in geslaagd een verbod op door kunstmatige intelligentie gegenereerde neppe naaktbeelden te laten schrappen. Een federale rechter weigerde vrijdag om de wet in de staat Minnesota op voorhand te blokkeren. Het is het eerste verbod in zijn soort in de Verenigde Staten. xAI voert aan dat de maatregel de vrijheid van meningsuiting beperkt. Maar Minnesota stelt dat de wet specifiek is opgesteld om de verspreiding van ongevraagde seksuele beelden, gemaakt met AI, aan banden te leggen. Het Europees Parlement stemde eerder dit jaar in met een verbod op apps die AI gebruiken om naaktbeelden te maken zonder de toestemming van de afgebeelde persoon.
29: De maker van het computerspel Tetris heeft kritiek op een nieuwe game van het Witte Huis die het klassieke blokstapelspel nabootst. In het spel Build the Wall moeten spelers een muur bouwen om te voorkomen dat migranten de Amerikaanse grens oversteken. De Tetris Company laat op X weten dat het bedrijf niet betrokken was bij de ontwikkeling en dat inbreuk op auteursrecht uiterst serieus wordt genomen. Het bedrijf distantieert zich van Trumps politieke boodschappen en zegt te geloven in verbinding en mensen samenbrengen, niet in het scheiden van mensen. Of het bedrijf juridische stappen neemt, is niet bekend.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Anis Hajmoussa van Feyenoord en Ramiz Zerouki van FC Twente krijgen bij de Algerijnse voetbalploeg een nieuwe bondscoach. Brahim Hemdani volgt Vladimir Petkovic op, meldt de Algerijnse staatsomroep. Onder leiding van Petkovic strandde Algerije afgelopen zomer op het WK in de 16e finales tegen Zwitserland, 0-2. De 48-jarige Hemdani voetbalde onder meer voor Olympique Marseille en de Rangers en was trainer van Algerije onder 21. Feyenoord-aanvaller Anis Hajmoussa ontbreekt zaterdag in de uitwedstrijd tegen NEC. Hij meldde zich zaterdag 2 keer te laat, onder meer voor een bespreking. Trainer Giovanni van Bronckhorst zegt dat Hajmoussa er met zijn hoofd niet bij is door de belangstelling

0: Zondag in de slotrit 21 seconden goed maken. De ronde eindigt zondag met een heuvelrit in en om het Schotse Earlston. Lionel Tamino heeft de vierde etappe in de ZLM Tour gewonnen. De Belgische wielrenner van Lotto Intermarché bleef na 210 kilometer, met start en aankomst in Schijndel, de Nederlander Martijn Rasenberg voor. Danny van der Tuuk kwam als derde over de finish. Het is de vijfde profzege voor Tamino en de eerste sinds zijn ritzege in de ronde van Guangxi in 2024. De Tsjech Matthias Vácek blijft leider in het algemeen klassement. Luka Modric blijft zich beschikbaar stellen voor het Kroatische voetbalelftal. De aanvoerder, die woensdag 41 wordt, heeft dat bondscoach Slaven Bilic laten weten. Daarmee komt een einde aan de speculatie dat de ervaren middenvelder na het voorbije WK zijn interlandloopbaan zou beëindigen. Bilic zegt ontzettend blij te zijn met Modric's beslissing. Kroatië speelt tussen 26 september en 6 oktober in de Nations League tegen wereldkampioen Spanje, twee keer, Tsjechië en Engeland. Max Verstappen start zondag bij de Grote Prijs van Italië vanaf de zesde plek. De Fransman Pierre Gasly veroverde met zijn Alpine verrassend de pole position in Monza. De Brit George Russell begint in zijn Mercedes op de tweede plaats. Verstappen is tot dusver bezig aan een wisselvallig optreden in Monza. De race begint zondag om 11:30. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten en oosten vallen nog enkele lichte buien. Het wordt ongeveer 20 graden. De wind waait matig uit het westen, langs de kust vrij krachtig. Vanavond klaart het breed op. In het noordoosten kan er eerst nog een bui vallen. De wind is zwak tot matig, aan de noordoostkust wat krachtiger. Vannacht blijft het droog, met weinig wind. De temperatuur daalt naar 15 graden aan zee, landinwaarts plaatselijk tot 6 graden. Morgen volop zon en droog weer. Het wordt 21 tot 24 graden. De wind komt uit het zuiden en is zwak tot matig. Morgenavond neemt de bewolking toe vanuit het westen.
3: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Stijn is zaterdagmiddag een persoon gewond geraakt bij een schietincident in een woning aan de Katuvolkenstraat. De politie kreeg om 15:35 de melding en trof bij het huis twee mannen aan. Eén van hen was gewond. Een 56-jarige man uit Duitsland is aangehouden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. In Zwijndrecht zoekt de politie met een helikopter naar twee vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud. De kinderen werden iets voor 5:00 vanmiddag als vermist opgegeven in de omgeving van de Bonairestraat. De politie heeft een burgernetmelding uitgestuurd en roept mensen met informatie op zich te melden. De politie bevestigt dat de aangehouden vrouw in het onderzoek naar de dood van een 12-jarige jongen in Eerbeek de moeder van het slachtoffer is. De jongen werd vrijdagochtend gevonden in een huis aan de Leehuisstraat. De politie gaat ervan uit dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. Een rechercheteam doet onderzoek naar wat er precies in de woning is gebeurd. Burgemeester Jan Nathan Roosendaal van de gemeente Brummen zegt dat het overlijden hem diep raakt en dat zijn gedachten uitgaan naar de naasten van de jongen. Minister Yesilgus heeft tijdens de Nationale Indië-herdenking in Roermond stilgestaan bij het lot van Molukse veteranen. Het ontslag uit militaire dienst, de gebrekkige opvang en het niet nakomen van verwachtingen hebben diepe sporen nagelaten, zei ze. Premier Jette bood in juni namens de regering excuses aan voor de behandeling van Molukse migranten na de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog.

0: Bij de 39ste herdenking, bij het Nationaal Indië Monument, werden de meer dan 6400 Nederlandse en KNIL-militairen herdacht die tussen 1945 en 1962 sneuvelden. Ook werden de 161 militairen herdacht die omkwamen tijdens internationale missies sinds de Koreaoorlog. Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag roept op om de internationale rechtsorde en het internationaal strafhof te blijven verdedigen. Het ICC staat onder toenemende druk door zware Amerikaanse sancties, zegt Van Zanen tegen 80 ambassadeurs en vertegenwoordigers van 40 verschillende landen tijdens het jaarlijkse Embassy Festival. Door de sancties kunnen rechters en medewerkers van het hof niet meer naar de Verenigde Staten reizen en geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem. De VS legde de sancties op omdat, volgens de regering van president Donald Trump, het hof een corrupte en gepolitiseerde organisatie is, na een arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Den Haag zal er alles aan doen om als stad van vrede en recht de internationale rechtsorde te verdedigen, aldus Van Zanen. Een automobilist die zaterdagochtend gewond raakte bij een ongeval op de A76 bij Heerlen, is overleden. De bestuurder botste rond 16:45 ochtends achterop een vrachtwagen. Hoe dat kon gebeuren is niet bekend. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Duizenden mensen hebben in de Duitse stad Magdeburg meegedaan aan een mars voor democratie. De actie komt een dag voor de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt, waar de uiterst rechtse Alternatieve für Deutschland er in de peilingen zeer goed voor staat. De partij maakt serieuze kans om voor het eerst in een deelstaat te winnen en mogelijk de eerste radicaal rechtse regering sinds de Tweede Wereldoorlog te vormen. Betogers hadden onder meer regenboogvlaggen en protestborden bij zich, met teksten zoals "meer liefde, minder haat en een beter leven zonder nazi's". Peilingen laten al maanden zien dat de AfD 40% of meer van de stemmen krijgt.
3: Een grote natuurbrand in het Zuid-Franse departement Aude heeft tot nu toe 225 hectare verwoest, wat overeenkomt met ongeveer 450 voetbalvelden. De situatie in de gemeente Puy-Laurent is nog kritiek door het voorspelde weer. Heet, droog en met veel wind. Zo'n 350 brandweerlieden met 100 voertuigen, een blusvliegtuig en een helikopter bestrijden de brand die vrijdagmiddag uitbrak. Uit voorzorg werden 32 inwoners van het gehucht Lavagnac geëvacueerd, maar zij konden later weer terug naar huis. Begin augustus braken meer naar het noordoosten in hetzelfde departement bosbranden uit die de ergste in heel Frankrijk in bijna 80 jaar waren, waarbij meer dan 17.000 hectare werd verwoest.
2: De Amerikaanse krijgsmacht heeft 3 Iraanse olietankers vernietigd als reactie op een Iraanse aanval. De schepen maakten volgens het Amerikaanse operationeel commando CENTCOM deel uit van een netwerk dat miljarden euro's oplevert voor de Iraanse revolutionaire garde en regionale partners. De tankers werden zaterdag aangevallen nadat de garde ballistische raketten had afgevuurd op 2 Amerikaanse marineschepen in de regio. Bij de Iraanse aanvallen raakte niemand gewond en ontstond geen schade. Admiraal Brad Cooper zegt dat de Verenigde Staten niet zullen aarzelen om Amerikaanse troepen te verdedigen en, indien nodig, de Iraanse olievloot zullen treffen.
3: Israëlische aanvallen in het zuiden en oosten van Libanon hebben 4 mensen het leven gekost. Onder de doden is een 18-jarige vrouw. Daarnaast vielen er 32 gewonden, onder wie kinderen en vrouwen.
4: Israël zegt te hebben gereageerd op een aanvalspoging van Hezbollah met een drone op Israëlische troepen in Zuid-Libanon. Hezbollah heeft de Israëlische aanvallen veroordeeld. In Belgrado zijn ongeveer 300 mensen afgekomen op een herdenkingsdienst voor de deze week overleden Servische oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Onder hen waren oud-militairen, familieleden, een minister, diverse functionarissen en de Servische minister van Justitie. Mladic overleed vorige week in Scheveningen, waar hij een levenslange gevangenisstraf uitzat voor genocide en misdaden tegen de menselijkheid. De zogenoemde slager van Bosnië zat achter de aanval op Srebrenica in 1995, waarbij 8400 Bosnische jongens en mannen werden afgevoerd en vermoord. Maandag wordt Mladic begraven, waarbij duizenden mensen worden verwacht.
3: Deelnemende landen aan de conventie over bepaalde conventionele wapens hebben een belangrijke stap gezet richting internationale regelgeving voor autonoom wapentuig. De lidstaten zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag akkoord gegaan met een voorlopig document waarin in grote lijnen regels worden geschetst voor het gebruik van zogenoemde killer robots. Dat zijn wapens die zelfstandig doelen kunnen uitzoeken en uitschakelen. Hoewel de overeenkomst niet bindend is, kan het akkoord worden gezien als opmaat naar concrete regelgeving. Minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen spreekt van een belangrijke stap die Nederland als voorzitter heeft helpen vormgeven. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws. Fraude Helpdesk ziet een forse stijging van phishing rond online boekingsplatformen. Vooral Booking.com. In de eerste helft van dit jaar kwamen er 1072 meldingen binnen. Bijna 10 keer zoveel als een jaar eerder. Mensen krijgen WhatsApp-berichten die lijken te komen van hun hotel, maar eigenlijk van fraudeurs zijn. Ze worden gevraagd hun reservering te bevestigen of extra te betalen via een link. Fraude Helpdesk ontving in totaal 15.106 phishingmeldingen, met een totale schade van €491.793. Een bitcoin is weer minder dan $80.000 waard. De groei van de werkgelegenheid in de Verenigde Staten was in augustus veel sterker dan verwacht. Daardoor wordt een renteverhoging door de Federal Reserve later deze maand waarschijnlijker. Hogere leenkosten beperken de ruimte om te investeren en te speculeren, waardoor risicovolle beleggingen zoals bitcoin minder aantrekkelijk worden. Ook de goudprijs is gedaald tot onder de $45.000 per troy ounce.
5: Vier Duitse deelstaten langs de Rijn vragen de federale regering om meer geld voor het onderhoud van waterwegen. Hessen, Rijnland-Palts, Baden-Württemberg en Noord-Rijn-Westfalen zeggen dat er minstens €2,5 miljard per jaar nodig is. Deze zomer kampte de binnenvaart met grote problemen door lage waterstanden in de Rijn. Noord-Rijn-Westfalen wil dat Duitsland werkt aan een binnenvaartvloot die ook bij extreem laag water betrouwbaar kan varen. De verkeersminister van Baden-Württemberg noemt het versterken van de havens een nationale taak.
6: Tanken is zaterdag opnieuw duurder geworden door het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten. De adviesprijs voor een liter €0,95 steeg zaterdagochtend met bijna 1 cent naar €2,71. Experts sluiten niet uit dat de prijs op de snelweg de €3 aantikt. De dieselprijs bleef stabiel op €2,68 per liter. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, verwacht dat de olieprijzen flink dalen zodra de oorlog voorbij is.
7: Elon Musk's AI-bedrijf xAI is er niet in geslaagd een verbod op door kunstmatige intelligentie gegenereerde neppe naaktbeelden te laten schrappen. Een federale rechter weigerde vrijdag om de wet in de staat Minnesota op voorhand te blokkeren. Het is het eerste verbod in zijn soort in de Verenigde Staten.
8: xAI voert aan dat de maatregel de vrijheid van meningsuiting beperkt. Maar Minnesota stelt dat de wet specifiek is opgesteld om de verspreiding van ongevraagde seksuele beelden, gemaakt met AI, aan banden te leggen. Het Europees Parlement stemde eerder dit jaar in met een verbod op apps die AI gebruiken om naaktbeelden te maken zonder de toestemming van de afgebeelde persoon.
9: De maker van het computerspel Tetris heeft kritiek op een nieuwe game van het Witte Huis die het klassieke blokstapelspel nabootst. In het spel Build the Wall moeten spelers een muur bouwen om te voorkomen dat migranten de Amerikaanse grens oversteken. De Tetris Company laat op X weten dat het bedrijf niet betrokken was bij de ontwikkeling en dat inbreuk op auteursrecht uiterst serieus wordt genomen. Het bedrijf distantieert zich van Trumps politieke boodschappen en zegt te geloven in verbinding en mensen samenbrengen, niet in het scheiden van mensen. Of het bedrijf juridische stappen neemt, is niet bekend.
10: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
11: Tot slot het sportnieuws.
12: Feyenoord-aanvaller Anis Hajmoussa ontbreekt zaterdag in de uitwedstrijd tegen NEC. Hij meldde zich zaterdag 2 keer te laat, onder meer voor een bespreking. Trainer Giovanni van Bronckhorst zegt dat Hajmoussa er met zijn hoofd niet bij is door de belangstelling van de Saoedische club Al Ittihad. Van Bronckhorst vond het beter voor het team dat de Algerijnse buitenspeler er vandaag niet bij is. De trainer gaat er wel vanuit dat Hajmoussa bij Feyenoord blijft.
13: Wielrenner Kees Bol heeft de 4e etappe in de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. De 31-jarige Nederlander van Decathlon CMA CGM was in Leyburn de snelste in een oplopende sprint. De Belg Tim Wellens werd 2e op 3 seconden en nam daardoor de leiderstrui over van de Brit Lewis Eskie. Eskie moet zondag in de slotrit 21 seconden goedmaken. De ronde eindigt zondag met een heuvelrit in en om het Schotse Earlston.
14: Lionel Tamignot heeft de 4e etappe in de ZLM Tour gewonnen. De Belgische wielrenner van Lotto Intermarché bleef na 210 kilometer, met start en aankomst in Schijndel, de Nederlander Martijn Razenberg voor. Danny van der Tuuk kwam als 3e over de finish. Het is de 5e profzege voor Tamignot en de 1e sinds zijn ritzege in de Ronde van Guangxi in 2024. De Tsjech Matthias Vácek blijft leider in het algemeen klassement.
15: Max Verstappen start zondag bij de Grote Prijs van Italië vanaf de 6e plek. De Fransman Pierre Gasly veroverde met zijn Alpine verrassend de pole position in Monza. De Brit George Russell begint in zijn Mercedes op de 2e plaats. Verstappen is tot dusver bezig aan een wisselvallig optreden in Monza. De race begint zondag om 11:30.
16: Luka Modric blijft zich beschikbaar stellen voor het Kroatische voetbalelftal. De aanvoerder, die woensdag 41 wordt, heeft dat bondscoach Slaven Bilic laten weten. Daarmee komt een einde aan de speculatie dat de ervaren middenvelder na het voorbije WK zijn interlandloopbaan zou beëindigen. Bilic zegt ontzettend blij te zijn met Modric's beslissing. Kroatië speelt tussen 26 september en 6 oktober in de Nations League tegen wereldkampioen Spanje, 2 keer, Tsjechië en Engeland.
17: FIFA-voorzitter Gianni Infantino wilde niets kwijt over zijn functioneren. Hij was aanwezig bij de openingswedstrijd van het WK voetbal voor vrouwen onder 20 in het Poolse Katowice. Het is het eerste FIFA-toernooi sinds Infantino zijn omstreden plan lanceerde om een deel van de WK-rechten te verkopen. Het voorstel werd eind juli ingetrokken na felle kritiek. Verschillende regionale voetbalbonden, waaronder de UEFA, dreigden met een boycot van FIFA-evenementen als Infantino zijn plan niet definitief zou schrappen. Infantino zei dat het een fantastische locatie is voor dit toernooi en dat het gaat om kansen bieden aan teams met talenten uit de hele wereld.
18: Dit was het laatste sportnieuws.
19: Je luistert naar Talk Radio.
20: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
21: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten en oosten vallen nog enkele lichte buien. Het wordt ongeveer 20 graden. De wind is matig, langs de kust vrij krachtig uit het westen. Vanavond klaart het breed op. Alleen in het noordoosten kan er eerst nog een buitje vallen. De wind neemt af. Vannacht blijft het overal droog en koelt het af naar 6 tot 15 graden. Morgen is er volop zon en blijft het droog, met middagtemperaturen tussen de 21 en 24 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Twee vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud zijn terecht in Zwijndrecht. De politie zette een helikopter in om naar de kinderen te zoeken. Iets voor 5 uur 's middags ging er een burgernetmelding uit. De meisjes zijn in goede gezondheid aangetroffen. In Stijn is zaterdagmiddag een persoon gewond geraakt bij een schietincident in een woning aan de Katoevolkenstraat. De politie kreeg om 15:35 de melding en trof bij het huis twee mannen aan. Eén van hen was gewond. Een 56-jarige man uit Duitsland is aangehouden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. In Zwijndrecht zoekt de politie met een helikopter naar twee vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud. De kinderen werden iets voor 5 uur vanmiddag als vermist opgegeven in de omgeving van de Bonairestraat. De politie heeft een burgernetmelding uitgestuurd en roept mensen met informatie op zich te melden. De politie bevestigt dat de aangehouden vrouw in het onderzoek naar de dood van een 12-jarige jongen in Eerbeek de moeder van het slachtoffer is. De jongen werd vrijdagochtend gevonden in een huis aan de Leehuisstraat. De politie gaat ervan uit dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. Een rechercheteam doet onderzoek naar wat er precies in de woning is gebeurd. Burgemeester Jan Nathan Roosendaal van de gemeente Brummen zegt dat het overlijden hem diep raakt en dat zijn gedachten uitgaan naar de naasten van de jongen. Minister Yesilgus heeft tijdens de nationale Indië-herdenking in Roermond stilgestaan bij het lot van Molukse veteranen. Het ontslag uit militaire dienst, de gebrekkige opvang en het niet nakomen van verwachtingen hebben diepe sporen nagelaten, zei ze. Premier Jette bood in juni namens de regering excuses aan voor de behandeling van Molukse migranten na de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. Bij de 39ste herdenking, bij het Nationaal Indië Monument, werden de meer dan 6.400 Nederlandse en KNIL militairen herdacht die tussen 1945 en 1962 sneuvelden. Ook werden de 161 militairen herdacht die omkwamen tijdens internationale missies sinds de Koreaoorlog. Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag roept op om de internationale rechtsorde en het internationaal strafhof te blijven verdedigen. Het ICC staat onder toenemende druk door zware Amerikaanse sancties, zegt Van Zanen tegen 80 ambassadeurs en vertegenwoordigers van 40 verschillende landen tijdens het jaarlijkse Embassy Festival. Door de sancties kunnen rechters en medewerkers van het hof niet meer naar de Verenigde Staten reizen en geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem. De VS legde de sancties op omdat, volgens de regering van president Donald Trump, het hof een corrupte en gepolitiseerde organisatie is, na een arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Den Haag zal er alles aan doen om als stad van vrede en recht de internationale rechtsorde te verdedigen, aldus Van Zanen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
22: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
23: Nu het buitenlands nieuws.
1: Bij een brand in een feestzaal in de Democratische Republiek Congo zijn zeker 22 mensen omgekomen. De brand brak vrijdagavond uit tijdens een bruiloft in Lingwala, een gemeente ten noorden van de hoofdstad Kinshasa. Het feest vond plaats in een gebouw op het terrein van de Protestantse Universiteit van Congo. De oorzaak van de brand is nog niet vastgesteld. Onderzoek moet uitwijzen of er een probleem was met de elektrische installatie of de decoratie. Duizenden mensen hebben in de Duitse stad Magdeburg meegedaan aan een mars voor democratie. De actie komt een dag voor de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt, waar de uiterst rechtse Alternatieve für Deutschland er in de peilingen zeer goed voor staat. De partij maakt serieuze kans om voor het eerst in een deelstaat te winnen en mogelijk de eerste radicaal rechtse regering sinds de Tweede Wereldoorlog te vormen. Betogers hadden onder meer regenboogvlaggen en protestborden bij zich, met teksten zoals meer liefde, minder haat en een beter leven zonder nazi's. Peilingen laten al maanden zien dat de AfD 40% of meer van de stemmen krijgt. Een grote natuurbrand in het Zuid-Franse departement Aude heeft tot nu toe 225 hectare verwoest, wat overeenkomt met ongeveer 450 voetbalvelden. De situatie in de gemeente Puy-Laurent is nog kritiek door het voorspelde weer. Heet, droog en met veel wind. Zo'n 350 brandweerlieden met 100 voertuigen, een blusvliegtuig en een helikopter bestrijden de brand die vrijdagmiddag uitbrak. Uit voorzorg werden 32 inwoners van het gehucht Lavagnac geëvacueerd, maar zij konden later weer terug naar huis. Begin augustus braken meer naar het noordoosten in hetzelfde departement bosbranden uit die de ergste in heel Frankrijk in bijna 80 jaar waren, waarbij meer dan 17.000 hectare werd verwoest. De Amerikaanse krijgsmacht heeft 3 Iraanse olietankers vernietigd als reactie op een Iraanse aanval. De schepen maakten volgens het Amerikaanse operationeel commando CENTCOM deel uit van een netwerk dat miljarden euro's oplevert voor de Iraanse revolutionaire garde en regionale partners. De tankers werden zaterdag aangevallen nadat de garde ballistische raketten had afgevuurd op 2 Amerikaanse marineschepen in de regio. Bij de Iraanse aanvallen raakte niemand gewond en ontstond geen schade. Admiraal Brad Cooper zegt dat de Verenigde Staten niet zullen aarzelen om Amerikaanse troepen te verdedigen en, indien nodig, de Iraanse olievloot zullen treffen. Israëlische aanvallen in het zuiden en oosten van Libanon hebben 4 mensen het leven gekost. Onder de doden is een 18-jarige vrouw. Daarnaast vielen er 32 gewonden, onder wie kinderen en vrouwen. Israël zegt te hebben gereageerd op een aanvalspoging van Hezbollah met een drone op Israëlische troepen in Zuid-Libanon. Hezbollah heeft de Israëlische aanvallen veroordeeld. In Belgrado zijn ongeveer 300 mensen afgekomen op een herdenkingsdienst voor de deze week overleden Servische oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Onder hen waren oud-militairen, familieleden, een minister, diverse functionarissen en de Servische minister van Justitie. Mladic overleed vorige week in Scheveningen, waar hij een levenslange gevangenisstraf uitzat voor genocide en misdaden tegen de menselijkheid. De zogenoemde slager van Bosnië zat achter de aanval op Srebrenica in 1995, waarbij 8.400 Bosnische jongens en mannen werden afgevoerd en vermoord. Maandag wordt Mladic begraven, waarbij duizenden mensen worden verwacht. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
22: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. Fraudehelpdesk ziet een forse stijging van phishing rond online boekingsplatformen, vooral Booking.com. In de eerste helft van dit jaar kwamen er 1072 meldingen binnen, bijna 10 keer zoveel als een jaar eerder. Mensen krijgen WhatsApp-berichten die lijken te komen van hun hotel, maar eigenlijk van fraudeurs zijn. Ze worden gevraagd hun reservering te bevestigen of extra te betalen via een link.
3: Fraudehelpdesk ontving in totaal 15.106 phishingmeldingen, met een totale schade van €491.793.
4: Een bitcoin is weer minder dan $80.000 waard. De groei van de werkgelegenheid in de Verenigde Staten was in augustus veel sterker dan verwacht. Daardoor wordt een renteverhoging door de Federal Reserve later deze maand waarschijnlijker. Hogere leenkosten beperken de ruimte om te investeren en te speculeren, waardoor risicovolle beleggingen zoals bitcoin minder aantrekkelijk worden. Ook de goudprijs is gedaald tot onder de $45.000 per troy ounce.
5: Vier Duitse deelstaten langs de Rijn vragen de federale regering om meer geld voor het onderhoud van waterwegen. Hessen, Rijnland-Palts, Baden-Württemberg en Noord-Rijn-Westfalen zeggen dat er minstens €2,5 miljard per jaar nodig is. Deze zomer kampte de binnenvaart met grote problemen door lage waterstanden in de Rijn. Noord-Rijn-Westfalen wil dat Duitsland werkt aan een binnenvaartvloot die ook bij extreem laag water betrouwbaar kan varen. De verkeersminister van Baden-Württemberg noemt het versterken van de havens een nationale taak.
23: Tanken is zaterdag opnieuw duurder geworden door het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten. De adviesprijs voor een liter €0,95 steeg zaterdagochtend met bijna 1 cent naar €2,71. Experts sluiten niet uit dat de prijs op de snelweg de €3 aantikt. De dieselprijs bleef stabiel op €2,68 per liter. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, verwacht dat de olieprijzen flink dalen zodra de oorlog voorbij is.
24: Elon Musk's AI-bedrijf xAI is er niet in geslaagd een verbod op door kunstmatige intelligentie gegenereerde neppe naaktbeelden te laten schrappen. Een federale rechter weigerde vrijdag om de wet in de staat Minnesota op voorhand te blokkeren. Het is het eerste verbod in zijn soort in de Verenigde Staten. xAI voert aan dat de maatregel de vrijheid van meningsuiting beperkt. Maar Minnesota stelt dat de wet specifiek is opgesteld om de verspreiding van ongevraagde seksuele beelden, gemaakt met AI, aan banden te leggen. Het Europees Parlement stemde eerder dit jaar in met een verbod op apps die AI gebruiken om naaktbeelden te maken zonder de toestemming van de afgebeelde persoon.
25: De maker van het computerspel Tetris heeft kritiek op een nieuwe game van het Witte Huis die het klassieke blokstapelspel nabootst. In het spel Build the Wall moeten spelers een muur bouwen om te voorkomen dat migranten de Amerikaanse grens oversteken. De Tetris Company laat op X weten dat het bedrijf niet betrokken was bij de ontwikkeling en dat inbreuk op auteursrecht uiterst serieus wordt genomen. Het bedrijf distantieert zich van Trumps politieke boodschappen en zegt te geloven in verbinding en mensen samenbrengen, niet in het scheiden van mensen. Of het bedrijf juridische stappen neemt, is niet bekend.
26: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
27: Tot slot het sportnieuws. Luka Modric blijft zich beschikbaar stellen voor het Kroatische voetbalelftal. De aanvoerder, die woensdag 41 wordt, heeft dat bondscoach Slaven Bilic laten weten. Daarmee komt een einde aan de speculatie dat de ervaren middenvelder na het voorbije WK zijn interlandloopbaan zou beëindigen. Bilic zegt ontzettend blij te zijn met Modric's beslissing. Kroatië speelt tussen 26 september en 6 oktober in de Nations League tegen wereldkampioen Spanje, 2 keer, Tsjechië en Engeland.
28: Max Verstappen start zondag bij de Grote Prijs van Italië vanaf de 6e plek. De Fransman Pierre Gasly veroverde met zijn Alpine verrassend de pole position in Monza. De Brit George Russell begint in zijn Mercedes op de 2e plaats. Verstappen is tot dusver bezig aan een wisselvallig optreden in Monza. De race begint zondag om 11:30.
29: Juri Regeer heeft succesvol gedebuteerd voor Werder Bremen. De 23-jarige middenvelder won met zijn nieuwe club met 3-1 van RB Leipzig. Erendinkci opende de score in de 4e minuut. Niklas Füllkrug en Marco Grühl zorgden voor de 3-0. Joey Veerman won met Borussia Dortmund bij Hoffenheim 2-3. Max Verstappen heeft gelaten gereageerd op zijn zesde plaats bij de kwalificatie voor de GP van Italië. Als we niets mogen aanpassen aan de auto, dan houdt het op, zei Verstappen in Monza. Dan wordt het een pijnlijke race. De Fransman Pierre Gasly begint zondag om 4:00 op pole position. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil niets kwijt over zijn functioneren. Hij was vandaag bij de openingswedstrijd van het WK voetbal voor vrouwen onder 20 in het Poolse Katowice. Het is het eerste FIFA-toernooi sinds Infantino eind juli zijn omstreden plan introk om een deel van de WK-rechten te verkopen. Verschillende regionale voetbalbonden, waaronder de UEFA, dreigden toen met een boycot van FIFA-evenementen. Infantino zei dat er een geschikt moment en een geschikte plaats is om over de kwestie te praten, maar dat vandaag niet het geval is. De Duitser Marco Brenner heeft de 14e etappe van de Vuelta gewonnen. De renner van Tudor Pro Cycling Team was de snelste in een rit over 154,5 kilometer van Jaén naar Sierra de la Pandera. De Colombiaan Santiago Buitrago eindigde als tweede. Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten en oosten vallen nog enkele lichte buien. Het wordt rond de 20 graden. De wind is matig, aan de kust vrij krachtig. Vanavond klaart het breed op, al kan er in het noordoosten eerst nog een buitje vallen. Komende nacht blijft het droog en koelt het af naar zo'n 15 graden aan zee. Landinwaarts kan het zakken tot 6 graden. Morgen zien we flinke zonnige perioden. Het blijft droog met temperaturen tussen de 21 en 24 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. Twee vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud zijn terecht in Zwijndrecht. De politie zette een helikopter in om naar de kinderen te zoeken. Iets voor 5:00 middags ging er een burgernetmelding uit. De meisjes zijn in goede gezondheid aangetroffen. In Stijn is zaterdagmiddag een persoon gewond geraakt bij een schietincident in een woning aan de Katoevolkenstraat. De politie kreeg om 15:35 de melding en trof bij het huis twee mannen aan. Eén van hen was gewond. Een 56-jarige man uit Duitsland is aangehouden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. In Zwijndrecht zoekt de politie met een helikopter naar twee vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud. De kinderen werden iets voor 5:00 vanmiddag als vermist opgegeven in de omgeving van de Bonairestraat. De politie heeft een burgernetmelding uitgestuurd en roept mensen met informatie op zich te melden. De politie bevestigt dat de aangehouden vrouw in het onderzoek naar de dood van een 12-jarige jongen in Eerbeek de moeder van het slachtoffer is. De jongen werd vrijdagochtend gevonden in een huis aan de Leehaarstraat. De politie gaat ervan uit dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. Een rechercheteam doet onderzoek naar wat er precies in de woning is gebeurd. Burgemeester Jan Nathan Roosendaal van de gemeente Brummen zegt dat het overlijden hem diep raakt en dat zijn gedachten uitgaan naar de naasten van de jongen. Minister Yesilgus heeft tijdens de Nationale Indië-herdenking in Roermond stilgestaan bij het lot van Molukse veteranen. Het ontslag uit militaire dienst, de gebrekkige opvang en het niet nakomen van verwachtingen hebben diepe sporen nagelaten, zei ze. Premier Jette bood in juni namens de regering excuses aan voor de behandeling van Molukse migranten na de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. Bij de 39e herdenking, bij het Nationaal Indië Monument, werden de meer dan 6.400 Nederlandse en KNIL-militairen herdacht die tussen 1945 en 1962 sneuvelde. Ook werden de 161 militairen herdacht die omkwamen tijdens internationale missies sinds de Koreaoorlog.
2: Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag roept op om de internationale rechtsorde en het internationaal strafhof te blijven verdedigen. Het ICC staat onder toenemende druk door zware Amerikaanse sancties, zegt Van Zanen tegen 80 ambassadeurs en vertegenwoordigers van 40 verschillende landen tijdens het jaarlijkse Embassy Festival. Door de sancties kunnen rechters en medewerkers van het hof niet meer naar de Verenigde Staten reizen en geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem. De VS legde de sancties op omdat, volgens de regering van president Donald Trump, het hof een corrupte en gepolitiseerde organisatie is, na een arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Den Haag zal er alles aan doen om als stad van vrede en recht de internationale rechtsorde te verdedigen, aldus Van Zanen.
11: Dit was het Binnenlands Nieuws.
12: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
13: Nu het buitenlands nieuws. Een Griekse straaljager is zaterdag neergestort tijdens een vliegshow bij Athene. De twee bemanningsleden kwamen om het leven. Het gevechtsvliegtuig, een F-4 Phantom, verloor kort na het opstijgen hoogte en stortte neer. Daarbij volgde een explosie en brak brand uit die oversloeg naar een nabijgelegen bos. 11 blusvliegtuigen en helikopters werden ingezet om de vlammen onder controle te krijgen. De crash gebeurde ongeveer 2 kilometer van luchtbasis Tanagra, waar duizenden toeschouwers waren voor het jaarlijkse evenement Athens Flying Week. Op de grond vielen geen slachtoffers. Bij een brand in een feestzaal in de Democratische Republiek Congo zijn zeker 22 mensen omgekomen. De brand brak vrijdagavond uit tijdens een bruiloft in Lingwala, een gemeente ten noorden van de hoofdstad Kinshasa. Het feest vond plaats in een gebouw op het terrein van de Protestantse Universiteit van Congo. De oorzaak van de brand is nog niet vastgesteld. Onderzoek moet uitwijzen of er een probleem was met de elektrische installatie of de decoratie. Duizenden mensen hebben in de Duitse stad Magdeburg meegedaan aan een mars voor democratie. De actie komt een dag voor de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt, waar de uiterst rechtse Alternatieve für Deutschland er in de peilingen zeer goed voor staat. De partij maakt serieuze kans om voor het eerst in een deelstaat te winnen en mogelijk de eerste radicaal rechtse regering sinds de Tweede Wereldoorlog te vormen. Betogers hadden onder meer regenboogvlaggen en protestborden bij zich, met teksten zoals meer liefde, minder haat en een beter leven zonder nazi's. Peilingen laten al maanden zien dat de AfD 40% of meer van de stemmen krijgt.
14: De Amerikaanse krijgsmacht heeft 3 Iraanse olietankers vernietigd als reactie op een Iraanse aanval. De schepen maakten volgens het Amerikaanse operationeel commando CENTCOM deel uit van een netwerk dat miljarden euro's oplevert voor de Iraanse revolutionaire garde en regionale partners. De tankers werden zaterdag aangevallen nadat de garde ballistische raketten had afgevuurd op 2 Amerikaanse marineschepen in de regio. Bij de Iraanse aanvallen raakte niemand gewond en ontstond geen schade. Admiraal Brad Cooper zegt dat de Verenigde Staten niet zullen aarzelen om Amerikaanse troepen te verdedigen en, indien nodig, de Iraanse olievloot zullen treffen.
15: Een grote natuurbrand in het Zuid-Franse departement Aude heeft tot nu toe 225 hectare verwoest, wat overeenkomt met ongeveer 450 voetbalvelden. De situatie in de gemeente Puy-Laurent is nog kritiek door het voorspelde weer. Heet, droog en met veel wind. Zo'n 350 brandweerlieden met 100 voertuigen, een blusvliegtuig en een helikopter bestrijden de brand die vrijdagmiddag uitbrak.
25: Uit voorzorg werden 32 inwoners van het gehucht Lavagnac geëvacueerd, maar zij konden later weer terug naar huis. Begin augustus braken meer naar het noordoosten in hetzelfde departement bosbranden uit die de ergste in heel Frankrijk in bijna 80 jaar waren, waarbij meer dan 17.000 hectare werd verwoest.
11: Israëlische aanvallen in het zuiden en oosten van Libanon hebben 4 mensen het leven gekost. Onder de doden is een 18-jarige vrouw. Daarnaast vielen er 32 gewonden, onder wie kinderen en vrouwen. Israël zegt te hebben gereageerd op een aanvalspoging van Hezbollah met een drone op Israëlische troepen in Zuid-Libanon. Hezbollah heeft de Israëlische aanvallen veroordeeld.
0: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws. Fraudehelpdesk ziet een forse stijging van phishing rond online boekingsplatformen. Vooral Booking.com. In de eerste helft van dit jaar kwamen er 1072 meldingen binnen. Bijna 10 keer zoveel als een jaar eerder. Mensen krijgen WhatsApp-berichten die lijken te komen van een hotel, maar eigenlijk van fraudeurs zijn. Ze worden gevraagd hun reservering te bevestigen of extra te betalen via een link. Fraudehelpdesk ontving in totaal 15.106 phishingmeldingen, met een totale schade van €491.793.
16: Een bitcoin is weer minder dan $80.000 waard.
25: De groei van de werkgelegenheid in de Verenigde Staten was in augustus veel sterker dan verwacht. Daardoor wordt een renteverhoging door de Federal Reserve later deze maand waarschijnlijker. Hogere leenkosten beperken de ruimte om te investeren en te speculeren, waardoor risicovolle beleggingen zoals bitcoin minder aantrekkelijk worden. Ook de goudprijs is gedaald tot onder de $45.000 per troy ounce.
17: 4 Duitse deelstaten langs de Rijn vragen de federale regering om meer geld voor het onderhoud van waterwegen. Hessen, Rijnland-Palts, Baden-Württemberg en Noord-Rijn-Westfalen zeggen dat er minstens €2,5 miljard per jaar nodig is. Deze zomer kampte de binnenvaart met grote problemen door lage waterstanden in de Rijn. Noord-Rijn-Westfalen wil dat Duitsland werkt aan een binnenvaartvloot die ook bij extreem laag water betrouwbaar kan varen. De verkeersminister van Baden-Württemberg noemt het versterken van de havens een nationale taak.
18: Tanken is zaterdag opnieuw duurder geworden door het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten. De adviesprijs voor een liter €0,95 steeg zaterdagochtend met bijna 1 cent naar €2,71. Experts sluiten niet uit dat de prijs op de snelweg de €3 aantikt. De dieselprijs bleef stabiel op €2,68 per liter. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, verwacht dat de olieprijzen flink dalen zodra de oorlog voorbij is.
19: Elon Musk's AI-bedrijf xAI is er niet in geslaagd een verbod op door kunstmatige intelligentie gegenereerde neppe naaktbeelden te laten schrappen. Een federale rechter weigerde vrijdag om de wet in de staat Minnesota op voorhand te blokkeren. Het is het eerste verbod in zijn soort in de Verenigde Staten. xAI voert aan dat de maatregel de vrijheid van meningsuiting beperkt. Maar Minnesota stelt dat de wet specifiek is opgesteld om de verspreiding van ongevraagde seksuele beelden, gemaakt met AI, aan banden te leggen. Het Europees Parlement stemde eerder dit jaar in met een verbod op apps die AI gebruiken om naaktbeelden te maken zonder de toestemming van de afgebeelde persoon.
25: De maker van het computerspel Tetris heeft kritiek op een nieuwe game van het Witte Huis die het klassieke blokstapelspel nabootst. In het spel Build the Wall moeten spelers een muur bouwen om te voorkomen dat migranten de Amerikaanse grens oversteken. De Tetris Company laat op X weten dat het bedrijf niet betrokken was bij de ontwikkeling en dat inbreuk op auteursrecht uiterst serieus wordt genomen. Het bedrijf distancieert zich van Trumps politieke boodschappen en zegt te geloven in verbinding en mensen samenbrengen, niet in het scheiden van mensen. Of het bedrijf juridische stappen neemt, is niet bekend.
4: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
29: Tot slot het sportnieuws. Max Verstappen start zondag bij de Grote Prijs van Italië vanaf de zesde plek. De Fransman Pierre Gasly veroverde met zijn Alpine verrassend de pole position in Monza. De Brit George Russell begint in zijn Mercedes op de tweede plaats. Verstappen is tot dusver bezig aan een wisselvallig optreden in Monza. De race begint zondag om 11:30. Max Verstappen heeft gelaten gereageerd op zijn zesde plaats bij de kwalificatie voor de GP van Italië. Als we niets mogen aanpassen aan de auto, dan houdt het op, zei Verstappen in Monza. Dan wordt het een pijnlijke race. De Fransman Pierre Gasly begint zondag om 4:00 op pole position. Joeri Regeer heeft succesvol gedebuteerd voor Werder Bremen. De 23-jarige middenvelder won met zijn nieuwe club met 3-1 van RB Leipzig. Eren Dingci opende de score in de vierde minuut. Niklas Füllkrug en Marco Grühl zorgden voor de 3-0. Joey Veerman won met Borussia Dortmund bij Hoffenheim, 2-3. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil niets kwijt over zijn functioneren. Hij was vandaag bij de openingswedstrijd van het WK voetbal voor vrouwen onder 20 in het Poolse Katowice. Het is het eerste FIFA-toernooi sinds Infantino eind juli zijn omstreden plan introk om een deel van de WK-rechten te verkopen. Verschillende regionale voetbalbonden, waaronder de UEFA, dreigden toen met een boycot van FIFA-evenementen. Infantino zei dat er een geschikt moment en een geschikte plaats is om over de kwestie te praten, maar dat vandaag niet het geval is. De Duitser Marco Brenner heeft de 14e etappe van de Vuelta gewonnen. De renner van Tudor Pro Cycling Team was de snelste, over 154,5 kilometer, van Jaén naar Sierra de la Pandera. De Spanjaard Enric Mas blijft aan de leiding in het algemeen klassement. Hij verdedigt zondag de rode trui, die hij vorige week in handen kreeg toen Tadej Pogacar na een val uitviel. De Vuelta eindigt op zondag 13 september in Granada. Manchester City heeft ook de derde wedstrijd in de Premier League gewonnen. De ploeg van trainer Enzo Maresca versloeg Coventry City thuis met 1-0. Erling Haaland maakte halverwege de eerste helft het enige doelpunt. Tottenham Hotspur speelde gelijk tegen Nottingham Forest en pakte daarmee het eerste punt van het seizoen. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
20: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
21: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond zijn er brede opklaringen. Vooral in het noorden kan er eerst nog een lichte bui vallen. De wind is zwak tot matig uit het westen. Aan de noordoostkust vrij krachtig uit het noordwesten. Vannacht blijft het overal droog en koelt het af naar 15 graden aan zee. Landinwaarts plaatselijk tot 6 graden. Morgenochtend is er flink wat zon en blijft het droog. Morgenmiddag veel ruimte voor de zon met hier en daar wat bewolking. Het wordt 21 tot 24 graden bij een zwakke tot matige wind uit het zuiden. Morgenavond neemt de bewolking van het westen uit toe. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
22: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
23: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een voertuig. Het ongeval gebeurde rond 5:30 middags aan de Carolineburg. De politie heeft hulpverlening opgestart en doet onderzoek naar de toedracht.
24: Twee vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud zijn terecht in Zwijndrecht. De politie zette een helikopter in om naar de kinderen te zoeken. Iets voor 5:00 's middags ging er een burgernetmelding uit. De meisjes zijn in goede gezondheid aangetroffen.
26: In Stijn is zaterdagmiddag een persoon gewond geraakt bij een schietincident in een woning aan de Katoevolkenstraat.
2: De politie kreeg om 15:35 de melding en trof bij het huis twee mannen aan. Eén van hen was gewond. Een 56-jarige man uit Duitsland is aangehouden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.
6: In Zwijndrecht zoekt de politie met een helikopter naar twee vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud. De kinderen werden iets voor 5:00 vanmiddag als vermist opgegeven in de omgeving van de Bonairestraat. De politie heeft een burgernetmelding uitgestuurd en roept mensen met informatie op zich te melden.
7: De politie bevestigt dat de aangehouden vrouw in het onderzoek naar de dood van een 12-jarige jongen in Eerbeek de moeder van het slachtoffer is. De jongen werd vrijdagochtend gevonden in een huis aan de Leehaarstraat. De politie gaat ervan uit dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. Een rechercheteam doet onderzoek naar wat er precies in de woning is gebeurd. Burgemeester Jan Nathan Roosendaal van de gemeente Brummen zegt dat het overlijden hem diep raakt en dat zijn gedachten uitgaan naar de naasten van de jongen.
8: Minister Yesil Gus heeft tijdens de Nationale Indië-herdenking in Roermond stilgestaan bij het lot van Molukse veteranen. Het ontslag uit militaire dienst, de gebrekkige opvang en het niet nakomen van verwachtingen hebben diepe sporen nagelaten, zei ze. Premier Jette bood in juni namens de regering excuses aan voor de behandeling van Molukse migranten na de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. Bij de 39e herdenking, bij het Nationaal Indië Monument, werden de meer dan 6.400 Nederlandse en KNIL-militairen herdacht die tussen 1945 en 1962 sneuvelden. Ook werden de 161 militairen herdacht die omkwamen tijdens internationale missies sinds de Koreaoorlog.
9: Dit was het Binnenlands Nieuws.
22: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
10: Nu het buitenlands nieuws.
12: Een Griekse straaljager is zaterdag neergestort tijdens een vliegshow bij Athene. De twee bemanningsleden kwamen om het leven. Het gevechtsvliegtuig, een F-4 Phantom, verloor kort na het opstijgen hoogte en stortte neer. Daarbij volgde een explosie en brak brand uit die oversloeg naar een nabijgelegen bos. 11 blusvliegtuigen en helikopters werden ingezet om de vlammen onder controle te krijgen. De crash gebeurde ongeveer 2 kilometer van luchtbasis Tanagra, waar duizenden toeschouwers waren voor het jaarlijkse evenement Athens Flying Week. Op de grond vielen geen slachtoffers.
13: Bij een brand in een feestzaal in de Democratische Republiek Congo zijn zeker 22 mensen omgekomen. De brand brak vrijdagavond uit tijdens een bruiloft in Lingwala, een gemeente ten noorden van de hoofdstad Kinshasa. Het feest vond plaats in een gebouw op het terrein van de Protestantse Universiteit van Congo. De oorzaak van de brand is nog niet vastgesteld. Onderzoek moet uitwijzen of er een probleem was met de elektrische installatie of de decoratie.
27: Duizenden mensen hebben in de Duitse stad Magdeburg meegedaan aan een mars voor democratie. De actie komt een dag voor de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt, waar de uiterst rechtse Alternatieven voor Deutschland er in de peilingen zeer goed voor staat. De partij maakt serieuze kans om voor het eerst in een deelstaat te winnen en mogelijk de eerste radicaal rechtse regering sinds de Tweede Wereldoorlog te vormen. Betogers hadden onder meer regenboogvlaggen en protestborden bij zich, met teksten zoals meer liefde, minder haat en een beter leven zonder nazi's. Peilingen laten al maanden zien dat de AfD 40% of meer van de stemmen krijgt.
28: De Amerikaanse krijgsmacht heeft 3 Iraanse olietankers vernietigd als reactie op een Iraanse aanval. De schepen maakten volgens het Amerikaanse operationeel commando CENTCOM deel uit van een netwerk dat miljarden euro's oplevert voor de Iraanse revolutionaire garde en regionale partners.
0: De tankers werden zaterdag aangevallen nadat de garde ballistische raketten had afgevuurd op twee Amerikaanse marineschepen in de regio. Bij de Iraanse aanvallen raakte niemand gewond en ontstond geen schade. Admiraal Brad Cooper zegt dat de Verenigde Staten niet zullen aarzelen om Amerikaanse troepen te verdedigen en, indien nodig, de Iraanse olievloot zullen treffen.

0: weer terug naar huis. Begin augustus braken meer naar het noordoosten in hetzelfde departement bosbranden uit die de ergste in heel Frankrijk in bijna 80 jaar waren, waarbij meer dan 17.000 hectare werd verwoest.
1: Israëlische aanvallen in het zuiden en oosten van Libanon hebben 4 mensen het leven gekost. Onder de doden is een 18-jarige vrouw. Daarnaast vielen er 32 gewonden, onder wie kinderen en vrouwen. Israël zegt te hebben gereageerd op een aanvalspoging van Hezbollah met een drone op Israëlische troepen in Zuid-Libanon. Hezbollah heeft de Israëlische aanvallen veroordeeld. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. Fraudehelpdesk ziet een forse stijging van phishing rond online boekingsplatformen. Vooral Booking.com. In de eerste helft van dit jaar kwamen er 1072 meldingen binnen. Bijna 10 keer zoveel als een jaar eerder. Mensen krijgen WhatsApp-berichten die lijken te komen van hun hotel, maar eigenlijk van fraudeurs zijn. Ze worden gevraagd hun reservering te bevestigen of extra te betalen via een link. Fraudehelpdesk ontving in totaal 15.106 phishingmeldingen, met een totale schade van €491.793. Een bitcoin is weer minder dan $80.000 waard. De groei van de werkgelegenheid in de Verenigde Staten was in augustus veel sterker dan verwacht. Daardoor wordt een renteverhoging door de Federal Reserve later deze maand waarschijnlijker. Hogere leenkosten beperken de ruimte om te investeren en te speculeren, waardoor risicovolle beleggingen zoals bitcoin minder aantrekkelijk worden. Ook de goudprijs is gedaald tot onder de $45.000 per troy ounce. 4 Duitse deelstaten langs de Rijn vragen de federale regering om meer geld voor het onderhoud van waterwegen. Hessen, Rijnland-Palts, Baden-Württemberg en Noord-Rijn-Westfalen zeggen dat er minstens €2,5 miljard per jaar nodig is. Deze zomer kampte de binnenvaart met grote problemen door lage waterstanden in de Rijn. Noord-Rijn-Westfalen wil dat Duitsland werkt aan een binnenvaartvloot die ook bij extreem laag water betrouwbaar kan varen. De verkeersminister van Baden-Württemberg noemt het versterken van de havens een nationale taak. Tanken is zaterdag opnieuw duurder geworden door het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten. De adviesprijs voor een liter €0,95 steeg zaterdagochtend met bijna 1 cent naar €2,71. Experts sluiten niet uit dat de prijs op de snelweg de €3 aantikt. De dieselprijs bleef stabiel op €2,68 per liter. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, verwacht dat de olieprijzen flink dalen zodra de oorlog voorbij is. Elon Musk's AI-bedrijf xAI is er niet in geslaagd een verbod op door kunstmatige intelligentie gegenereerde neppe naaktbeelden te laten schrappen. Een federale rechter weigerde vrijdag om de wet in de staat Minnesota op voorhand te blokkeren. Het is het eerste verbod in zijn soort in de Verenigde Staten. xAI voert aan dat de maatregel de vrijheid van meningsuiting beperkt. Maar Minnesota stelt dat de wet specifiek is opgesteld om de verspreiding van ongevraagde seksuele beelden, gemaakt met AI, aan banden te leggen. Het Europees Parlement stemde eerder dit jaar in met een verbod op apps die AI gebruiken om naaktbeelden te maken zonder de toestemming van de afgebeelde persoon. De maker van het computerspel Tetris heeft kritiek op een nieuwe game van het Witte Huis die het klassieke blokstapelspel nabootst. In het spel Build the Wall moeten spelers een muur bouwen om te voorkomen dat migranten de Amerikaanse grens oversteken. De Tetris Company laat op X weten dat het bedrijf niet betrokken was bij de ontwikkeling en dat inbreuk op auteursrecht uiterst serieus wordt genomen. Het bedrijf distantieert zich van Trumps politieke boodschappen en zegt te geloven in verbinding en mensen samenbrengen, niet in het scheiden van mensen. Of het bedrijf juridische stappen neemt, is niet bekend.

0: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Max Verstappen heeft gelaten gereageerd op zijn 6e plaats bij de kwalificatie voor de GP van Italië. Als we niets mogen aanpassen aan de auto, dan houdt het op, zei Verstappen in Monza. Dan wordt het een pijnlijke race. De Fransman Pierre Gasly begint zondag om 4 uur op pole position. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil niets kwijt over zijn functioneren. Hij was vandaag bij de openingswedstrijd van het WK voetbal voor vrouwen onder 20 in het Poolse Katowice. Het is het eerste FIFA-toernooi sinds Infantino eind juli zijn omstreden plan introk om een deel van de WK-rechten te verkopen. Verschillende regionale voetbalbonden, waaronder de UEFA, dreigden toen met een boycot van FIFA-evenementen. Infantino zei dat er een geschikt moment en een geschikte plaats is om over de kwestie te praten, maar dat vandaag niet het geval is. De Duitser Marco Brenner heeft de 14e etappe van de Vuelta gewonnen. De renner van Tudor Pro Cycling Team was de snelste, over 154,5 kilometer, van Jaén naar Sierra de la Pandera. De Spanjaard Enric Mas blijft aan de leiding in het algemeen klassement. Hij verdedigt zondag de rode trui, die hij vorige week in handen kreeg toen Tadej Pogacar na een val uitviel. De Vuelta eindigt op zondag 13 september in Granada. Manchester City heeft ook de derde wedstrijd in de Premier League gewonnen. De ploeg van trainer Enzo Maresca versloeg Coventry City thuis met 1-0. Erling Haaland maakte halverwege de eerste helft het enige doelpunt. Tottenham Hotspur speelde gelijk tegen Nottingham Forest en pakte daarmee het eerste punt van het seizoen. Athletic Club heeft zaterdag thuis met 3-0 gewonnen van Atletico Madrid. In een uitverkocht San Mamés in Bilbao scoorden Nico Williams, Robert Navarro en Oihan Sanchet allemaal na rust. Het was de eerste nederlaag dit seizoen voor Atletico Madrid. De Madrilenen hebben na 4 wedstrijden 7 punten, 1 punt meer dan Athletic Club. FC Barcelona gaat ongeslagen aan de leiding van La Liga. Feyenoord heeft zich hersteld van het puntenverlies tegen ADO Den Haag. De Rotterdammers wonnen in Nijmegen met 3-1 van NEC. Alle doelpunten vielen na rust. Anis Hadj Moussa ontbrak in de wedstrijdselectie om disciplinaire redenen. De Algerijnse buitenspeler meldde zich zaterdag 2 keer te laat. Feyenoord staat na 5 speelronden met 11 punten op de tweede plaats. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond brede opklaringen. En vooral in het noorden kan er eerst nog een lichte bui vallen. De wind is zwak tot matig uit het westen. Maar aan de noordoostkust staat een vrij krachtige wind. Vannacht blijft het overal droog en koelt het af naar 6 graden landinwaarts tot 15 graden aan zee. Morgen wordt het een mooie dag met flinke perioden zon en droog weer. Het wordt 21 graden in het noorden, 24 graden in het zuiden. Morgenavond neemt de bewolking vanuit het westen toe. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een voertuig. Het ongeval gebeurde rond 5:30 middags aan de Carolineburg. De politie heeft hulpverlening opgestart en doet onderzoek naar de toedracht. Twee vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud zijn terecht in Zwijndrecht. De politie zette een helikopter in om naar de kinderen te zoeken. Iets voor 5:00 middags ging er een burgernetmelding uit. De meisjes zijn in goede gezondheid aangetroffen. In Stijn is zaterdagmiddag een persoon gewond geraakt bij een schietincident in een woning aan de Katoevolkenstraat. De politie kreeg om 15:35 de melding en trof bij het huis twee mannen aan. Eén van hen was gewond. Een 56-jarige man uit Duitsland is aangehouden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. In Zwijndrecht zoekt de politie met een helikopter naar twee vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud. De kinderen werden iets voor 5 uur vanmiddag als vermist opgegeven in de omgeving van de Bonairestraat. De politie heeft een burgernetmelding uitgestuurd en roept mensen met informatie op zich te melden. De politie bevestigt dat de aangehouden vrouw in het onderzoek naar de dood van een 12-jarige jongen in Eerbeek de moeder van het slachtoffer is. De jongen werd vrijdagochtend gevonden in een huis aan de Leehaarstraat. De politie gaat ervan uit dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. Een rechercheteam doet onderzoek naar wat er precies in de woning is gebeurd. Burgemeester Jan Nathan Roosendaal van de gemeente Brummen zegt dat het overlijden hem diep raakt en dat zijn gedachten uitgaan naar de naasten van de jongen. Minister Yesil Gus heeft tijdens de Nationale Indië-herdenking in Roermond stilgestaan bij het lot van Molukse veteranen. Het ontslag uit militaire dienst, de gebrekkige opvang en het niet nakomen van verwachtingen hebben diepe sporen nagelaten, zei ze. Premier Jette bood in juni namens de regering excuses aan voor de behandeling van Molukse migranten na de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. Bij de 39e herdenking, bij het Nationaal Indië Monument, werden de meer dan 6.400 Nederlandse en KNIL-militairen herdacht die tussen 1945 en 1962 sneuvelden. Ook werden de 161 militairen herdacht die omkwamen tijdens internationale missies sinds de Koreaoorlog. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
4: Nu het buitenlands nieuws.
0: Een Griekse straaljager is zaterdag neergestort tijdens een vliegshow bij Athene. De twee bemanningsleden kwamen om het leven. Het gevechtsvliegtuig, een F-4 Phantom, verloor kort na het opstijgen hoogte en stortte neer. Daarbij volgde een explosie en brak brand uit die oversloeg naar een nabijgelegen bos. 11 blusvliegtuigen en helikopters werden ingezet om de vlammen onder controle te krijgen. De crash gebeurde ongeveer 2 kilometer van luchtbasis Tanagra, waar duizenden toeschouwers waren voor het jaarlijkse evenement Athens Flying Week. Op de grond vielen geen slachtoffers. Bij een brand in een feestzaal in de Democratische Republiek Congo zijn zeker 22 mensen omgekomen. De brand brak vrijdagavond uit tijdens een bruiloft in Lingwala, een gemeente ten noorden van de hoofdstad Kinshasa. Het feest vond plaats in een gebouw op het terrein van de Protestantse Universiteit van Congo. De oorzaak van de brand is nog niet vastgesteld. Onderzoek moet uitwijzen of er een probleem was met de elektrische installatie of de decoratie. Duizenden mensen hebben in de Duitse stad Magdeburg meegedaan aan een mars voor democratie. De actie komt een dag voor de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt, waar de uiterst rechtse Alternatieven für Deutschland er in de peilingen zeer goed voor staat. De partij maakt serieuze kans om voor het eerst in een deelstaat te winnen en mogelijk de eerste radicaal rechtse regering sinds de Tweede Wereldoorlog te vormen. Betogers hadden onder meer regenboogvlaggen en protestborden bij zich, met teksten zoals meer liefde, minder haat en een beter leven zonder nazi's. Peilingen laten al maanden zien dat de AfD 40% of meer van de stemmen krijgt. De Amerikaanse krijgsmacht heeft 3 Iraanse olietankers vernietigd als reactie op een Iraanse aanval. De schepen maakten volgens het Amerikaanse operationeel commando CENTCOM deel uit van een netwerk dat miljarden euro's oplevert voor de Iraanse revolutionaire garde en regionale partners. De tankers werden zaterdag aangevallen nadat de garde ballistische raketten had afgevuurd op 2 Amerikaanse marineschepen in de regio. Bij de Iraanse aanvallen raakte niemand gewond en ontstond geen schade. Admiraal Brad Cooper zegt dat de Verenigde Staten niet zullen aarzelen om Amerikaanse troepen te verdedigen en, indien nodig, de Iraanse olievloot zullen treffen.
5: Een grote natuurbrand in het Zuid-Franse departement Aude heeft tot nu toe 225 hectare verwoest, wat overeenkomt met ongeveer 450 voetbalvelden. De situatie in de gemeente Puy-Laurent is nog kritiek door het voorspelde weer. Heet, droog en met veel wind. Zo'n 350 brandweerlieden met 100 voertuigen, een blusvliegtuig en een helikopter bestrijden de brand die vrijdagmiddag uitbrak. Uit voorzorg werden 32 inwoners van het gehucht Lavagnac geëvacueerd, maar zij konden later weer terug naar huis. Begin augustus braken meer naar het noordoosten in hetzelfde departement bosbranden uit die de ergste in heel Frankrijk in bijna 80 jaar waren, waarbij meer dan 17.000 hectare werd verwoest.
6: Israëlische aanvallen in het zuiden en oosten van Libanon hebben 4 mensen het leven gekost. Onder de doden is een 18-jarige vrouw. Daarnaast vielen er 32 gewonden, onder wie kinderen en vrouwen. Israël zegt te hebben gereageerd op een aanvalspoging van Hezbollah met een drone op Israëlische troepen in Zuid-Libanon. Hezbollah heeft de Israëlische aanvallen veroordeeld.
7: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
8: En nu het economisch nieuws. Fraudehelpdesk ziet een forse stijging van phishing rond online boekingsplatformen. Vooral Booking.com. In de eerste helft van dit jaar kwamen er 1072 meldingen binnen. Bijna 10 keer zoveel als een jaar eerder. Mensen krijgen WhatsApp-berichten die lijken te komen van hun hotel, maar eigenlijk van fraudeurs zijn. Ze worden gevraagd hun reservering te bevestigen of extra te betalen via een link. Fraudehelpdesk ontving in totaal 15.106 phishingmeldingen, met een totale schade van €491.793.
9: Een bitcoin is weer minder dan $80.000 waard.
10: De groei van de werkgelegenheid in de Verenigde Staten was in augustus veel sterker dan verwacht. Daardoor wordt een renteverhoging door de Federal Reserve later deze maand waarschijnlijker. Hogere leenkosten beperken de ruimte om te investeren en te speculeren, waardoor risicovolle beleggingen zoals bitcoin minder aantrekkelijk worden. Ook de goudprijs is gedaald tot onder de $45.000 per troy ounce.
11: 4 Duitse deelstaten langs de Rijn vragen de federale regering om meer geld voor het onderhoud van waterwegen. Hessen, Rijnland-Palts, Baden-Württemberg en Noord-Rijn-Westfalen zeggen dat er minstens €2,5 miljard per jaar nodig is. Deze zomer kampte de binnenvaart met grote problemen door lage waterstanden in de Rijn. Noord-Rijn-Westfalen wil dat Duitsland werkt aan een binnenvaartvloot die ook bij extreem laag water betrouwbaar kan varen. De verkeersminister van Baden-Württemberg noemt het versterken van de havens een nationale taak.
12: Tanken is zaterdag opnieuw duurder geworden door het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten. De adviesprijs voor een liter €0,95 steeg zaterdagochtend met bijna 1 cent naar €2,71. Experts sluiten niet uit dat de prijs op de snelweg de €3 aantikt. De dieselprijs bleef stabiel op €2,68 per liter. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, verwacht dat de olieprijzen flink dalen zodra de oorlog voorbij is.
13: Elon Musk's AI-bedrijf xAI is er niet in geslaagd een verbod op door kunstmatige intelligentie gegenereerde neppe naaktbeelden te laten schrappen. Een federale rechter weigerde vrijdag om de wet in de staat Minnesota op voorhand te blokkeren. Het is het eerste verbod in zijn soort in de Verenigde Staten. xAI voert aan dat de maatregel de vrijheid van meningsuiting beperkt,
14: Maar Minnesota stelt dat de wet specifiek is opgesteld om de verspreiding van ongevraagde seksuele beelden, gemaakt met AI, aan banden te leggen. Het Europees Parlement stemde eerder dit jaar in met een verbod op apps die AI gebruiken om naaktbeelden te maken zonder de toestemming van de afgebeelde persoon.
15: De maker van het computerspel Tetris heeft kritiek op een nieuwe game van het Witte Huis die het klassieke blokstapelspel nabootst. In het spel Build the Wall moeten spelers een muur bouwen om te voorkomen dat migranten de Amerikaanse grens oversteken. De Tetris Company laat op X weten dat het bedrijf niet betrokken was bij de ontwikkeling en dat inbreuk op auteursrecht uiterst serieus wordt genomen. Het bedrijf distantieert zich van Trumps politieke boodschappen en zegt te geloven in verbinding en mensen samenbrengen, niet in het scheiden van mensen. Of het bedrijf juridische stappen neemt, is niet bekend.
16: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
17: Tot slot het sportnieuws. Max Verstappen heeft gelaten gereageerd op zijn 6e plaats bij de kwalificatie voor de GP van Italië. Als we niets mogen aanpassen aan de auto, dan houdt het op, zei Verstappen in Monza. Dan wordt het een pijnlijke race. De Fransman Pierre Gasly begint zondag om 4 uur op pole position. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil niets kwijt over zijn functioneren. Hij was vandaag bij de openingswedstrijd van het WK voetbal voor vrouwen onder 20 in het Poolse Katowice. Het is het eerste FIFA-toernooi sinds Infantino eind juli zijn omstreden plan introk om een deel van de WK-rechten te verkopen. Verschillende regionale voetbalbonden, waaronder de UEFA, dreigden toen met een boycot van FIFA-evenementen. Infantino zei dat er een geschikt moment en een geschikte plaats is om over de kwestie te praten, maar dat vandaag niet het geval is. De Duitser Marco Brenner heeft de 14e etappe van de Vuelta gewonnen. De renner van Tudor Pro Cycling Team was de snelste, over 154,5 kilometer, van Jaén naar Sierra de la Pandera. De Spanjaard Enric Mas blijft aan de leiding in het algemeen klassement. Hij verdedigt zondag de rode trui, die hij vorige week in handen kreeg toen Tadej Pogacar na een val uitviel. De Vuelta eindigt op zondag 13 september in Granada. Manchester City heeft ook de 3e wedstrijd in de Premier League gewonnen. De ploeg van trainer Enzo Maresca versloeg Coventry City thuis met 1-0. Erling Haaland maakte halverwege de eerste helft het enige doelpunt. Tottenham Hotspur speelde gelijk tegen Nottingham Forest en pakte daarmee het eerste punt van het seizoen. Athletic Club heeft zaterdag thuis met 3-0 gewonnen van Atletico Madrid. In een uitverkocht San Mamés in Bilbao scoorden Nico Williams, Robert Navarro en Oihan Sanchet allemaal na rust. Het was de eerste nederlaag dit seizoen voor Atletico Madrid. De Madrilenen hebben na 4 wedstrijden 7 punten, 1 punt meer dan Athletic Club. FC Barcelona gaat ongeslagen aan de leiding van La Liga. Feyenoord heeft zich hersteld van het puntenverlies tegen ADO Den Haag en won met 3-1 van NEC in Nijmegen. Alle doelpunten vielen na rust. Givaj Zegiel opende de score, waarna Darko Nejasmic gelijk maakte voor NEC. Zegiel zette Feyenoord opnieuw op voorsprong door Luciano Valente in staat te stellen te scoren, waarna debutant Geraino Schaken de eindstand bepaalde. Feyenoord staat na 5 speelronden met 11 punten op de 2e plaats en begint woensdag aan het hoofdtoernooi van de Champions League met een uitwedstrijd tegen FC Barcelona. Dit was het laatste sportnieuws.
18: Je luistert naar Talk Radio.
19: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
20: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond breekt de lucht flink open, met vooral in het noorden mogelijk nog een lichte bui. De wind is zwak tot matig uit het westen, maar aan de noordoostkust vrij krachtig uit het noordwesten. Vannacht blijft het overal droog en koelt het af naar 6 tot 15 graden. Morgen volop zon met soms wat wolkenvelden. Het blijft droog met middagtemperaturen tussen de 21 en 24 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Morgenavond neemt de bewolking vanuit het westen toe. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een voertuig. Het ongeval gebeurde rond 5:30 's middags aan de Carolineburg. De politie heeft hulpverlening opgestart en doet onderzoek naar de toedracht.
21: Twee vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud zijn terecht in Zwijndrecht. De politie zette een helikopter in om naar de kinderen te zoeken. Iets voor 5:00 's middags ging er een burgernetmelding uit. De meisjes zijn in goede gezondheid aangetroffen.
22: In Stijn is zaterdagmiddag een persoon gewond geraakt bij een schietincident in een woning aan de Katoevolkenstraat. De politie kreeg om 15:35 de melding en trof bij het huis twee mannen aan. Eén van hen was gewond. Een 56-jarige man uit Duitsland is aangehouden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.
23: In Zwijndrecht zoekt de politie met een helikopter naar twee vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud. De kinderen werden iets voor 5:00 vanmiddag als vermist opgegeven in de omgeving van de Bonairestraat. De politie heeft een burgernetmelding uitgestuurd en roept mensen met informatie op zich te melden.
24: De politie bevestigt dat de aangehouden vrouw in het onderzoek naar de dood van een 12-jarige jongen in Eerbeek de moeder van het slachtoffer is. De jongen werd vrijdagochtend gevonden in een huis aan de Leehaarstraat. De politie gaat ervan uit dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. Een rechercheteam doet onderzoek naar wat er precies in de woning is gebeurd. Burgemeester Jan-Nathan Roosendaal van de gemeente Brummen zegt dat het overlijden hem diep raakt en dat zijn gedachten uitgaan naar de naasten van de jongen.
25: Minister Jesse Hielgus heeft tijdens de Nationale Indië-herdenking in Roermond stilgestaan bij het lot van Molukse veteranen. Het ontslag uit militaire dienst, de gebrekkige opvang en het niet nakomen van verwachtingen hebben diepe sporen nagelaten, zei ze. Premier Jette bood in juni namens de regering excuses aan voor de behandeling van Molukse migranten na de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. Bij de 39ste herdenking, bij het Nationaal Indië Monument, werden de meer dan 6.400 Nederlandse en knilmilitairen herdacht die tussen 1945 en 1962 sneuvelden. Ook werden de 161 militairen herdacht die omkwamen tijdens internationale missies sinds de Koreaoorlog.
26: Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
27: Nu het buitenlands nieuws. Een Griekse straaljager is zaterdag neergestort tijdens een vliegshow bij Athene. De twee bemanningsleden kwamen om het leven. Het gevechtsvliegtuig, een F-4 Phantom, verloor kort na het opstijgen hoogte en stortte neer. Daarbij volgde een explosie en brak brand uit die oversloeg naar een nabijgelegen bos. 11 blusvliegtuigen en helikopters werden ingezet om de vlammen onder controle te krijgen. De crash gebeurde ongeveer 2 kilometer van luchtbasis Tanagra, waar duizenden toeschouwers waren voor het jaarlijkse evenement Athens Flying Week. Op de grond vielen geen slachtoffers.
28: Bij een brand in een feestzaal in de Democratische Republiek Congo zijn zeker 22 mensen omgekomen. De brand brak vrijdagavond uit tijdens een bruiloft in Lingwala, een gemeente ten noorden van de hoofdstad Kinshasa. Het feest vond plaats in een gebouw op het terrein van de Protestantse Universiteit van Congo. De oorzaak van de brand is nog niet vastgesteld. Onderzoek moet uitwijzen of er een probleem was met de elektrische installatie of de decoratie.
0: Duizenden mensen hebben in de Duitse stad Magdeburg meegedaan aan een mars voor democratie. De actie komt een dag voor de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt, waar de uiterst rechtse Alternatieve für Deutschland er in de peilingen zeer goed voor staat. De partij maakt serieuze kans om voor het eerst in een deelstaat te winnen en mogelijk de eerste radicaal rechtse regering sinds de Tweede Wereldoorlog te vormen. Betogers hadden onder meer regenboogvlaggen en protestborden bij zich, met teksten zoals meer liefde, minder haat en een beter leven zonder nazi's. Peilingen laten al maanden zien dat de AfD 40% of meer van de stemmen krijgt.
1: De Amerikaanse krijgsmacht heeft 3 Iraanse olietankers vernietigd als reactie op een Iraanse aanval. De schepen maakten volgens het Amerikaanse operationeel commando CENTCOM deel uit van een netwerk dat miljarden euro's oplevert voor de Iraanse revolutionaire garde en regionale partners. De tankers werden zaterdag aangevallen nadat de garde ballistische raketten had afgevuurd op 2 Amerikaanse marineschepen in de regio. Bij de Iraanse aanvallen raakte niemand gewond en ontstond geen schade. Admiraal Brad Cooper zegt dat de Verenigde Staten niet zullen aarzelen om Amerikaanse troepen te verdedigen en, indien nodig, de Iraanse olievloot zullen treffen.
4: Een grote natuurbrand in het Zuid-Franse departement Aude heeft tot nu toe 225 hectare verwoest, wat overeenkomt met ongeveer 450 voetbalvelden. De situatie in de gemeente Puy-Laurent is nog kritiek door het voorspelde weer. Heet, droog en met veel wind. Zo'n 350 brandweerlieden met 100 voertuigen, een blusvliegtuig en een helikopter bestrijden de brand die vrijdagmiddag uitbrak. Uit voorzorg werden 32 inwoners van het gehucht Lavagnac geëvacueerd, maar zij konden later weer terug naar huis. Begin augustus braken meer naar het noordoosten in hetzelfde departement bosbranden uit die de ergste in heel Frankrijk in bijna 80 jaar waren, waarbij meer dan 17.000 hectare werd verwoest.
5: Israëlische aanvallen in het zuiden en oosten van Libanon hebben 4 mensen het leven gekost. Onder de doden is een 18-jarige vrouw. Daarnaast vielen er 32 gewonden, onder wie kinderen en vrouwen. Israël zegt te hebben gereageerd op een aanvalspoging van Hezbollah met een drone op Israëlische troepen in Zuid-Libanon. Hezbollah heeft de Israëlische aanvallen veroordeeld.
6: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
7: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
8: En nu het economisch nieuws.
9: Fraude Helpdesk ziet een forse stijging van phishing rond online boekingsplatformen, vooral Booking.com. In de eerste helft van dit jaar kwamen er 1072 meldingen binnen, bijna 10 keer zoveel als een jaar eerder. Mensen krijgen WhatsApp-berichten die lijken te komen van hun hotel, maar eigenlijk van fraudeurs zijn. Ze worden gevraagd hun reservering te bevestigen of extra te betalen via een link. Fraude Helpdesk ontving in totaal 15.106 phishingmeldingen, met een totale schade van €491.793.
10: Een bitcoin is weer minder dan $80.000 waard.
29: De groei van de werkgelegenheid in de Verenigde Staten was in augustus veel sterker dan verwacht. Daardoor wordt een renteverhoging door de Federal Reserve later deze maand waarschijnlijker. Hogere leenkosten beperken de ruimte om te investeren en te speculeren, waardoor risicovolle beleggingen zoals Bitcoin minder aantrekkelijk worden. Ook de goudprijs is gedaald tot onder de $45.000 per troy ounce.
30: 4 Duitse deelstaten langs de Rijn vragen de federale regering om meer geld voor het onderhoud van waterwegen. Hessen, Rijnland-Palts, Baden-Württemberg en Noord-Rijn-Westfalen zeggen dat er minstens €2,5 miljard per jaar nodig is. Deze zomer kampte de binnenvaart met grote problemen door lage waterstanden in de Rijn. Noord-Rijn-Westfalen wil dat Duitsland werkt aan een binnenvaartvloot die ook bij extreem laag water betrouwbaar kan varen.
2: De verkeersminister van Baden-Württemberg noemt het versterken van de havens een nationale taak.
11: Tanken is zaterdag opnieuw duurder geworden door het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten. De adviesprijs voor een liter €0,95 steeg zaterdagochtend met bijna 1 cent naar €2,71. Experts sluiten niet uit dat de prijs op de snelweg de €3 aantikt. De dieselprijs bleef stabiel op €2,68 per liter. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, verwacht dat de olieprijzen flink dalen zodra de oorlog voorbij is.
12: Elon Musk's AI-bedrijf xAI is er niet in geslaagd een verbod op door kunstmatige intelligentie gegenereerde neppe naaktbeelden te laten schrappen. Een federale rechter weigerde vrijdag om de wet in de staat Minnesota op voorhand te blokkeren. Het is het eerste verbod in zijn soort in de Verenigde Staten. xAI voert aan dat de maatregel de vrijheid van meningsuiting beperkt. Maar Minnesota stelt dat de wet specifiek is opgesteld om de verspreiding van ongevraagde seksuele beelden, gemaakt met AI, aan banden te leggen. Het Europees Parlement stemde eerder dit jaar in met een verbod op apps die AI gebruiken om naaktbeelden te maken zonder de toestemming van de afgebeelde persoon.
13: De maker van het computerspel Tetris heeft kritiek op een nieuwe game van het Witte Huis die het klassieke blokstapelspel nabootst. In het spel Build the Wall moeten spelers een muur bouwen om te voorkomen dat migranten de Amerikaanse grens oversteken. De Tetris Company laat op X weten dat het bedrijf niet betrokken was bij de ontwikkeling en dat inbreuk op auteursrecht uiterst serieus wordt genomen. Het bedrijf distantieert zich van Trumps politieke boodschappen en zegt te geloven in verbinding en mensen samenbrengen, niet in het scheiden van mensen. Of het bedrijf juridische stappen neemt, is niet bekend.
14: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
15: Tot slot het sportnieuws. De Duitser Marco Brenner heeft de 14e etappe van de Vuelta gewonnen. De renner van Tudor Pro Cycling Team was de snelste, over 154,5 kilometer, van Jaén naar Sierra de la Pandera. De Spanjaard Enric Mas blijft aan de leiding in het algemeen klassement. Hij verdedigt zondag de rode trui, die hij vorige week in handen kreeg toen Tadej Pogacar na een val uitviel. De Vuelta eindigt op zondag 13 september in Granada. Athletic Club heeft zaterdag thuis met 3-0 gewonnen van Atletico Madrid. In een uitverkocht San Mamés in Bilbao scoorden Nico Williams, Robert Navarro en Oihan Sanchet allemaal na rust. Het was de eerste nederlaag dit seizoen voor Atletico Madrid. De Madrilenen hebben na 4 wedstrijden 7 punten, 1 punt meer dan Athletic Club. FC Barcelona gaat ongeslagen aan de leiding van La Liga. Feyenoord heeft zich hersteld van het puntenverlies tegen ADO Den Haag en won met 3-1 van NEC in Nijmegen. Alle doelpunten vielen na rust. Givaj Zegiel opende de score, waarna Darko Nejasmic gelijk maakte voor NEC. Zegiel zette Feyenoord opnieuw op voorsprong door Luciano Valente in staat te stellen te scoren, waarna debutant Gerino Schaken de eindstand bepaalde. Feyenoord staat na 5 speelronden met 11 punten op de tweede plaats en begint woensdag aan het hoofdtoernooi van de Champions League met een uitwedstrijd tegen FC Barcelona. PSV begint vanavond om 8 uur met Lucharel Geertruida in de basis tegen Ajax. De verdediger, gehuurd van RB Leipzig, maakt zijn eerste basisoptreden voor de kampioen uit Eindhoven en krijgt de voorkeur boven Ryan Flamingo. Trainer Peter Bos kiest verder voor Mate Kovar op doel, Serginho Dest, Geertruida, Armando Obispo en Mauro Junior in de verdediging. Op het middenveld staan Guus Til, Kodai Sano en Noah Fernandez, terwijl Ricardo Pepi, Ruben van Bommel en Ivan Perisic de aanval vormen. PSV won de laatste 5 duels met Ajax niet. Feyenoord-aanvoerder Luciano Valente is trots op zijn ploeg na de zege van 3-1 bij NEC. De middenvelder wijst op de onrust rond Anis Hajmoussa, die om disciplinaire redenen buiten de selectie bleef vanwege interesse van de Saoedische club Al-Ittihad. Alle doelpunten vielen na rust, waaronder de 3-1 van de 17-jarige invaller Gerino Schaken. Valente noemt Schaken een fenomeen en prijst zijn volwassen spel na zijn treffer.
16: Feyenoord staat door de overwinning voorlopig tweede in de Eredivisie met 11 punten uit 5 wedstrijden. Ajax begint vanavond met de 18-jarige Jordi Mokkio op het middenveld tegen PSV. De middenvelder krijgt de voorkeur boven aanwinst Sofyan Amrabat, die op 19 juli zijn laatste wedstrijd speelde toen Marokko werd uitgeschakeld door Frankrijk op het WK. Mokkio vormt het middenveld met Davy Klaassen en Julian Brandt. Ajax kan nog geen beroep doen op de geblesseerde linksbuiten Simon Adingra en aanwinst Viktor Tsikhankov is ook nog niet fit genoeg voor de basis. Oscar Gloek begint daarom weer op de linkerflank samen met Tolu Arokodare en Steven Berghuis in de aanval. Doelman Mark ter Stegen leidt de defensie met Anton Gaji, Aaron Bouwman, Juri Baas en Kayo Hendrike. Aanwinsten Amrabat, Tilo Kehrer en Tsikhankov zitten op de bank en kunnen hun debuut maken in de uitverkochte Johan Cruijff Arena. Dit was het laatste sportnieuws.
17: Je luistert naar Talk Radio.
18: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
19: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond breekt de lucht flink open, met vooral in het noorden mogelijk nog een lichte bui. De wind is zwak tot matig uit het westen, maar aan de noordoostkust vrij krachtig uit het noordwesten. Vannacht blijft het overal droog en koelt het af naar 6 tot 15 graden. Morgen volop zon met soms wat wolkenvelden. Het blijft droog met middagtemperaturen tussen de 21 en 24 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Morgenavond neemt de bewolking vanuit het westen toe.
20: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
21: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
22: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een voertuig. Het ongeval gebeurde rond 5:30 's middags aan de Carolineburg. De politie heeft hulpverlening opgestart en doet onderzoek naar de toedracht.
23: Twee vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud zijn terecht in Zwijndrecht. De politie zette een helikopter in om naar de kinderen te zoeken. Iets voor 5:00 's middags ging er een burgernetmelding uit. De meisjes zijn in goede gezondheid aangetroffen. In Stijn is zaterdagmiddag een persoon gewond geraakt bij een schietincident in een woning aan de Katoevolkenstraat. De politie kreeg om 15:35 de melding en trof bij het huis twee mannen aan. Eén van hen was gewond. Een 56-jarige man uit Duitsland is aangehouden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. In Zwijndrecht zoekt de politie met een helikopter naar twee vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud. De kinderen werden iets voor 5:00 vanmiddag als vermist opgegeven in de omgeving van de Bonairestraat. De politie heeft een burgernetmelding uitgestuurd en roept mensen met informatie op zich te melden. De politie bevestigt dat de aangehouden vrouw in het onderzoek naar de dood van een 12-jarige jongen in Eerbeek de moeder van het slachtoffer is. De jongen werd vrijdagochtend gevonden in een huis aan de Leehaarstraat. De politie gaat ervan uit dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. Een rechercheteam doet onderzoek naar wat er precies in de woning is gebeurd. Burgemeester Jan Nathan Roosendaal van de gemeente Brummen zegt dat het overlijden hem diep raakt en dat zijn gedachten uitgaan naar de naasten van de jongen. Minister Yesilgus heeft tijdens de nationale Indië-herdenking in Roermond stilgestaan bij het lot van Molukse veteranen. Het ontslag uit militaire dienst, de gebrekkige opvang en het niet nakomen van verwachtingen hebben diepe sporen nagelaten, zei ze. Premier Jette bood in juni namens de regering excuses aan voor de behandeling van Molukse migranten na de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. Bij de 39ste herdenking, bij het Nationaal Indië Monument, werden de meer dan 6400 Nederlandse en KNIL militairen herdacht die tussen 1945 en 1962 sneuvelden. Ook werden de 161 militairen herdacht die omkwamen tijdens internationale missies sinds de Koreaoorlog.
0: Dit was het Binnenlands Nieuws.
21: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. Een Griekse straaljager is zaterdag neergestort tijdens een vliegshow bij Athene. De twee bemanningsleden kwamen om het leven. Het gevechtsvliegtuig, een F-4 Phantom, verloor kort na het opstijgen hoogte en stortte neer. Daarbij volgde een explosie en brak brand uit die oversloeg naar een nabijgelegen bos. 11 blusvliegtuigen en helikopters werden ingezet om de vlammen onder controle te krijgen. De crash gebeurde ongeveer 2 kilometer van luchtbasis Tanagra, waar duizenden toeschouwers waren voor het jaarlijkse evenement Athens Flying Week. Op de grond vielen geen slachtoffers. Bij een brand in een feestzaal in de Democratische Republiek Congo zijn zeker 22 mensen omgekomen. De brand brak vrijdagavond uit tijdens een bruiloft in Lingwala, een gemeente ten noorden van de hoofdstad Kinshasa. Het feest vond plaats in een gebouw op het terrein van de Protestantse Universiteit van Congo. De oorzaak van de brand is nog niet vastgesteld. Onderzoek moet uitwijzen of er een probleem was met de elektrische installatie of de decoratie. Duizenden mensen hebben in de Duitse stad Magdeburg meegedaan aan een mars voor democratie. De actie komt een dag voor de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt, waar de uiterst rechtse Alternatieve für Deutschland er in de peilingen zeer goed voor staat. De partij maakt serieuze kans om voor het eerst in een deelstaat te winnen en mogelijk de eerste radicaal-rechtse regering sinds de Tweede Wereldoorlog te vormen. Betogers hadden onder meer regenboogvlaggen en protestborden bij zich, met teksten zoals meer liefde, minder haat en een beter leven zonder nazi's. Peilingen laten al maanden zien dat de AfD 40% of meer van de stemmen krijgt.
3: De Amerikaanse krijgsmacht heeft 3 Iraanse olietankers vernietigd als reactie op een Iraanse aanval. De schepen maakten volgens het Amerikaanse operationeel commando CENTCOM deel uit van een netwerk dat miljarden euro's oplevert voor de Iraanse revolutionaire garde en regionale partners. De tankers werden zaterdag aangevallen nadat de garde ballistische raketten had afgevuurd op 2 Amerikaanse marineschepen in de regio. Bij de Iraanse aanvallen raakte niemand gewond en ontstond geen schade. Admiraal Brad Cooper zegt dat de Verenigde Staten niet zullen aarzelen om Amerikaanse troepen te verdedigen en, indien nodig, de Iraanse olievloot zullen treffen.
4: Een grote natuurbrand in het Zuid-Franse departement Aude heeft tot nu toe 225 hectare verwoest, wat overeenkomt met ongeveer 450 voetbalvelden. De situatie in de gemeente Puy-Laurent is nog kritiek door het voorspelde weer. Heet, droog en met veel wind. Zo'n 350 brandweerlieden met 100 voertuigen, een blusvliegtuig en een helikopter bestrijden de brand die vrijdagmiddag uitbrak. Uit voorzorg werden 32 inwoners van het gehucht Lavagnac geëvacueerd, maar zij konden later weer terug naar huis. Begin augustus braken meer naar het noordoosten in hetzelfde departement bosbranden uit die de ergste in heel Frankrijk in bijna 80 jaar waren, waarbij meer dan 17.000 hectare werd verwoest.
5: Israëlische aanvallen in het zuiden en oosten van Libanon hebben 4 mensen het leven gekost. Onder de doden is een 18-jarige vrouw. Daarnaast vielen er 32 gewonden, onder wie kinderen en vrouwen. Israël zegt te hebben gereageerd op een aanvalspoging van Hezbollah met een drone op Israëlische troepen in Zuid-Libanon. Hezbollah heeft de Israëlische aanvallen veroordeeld.
6: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
7: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
8: En nu het economisch nieuws. Fraude Helpdesk ziet een forse stijging van phishing rond online boekingsplatformen, vooral Booking.com. In de eerste helft van dit jaar kwamen er 1072 meldingen binnen, bijna 10 keer zoveel als een jaar eerder. Mensen krijgen WhatsApp-berichten die lijken te komen van een hotel, maar eigenlijk van fraudeurs zijn. Ze worden gevraagd hun reservering te bevestigen of extra te betalen via een link. Fraude Helpdesk ontving in totaal 15.106 phishingmeldingen, met een totale schade van €491.793.
9: Een bitcoin is weer minder dan $80.000 waard. De groei van de werkgelegenheid in de Verenigde Staten was in augustus veel sterker dan verwacht. Daardoor wordt een renteverhoging door de Federal Reserve later deze maand waarschijnlijker. Hogere leenkosten beperken de ruimte om te investeren en te speculeren, waardoor risicovolle beleggingen zoals bitcoin minder aantrekkelijk worden. Ook de goudprijs is gedaald tot onder de $45.000 per troy ounce.
10: 4 Duitse deelstaten langs de Rijn vragen de federale regering om meer geld voor het onderhoud van waterwegen. Hessen, Rijnland-Palts, Baden-Württemberg en Noord-Rijn-Westfalen zeggen dat er minstens €2,5 miljard per jaar nodig is. Deze zomer kampte de binnenvaart met grote problemen door lage waterstanden in de Rijn. Noord-Rijn-Westfalen wil dat Duitsland werkt aan een binnenvaartvloot die ook bij extreem laag water betrouwbaar kan varen. De verkeersminister van Baden-Württemberg noemt het versterken van de havens een nationale taak.
24: Tanken is zaterdag opnieuw duurder geworden door het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten. De adviesprijs voor een liter €0,95 steeg zaterdagochtend met bijna 1 cent naar €2,71. Experts sluiten niet uit dat de prijs op de snelweg de €3 aantikt. De dieselprijs bleef stabiel op €2,68 per liter. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, verwacht dat de olieprijzen flink dalen zodra de oorlog voorbij is.
25: Elon Musk's AI-bedrijf xAI is er niet in geslaagd een verbod op door kunstmatige intelligentie gegenereerde neppe naaktbeelden te laten schrappen. Een federale rechter weigerde vrijdag om de wet in de staat Minnesota op voorhand te blokkeren. Het is het eerste verbod in zijn soort in de Verenigde Staten. xAI voert aan dat de maatregel de vrijheid van meningsuiting beperkt. Maar Minnesota stelt dat de wet specifiek is opgesteld om de verspreiding van ongevraagde seksuele beelden, gemaakt met AI, aan banden te leggen. Het Europees Parlement stemde eerder dit jaar in met een verbod op apps die AI gebruiken om naaktbeelden te maken zonder de toestemming van de afgebeelde persoon.
26: De maker van het computerspel Tetris heeft kritiek op een nieuwe game van het Witte Huis die het klassieke blokstapelspel nabootst. In het spel Build the Wall moeten spelers een muur bouwen om te voorkomen dat migranten de Amerikaanse grens oversteken. De Tetris Company laat op X weten dat het bedrijf niet betrokken was bij de ontwikkeling en dat inbreuk op auteursrecht uiterst serieus wordt genomen. Het bedrijf distancieert zich van Trumps politieke boodschappen en zegt te geloven in verbinding en mensen samenbrengen, niet in het scheiden van mensen. Of het bedrijf juridische stappen neemt, is niet bekend.
27: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
28: Tot slot het sportnieuws. De Duitser Marco Brenner heeft de 14e etappe van de Vuelta gewonnen. De renner van Tudor Pro Cycling Team was de snelste, over 154,5 kilometer, van Jaén naar Sierra de la Pandera. De Spanjaard Enric Mas blijft aan de leiding in het algemeen klassement. Hij verdedigt zondag de rode trui, die hij vorige week in handen kreeg toen Tadej Pogacar na een val uitviel. De Vuelta eindigt op zondag 13 september in Granada. Athletic Club heeft zaterdag thuis met 3-0 gewonnen van Atletico Madrid. In een uitverkocht San Mames in Bilbao scoorden Nico Williams, Robert Navarro en Oihan Sanchet allemaal na rust. Het was de eerste nederlaag dit seizoen voor Atletico Madrid. De Madrilenen hebben na 4 wedstrijden 7 punten, 1 punt meer dan Athletic Club. FC Barcelona gaat ongeslagen aan de leiding van La Liga. Feyenoord heeft zich hersteld van het puntenverlies tegen ADO Den Haag en won met 3-1 van NEC in Nijmegen. Alle doelpunten vielen na rust. Givay Zegiel opende de score, waarna Darko Nejasmic gelijk maakte voor NEC. Zegiel zette Feyenoord opnieuw op voorsprong door Luciano Valente in staat te stellen te scoren, waarna debutant Gerayno Schaken de eindstand bepaalde. Feyenoord staat na 5 speelronden met 11 punten op de tweede plaats en begint woensdag aan het hoofdtoernooi van de Champions League met een uitwedstrijd tegen FC Barcelona. PSV begint vanavond om 8 uur met Lucharel Geertruida in de basis tegen Ajax. De verdediger, gehuurd van RB Leipzig, maakt zijn eerste basisoptreden voor de kampioen uit Eindhoven en krijgt de voorkeur boven Ryan Flamingo. Trainer Peter Bos kiest verder voor Matej Kovar op doel, Serginho Dest, Geertruida, Armando Obispo en Mauro Junior in de verdediging. Op het middenveld staan Guus Til, Kodai Sano en Noah Fernandes, terwijl Ricardo Pepi, Ruben van Bommel en Ivan Perisic de aanval vormen. PSV won de laatste 5 duels met Ajax niet. Feyenoord-aanvoerder Luciano Valente is trots op zijn ploeg na de zege van 3-1 bij NEC. De middenvelder wijst op de onrust rond Anis Hajmoussa, die om disciplinaire redenen buiten de selectie bleef vanwege interesse van de Saoedische club Al Ittihad. Alle doelpunten vielen na rust, waaronder de 3-1 van de 17-jarige invaller Gerayno Schaken. Valente noemt Schaken een fenomeen en prijst zijn volwassen spel na zijn treffer. Feyenoord staat door de overwinning voorlopig tweede in de Eredivisie met 11 punten uit 5 wedstrijden. Ajax begint vanavond met de 18-jarige Jorti Mokkio op het middenveld tegen PSV. De middenvelder krijgt de voorkeur boven aanwinst Sofyan Amrabat, die op 19 juli zijn laatste wedstrijd speelde toen Marokko werd uitgeschakeld door Frankrijk op het WK. Mokkio vormt het middenveld met Davy Klaassen en Julian Brandt. Ajax kan nog geen beroep doen op de geblesseerde linksbuiten Simon Adingra en aanwinst Viktor Tsikhankov is ook nog niet fit genoeg voor de basis. Oscar Gloek begint daarom weer op de linkerflank samen met Tolu Arokodare en Steven Berghuis in de aanval. Doelman Mark ter Stegen leidt de defensie met Anton Gaji, Aaron Bouwman, Juri Baas en Kayo Hendrike. Aanwinsten Amrabat, Tilo Kehrer en Tsikhankov zitten op de bank en kunnen hun debuut maken in de uitverkochte Johan Cruijff Arena. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
11: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
12: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het breed op. In het noorden kan er nog een lichte bui vallen. De wind is zwak tot matig uit het westen, maar aan de noordoostkust waait het vrij krachtig uit het noordwesten. Vannacht blijft het overal droog. Het wordt tussen de 6 en 15 graden, het koudst landinwaarts. Morgen begint zonnig en droog. In de middag blijft het mooi weer met veel zon en af en toe wat bewolking. Het wordt zo'n 21 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden. 'S Avonds neemt de bewolking vanuit het westen toe. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
21: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Leeuwarden is zaterdagavond een jong kind om het leven gekomen bij een ongeluk. Het kind raakte rond 17:30 ernstig gewond bij een aanrijding met een voertuig aan de Carolineburg. Hulpverleners probeerden het kind nog te redden, maar dat mocht niet baten. De politie meldt dat het kind aan de verwondingen is overleden. Wat voor voertuig bij het ongeluk betrokken was, is niet bekend. In Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een voertuig. Het ongeval gebeurde rond 5:30 's middags aan de Carolineburg. De politie heeft hulpverlening opgestart en doet onderzoek naar de toedracht.
14: Twee vermiste meisjes van 6 en 9 jaar

0: is aangehouden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. In Zwijndrecht zoekt de politie met een helikopter naar twee vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud. De kinderen werden iets voor 5 uur vanmiddag als vermist opgegeven in de omgeving van de Bonairestraat. De politie heeft een burgernetmelding uitgestuurd en roept mensen met informatie op zich te melden. De politie bevestigt dat de aangehouden vrouw in het onderzoek naar de dood van een 12-jarige jongen in Eerbeek de moeder van het slachtoffer is. De jongen werd vrijdagochtend gevonden in een huis aan de Leehaarstraat. De politie gaat ervan uit dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. Een rechercheteam doet onderzoek naar wat er precies in de woning is gebeurd. Burgemeester Jan Nathan Roosendaal van de gemeente Brummen zegt dat het overlijden hem diep raakt en dat zijn gedachten uitgaan naar de naasten van de jongen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Een Griekse straaljager is zaterdag neergestort tijdens een vliegshow bij Athene. De twee bemanningsleden kwamen om het leven. Het gevechtsvliegtuig, een F-4 Phantom, verloor kort na het opstijgen hoogte en stortte neer. Daarbij volgde een explosie en brak brand uit die oversloeg naar een nabijgelegen bos. 11 blusvliegtuigen en helikopters werden ingezet om de vlammen onder controle te krijgen. De crash gebeurde ongeveer 2 kilometer van luchtbasis Tanagra, waar duizenden toeschouwers waren voor het jaarlijkse evenement Athens Flying Week. Op de grond vielen geen slachtoffers. Bij een brand in een feestzaal in de Democratische Republiek Congo zijn zeker 22 mensen omgekomen. De brand brak vrijdagavond uit tijdens een bruiloft in Lingwala, een gemeente ten noorden van de hoofdstad Kinshasa. Het feest vond plaats in een gebouw op het terrein van de Protestantse Universiteit van Congo. De oorzaak van de brand is nog niet vastgesteld. Onderzoek moet uitwijzen of er een probleem was met de elektrische installatie of de decoratie. Duizenden mensen hebben in de Duitse stad Magdeburg meegedaan aan een mars voor democratie. De actie komt een dag voor de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt, waar de uiterst rechtse Alternatieve für Deutschland er in de peilingen zeer goed voor staat. De partij maakt serieuze kans om voor het eerst in een deelstaat te winnen en mogelijk de eerste radicaal rechtse regering sinds de Tweede Wereldoorlog te vormen. Betogers hadden onder meer regenboogvlaggen en protestborden bij zich, met teksten zoals meer liefde, minder haat en een beter leven zonder nazi's. Peilingen laten al maanden zien dat de AfD 40% of meer van de stemmen krijgt.
3: De Amerikaanse krijgsmacht heeft 3 Iraanse olietankers vernietigd als reactie op een Iraanse aanval. De schepen maakten volgens het Amerikaanse operationeel commando CENTCOM deel uit van een netwerk dat miljarden euro's oplevert voor de Iraanse revolutionaire garde en regionale partners. De tankers werden zaterdag aangevallen nadat de garde ballistische raketten had afgevuurd op 2 Amerikaanse marineschepen in de regio. Bij de Iraanse aanvallen raakte niemand gewond en ontstond geen schade. Admiraal Brad Cooper zegt dat de Verenigde Staten niet zullen aarzelen om Amerikaanse troepen te verdedigen en, indien nodig, de Iraanse olievloot zullen treffen.
2: Een grote natuurbrand in het Zuid-Franse departement Aude heeft tot nu toe 225 hectare verwoest, wat overeenkomt met ongeveer 450 voetbalvelden. De situatie in de gemeente Puy-Laurent is nog kritiek door het voorspelde weer. Heet, droog en met veel wind. Zo'n 350 brandweerlieden met 100 voertuigen, een blusvliegtuig en een helikopter bestrijden de brand die vrijdagmiddag uitbrak. Uit voorzorg werden 32 inwoners van het gehucht Lavagnac geëvacueerd, maar zij konden later weer terug naar huis. Begin augustus braken meer naar het noordoosten in hetzelfde

0: departement bosbranden uit die de ergste in heel Frankrijk in bijna 80 jaar waren, waarbij meer dan 17.000 hectare werd verwoest. Israëlische aanvallen in het zuiden en oosten van Libanon hebben 4 mensen het leven gekost. Onder de doden is een 18-jarige vrouw. Daarnaast vielen er 32 gewonden, onder wie kinderen en vrouwen. Israël zegt te hebben gereageerd op een aanvalspoging van Hezbollah met een drone op Israëlische troepen in Zuid-Libanon. Hezbollah heeft de Israëlische aanvallen veroordeeld. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. Fraudehelpdesk ziet een forse stijging van phishing rond online boekingsplatformen. Vooral Booking.com. In de eerste helft van dit jaar kwamen er 1072 meldingen binnen. Bijna 10 keer zoveel als een jaar eerder. Mensen krijgen WhatsApp-berichten die lijken te komen van hun hotel, maar eigenlijk van fraudeurs zijn. Ze worden gevraagd hun reservering te bevestigen of extra te betalen via een link. Fraudehelpdesk ontving in totaal 15.106 phishingmeldingen, met een totale schade van €491.793. Een bitcoin is weer minder dan $80.000 waard. De groei van de werkgelegenheid in de Verenigde Staten was in augustus veel sterker dan verwacht. Daardoor wordt een renteverhoging door de Federal Reserve later deze maand waarschijnlijker. Hogere leenkosten beperken de ruimte om te investeren en te speculeren, waardoor risicovolle beleggingen zoals bitcoin minder aantrekkelijk worden. Ook de goudprijs is gedaald tot onder de $45.000 per troy ounce. 4 Duitse deelstaten langs de Rijn vragen de federale regering om meer geld voor het onderhoud van waterwegen. Hessen, Rijnland-Palts, Baden-Württemberg en Noord-Rijn-Westfalen zeggen dat er minstens €2,5 miljard per jaar nodig is. Deze zomer kampte de binnenvaart met grote problemen door lage waterstanden in de Rijn. Noord-Rijn-Westfalen wil dat Duitsland werkt aan een binnenvaartvloot die ook bij extreem laag water betrouwbaar kan varen. De verkeersminister van Baden-Württemberg noemt het versterken van de havens een nationale taak. Tanken is zaterdag opnieuw duurder geworden door het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten. De adviesprijs voor een liter €0,95 steeg zaterdagochtend met bijna 1 cent naar €2,71. Experts sluiten niet uit dat de prijs op de snelweg de €3 aantikt. De dieselprijs bleef stabiel op €2,68 per liter. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, verwacht dat de olieprijzen flink dalen zodra de oorlog voorbij is. Elon Musk's AI-bedrijf xAI is er niet in geslaagd een verbod op door kunstmatige intelligentie gegenereerde neppe naaktbeelden te laten schrappen. Een federale rechter weigerde vrijdag om de wet in de staat Minnesota op voorhand te blokkeren. Het is het eerste verbod in zijn soort in de Verenigde Staten. xAI voert aan dat de maatregel de vrijheid van meningsuiting beperkt. Maar Minnesota stelt dat de wet specifiek is opgesteld om de verspreiding van ongevraagde seksuele beelden, gemaakt met AI, aan banden te leggen. Het Europees Parlement stemde eerder dit jaar in met een verbod op apps die AI gebruiken om naaktbeelden te maken zonder de toestemming van de afgebeelde persoon. De maker van het computerspel Tetris heeft kritiek op een nieuwe game van het Witte Huis die het klassieke blokstapelspel nabootst. In het spel Build the Wall moeten spelers een muur bouwen om te voorkomen dat migranten de Amerikaanse grens oversteken. De Tetris Company laat op X weten dat het bedrijf niet betrokken was bij de ontwikkeling en dat inbreuk op auteursrecht uiterst serieus wordt genomen. Het bedrijf distantieert zich van Trumps politieke boodschappen en zegt te geloven in verbinding en mensen samenbrengen, niet in het scheiden van mensen. Of het bedrijf juridische stappen neemt, is niet bekend. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws.
4: Ajax begint vanavond met de 18-jarige Jordi Mokkio op het middenveld tegen PSV. De middenvelder krijgt de voorkeur boven aanwinst Sofyan Amrabat, die op 19 juli zijn laatste wedstrijd speelde toen Marokko werd uitgeschakeld door Frankrijk op het WK. Mokkio vormt het middenveld met Davy Klaassen en Julian Brandt. Ajax kan nog geen beroep doen op de geblesseerde linksbuiten Simon Adingra. En aanwinst Viktor Tsikhankov is ook nog niet fit genoeg voor de basis. Oscar Gloek begint daarom weer op de linkerflank samen met Tolu Arokodare en Steven Berghuis in de aanval. Doelman Mark ter Stegen leidt de defensie met Anton Gaji, Aaron Bouwman, Juri Baas en Kayo Hendrike. Aanwinsten Amrabat, Tilo Kehrer en Tsikhankov zitten op de bank en kunnen hun debuut maken in de uitverkochte Johan Cruijff Arena. PSV begint vanavond om 8 uur met Lucharel Geertruida in de basis tegen Ajax. De verdediger, gehuurd van RB Leipzig, maakt zijn eerste basisoptreden voor de kampioen uit Eindhoven en krijgt de voorkeur boven Ryan Flamingo. Trainer Peter Bos kiest verder voor Mate Kovar op doel, Serginho Dest, Geertruida, Armando Obispo en Mauro Junior in de verdediging. Op het middenveld staan Guus Til, Kodai Sano en Noah Fernandes, terwijl Ricardo Pepi, Ruben van Bommel en Ivan Perisic de aanval vormen. PSV won de laatste 5 duels met Ajax niet.
5: Feyenoord-aanvoerder Luciano Valente is trots op zijn ploeg na de zege van 3-1 bij NEC. De middenvelder wijst op de onrust rond Anis Hajmoussa, die om disciplinaire redenen buiten de selectie bleef vanwege interesse van de Saoedische club Al-Ittihad. Alle doelpunten vielen na rust, waaronder de 3-1 van de 17-jarige invaller Jeraino Schaken. Valente noemt Schaken een fenomeen en prijst zijn volwassen spel na zijn treffer. Feyenoord staat door de overwinning voorlopig tweede in de Eredivisie met 11 punten uit 5 wedstrijden. Shakhtar Donetsk heeft de laatste competitiewedstrijd voor het duel met PSV in de Champions League gewonnen. Het team van trainer Arda Turan versloeg Karpaty Lviv met 1-2. De Brazilianen Luca Meireles en Alisson maakten de doelpunten. Shakhtar staat na 5 wedstrijden tweede in de Oekraïnse competitie met 12 punten. Donderdag om 6:15 spelen PSV en Shakhtar tegen elkaar in het Philipsstadion. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst is tevreden over de manier waarop zijn ploeg de uitwedstrijd tegen NEC controleerde. De Rotterdammers wonnen met 3-1 in de Goffert en boekten hun derde uitzegde op rij dit seizoen. Van Bronckhorst vond vooral de eerste helft goed, al waren de laatste passes in de 16 niet scherp genoeg. Middenvelder Givaj Zegiel maakte zijn 4e competitietreffer van dit seizoen. Van Bronckhorst prijst vooral zijn loopvermogen. De 15e etappe van de Ronde van Spanje wordt zondag met bijna 80 kilometer ingekort vanwege extreme hitte. De organisatie nam de beslissing mede op aandringen van de renners. In de regio Andalusië worden temperaturen van tegen de 40 graden verwacht. De start wordt uitgesteld naar 3:00 middags. Door de aanpassing valt een van de 3 hellingen van derde categorie weg, maar het heuvelachtige karakter blijft behouden.
3: Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het breed op. In het noorden kan er nog een lichte bui vallen. De wind is zwak tot matig uit het westen, maar aan de noordoostkust waait het vrij krachtig uit het noordwesten. Vannacht blijft het overal droog. Het wordt tussen de 6 en 15 graden, het koudst landinwaarts. Morgen begint zonnig en droog. In de middag blijft het mooi weer met veel zon en af en toe wat bewolking. Het wordt zo'n 21 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden. 'S Avonds neemt de bewolking vanuit het westen toe. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws.
9: In Leeuwarden is zaterdagavond een jong kind om het leven gekomen bij een ongeluk. Het kind raakte rond 17:30 ernstig gewond bij een aanrijding met een voertuig aan de Carolineburg. Hulpverleners probeerden het kind nog te redden, maar dat mocht niet baten. De politie meldt dat het kind aan de verwondingen is overleden. Wat voor voertuig bij het ongeluk betrokken was, is niet bekend. In Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een voertuig. Het ongeval gebeurde rond 5:30 middags aan de Carolineburg. De politie heeft hulpverlening opgestart en doet onderzoek naar de toedracht. Twee vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud zijn terecht in Zwijndrecht. De politie zette een helikopter in om naar de kinderen te zoeken. Iets voor 5:00 middags ging er een burgernetmelding uit. De meisjes zijn in goede gezondheid aangetroffen. In Stijn is zaterdagmiddag een persoon gewond geraakt bij een schietincident in een woning aan de Katoevolkenstraat. De politie kreeg om 15:35 de melding en trof bij het huis twee mannen aan. Eén van hen was gewond. Een 56-jarige man uit Duitsland is aangehouden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. In Zwijndrecht zoekt de politie met een helikopter naar twee vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud. De kinderen werden iets voor 5:00 vanmiddag als vermist opgegeven in de omgeving van de Bonairestraat. De politie heeft een burgernetmelding uitgestuurd en roept mensen met informatie op zich te melden. De politie bevestigt dat de aangehouden vrouw in het onderzoek naar de dood van een 12-jarige jongen in Eerbeek de moeder van het slachtoffer is. De jongen werd vrijdagochtend gevonden in een huis aan de Leehaarstraat. De politie gaat ervan uit dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. Een rechercheteam doet onderzoek naar wat er precies in de woning is gebeurd. Burgemeester Jan-Nathan Roosendaal van de gemeente Brummen zegt dat het overlijden hem diep raakt en dat zijn gedachten uitgaan naar de naasten van de jongen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
8: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
10: Nu het buitenlands nieuws. Een Griekse straaljager is zaterdag neergestort tijdens een vliegshow bij Athene. De twee bemanningsleden kwamen om het leven. Het gevechtsvliegtuig, een F-4 Phantom, verloor kort na het opstijgen hoogte en stortte neer. Daarbij volgde een explosie en brak brand uit die oversloeg naar een nabijgelegen bos. 11 blusvliegtuigen en helikopters werden ingezet om de vlammen onder controle te krijgen. De crash gebeurde ongeveer 2 kilometer van luchtbasis Tanagra, waar duizenden toeschouwers waren voor het jaarlijkse evenement Athens Flying Week. Op de grond vielen geen slachtoffers. Bij een brand in een feestzaal in de Democratische Republiek Congo zijn zeker 22 mensen omgekomen. De brand brak vrijdagavond uit tijdens een bruiloft in Lingwala, een gemeente ten noorden van de hoofdstad Kinshasa. Het feest vond plaats in een gebouw op het terrein van de Protestantse Universiteit van Congo. De oorzaak van de brand is nog niet vastgesteld. Onderzoek moet uitwijzen of er een probleem was met de elektrische installatie of de decoratie. Duizenden mensen hebben in de Duitse stad Magdeburg meegedaan aan een mars voor democratie. De actie komt een dag voor de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt, waar de uiterst rechtse Alternatieve für Deutschland er in de peilingen zeer goed voor staat. De partij maakt serieuze kans om voor het eerst in een deelstaat te winnen en mogelijk de eerste radicaal rechtse regering sinds de Tweede Wereldoorlog te vormen. Betogers hadden onder meer regenboogvlaggen en protestborden bij zich, met teksten zoals meer liefde, minder haat en een beter leven zonder nazi's. Peilingen laten al maanden zien dat de AfD 40% of meer van de stemmen krijgt. De Amerikaanse krijgsmacht heeft 3 Iraanse olietankers vernietigd als reactie op een Iraanse aanval. De schepen maakten volgens het Amerikaanse operationeel commando CENTCOM deel uit van een netwerk dat miljarden euro's oplevert voor de Iraanse revolutionaire garde en regionale partners. De tankers werden zaterdag aangevallen nadat de garde ballistische raketten had afgevuurd op 2 Amerikaanse marineschepen in de regio. Bij de Iraanse aanvallen raakte niemand gewond en ontstond geen schade. Admiraal Brad Cooper zegt dat de Verenigde Staten niet zullen aarzelen om Amerikaanse troepen te verdedigen en, indien nodig, de Iraanse olievloot zullen treffen.
2: Een grote natuurbrand in het Zuid-Franse departement Aude heeft tot nu toe 225 hectare verwoest, wat overeenkomt met ongeveer 450 voetbalvelden. De situatie in de gemeente Puy-Laurent is nog kritiek door het voorspelde weer. Heet, droog en met veel wind. Zo'n 350 brandweerlieden met 100 voertuigen, een blusvliegtuig en een helikopter bestrijden de brand die vrijdagmiddag uitbrak. Uit voorzorg werden 32 inwoners van het gehucht Lavagnac geëvacueerd, maar zij konden later weer terug naar huis. Begin augustus braken meer naar het noordoosten in hetzelfde departement bosbranden uit die de ergste in heel Frankrijk in bijna 80 jaar waren, waarbij meer dan 17.000 hectare werd verwoest.
0: Israëlische aanvallen in het zuiden en oosten van Libanon hebben 4 mensen het leven gekost. Onder de doden is een 18-jarige vrouw. Daarnaast vielen er 32 gewonden, onder wie kinderen en vrouwen. Israël zegt te hebben gereageerd op een aanvalspoging van Hezbollah met een drone op Israëlische troepen in Zuid-Libanon. Hezbollah heeft de Israëlische aanvallen veroordeeld.
10: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
8: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. Fraude-helpdesk ziet een forse stijging van phishing rond online boekingsplatformen, vooral Booking.com. In de eerste helft van dit jaar kwamen er 1072 meldingen binnen, bijna 10 keer zoveel als een jaar eerder. Mensen krijgen WhatsApp-berichten die lijken te komen van hun hotel, maar eigenlijk van fraudeurs zijn. Ze worden gevraagd hun reservering te bevestigen of extra te betalen via een link. Fraude-helpdesk ontving in totaal 15.106 phishing-meldingen, met een totale schade van €491.793. Een bitcoin is weer minder dan $80.000 waard. De groei van de werkgelegenheid in de Verenigde Staten was in augustus veel sterker dan verwacht. Daardoor wordt een renteverhoging door de Federal Reserve later deze maand waarschijnlijker. Hogere leenkosten beperken de ruimte om te investeren en te speculeren, waardoor risicovolle beleggingen zoals bitcoin minder aantrekkelijk worden. Ook de goudprijs is gedaald tot onder de $45.000 per troy ounce.
10: 4 Duitse deelstaten langs de Rijn vragen de federale regering om meer geld voor het onderhoud van waterwegen. Hessen, Rijnland-Palts, Baden-Württemberg en Noord-Rijn-Westfalen zeggen dat er minstens €2,5 miljard per jaar nodig is. Deze zomer kampte de binnenvaart met grote problemen door lage waterstanden in de Rijn. Noord-Rijn-Westfalen wil dat Duitsland werkt aan een binnenvaartvloot die ook bij extreem laag water betrouwbaar kan varen. De verkeersminister van Baden-Württemberg noemt het versterken van de havens een nationale taak.
2: Tanken is zaterdag opnieuw duurder geworden door het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten. De adviesprijs voor een liter €0,95 steeg zaterdagochtend met bijna 1 cent naar €2,71. Experts sluiten niet uit dat de prijs op de snelweg de €3 aantikt. De dieselprijs bleef stabiel op €2,68 per liter. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, verwacht dat de olieprijzen flink dalen zodra de oorlog voorbij is. Elon Musk's AI-bedrijf xAI is er niet in geslaagd een verbod op door kunstmatige intelligentie gegenereerde neppe naaktbeelden te laten schrappen. Een federale rechter weigerde vrijdag om de wet in de staat Minnesota op voorhand te blokkeren. Het is het eerste verbod in zijn soort in de Verenigde Staten. xAI voert aan dat de maatregel de vrijheid van meningsuiting beperkt. Maar Minnesota stelt dat de wet specifiek is opgesteld om de verspreiding van ongevraagde seksuele beelden, gemaakt met AI, aan banden te leggen. Het Europees Parlement stemde eerder dit jaar in met een verbod op apps die AI gebruiken om naaktbeelden te maken zonder de toestemming van de afgebeelde persoon. De maker van het computerspel Tetris heeft kritiek op een nieuwe game van het Witte Huis die het klassieke blokstapelspel nabootst. In het spel Build the Wall moeten spelers een muur bouwen om te voorkomen dat migranten de Amerikaanse grens oversteken. De Tetris Company laat op X weten dat het bedrijf niet betrokken was bij de ontwikkeling en dat inbreuk op auteursrecht uiterst serieus wordt genomen. Het bedrijf distantieert zich van Trumps politieke boodschappen en zegt te geloven in verbinding en mensen samenbrengen, niet in het scheiden van mensen. Of het bedrijf juridische stappen neemt, is niet bekend. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws.
4: Ajax begint vanavond met de 18-jarige Jordi Mokkio op het middenveld tegen PSV. De middenvelder krijgt de voorkeur boven aanwinst Sofyan Amrabat, die op 19 juli zijn laatste wedstrijd speelde toen Marokko werd uitgeschakeld door Frankrijk op het WK. Mokkio vormt het middenveld met Davy Klaassen en Julian Brandt. Ajax kan nog geen beroep doen op de geblesseerde linksbuiten Simon Adingra en aanwinst Viktor Tsikhankov is ook nog niet fit genoeg voor de basis. Oscar Gloek begint daarom weer op de linkerflank samen met Tolu Arokodare en Steven Berghuis in de aanval. Doelman Mark ter Stegen leidt de defensie met Anton Gaji, Aaron Bouwman, Juri Baas en Kayo Hendrike. Aanwinsten Amrabat, Tilo Kehrer en Tsikhankov zitten op de bank en kunnen hun debuut maken in de uitverkochte Johan Cruijff Arena. PSV begint vanavond om 8 uur met Lucharel Geertruida in de basis tegen Ajax. De verdediger, gehuurd van RB Leipzig, maakt zijn eerste basisoptreden voor de kampioen uit Eindhoven en krijgt de voorkeur boven Ryan Flamingo. Trainer Peter Bos kiest verder voor Matej Kovar op doel, Serginho Dest, Geertruida, Armando Obispo en Mauro Junior in de verdediging. Op het middenveld staan Guus Til, Kodai Sano en Noah Fernandes, terwijl Ricardo Pepi, Ruben van Bommel en Ivan Perisic de aanval vormen. PSV won de laatste 5 duels met Ajax niet. Feyenoord-aanvoerder Luciano Valente is trots op zijn ploeg na de zege van 3-1 bij NEC. De middenvelder wijst op de onrust rond Anis Hajmoussa, die om disciplinaire redenen buiten de selectie bleef vanwege interesse van de Saoedische club Al Ittihad. Alle doelpunten vielen na rust, waaronder de 3-1 van de 17-jarige invaller Jeraino Schaken. Valente noemt Schaken een fenomeen en prijst zijn volwassen spel na zijn treffer. Feyenoord staat door de overwinning voorlopig tweede in de Eredivisie met 11 punten uit 5 wedstrijden. Shakhtar Donetsk heeft de laatste competitiewedstrijd voor het duel met PSV in de Champions League gewonnen. Het team van trainer Arda Turan versloeg Karpaty Lviv met 1-2. De Brazilianen Luca Meireles en Alisson maakten de doelpunten. Shakhtar staat na 5 wedstrijden tweede in de Oekraïnse competitie met 12 punten. Donderdag om 6:15 spelen PSV en Shakhtar tegen elkaar in het Philipsstadion. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst is tevreden over de manier waarop zijn ploeg de uitwedstrijd tegen NEC controleerde. De Rotterdammers wonnen met 3-1 in de Goffert en boekten hun derde uitzegde op rij dit seizoen. Van Bronckhorst vond vooral de eerste helft goed, al waren de laatste passes in de 16 niet scherp genoeg. Middenvelder Givaj Zegiel maakte zijn 4e competitietreffer van dit seizoen. Van Bronckhorst prijst vooral zijn loopvermogen. De 15e etappe van de Ronde van Spanje wordt zondag met bijna 80 kilometer ingekort vanwege extreme hitte. De organisatie nam de beslissing mede op aandringen van de renners. In de regio Andalusië worden temperaturen van tegen de 40 graden verwacht. De start wordt uitgesteld naar 3:00 middags. Door de aanpassing valt een van de 3 hellingen van derde categorie weg, maar het heuvelachtige karakter blijft behouden. Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het breed op, al kan er in het noorden nog een lichte bui vallen. De wind is zwak tot matig uit het westen, maar aan de noordoostkust waait het vrij krachtig. Vannacht wordt het overal droog en koelt het af naar 6 tot 15 graden. Morgen begint zonnig en droog, met zwakke tot matige wind uit het zuiden. In de middag blijft het grotendeels zonnig met af en toe wat bewolking. Het wordt 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Morgenavond trekt vanuit het westen meer bewolking binnen, maar blijft het op de meeste plaatsen droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een jong kind uit Leeuwarden is zaterdagavond overleden na een ongeluk met een voertuig aan de Carolineburg in het noordoosten van de stad. Het ongeluk gebeurde rond 6:30. Hulpverleners probeerden het kind nog te redden, maar dat mocht niet baten. Het kind overleed ter plaatse aan de verwondingen. Wat voor voertuig bij het ongeluk betrokken was, is niet bekend. In Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een voertuig. Het ongeval gebeurde rond 5:30 's middags aan de Carolineburg. De politie heeft hulpverlening opgestart en doet onderzoek naar de toedracht. Twee vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud zijn terecht in Zwijndrecht. De politie zette een helikopter in om naar de kinderen te zoeken. Iets voor 5:00 's middags ging er een burgernetmelding uit. De meisjes zijn in goede gezondheid aangetroffen. In Stijn is zaterdagmiddag een persoon gewond geraakt bij een schietincident in een woning aan de Katoevolkenstraat. De politie kreeg om 15:35 de melding en trof bij het huis 2 mannen aan. Eén van hen was gewond. Een 56-jarige man uit Duitsland is aangehouden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. In Zwijndrecht zoekt de politie met een helikopter naar 2 vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud. De kinderen werden iets voor 5:00 vanmiddag als vermist opgegeven in de omgeving van de Bonairestraat. De politie heeft een burgernetmelding uitgestuurd en roept mensen met informatie op zich te melden. De politie bevestigt dat de aangehouden vrouw in het onderzoek naar de dood van een 12-jarige jongen in Eerbeek de moeder van het slachtoffer is. De jongen werd vrijdagochtend gevonden in een huis aan de Leehaarstraat. De politie gaat ervan uit dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. Een rechercheteam doet onderzoek naar wat er precies in de woning is gebeurd. Burgemeester Jan Nathan Roosendaal van de gemeente Brummen zegt dat het overlijden hem diep raakt en dat zijn gedachten uitgaan naar de naasten van de jongen.
0: Dit was het Binnenlands Nieuws.
8: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Duitse politie zoekt een 48-jarige man die wordt verdacht van sabotageacties tegen het stroomnet. Er is een signalement met 2 foto's verspreid en de politie roept het publiek op om informatie te delen. Eerder zaterdag ontdekte de politie 12 zelfgemaakte explosieven op 2 plekken in de Duitse deelstaat Sachsen. De sabotageacties vonden plaats in Noord-Rijn-Westfalen
10: Brandenburg en Sachsen. Drie deelstaten waar nog bruinkool wordt gewonnen voor elektriciteitsopwekking. Bij een doorzoeking van de woning van de verdachte in Noord-Rijn-Westfalen zijn ook springstoffen gevonden. Een Griekse straaljager is zaterdag neergestort tijdens een vliegshow bij Athene. De twee bemanningsleden kwamen om het leven. Het gevechtsvliegtuig, een F-4 Phantom, verloor kort na het opstijgen hoogte en stortte neer. Daarbij volgde een explosie en brak brand uit die oversloeg naar een nabijgelegen bos. 11 blusvliegtuigen en helikopters werden ingezet om de vlammen onder controle te krijgen. De crash gebeurde ongeveer 2 kilometer van luchtbasis Tanagra, waar duizenden toeschouwers waren voor het jaarlijkse evenement Athens Flying Week. Op de grond vielen geen slachtoffers. Bij een brand in een feestzaal in de Democratische Republiek Congo zijn zeker 22 mensen omgekomen. De brand brak vrijdagavond uit tijdens een bruiloft in Lingwala, een gemeente ten noorden van de hoofdstad Kinshasa. Het feest vond plaats in een gebouw op het terrein van de Protestantse Universiteit van Congo. De oorzaak van de brand is nog niet vastgesteld. Onderzoek moet uitwijzen of er een probleem was met de elektrische installatie of de decoratie. Duizenden mensen hebben in de Duitse stad Magdeburg meegedaan aan een Mars voor Democratie. De actie komt een dag voor de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt, waar de uiterst rechtse Alternatieve für Deutschland er in de peilingen zeer goed voor staat. De partij maakt serieuze kans om voor het eerst in een deelstaat te winnen en mogelijk de eerste radicaal rechtse regering sinds de Tweede Wereldoorlog te vormen. Betogers hadden onder meer regenboogvlaggen en protestborden bij zich, met teksten zoals meer liefde, minder haat en een beter leven zonder nazi's. Peilingen laten al maanden zien dat de AfD 40% of meer van de stemmen krijgt.
11: De Amerikaanse krijgsmacht heeft 3 Iraanse olietankers vernietigd als reactie op een Iraanse aanval. De schepen maakten volgens het Amerikaanse operationeel commando CENTCOM deel uit van een netwerk dat miljarden euro's oplevert voor de Iraanse revolutionaire garde en regionale partners. De tankers werden zaterdag aangevallen nadat de garde ballistische raketten had afgevuurd op 2 Amerikaanse marineschepen in de regio. Bij de Iraanse aanvallen raakte niemand gewond en ontstond geen schade. Admiraal Brad Cooper zegt dat de Verenigde Staten niet zullen aarzelen om Amerikaanse troepen te verdedigen en, indien nodig, de Iraanse olievloot zullen treffen.
12: Een grote natuurbrand in het Zuid-Franse departement Aude heeft tot nu toe 225 hectare verwoest, wat overeenkomt met ongeveer 450 voetbalvelden. De situatie in de gemeente Puy-Laurent is nog kritiek door het voorspelde weer. Heet, droog en met veel wind. Zo'n 350 brandweerlieden met 100 voertuigen, een blusvliegtuig en een helikopter bestrijden de brand die vrijdagmiddag uitbrak. Uit voorzorg werden 32 inwoners van het gehucht Lavagnac geëvacueerd, maar zij konden later weer terug naar huis. Begin augustus braken meer naar het noordoosten in hetzelfde departement bosbranden uit die de ergste in heel Frankrijk in bijna 80 jaar waren, waarbij meer dan 17.000 hectare werd verwoest.
13: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
14: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
15: En nu het economisch nieuws. Fraude Helpdesk ziet een forse stijging van phishing rond online boekingsplatformen, vooral Booking.com. In de eerste helft van dit jaar kwamen er 1072 meldingen binnen, bijna 10 keer zoveel als een jaar eerder. Mensen krijgen WhatsApp-berichten die lijken te komen van hun hotel, maar eigenlijk van fraudeurs zijn. Ze worden gevraagd hun reservering te bevestigen of extra te betalen via een link. Fraude Helpdesk ontving in totaal 15.106 phishingmeldingen, met een totale schade van €491.793.
16: Een bitcoin is weer minder dan $80.000 waard. De groei van de werkgelegenheid in de Verenigde Staten was in augustus veel sterker dan verwacht. Daardoor wordt een renteverhoging door de Federal Reserve later deze maand waarschijnlijker. Hogere leenkosten beperken de ruimte om te investeren en te speculeren, waardoor risicovolle beleggingen zoals Bitcoin minder aantrekkelijk worden. Ook de goudprijs is gedaald tot onder de $45.000 per troy ounce.
17: Vier Duitse deelstaten langs de Rijn vragen de federale regering om meer geld voor het onderhoud van waterwegen. Hessen, Rijnland-Palts, Baden-Württemberg en Noord-Rijn-Westfalen zeggen dat er minstens 2,5 miljard euro per jaar nodig is. Deze zomer kampte de binnenvaart met grote problemen door lage waterstanden in de Rijn. Noord-Rijn-Westfalen wil dat Duitsland werkt aan een binnenvaartvloot die ook bij extreem laag water betrouwbaar kan varen. De verkeersminister van Baden-Württemberg noemt het versterken van de havens een nationale taak.
18: Tanken is zaterdag opnieuw duurder geworden door het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten. De adviesprijs voor een liter €0,95 steeg zaterdagochtend met bijna 1 cent naar €2,71. Experts sluiten niet uit dat de prijs op de snelweg de €3 aantikt. De dieselprijs bleef stabiel op €2,68 per liter. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, verwacht dat de olieprijzen flink dalen zodra de oorlog voorbij is.
19: Elon Musk's AI-bedrijf xAI is er niet in geslaagd een verbod op door kunstmatige intelligentie gegenereerde neppe naaktbeelden te laten schrappen. Een federale rechter weigerde vrijdag om de wet in de staat Minnesota op voorhand te blokkeren. Het is het eerste verbod in zijn soort in de Verenigde Staten. xAI voert aan dat de maatregel de vrijheid van meningsuiting beperkt. Maar Minnesota stelt dat de wet specifiek is opgesteld om de verspreiding van ongevraagde seksuele beelden, gemaakt met AI, aan banden te leggen. Het Europees Parlement stemde eerder dit jaar in met een verbod op apps die AI gebruiken om naaktbeelden te maken zonder de toestemming van de afgebeelde persoon.
20: De maker van het computerspel Tetris heeft kritiek op een nieuwe game van het Witte Huis die het klassieke blokstapelspel nabootst. In het spel Build the Wall moeten spelers een muur bouwen om te voorkomen dat migranten de Amerikaanse grens oversteken. De Tetris Company laat op X weten dat het bedrijf niet betrokken was bij de ontwikkeling en dat inbreuk op auteursrecht uiterst serieus wordt genomen. Het bedrijf distantieert zich van Trumps politieke boodschappen en zegt te geloven in verbinding en mensen samenbrengen, niet in het scheiden van mensen. Of het bedrijf juridische stappen neemt, is niet bekend.
21: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
22: Tot slot het sportnieuws. PSV begint vanavond om 8 uur met Lucharel Geertruida in de basis tegen Ajax. De verdediger, gehuurd van RB Leipzig, maakt zijn eerste basisoptreden voor de kampioen uit Eindhoven en krijgt de voorkeur boven Ryan Flamingo. Trainer Peter Bos kiest verder voor Mate Kovar op doel, Serginho Dest, Geertruida, Armando Obispo en Mauro Junior in de verdediging. Op het middenveld staan Guus Til, Kodai Sano en Noah Fernandes, terwijl Ricardo Pepi, Ruben van Bommel en Ivan Perisic de aanval vormen. PSV won de laatste 5 duels met Ajax niet.
23: Feyenoord-aanvoerder Luciano Valente is trots op zijn ploeg na de zege van 3-1 bij NEC. De middenvelder wijst op de onrust rond Anis Hajmoussa, die om disciplinaire redenen buiten de selectie bleef vanwege interesse van de Saoedische club Al-Ittihad. Alle doelpunten vielen na rust, waaronder de 3-1 van de 17-jarige invaller Jeraino Schaken. Valente noemt Schaken een fenomeen en prijst zijn volwassen spel na zijn treffer. Feyenoord staat door de overwinning voorlopig tweede in de eredivisie met 11 punten uit 5 wedstrijden. De 15e etappe van de Ronde van Spanje wordt zondag met bijna 80 kilometer ingekort vanwege extreme hitte. De organisatie nam de beslissing mede op aandringen van de renners. In de regio Andalusië worden temperaturen van tegen de 40 graden verwacht. De start wordt uitgesteld naar 3 uur 's middags. Door de aanpassing valt een van de drie hellingen van derde categorie weg, maar het heuvelachtige karakter blijft behouden. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst is tevreden over de manier waarop zijn ploeg de uitwedstrijd tegen NEC controleerde. De Rotterdammers wonnen met 3-1 in de Goffert en boekten hun derde uitzegde op rij dit seizoen. Van Bronckhorst vond vooral de eerste helft goed, al waren de laatste passes in de 16 niet scherp genoeg. Middenvelder Givaj Zegiel maakte zijn vierde competitietreffer van dit seizoen. Van Bronckhorst prijst vooral zijn loopvermogen. Shakhtar Donetsk heeft de laatste competitiewedstrijd voor het duel met PSV in de Champions League gewonnen. Het team van trainer Arda Turan versloeg Karpaty Lviv met 1-2. De Brazilianen Luca Meireles en Alisson maakten de doelpunten. Shakhtar staat na 5 wedstrijden tweede in de Oekraïnse competitie met 12 punten. Donderdag om 6:15 spelen PSV en Shakhtar tegen elkaar in het Philipsstadion. Anastasia Potapova heeft in de derde ronde van de US Open gewonnen van Anastasia Anisimova. De Russische tennisster won in 2 sets, 6-2, 7-5. Anisimova verloor vorig jaar in New York de finale. Potapova is in New York als 24ste geplaatst, Anisimova als 10e. Na 2 eerdere nederlagen won Potapova nu wel van de Amerikaanse. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het breed op, al kan er in het noorden nog een lichte bui vallen. De wind is zwak tot matig uit het westen, maar aan de noordoostkust waait het vrij krachtig. Vannacht wordt het overal droog en koelt het af naar 6 tot 15 graden. Morgen begint zonnig en droog, met zwakke tot matige wind uit het zuiden. In de middag blijft het grotendeels zonnig met af en toe wat bewolking. Het wordt 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Morgenavond trekt vanuit het westen meer bewolking binnen, maar blijft het op de meeste plaatsen droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
24: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een jong kind uit Leeuwarden is zaterdagavond overleden na een ongeluk met een voertuig aan de Carolineburg in het noordoosten van de stad. Het ongeluk gebeurde rond 6:30. Hulpverleners probeerden het kind nog te redden, maar dat mocht niet baten. Het kind overleed ter plaatse aan de verwondingen. Wat voor voertuig bij het ongeluk betrokken was, is niet bekend. In Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een voertuig. Het ongeval gebeurde rond 5:30 's middags aan de Carolineburg. De politie heeft hulpverlening opgestart en doet onderzoek naar de toedracht. Twee vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud zijn terecht in Zwijndrecht. De politie zette een helikopter in om naar de kinderen te zoeken. Iets voor 5:00 's middags ging er een burgernetmelding uit. De meisjes zijn in goede gezondheid aangetroffen. In Stijn is zaterdagmiddag een persoon gewond geraakt bij een schietincident in een woning aan de Katoevolkenstraat. De politie kreeg om 15:35 de melding en trof bij het huis twee mannen aan. Eén van hen was gewond. Een 56-jarige man uit Duitsland is aangehouden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. In Zwijndrecht zoekt de politie met een helikopter naar twee vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud. De kinderen werden iets voor 5:00 vanmiddag als vermist opgegeven in de omgeving van de Bonairestraat. De politie heeft een burgernetmelding uitgestuurd en roept mensen met informatie op zich te melden. De politie bevestigt dat de aangehouden vrouw in het onderzoek naar de dood van een 12-jarige jongen in Eerbeek de moeder van het slachtoffer is. De jongen werd vrijdagochtend gevonden in een huis aan de Leehaarstraat. De politie gaat ervan uit dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. Een rechercheteam doet onderzoek naar wat er precies in de woning is gebeurd. Burgemeester Jan-Nathan Roosendaal van de gemeente Brummen zegt dat het overlijden hem diep raakt en dat zijn gedachten uitgaan naar de naasten van de jongen.
4: Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. De Duitse politie zoekt een 48-jarige man die wordt verdacht van sabotageacties tegen het stroomnet. Er is een signalement met twee foto's verspreid en de politie roept het publiek op om informatie te delen. Eerder zaterdag ontdekte de politie 12 zelfgemaakte explosieven op twee plekken in de Duitse deelstaat Sachsen. De sabotageacties vonden plaats in Noord-Rijn-Westfalen, Brandenburg en Sachsen. Drie deelstaten waar nog bruinkool wordt gewonnen voor elektriciteitsopwekking. Bij een doorzoeking van de woning van de verdachte in Noord-Rijn-Westfalen zijn ook springstoffen gevonden. Een Griekse straaljager is zaterdag neergestort tijdens een vliegshow bij Athene. De twee bemanningsleden kwamen om het leven. Het gevechtsvliegtuig, een F-4 Phantom, verloor kort na het opstijgen hoogte en stortte neer. Daarbij volgde een explosie en brak brand uit die oversloeg naar een nabijgelegen bos. 11 blusvliegtuigen en helikopters werden ingezet om de vlammen onder controle te krijgen. De crash gebeurde ongeveer 2 kilometer van luchtbasis Tanagra, waar duizenden toeschouwers waren voor het jaarlijkse evenement Athens Flying Week. Op de grond vielen geen slachtoffers.
8: Bij een brand in een feestzaal in de Democratische Republiek Congo zijn zeker 22 mensen omgekomen. De brand brak vrijdagavond uit tijdens een bruiloft in Lingwala, een gemeente ten noorden van de hoofdstad Kinshasa. Het feest vond plaats in een gebouw op het terrein van de Protestantse Universiteit van Congo. De oorzaak van de brand is nog niet vastgesteld. Onderzoek moet uitwijzen of er een probleem was met de elektrische installatie of de decoratie.
9: Duizenden mensen hebben in de Duitse stad Magdeburg meegedaan aan een Mars voor Democratie. De actie komt een dag voor de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt, waar de uiterst rechtse Alternatieve für Deutschland er in de peilingen zeer goed voor staat. De partij maakt serieuze kans om voor het eerst in een deelstaat te winnen en mogelijk de eerste radicaal rechtse regering sinds de Tweede Wereldoorlog te vormen. Betogers hadden onder meer regenboogvlaggen en protestborden bij zich, met teksten zoals meer liefde, minder haat en een beter leven zonder nazi's. Peilingen laten al maanden zien dat de AfD 40% of meer van de stemmen krijgt.
25: De Amerikaanse krijgsmacht heeft 3 Iraanse olietankers vernietigd als reactie op een Iraanse aanval. De schepen maakten volgens het Amerikaanse operationeel commando CENTCOM deel uit van een netwerk dat miljarden euro's oplevert voor de Iraanse revolutionaire garde en regionale partners. De tankers werden zaterdag aangevallen nadat de garde ballistische raketten had afgevuurd op 2 Amerikaanse marineschepen in de regio. Bij de Iraanse aanvallen raakte niemand gewond en ontstond geen schade. Admiraal Brad Cooper zegt dat de Verenigde Staten niet zullen aarzelen om Amerikaanse troepen te verdedigen en, indien nodig, de Iraanse olievloot zullen treffen.
26: Een grote natuurbrand in het Zuid-Franse departement Aude heeft tot nu toe 225 hectare verwoest, wat overeenkomt met ongeveer 450 voetbalvelden. De situatie in de gemeente Puy-Laurent is nog kritiek door het voorspelde weer. Heet, droog en met veel wind. Zo'n 350 brandweerlieden met 100 voertuigen, een blusvliegtuig en een helikopter bestrijden de brand die vrijdagmiddag uitbrak. Uit voorzorg werden 32 inwoners van het gehucht Lavagnac geëvacueerd, maar zij konden later weer terug naar huis.
25: Begin augustus braken meer naar het noordoosten in hetzelfde departement bosbranden uit die de ergste in heel Frankrijk in bijna 80 jaar waren, waarbij meer dan 17.000 hectare werd verwoest.
0: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
10: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
11: En nu het economisch nieuws. Fraude Helpdesk ziet een forse stijging van phishing rond online boekingsplatformen. Vooral Booking.com. In de eerste helft van dit jaar kwamen er 1072 meldingen binnen. Bijna 10 keer zoveel als een jaar eerder. Mensen krijgen WhatsApp-berichten die lijken te komen van een hotel, maar eigenlijk van fraudeurs zijn. Ze worden gevraagd hun reservering te bevestigen of extra te betalen via een link. Fraude Helpdesk ontving in totaal 15.106 phishingmeldingen, met een totale schade van €491.793.
12: Een bitcoin is weer minder dan $80.000 waard. De groei van de werkgelegenheid in de Verenigde Staten was in augustus veel sterker dan verwacht. Daardoor wordt een renteverhoging door de Federal Reserve later deze maand waarschijnlijker. Hogere leenkosten beperken de ruimte om te investeren en te speculeren, waardoor risicovolle beleggingen zoals bitcoin minder aantrekkelijk worden. Ook de goudprijs is gedaald tot onder de $45.000 per troy ounce.
13: Vier Duitse deelstaten langs de Rijn vragen de federale regering om meer geld voor het onderhoud van waterwegen. Hessen, Rijnland-Palts, Baden-Württemberg en Noord-Rijn-Westfalen zeggen dat er minstens €2,5 miljard per jaar nodig is. Deze zomer kampte de binnenvaart met grote problemen door lage waterstanden in de Rijn. Noord-Rijn-Westfalen wil dat Duitsland werkt aan een binnenvaartvloot die ook bij extreem laag water betrouwbaar kan varen. De verkeersminister van Baden-Württemberg noemt het versterken van de havens een nationale taak.
14: Tanken is zaterdag opnieuw duurder geworden door het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten. De adviesprijs voor een liter €0,95 steeg zaterdagochtend met bijna 1 cent naar €2,71. Experts sluiten niet uit dat de prijs op de snelweg de €3 aantikt. De dieselprijs bleef stabiel op €2,68 per liter. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, verwacht dat de olieprijzen flink dalen zodra de oorlog voorbij is.
15: Elon Musk's AI-bedrijf xAI is er niet in geslaagd een verbod op door kunstmatige intelligentie gegenereerde neppe naaktbeelden te laten schrappen. Een federale rechter weigerde vrijdag om de wet in de staat Minnesota op voorhand te blokkeren. Het is het eerste verbod in zijn soort in de Verenigde Staten. xAI voert aan dat de maatregel de vrijheid van meningsuiting beperkt. Maar Minnesota stelt dat de wet specifiek is opgesteld om de verspreiding van ongevraagde seksuele beelden, gemaakt met AI, aan banden te leggen. Het Europees Parlement stemde eerder dit jaar in met een verbod op apps die AI gebruiken om naaktbeelden te maken zonder de toestemming van de afgebeelde persoon.
27: De maker van het computerspel Tetris heeft kritiek op een nieuwe game van het Witte Huis die het klassieke blokstapelspel nabootst. In het spel Build the Wall moeten spelers een muur bouwen om te voorkomen dat migranten de Amerikaanse grens oversteken. De Tetris Company laat op X weten dat het bedrijf niet betrokken was bij de ontwikkeling en dat inbreuk op auteursrecht uiterst serieus wordt genomen. Het bedrijf distantieert zich van Trumps politieke boodschappen en zegt te geloven in verbinding en mensen samenbrengen, niet in het scheiden van mensen. Of het bedrijf juridische stappen neemt, is niet bekend.
28: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
29: Tot slot het sportnieuws. PSV begint vanavond om 8 uur met Lucharel Geertruida in de basis tegen Ajax. De verdediger, gehuurd van RB Leipzig, maakt zijn eerste basisoptreden voor de kampioen uit Eindhoven en krijgt de voorkeur boven Ryan Flamingo. Trainer Peter Bos kiest verder voor Matej Kovar op doel, Serginho Dest, Geert Ruida, Armando Obispo en Mauro Junior in de verdediging. Op het middenveld staan Guus Til, Kodai Sano en Noah Fernandes, terwijl Ricardo Pepi, Ruben van Bommel en Ivan Perisic de aanval vormen. PSV won de laatste vijf duels met Ajax niet.

0: etappe van de Ronde van Spanje wordt zondag met bijna 80 kilometer ingekort vanwege extreme hitte. De organisatie nam de beslissing mede op aandringen van de renners. In de regio Andalusië worden temperaturen van tegen de 40 graden verwacht. De start wordt uitgesteld naar 3 uur 's middags. Door de aanpassing valt een van de 3 hellingen van derde categorie weg, maar het heuvelachtige karakter blijft behouden. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst is tevreden over de manier waarop zijn ploeg de uitwedstrijd tegen NEC controleerde. De Rotterdammers wonnen met 3-1 in de Goffert en boekten hun derde uitzegde op rij dit seizoen. Van Bronckhorst vond vooral de eerste helft goed, al waren de laatste passes in de 16 niet scherp genoeg. Middenvelder Givaj Zegiel maakte zijn 4e competitietreffer van dit seizoen. Van Bronckhorst prijst vooral zijn loopvermogen. Shakhtar Donetsk heeft de laatste competitiewedstrijd voor het duel met PSV in de Champions League gewonnen. Het team van trainer Arda Turan versloeg Karpaty Lviv met 1-2. De Brazilianen Luca Meireles en Alisson maakten de doelpunten. Shakhtar staat na 5 wedstrijden 2e in de Oekraïnse competitie met 12 punten. Donderdag om 6:15 spelen PSV en Shakhtar tegen elkaar in het Philipsstadion. Anastasia Potapova heeft in de 3e ronde van de US Open gewonnen van Anastasia Anisimova. De Russische tennisster won in 2 sets, 6-2, 7-5. Anisimova verloor vorig jaar in New York de finale. Potapova is in New York als 24e geplaatst, Anisimova als 10e. Na 2 eerdere nederlagen won Potapova nu wel van de Amerikaanse. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond wordt het rustig weer met brede opklaringen. In het noorden kan er eerst nog een lichte bui vallen. De wind is zwak tot matig uit het westen. Alleen langs de noordoostkust waait het vrij krachtig. Vannacht blijft het overal droog en koelt het af naar 6 graden landinwaarts tot 15 graden aan zee. Morgen begint zonnig en droog. In de middag blijft het mooi weer met veel zon en wordt het 21 tot 24 graden. Morgenavond neemt de bewolking vanuit het westen toe. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws.
6: In de omgeving van Overasselt gaat de politie de komende dagen verder zoeken naar wapens. De afgelopen dagen zijn al meerdere keren wapens gevonden, waaronder een tas met wapens in Wijchen. Het is nog niet duidelijk of die wapens zijn gebruikt bij het geweld eerder deze week. In de nacht van maandag op dinsdag werd een beveiliger van 51 uit Wijchen doodgeschoten bij het huis van crimineel Jan G. 32 van de 34 aangehouden verdachten zitten vast in beperkingen. Een jong kind uit Leeuwarden is zaterdag overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde rond 6:30 aan de Carolineburg in het noordoosten van de stad. Het kind werd nog ter plaatse geholpen, maar overleed aan de verwondingen. De politie doet onderzoek naar hoe het kind in botsing kon komen met de veegwagen. In Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een voertuig. Het ongeval gebeurde rond 5:30 's middags aan de Carolineburg. De politie heeft hulpverlening opgestart en doet onderzoek naar de toedracht. Twee vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud zijn terecht in Zwijndrecht. De politie zette een helikopter in om naar de kinderen te zoeken. Iets voor 5:00 's middags ging er een burgernetmelding uit. De meisjes zijn in goede gezondheid aangetroffen. In Stijn is zaterdagmiddag een persoon gewond geraakt bij een schietincident in een woning aan de Katoevolkenstraat. De politie kreeg om 15:35 uur de melding en trof bij het huis.

0: juist twee mannen aan. Een van hen was gewond. Een 56-jarige man uit Duitsland is aangehouden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. In Zwijndrecht zoekt de politie met een helikopter naar twee vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud. De kinderen werden iets voor 5 uur vanmiddag als vermist opgegeven in de omgeving van de Bonairestraat. De politie heeft een burgernetmelding uitgestuurd en roept mensen met informatie op zich te melden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Russische president Poetin heeft de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner ontvangen in Moskou. Witkoff bracht de beste wensen van president Trump over en bedankte Poetin voor het staakt het vuren tijdens het bezoek van de delegatie. Poetin zei dat contacten tussen Moskou en Washington altijd nuttig zijn geweest en dat Rusland alles zal doen om de veiligheid van de bemiddelaars te waarborgen. Witkoff en Kushner spelen een belangrijke rol in de Amerikaanse pogingen om de oorlog tussen Oekraïne en Rusland te beëindigen. Ze gaan dit weekend voor het eerst naar Oekraïne, waar president Zelensky hen zondag verwacht in Kiev. De Duitse politie zoekt een 48-jarige man die wordt verdacht van sabotageacties tegen het stroomnet. Er is een signalement met 2 foto's verspreid en de politie roept het publiek op om informatie te delen. Eerder zaterdag ontdekte de politie 12 zelfgemaakte explosieven op 2 plekken in de Duitse deelstaat Sachsen. De sabotageacties vonden plaats in Noord-Rijn-Westfalen, Brandenburg en Sachsen. 3 deelstaten waar nog bruinkool wordt gewonnen voor elektriciteitsopwekking. Bij een doorzoeking van de woning van de verdachte in Noord-Rijn-Westfalen zijn ook springstoffen gevonden. Een Griekse straaljager is zaterdag neergestort tijdens een vliegshow bij Athene. De 2 bemanningsleden kwamen om het leven. Het gevechtsvliegtuig, een F-4 Phantom, verloor kort na het opstijgen hoogte en stortte neer. Daarbij volgde een explosie en brak brand uit die oversloeg naar een nabijgelegen bos. 11 blusvliegtuigen en helikopters werden ingezet om de vlammen onder controle te krijgen. De crash gebeurde ongeveer 2 kilometer van luchtbasis Tanagra, waar 1000 toeschouwers waren voor het jaarlijkse evenement Athens Flying Week. Op de grond vielen geen slachtoffers. Bij een brand in een feestzaal in de Democratische Republiek Congo zijn zeker 22 mensen omgekomen. De brand brak vrijdagavond uit tijdens een bruiloft in Lingwala, een gemeente ten noorden van de hoofdstad Kinshasa. Het feest vond plaats in een gebouw op het terrein van de Protestantse Universiteit van Congo. De oorzaak van de brand is nog niet vastgesteld. Onderzoek moet uitwijzen of er een probleem was met de elektrische installatie of de decoratie. Duizenden mensen hebben in de Duitse stad Magdeburg meegedaan aan een mars voor democratie. De actie komt een dag voor de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt, waar de uiterst rechtse Alternatieve für Deutschland er in de peilingen zeer goed voor staat. De partij maakt serieuze kans om voor het eerst in een deelstaat te winnen en mogelijk de eerste radicaal rechtse regering sinds de Tweede Wereldoorlog te vormen. Betogers hadden onder meer regenboogvlaggen en protestborden bij zich, met teksten zoals meer liefde, minder haat en een beter leven zonder nazi's. Peilingen laten al maanden zien dat de AfD 40% of meer van de stemmen krijgt.
3: De Amerikaanse krijgsmacht heeft 3 Iraanse olietankers vernietigd als reactie op een Iraanse aanval. De schepen maakten volgens het Amerikaanse operationeel commando CENTCOM deel uit van een netwerk dat miljarden euro's oplevert voor de Iraanse revolutionaire garde en regionale partners. De tankers werden zaterdag aangevallen nadat de garde ballistische raketten had afgevuurd op 2 Amerikaanse marineschepen in de regio. Bij de Iraanse aanvallen raakte niemand gewond en ontstond geen schade.
0: Admiraal Brad Cooper zegt dat de Verenigde Staten niet zullen aarzelen om Amerikaanse troepen te verdedigen en, indien nodig, de Iraanse olievloot zullen treffen.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. Fraude Helpdesk ziet een forse stijging van phishing rond online boekingsplatformen. Vooral Booking.com. In de eerste helft van dit jaar kwamen er 1072 meldingen binnen. Bijna 10 keer zoveel als een jaar eerder. Mensen krijgen WhatsApp-berichten die lijken te komen van hun hotel, maar eigenlijk van fraudeurs zijn. Ze worden gevraagd hun reservering te bevestigen of extra te betalen via een link. Fraude Helpdesk ontving in totaal 15.106 phishingmeldingen, met een totale schade van €491.793.
4: Een bitcoin is weer minder dan $80.000 waard.
2: De groei van de werkgelegenheid in de Verenigde Staten was in augustus veel sterker dan verwacht. Daardoor wordt een renteverhoging door de Federal Reserve later deze maand waarschijnlijker. Hogere leenkosten beperken de ruimte om te investeren en te speculeren, waardoor risicovolle beleggingen zoals bitcoin minder aantrekkelijk worden. Ook de goudprijs is gedaald tot onder de $45.000 per troy ounce.
4: Vier Duitse deelstaten langs de Rijn vragen de federale regering om meer geld voor het onderhoud van waterwegen. Hessen, Rijnland-Palts, Baden-Württemberg en Noord-Rijn-Westfalen zeggen dat er minstens €2,5 miljard per jaar nodig is. Deze zomer kampte de binnenvaart met grote problemen door lage waterstanden in de Rijn. Noord-Rijn-Westfalen wil dat Duitsland werkt aan een binnenvaartvloot die ook bij extreem laag water betrouwbaar kan varen. De verkeersminister van Baden-Württemberg noemt het versterken van de havens een nationale taak.
5: Tanken is zaterdag opnieuw duurder geworden door het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten. De adviesprijs voor een liter €0,95 steeg zaterdagochtend met bijna 1 cent naar €2,71. Experts sluiten niet uit dat de prijs op de snelweg de €3 aantikt. De dieselprijs bleef stabiel op €2,68 per liter. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, verwacht dat de olieprijzen flink dalen zodra de oorlog voorbij is.
6: Elon Musk's AI-bedrijf xAI is er niet in geslaagd een verbod op door kunstmatige intelligentie gegenereerde neppe naaktbeelden te laten schrappen. Een federale rechter weigerde vrijdag om de wet in de staat Minnesota op voorhand te blokkeren. Het is het eerste verbod in zijn soort in de Verenigde Staten. xAI voert aan dat de maatregel de vrijheid van meningsuiting beperkt. Maar Minnesota stelt dat de wet specifiek is opgesteld om de verspreiding van ongevraagde seksuele beelden, gemaakt met AI, aan banden te leggen. Het Europees Parlement stemde eerder dit jaar in met een verbod op apps die AI gebruiken om naaktbeelden te maken zonder de toestemming van de afgebeelde persoon.
4: De maker van het computerspel Tetris heeft kritiek op een nieuwe game van het Witte Huis die het klassieke blokstapelspel nabootst. In het spel Build the Wall moeten spelers een muur bouwen om te voorkomen dat migranten de Amerikaanse grens oversteken. De Tetris Company laat op X weten dat het bedrijf niet betrokken was bij de ontwikkeling en dat inbreuk op auteursrecht uiterst serieus wordt genomen. Het bedrijf distantieert zich van Trumps politieke boodschappen en zegt te geloven in verbinding en mensen samenbrengen, niet in het scheiden van mensen. Of het bedrijf juridische stappen neemt, is niet bekend.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Anastasia Potapova heeft in de derde ronde van de US Open gewonnen van Anastasia Anisimova. De Russische tennisster won in 2 sets, 6-2, 7-5. Anisimova verloor vorig jaar in New York de finale. Potapova is in New York als 24ste geplaatst, Anisimova als 10e.
7: Na twee eerdere nederlagen won Potapova nu wel van de Amerikaanse. Internationaal heeft het eerste puntenverlies van dit seizoen in de Italiaanse competitie ternauwernood voorkomen. De regerend landskampioen won in eigen stadion het 3-2 van Napoli, dat een voorsprong van 2 doelpunten uit handen gaf. Napoli kwam in de tweede helft op voorsprong via Matteo Politano en Rasmus Højlund. Lautaro Martinez bracht Inter terug in de wedstrijd, waarna Marcus Thuram gelijk maakte en Martinez in blessuretijd de winnende treffer maakte. Inter is met 9 punten uit 3 duels koploper. Napoli blijft steken op 3 punten. De competitiewedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles is hervat nadat het duel was stilgelegd. Scheidsrechter Martin van den Kerkhof staakte de wedstrijd in de 60ste minuut bij een stand van 0-3, nadat er vanuit het vak met fanatieke aanhang van FC Utrecht vuurwerk op het veld werd gegooid. De arbiter waarschuwde dat de wedstrijd definitief wordt gestaakt als het opnieuw gebeurt. De competitiewedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles is na een uur spelen stilgelegd nadat een vuurwerk op het veld werd gegooid. FC Utrecht stond op dat moment met 3-0 achter in de galgenwaard. Het vuurwerk kwam vanuit het vak met de fanatieke aanhang van de thuisclub. Het is de tweede keer dit seizoen dat een eredivisiewedstrijd wordt gestaakt om vuurwerk. FC Utrecht is onder de nieuwe trainer Anthony Correa slecht aan het seizoen begonnen, met 3 nederlagen en een gelijkspel. De Nederlandse volleyballers hebben in aanloop naar het Europees kampioenschap opnieuw ruim van Duitsland verloren. In Potsdam ging het team van bondscoach Joel Banks met 3-0 onderuit. Vrijdag verloor Oranje de eerste ontmoeting ook zonder een set te winnen. Het EK begint volgende week en wordt gehouden in Bulgarije, Finland, Italië en Roemenië. Nederland speelt vrijdag in Tampere de eerste wedstrijd tegen België. Supporters van Ajax hebben vlak voor de thuiswedstrijd tegen PSV afscheid genomen van Mika Gods. De 21-jarige linksbuiten vertrok ruim 2 weken geleden naar Paris Saint-Germain. Ajax nam de Belgische buitenspeler 3 jaar geleden voor 1 miljoen euro over van KRC Genk. Hij was vorig seizoen met 17 doelpunten en 13 assists de belangrijkste speler van Ajax in de eredivisie. PSG betaalt maximaal 55 miljoen euro voor hem. Dit was het laatste sportnieuws.
8: Je luistert naar Talk Radio.
9: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
10: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het breed op. In het noorden kan er eerst nog een lichte bui vallen. De wind is zwak tot matig uit het westen, maar aan de noordoostkust waait het vrij krachtig uit het noordwesten. Vannacht blijft het overal droog met weinig wind. Het koelt af naar zo'n 15 graden aan zee en plaatselijk 6 graden landinwaarts. Morgen krijgen we flinke perioden met zon en blijft het droog. Middagtemperaturen lopen op naar 21 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden. De wind blijft zwak tot matig uit het zuiden. Morgenavond neemt de bewolking van het westen toe.
11: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
12: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. In de omgeving van Overasselt gaat de politie de komende dagen verder zoeken naar wapens. De afgelopen dagen zijn al meerdere keren wapens gevonden, waaronder een tas met wapens in Wijchen. Het is nog niet duidelijk of die wapens zijn gebruikt bij het geweld eerder deze week. In de nacht van maandag op dinsdag werd een beveiliger van 51 uit Wijchen doodgeschoten bij het huis van crimineel Jan G. 32 van de 34 aangehouden verdachten zitten vast in beperkingen. Een jong kind uit Leeuwarden is zaterdag overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde rond 6:30 aan de Carolineburg in het noordoosten van de stad. Het kind werd nog ter plaatse geholpen, maar overleed aan de verwondingen. De politie doet onderzoek naar hoe het kind in botsing kon komen met de veegwagen. In Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een voertuig. Het ongeval gebeurde rond 5:30 's middags aan de Carolineburg. De politie heeft hulpverlening opgestart en doet onderzoek naar de toedracht. Twee vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud zijn terecht in Zwijndrecht. De politie zette een helikopter in om naar de kinderen te zoeken. Iets voor 5:00 's middags ging er een burgernetmelding uit. De meisjes zijn in goede gezondheid aangetroffen. In Stijn is zaterdagmiddag een persoon gewond geraakt bij een schietincident in een woning aan de Katoevolkenstraat. De politie kreeg om 15:35 de melding en trof bij het huis twee mannen aan. Eén van hen was gewond. Een 56-jarige man uit Duitsland is aangehouden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. In Zwijndrecht zoekt de politie met een helikopter naar twee vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud. De kinderen werden iets voor 5:00 vanmiddag als vermist opgegeven in de omgeving van de Bonairestraat. De politie heeft een burgernetmelding uitgestuurd en roept mensen met informatie op zich te melden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Russische president Poetin heeft de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner ontvangen in Moskou. Witkoff bracht de beste wensen van president Trump over en bedankte Poetin voor het staakt het vuren tijdens het bezoek van de delegatie. Poetin zei dat contacten tussen Moskou en Washington altijd nuttig zijn geweest en dat Rusland alles zal doen om de veiligheid van de bemiddelaars te waarborgen. Witkoff en Kushner spelen een belangrijke rol in de Amerikaanse pogingen om de oorlog tussen Oekraïne en Rusland te beëindigen. Ze gaan dit weekend voor het eerst naar Oekraïne, waar president Zelensky hen zondag verwacht in Kiev. De Duitse politie zoekt een 48-jarige man die wordt verdacht van sabotageacties tegen het stroomnet. Er is een signalement met twee foto's verspreid en de politie roept het publiek op om informatie te delen. Eerder zaterdag ontdekte de politie 12 zelfgemaakte explosieven op twee plekken in de Duitse deelstaat Sachsen. De sabotageacties vonden plaats in Noord-Rijn-Westfalen, Brandenburg en Sachsen. Drie deelstaten waar nog bruinkool wordt gewonnen voor elektriciteitsopwekking. Bij een doorzoeking van de woning van de verdachte in Noord-Rijn-Westfalen zijn ook springstoffen gevonden. Een Griekse straaljager is zaterdag neergestort tijdens een vliegshow bij Athene. De twee bemanningsleden kwamen om het leven. Het gevechtsvliegtuig, een F-4 Phantom, verloor kort na het opstijgen hoogte en stortte neer. Daarbij volgde een explosie en brak brand uit die oversloeg naar een nabijgelegen bos. 11 blusvliegtuigen en helikopters werden ingezet om de vlammen onder controle te krijgen. De crash gebeurde ongeveer 2 kilometer van luchtbasis Tanagra, waar duizenden toeschouwers waren voor het jaarlijkse evenement Athens Flying Week. Op de grond vielen geen slachtoffers. Bij een brand in een feestzaal in de Democratische Republiek Congo zijn zeker 22 mensen omgekomen. De brand brak vrijdagavond uit tijdens een bruiloft in Lingwala, een gemeente ten noorden van de hoofdstad Kinshasa. Het feest vond plaats in een gebouw op het terrein van de Protestantse Universiteit van Congo. De oorzaak van de brand is nog niet vastgesteld. Onderzoek moet uitwijzen of er een probleem was met de elektrische installatie of de decoratie. Duizenden mensen hebben in de Duitse stad Magdeburg meegedaan aan een mars voor democratie. De actie komt een dag voor de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt, waar de uiterst rechtse Alternatieve für Deutschland er in de peilingen zeer goed voor staat. De partij maakt serieuze kans om voor het eerst in een deelstaat te winnen
3: en mogelijk de eerste radicaal-rechtse regering sinds de Tweede Wereldoorlog te vormen. Betogers hadden onder meer regenboogvlaggen en protestborden bij zich, met teksten zoals meer liefde, minder haat en een beter leven zonder nazi's. Peilingen laten al maanden zien dat de AfD 40% of meer van de stemmen krijgt. De Amerikaanse krijgsmacht heeft 3 Iraanse olietankers vernietigd als reactie op een Iraanse aanval. De schepen maakten volgens het Amerikaanse operationeel commando CENTCOM deel uit van een netwerk dat miljarden euro's oplevert voor de Iraanse revolutionaire garde en regionale partners. De tankers werden zaterdag aangevallen nadat de garde ballistische raketten had afgevuurd op 2 Amerikaanse marineschepen in de regio. Bij de Iraanse aanvallen raakte niemand gewond en ontstond geen schade. Admiraal Brad Cooper zegt dat de Verenigde Staten niet zullen aarzelen om Amerikaanse troepen te verdedigen en, indien nodig, de Iraanse olievloot zullen treffen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws. Fraude Helpdesk ziet een forse stijging van phishing rond online boekingsplatformen. Vooral Booking.com. In de eerste helft van dit jaar kwamen er 1072 meldingen binnen. Bijna 10 keer zoveel als een jaar eerder. Mensen krijgen WhatsApp-berichten die lijken te komen van een hotel, maar eigenlijk van fraudeurs zijn. Ze worden gevraagd hun reservering te bevestigen of extra te betalen via een link. Fraude Helpdesk ontving in totaal 15.106 phishingmeldingen, met een totale schade van €491.793. Een bitcoin is weer minder dan $80.000 waard. De groei van de werkgelegenheid in de Verenigde Staten was in augustus veel sterker dan verwacht. Daardoor wordt een renteverhoging door de Federal Reserve later deze maand waarschijnlijker. Hogere leenkosten beperken de ruimte om te investeren en te speculeren, waardoor risicovolle beleggingen zoals Bitcoin minder aantrekkelijk worden. Ook de goudprijs is gedaald tot onder de $45.000 per troy ounce. 4 Duitse deelstaten langs de Rijn vragen de federale regering om meer geld voor het onderhoud van waterwegen. Hessen, Rijnland-Palts, Baden-Württemberg en Noord-Rijn-Westfalen zeggen dat er minstens €2,5 miljard per jaar nodig is. Deze zomer kampte de binnenvaart met grote problemen door lage waterstanden in de Rijn. Noord-Rijn-Westfalen wil dat Duitsland werkt aan een binnenvaartvloot die ook bij extreem laag water betrouwbaar kan varen. De verkeersminister van Baden-Württemberg noemt het versterken van de havens een nationale taak. Tanken is zaterdag opnieuw duurder geworden door het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten. De adviesprijs voor een liter €0,95 steeg zaterdagochtend met bijna 1 cent naar €2,71. Experts sluiten niet uit dat de prijs op de snelweg de €3 aantikt. De dieselprijs bleef stabiel op €2,68 per liter. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, verwacht dat de olieprijzen flink dalen zodra de oorlog voorbij is. Elon Musk's AI-bedrijf xAI is er niet in geslaagd een verbod op door kunstmatige intelligentie gegenereerde neppe naaktbeelden te laten schrappen. Een federale rechter weigerde vrijdag om de wet in de staat Minnesota op voorhand te blokkeren. Het is het eerste verbod in zijn soort in de Verenigde Staten. xAI voert aan dat de maatregel de vrijheid van meningsuiting beperkt. Maar Minnesota stelt dat de wet specifiek is opgesteld om de verspreiding van ongevraagde seksuele beelden, gemaakt met AI, aan banden te leggen. Het Europees Parlement stemde eerder dit jaar in met een verbod op apps die AI gebruiken om naaktbeelden te maken zonder de toestemming van de afgebeelde persoon. De maker van het computerspel Tetris heeft kritiek op een nieuwe game van het Witte Huis die het klassieke blokstapelspel nabootst.
13: In het spel Build the Wall moeten spelers een muur bouwen om te voorkomen dat migranten de Amerikaanse grens oversteken. De Tetris Company laat op X weten dat het bedrijf niet betrokken was bij de ontwikkeling en dat inbreuk op auteursrecht uiterst serieus wordt genomen. Het bedrijf distantieert zich van Trumps politieke boodschappen en zegt te geloven in verbinding en mensen samenbrengen, niet in het scheiden van mensen. Of het bedrijf juridische stappen neemt, is niet bekend.
14: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
15: Tot slot het sportnieuws. De competitiewedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles is hervat nadat het duel was stilgelegd. Scheidsrechter Martin van den Kerkhof staakte de wedstrijd in de 60ste minuut bij een stand van 0-3, nadat er vanuit het vak met fanatieke aanhang van FC Utrecht vuurwerk op het veld werd gegooid. De arbiter waarschuwde dat de wedstrijd definitief wordt gestaakt als het opnieuw gebeurt. De competitiewedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles is na een uur spelen stilgelegd nadat een vuurwerk op het veld werd gegooid. FC Utrecht stond op dat moment met 3-0 achter in de galgenwaard. Het vuurwerk kwam vanuit het vak met de fanatieke aanhang van de thuisclub. Het is de tweede keer dit seizoen dat een eredivisiewedstrijd wordt gestaakt om vuurwerk. FC Utrecht is onder de nieuwe trainer Anthony Correa slecht aan het seizoen begonnen, met 3 nederlagen en een gelijkspel. De Nederlandse volleyballers hebben in aanloop naar het Europees kampioenschap opnieuw ruim van Duitsland verloren. In Potsdam ging het team van bondscoach Joel Banks met 3-0 onderuit. Vrijdag verloor Oranje de eerste ontmoeting ook zonder een set te winnen. Het EK begint volgende week en wordt gehouden in Bulgarije, Finland, Italië en Roemenië. Nederland speelt vrijdag in Tampere de eerste wedstrijd tegen België. FC Utrecht tegen Go Ahead Eagles is voor de tweede keer stilgelegd. Het duel lag al stil na een uur spelen bij een stand van 0-3, nadat supporters van FC Utrecht vuurwerk op het veld hadden gegooid. Na de hervatting scoorde FC Utrecht de 1-3. Daarna werden er bekers op het veld gegooid, waarop de wedstrijd opnieuw werd gestaakt. Max Verstappen start zondag in de Grote Prijs van Italië vanaf de 5e plaats in plaats van de 6e. De Nederlander profiteert van een straf voor Oscar Piastri van McLaren. De Australiër hinderde Liam Lawson tijdens de tweede kwalificatiesessie en wordt 3 plaatsen teruggezet. Ook Charles Leclerc en Lewis Hamilton schuiven daardoor een positie op. Bayern München heeft de eerste uitwedstrijd van dit seizoen in de Bundesliga niet kunnen winnen. Het gepromoveerde Schalke 04 hield de regerend landskampioen op 0-0. Jamal Musiala maakte zijn rentree bij Bayern 18 dagen nadat hij onwel was geworden tijdens een wedstrijd in Heidenheim. Schalke-doelman Loris Karius onderscheidde zich en hield zijn elftal op de been. Bayern staat met 4 punten uit 2 wedstrijden voorlopig vierde. Dit was het laatste sportnieuws.
16: Je luistert naar Talk Radio.
17: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
18: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het breed op. In het noorden kan er eerst nog een lichte bui vallen. De wind is zwak tot matig uit het westen, maar aan de noordoostkust waait het vrij krachtig uit het noordwesten. Vannacht blijft het overal droog met weinig wind. Het koelt af naar zo'n 15 graden aan zee en plaatselijk 6 graden landinwaarts. Morgen krijgen we flinke perioden met zon en blijft het droog. Middagtemperaturen lopen op naar 21 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden. De wind blijft zwak tot matig uit het zuiden. Morgenavond neemt de bewolking van het westen toe.
19: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
12: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. In de omgeving van Overasselt gaat de politie de komende dagen verder zoeken naar wapens. De afgelopen dagen zijn al meerdere keren wapens gevonden, waaronder een tas met wapens in wiegen. Het is nog niet duidelijk of die wapens zijn gebruikt bij het geweld eerder deze week. In de nacht van maandag op dinsdag werd een beveiliger van 51 uit Wiegen doodgeschoten bij het huis van crimineel Jan G. 32 van de 34 aangehouden verdachten zitten vast in beperkingen. Een jong kind uit Leeuwarden is zaterdag overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde rond 6:30 aan de Carolineburg in het noordoosten van de stad. Het kind werd nog ter plaatse geholpen, maar overleed aan de verwondingen. De politie doet onderzoek naar hoe het kind in botsing kon komen met de veegwagen. In Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een voertuig. Het ongeval gebeurde rond 5:30 's middags aan de Carolineburg. De politie heeft hulpverlening opgestart en doet onderzoek naar de toedracht. Twee vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud zijn terecht in Zwijndrecht. De politie zette een helikopter in om naar de kinderen te zoeken. Iets voor 5:00 's middags ging er een burgernetmelding uit. De meisjes zijn in goede gezondheid aangetroffen. In Stijn is zaterdagmiddag een persoon gewond geraakt bij een schietincident in een woning aan de Katoevolkenstraat. De politie kreeg om 15:35 de melding en trof bij het huis twee mannen aan. Eén van hen was gewond. Een 56-jarige man uit Duitsland is aangehouden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. In Zwijndrecht zoekt de politie met een helikopter naar twee vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud. De kinderen werden iets voor 5:00 vanmiddag als vermist opgegeven in de omgeving van de Bonairestraat. De politie heeft een burgernetmelding uitgestuurd en roept mensen met informatie op zich te melden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
20: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
21: Nu het buitenlands nieuws. De Russische president Poetin heeft de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner ontvangen in Moskou. Witkoff bracht de beste wensen van president Trump over en bedankte Poetin voor het staakt het vuren tijdens het bezoek van de delegatie. Poetin zei dat contacten tussen Moskou en Washington altijd nuttig zijn geweest en dat Rusland alles zal doen om de veiligheid van de bemiddelaars te waarborgen. Witkoff en Kushner spelen een belangrijke rol in de Amerikaanse pogingen om de oorlog tussen Oekraïne en Rusland te beëindigen. Ze gaan dit weekend voor het eerst naar Oekraïne, waar president Zelensky hen zondag verwacht in Kiev.
22: De Duitse politie zoekt een 48-jarige man die wordt verdacht van sabotageacties tegen het stroomnet. Er is een signalement met twee foto's verspreid en de politie roept het publiek op om informatie te delen. Eerder zaterdag ontdekte de politie 12 zelfgemaakte explosieven op twee plekken in de Duitse deelstaat Sachsen. De sabotageacties vonden plaats in Noord-Rijn-Westfalen, Brandenburg en Sachsen. Drie deelstaten waar nog bruinkool wordt gewonnen voor elektriciteitsopwekking. Bij een doorzoeking van de woning van de verdachte in Noord-Rijn-Westfalen zijn ook springstoffen gevonden. Een Griekse straaljager is zaterdag neergestort tijdens een vliegshow bij Athene. De twee bemanningsleden kwamen om het leven. Het gevechtsvliegtuig, een F-4 Phantom, verloor kort na het opstijgen hoogte en stortte neer. Daarbij volgde een explosie en brak brand uit die oversloeg naar een nabijgelegen bos. 11 blusvliegtuigen en helikopters werden ingezet om de vlammen onder controle te krijgen. De crash gebeurde ongeveer 2 kilometer van luchtbasis Tanagra, waar duizenden toeschouwers waren voor het jaarlijkse evenement Athens Flying Week. Op de grond vielen geen slachtoffers. Bij een brand in een feestzaal in de Democratische Republiek Congo zijn zeker 22 mensen omgekomen.
4: De brand brak vrijdagavond uit tijdens een bruiloft in Lingwala, een gemeente ten noorden van de hoofdstad Kinshasa. Het feest vond plaats in een gebouw op het terrein van de Protestantse Universiteit van Congo. De oorzaak van de brand is nog niet vastgesteld. Onderzoek moet uitwijzen of er een probleem was met de elektrische installatie of de decoratie. Duizenden mensen hebben in de Duitse stad Magdeburg meegedaan aan een mars voor democratie. De actie komt een dag voor de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt, waar de uiterst rechtse Alternatieve für Deutschland er in de peilingen zeer goed voor staat. De partij maakt serieuze kans om voor het eerst in een deelstaat te winnen en mogelijk de eerste radicaal rechtse regering sinds de Tweede Wereldoorlog te vormen. Betogers hadden onder meer regenboogvlaggen en protestborden bij zich, met teksten zoals meer liefde, minder haat en een beter leven zonder nazi's. Peilingen laten al maanden zien dat de AfD 40% of meer van de stemmen krijgt. De Amerikaanse krijgsmacht heeft 3 Iraanse olietankers vernietigd als reactie op een Iraanse aanval. De schepen maakten volgens het Amerikaanse operationeel commando CENTCOM deel uit van een netwerk dat miljarden euro's oplevert voor de Iraanse revolutionaire garde en regionale partners. De tankers werden zaterdag aangevallen nadat de garde ballistische raketten had afgevuurd op 2 Amerikaanse marineschepen in de regio. Bij de Iraanse aanvallen raakte niemand gewond en ontstond geen schade. Admiraal Brad Cooper zegt dat de Verenigde Staten niet zullen aarzelen om Amerikaanse troepen te verdedigen en, indien nodig, de Iraanse olievloot zullen treffen.
5: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
20: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws. Fraude Helpdesk ziet een forse stijging van phishing rond online boekingsplatformen. Vooral Booking.com. In de eerste helft van dit jaar kwamen er 1072 meldingen binnen. Bijna 10 keer zoveel als een jaar eerder. Mensen krijgen WhatsApp-berichten die lijken te komen van hun hotel, maar eigenlijk van fraudeurs zijn. Ze worden gevraagd hun reservering te bevestigen of extra te betalen via een link. Fraude Helpdesk ontving in totaal 15.106 phishingmeldingen, met een totale schade van €491.793. Een bitcoin is weer minder dan $80.000 waard. De groei van de werkgelegenheid in de Verenigde Staten was in augustus veel sterker dan verwacht. Daardoor wordt een renteverhoging door de Federal Reserve later deze maand waarschijnlijker. Hogere leenkosten beperken de ruimte om te investeren en te speculeren, waardoor risicovolle beleggingen zoals bitcoin minder aantrekkelijk worden. Ook de goudprijs is gedaald tot onder de $45.000 per troy ounce.
23: 4 Duitse deelstaten langs de Rijn vragen de federale regering om meer geld voor het onderhoud van waterwegen. Hessen, Rijnland-Palts, Baden-Württemberg en Noord-Rijn-Westfalen zeggen dat er minstens €2,5 miljard per jaar nodig is. Deze zomer kampte de binnenvaart met grote problemen door lage waterstanden in de Rijn. Noord-Rijn-Westfalen wil dat Duitsland werkt aan een binnenvaartvloot die ook bij extreem laag water betrouwbaar kan varen. De verkeersminister van Baden-Württemberg noemt het versterken van de havens een nationale taak.
24: Tanken is zaterdag opnieuw duurder geworden door het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten. De adviesprijs voor een liter €0,95 steeg zaterdagochtend met bijna 1 cent naar €2,71. Experts sluiten niet uit dat de prijs op de snelweg de €3 aantikt. De dieselprijs bleef stabiel op €2,68 per liter. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, verwacht dat de olieprijzen flink dalen zodra de oorlog voorbij is.
25: Elon Musk's AI-bedrijf xAI is er niet in geslaagd een verbod op door kunstmatige intelligentie gegenereerde neppe naaktbeelden te laten schrappen.
2: Een federale rechter weigerde vrijdag om de wet in de staat Minnesota op voorhand te blokkeren. Het is het eerste verbod in zijn soort in de Verenigde Staten. xAI voert aan dat de maatregel de vrijheid van meningsuiting beperkt. Maar Minnesota stelt dat de wet specifiek is opgesteld om de verspreiding van ongevraagde seksuele beelden, gemaakt met AI, aan banden te leggen. Het Europees Parlement stemde eerder dit jaar in met een verbod op apps die AI gebruiken om naaktbeelden te maken zonder de toestemming van de afgebeelde persoon. De maker van het computerspel Tetris heeft kritiek op een nieuwe game van het Witte Huis die het klassieke blokstapelspel nabootst. In het spel Build the Wall moeten spelers een muur bouwen om te voorkomen dat migranten de Amerikaanse grens oversteken. De Tetris Company laat op X weten dat het bedrijf niet betrokken was bij de ontwikkeling en dat inbreuk op auteursrecht uiterst serieus wordt genomen. Het bedrijf distancieert zich van Trumps politieke boodschappen en zegt te geloven in verbinding en mensen samenbrengen, niet in het scheiden van mensen. Of het bedrijf juridische stappen neemt, is niet bekend.
7: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
8: Tot slot het sportnieuws. De competitiewedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles is hervat nadat het duel was stilgelegd. Scheidsrechter Martin van den Kerkhof staakte de wedstrijd in de 60ste minuut bij een stand van 0-3, nadat er vanuit het vak met fanatieke aanhang van FC Utrecht vuurwerk op het veld werd gegooid. De arbiter waarschuwde dat de wedstrijd definitief wordt gestaakt als het opnieuw gebeurt. De competitiewedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles is na een uur spelen stilgelegd nadat een vuurwerk op het veld werd gegooid. FC Utrecht stond op dat moment met 3-0 achter in de galgenwaard. Het vuurwerk kwam vanuit het vak met de fanatieke aanhang van de thuisclub. Het is de tweede keer dit seizoen dat een eredivisiewedstrijd wordt gestaakt om vuurwerk. FC Utrecht is onder de nieuwe trainer Anthony Correa slecht aan het seizoen begonnen, met 3 nederlagen en een gelijkspel. De Nederlandse volleyballers hebben in aanloop naar het Europees kampioenschap opnieuw ruim van Duitsland verloren. In Potsdam ging het team van bondscoach Joel Banks met 3-0 onderuit. Vrijdag verloor Oranje de eerste ontmoeting ook zonder een set te winnen. Het EK begint volgende week en wordt gehouden in Bulgarije, Finland, Italië en Roemenië. Nederland speelt vrijdag in Tampere de eerste wedstrijd tegen België. FC Utrecht tegen Go Ahead Eagles is voor de tweede keer stilgelegd. Het duel lag al stil na een uur spelen bij een stand van 0-3, nadat supporters van FC Utrecht vuurwerk op het veld hadden gegooid. Na de hervatting scoorde FC Utrecht de 1-3. Daarna werden er bekers op het veld gegooid, waarop de wedstrijd opnieuw werd gestaakt. Max Verstappen start zondag in de Grote Prijs van Italië vanaf de 5e plaats in plaats van de 6e. De Nederlander profiteert van een straf voor Oscar Piastri van McLaren. De Australiër hinderde Liam Lawson tijdens de tweede kwalificatiesessie en wordt 3 plaatsen teruggezet. Ook Charles Leclerc en Lewis Hamilton schuiven daardoor een positie op. Bayern München heeft de eerste uitwedstrijd van dit seizoen in de Bundesliga niet kunnen winnen. Het gepromoveerde Schalke 04 hield de regerend landskampioen op 0-0. Jamal Musiala maakte zijn rentree bij Bayern 18 dagen nadat hij onwel was geworden tijdens een wedstrijd in Heidenheim. Schalke-doelman Loris Karius onderscheidde zich en hield zijn elftal op de been. Bayern staat met 4 punten uit 2 wedstrijden voorlopig 4e.
9: Dit was het laatste sportnieuws.
10: Je luistert naar Talk Radio.
11: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
26: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het breed op. In het noorden kan er eerst nog een lichte bui vallen. De wind is zwak tot matig uit westelijke richting, maar aan de noordoostkust waait het vrij krachtig. Vannacht blijft het droog en koelt het af naar zo'n 6 graden landinwaarts tot 15 graden aan zee. Morgenochtend begint zonnig en droog. In de middag blijft het overwegend zonnig met wat bewolking. droog en 21 tot 24 graden. Morgenavond neemt de bewolking toe vanuit het westen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. In de omgeving van Overasselt gaat de politie de komende dagen verder zoeken naar wapens. De afgelopen dagen zijn al meerdere keren wapens gevonden, waaronder een tas met wapens in Wijchen. Het is nog niet duidelijk of die wapens zijn gebruikt bij het geweld eerder deze week. In de nacht van maandag op dinsdag werd een beveiliger van 51 uit Wijchen doodgeschoten bij het huis van crimineel Jan G. 32 van de 34 aangehouden verdachten zitten vast in beperkingen. Een jong kind uit Leeuwarden is zaterdag overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde rond 6:30 aan de Carolineburg in het noordoosten van de stad. Het kind werd nog ter plaatse geholpen, maar overleed aan de verwondingen. De politie doet onderzoek naar hoe het kind in botsing kon komen met de veegwagen. In Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een voertuig. Het ongeval gebeurde rond 5:30 middags aan de Carolineburg. De politie heeft hulpverlening opgestart en doet onderzoek naar de toedracht. Twee vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud zijn terecht in Zwijndrecht. De politie zette een helikopter in om naar de kinderen te zoeken. Iets voor 5:00 middags ging er een burgernetmelding uit. De meisjes zijn in goede gezondheid aangetroffen. In Stijn is zaterdagmiddag een persoon gewond geraakt bij een schietincident in een woning aan de Katoevolkenstraat. De politie kreeg om 15:35 de melding en trof bij het huis twee mannen aan. Eén van hen was gewond. Een 56-jarige man uit Duitsland is aangehouden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. In Zwijndrecht zoekt de politie met een helikopter naar twee vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud. De kinderen werden iets voor 5:00 vanmiddag als vermist opgegeven in de omgeving van de Bonairestraat. De politie heeft een burgernetmelding uitgestuurd en roept mensen met informatie op zich te melden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
21: Nu het buitenlands nieuws. De Russische president Poetin heeft de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner ontvangen in Moskou. Witkoff bracht de beste wensen van president Trump over en bedankte Poetin voor het staakt het huren tijdens het bezoek van de delegatie. Poetin zei dat de gesprekken uitdagend zouden worden en prees Trump voor zijn inzet om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Witkoff en Kushner gaan dit weekend voor het eerst naar Oekraïne, waar president Zelensky hen zondag verwacht in Kiev. Rusland en Oekraïne hebben vanwege het bezoek ingestemd met een wapenstilstand van 3 dagen. De Duitse politie zoekt een 48-jarige man die wordt verdacht van sabotageacties tegen het stroomnet. Er is een signalement met 2 foto's verspreid en de politie roept het publiek op om informatie te delen. Eerder zaterdag ontdekte de politie 12 zelfgemaakte explosieven op 2 plekken in de Duitse deelstaat Sachsen. De sabotageacties vonden plaats in Noord-Rijn-Westfalen, Brandenburg en Sachsen. 3 deelstaten waar nog bruinkool wordt gewonnen voor elektriciteitsopwekking. Bij een doorzoeking van de woning van de verdachte in Noord-Rijn-Westfalen zijn ook springstoffen gevonden. Een Griekse straaljager is zaterdag neergestort tijdens een vliegshow bij Athene. De 2 bemanningsleden kwamen om het leven. Het gevechtsvliegtuig, een F-4 Phantom, verloor kort na het opstijgen hoogte en stortte neer.
3: Daarbij volgde een explosie en brak brand uit die oversloeg naar een nabijgelegen bos. 11 blusvliegtuigen en helikopters werden ingezet om de vlammen onder controle te krijgen. De crash gebeurde ongeveer 2 kilometer van luchtbasis Tanagra, waar duizenden toeschouwers waren voor het jaarlijkse evenement Athens Flying Week. Op de grond vielen geen slachtoffers. Bij een brand in een feestzaal in de Democratische Republiek Congo zijn zeker 22 mensen omgekomen. De brand brak vrijdagavond uit tijdens een bruiloft in Lingwala, een gemeente ten noorden van de hoofdstad Kinshasa. Het feest vond plaats in een gebouw op het terrein van de Protestantse Universiteit van Congo. De oorzaak van de brand is nog niet vastgesteld. Onderzoek moet uitwijzen of er een probleem was met de elektrische installatie of de decoratie. Duizenden mensen hebben in de Duitse stad Magdeburg meegedaan aan een mars voor democratie. De actie komt een dag voor de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt, waar de uiterst rechtse Alternatieve für Deutschland er in de peilingen zeer goed voor staat. De partij maakt serieuze kans om voor het eerst in een deelstaat te winnen en mogelijk de eerste radicaal rechtse regering sinds de Tweede Wereldoorlog te vormen. Betogers hadden onder meer regenboogvlaggen en protestborden bij zich, met teksten zoals meer liefde, minder haat en een beter leven zonder nazi's. Peilingen laten al maanden zien dat de AfD 40% of meer van de stemmen krijgt. De Amerikaanse krijgsmacht heeft 3 Iraanse olietankers vernietigd als reactie op een Iraanse aanval. De schepen maakten volgens het Amerikaanse operationeel commando CENTCOM deel uit van een netwerk dat miljarden euro's oplevert voor de Iraanse revolutionaire garde en regionale partners. De tankers werden zaterdag aangevallen nadat de garde ballistische raketten had afgevuurd op 2 Amerikaanse marineschepen in de regio. Bij de Iraanse aanvallen raakte niemand gewond en ontstond geen schade. Admiraal Brad Cooper zegt dat de Verenigde Staten niet zullen aarzelen om Amerikaanse troepen te verdedigen en, indien nodig, de Iraanse olievloot zullen treffen.
13: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
14: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal. Altijd nu.
15: En nu het economisch nieuws.
16: Fraudehelpdesk ziet een forse stijging van phishing rond online boekingsplatformen, vooral Booking.com. In de eerste helft van dit jaar kwamen er 1072 meldingen binnen, bijna 10 keer zoveel als een jaar eerder. Mensen krijgen WhatsApp-berichten die lijken te komen van hun hotel, maar eigenlijk van fraudeurs zijn. Ze worden gevraagd hun reservering te bevestigen of extra te betalen via een link. Fraudehelpdesk ontving in totaal 15.106 phishingmeldingen met een totale schade van €491.793.
17: Een bitcoin is weer minder dan $80.000 waard. De groei van de werkgelegenheid in de Verenigde Staten was in augustus veel sterker dan verwacht. Daardoor wordt een renteverhoging door de Federal Reserve later deze maand waarschijnlijker. Hogere leenkosten beperken de ruimte om te investeren en te speculeren, waardoor risicovolle beleggingen zoals Bitcoin minder aantrekkelijk worden. Ook de goudprijs is gedaald tot onder de $45.000 per troy ounce.
18: 4 Duitse deelstaten langs de Rijn vragen de federale regering om meer geld voor het onderhoud van waterwegen. Hessen, Rijnland-Palts, Baden-Württemberg en Noord-Rijn-Westfalen zeggen dat er minstens €2,5 miljard per jaar nodig is. Deze zomer kampte de binnenvaart met grote problemen door lage waterstanden in de Rijn. Noord-Rijn-Westfalen wil dat Duitsland werkt aan een binnenvaartvloot die ook bij extreem laag water betrouwbaar kan varen. De verkeersminister van Baden-Württemberg noemt het versterken van de havens een nationale taak.
27: Tanken is zaterdag opnieuw duurder geworden door het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten.
4: De adviesprijs voor een liter euro 95 steeg zaterdagochtend met bijna 1 cent naar 2 euro en 71 cent. Experts sluiten niet uit dat de prijs op de snelweg de 3 euro aantikt. De dieselprijs bleef stabiel op 2 euro en 68 per liter. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, verwacht dat de olieprijzen flink dalen zodra de oorlog voorbij

0: maakt met AI aan banden te leggen. Het Europees Parlement stemde eerder dit jaar in met een verbod op apps die AI gebruiken om naaktbeelden te maken zonder de toestemming van de afgebeelde persoon. De maker van het computerspel Tetris heeft kritiek op een nieuwe game van het Witte Huis die het klassieke blokstapelspel nabootst. In het spel Build the Wall moeten spelers een muur bouwen om te voorkomen dat migranten de Amerikaanse grens oversteken. De Tetris Company laat op X weten dat het bedrijf niet betrokken was bij de ontwikkeling en dat inbreuk op auteursrecht uiterst serieus wordt genomen. Het bedrijf distancieert zich van Trumps politieke boodschappen en zegt te geloven in verbinding en mensen samenbrengen, niet in het scheiden van mensen. Of het bedrijf juridische stappen neemt, is niet bekend.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. FC Utrecht tegen Go Ahead Eagles is voor de tweede keer stilgelegd. Het duel lag al stil na een uur spelen bij een stand van 0-3, nadat supporters van FC Utrecht vuurwerk op het veld hadden gegooid. Na de hervatting scoorde FC Utrecht de 1-3. Daarna werden er bekers op het veld gegooid, waarop de wedstrijd opnieuw werd gestaakt. Max Verstappen start zondag in de Grote Prijs van Italië vanaf de 5e plaats in plaats van de 6e. De Nederlander profiteert van een straf voor Oscar Piastri van McLaren. De Australiër hinderde Liam Lawson tijdens de tweede kwalificatiesessie en wordt 3 plaatsen teruggezet. Ook Charles Leclerc en Lewis Hamilton schuiven daardoor een positie op. Bayern München heeft de eerste uitwedstrijd van dit seizoen in de Bundesliga niet kunnen winnen. Het gepromoveerde Schalke 04 hield de regerend landskampioen op 0-0. Jamal Musiala maakte zijn rentree bij Bayern 18 dagen nadat hij onwel was geworden tijdens een wedstrijd in Heidenheim. Schalke-doelman Loris Karius onderscheidde zich en hield zijn elftal op de been. Bayern staat met 4 punten uit 2 wedstrijden voorlopig 4e. Nadine Visser is bij de finale van de Diamond League 5e geworden op de 100 meter horde. De Europees kampioene liep 12,54 seconden in Brussel. De Amerikaanse wereldrecordhoudster Masai Russell won in 12,30 seconden. Vorige week in Zürich liep Visser nog haar beste seizoenstijd van 12,34 en werd ze 3e. Maar die tijd haalde ze in het Koning Boudewijnstadion niet. Dit seizoen stond Visser 7 keer aan de start in de Diamond League en eindigde ze slechts 1 buiten het podium. Het restant van de gestaakte wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles wordt waarschijnlijk maandag of dinsdag in een leeg stadion uitgespeeld. Dat zegt verdediger Joris Kramer van Go Ahead Eagles bij ESPN. De Utrechters stonden zaterdagavond met 3-1 achter toen het duel definitief werd gestaakt. Het werd eerst stilgelegd nadat er vuurwerk op het veld kwam vanuit het vak met fanatieke FC Utrecht supporters. Kort na de hervatting scoorde FC Utrecht, maar toen er opnieuw bekers op het veld kwamen, werd de wedstrijd definitief gestaakt. De competitiewedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles is zaterdagavond definitief gestaakt door scheidsrechter Martin van den Kerkhof. Het duel werd na een uur spelen bij een stand van 0-3 voor het eerst stilgelegd nadat er vuurwerk op het veld kwam vanuit het vak met fanatieke FC Utrecht supporters. Kort na de hervatting maakte FC Utrecht de 1-3, maar toen er opnieuw bekers op het veld kwamen, werd de wedstrijd definitief gestaakt. Het is de eerste keer dit seizoen dat een wedstrijd definitief gestaakt is. 2 weken geleden werd SC Cambuur tegen Feyenoord na een onderbreking wel uitgespeeld. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het breed op. In het noorden kan er eerst nog een lichte bui vallen. De wind is zwak tot matig uit westelijke richting, maar aan de noordoostkust waait het vrij krachtig. Vannacht blijft het droog en koelt het af naar zo'n 6 graden landinwaarts tot 15 graden aan zee. Morgenochtend begint zonnig en droog. In de middag blijft het overwegend zonnig met wat bewolking. droog en 21 tot

0: 24 graden. Morgenavond neemt de bewolking toe vanuit het westen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. In de omgeving van Overasselt gaat de politie de komende dagen verder zoeken naar wapens. De afgelopen dagen zijn al meerdere keren wapens gevonden, waaronder een tas met wapens in Wijchen. Het is nog niet duidelijk of die wapens zijn gebruikt bij het geweld eerder deze week. In de nacht van maandag op dinsdag werd een beveiliger van 51 uit Wijchen doodgeschoten bij het huis van crimineel Jan G. 32 van de 34 aangehouden verdachten zitten vast in beperkingen. Een jong kind uit Leeuwarden is zaterdag overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde rond 6:30 aan de Carolineburg in het noordoosten van de stad. Het kind werd nog ter plaatse geholpen, maar overleed aan de verwondingen. De politie doet onderzoek naar hoe het kind in botsing kon komen met de veegwagen. In Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een voertuig. Het ongeval gebeurde rond 5:30 's middags aan de Carolineburg. De politie heeft hulpverlening opgestart en doet onderzoek naar de toedracht. Twee vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud zijn terecht in Zwijndrecht. De politie zette een helikopter in om naar de kinderen te zoeken. Iets voor 5:00 's middags ging er een burgernetmelding uit. De meisjes zijn in goede gezondheid aangetroffen. In Stijn is zaterdagmiddag een persoon gewond geraakt bij een schietincident in een woning aan de Katoevolkenstraat. De politie kreeg om 15:35 de melding en trof bij het huis twee mannen aan. Eén van hen was gewond. Een 56-jarige man uit Duitsland is aangehouden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. In Zwijndrecht zoekt de politie met een helikopter naar twee vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud. De kinderen werden iets voor 5:00 vanmiddag als vermist opgegeven in de omgeving van de Bonairestraat. De politie heeft een burgernetmelding uitgestuurd en roept mensen met informatie op zich te melden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. De Russische president Poetin heeft de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner ontvangen in Moskou. Witkoff bracht de beste wensen van president Trump over en bedankte Poetin voor het staakt het vuren tijdens het bezoek van de delegatie. Poetin zei dat de gesprekken uitdagend zouden worden en prees Trump voor zijn inzet om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Witkoff en Kushner gaan dit weekend voor het eerst naar Oekraïne, waar president Zelensky hen zondag verwacht in Kiev. Rusland en Oekraïne hebben vanwege het bezoek ingestemd met een wapenstilstand van 3 dagen. De Duitse politie zoekt een 48-jarige man die wordt verdacht van sabotageacties tegen het stroomnet. Er is een signalement met 2 foto's verspreid en de politie roept het publiek op om informatie te delen. Eerder zaterdag ontdekte de politie 12 zelfgemaakte explosieven op 2 plekken in de Duitse deelstaat Sachsen. De sabotageacties vonden plaats in Noord-Rijn-Westfalen, Brandenburg en Sachsen. 3 deelstaten waar nog bruinkool wordt gewonnen voor elektriciteitsopwekking. Bij een doorzoeking van de woning van de verdachte in Noord-Rijn-Westfalen zijn ook springstoffen gevonden. Een Griekse straaljager is zaterdag neergestort tijdens een vliegshow bij Athene. De 2 bemanningsleden kwamen om het leven. Het gevechtsvliegtuig, een F-4 Phantom, verloor kort na het opstijgen hoogte en stortte neer. Daarbij volgde een explosie en brak brand uit die oversloeg naar een nabijgelegen bos. 11 blusvliegtuigen en helikopters werden ingezet om de vlammen onder controle te krijgen. De crash gebeurde ongeveer 2 kilometer van luchtbasis Tanagra, waar duizenden toeschouwers waren voor het jaarlijkse evenement Athens Flying Week. Op de grond vielen geen slachtoffers. Bij een brand in een feestzaal in de Democratische Republiek Congo zijn zeker 22 mensen omgekomen. De brand brak vrijdagavond uit tijdens een bruiloft in Lingwala, een gemeente ten noorden van de hoofdstad Kinshasa. Het feest vond plaats in een gebouw op het terrein van de Protestantse Universiteit van Congo. De oorzaak van de brand is nog niet vastgesteld. Onderzoek moet uitwijzen of er een probleem was met de elektrische installatie of de decoratie. Duizenden mensen hebben in de Duitse stad Magdeburg meegedaan aan een mars voor democratie. De actie komt een dag voor de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt, waar de uiterst rechtse Alternatieve für Deutschland er in de peilingen zeer goed voor staat. De partij maakt serieuze kans om voor het eerst in een deelstaat te winnen en mogelijk de eerste radicaal rechtse regering sinds de Tweede Wereldoorlog te vormen. Betogers hadden onder meer regenboogvlaggen en protestborden bij zich, met teksten zoals meer liefde, minder haat en een beter leven zonder nazi's. Peilingen laten al maanden zien dat de AfD 40% of meer van de stemmen krijgt. De Amerikaanse krijgsmacht heeft 3 Iraanse olietankers vernietigd als reactie op een Iraanse aanval. De schepen maakten volgens het Amerikaanse operationeel commando CENTCOM deel uit van een netwerk dat miljarden euro's oplevert voor de Iraanse revolutionaire garde en regionale partners. De tankers werden zaterdag aangevallen nadat de garde ballistische raketten had afgevuurd op 2 Amerikaanse marineschepen in de regio. Bij de Iraanse aanvallen raakte niemand gewond en ontstond geen schade. Admiraal Brad Cooper zegt dat de Verenigde Staten niet zullen aarzelen om Amerikaanse troepen te verdedigen en, indien nodig, de Iraanse olievloot zullen treffen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws. Fraude Helpdesk ziet een forse stijging van phishing rond online boekingsplatformen, vooral Booking.com. In de eerste helft van dit jaar kwamen er 1072 meldingen binnen, bijna 10 keer zoveel als een jaar eerder. Mensen krijgen WhatsApp-berichten die lijken te komen van hun hotel, maar eigenlijk van fraudeurs zijn. Ze worden gevraagd hun reservering te bevestigen of extra te betalen via een link. Fraude Helpdesk ontving in totaal 15.106 phishingmeldingen, met een totale schade van €491.793. Een bitcoin is weer minder dan $80.000 waard. De groei van de werkgelegenheid in de Verenigde Staten was in augustus veel sterker dan verwacht. Daardoor wordt een renteverhoging door de Federal Reserve later deze maand waarschijnlijker. Hogere leenkosten beperken de ruimte om te investeren en te speculeren, waardoor risicovolle beleggingen zoals Bitcoin minder aantrekkelijk worden. Ook de goudprijs is gedaald tot onder de $45.000 per troy ounce. 4 Duitse deelstaten langs de Rijn vragen de federale regering om meer geld voor het onderhoud van waterwegen. Hessen, Rijnland-Palts, Baden-Württemberg en Noord-Rijn-Westfalen zeggen dat er minstens €2,5 miljard per jaar nodig is. Deze zomer kampte de binnenvaart met grote problemen door lage waterstanden in de Rijn. Noord-Rijn-Westfalen wil dat Duitsland werkt aan een binnenvaartvloot die ook bij extreem laag water betrouwbaar kan varen. De verkeersminister van Baden-Württemberg noemt het versterken van de havens een nationale taak. Tanken is zaterdag opnieuw duurder geworden door het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten. De adviesprijs voor een liter euro 95 steeg zaterdagochtend met bijna 1 cent naar 2 euro en 71 cent. Experts sluiten niet uit dat de prijs op de snelweg de 3 euro aantikt. De dieselprijs bleef stabiel op 2 euro en 68 cent per liter. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, verwacht dat de olieprijzen flink dalen zodra de oorlog voorbij is. Elon Musk's AI-bedrijf xAI is er niet in geslaagd een verbod op door kunstmatige intelligentie gegenereerde neppe naaktbeelden te laten schrappen. Een federale rechter weigerde vrijdag om de wet in de staat Minnesota op voorhand te blokkeren. Het is het eerste verbod in zijn soort in de Verenigde Staten. xAI voert aan dat de maatregel de vrijheid van meningsuiting beperkt. Maar Minnesota stelt dat de wet specifiek is opgesteld om de verspreiding van ongevraagde seksuele beelden, gemaakt met AI, aan banden te leggen. Het Europees Parlement stemde eerder dit jaar in met een verbod op apps die AI gebruiken om naaktbeelden te maken zonder de toestemming van de afgebeelde persoon. De maker van het computerspel Tetris heeft kritiek op een nieuwe game van het Witte Huis die het klassieke blokstapelspel nabootst. In het spel Build the Wall moeten spelers een muur bouwen om te voorkomen dat migranten de Amerikaanse grens oversteken. De Tetris Company laat op X weten dat het bedrijf niet betrokken was bij de ontwikkeling en dat inbreuk op auteursrecht uiterst serieus wordt genomen. Het bedrijf distantieert zich van Trumps politieke boodschappen en zegt te geloven in verbinding en mensen samenbrengen, niet in het scheiden van mensen. Of het bedrijf juridische stappen neemt, is niet bekend. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. FC Utrecht tegen Go Ahead Eagles is voor de tweede keer stilgelegd. Het duel lag al stil na een uur spelen bij een stand van 0-3, nadat supporters van FC Utrecht vuurwerk op het veld hadden gegooid. Na de hervatting scoorde FC Utrecht de 1-3. Daarna werden er bekers op het veld gegooid, waarop de wedstrijd opnieuw werd gestaakt. Max Verstappen start zondag in de Grote Prijs van Italië vanaf de 5e plaats in plaats van de 6e. De Nederlander profiteert van een straf voor Oscar Piastri van McLaren. De Australiër hinderde Liam Lawson tijdens de tweede kwalificatiesessie en wordt 3 plaatsen teruggezet. Ook Charles Leclerc en Lewis Hamilton schuiven daardoor een positie op. Bayern München heeft de eerste uitwedstrijd van dit seizoen in de Bundesliga niet kunnen winnen. Het gepromoveerde Schalke 04 hield de regerend landskampioen op 0-0. Jamal Musiala maakte zijn rentree bij Bayern 18 dagen nadat hij onwel was geworden tijdens een wedstrijd in Heidenheim. Schalke-doelman Loris Karius onderscheidde zich en hield zijn elftal op de been. Bayern staat met 4 punten uit 2 wedstrijden voorlopig 4e. Nadine Visser is bij de finale van de Diamond League 5e geworden op de 100 meter horde. De Europees kampioene liep 12,54 seconden in Brussel. De Amerikaanse wereldrecordhoudster Masai Russell won in 12,30 seconden. Vorige week in Zürich liep Visser nog haar beste seizoenstijd van 12,34 en werd ze 3e. Maar die tijd haalde ze in het Koning Boudewijnstadion niet. Dit seizoen stond Visser 7 keer aan de start in de Diamond League en eindigde ze slechts 1 keer buiten het podium. Het restant van de gestaakte wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles wordt waarschijnlijk maandag of dinsdag in een leeg stadion uitgespeeld. Dat zegt verdediger Joris Kramer van Go Ahead Eagles bij ESPN. De Utrechters stonden zaterdagavond met 3-1 achter toen het duel definitief werd gestaakt. Het werd eerst stilgelegd nadat er vuurwerk op het veld kwam vanuit het vak met fanatieke FC Utrecht supporters. Kort na de hervatting scoorde FC Utrecht, maar toen er opnieuw bekers op het veld kwamen, werd de wedstrijd definitief gestaakt. De competitiewedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles is zaterdagavond definitief gestaakt door scheidsrechter Martin van den Kerkhof. Het duel werd na een uur spelen bij een stand van 0-3 voor het eerst stilgelegd nadat er vuurwerk op het veld kwam vanuit het vak met fanatieke FC Utrecht supporters. Kort na de hervatting maakte FC Utrecht de 1-3, maar toen er opnieuw bekers op het veld kwamen, werd de wedstrijd definitief gestaakt. Het is de eerste keer dit seizoen dat een wedstrijd definitief gestaakt is. Twee weken geleden werd SC Cambuur tegen Feyenoord na een onderbreking wel uitgespeeld. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het flink op. In het noorden kan er eerst nog een lichte bui vallen. De wind is zwak tot matig uit het westen, aan de noordoostkust iets krachtiger. Vannacht blijft het droog en koelt het af naar 6 graden landinwaarts en 15 graden aan zee. Morgenochtend breekt de zon flink door en blijft het droog. In de middag veel zon met af en toe een wolkje. Het wordt 21 tot 24 graden bij een zwakke tot matige zuidenwind. Morgenavond neemt de bewolking vanuit het westen toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. In de omgeving van Overasselt gaat de politie de komende dagen verder zoeken naar wapens. De afgelopen dagen zijn al meerdere keren wapens gevonden, waaronder een tas met wapens in Wiegen. Het is nog niet duidelijk of die wapens zijn gebruikt bij het geweld eerder deze week. In de nacht van maandag op dinsdag werd een beveiliger van 51 uit Wiegen doodgeschoten bij het huis van crimineel Jan G. 32 van de 34 aangehouden verdachten zitten vast in beperkingen. Een jong kind uit Leeuwarden is zaterdag overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde rond 6:30 aan de Carolineburg in het noordoosten van de stad. Het kind werd nog ter plaatse geholpen, maar overleed aan de verwondingen. De politie doet onderzoek naar hoe het kind in botsing kon komen met de veegwagen. In Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een voertuig. Het ongeval gebeurde rond 5:30 's middags aan de Carolineburg. De politie heeft hulpverlening opgestart en doet onderzoek naar de toedracht. Twee vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud zijn terecht in Zwijndrecht. De politie zette een helikopter in om naar de kinderen te zoeken. Iets voor 5:00 's middags ging er een burgernetmelding uit. De meisjes zijn in goede gezondheid aangetroffen. In Stijn is zaterdagmiddag een persoon gewond geraakt bij een schietincident in een woning aan de Katoevolkenstraat. De politie kreeg om 15:35 de melding en trof bij het huis twee mannen aan. Eén van hen was gewond. Een 56-jarige man uit Duitsland is aangehouden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. In Zwijndrecht zoekt de politie met een helikopter naar twee vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud. De kinderen werden iets voor 5:00 vanmiddag als vermist opgegeven in de omgeving van de Bonairestraat. De politie heeft een burgernetmelding uitgestuurd en roept mensen met informatie op zich te melden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. De Russische president Poetin heeft de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner ontvangen in Moskou. Witkoff bracht de beste wensen van president Trump over en bedankte Poetin voor het staakt het vuren tijdens het bezoek van de delegatie. Poetin zei dat de gesprekken uitdagend zouden worden en prees Trump voor zijn inzet om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Witkoff en Kushner gaan dit weekend voor het eerst naar Oekraïne, waar president Zelensky hen zondag verwacht in Kiev. Rusland en Oekraïne hebben vanwege het bezoek ingestemd met een wapenstilstand van 3 dagen. De Duitse politie zoekt een 48-jarige man die wordt verdacht van sabotageacties tegen het stroomnet. Er is een signalement met 2 foto's verspreid en de politie roept het publiek op om informatie te delen. Eerder zaterdag ontdekte de politie 12 zelfgemaakte explosieven op 2 plekken in de Duitse deelstaat Sachsen. De sabotageacties vonden plaats in Noord-Rijn-Westfalen, Brandenburg en Sachsen. 3 deelstaten waar nog bruinkool wordt gewonnen voor elektriciteitsopwekking. Bij een doorzoeking van de woning van de verdachte in Noord-Rijn-Westfalen zijn ook springstoffen gevonden. Een Griekse straaljager is zaterdag neergestort tijdens een vliegshow bij Athene. De 2 bemanningsleden kwamen om het leven. Het gevechtsvliegtuig, een F-4 Phantom, verloor kort na het opstijgen hoogte en stortte neer. Daarbij volgde een explosie en brak brand uit die oversloeg naar een nabijgelegen bos. 11 blusvliegtuigen en helikopters werden ingezet om de vlammen onder controle te krijgen. De crash gebeurde ongeveer 2 kilometer van luchtbasis Tanagra, waar 1000 toeschouwers waren voor het jaarlijkse evenement Athens Flying Week. Op de grond vielen geen slachtoffers. Bij een brand in een feestzaal in de Democratische Republiek Congo zijn zeker 22 mensen omgekomen. De brand brak vrijdagavond uit tijdens een bruiloft in Lingwala, een gemeente ten noorden van de hoofdstad Kinshasa. Het feest vond plaats in een gebouw op het terrein van de Protestantse Universiteit van Congo. De oorzaak van de brand is nog niet vastgesteld. Onderzoek moet uitwijzen of er een probleem was met de elektrische installatie of de decoratie. Duizenden mensen hebben in de Duitse stad Magdeburg meegedaan aan een mars voor democratie. De actie komt een dag voor de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt, waar de uiterst rechtse Alternatieve für Deutschland er in de peilingen zeer goed voor staat. De partij maakt serieuze kans om voor het eerst in een deelstaat te winnen en mogelijk de eerste radicaal rechtse regering sinds de Tweede Wereldoorlog te vormen. Betogers hadden onder meer regenboogvlaggen en protestborden bij zich, met teksten zoals meer liefde, minder haat en een beter leven zonder nazi's. Peilingen laten al maanden zien dat de AfD 40% of meer van de stemmen krijgt. De Amerikaanse krijgsmacht heeft 3 Iraanse olietankers vernietigd als reactie op een Iraanse aanval. De schepen maakten volgens het Amerikaanse operationeel commando CENTCOM deel uit van een netwerk dat miljarden euro's oplevert voor de Iraanse revolutionaire garde en regionale partners. De tankers werden zaterdag aangevallen nadat de garde ballistische raketten had afgevuurd op 2 Amerikaanse marineschepen in de regio. Bij de Iraanse aanvallen raakte niemand gewond en ontstond geen schade. Admiraal Brad Cooper zegt dat de Verenigde Staten niet zullen aarzelen om Amerikaanse troepen te verdedigen en, indien nodig, de Iraanse olievloot zullen treffen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal. Altijd nu.
6: En nu het economisch nieuws.
3: Fraude Helpdesk ziet een forse stijging van phishing rond online boekingsplatformen, vooral Booking.com. In de eerste helft van dit jaar kwamen er 1072 meldingen binnen, bijna 10 keer zoveel als een jaar eerder. Mensen krijgen WhatsApp-berichten die lijken te komen van hun hotel, maar eigenlijk van fraudeurs zijn. Ze worden gevraagd hun reservering te bevestigen of extra te betalen via een link. Fraude Helpdesk ontving in totaal 15.106 phishingmeldingen met een totale schade van €491.793. Een bitcoin is weer minder dan $80.000 waard. De groei van de werkgelegenheid in de Verenigde Staten was in augustus veel sterker dan verwacht. Daardoor wordt een renteverhoging door de Federal Reserve later deze maand waarschijnlijker. Hogere leenkosten beperken de ruimte om te investeren en te speculeren, waardoor risicovolle beleggingen zoals Bitcoin minder aantrekkelijk worden. Ook de goudprijs is gedaald tot onder de $45.000 per troy ounce.
7: Vier Duitse deelstaten langs de Rijn vragen de federale regering om meer geld voor het onderhoud van waterwegen. Hessen, Rijnland-Palts, Baden-Württemberg en Noord-Rijn-Westfalen zeggen dat er minstens 2,5 miljard euro per jaar nodig is. Deze zomer kampte de binnenvaart met grote problemen door lage waterstanden in de Rijn. Noord-Rijn-Westfalen wil dat Duitsland werkt aan een binnenvaartvloot die ook bij extreem laag water betrouwbaar kan varen. De verkeersminister van Baden-Württemberg noemt het versterken van de havens een nationale taak.
8: Tanken is zaterdag opnieuw duurder geworden door het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten. De adviesprijs voor een liter €0,95 steeg zaterdagochtend met bijna 1 cent naar €2,71. Experts sluiten niet uit dat de prijs op de snelweg de €3 aantikt. De dieselprijs bleef stabiel op €2,68 per liter. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, verwacht dat de olieprijzen flink dalen zodra de oorlog voorbij is.
9: Elon Musk's AI-bedrijf xAI is er niet in geslaagd een verbod op door kunstmatige intelligentie gegenereerde neppe naaktbeelden te laten schrappen. Een federale rechter weigerde vrijdag om de wet in de staat Minnesota op voorhand te blokkeren. Het is het eerste verbod in zijn soort in de Verenigde Staten. xAI voert aan dat de maatregel de vrijheid van meningsuiting beperkt. Maar Minnesota stelt dat de wet specifiek is opgesteld om de verspreiding van ongevraagde seksuele beelden, gemaakt met AI, aan banden te leggen. Het Europees Parlement stemde eerder dit jaar in met een verbod op apps die AI gebruiken om naaktbeelden te maken zonder de toestemming van de afgebeelde persoon.
10: De maker van het computerspel Tetris heeft kritiek op een nieuwe game van het Witte Huis die het klassieke blokstapelspel nabootst. In het spel Build the Wall moeten spelers een muur bouwen om te voorkomen dat migranten de Amerikaanse grens oversteken. De Tetris Company laat op X weten dat het bedrijf niet betrokken was bij de ontwikkeling en dat inbreuk op auteursrecht uiterst serieus wordt genomen. Het bedrijf distantieert zich van Trumps politieke boodschappen en zegt te geloven in verbinding en mensen samenbrengen, niet in het scheiden van mensen. Of het bedrijf juridische stappen neemt, is niet bekend.
11: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
12: Tot slot het sportnieuws. Max Verstappen start zondag in de Grote Prijs van Italië vanaf de 5e plaats in plaats van de 6e. De Nederlander profiteert van een straf voor Oscar Piastri van McLaren. De Australiër hinderde Liam Lawson tijdens de tweede kwalificatiesessie en wordt 3 plaatsen teruggezet. Ook Charles Leclerc en Lewis Hamilton schuiven daardoor een positie op.
13: FC Utrecht tegen Go Ahead Eagles is voor de 2e keer stilgelegd. Het duel lag al stil na een uur spelen bij een stand van 0-3, nadat supporters van FC Utrecht vuurwerk op het veld hadden gegooid. Na de hervatting scoorde FC Utrecht de 1-3. Daarna werden er bekers op het veld gegooid, waarop de wedstrijd opnieuw werd gestaakt. Nadine Visser is bij de finale van de Diamond League 5e geworden op de 100 meter horde. De Europees kampioene liep 12,54 seconden in Brussel. De Amerikaanse wereldrecordhoudster Masai Russell won in 12,30 seconden. Vorige week in Zürich liep Visser nog haar beste seizoenstijd van 12,34 en werd ze 3e. Maar die tijd haalde ze in het Koning Boudewijnstadion niet. Dit seizoen stond Visser 7 keer aan de start in de Diamond League en eindigde ze slechts 1 buiten het podium. De competitiewedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles is zaterdagavond definitief gestaakt door scheidsrechter Martin van den Kerkhof. Het duel werd na een uur spelen bij een stand van 0-3 voor het eerst stilgelegd nadat er vuurwerk op het veld kwam vanuit het vak met fanatieke FC Utrecht supporters. Kort na de hervatting maakte FC Utrecht de 1-3, maar toen er opnieuw bekers op het veld kwamen, werd de wedstrijd definitief gestaakt. Het is de eerste keer dit seizoen dat een wedstrijd definitief gestaakt is.
14: Twee weken geleden werd SC Cambuur tegen Feyenoord na een onderbreking wel uitgespeeld.
15: Het restant van de gestaakte wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles wordt waarschijnlijk maandag of dinsdag in een leeg stadion uitgespeeld. Dat zegt verdediger Joris Kramer van Go Ahead Eagles bij ESPN. De Utrechters stonden zaterdagavond met 3-1 achter toen het duel definitief werd gestaakt. Het werd eerst stilgelegd nadat er vuurwerk op het veld kwam vanuit het vak met fanatieke FC Utrecht supporters. Kort na de hervatting scoorde FC Utrecht, maar toen er opnieuw bekers op het veld kwamen, werd de wedstrijd definitief gestaakt. Femke Broedersbol is bij haar eerste Diamond League finale op de 800 meter tweede geworden in Brussel. De 26-jarige Nederlandse finishte in 1 minuut 54,81. De Europees kampioene Audrey Werreau uit Zwitserland won nipt in 1 minuut 54,75. Broedersbol won de voorgaande 5 edities de Diamond League finale op de 400 meter horde, maar stapte eind vorig jaar over naar de 800 meter. In haar eerste seizoen op die afstand pakte ze vorige maand EK-brons en verbeterde ze het Nederlandse record tot 1 minuut 54,71.
16: Dit was het laatste sportnieuws.
17: Je luistert naar Talk Radio.
18: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
19: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het flink op. In het noorden kan er eerst nog een lichte bui vallen. De wind is zwak tot matig uit het westen, aan de noordoostkust iets krachtiger. Vannacht blijft het droog en koelt het af naar 6 graden landinwaarts en 15 graden aan zee. Morgenochtend breekt de zon flink door en blijft het droog. In de middag veel zon met af en toe een wolkje. Het wordt 21 tot 24 graden bij een zwakke tot matige zuidenwind. Morgenavond neemt de bewolking vanuit het westen toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. In de omgeving van Overasselt gaat de politie de komende dagen verder zoeken naar wapens. De afgelopen dagen zijn al meerdere keren wapens gevonden, waaronder een tas met wapens in Wijchen. Het is nog niet duidelijk of die wapens zijn gebruikt bij het geweld eerder deze week. In de nacht van maandag op dinsdag werd een beveiliger van 51 uit Wijchen doodgeschoten bij het huis van crimineel Jan G. 32 van de 34 aangehouden verdachten zitten vast in beperkingen. Een jong kind uit Leeuwarden is zaterdag overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde rond 6:30 aan de Carolineburg in het noordoosten van de stad. Het kind werd nog ter plaatse geholpen, maar overleed aan de verwondingen. De politie doet onderzoek naar hoe het kind in botsing kon komen met de veegwagen. In Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een voertuig. Het ongeval gebeurde rond 5:30 's middags aan de Carolineburg. De politie heeft hulpverlening opgestart en doet onderzoek naar de toedracht. Twee vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud zijn terecht in Zwijndrecht. De politie zette een helikopter in om naar de kinderen te zoeken. Iets voor 5:00 's middags ging er een burgernetmelding uit. De meisjes zijn in goede gezondheid aangetroffen. In Stijn is zaterdagmiddag een persoon gewond geraakt bij een schietincident in een woning aan de Katoevolkenstraat. De politie kreeg om 15:35 de melding en trof bij het huis twee mannen aan. Eén van hen was gewond. Een 56-jarige man uit Duitsland is aangehouden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. In Zwijndrecht zoekt de politie met een helikopter naar twee vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud. De kinderen werden iets voor 5 uur vanmiddag als vermist opgegeven in de omgeving van de Bonairestraat. De politie heeft een burgernetmelding uitgestuurd en roept mensen met informatie op zich te melden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. De Russische president Poetin heeft de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner ontvangen in Moskou. Witkoff bracht de beste wensen van president Trump over en bedankte Poetin voor het staakt het huren tijdens het bezoek van de delegatie. Poetin zei dat de gesprekken uitdagend zouden worden en prees Trump voor zijn inzet om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Witkoff en Kushner gaan dit weekend voor het eerst naar Oekraïne, waar president Zelensky hen zondag verwacht in Kiev. Rusland en Oekraïne hebben vanwege het bezoek ingestemd met een wapenstilstand van 3 dagen. De Duitse politie zoekt een 48-jarige man die wordt verdacht van sabotageacties tegen het stroomnet. Er is een signalement met 2 foto's verspreid en de politie roept het publiek op om informatie te delen. Eerder zaterdag ontdekte de politie 12 zelfgemaakte explosieven op 2 plekken in de Duitse deelstaat Sachsen. De sabotageacties vonden plaats in Noord-Rijn-Westfalen, Brandenburg en Sachsen. 3 deelstaten waar nog bruinkool wordt gewonnen voor elektriciteitsopwekking. Bij een doorzoeking van de woning van de verdachte in Noord-Rijn-Westfalen zijn ook springstoffen gevonden. Een Griekse straaljager is zaterdag neergestort tijdens een vliegshow bij Athene. De 2 bemanningsleden kwamen om het leven. Het gevechtsvliegtuig, een F-4 Phantom, verloor kort na het opstijgen hoogte en stortte neer. Daarbij volgde een explosie en brak brand uit die oversloeg naar een nabijgelegen bos. 11 blusvliegtuigen en helikopters werden ingezet om de vlammen onder controle te krijgen. De crash gebeurde ongeveer 2 kilometer van luchtbasis Tanagra, waar 1000 toeschouwers waren voor het jaarlijkse evenement Athens Flying Week. Op de grond vielen geen slachtoffers. Bij een brand in een feestzaal in de Democratische Republiek Congo zijn zeker 22 mensen omgekomen. De brand brak vrijdagavond uit tijdens een bruiloft in Lingwala, een gemeente ten noorden van de hoofdstad Kinshasa. Het feest vond plaats in een gebouw op het terrein van de Protestantse Universiteit van Congo. De oorzaak van de brand is nog niet vastgesteld. Onderzoek moet uitwijzen of er een probleem was met de elektrische installatie of de decoratie. Duizenden mensen hebben in de Duitse stad Magdeburg meegedaan aan een mars voor democratie. De actie komt een dag voor de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt, waar de uiterst rechtse Alternatieve für Deutschland er in de peilingen zeer goed voor staat. De partij maakt serieuze kans om voor het eerst in een deelstaat te winnen en mogelijk de eerste radicaal rechtse regering sinds de Tweede Wereldoorlog te vormen. Betogers hadden onder meer regenboogvlaggen en protestborden bij zich, met teksten zoals meer liefde, minder haat en een beter leven zonder nazi's. Peilingen laten al maanden zien dat de AfD 40% of meer van de stemmen krijgt.
20: De Amerikaanse krijgsmacht heeft 3 Iraanse olietankers vernietigd als reactie op een Iraanse aanval. De schepen maakten volgens het Amerikaanse operationeel commando CENTCOM deel uit van een netwerk dat miljarden euro's oplevert voor de Iraanse revolutionaire garde en regionale partners. De tankers werden zaterdag aangevallen nadat de garde ballistische raketten had afgevuurd op 2 Amerikaanse marineschepen in de regio. Bij de Iraanse aanvallen raakte niemand gewond en ontstond geen schade. Admiraal Brad Cooper zegt dat de Verenigde Staten niet zullen aarzelen om Amerikaanse troepen te verdedigen en, indien nodig, de Iraanse olievloot zullen treffen.
3: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten.
4: Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws.
21: Fraude Helpdesk ziet een forse stijging van phishing rond online boekingsplatformen, vooral Booking.com. In de eerste helft van dit jaar kwamen er 1072 meldingen binnen, bijna 10 keer zoveel als een jaar eerder. Mensen krijgen WhatsApp-berichten die lijken te komen van hun hotel, maar eigenlijk van fraudeurs zijn. Ze worden gevraagd hun reservering te bevestigen of extra te betalen via een link. Fraude Helpdesk ontving in totaal 15.106 phishingmeldingen, met een totale schade van €491.793.
22: Een bitcoin is weer minder dan $80.000 waard. De groei van de werkgelegenheid in de Verenigde Staten was in augustus veel sterker dan verwacht. Daardoor wordt een renteverhoging door de Federal Reserve later deze maand waarschijnlijker. Hogere leenkosten beperken de ruimte om te investeren en te speculeren, waardoor risicovolle beleggingen zoals bitcoin minder aantrekkelijk worden. Ook de goudprijs is gedaald tot onder de $45.000 per troy ounce.
23: Vier Duitse deelstaten langs de Rijn vragen de federale regering om meer geld voor het onderhoud van waterwegen. Hessen, Rijnland-Palts, Baden-Württemberg en Noord-Rijn-Westfalen zeggen dat er minstens €2,5 miljard per jaar nodig is. Deze zomer kampte de binnenvaart met grote problemen door lage waterstanden in de Rijn. Noord-Rijn-Westfalen wil dat Duitsland werkt aan een binnenvaartvloot die ook bij extreem laag water betrouwbaar kan varen. De verkeersminister van Baden-Württemberg noemt het versterken van de havens een nationale taak.
24: Tanken is zaterdag opnieuw duurder geworden door het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten. De adviesprijs voor een liter €0,95 steeg zaterdagochtend met bijna 1 cent naar €2,71. Experts sluiten niet uit dat de prijs op de snelweg de €3 aantikt. De dieselprijs bleef stabiel op €2,68 per liter. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, verwacht dat de olieprijzen flink dalen zodra de oorlog voorbij is.
25: Elon Musk's AI-bedrijf xAI is er niet in geslaagd een verbod op door kunstmatige intelligentie gegenereerde neppe naaktbeelden te laten schrappen. Een federale rechter weigerde vrijdag om de wet in de staat Minnesota op voorhand te blokkeren. Het is het eerste verbod in zijn soort in de Verenigde Staten. xAI voert aan dat de maatregel de vrijheid van meningsuiting beperkt. Maar Minnesota stelt dat de wet specifiek is opgesteld om de verspreiding van ongevraagde seksuele beelden, gemaakt met AI, aan banden te leggen. Het Europees Parlement stemde eerder dit jaar in met een verbod op apps die AI gebruiken om naaktbeelden te maken zonder de toestemming van de afgebeelde persoon.
26: De maker van het computerspel Tetris heeft kritiek op een nieuwe game van het Witte Huis die het klassieke blokstapelspel nabootst. In het spel Build the Wall moeten spelers een muur bouwen om te voorkomen dat migranten de Amerikaanse grens oversteken. De Tetris Company laat op X weten dat het bedrijf niet betrokken was bij de ontwikkeling en dat inbreuk op auteursrecht uiterst serieus wordt genomen. Het bedrijf distantieert zich van Trumps politieke boodschappen en zegt te geloven in verbinding en mensen samenbrengen, niet in het scheiden van mensen. Of het bedrijf juridische stappen neemt, is niet bekend.
27: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
28: Tot slot het sportnieuws. Max Verstappen start zondag in de Grote Prijs van Italië vanaf de 5e plaats in plaats van de 6e. De Nederlander profiteert van een straf voor Oscar Piastri van McLaren. De Australiër hinderde Liam Lawson tijdens de tweede kwalificatiesessie en wordt 3 plaatsen teruggezet. Ook Charles Leclerc en Lewis Hamilton schuiven daardoor een positie op.
29: FC Utrecht tegen Go Ahead Eagles is voor de 2e keer stilgelegd. Het duel lag al stil na een uur spelen bij een stand van 0-3, nadat supporters van FC Utrecht vuurwerk op het veld hadden gegooid. Na de hervatting scoorde FC Utrecht de 1-3. Daarna werden er bekers op het veld gegooid, waarop de wedstrijd opnieuw werd gestaakt. Nadine Visser is bij de finale van de Diamond League vijfde geworden op de 100 meter horde. De Europees kampioene liep 12,54 seconden in Brussel. De Amerikaanse wereldrecordhoudster Masai Russell won in 12,30 seconden. Vorige week in Zürich liep Visser nog haar beste seizoenstijd van 12,34 en werd ze derde. Maar die tijd haalde ze in het Koning Boudewijnstadion niet. Dit seizoen stond Visser 7 keer aan de start in de Diamond League en eindigde ze slechts 1 maal buiten het podium. De competitiewedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles is zaterdagavond definitief gestaakt door scheidsrechter Martin van den Kerkhof. Het duel werd na een uur spelen bij een stand van 0-3 voor het eerst stilgelegd nadat er vuurwerk op het veld kwam vanuit het vak met fanatieke FC Utrecht supporters. Kort na de hervatting maakte FC Utrecht de 1-3, maar toen er opnieuw bekers op het veld kwamen, werd de wedstrijd definitief gestaakt. Het is de eerste keer dit seizoen dat een wedstrijd definitief gestaakt is. 2 weken geleden werd SC Cambuur tegen Feyenoord na een onderbreking wel uitgespeeld. Het restant van de gestaakte wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles wordt waarschijnlijk maandag of dinsdag in een leeg stadion uitgespeeld. Dat zegt verdediger Joris Kramer van Go Ahead Eagles bij ESPN. De Utrechters stonden zaterdagavond met 3-1 achter toen het duel definitief werd gestaakt. Het werd eerst stilgelegd nadat er vuurwerk op het veld kwam vanuit het vak met fanatieke FC Utrecht supporters. Kort na de hervatting scoorde FC Utrecht, maar toen er opnieuw bekers op het veld kwamen, werd de wedstrijd definitief gestaakt. Femke Broedersbol is bij haar eerste Diamond League finale op de 800 meter tweede geworden in Brussel. De 26-jarige Nederlandse finishte in 1 minuut 54,81. De Europees kampioene Audrey Werreau uit Zwitserland won nipt in 1 minuut 54,75. Broedersbol won de voorgaande 5 edities de Diamond League finale op de 400 meter horde, maar stapte eind vorig jaar over naar de 800 meter. In haar eerste seizoen op die afstand pakte ze vorige maand EK-brons en verbeterde ze het Nederlandse record tot 1 minuut 54,71. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het op. In het noorden kan er nog een lichte bui vallen. De wind is zwak tot matig uit het westen, langs de noordoostkust wat krachtiger. Vannacht blijft het droog en koelt het af naar 6 tot 15 graden. Er is weinig wind. Morgen begint zonnig en blijft het droog. In de middag veel ruimte voor de zon, met plaatselijk wat bewolking. Het wordt 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. In de avond neemt de bewolking toe vanuit het westen.
8: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. In de omgeving van Overasselt gaat de politie de komende dagen verder zoeken naar wapens. De afgelopen dagen zijn al meerdere keren wapens gevonden, waaronder een tas met wapens in Wijchen. Het is nog niet duidelijk of die wapens zijn gebruikt bij het geweld eerder deze week. In de nacht van maandag op dinsdag werd een beveiliger van 51 uit Wijchen doodgeschoten bij het huis van crimineel Jan G. 32 van de 34 aangehouden verdachten zitten vast in beperkingen. Een jong kind uit Leeuwarden is zaterdag overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde rond 6:30 aan de Carolineburg in het noordoosten van de stad. Het kind werd nog ter plaatse geholpen, maar overleed aan de verwondingen. De politie doet onderzoek naar hoe het kind in botsing kon komen met de veegwagen. In Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een voertuig. Het ongeval gebeurde rond 5:30 middags aan de Carolineburg. De politie heeft hulpverlening opgestart en doet onderzoek naar de toedracht.
10: Twee vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud zijn terecht in Zwijndrecht. De politie zette een helikopter in om naar de kinderen te zoeken. Iets voor 5:00 middags ging er een burgernetmelding uit. De meisjes zijn in goede gezondheid aangetroffen.
11: In Stijn is zaterdagmiddag een persoon gewond geraakt bij een schietincident in een woning aan de Katoevolkenstraat. De politie kreeg om 15:35 de melding en trof bij het huis twee mannen aan. Eén van hen was gewond. Een 56-jarige man uit Duitsland is aangehouden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.
10: In Zwijndrecht zoekt de politie met een helikopter naar twee vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud. De kinderen werden iets voor 5:00 vanmiddag als vermist opgegeven in de omgeving van de Bonairestraat. De politie heeft een burgernetmelding uitgestuurd en roept mensen met informatie op zich te melden.
2: Dit was het Binnenlands Nieuws.
12: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
13: Nu het buitenlands nieuws. De Iraanse revolutionaire garde zegt zaterdag meerdere schepen te hebben aangevallen die gelinkt zijn aan de Verenigde Staten. Iran reageert daarmee op Amerikaanse luchtaanvallen op 3 Iraanse olietankers eerder op de dag. De VS zeiden de tankers te hebben verwoest na een raketaanval van de Iraanse garde op 2 patrouillerende Amerikaanse marineschepen in de regio. De Iraanse garde meldt nu 3 schepen te hebben aangevallen die een ongeautoriseerde route door de Straat van Hormuz gebruikten en 3 Amerikaanse schepen elders in de regio. Iran waarschuwt dat andere schepen ook aangevallen worden als ze die route gebruiken.
14: De Russische president Poetin heeft de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner ontvangen in Moskou. Witkoff bracht de beste wensen van president Trump over en bedankte Poetin voor het staakt het huren tijdens het bezoek van de delegatie. Poetin zei dat de gesprekken uitdagend zouden worden en prees Trump voor zijn inzet om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Witkoff en Kushner gaan dit weekend voor het eerst naar Oekraïne, waar president Zelensky hen zondag verwacht in Kiev. Rusland en Oekraïne hebben vanwege het bezoek ingestemd met een wapenstilstand van 3 dagen.
15: De Duitse politie zoekt een 48-jarige man die wordt verdacht van sabotageacties tegen het stroomnet. Er is een signalement met 2 foto's verspreid en de politie roept het publiek op om informatie te delen. Eerder zaterdag ontdekte de politie 12 zelfgemaakte explosieven op 2 plekken in de Duitse deelstaat Sachsen. De sabotageacties vonden plaats in Noord-Rijn-Westfalen, Brandenburg en Sachsen. 3 deelstaten waar nog bruinkool wordt gewonnen voor elektriciteitsopwekking. Bij een doorzoeking van de woning van de verdachte in Noord-Rijn-Westfalen zijn ook springstoffen gevonden.
16: Een Griekse straaljager is zaterdag neergestort tijdens een vliegshow bij Athene. De 2 bemanningsleden kwamen om het leven. Het gevechtsvliegtuig, een F-4 Phantom, verloor kort na het opstijgen hoogte en stortte neer. Daarbij volgde een explosie en brak brand uit die oversloeg naar een nabijgelegen bos. 11 blusvliegtuigen en helikopters werden ingezet om de vlammen onder controle te krijgen. De crash gebeurde ongeveer 2 kilometer van luchtbasis Tanagra, waar duizenden toeschouwers waren voor het jaarlijkse evenement Athens Flying Week. Op de grond vielen geen slachtoffers.
17: Bij een brand in een feestzaal in de Democratische Republiek Congo zijn zeker 22 mensen omgekomen. De brand brak vrijdagavond uit tijdens een bruiloft in Lingwala, een gemeente ten noorden van de hoofdstad Kinshasa. Het feest vond plaats in een gebouw op het terrein van de Protestantse Universiteit van Congo. De oorzaak van de brand is nog niet vastgesteld.
1: Onderzoek moet uitwijzen of er een probleem was met de elektrische installatie of de decoratie.
3: Duizenden mensen hebben in de Duitse stad Magdeburg meegedaan aan een mars voor democratie. De actie komt een dag voor de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt, waar de uiterst rechtse Alternatieve für Deutschland er in de peilingen zeer goed voor staat. De partij maakt serieuze kans om voor het eerst in een deelstaat te winnen en mogelijk de eerste radicaal rechtse regering sinds de Tweede Wereldoorlog te vormen. Betogers hadden onder meer regenboogvlaggen en protestborden bij zich, met teksten zoals meer

0: het economisch nieuws. Fraude Helpdesk ziet een forse stijging van phishing rond online boekingsplatformen, vooral Booking.com. In de eerste helft van dit jaar kwamen er 1072 meldingen binnen, bijna 10 keer zoveel als een jaar eerder. Mensen krijgen WhatsApp-berichten die lijken te komen van een hotel, maar eigenlijk van fraudeurs zijn. Ze worden gevraagd hun reservering te bevestigen of extra te betalen via een link. Fraude Helpdesk ontving in totaal 15.106 phishingmeldingen, met een totale schade van €491.793. Een bitcoin is weer minder dan $80.000 waard. De groei van de werkgelegenheid in de Verenigde Staten was in augustus veel sterker dan verwacht. Daardoor wordt een renteverhoging door de Federal Reserve later deze maand waarschijnlijker. Hogere leenkosten beperken de ruimte om te investeren en te speculeren, waardoor risicovolle beleggingen zoals bitcoin minder aantrekkelijk worden. Ook de goudprijs is gedaald tot onder de $45.000 per troy ounce. Vier Duitse deelstaten langs de Rijn vragen de federale regering om meer geld voor het onderhoud van waterwegen. Hessen, Rijnland-Palts, Baden-Württemberg en Noord-Rijn-Westfalen zeggen dat er minstens €2,5 miljard per jaar nodig is. Deze zomer kampte de binnenvaart met grote problemen door lage waterstanden in de Rijn. Noord-Rijn-Westfalen wil dat Duitsland werkt aan een binnenvaartvloot die ook bij extreem laag water betrouwbaar kan varen. De verkeersminister van Baden-Württemberg noemt het versterken van de havens een nationale taak. Tanken is zaterdag opnieuw duurder geworden door het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten. De adviesprijs voor een liter €0,95 steeg zaterdagochtend met bijna 1 cent naar €2,71. Experts sluiten niet uit dat de prijs op de snelweg de €3 aantikt. De dieselprijs bleef stabiel op €2,68 per liter. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, verwacht dat de olieprijzen flink dalen zodra de oorlog voorbij is. Elon Musk's AI-bedrijf xAI is er niet in geslaagd een verbod op door kunstmatige intelligentie gegenereerde neppe naaktbeelden te laten schrappen. Een federale rechter weigerde vrijdag om de wet in de staat Minnesota op voorhand te blokkeren. Het is het eerste verbod in zijn soort in de Verenigde Staten. xAI voert aan dat de maatregel de vrijheid van meningsuiting beperkt. Maar Minnesota stelt dat de wet specifiek is opgesteld om de verspreiding van ongevraagde seksuele beelden, gemaakt met AI, aan banden te leggen. Het Europees Parlement stemde eerder dit jaar in met een verbod op apps die AI gebruiken om naaktbeelden te maken zonder de toestemming van de afgebeelde persoon. De maker van het computerspel Tetris heeft kritiek op een nieuwe game van het Witte Huis die het klassieke blokstapelspel nabootst. In het spel Build the Wall moeten spelers een muur bouwen om te voorkomen dat migranten de Amerikaanse grens oversteken. De Tetris Company laat op X weten dat het bedrijf niet betrokken was bij de ontwikkeling en dat inbreuk op auteursrecht uiterst serieus wordt genomen. Het bedrijf distancieert zich van Trumps politieke boodschappen en zegt te geloven in verbinding en mensen samenbrengen, niet in het scheiden van mensen. Of het bedrijf juridische stappen neemt, is niet bekend. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. FC Utrecht gaat alles op alles zetten om de daders te vinden die tijdens de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles vuurwerk op het veld gooiden. Directeur Edo Keuning zegt dat de club alle passende maatregelen zal nemen tegen deze individuen. De wedstrijd werd na een half uur bij een stand van 0-3 gestaakt nadat supporters vuurwerk en bekers het veld opgooiden. FC Utrecht zegt ontgoocheld te zijn en afstand te nemen van het gedrag. De club start een zorgvuldige analyse om te achterhalen wie verantwoordelijk is. PSV heeft de topper tegen Ajax in de Johan Cruijff Arena gewonnen met 1-3. Lucharel Geertruida en invaller Esmir Bayraktarevic scoorden in de blessuretijd van de eerste en tweede helft. Ajax en PSV maakten er een meeslepende wedstrijd van met een hoog tempo en felle duels. Ricardo Pepi bracht PSV vroeg op voorsprong, waarna

0: Lou Arokodare gelijk maakte voor Ajax. 10 minuten voor tijd liep het duel uit de hand na een harde overtreding van Ruben van Bommel op Aaron Bouwman, maar scheidsrechter Sander van der Eijk gaf alleen geel. FC Utrecht-trainer Anthony Correa maakt zich na het gestaakte duel met Go Ahead Eagles vooral zorgen over het spel van zijn ploeg. Hij zegt dat Utrecht geen echte grote kansen heeft gehad en instortte na de tegentreffer. Over de ongeregeldheden op de tribune wil Correa weinig kwijt, maar noemt het zuur en jammer. Het restant van een half uur wordt komende week uitgespeeld. Correa denkt nog een kans te maken de achterstand van 1-3 ongedaan te maken. De 21-jarige Belgische tennisser Alexander Bloks heeft zich verrassend geplaatst voor de vierde ronde van de US Open. Hij schakelde de als vijfde geplaatste Italiaan Flavio Cobolli uit in 4 sets. 6-7, 6-3, 6-0, 6-3. Het is voor het eerst dat Bloks meedoet aan het hoofdtoernooi van de US Open. In de vierde ronde speelt hij tegen de Argentijn Francisco Cerundolo, die in 5 sets afrekende met de als 9e geplaatste Amerikaan Taylor Fritz. PSV heeft de uitwedstrijd tegen Ajax gewonnen met 1-3 en maakt daarmee een einde aan een serie van 5 onderlinge duels zonder zegen. Ricardo Pepi kopte PSV vroeg op voorsprong, waarna Tolu Arokodare gelijk maakte voor Ajax. Lucharel Geertruida scoorde in zijn eerste basisoptreden voor PSV vlak voor rust de 1-2. Invaller Esmir Bayraktarevic besliste het duel in de 92e minuut. 10 minuten voor tijd liep de wedstrijd uit de hand na een harde overtreding van Ruben van Bommel op Aaron Bouwman. Maar scheidsrechter Sander van der Eijk gaf alleen geel. Ajax-speler Davy Klaassen begrijpt niet waarom Ruben van Bommel in de slotfase van de met 3-1 verloren thuiswedstrijd tegen PSV geen rode kaart kreeg. Van Bommel kwam hard in op Ajax-verdediger Aaron Bouwman. Klaassen zegt dat Van Bommel te laat was en vol op Bouwman inklapte. Volgens hem niets anders dan rood. Klaassen vond dat Ajax in de eerste helft afstand had moeten nemen van PSV. Hij miste zelf ook een grote kans en zegt dat de achterstand met rust niet volgens de verhoudingen was. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het op. In het noorden kan er nog een lichte bui vallen. De wind is zwak tot matig uit het westen, langs de noordoostkust wat krachtiger. Vannacht blijft het droog en koelt het af naar 6 tot 15 graden. Er is weinig wind. Morgen begint zonnig en blijft het droog. In de middag veel ruimte voor de zon, met plaatselijk wat bewolking. Het wordt 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. In de avond neemt de bewolking toe vanuit het westen.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws.
7: In de omgeving van Overasselt gaat de politie de komende dagen verder zoeken naar wapens. De afgelopen dagen zijn al meerdere keren wapens gevonden, waaronder een tas met wapens in Wijchen. Het is nog niet duidelijk of die wapens zijn gebruikt bij het geweld eerder deze week. In de nacht van maandag op dinsdag werd een beveiliger van 51 uit Wijchen doodgeschoten bij het huis van crimineel Jan G. 32 van de 34 aangehouden verdachten zitten vast in beperkingen. Een jong kind uit Leeuwarden is zaterdag overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde rond 6:30 aan de Carolineburg in het noordoosten van de stad. Het kind werd nog ter plaatse geholpen, maar overleed aan de verwondingen. De politie doet onderzoek naar hoe het kind in botsing kon komen met de veegwagen. In Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een voertuig. Het ongeval gebeurde rond 5:30 's middags aan de Carolineburg. De politie heeft hulpverlening opgestart en doet onderzoek naar de toedracht. Twee vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud zijn terecht in Zwijndrecht. De politie zette een helikopter in om naar de kinderen te zoeken. Iets voor 5 uur 's middags ging er een burgernetmelding uit. De meisjes zijn in goede gezondheid aangetroffen. In Stijn is zaterdagmiddag een persoon gewond geraakt bij een schietincident in een woning aan de Katoevolkenstraat. De politie kreeg om 15:35 de melding en trof bij het huis 2 mannen aan. 1 van hen was gewond. Een 56-jarige man uit Duitsland is aangehouden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. In Zwijndrecht zoekt de politie met een helikopter naar 2 vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud. De kinderen werden iets voor 5 uur vanmiddag als vermist opgegeven in de omgeving van de Bonairestraat. De politie heeft een burgernetmelding uitgestuurd en roept mensen met informatie op zich te melden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
8: Nu het buitenlands nieuws. De Iraanse revolutionaire garde zegt zaterdag meerdere schepen te hebben aangevallen die gelinkt zijn aan de Verenigde Staten. Iran reageert daarmee op Amerikaanse luchtaanvallen op 3 Iraanse olietankers eerder op de dag. De VS zeiden de tankers te hebben verwoest na een raketaanval van de Iraanse garde op 2 patrouillerende Amerikaanse marineschepen in de regio. De Iraanse garde meldt nu 3 schepen te hebben aangevallen die een ongeautoriseerde route door de straat van Hormuz gebruikten en 3 Amerikaanse schepen elders in de regio. Iran waarschuwt dat andere schepen ook aangevallen worden als ze die route gebruiken.
9: De Russische president Poetin heeft de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner ontvangen in Moskou. Witkoff bracht de beste wensen van president Trump over en bedankte Poetin voor het staakt het huren tijdens het bezoek van de delegatie. Poetin zei dat de gesprekken uitdagend zouden worden en prees Trump voor zijn inzet om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Witkoff en Kushner gaan dit weekend voor het eerst naar Oekraïne, waar president Zelensky hen zondag verwacht in Kiev. Rusland en Oekraïne hebben vanwege het bezoek ingestemd met een wapenstilstand van 3 dagen.
10: De Duitse politie zoekt een 48-jarige man die wordt verdacht van sabotageacties tegen het stroomnet. Er is een signalement met 2 foto's verspreid en de politie roept het publiek op om informatie te delen. Eerder zaterdag ontdekte de politie 12 zelfgemaakte explosieven op 2 plekken in de Duitse deelstaat Sachsen. De sabotageacties vonden plaats in Noord-Rijn-Westfalen, Brandenburg en Sachsen. 3 deelstaten waar nog bruinkool wordt gewonnen voor elektriciteitsopwekking. Bij een doorzoeking van de woning van de verdachte in Noord-Rijn-Westfalen zijn ook springstoffen gevonden.
11: Een Griekse straaljager is zaterdag neergestort tijdens een vliegshow bij Athene. De 2 bemanningsleden kwamen om het leven. Het gevechtsvliegtuig, een F-4 Phantom, verloor kort na het opstijgen hoogte en stortte neer. Daarbij volgde een explosie en brak brand uit die oversloeg naar een nabijgelegen bos. 11 blusvliegtuigen en helikopters werden ingezet om de vlammen onder controle te krijgen. De crash gebeurde ongeveer 2 kilometer van luchtbasis Tanagra, waar duizenden toeschouwers waren voor het jaarlijkse evenement Athens Flying Week. Op de grond vielen geen slachtoffers.
12: Bij een brand in een feestzaal in de Democratische Republiek Congo zijn zeker 22 mensen omgekomen. De brand brak vrijdagavond uit tijdens een bruiloft in Lingwala, een gemeente ten noorden van de hoofdstad Kinshasa. Het feest vond plaats in een gebouw op het terrein van de Protestantse Universiteit van Congo. De oorzaak van de brand is nog niet vastgesteld. Onderzoek moet uitwijzen of er een probleem was met de elektrische installatie of de decoratie.
13: Duizenden mensen hebben in de Duitse stad Magdeburg meegedaan aan een mars voor democratie. De actie komt een dag voor de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt, waar de uiterst rechtse Alternatieve für Deutschland er in de peilingen zeer goed voor staat. De partij maakt serieuze kans om voor het eerst in een deelstaat te winnen en mogelijk de eerste radicaal-rechtse regering sinds de Tweede Wereldoorlog te vormen. Betogers hadden onder meer regenboogvlaggen en protestborden bij zich, met teksten zoals meer liefde, minder haat en een beter leven zonder nazi's. Peilingen laten al maanden zien dat de AfD 40% of meer van de stemmen krijgt. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
13: En nu het economisch nieuws. Fraudehelpdesk ziet een forse stijging van phishing rond online boekingsplatformen. Vooral Booking.com. In de eerste helft van dit jaar kwamen er 1072 meldingen binnen. Bijna 10 keer zoveel als een jaar eerder. Mensen krijgen WhatsApp-berichten die lijken te komen van hun hotel, maar eigenlijk van fraudeurs zijn. Ze worden gevraagd hun reservering te bevestigen of extra te betalen via een link. Fraudehelpdesk ontving in totaal 15.106 phishingmeldingen, met een totale schade van €491.793. Een bitcoin is weer minder dan $80.000 waard. De groei van de werkgelegenheid in de Verenigde Staten was in augustus veel sterker dan verwacht. Daardoor wordt een renteverhoging door de Federal Reserve later deze maand waarschijnlijker. Hogere leenkosten beperken de ruimte om te investeren en te speculeren, waardoor risicovolle beleggingen zoals Bitcoin minder aantrekkelijk worden. Ook de goudprijs is gedaald tot onder de $45.000 per troy ounce.
14: 4 Duitse deelstaten langs de Rijn vragen de federale regering om meer geld voor het onderhoud van waterwegen. Hessen, Rijnland-Palts, Baden-Württemberg en Noord-Rijn-Westfalen zeggen dat er minstens €2,5 miljard per jaar nodig is. Deze zomer kampte de binnenvaart met grote problemen door lage waterstanden in de Rijn. Noord-Rijn-Westfalen wil dat Duitsland werkt aan een binnenvaartvloot die ook bij extreem laag water betrouwbaar kan varen. De verkeersminister van Baden-Württemberg noemt het versterken van de havens een nationale taak.
15: Tanken is zaterdag opnieuw duurder geworden door het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten. De adviesprijs voor een liter €1,95 steeg zaterdagochtend met bijna 1 cent naar €2,71. Experts sluiten niet uit dat de prijs op de snelweg de €3 aantikt. De dieselprijs bleef stabiel op €2,68 per liter. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, verwacht dat de olieprijzen flink dalen zodra de oorlog voorbij is.
16: Elon Musk's AI-bedrijf xAI is er niet in geslaagd een verbod op door kunstmatige intelligentie gegenereerde neppe naaktbeelden te laten schrappen. Een federale rechter weigerde vrijdag om de wet in de staat Minnesota op voorhand te blokkeren. Het is het eerste verbod in zijn soort in de Verenigde Staten. xAI voert aan dat de maatregel de vrijheid van meningsuiting beperkt. Maar Minnesota stelt dat de wet specifiek is opgesteld om de verspreiding van ongevraagde seksuele beelden, gemaakt met AI, aan banden te leggen. Het Europees Parlement stemde eerder dit jaar in met een verbod op apps die AI gebruiken om naaktbeelden te maken zonder de toestemming van de afgebeelde persoon.
17: De maker van het computerspel Tetris heeft kritiek op een nieuwe game van het Witte Huis die het klassieke blokstapelspel nabootst. In het spel Build the Wall moeten spelers een muur bouwen om te voorkomen dat migranten de Amerikaanse grens oversteken. De Tetris Company laat op X weten dat het bedrijf niet betrokken was bij de ontwikkeling en dat inbreuk op auteursrecht uiterst serieus wordt genomen. Het bedrijf distantieert zich van Trumps politieke boodschappen en zegt te geloven in verbinding en mensen samenbrengen, niet in het scheiden van mensen.
18: Of het bedrijf juridische stappen neemt, is niet bekend.
19: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
20: Tot slot het sportnieuws. FC Utrecht gaat alles op alles zetten om de daders te vinden die tijdens de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles vuurwerk op het veld gooiden. Directeur Edo Keuning zegt dat de club alle passende maatregelen zal nemen tegen deze individuen. De wedstrijd werd na een half uur bij een stand van 0-3 gestaakt nadat supporters vuurwerk en bekers het veld opgooiden. FC Utrecht zegt ontgoocheld te zijn en afstand te nemen van het gedrag. De club start een zorgvuldige analyse om te achterhalen wie verantwoordelijk is. PSV heeft de topper tegen Ajax in de Johan Cruijff Arena gewonnen met 1-3. Lucharel Geertruida en invaller Esmir Bayraktarević scoorden in de blessuretijd van de eerste en tweede helft. Ajax en PSV maakten er een meeslepende wedstrijd van met een hoog tempo en felle duels. Ricardo Pepi bracht PSV vroeg op voorsprong, waarna Tolu Arokodare gelijk maakte voor Ajax. 10 minuten voor tijd liep het duel uit de hand na een harde overtreding van Ruben van Bommel op Aaron Bouwman, maar scheidsrechter Sander van der Eijk gaf alleen geel. FC Utrecht-trainer Anthony Correa maakt zich na het gestaakte duel met Go Ahead Eagles vooral zorgen over het spel van zijn ploeg. Hij zegt dat Utrecht geen echte grote kansen heeft gehad en instortte na de tegentreffer. Over de ongeregeldheden op de tribune wil Correa weinig kwijt, maar noemt het zuur en jammer. Het restant van een half uur wordt komende week uitgespeeld. Correa denkt nog een kans te maken de achterstand van 1-3 ongedaan te maken. De 21-jarige Belgische tennisser Alexander Bloks heeft zich verrassend geplaatst voor de vierde ronde van de US Open. Hij schakelde de als vijfde geplaatste Italiaan Flavio Cobolli uit in 4 sets. 6-7, 6-3, 6-0, 6-3. Het is voor het eerst dat Bloks meedoet aan het hoofdtoernooi van de US Open. In de vierde ronde speelt hij tegen de Argentijn Francisco Cerundolo, die in 5 sets afrekende met de als 9e geplaatste Amerikaan Taylor Fritz. PSV heeft de uitwedstrijd tegen Ajax gewonnen met 1-3 en maakt daarmee een einde aan een serie van 5 onderlinge duels zonder zegen. Ricardo Pepi kopte PSV vroeg op voorsprong, waarna Tolu Arokodare gelijk maakte voor Ajax. Lucharel Geertruida scoorde in zijn eerste basisoptreden voor PSV vlak voor rust de 1-2. Invaller Esmir Bayraktarević besliste het duel in de 92e minuut. 10 minuten voor tijd liep de wedstrijd uit de hand na een harde overtreding van Ruben van Bommel op Aaron Bouwman. Maar scheidsrechter Sander van der Eijk gaf alleen geel. Ajax-speler Davy Klaassen begrijpt niet waarom Ruben van Bommel in de slotfase van de met 3-1 verloren thuiswedstrijd tegen PSV geen rode kaart kreeg. Van Bommel kwam hard in op Ajax-verdediger Aaron Bouwman. Klaassen zegt dat van Bommel te laat was en vol op Bouwman inklapte. Volgens hem niets anders dan rood. Klaassen vond dat Ajax in de eerste helft afstand had moeten nemen van PSV. Hij miste zelf ook een grote kans en zegt dat de achterstand met rust niet volgens de verhoudingen was. Dit was het laatste sportnieuws.
21: Je luistert naar Talk Radio.
22: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
23: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het op, met vooral in het noorden nog kans op een lichte bui. De wind is zwak tot matig uit het westen, aan de noordoostkust vrij krachtig uit het noordwesten. Vannacht blijft het overal droog en koelt het af naar 6 tot 15 graden. Morgen begint zonnig en droog, met zwakke tot matige wind uit het zuiden. Middags veel zon en zo nu en dan een wolkenveld. Het wordt 21 tot 24 graden. Morgenavond neemt de bewolking toe vanuit het westen, maar het blijft vrijwel overal droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws.
7: In de omgeving van Overasselt gaat de politie de komende dagen verder zoeken naar wapens. De afgelopen dagen zijn al meerdere keren wapens gevonden, waaronder een tas met wapens in Wijchen. Het is nog niet duidelijk of die wapens zijn gebruikt bij het geweld eerder deze week. In de nacht van maandag op dinsdag werd een beveiliger van 51 uit Wijchen doodgeschoten bij het huis van crimineel Jan G. 32 van de 34 aangehouden verdachten zitten vast in beperkingen. Een jong kind uit Leeuwarden is zaterdag overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde rond 6:30 aan de Carolineburg in het noordoosten van de stad. Het kind werd nog ter plaatse geholpen, maar overleed aan de verwondingen. De politie doet onderzoek naar hoe het kind in botsing kon komen met de veegwagen. In Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een voertuig. Het ongeval gebeurde rond 5:30 's middags aan de Carolineburg. De politie heeft hulpverlening opgestart en doet onderzoek naar de toedracht. Twee vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud zijn terecht in Zwijndrecht. De politie zette een helikopter in om naar de kinderen te zoeken. Iets voor 5:00 's middags ging er een burgernetmelding uit. De meisjes zijn in goede gezondheid aangetroffen. In Stijn is zaterdagmiddag een persoon gewond geraakt bij een schietincident in een woning aan de Katoevolkenstraat. De politie kreeg om 15:35 de melding en trof bij het huis twee mannen aan. Eén van hen was gewond. Een 56-jarige man uit Duitsland is aangehouden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. In Zwijndrecht zoekt de politie met een helikopter naar twee vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud. De kinderen werden iets voor 5:00 vanmiddag als vermist opgegeven in de omgeving van de Bonairestraat. De politie heeft een burgernetmelding uitgestuurd en roept mensen met informatie op zich te melden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Russische president Vladimir Poetin heeft ongeveer 3 uur gesproken met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Het overleg in het Kremlin ging over het stoppen van de oorlog in Oekraïne. President Donald Trump stuurde Witkoff en zijn schoonzoon Kushner opnieuw naar Moskou met een voorstel om de oorlog te beëindigen. Zondag reizen de Amerikanen door naar Kiev voor gesprekken met de Oekraïnse regering. Rusland en Oekraïne hebben beloofd tijdens de onderhandelingen 3 dagen lang geen aanvallen uit te voeren op elkaars hoofdsteden.
3: De Iraanse Revolutionaire Garde zegt zaterdag meerdere schepen te hebben aangevallen die gelinkt zijn aan de Verenigde Staten. Iran reageert daarmee op Amerikaanse luchtaanvallen op 3 Iraanse olietankers eerder op de dag. De VS zeiden de tankers te hebben verwoest na een raketaanval van de Iraanse garde op 2 patrouillerende Amerikaanse marineschepen in de regio. De Iraanse garde meldt nu 3 schepen te hebben aangevallen die een ongeautoriseerde route door de straat van Hormuz gebruikten en 3 Amerikaanse schepen elders in de regio. Iran waarschuwt dat andere schepen ook aangevallen worden als ze die route gebruiken.
2: De Russische president Poetin heeft de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner ontvangen in Moskou. Witkoff bracht de beste wensen van president Trump over en bedankte Poetin voor het staakt het huren tijdens het bezoek van de delegatie. Poetin zei dat de gesprekken uitdagend zouden worden en prees Trump voor zijn inzet om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Witkoff en Kushner gaan dit weekend voor het eerst naar Oekraïne, waar president Zelensky hen zondag verwacht in Kiev. Rusland en Oekraïne hebben vanwege het bezoek ingestemd met een wapenstilstand van 3 dagen.
0: De Duitse politie zoekt een 48-jarige man die wordt verdacht van sabotageacties tegen het stroomnet. Er is een signalement met twee foto's verspreid en de politie roept het publiek op om informatie te delen. Eerder zaterdag ontdekte de politie 12 zelfgemaakte explosieven op twee plekken in de Duitse deelstaat Sachsen. De sabotageacties vonden plaats in Noord-Rijn-Westfalen, Brandenburg en Sachsen. Drie deelstaten waar nog bruinkool wordt gewonnen voor elektriciteitsopwekking. Bij een doorzoeking van de woning van de verdachte in Noord-Rijn-Westfalen zijn ook springstoffen gevonden.
4: Een Griekse straaljager is zaterdag neergestort tijdens een vliegshow bij Athene. De twee bemanningsleden kwamen om het leven. Het gevechtsvliegtuig, een F-4 Phantom, verloor kort na het opstijgen hoogte en stortte neer. Daarbij volgde een explosie en brak brand uit die oversloeg naar een nabijgelegen bos. 11 blusvliegtuigen en helikopters werden ingezet om de vlammen onder controle te krijgen. De crash gebeurde ongeveer 2 kilometer van luchtbasis Tanagra, waar duizenden toeschouwers waren voor het jaarlijkse evenement Athens Flying Week. Op de grond vielen geen slachtoffers.
6: Bij een brand in een feestzaal in de Democratische Republiek Congo zijn zeker 22 mensen omgekomen. De brand brak vrijdagavond uit tijdens een bruiloft in Lingwala, een gemeente ten noorden van de hoofdstad Kinshasa. Het feest vond plaats in een gebouw op het terrein van de Protestantse Universiteit van Congo. De oorzaak van de brand is nog niet vastgesteld. Onderzoek moet uitwijzen of er een probleem was met de elektrische installatie of de decoratie.
8: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
24: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
25: En nu het economisch nieuws. Fraude Helpdesk ziet een forse stijging van phishing rond online boekingsplatformen. Vooral Booking.com. In de eerste helft van dit jaar kwamen er 1072 meldingen binnen, bijna 10 keer zoveel als een jaar eerder. Mensen krijgen WhatsApp-berichten die lijken te komen van een hotel, maar eigenlijk van fraudeurs zijn. Ze worden gevraagd hun reservering te bevestigen of extra te betalen via een link. Fraude Helpdesk ontving in totaal 15.106 phishingmeldingen, met een totale schade van €491.793.
26: Een bitcoin is weer minder dan $80.000 waard.
27: De groei van de werkgelegenheid in de Verenigde Staten was in augustus veel sterker dan verwacht. Daardoor wordt een renteverhoging door de Federal Reserve later deze maand waarschijnlijker. Hogere leenkosten beperken de ruimte om te investeren en te speculeren, waardoor risicovolle beleggingen zoals bitcoin minder aantrekkelijk worden. Ook de goudprijs is gedaald tot onder de $45.000 per troy ounce.
28: 4 Duitse deelstaten langs de Rijn vragen de federale regering om meer geld voor het onderhoud van waterwegen. Hessen, Rijnland-Palts, Baden-Württemberg en Noord-Rijn-Westfalen zeggen dat er minstens €2,5 miljard per jaar nodig is. Deze zomer kampte de binnenvaart met grote problemen door lage waterstanden in de Rijn. Noord-Rijn-Westfalen wil dat Duitsland werkt aan een binnenvaartvloot die ook bij extreem laag water betrouwbaar kan varen. De verkeersminister van Baden-Württemberg noemt het versterken van de havens een nationale taak.
29: Tanken is zaterdag opnieuw duurder geworden door het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten. De adviesprijs voor een liter €0,95 steeg zaterdagochtend met bijna 1 cent naar €2,71. Experts sluiten niet uit dat de prijs op de snelweg de €3 aantikt. De dieselprijs bleef stabiel op €2,68 per liter. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, verwacht dat de olieprijzen flink dalen zodra de oorlog voorbij is.
30: Elon Musk's AI-bedrijf xAI is er niet in geslaagd een verbod op door kunstmatige intelligentie gegenereerde neppe naaktbeelden te laten schrappen. Een federale rechter weigerde vrijdag om de wet in de staat Minnesota op voorhand te blokkeren.
27: Dat is het eerste verbod in zijn soort in de Verenigde Staten. xAI voert aan dat de maatregel de vrijheid van meningsuiting beperkt. Maar Minnesota stelt dat de wet specifiek is opgesteld om de verspreiding van ongevraagde seksuele beelden, gemaakt met AI, aan banden te leggen. Het Europees Parlement stemde eerder dit jaar in met een verbod op apps die AI gebruiken om naaktbeelden te maken zonder de toestemming van de afgebeelde persoon. De maker van het computerspel Tetris heeft kritiek op een nieuwe game van het Witte Huis die het klassieke blokstapelspel nabootst. In het spel Build the Wall moeten spelers een muur bouwen om te voorkomen dat migranten de Amerikaanse grens oversteken. De Tetris Company laat op X weten dat het bedrijf niet betrokken was bij de ontwikkeling en dat inbreuk op auteursrecht uiterst serieus wordt genomen. Het bedrijf distancieert zich van Trumps politieke boodschappen en zegt te geloven in verbinding en mensen samenbrengen, niet in het scheiden van mensen. Of het bedrijf juridische stappen neemt, is niet bekend. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws. Femke Broedersbol is bij haar eerste Diamond League finale op de 800 meter nipt tweede geworden achter de Zwitserse Audrey Werreau. In het Koning Boudewijnstadion in Brussel klokte de Amersfoortse 1 minuut 54,81, slechts 600ste langzamer dan Werreau. Broedersbol zegt dat ze voor het eerst gelooft dat ze de Europees kampioenen kan verslaan. De 26-jarige Nederlandse versloeg Werreau nog nooit. Ze vindt het licht frustrerend om zo dichtbij te komen, maar noemt het ook mooi dat ze bijna haar eerste Diamond League finale op de 800 meter kon winnen. Het restant van de wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles wordt komende dinsdag om 14:00 uitgespeeld zonder publiek. Het duel werd zaterdagavond na 64 minuten gestaakt vanwege misdragingen van supporters van FC Utrecht. Go Ahead Eagles leidde op dat moment met 3-1. Met die stand wordt de wedstrijd dinsdag hervat, meldt FC Utrecht. Femke Broedersbol is bij haar eerste Diamond League finale op de 800 meter tweede geworden in Brussel. De Nederlandse klokte 1 minuut 54,81, 600ste langzamer dan winnares Audrey Werreau uit Zwitserland. Broedersbol won de voorgaande 5 edities van de Diamond League finale op de 400 meter hoorde en stapte eind vorig jaar over naar de 800 meter. Ze pakte vorige maand brons op het EK en scherpte dit seizoen 2 keer het Nederlandse record aan tot 1 minuut 54,71. Werreau bleef dit seizoen ongeslagen in de Diamond League en kwam meerdere keren dicht bij het 43 jaar oude wereldrecord. Ajax-speler Davy Klaassen begreep niet waarom Ruben van Bommel in de slotfase van de met 3-1 verloren thuiswedstrijd tegen PSV geen rode kaart kreeg. De PSV-buitenspeler kwam hard in op Ajax-verdediger Aaron Bouwman. Klaassen vond dat Ajax in de eerste helft afstand van PSV had moeten nemen door de gemiste kansen. Door de nederlaag staat Ajax 3 punten achter op PSV. Klaassen zegt dat Ajax dit soort duels moet winnen om PSV voor te blijven. Sofyan Amrabat maakte zijn debuut voor Ajax in de thuiswedstrijd tegen PSV, die met 3-1 verloren ging. De 30-jarige middenvelder vond dat Ajax over het algemeen een goede wedstrijd speelde, maar in de eerste helft vaker had moeten scoren. Amrabat denkt dat de videoscheidsrechter de arbiter naar de kant had moeten roepen voor een wilde charge van PSV'er Ruben van Bommel op Aaron Bouwman. Hij vindt het logisch dat Jurie Baas voor zijn medespeler opkwam na die actie. Amrabat werd goed ontvangen in een volle arena, maar het resultaat was teleurstellend. AS Roma heeft de sterke start in de Serie A een vervolg gegeven met een 2-1 overwinning op Atalanta. Roma stond lang achter na een doelpunt van de Braziliaan Ederson direct na rust. In de 89ste minuut maakte de Spanjaard Mario Hermoso gelijk, waarna de Argentijn Matías Soulé in blessuretijd de winnende treffer maakte. Oranje international Donjal Malen, die in de eerste 2 wedstrijden 5 keer scoorde, werd in de 63ste minuut gewisseld. Martin de Roon van Atalanta speelde tegen zijn voormalige werkgever AS Roma en bleef net als de fijne Rensch op de bank. Dit was het laatste sportnieuws.
10: Je luistert naar Talk Radio.
11: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
23: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het op, met vooral in het noorden nog kans op een lichte bui. De wind is zwak tot matig uit het westen, aan de noordoostkust vrij krachtig uit het noordwesten. Vannacht blijft het overal droog en koelt het af naar 6 tot 15 graden. Morgen begint zonnig en droog, met zwakke tot matige wind uit het zuiden. Middags veel zon en zo nu en dan een wolkenveld. Het wordt 21 tot 24 graden. Morgenavond neemt de bewolking toe vanuit het westen, maar het blijft vrijwel overal droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
12: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws.
14: In de omgeving van Overasselt gaat de politie de komende dagen verder zoeken naar wapens. De afgelopen dagen zijn al meerdere keren wapens gevonden, waaronder een tas met wapens in Wiegen. Het is nog niet duidelijk of die wapens zijn gebruikt bij het geweld eerder deze week. In de nacht van maandag op dinsdag werd een beveiliger van 51 uit Wiegen doodgeschoten bij het huis van crimineel Jan G. 32 van de 34 aangehouden verdachten zitten vast in beperkingen.
15: Een jong kind uit Leeuwarden is zaterdag overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde rond 6:30 aan de Carolineburg in het noordoosten van de stad. Het kind werd nog ter plaatse geholpen, maar overleed aan de verwondingen. De politie doet onderzoek naar hoe het kind in botsing kon komen met de veegwagen.
16: In Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een voertuig. Het ongeval gebeurde rond 5:30 's middags aan de Carolineburg. De politie heeft hulpverlening opgestart en doet onderzoek naar de toedracht.
17: Twee vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud zijn terecht in Zwijndrecht. De politie zette een helikopter in om naar de kinderen te zoeken. Iets voor 5:00 's middags ging er een burgernetmelding uit. De meisjes zijn in goede gezondheid aangetroffen.
18: In Stijn is zaterdagmiddag een persoon gewond geraakt bij een schietincident in een woning aan de Katoevolkenstraat. De politie kreeg om 15:35 de melding en trof bij het huis twee mannen aan. Eén van hen was gewond. Een 56-jarige man uit Duitsland is aangehouden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.
19: In Zwijndrecht zoekt de politie met een helikopter naar twee vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud. De kinderen werden iets voor 5:00 vanmiddag als vermist opgegeven in de omgeving van de Bonairestraat. De politie heeft een burgernetmelding uitgestuurd en roept mensen met informatie op zich te melden.
20: Dit was het Binnenlands Nieuws.
21: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
31: Nu het buitenlands nieuws.
32: De Russische president Vladimir Poetin heeft ongeveer 3 uur gesproken met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Het overleg in het Kremlin ging over het stoppen van de oorlog in Oekraïne. President Donald Trump stuurde Witkoff en zijn schoonzoon Kushner opnieuw naar Moskou met een voorstel om de oorlog te beëindigen. Zondag reizen de Amerikanen door naar Kiev voor gesprekken met de Oekraïnse regering. Rusland en Oekraïne hebben beloofd tijdens de onderhandelingen 3 dagen lang geen aanvallen uit te voeren op elkaars hoofdsteden.
33: De Iraanse Revolutionaire Garde zegt zaterdag meerdere schepen te hebben aangevallen die gelinkt zijn aan de Verenigde Staten. Iran reageert daarmee op Amerikaanse luchtaanvallen op 3 Iraanse olietankers eerder op de dag.
27: De VS zeiden de tankers te hebben verwoest na een raketaanval van de Iraanse garde op twee patrouillerende Amerikaanse marineschepen in de regio. De Iraanse garde meldt nu drie schepen te hebben aangevallen die een ongeautoriseerde route door de Straat van Hormuz gebruikten en drie Amerikaanse schepen elders in de regio. Iran waarschuwt dat andere schepen ook aangevallen worden als ze die route gebruiken.
0: De Russische president Poetin heeft de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner ontvangen in Moskou. Witkoff bracht de beste wensen van president Trump over en bedankte Poetin voor het staakt het huren tijdens het bezoek van de delegatie. Poetin zei dat de gesprekken uitdagend zouden worden en prees Trump voor zijn inzet om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Witkoff en Kushner gaan dit weekend voor het eerst naar Oekraïne, waar president Zelensky hen zondag verwacht in Kiev. Rusland en Oekraïne hebben vanwege het bezoek ingestemd met een wapenstilstand van 3 dagen.
1: De Duitse politie zoekt een 48-jarige man die wordt verdacht van sabotageacties tegen het stroomnet. Er is een signalement met 2 foto's verspreid en de politie roept het publiek op om informatie te delen. Eerder zaterdag ontdekte de politie 12 zelfgemaakte explosieven op 2 plekken in de Duitse deelstaat Sachsen. De sabotageacties vonden plaats in Noord-Rijn-Westfalen, Brandenburg en Sachsen. 3 deelstaten waar nog bruinkool wordt gewonnen voor elektriciteitsopwekking. Bij een doorzoeking van de woning van de verdachte in Noord-Rijn-Westfalen zijn ook springstoffen gevonden.
2: Een Griekse straaljager is zaterdag neergestort tijdens een vliegshow bij Athene. De 2 bemanningsleden kwamen om het leven. Het gevechtsvliegtuig, een F-4 Phantom, verloor kort na het opstijgen hoogte en stortte neer. Daarbij volgde een explosie en brak brand uit die oversloeg naar een nabijgelegen bos. 11 blusvliegtuigen en helikopters werden ingezet om de vlammen onder controle te krijgen. De crash gebeurde ongeveer 2 kilometer van luchtbasis Tanagra, waar 1000 toeschouwers waren voor het jaarlijkse evenement Athens Flying Week. Op de grond vielen geen slachtoffers.
3: Bij een brand in een feestzaal in de Democratische Republiek Congo zijn zeker 22 mensen omgekomen. De brand brak vrijdagavond uit tijdens een bruiloft in Lingwala, een gemeente ten noorden van de hoofdstad Kinshasa. Het feest vond plaats in een gebouw op het terrein van de Protestantse Universiteit van Congo. De oorzaak van de brand is nog niet vastgesteld. Onderzoek moet uitwijzen of er een probleem was met de elektrische installatie of de decoratie.
4: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws. Fraude Helpdesk ziet een forse stijging van phishing rond online boekingsplatformen. Vooral Booking.com. In de eerste helft van dit jaar kwamen er 1072 meldingen binnen. Bijna 10 keer zoveel als een jaar eerder. Mensen krijgen WhatsApp-berichten die lijken te komen van hun hotel, maar eigenlijk van fraudeurs zijn. Ze worden gevraagd hun reservering te bevestigen of extra te betalen via een link. Fraude Helpdesk ontving in totaal 15.106 phishingmeldingen, met een totale schade van €491.793.
7: Een bitcoin is weer minder dan $80.000 waard.
27: De groei van de werkgelegenheid in de Verenigde Staten was in augustus veel sterker dan verwacht. Daardoor wordt een renteverhoging door de Federal Reserve later deze maand waarschijnlijker. Hogere leenkosten beperken de ruimte om te investeren en te speculeren, waardoor risicovolle beleggingen zoals bitcoin minder aantrekkelijk worden. Ook de goudprijs is gedaald tot onder de $45.000 per troy ounce.
8: 4 Duitse deelstaten langs de Rijn vragen de federale regering om meer geld voor het onderhoud van waterwegen. Hessen, Rijnland-Palts, Baden-Württemberg en Noord-Rijn-Westfalen zeggen dat er minstens €2,5 miljard per jaar nodig is.
9: Deze zomer kampte de binnenvaart met grote problemen door lage waterstanden in de Rijn. Noord-Rijn-Westfalen wil dat Duitsland werkt aan een binnenvaartvloot die ook bij extreem laag water betrouwbaar kan varen. De verkeersminister van Baden-Württemberg noemt het versterken van de havens een nationale taak.
10: Tanken is zaterdag opnieuw duurder geworden door het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten. De adviesprijs voor een liter €0,95 steeg zaterdagochtend met bijna 1 cent naar €2,71. Experts sluiten niet uit dat de prijs op de snelweg de €3 aantikt. De dieselprijs bleef stabiel op €2,68 per liter. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, verwacht dat de olieprijzen flink dalen zodra de oorlog voorbij is.
11: Elon Musk's AI-bedrijf xAI is er niet in geslaagd een verbod op door kunstmatige intelligentie gegenereerde neppe naaktbeelden te laten schrappen. Een federale rechter weigerde vrijdag om de wet in de staat Minnesota op voorhand te blokkeren. Het is het eerste verbod in zijn soort in de Verenigde Staten. xAI voert aan dat de maatregel de vrijheid van meningsuiting beperkt. Maar Minnesota stelt dat de wet specifiek is opgesteld om de verspreiding van ongevraagde seksuele beelden, gemaakt met AI, aan banden te leggen. Het Europees Parlement stemde eerder dit jaar in met een verbod op apps die AI gebruiken om naaktbeelden te maken zonder de toestemming van de afgebeelde persoon.
12: De maker van het computerspel Tetris heeft kritiek op een nieuwe game van het Witte Huis die het klassieke blokstapelspel nabootst. In het spel Build the Wall moeten spelers een muur bouwen om te voorkomen dat migranten de Amerikaanse grens oversteken. De Tetris Company laat op X weten dat het bedrijf niet betrokken was bij de ontwikkeling en dat inbreuk op auteursrecht uiterst serieus wordt genomen. Het bedrijf distantieert zich van Trumps politieke boodschappen en zegt te geloven in verbinding en mensen samenbrengen, niet in het scheiden van mensen. Of het bedrijf juridische stappen neemt, is niet bekend.
13: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
14: Tot slot het sportnieuws. Femke Broedersbol is bij haar eerste Diamond League finale op de 800 meter nipt tweede geworden achter de Zwitserse Audrey Werreau. In het Koning Boudewijnstadion in Brussel klokte de Amersfoortse 1 minuut 54,81, slechts 600ste langzamer dan Werreau. Broedersbol zegt dat ze voor het eerst gelooft dat ze de Europees kampioenen kan verslaan. De 26-jarige Nederlandse versloeg Werreau nog nooit. Ze vindt het licht frustrerend om zo dichtbij te komen, maar noemt het ook mooi dat ze bijna haar eerste Diamond League finale op de 800 meter kon winnen. Het restant van de wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles wordt komende dinsdag om 2 uur 's middags uitgespeeld zonder publiek. Het duel werd zaterdagavond na 64 minuten gestaakt vanwege misdragingen van supporters van FC Utrecht. Go Ahead Eagles leidde op dat moment met 3-1. Met die stand wordt de wedstrijd dinsdag hervat, meldt FC Utrecht. Femke Broedersbol is bij haar eerste Diamond League finale op de 800 meter tweede geworden in Brussel. De Nederlandse klokte 1 minuut 54,81, 600ste langzamer dan winnares Audrey Werreau uit Zwitserland. Broedersbol won de voorgaande 5 edities van de Diamond League finale op de 400 meter hoorde en stapte eind vorig jaar over naar de 800 meter. Ze pakte vorige maand brons op het EK en scherpte dit seizoen 2 keer het Nederlandse record aan tot 1 minuut 54,71. Werreau bleef dit seizoen ongeslagen in de Diamond League en kwam meerdere keren dicht bij het 43 jaar oude wereldrecord. Ajax-speler Davy Klaassen begreep niet waarom Ruben van Bommel in de slotfase van de met 3-1 verloren thuiswedstrijd tegen PSV geen rode kaart kreeg. De PSV-buitenspeler kwam hard in op Ajax-verdediger Aaron Bouwman. Klaassen vond dat Ajax in de eerste helft afstand van PSV had moeten nemen door de gemiste kansen. Door de nederlaag staat Ajax 3 punten achter op PSV. Klaassen zegt dat Ajax dit soort duels moet winnen om PSV voor te blijven. Sofyan Amrabat maakte zijn debuut voor Ajax in de thuiswedstrijd tegen PSV, die met 3-1 verloren ging. De 30-jarige middenvelder vond dat Ajax over het algemeen een goede wedstrijd speelde, maar in de eerste helft vaker had moeten scoren. Amrabat denkt dat de videoscheidsrechter de arbiter naar de kant had moeten roepen voor een wilde charge van PSV'er Ruben van Bommel op Aaron Bouwman. Hij vindt het logisch dat Jury Baas voor zijn medespeler opkwam na die actie. Amrabat werd goed ontvangen in een volle arena, maar het resultaat was teleurstellend. AS Roma heeft de sterke start in de Serie A een vervolg gegeven met een 2-1 overwinning op Atalanta. Roma stond lang achter na een doelpunt van de Braziliaan Ederson direct na rust. In de 89ste minuut maakte de Spanjaard Mario Hermoso gelijk, waarna de Argentijn Matías Soulé in blessuretijd de winnende treffer maakte. Oranje international Donjal Malen, die in de eerste twee wedstrijden 5 keer scoorde, werd in de 63ste minuut gewisseld. Martin de Roon van Atalanta speelde tegen zijn voormalige werkgever AS Roma en bleef net als de fijne Rensch op de bank. Dit was het laatste sportnieuws.
15: Je luistert naar Talk Radio.
16: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
17: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond zijn er brede opklaringen. Vooral in het noorden kan er nog een lichte bui vallen. De wind is zwak tot matig uit het westen. Aan de noordoostkust iets krachtiger. Vannacht blijft het overal droog, met temperaturen tussen 6 graden landinwaarts en 15 graden aan de kust. Morgenochtend schijnt de zon flink. Morgenmiddag blijft het zonnig en droog, met hier en daar wat bewolking. Het wordt tussen de 21 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden. De wind komt uit het zuiden en is zwak tot matig. Morgenavond neemt de bewolking vanuit het westen toe.
14: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
18: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
19: Dit is het Binnenlands Nieuws.
20: In de omgeving van Overasselt gaat de politie de komende dagen verder zoeken naar wapens. De afgelopen dagen zijn al meerdere keren wapens gevonden, waaronder een tas met wapens in Wijchen. Het is nog niet duidelijk of die wapens zijn gebruikt bij het geweld eerder deze week. In de nacht van maandag op dinsdag werd een beveiliger van 51 uit Wijchen doodgeschoten bij het huis van crimineel Jan G. 32 van de 34 aangehouden verdachten zitten vast in beperkingen. Een jong kind uit Leeuwarden is zaterdag overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde rond 6:30 aan de Carolineburg in het noordoosten van de stad. Het kind werd nog ter plaatse geholpen, maar overleed aan de verwondingen. De politie doet onderzoek naar hoe het kind in botsing kon komen met de veegwagen. In Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een voertuig. Het ongeval gebeurde rond 5:30 's middags aan de Carolineburg. De politie heeft hulpverlening opgestart en doet onderzoek naar de toedracht. Twee vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud zijn terecht in Zwijndrecht. De politie zette een helikopter in om naar de kinderen te zoeken. Iets voor 5:00 's middags ging er een burgernetmelding uit. De meisjes zijn in goede gezondheid aangetroffen. In Stijn is zaterdagmiddag een persoon gewond geraakt bij een schietincident in een woning aan de Katoevolkenstraat. De politie kreeg om 15:35 de melding en trof bij het huis twee mannen aan. Eén van hen was gewond. Een 56-jarige man uit Duitsland is aangehouden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. In Zwijndrecht zoekt de politie met een helikopter naar twee vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud. De kinderen werden iets voor 5:00 vanmiddag als vermist opgegeven in de omgeving van de Bonairestraat. De politie heeft een burgernetmelding uitgestuurd en roept mensen met informatie op zich te melden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
18: Geen tijd?
0: Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. De Russische president Vladimir Poetin heeft

0: De Iraanse revolutionaire garde zegt zaterdag meerdere schepen te hebben aangevallen die gelinkt zijn aan de Verenigde Staten. Iran reageert daarmee op Amerikaanse luchtaanvallen op 3 Iraanse olietankers eerder op de dag. De VS zeiden de tankers te hebben verwoest na een raketaanval van de Iraanse garde op 2 patrouillerende Amerikaanse marineschepen in de regio. De Iraanse garde meldt nu 3 schepen te hebben aangevallen die een ongeautoriseerde route door de Straat van Hormuz gebruikten en 3 Amerikaanse schepen elders in de regio. Iran waarschuwt dat andere schepen ook aangevallen worden als ze die route gebruiken. De Russische president Poetin heeft de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner ontvangen in Moskou. Witkoff bracht de beste wensen van president Trump over en bedankte Poetin voor het staakt het vuren tijdens het bezoek van de delegatie. Poetin zei dat de gesprekken uitdagend zouden worden en prees Trump voor zijn inzet om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Witkoff en Kushner gaan dit weekend voor het eerst naar Oekraïne, waar president Zelensky hen zondag verwacht in Kiev. Rusland en Oekraïne hebben vanwege het bezoek ingestemd met een wapenstilstand van 3 dagen. De Duitse politie zoekt een 48-jarige man die wordt verdacht van sabotageacties tegen het stroomnet. Er is een signalement met 2 foto's verspreid en de politie roept het publiek op om informatie te delen. Eerder zaterdag ontdekte de politie 12 zelfgemaakte explosieven op 2 plekken in de Duitse deelstaat Sachsen. De sabotageacties vonden plaats in Noord-Rijn-Westfalen, Brandenburg en Sachsen. 3 deelstaten waar nog bruinkool wordt gewonnen voor elektriciteitsopwekking. Bij een doorzoeking van de woning van de verdachte in Noord-Rijn-Westfalen zijn ook springstoffen gevonden. Een Griekse straaljager is zaterdag neergestort tijdens een vliegshow bij Athene. De 2 bemanningsleden kwamen om het leven. Het gevechtsvliegtuig, een F-4 Phantom, verloor kort na het opstijgen hoogte en stortte neer. Daarbij volgde een explosie en brak brand uit die oversloeg naar een nabijgelegen bos. 11 blusvliegtuigen en helikopters werden ingezet om de vlammen onder controle te krijgen. De crash gebeurde ongeveer 2 kilometer van luchtbasis Tanagra, waar duizenden toeschouwers waren voor het jaarlijkse evenement Athens Flying Week. Op de grond vielen geen slachtoffers. Bij een brand in een feestzaal in de Democratische Republiek Congo zijn zeker 22 mensen omgekomen. De brand brak vrijdagavond uit tijdens een bruiloft in Lingwala, een gemeente ten noorden van de hoofdstad Kinshasa. Het feest vond plaats in een gebouw op het terrein van de Protestantse Universiteit van Congo. De oorzaak van de brand is nog niet vastgesteld. Onderzoek moet uitwijzen of er een probleem was met de elektrische installatie of de decoratie.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. Fraude Helpdesk ziet een forse stijging van phishing rond online boekingsplatformen. Vooral Booking.com. In de eerste helft van dit jaar kwamen er 1072 meldingen binnen, bijna 10 keer zoveel als een jaar eerder. Mensen krijgen WhatsApp-berichten die lijken te komen van een hotel, maar eigenlijk van fraudeurs zijn. Ze worden gevraagd hun reservering te bevestigen of extra te betalen via een link. Fraude Helpdesk ontving in totaal 15.106 phishingmeldingen, met een totale schade van €491.793. Een bitcoin is weer minder dan $80.000 waard. De groei van de werkgelegenheid in de Verenigde Staten was in augustus veel sterker dan verwacht. Daardoor wordt een renteverhoging door de Federal Reserve later deze maand waarschijnlijker. Hogere leenkosten beperken de ruimte om te investeren en te speculeren, waardoor risicovolle beleggingen zoals bitcoin minder aantrekkelijk worden. Ook de goudprijs is gedaald tot onder de $45.000 per troy ounce.
3: 4 Duitse deelstaten langs de Rijn vragen de federale regering om meer geld voor

0: voor het onderhoud van waterwegen. Hessen, Rijnland-Palts, Baden-Württemberg en Noord-Rijn-Westfalen zeggen dat er minstens 2,5 miljard euro per jaar nodig is. Deze zomer kampte de binnenvaart met grote problemen door lage waterstanden in de Rijn. Noord-Rijn-Westfalen wil dat Duitsland werkt aan een binnenvaartvloot die ook bij extreem laag water betrouwbaar kan varen. De verkeersminister van Baden-Württemberg noemt het versterken van de havens een nationale taak. Tanken is zaterdag opnieuw duurder geworden door het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten. De adviesprijs voor een liter euro 95 steeg zaterdagochtend met bijna 1 cent naar 2 euro en 71 cent. Experts sluiten niet uit dat de prijs op de snelweg de 3 euro aantikt. De dieselprijs bleef stabiel op 2 euro en 68 cent per liter. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, verwacht dat de olieprijzen flink dalen zodra de oorlog voorbij is. Elon Musk's AI-bedrijf xAI is er niet in geslaagd een verbod op door kunstmatige intelligentie gegenereerde neppe naaktbeelden te laten schrappen. Een federale rechter weigerde vrijdag om de wet in de staat Minnesota op voorhand te blokkeren. Het is het eerste verbod in zijn soort in de Verenigde Staten. xAI voert aan dat de maatregel de vrijheid van meningsuiting beperkt. Maar Minnesota stelt dat de wet specifiek is opgesteld om de verspreiding van ongevraagde seksuele beelden, gemaakt met AI, aan banden te leggen. Het Europees Parlement stemde eerder dit jaar in met een verbod op apps die AI gebruiken om naaktbeelden te maken zonder de toestemming van de afgebeelde persoon. De maker van het computerspel Tetris heeft kritiek op een nieuwe game van het Witte Huis die het klassieke blokstapelspel nabootst. In het spel Build the Wall moeten spelers een muur bouwen om te voorkomen dat migranten de Amerikaanse grens oversteken. De Tetris Company laat op X weten dat het bedrijf niet betrokken was bij de ontwikkeling en dat inbreuk op auteursrecht uiterst serieus wordt genomen. Het bedrijf distantieert zich van Trumps politieke boodschappen en zegt te geloven in verbinding en mensen samenbrengen, niet in het scheiden van mensen. Of het bedrijf juridische stappen neemt, is niet bekend. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Femke Broeders-Bol heeft voor het eerst het gevoel dat ze haar Zwitserse rivale Audrey Werrault kan verslaan op de 800 meter. De Amersfoortse werd in de Diamond League finale in Brussel nipt tweede, met een tijd van 1 minuut 54,81. Ze gaf op de finish slechts 600ste toe op de Europees kampioenen. Broeders-Bol liep het grootste deel van de race controlerend achter Werrault en deed er alles aan om te winnen. Beide atleten treffen elkaar komende week opnieuw bij de World Athletics Ultimate Championship in Boedapest. Ruben van Bommel vierde de overwinning van PSV op Ajax niet met zijn ploeggenoten in de kleedkamer. De PSV-speler kwam 10 minuten voor het einde hard in botsing met Ajax-verdediger Aaron Bouwman. Trainer Peter Bos zegt dat Van Bommel er aangeslagen bij zat en denkt niet dat de botsing opzettelijk was. Bos genoot van de intensiteit van de wedstrijd en prees de mentaliteit van zijn ploeg. Hij hoopt dat PSV deze instelling ook laat zien in de Champions League. Willem II heeft thuis met 3-0 verloren van Excelsior. David Garden opende in de 8e minuut de score voor de bezoekers. Rick Meissen kopte nog voor rust de 2-0 binnen uit een hoekschop. Irakli Yegoyan besliste het duel in de 85e minuut met de 3-0. Willem II blijft met 1 punt uit 4 wedstrijden onderin de eredivisie staan, terwijl Excelsior met 9 punten voorlopig vierde staat. Ajax-speler Aaron Bouwman is na de wedstrijd tegen PSV naar het ziekenhuis gebracht voor scans. Bouwman viel geblesseerd uit na een wilde actie van Ruben van Bommel, die daarvoor een gele kaart kreeg. Trainer Michel Sanchez van Ajax zegt dat Bouwman het lastig had met ademhalen en vooral last van zijn ribben leek te hebben. Volgens Michel had de actie ook een rode kaart kunnen zijn, omdat Van Bommel geen intentie had om de bal te spelen. Het restant van de wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles wordt komende dinsdag om 2 uur 's middags uitgespeeld zonder publiek. Het duel werd zaterdag definitief gestaakt na twee onderbrekingen wegens het gooien van vuurwerk en bekers door supporters van FC Utrecht. Er moeten bij een stand van 3-1 in het voordeel van Go Ahead Eagles nog 26 minuten worden afgewerkt. De KNVB keurt het gedrag van de supporters ten zeerste af. Sofyan Amrabat debuteerde voor Ajax in de thuiswedstrijd tegen PSV die met 1-3 verloren ging. De 30-jarige middenvelder vond dat Ajax over het algemeen een goede wedstrijd speelde, maar in de eerste helft vaker had kunnen scoren. Hij vindt dat de videoscheidsrechter de scheidsrechter naar de kant had moeten roepen voor de wilde charge van Ruben van Bommel op Aaron Bouwman. Amrabat speelde op 19 juli zijn laatste wedstrijd met Marokko op het WK en is nog niet helemaal fit. Hij zegt dat Ajax met veel nieuwe spelers naar elkaar toe moet groeien. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond zijn er brede opklaringen. Vooral in het noorden kan er nog een lichte bui vallen. De wind is zwak tot matig uit het westen. Aan de noordoostkust iets krachtiger. Vannacht blijft het overal droog, met temperaturen tussen 6 graden landinwaarts en 15 graden aan de kust. Morgenochtend schijnt de zon flink. Morgenmiddag blijft het zonnig en droog, met hier en daar wat bewolking. Het wordt tussen de 21 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden. De wind komt uit het zuiden en is zwak tot matig. Morgenavond neemt de bewolking vanuit het westen toe. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws.
4: In de omgeving van Overasselt gaat de politie de komende dagen verder zoeken naar wapens. De afgelopen dagen zijn al meerdere keren wapens gevonden, waaronder een tas met wapens in Wijchen. Het is nog niet duidelijk of die wapens zijn gebruikt bij het geweld eerder deze week. In de nacht van maandag op dinsdag werd een beveiliger van 51 uit Wijchen doodgeschoten bij het huis van crimineel Jan G. 32 van de 34 aangehouden verdachten zitten vast in beperkingen. Een jong kind uit Leeuwarden is zaterdag overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde rond 6:30 aan de Carolineburg in het noordoosten van de stad. Het kind werd nog ter plaatse geholpen, maar overleed aan de verwondingen. De politie doet onderzoek naar hoe het kind in botsing kon komen met de veegwagen. In Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een voertuig. Het ongeval gebeurde rond 5:30 's middags aan de Carolineburg. De politie heeft hulpverlening opgestart en doet onderzoek naar de toedracht. Twee vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud zijn terecht in Zwijndrecht. De politie zette een helikopter in om naar de kinderen te zoeken. Iets voor 5:00 's middags ging er een burgernetmelding uit. De meisjes zijn in goede gezondheid aangetroffen. In Stijn is zaterdagmiddag een persoon gewond geraakt bij een schietincident in een woning aan de Katoevolkenstraat. De politie kreeg om 15:35 de melding en trof bij het huis twee mannen aan. Eén van hen was gewond. Een 56-jarige man uit Duitsland is aangehouden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. In Zwijndrecht zoekt de politie met een helikopter naar twee vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud. De kinderen werden iets voor 5:00 vanmiddag als vermist opgegeven in de omgeving van de Bonairestraat. De politie heeft een burgernetmelding uitgestuurd en roept mensen met informatie op zich te melden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Russische president Vladimir Poetin heeft ongeveer 3 uur gesproken met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Het overleg in het Kremlin ging over het stoppen van de oorlog in Oekraïne. President Donald Trump stuurde Witkoff en zijn schoonzoon Kushner opnieuw naar Moskou met een voorstel om de oorlog te beëindigen. Zondag reizen de Amerikanen door naar Kiev voor gesprekken met de Oekraïnse regering. Rusland en Oekraïne hebben beloofd tijdens de onderhandelingen 3 dagen lang geen aanvallen uit te voeren op elkaars hoofdsteden. De Iraanse Revolutionaire Garde zegt zaterdag meerdere schepen te hebben aangevallen die gelinkt zijn aan de Verenigde Staten. Iran reageert daarmee op Amerikaanse luchtaanvallen op 3 Iraanse olietankers eerder op de dag. De VS zeiden de tankers te hebben verwoest na een raketaanval van de Iraanse garde op 2 patrouillerende Amerikaanse marineschepen in de regio. De Iraanse garde meldt nu 3 schepen te hebben aangevallen die een ongeautoriseerde route door de straat van Hormuz gebruikten en 3 Amerikaanse schepen elders in de regio. Iran waarschuwt dat andere schepen ook aangevallen worden als ze die route gebruiken. De Russische president Poetin heeft de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner ontvangen in Moskou. Witkoff bracht de beste wensen van president Trump over en bedankte Poetin voor het staakt het vuren tijdens het bezoek van de delegatie. Poetin zei dat de gesprekken uitdagend zouden worden en prees Trump voor zijn inzet om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Witkoff en Kushner gaan dit weekend voor het eerst naar Oekraïne, waar president Zelensky hen zondag verwacht in Kiev. Rusland en Oekraïne hebben vanwege het bezoek ingestemd met een wapenstilstand van 3 dagen. De Duitse politie zoekt een 48-jarige man die wordt verdacht van sabotageacties tegen het stroomnet. Er is een signalement met 2 foto's verspreid en de politie roept het publiek op om informatie te delen. Eerder zaterdag ontdekte de politie 12 zelfgemaakte explosieven op 2 plekken in de Duitse deelstaat Sachsen. De sabotageacties vonden plaats in Noord-Rijn-Westfalen, Brandenburg en Sachsen. 3 deelstaten waar nog bruinkool wordt gewonnen voor elektriciteitsopwekking. Bij een doorzoeking van de woning van de verdachte in Noord-Rijn-Westfalen zijn ook springstoffen gevonden. Een Griekse straaljager is zaterdag neergestort tijdens een vliegshow bij Athene. De 2 bemanningsleden kwamen om het leven. Het gevechtsvliegtuig, een F-4 Phantom, verloor kort na het opstijgen hoogte en stortte neer. Daarbij volgde een explosie en brak brand uit die oversloeg naar een nabijgelegen bos. 11 blusvliegtuigen en helikopters werden ingezet om de vlammen onder controle te krijgen. De crash gebeurde ongeveer 2 kilometer van luchtbasis Tanagra, waar 1000 toeschouwers waren voor het jaarlijkse evenement Athens Flying Week. Op de grond vielen geen slachtoffers. Bij een brand in een feestzaal in de Democratische Republiek Congo zijn zeker 22 mensen omgekomen. De brand brak vrijdagavond uit tijdens een bruiloft in Lingwala, een gemeente ten noorden van de hoofdstad Kinshasa. Het feest vond plaats in een gebouw op het terrein van de Protestantse Universiteit van Congo. De oorzaak van de brand is nog niet vastgesteld. Onderzoek moet uitwijzen of er een probleem was met de elektrische installatie of de decoratie.
5: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Fraude Helpdesk ziet een forse stijging van phishing rond online boekingsplatformen. Vooral Booking.com. In de eerste helft van dit jaar kwamen er 1072 meldingen binnen. Bijna 10 keer zoveel als een jaar eerder. Mensen krijgen WhatsApp-berichten die lijken te komen van hun hotel, maar eigenlijk van fraudeurs zijn. Ze worden gevraagd hun reservering te bevestigen of extra te betalen via een link. Fraudehelpdesk ontving in totaal 15.106 phishingmeldingen met een totale schade van €491.793.
6: Een bitcoin is weer minder dan $80.000 waard. De groei van de werkgelegenheid in de Verenigde Staten was in augustus veel sterker dan verwacht. Daardoor wordt een renteverhoging door de Federal Reserve later deze maand waarschijnlijker. Hogere leenkosten beperken de ruimte om te investeren en te speculeren, waardoor risicovolle beleggingen zoals bitcoin minder aantrekkelijk worden. Ook de goudprijs is gedaald tot onder de $45.000 per troy ounce.
7: Vier Duitse deelstaten langs de Rijn vragen de federale regering om meer geld voor het onderhoud van waterwegen. Hessen, Rijnland-Palts, Baden-Württemberg en Noord-Rijn-Westfalen zeggen dat er minstens €2,5 miljard per jaar nodig is. Deze zomer kampte de binnenvaart met grote problemen door lage waterstanden in de Rijn. Noord-Rijn-Westfalen wil dat Duitsland werkt aan een binnenvaartvloot die ook bij extreem laag water betrouwbaar kan varen. De verkeersminister van Baden-Württemberg noemt het versterken van de havens een nationale taak.
8: Tanken is zaterdag opnieuw duurder geworden door het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten. De adviesprijs voor een liter €0,95 steeg zaterdagochtend met bijna 1 cent naar €2,71. Experts sluiten niet uit dat de prijs op de snelweg de €3 aantikt. De dieselprijs bleef stabiel op €2,68 per liter. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, verwacht dat de olieprijzen flink dalen zodra de oorlog voorbij is.
0: Elon Musk's AI-bedrijf xAI is er niet in geslaagd een verbod op door kunstmatige intelligentie gegenereerde neppe naaktbeelden te laten schrappen. Een federale rechter weigerde vrijdag om de wet in de staat Minnesota op voorhand te blokkeren. Het is het eerste verbod in zijn soort in de Verenigde Staten. xAI voert aan dat de maatregel de vrijheid van meningsuiting beperkt. Maar Minnesota stelt dat de wet specifiek is opgesteld om de verspreiding van ongevraagde seksuele beelden, gemaakt met AI, aan banden te leggen. Het Europees Parlement stemde eerder dit jaar in met een verbod op apps die AI gebruiken om naaktbeelden te maken zonder de toestemming van de afgebeelde persoon.
9: De maker van het computerspel Tetris heeft kritiek op een nieuwe game van het Witte Huis die het klassieke blokstapelspel nabootst. In het spel Build the Wall moeten spelers een muur bouwen om te voorkomen dat migranten de Amerikaanse grens oversteken. De Tetris Company laat op X weten dat het bedrijf niet betrokken was bij de ontwikkeling en dat inbreuk op auteursrecht uiterst serieus wordt genomen. Het bedrijf distantieert zich van Trumps politieke boodschappen en zegt te geloven in verbinding en mensen samenbrengen, niet in het scheiden van mensen. Of het bedrijf juridische stappen neemt, is niet bekend.
10: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Femke Broeders-Bol heeft voor het eerst het gevoel dat ze haar Zwitserse rivale Audrey Verreau kan verslaan op de 800 meter. De Amersfoortse werd in de Diamond League finale in Brussel nipt tweede, met een tijd van 1 minuut 54,81. Ze gaf op de finish slechts 600ste toe op de Europees kampioenen. Broeders-Bol liep het grootste deel van de race controlerend achter Verreau en deed er alles aan om te winnen. Beide atleten treffen elkaar komende week opnieuw bij de World Athletics Ultimate Championship in Boedapest. Ruben van Bommel vierde de overwinning van PSV op Ajax niet met zijn ploeggenoten in de kleedkamer. De PSV-speler kwam 10 minuten voor het einde hard in botsing met Ajax-verdediger Aaron Bouwman. Trainer Peter Bos zegt dat Van Bommel er aangeslagen bij zat en denkt niet dat de botsing opzettelijk was. Bos genoot van de intensiteit van de wedstrijd en prees de mentaliteit van zijn ploeg. Hij hoopt dat PSV deze instelling ook laat zien in de Champions League. Willem II heeft thuis met 3-0 verloren van Excelsior. David Garden opende in de 8e minuut de score voor de bezoekers. Rick Meissen kopte nog voor rust de 2-0 binnen uit een hoekschop. Irakli Yegoyan besliste het duel in de 85ste minuut met de 3-0. Willem II blijft met 1 punt uit 4 wedstrijden onderin de eredivisie staan, terwijl Excelsior met 9 punten voorlopig vierde staat. Ajax-speler Aaron Bouwman is na de wedstrijd tegen PSV naar het ziekenhuis gebracht voor scans. Bouwman viel geblesseerd uit na een wilde actie van Ruben van Bommel, die daarvoor een gele kaart kreeg. Trainer Michel Sanchez van Ajax zegt dat Bouwman het lastig had met ademhalen en vooral last van zijn ribben leek te hebben. Volgens Michel had de actie ook een rode kaart kunnen zijn, omdat Van Bommel geen intentie had om de bal te spelen. Het restant van de wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles wordt komende dinsdag om 2 uur 's middags uitgespeeld zonder publiek. Het duel werd zaterdag definitief gestaakt na 2 onderbrekingen wegens het gooien van vuurwerk en bekers door supporters van FC Utrecht. Er moeten bij een stand van 3-1 in het voordeel van Go Ahead Eagles nog 26 minuten worden afgewerkt. De KNVB keurt het gedrag van de supporters ten zeerste af. Sofyan Amrabat debuteerde voor Ajax in de thuiswedstrijd tegen PSV, die met 1-3 verloren ging. De 30-jarige middenvelder vond dat Ajax over het algemeen een goede wedstrijd speelde, maar in de eerste helft vaker had kunnen scoren. Hij vindt dat de videoscheidsrechter de scheidsrechter naar de kant had moeten roepen voor de wilde charge van Ruben van Bommel op Aaron Bouwman. Amrabat speelde op 19 juli zijn laatste wedstrijd met Marokko op het WK en is nog niet helemaal fit. Hij zegt dat Ajax met veel nieuwe spelers naar elkaar toe moet groeien. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
11: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
12: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het flink op. In het noorden kan er nog een enkele lichte bui vallen. De wind is zwak tot matig, maar aan de noordoostkust waait het vrij krachtig uit het noordwesten. Vannacht blijft het droog en koelt het af naar zo'n 6 graden landinwaarts en 15 graden aan zee. Morgen veel zon en droog weer. Middagtemperaturen tussen de 21 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuiden. Morgenavond neemt de bewolking toe vanuit het westen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. In de omgeving van Overasselt gaat de politie de komende dagen verder zoeken naar wapens. De afgelopen dagen zijn al meerdere keren wapens gevonden, waaronder een tas met wapens in Wijchen. Het is nog niet duidelijk of die wapens zijn gebruikt bij het geweld eerder deze week. In de nacht van maandag op dinsdag werd een beveiliger van 51 uit Wijchen doodgeschoten bij het huis van crimineel Jan G. 32 van de 34 aangehouden verdachten zitten vast in beperkingen. Een jong kind uit Leeuwarden is zaterdag overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde rond 6:30 aan de Carolineburg in het noordoosten van de stad. Het kind werd nog ter plaatse geholpen, maar overleed aan de verwondingen. De politie doet onderzoek naar hoe het kind in botsing kon komen met de veegwagen. In Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een voertuig. Het ongeval gebeurde rond 5:30 's middags aan de Carolineburg. De politie heeft hulpverlening opgestart en doet onderzoek naar de toedracht. Twee vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud zijn terecht in Zwijndrecht. De politie zette een helikopter in om naar de kinderen te zoeken. Iets voor 5:00 's middags ging er een burgernetmelding uit. De meisjes zijn in goede gezondheid aangetroffen. In Stijn is zaterdagmiddag een persoon gewond geraakt bij een schietincident in een woning aan de Katoevolkenstraat. De politie kreeg om 15.35 uur de melding en trof bij het huis twee mannen aan. Eén van hen was gewond. Een 56-jarige man uit Duitsland is aangehouden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.
13: In Zwijndrecht zoekt de politie met een helikopter naar twee vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud. De kinderen werden iets voor 5 uur vanmiddag als vermist opgegeven in de omgeving van de Bonairestraat. De politie heeft een burgernetmelding uitgestuurd en roept mensen met informatie op zich te melden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
14: Nu het buitenlands nieuws. Prins William vertegenwoordigt volgende week zijn vader, koning Charles, bij de uitvaart van de Noorse koning Harold. De Britse troonopvolger reist op 9 september naar Noorwegen voor de plechtigheid. Ook prinses Anne is aanwezig, op persoonlijke titel als peetmoeder van Harold's zoon en opvolger koning Haakon de VIII. Het is gebruikelijk dat de Britse monarch zich bij de uitvaart van een buitenlands staatshoofd laat vertegenwoordigen door een ander lid van de koninklijke familie.
15: De Russische president Vladimir Poetin heeft ongeveer 3 uur gesproken met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Het overleg in het Kremlin ging over het stoppen van de oorlog in Oekraïne. President Donald Trump stuurde Witkoff en zijn schoonzoon Kushner opnieuw naar Moskou met een voorstel om de oorlog te beëindigen. Zondag reizen de Amerikanen door naar Kiev voor gesprekken met de Oekraïnse regering. Rusland en Oekraïne hebben beloofd tijdens de onderhandelingen 3 dagen lang geen aanvallen uit te voeren op elkaars hoofdsteden.
16: De Iraanse Revolutionaire Garde zegt zaterdag meerdere schepen te hebben aangevallen die gelinkt zijn aan de Verenigde Staten. Iran reageert daarmee op Amerikaanse luchtaanvallen op 3 Iraanse olietankers eerder op de dag. De VS zeiden de tankers te hebben verwoest na een raketaanval van de Iraanse garde op 2 patrouillerende Amerikaanse marineschepen in de regio. De Iraanse garde meldt nu 3 schepen te hebben aangevallen die een ongeautoriseerde route door de straat van Hormuz gebruikten en 3 Amerikaanse schepen elders in de regio. Iran waarschuwt dat andere schepen ook aangevallen worden als ze die route gebruiken.
15: De Russische president Poetin heeft de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner ontvangen in Moskou. Witkoff bracht de beste wensen van president Trump over en bedankte Poetin voor het staakt het huren tijdens het bezoek van de delegatie. Poetin zei dat de gesprekken uitdagend zouden worden en prees Trump voor zijn inzet om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Witkoff en Kushner gaan dit weekend voor het eerst naar Oekraïne, waar president Zelensky hen zondag verwacht in Kiev. Rusland en Oekraïne hebben vanwege het bezoek ingestemd met een wapenstilstand van 3 dagen.
17: De Duitse politie zoekt een 48-jarige man die wordt verdacht van sabotageacties tegen het stroomnet. Er is een signalement met 2 foto's verspreid en de politie roept het publiek op om informatie te delen. Eerder zaterdag ontdekte de politie 12 zelfgemaakte explosieven op 2 plekken in de Duitse deelstaat Sachsen. De sabotageacties vonden plaats in Noord-Rijn-Westfalen, Brandenburg en Sachsen. 3 deelstaten waar nog bruinkool wordt gewonnen voor elektriciteitsopwekking. Bij een doorzoeking van de woning van de verdachte in Noord-Rijn-Westfalen zijn ook springstoffen gevonden.
4: Een Griekse straaljager is zaterdag neergestort tijdens een vliegshow bij Athene. De 2 bemanningsleden kwamen om het leven. Het gevechtsvliegtuig, een F-4 Phantom, verloor kort na het opstijgen hoogte en stortte neer. Daarbij volgde een explosie en brak brand uit die oversloeg naar een nabijgelegen bos. 11 blusvliegtuigen en helikopters werden ingezet om de vlammen onder controle te krijgen. De crash gebeurde ongeveer 2 kilometer van luchtbasis Tanagra, waar duizenden toeschouwers waren voor het jaarlijkse evenement Athens Flying Week.
18: Op de grond vielen geen slachtoffers.
19: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
20: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
21: En nu het economisch nieuws. Fraude Helpdesk ziet een forse stijging van phishing rond online boekingsplatformen, vooral Booking.com. In de eerste helft van dit jaar kwamen er 1072 meldingen binnen, bijna 10 keer zoveel als een jaar eerder. Mensen krijgen WhatsApp-berichten die lijken te komen van een hotel, maar eigenlijk van fraudeurs zijn. Ze worden gevraagd hun reservering te bevestigen of extra te betalen via een link. Fraude Helpdesk ontving in totaal 15.106 phishingmeldingen, met een totale schade van €491.793.
22: Een bitcoin is weer minder dan $80.000 waard. De groei van de werkgelegenheid in de Verenigde Staten was in augustus veel sterker dan verwacht. Daardoor wordt een renteverhoging door de Federal Reserve later deze maand waarschijnlijker. Hogere leenkosten beperken de ruimte om te investeren en te speculeren, waardoor risicovolle beleggingen zoals Bitcoin minder aantrekkelijk worden. Ook de goudprijs is gedaald tot onder de $45.000 per troy ounce.
23: Vier Duitse deelstaten langs de Rijn vragen de federale regering om meer geld voor het onderhoud van waterwegen. Hessen, Rijnland-Palts, Baden-Württemberg en Noord-Rijn-Westfalen zeggen dat er minstens €2,5 miljard per jaar nodig is. Deze zomer kampte de binnenvaart met grote problemen door lage waterstanden in de Rijn. Noord-Rijn-Westfalen wil dat Duitsland werkt aan een binnenvaartvloot die ook bij extreem laag water betrouwbaar kan varen. De verkeersminister van Baden-Württemberg noemt het versterken van de havens een nationale taak.
24: Tanken is zaterdag opnieuw duurder geworden door het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten. De adviesprijs voor een liter €0,95 steeg zaterdagochtend met bijna 1 cent naar €2,71. Experts sluiten niet uit dat de prijs op de snelweg de €3 aantikt. De dieselprijs bleef stabiel op €2,68 per liter. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, verwacht dat de olieprijzen flink dalen zodra de oorlog voorbij is.
25: Elon Musk's AI-bedrijf xAI is er niet in geslaagd een verbod op door kunstmatige intelligentie gegenereerde neppe naaktbeelden te laten schrappen. Een federale rechter weigerde vrijdag om de wet in de staat Minnesota op voorhand te blokkeren. Het is het eerste verbod in zijn soort in de Verenigde Staten. xAI voert aan dat de maatregel de vrijheid van meningsuiting beperkt. Maar Minnesota stelt dat de wet specifiek is opgesteld om de verspreiding van ongevraagde seksuele beelden, gemaakt met AI, aan banden te leggen. Het Europees Parlement stemde eerder dit jaar in met een verbod op apps die AI gebruiken om naaktbeelden te maken zonder de toestemming van de afgebeelde persoon.
26: De maker van het computerspel Tetris heeft kritiek op een nieuwe game van het Witte Huis die het klassieke blokstapelspel nabootst. In het spel Build the Wall moeten spelers een muur bouwen om te voorkomen dat migranten de Amerikaanse grens oversteken. De Tetris Company laat op X weten dat het bedrijf niet betrokken was bij de ontwikkeling en dat inbreuk op auteursrecht uiterst serieus wordt genomen. Het bedrijf distantieert zich van Trumps politieke boodschappen en zegt te geloven in verbinding en mensen samenbrengen, niet in het scheiden van mensen. Of het bedrijf juridische stappen neemt, is niet bekend.
19: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
27: Tot slot het sportnieuws. Het restant van de wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles wordt komende dinsdag om 2:00 middags uitgespeeld zonder publiek. Het duel werd zaterdag definitief gestaakt na 2 onderbrekingen wegens het gooien van vuurwerk en bekers door supporters van FC Utrecht. En moeten bij een stand van 3-1 in het voordeel van Go Ahead Eagles nog 26 minuten worden afgewerkt. De KNVB keurt het gedrag van de supporters ten zeerste af. Sofyan Amrabat debuteerde voor Ajax in de thuiswedstrijd tegen PSV, die met 1-3 verloren ging. De 30-jarige middenvelder vond dat Ajax over het algemeen een goede wedstrijd speelde, maar in de eerste helft vaker had kunnen scoren. Hij vindt dat de videoscheidsrechter de scheidsrechter naar de kant had moeten roepen voor de wilde charge van Ruben van Bommel op Aaron Bouwman. Amrabat speelde op 19 juli zijn laatste wedstrijd met Marokko op het WK en is nog niet helemaal fit. Hij zegt dat Ajax met veel nieuwe spelers naar elkaar toe moet groeien. Femke Broeders-Bol heeft voor het eerst het gevoel dat ze haar Zwitserse rivale Audrey Werot kan verslaan op de 800 meter. De Amersfoortse werd in de Diamond League finale in Brussel nipt tweede, met een tijd van 1 minuut 54,81. Ze gaf op de finish slechts 600ste toe op de Europees kampioenen. Broeders-Bol liep het grootste deel van de race controlerend achter Werot en deed er alles aan om te winnen. Beide atleten treffen elkaar komende week opnieuw bij de World Athletics Ultimate Championship in Budapest. Willem II heeft thuis met 3-0 verloren van Excelsior. David Garden opende in de 8e minuut de score voor de bezoekers. Rick Meissen kopte nog voor rust de 2-0 binnen uit een hoekschop. Irakli Yegoyan besliste het duel in de 85e minuut met de 3-0. Willem II blijft met 1 punt uit 4 wedstrijden onderin de eredivisie staan, terwijl Excelsior met 9 punten voorlopig vierde staat. Ajax-trainer Michel Sanchez vond zijn ploeg niet minder spelen dan PSV, ondanks de 1-3-nederlaag in de Johan Cruijff Arena. Voor rust miste Ajax veel kansen, met Steven Berghuis, Davy Klaassen en Julian Brandt oog in oog met doelman Matej Kovár. Na rust had Ajax minder energie en kreeg het minder kansen. Na de wissel van Tolu Arokodare werd Ajax met Marco Leonardo en Kasper Dolberg in het laatste halfuur niet vaak meer gevaarlijk. Volgens Michel heeft Ajax niet verloren omdat Arokodare geen 90 minuten speelde. Nadine Visser is bij de finale van de Diamond League vijfde geworden op de 100 meter horde in 12,54 seconden. De 31-jarige Europees kampioene heeft last van een Achillespeesblessure, waar ze al weken mee rondloopt. Vorige maand won Visser in Birmingham voor het eerste Europese titel, na 8 grote finales zonder medaille. Vorige week liep ze in Zürich haar beste seizoenstijd van 12,34. Komende week loopt Visser nog 2 races bij de World Athletics Ultimate Championship in Budapest. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het flink op. In het noorden kan er nog een enkele lichte bui vallen. De wind is zwak tot matig, maar aan de noordoostkust waait het vrij krachtig uit het noordwesten. Vannacht blijft het droog en koelt het af naar zo'n 6 graden landinwaarts en 15 graden aan zee. Morgen veel zon en droog weer. Middagtemperaturen tussen de 21 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuiden. Morgenavond neemt de bewolking toe vanuit het westen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. In de omgeving van Overasselt gaat de politie de komende dagen verder zoeken naar wapens. De afgelopen dagen zijn al meerdere keren wapens gevonden, waaronder een tas met wapens in Wijchen. Het is nog niet duidelijk of die wapens zijn gebruikt bij het geweld eerder deze week. In de nacht van maandag op dinsdag werd een beveiliger van 51 uit Wijchen doodgeschoten bij het huis van crimineel Jan G. 32 van de 34 aangehouden verdachten zitten vast in beperkingen. Een jong kind uit Leeuwarden is zaterdag overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde rond 6:30 aan de Carolineburg in het noordoosten van de stad. Het kind werd nog ter plaatse geholpen,
4: maar overleed aan de verwondingen. De politie doet onderzoek naar hoe het kind in botsing kon komen met de veegwagen.
2: In Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een voertuig. Het ongeval gebeurde rond 5:30 's middags aan de Carolineburg. De politie heeft hulpverlening opgestart en doet onderzoek naar de toedracht.
3: Twee vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud zijn terecht in Zwijndrecht. De politie zette een helikopter in om naar de kinderen te zoeken. Iets voor 5:00 's middags ging er een burgernetmelding uit. De meisjes zijn in goede gezondheid aangetroffen.
8: In Stijn is zaterdagmiddag een persoon gewond geraakt bij een schietincident in een woning aan de Katoevolkenstraat. De politie kreeg om 15:35 de melding en trof bij het huis twee mannen aan. Eén van hen was gewond. Een 56-jarige man uit Duitsland is aangehouden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.
9: In Zwijndrecht zoekt de politie met een helikopter naar twee vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud. De kinderen werden iets voor 5:00 vanmiddag als vermist opgegeven in de omgeving van de Bonairestraat. De politie heeft een burgernetmelding uitgestuurd en roept mensen met informatie op zich te melden.
10: Dit was het Binnenlands Nieuws.
11: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
12: Nu het buitenlands nieuws. Prins William vertegenwoordigt volgende week zijn vader, koning Charles, bij de uitvaart van de Noorse koning Harold. De Britse troonopvolger reist op 9 september naar Noorwegen voor de plechtigheid. Ook prinses Anne is aanwezig, op persoonlijke titel als peetmoeder van Harold's zoon en opvolger koning Haakon de VIII. Het is gebruikelijk dat de Britse monarch zich bij de uitvaart van een buitenlands staatshoofd laat vertegenwoordigen door een ander lid van de koninklijke familie.
13: De Russische president Vladimir Poetin heeft ongeveer 3 uur gesproken met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Het overleg in het Kremlin ging over het stoppen van de oorlog in Oekraïne. President Donald Trump stuurde Witkoff en zijn schoonzoon Kushner opnieuw naar Moskou met een voorstel om de oorlog te beëindigen. Zondag reizen de Amerikanen door naar Kiev voor gesprekken met de Oekraïnse regering. Rusland en Oekraïne hebben beloofd tijdens de onderhandelingen 3 dagen lang geen aanvallen uit te voeren op elkaars hoofdsteden.
28: De Iraanse Revolutionaire Garde zegt zaterdag meerdere schepen te hebben aangevallen die gelinkt zijn aan de Verenigde Staten. Iran reageert daarmee op Amerikaanse luchtaanvallen op 3 Iraanse olietankers eerder op de dag. De VS zeiden de tankers te hebben verwoest na een raketaanval van de Iraanse garde op 2 patrouillerende Amerikaanse marineschepen in de regio. De Iraanse garde meldt nu 3 schepen te hebben aangevallen die een ongeautoriseerde route door de straat van Hormuz gebruikten en 3 Amerikaanse schepen elders in de regio. Iran waarschuwt dat andere schepen ook aangevallen worden als ze die route gebruiken.
29: De Russische president Poetin heeft de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner ontvangen in Moskou. Witkoff bracht de beste wensen van president Trump over en bedankte Poetin voor het staakt het huren tijdens het bezoek van de delegatie. Poetin zei dat de gesprekken uitdagend zouden worden en prees Trump voor zijn inzet om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Witkoff en Kushner gaan dit weekend voor het eerst naar Oekraïne, waar president Zelensky hen zondag verwacht in Kiev. Rusland en Oekraïne hebben vanwege het bezoek ingestemd met een wapenstilstand van 3 dagen.
30: De Duitse politie zoekt een 48-jarige man die wordt verdacht van sabotageacties tegen het stroomnet. Er is een signalement met 2 foto's verspreid en de politie roept het publiek op om informatie te delen.
14: Eerder zaterdag ontdekte de politie 12 zelfgemaakte explosieven op 2 plekken in de Duitse deelstaat Sachsen. De sabotageacties vonden plaats in Noord-Rijn-Westfalen, Brandenburg en Sachsen. 3 deelstaten waar nog bruinkool wordt gewonnen voor elektriciteitsopwekking. Bij een doorzoeking van de woning van de verdachte in Noord-Rijn-Westfalen zijn ook springstoffen gevonden. Een Griekse straaljager is zaterdag neergestort tijdens een vliegshow bij Athene. De 2 bemanningsleden kwamen om het leven. Het gevechtsvliegtuig, een F-4 Phantom, verloor kort na het opstijgen hoogte en stortte neer. Daarbij volgde een explosie en brak brand uit die oversloeg naar een nabijgelegen bos. 11 blusvliegtuigen en helikopters werden ingezet om de vlammen onder controle te krijgen. De crash gebeurde ongeveer 2 kilometer van luchtbasis Tanagra, waar duizenden toeschouwers waren voor het jaarlijkse evenement Athens Flying Week. Op de grond vielen geen slachtoffers.
15: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
16: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
17: En nu het economisch nieuws. Fraudehelpdesk ziet een forse stijging van phishing rond online boekingsplatformen, vooral Booking.com. In de eerste helft van dit jaar kwamen er 1072 meldingen binnen, bijna 10 keer zoveel als een jaar eerder. Mensen krijgen WhatsApp-berichten die lijken te komen van hun hotel, maar eigenlijk van fraudeurs zijn. Ze worden gevraagd hun reservering te bevestigen of extra te betalen via een link. Fraudehelpdesk ontving in totaal 15.106 phishingmeldingen, met een totale schade van €491.793.
18: Een bitcoin is weer minder dan $80.000 waard.
20: De groei van de werkgelegenheid in de Verenigde Staten was in augustus veel sterker dan verwacht. Daardoor wordt een renteverhoging door de Federal Reserve later deze maand waarschijnlijker. Hogere leenkosten beperken de ruimte om te investeren en te speculeren, waardoor risicovolle beleggingen zoals bitcoin minder aantrekkelijk worden. Ook de goudprijs is gedaald tot onder de $45.000 per troy ounce.
21: 4 Duitse deelstaten langs de Rijn vragen de federale regering om meer geld voor het onderhoud van waterwegen. Hessen, Rijnland-Palts, Baden-Württemberg en Noord-Rijn-Westfalen zeggen dat er minstens €2,5 miljard per jaar nodig is. Deze zomer kampte de binnenvaart met grote problemen door lage waterstanden in de Rijn. Noord-Rijn-Westfalen wil dat Duitsland werkt aan een binnenvaartvloot die ook bij extreem laag water betrouwbaar kan varen. De verkeersminister van Baden-Württemberg noemt het versterken van de havens een nationale taak.
22: Tanken is zaterdag opnieuw duurder geworden door het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten. De adviesprijs voor een liter €0,95 steeg zaterdagochtend met bijna 1 cent naar €2,71. Experts sluiten niet uit dat de prijs op de snelweg de €3 aantikt. De dieselprijs bleef stabiel op €2,68 per liter. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, verwacht dat de olieprijzen flink dalen zodra de oorlog voorbij is.
23: Elon Musk's AI-bedrijf xAI is er niet in geslaagd een verbod op door kunstmatige intelligentie gegenereerde neppe naaktbeelden te laten schrappen. Een federale rechter weigerde vrijdag om de wet in de staat Minnesota op voorhand te blokkeren. Het is het eerste verbod in zijn soort in de Verenigde Staten. xAI voert aan dat de maatregel de vrijheid van meningsuiting beperkt. Maar Minnesota stelt dat de wet specifiek is opgesteld om de verspreiding van ongevraagde seksuele beelden, gemaakt met AI, aan banden te leggen. Het Europees Parlement stemde eerder dit jaar in met een verbod op apps die AI gebruiken om naaktbeelden te maken zonder de toestemming van de afgebeelde persoon.
24: De maker van het computerspel Tetris heeft kritiek op een nieuwe game van het Witte Huis die het klassieke blokstapelspel nabootst.
0: In het spel Build the Wall moeten spelers een muur bouwen om te voorkomen dat migranten de Amerikaanse grens oversteken. De Tetris Company laat op X weten dat het bedrijf niet betrokken was bij de ontwikkeling en dat inbreuk op auteursrecht uiterst serieus wordt genomen. Het bedrijf distancieert zich van Trumps politieke boodschappen en zegt te geloven in verbinding en mensen samenbrengen, niet in het scheiden van mensen. Of het bedrijf juridische stappen neemt, is niet bekend.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Het restant van de wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles wordt komende dinsdag om 2:00 middags uitgespeeld zonder publiek. Het duel werd zaterdag definitief gestaakt na 2 onderbrekingen wegens het gooien van vuurwerk en bekers door supporters van FC Utrecht. Er moeten bij een stand van 3-1 in het voordeel van Go Ahead Eagles nog 26 minuten worden afgewerkt. De KNVB keurt het gedrag van de supporters ten zeerste af. Sofyan Amrabat debuteerde voor Ajax in de thuiswedstrijd tegen PSV die met 1-3 verloren ging. De 30-jarige middenvelder vond dat Ajax over het algemeen een goede wedstrijd speelde, maar in de eerste helft vaker had kunnen scoren. Hij vindt dat de videoscheidsrechter de scheidsrechter naar de kant had moeten roepen voor de wilde charge van Ruben van Bommel op Aaron Bouwman. Amrabat speelde op 19 juli zijn laatste wedstrijd met Marokko op het WK en is nog niet helemaal fit. Hij zegt dat Ajax met veel nieuwe spelers naar elkaar toe moet groeien. Femke Broeders-Bol heeft voor het eerst het gevoel dat ze haar Zwitserse rivale Audrey Verreaux kan verslaan op de 800 meter. De Amersfoortse werd in de Diamond League finale in Brussel nipt tweede, met een tijd van 1 minuut 54,81. Ze gaf op de finish slechts 600ste toe op de Europees kampioenen. Broeders-Bol liep het grootste deel van de race controlerend achter Verreaux en deed er alles aan om te winnen. Beide atleten treffen elkaar komende week opnieuw bij de World Athletics Ultimate Championship in Budapest. Willem II heeft thuis met 3-0 verloren van Excelsior. David Garden opende in de 8e minuut de score voor de bezoekers. Rick Meissen kopte nog voor rust de 2-0 binnen uit een hoekschop. Irakli Yegoyan besliste het duel in de 85e minuut met de 3-0. Willem II blijft met 1 punt uit 4 wedstrijden onderin de eredivisie staan, terwijl Excelsior met 9 punten voorlopig vierde staat. Ajax-trainer Michel Sanchez vond zijn ploeg niet minder spelen dan PSV, ondanks de 1-3-nederlaag in de Johan Cruijff Arena. Voor rust miste Ajax veel kansen, met Steven Berghuis, Davy Klaassen en Julian Brandt oog in oog met doelman Mate Kovar. Na rust had Ajax minder energie en kreeg het minder kansen. Na de wissel van Tolu Arokodare werd Ajax met Marco Leonardo en Kasper Dolberg in het laatste halfuur niet vaak meer gevaarlijk. Volgens Michel heeft Ajax niet verloren omdat Arokodare geen 90 minuten speelde. Nadine Visser is bij de finale van de Diamond League vijfde geworden op de 100 meter horde in 12,54 seconden. De 31-jarige Europees kampioene heeft last van een Achillespeesblessure, waar ze al weken mee rondloopt. Vorige maand won Visser in Birmingham voor het eerste Europese titel, na 8 grote finales zonder medaille. Vorige week liep ze in Zürich haar beste seizoenstijd van 12,34. Komende week loopt Visser nog 2 races bij de World Athletics Ultimate Championship in Budapest. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het op, maar in het noorden kan er eerst nog een lichte bui vallen. De wind is zwak tot matig uit het westen. Aan de noordoostkust stevig uit het noordwesten. Vannacht blijft het droog en koelt het af naar zo'n 6 graden landinwaarts. Aan zee rond de 15 graden. Morgen begint zonnig en blijft het droog. In de middag veel zon met hier en daar wat bewolking. Het wordt 21 tot 24 graden bij een zwakke tot matige wind uit het zuiden. Morgenavond neemt de bewolking toe vanuit het westen.
3: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. In de omgeving van Overasselt gaat de politie de komende dagen verder zoeken naar wapens. De afgelopen dagen zijn al meerdere keren wapens gevonden, waaronder een tas met wapens in Wiegen. Het is nog niet duidelijk of die wapens zijn gebruikt

0: verwondingen. De politie doet onderzoek naar hoe het kind in botsing kon komen met de veegwagen. In Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een voertuig. Het ongeval gebeurde rond 5:30 's middags aan de Carolineburg. De politie heeft hulpverlening opgestart en doet onderzoek naar de toedracht. Twee vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud zijn terecht in Zwijndrecht. De politie zette een helikopter in om naar de kinderen te zoeken. Iets voor 5:00 's middags ging er een burgernetmelding uit. De meisjes zijn in goede gezondheid aangetroffen. In Stijn is zaterdagmiddag een persoon gewond geraakt bij een schietincident in een woning aan de Katoevolkenstraat. De politie kreeg om 15:35 de melding en trof bij het huis twee mannen aan. Eén van hen was gewond. Een 56-jarige man uit Duitsland is aangehouden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. In Zwijndrecht zoekt de politie met een helikopter naar twee vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud. De kinderen werden iets voor 5:00 vanmiddag als vermist opgegeven in de omgeving van de Bonairestraat. De politie heeft een burgernetmelding uitgestuurd en roept mensen met informatie op zich te melden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlandsnieuws. President Poetin heeft zaterdag buitengewoon openhartige gesprekken gevoerd met de Amerikaanse gezanten Jared Kushner en Steve Witkoff over een einde aan de oorlog in Oekraïne. De gesprekken duurden volgens Russische staatsmedia ongeveer 3 uur. De Amerikanen hebben volgens Kremlin-adviseur Ushakov een aantal ideeën voorgesteld voor mogelijke trajecten naar een overeenkomst. Witkoff en Kushner worden zondag in Oekraïne verwacht, waar ze met de Oekraïnse regering zullen spreken. Oekraïne en Rusland hebben beloofd tijdens de onderhandelingen geen aanvallen uit te voeren op elkaars hoofdsteden. Prins William vertegenwoordigt volgende week zijn vader, koning Charles, bij de uitvaart van de Noorse koning Harold. De Britse troonopvolger reist op 9 september naar Noorwegen voor de plechtigheid. Ook prinses Anne is aanwezig, op persoonlijke titel als peetmoeder van Harold's zoon en opvolger koning Haakon de VIII. Het is gebruikelijk dat de Britse monarch zich bij de uitvaart van een buitenlands staatshoofd laat vertegenwoordigen door een ander lid van de koninklijke familie. De Russische president Vladimir Poetin heeft ongeveer 3 uur gesproken met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Het overleg in het Kremlin ging over het stoppen van de oorlog in Oekraïne. President Donald Trump stuurde Witkoff en zijn schoonzoon Kushner opnieuw naar Moskou met een voorstel om de oorlog te beëindigen. Zondag reizen de Amerikanen door naar Kiev voor gesprekken met de Oekraïnse regering. Rusland en Oekraïne hebben beloofd tijdens de onderhandelingen 3 dagen lang geen aanvallen uit te voeren op elkaars hoofdsteden. De Iraanse Revolutionaire Garde zegt zaterdag meerdere schepen te hebben aangevallen die gelinkt zijn aan de Verenigde Staten. Iran reageert daarmee op Amerikaanse luchtaanvallen op 3 Iraanse olietankers eerder op de dag. De VS zeiden de tankers te hebben verwoest na een raketaanval van de Iraanse Garde op 2 patrouillerende Amerikaanse marineschepen in de regio. De Iraanse garde meldt nu 3 schepen te hebben aangevallen die een ongeautoriseerde route door de straat van Hormuz gebruikten en 3 Amerikaanse schepen elders in de regio. Iran waarschuwt dat andere schepen ook aangevallen worden als ze die route gebruiken. De Russische president Poetin heeft de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner ontvangen in Moskou. Witkoff bracht de beste wensen van president Trump over en bedankte Poetin voor het staakt het huren tijdens het bezoek van de delegatie. Poetin zei dat de gesprekken uitdagend zouden worden en prees Trump voor

0: zijn inzet om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Witkoff en Kushner gaan dit weekend voor het eerst naar Oekraïne, waar president Zelensky hen zondag verwacht in Kiev. Rusland en Oekraïne hebben vanwege het bezoek ingestemd met een wapenstilstand van 3 dagen. De Duitse politie zoekt een 48-jarige man die wordt verdacht van sabotageacties tegen het stroomnet. Er is een signalement met 2 foto's verspreid en de politie roept het publiek op om informatie te delen. Eerder zaterdag ontdekte de politie 12 zelfgemaakte explosieven op 2 plekken in de Duitse deelstaat Sachsen. De sabotageacties vonden plaats in Noord-Rijn-Westfalen, Brandenburg en Sachsen. 3 deelstaten waar nog bruinkool wordt gewonnen voor elektriciteitsopwekking. Bij een doorzoeking van de woning van de verdachte in Noord-Rijn-Westfalen zijn ook springstoffen gevonden. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Fraudehelpdesk ziet een forse stijging van phishing rond online boekingsplatformen, vooral Booking.com. In de eerste helft van dit jaar kwamen er 1072 meldingen binnen, bijna 10 keer zoveel als een jaar eerder. Mensen krijgen WhatsApp-berichten die lijken te komen van een hotel, maar eigenlijk van fraudeurs zijn. Ze worden gevraagd hun reservering te bevestigen of extra te betalen via een link. Fraudehelpdesk ontving in totaal 15.106 phishingmeldingen, met een totale schade van €491.793. Een bitcoin is weer minder dan $80.000 waard. De groei van de werkgelegenheid in de Verenigde Staten was in augustus veel sterker dan verwacht. Daardoor wordt een renteverhoging door de Federal Reserve later deze maand waarschijnlijker. Hogere leenkosten beperken de ruimte om te investeren en te speculeren, waardoor risicovolle beleggingen zoals bitcoin minder aantrekkelijk worden. Ook de goudprijs is gedaald tot onder de $45.000 per troy ounce. 4 Duitse deelstaten langs de Rijn vragen de federale regering om meer geld voor het onderhoud van waterwegen. Hessen, Rijnland-Palts, Baden-Württemberg en Noord-Rijn-Westfalen zeggen dat er minstens €2,5 miljard per jaar nodig is. Deze zomer kampte de binnenvaart met grote problemen door lage waterstanden in de Rijn. Noord-Rijn-Westfalen wil dat Duitsland werkt aan een binnenvaartvloot die ook bij extreem laag water betrouwbaar kan varen. De verkeersminister van Baden-Württemberg noemt het versterken van de havens een nationale taak. Tanken is zaterdag opnieuw duurder geworden door het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten. De adviesprijs voor een liter €0,95 steeg zaterdagochtend met bijna 1 cent naar €2,71. Experts sluiten niet uit dat de prijs op de snelweg de €3 aantikt. De dieselprijs bleef stabiel op €2,68 per liter. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, verwacht dat de olieprijzen flink dalen zodra de oorlog voorbij is. Elon Musk's AI-bedrijf xAI is er niet in geslaagd een verbod op door kunstmatige intelligentie gegenereerde neppe naaktbeelden te laten schrappen. Een federale rechter weigerde vrijdag om de wet in de staat Minnesota op voorhand te blokkeren. Het is het eerste verbod in zijn soort in de Verenigde Staten. xAI voert aan dat de maatregel de vrijheid van meningsuiting beperkt. Maar Minnesota stelt dat de wet specifiek is opgesteld om de verspreiding van ongevraagde seksuele beelden, gemaakt met AI, aan banden te leggen. Het Europees Parlement stemde eerder dit jaar in met een verbod op apps die AI gebruiken om naaktbeelden te maken zonder de toestemming van de afgebeelde persoon. De maker van het computerspel Tetris heeft kritiek op een nieuwe game van het Witte Huis die het klassieke blokstapelspel nabootst. In het spel Build the Wall moeten spelers een muur bouwen om te voorkomen dat migranten de Amerikaanse grens oversteken. De Tetris Company laat op X weten dat het bedrijf niet betrokken was bij de ontwikkeling en dat inbreuk op auteursrecht uiterst serieus wordt genomen. Het bedrijf distantieert zich van Trumps politieke boodschappen en zegt te geloven in verbinding en mensen samenbrengen, niet in het scheiden van mensen. Of het bedrijf juridische stappen neemt, is niet bekend. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Het restant van de wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles wordt komende dinsdag om 2:00 's middags uitgespeeld zonder publiek. Het duel werd zaterdag definitief gestaakt na 2 onderbrekingen wegens het gooien van vuurwerk en bekers door supporters van FC Utrecht. En moeten bij een stand van 3-1 in het voordeel van Go Ahead Eagles nog 26 minuten worden afgewerkt. De KNVB keurt het gedrag van de supporters ten zeerste af. Sofyan Amrabat debuteerde voor Ajax in de thuiswedstrijd tegen PSV die met 1-3 verloren ging. De 30-jarige middenvelder vond dat Ajax over het algemeen een goede wedstrijd speelde, maar in de eerste helft vaker had kunnen scoren. Hij vindt dat de videoscheidsrechter de scheidsrechter naar de kant had moeten roepen voor de wilde charge van Ruben van Bommel op Aaron Bouwman. Amrabat speelde op 19 juli zijn laatste wedstrijd met Marokko op het WK en is nog niet helemaal fit. Hij zegt dat Ajax met veel nieuwe spelers naar elkaar toe moet groeien. Femke Broeders-Bol heeft voor het eerst het gevoel dat ze haar Zwitserse rivale Audrey Verreaux kan verslaan op de 800 meter. De Amersfoortse werd in de Diamond League finale in Brussel nipt tweede, met een tijd van 1 minuut 54,81. Ze gaf op de finish slechts 600ste toe op de Europees kampioenen. Broeders-Bol liep het grootste deel van de race controlerend achter Verreaux en deed er alles aan om te winnen. Beide atleten treffen elkaar komende week opnieuw bij de World Athletics Ultimate Championship in Budapest. Willem II heeft thuis met 3-0 verloren van Excelsior. David Garden opende in de 8e minuut de score voor de bezoekers. Rick Meissen kopte nog voor rust de 2-0 binnen uit een hoekschop. Irakli Yegoyan besliste het duel in de 85e minuut met de 3-0. Willem II blijft met 1 punt uit 4 wedstrijden onderin de eredivisie staan, terwijl Excelsior met 9 punten voorlopig vierde staat. Ajax-trainer Michel Sanchez vond zijn ploeg niet minder spelen dan PSV, ondanks de 1-3-nederlaag in de Johan Cruijff Arena. Voor rust miste Ajax veel kansen, met Steven Berghuis, Davy Klaassen en Julian Brandt oog in oog met doelman Matej Kovár. Na rust had Ajax minder energie en kreeg het minder kansen. Na de wissel van Tolu Arokodare werd Ajax met Marco Leonardo en Kasper Dolberg in het laatste halfuur niet vaak meer gevaarlijk. Volgens Michel heeft Ajax niet verloren omdat Arokodare geen 90 minuten speelde. Nadine Visser is bij de finale van de Diamond League vijfde geworden op de 100 meter horde in 12,54 seconden. De 31-jarige Europees kampioene heeft last van een Achillespeesblessure, waar ze al weken mee rondloopt. Vorige maand won Visser in Birmingham voor het eerste Europese titel, na 8 grote finales zonder medaille. Vorige week liep ze in Zürich haar beste seizoenstijd van 12,34. Komende week loopt Visser nog 2 races bij de World Athletics Ultimate Championship in Budapest. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het overal droog, met weinig wind. Het koelt af naar 6 graden in het noordoosten en oosten en tot 14 graden aan de kust. Vanochtend zijn er flinke perioden met zon en blijft het droog. De wind is zwak tot matig uit het zuiden. Vanmiddag veel zon, plaatselijk wat bewolking. Het blijft droog, met 21 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden. Vanavond neemt de bewolking vanuit het westen toe. Morgen weer zonnige periode. Middag vrij zonnig en droog, met 24 graden in het westen tot plaatselijk 29 graden in het zuidoosten. De wind neemt toe, aan de zuidwestkust vrij krachtig.
3: Morgenavond meer bewolking en plaatselijk een bui.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws.
7: In de omgeving van Overasselt gaat de politie de komende dagen verder zoeken naar wapens. De afgelopen dagen zijn al meerdere keren wapens gevonden, waaronder een tas met wapens in Wijchen. Het is nog niet duidelijk of die wapens zijn gebruikt bij het geweld eerder deze week. In de nacht van maandag op dinsdag werd een beveiliger van 51 uit Wijchen doodgeschoten bij het huis van crimineel Jan G. 32 van de 34 aangehouden verdachten zitten vast in beperkingen. Een jong kind uit Leeuwarden is zaterdag overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde rond 6:30 aan de Carolineburg in het noordoosten van de stad. Het kind werd nog ter plaatse geholpen, maar overleed aan de verwondingen. De politie doet onderzoek naar hoe het kind in botsing kon komen met de veegwagen. In Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een voertuig. Het ongeval gebeurde rond 5:30 's middags aan de Carolineburg. De politie heeft hulpverlening opgestart en doet onderzoek naar de toedracht. Twee vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud zijn terecht in Zwijndrecht. De politie zette een helikopter in om naar de kinderen te zoeken. Iets voor 5:00 's middags ging er een burgernetmelding uit. De meisjes zijn in goede gezondheid aangetroffen. In Stijn is zaterdagmiddag een persoon gewond geraakt bij een schietincident in een woning aan de Katoevolkenstraat. De politie kreeg om 15:35 de melding en trof bij het huis twee mannen aan. Eén van hen was gewond. Een 56-jarige man uit Duitsland is aangehouden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. In Zwijndrecht zoekt de politie met een helikopter naar twee vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud. De kinderen werden iets voor 5:00 vanmiddag als vermist opgegeven in de omgeving van de Bonairestraat. De politie heeft een burgernetmelding uitgestuurd en roept mensen met informatie op zich te melden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
8: Nu het buitenlands nieuws.
9: De Duitse raketstartup Isar Aerospace heeft zaterdag zijn tweede testvlucht uitgevoerd vanaf het Noorse Andøya. De raket bereikte binnen 4 minuten een hoogte van ongeveer 100 kilometer. Bij de eerste testvlucht in maart 2025 stortte de raket 30 seconden na de lancering in zee. Isar wil civiele en militaire satellieten in een baan om de aarde brengen, enkele honderden kilometers boven het aardoppervlak. De lancering past in de Europese wens om minder afhankelijk te zijn van de Verenigde Staten voor ruimtevaart.
8: President Poetin heeft zaterdag buitengewoon openhartige gesprekken gevoerd met de Amerikaanse gezanten Jared Kushner en Steve Witkoff over een einde aan de oorlog in Oekraïne. De gesprekken duurden volgens Russische staatsmedia ongeveer 3 uur. De Amerikanen hebben volgens Kremlin-adviseur Ushakov een aantal ideeën voorgesteld voor mogelijke trajecten naar een overeenkomst. Witkoff en Kushner worden zondag in Oekraïne verwacht, waar ze met de Oekraïnse regering zullen spreken. Oekraïne en Rusland hebben beloofd tijdens de onderhandelingen geen aanvallen uit te voeren op elkaars hoofdsteden.
10: Prins William vertegenwoordigt volgende week zijn vader, koning Charles, bij de uitvaart van de Noorse koning Harold. De Britse troonopvolger reist op 9 september naar Noorwegen voor de plechtigheid. Ook prinses Anne is aanwezig, op persoonlijke titel als peetmoeder van Harold's zoon en opvolger koning Haakon de 8e. Het is gebruikelijk dat de Britse monarch zich bij de uitvaart van een buitenlands staatshoofd laat vertegenwoordigen door een ander lid van de koninklijke familie.
11: De Russische president Vladimir Poetin heeft ongeveer 3 uur gesproken met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Het overleg in het Kremlin ging over het stoppen van de oorlog in Oekraïne. President Donald Trump stuurde Witkoff en zijn schoonzoon Kushner opnieuw naar Moskou met een voorstel om de oorlog te beëindigen. Zondag reizen de Amerikanen door naar Kiev voor gesprekken met de Oekraïnse regering. Rusland en Oekraïne hebben beloofd tijdens de onderhandelingen 3 dagen lang geen aanvallen uit te voeren op elkaars hoofdsteden.
10: De Iraanse Revolutionaire Garde zegt zaterdag meerdere schepen te hebben aangevallen die gelinkt zijn aan de Verenigde Staten. Iran reageert daarmee op Amerikaanse luchtaanvallen op 3 Iraanse olietankers eerder op de dag. De VS zeiden de tankers te hebben verwoest na een raketaanval van de Iraanse garde op 2 patrouillerende Amerikaanse marineschepen in de regio. De Iraanse garde meldt nu 3 schepen te hebben aangevallen die een ongeautoriseerde route door de straat van Hormuz gebruikten en 3 Amerikaanse schepen elders in de regio. Iran waarschuwt dat andere schepen ook aangevallen worden als ze die route gebruiken.
11: De Russische president Poetin heeft de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner ontvangen in Moskou. Witkoff bracht de beste wensen van president Trump over en bedankte Poetin voor het staakt het vuren tijdens het bezoek van de delegatie. Poetin zei dat de gesprekken uitdagend zouden worden en prees Trump voor zijn inzet om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Witkoff en Kushner gaan dit weekend voor het eerst naar Oekraïne, waar president Zelensky hen zondag verwacht in Kiev. Rusland en Oekraïne hebben vanwege het bezoek ingestemd met een wapenstilstand van 3 dagen.
7: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
12: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
13: En nu het economisch nieuws.
14: Fraude Helpdesk ziet een forse stijging van phishing rond online boekingsplatformen. Vooral Booking.com. In de eerste helft van dit jaar kwamen er 1072 meldingen binnen. Bijna 10 keer zoveel als een jaar eerder. Mensen krijgen WhatsApp-berichten die lijken te komen van hun hotel, maar eigenlijk van fraudeurs zijn. Ze worden gevraagd hun reservering te bevestigen of extra te betalen via een link. Fraude Helpdesk ontving in totaal 15.106 phishingmeldingen, met een totale schade van €491.793.
15: Een bitcoin is weer minder dan $80.000 waard.
10: De groei van de werkgelegenheid in de Verenigde Staten was in augustus veel sterker dan verwacht. Daardoor wordt een renteverhoging door de Federal Reserve later deze maand waarschijnlijker. Hogere leenkosten beperken de ruimte om te investeren en te speculeren, waardoor risicovolle beleggingen zoals bitcoin minder aantrekkelijk worden. Ook de goudprijs is gedaald tot onder de $45.000 per troy ounce.
16: 4 Duitse deelstaten langs de Rijn vragen de federale regering om meer geld voor het onderhoud van waterwegen. Hessen, Rijnland-Palts, Baden-Württemberg en Noord-Rijn-Westfalen zeggen dat er minstens €2,5 miljard per jaar nodig is. Deze zomer kampte de binnenvaart met grote problemen door lage waterstanden in de Rijn. Noord-Rijn-Westfalen wil dat Duitsland werkt aan een binnenvaartvloot die ook bij extreem laag water betrouwbaar kan varen. De verkeersminister van Baden-Württemberg noemt het versterken van de havens een nationale taak.
17: Tanken is zaterdag opnieuw duurder geworden door het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten. De adviesprijs voor een liter €0,95 steeg zaterdagochtend met bijna 1 cent naar €2,71. Experts sluiten niet uit dat de prijs op de snelweg de €3 aantikt. De dieselprijs bleef stabiel op €2,68 per liter.
18: De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, verwacht dat de olieprijzen flink dalen zodra de oorlog voorbij is.
19: Elon Musk's AI-bedrijf xAI is er niet in geslaagd een verbod op door kunstmatige intelligentie gegenereerde neppe naaktbeelden te laten schrappen. Een federale rechter weigerde vrijdag om de wet in de staat Minnesota op voorhand te blokkeren. Het is het eerste verbod in zijn soort in de Verenigde Staten. xAI voert aan dat de maatregel de vrijheid van meningsuiting beperkt. Maar Minnesota stelt dat de wet specifiek is opgesteld om de verspreiding van ongevraagde seksuele beelden, gemaakt met AI, aan banden te leggen. Het Europees Parlement stemde eerder dit jaar in met een verbod op apps die AI gebruiken om naaktbeelden te maken zonder de toestemming van de afgebeelde persoon.
20: De maker van het computerspel Tetris heeft kritiek op een nieuwe game van het Witte Huis die het klassieke blokstapelspel nabootst. In het spel Build the Wall moeten spelers een muur bouwen om te voorkomen dat migranten de Amerikaanse grens oversteken. De Tetris Company laat op X weten dat het bedrijf niet betrokken was bij de ontwikkeling en dat inbreuk op auteursrecht uiterst serieus wordt genomen. Het bedrijf distantieert zich van Trumps politieke boodschappen en zegt te geloven in verbinding en mensen samenbrengen, niet in het scheiden van mensen. Of het bedrijf juridische stappen neemt, is niet bekend.
21: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
22: Tot slot het sportnieuws. Het restant van de wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles wordt komende dinsdag om 2:00 middags uitgespeeld zonder publiek. Het duel werd zaterdag definitief gestaakt na 2 onderbrekingen wegens het gooien van vuurwerk en bekers door supporters van FC Utrecht. Er moeten bij een stand van 3-1 in het voordeel van Go Ahead Eagles nog 26 minuten worden afgewerkt. De KNVB keurt het gedrag van de supporters ten zeerste af.
23: Sofyan Amrabat debuteerde voor Ajax in de thuiswedstrijd tegen PSV, die met 1-3 verloren ging. De 30-jarige middenvelder vond dat Ajax over het algemeen een goede wedstrijd speelde, maar in de eerste helft vaker had kunnen scoren. Hij vindt dat de videoscheidsrechter de scheidsrechter naar de kant had moeten roepen voor de wilde charge van Ruben van Bommel op Aaron Bouwman. Amrabat speelde op 19 juli zijn laatste wedstrijd met Marokko op het WK en is nog niet helemaal fit. Hij zegt dat Ajax met veel nieuwe spelers naar elkaar toe moet groeien. Femke Broeders-Bol heeft voor het eerst het gevoel dat ze haar Zwitserse rivale Audrey Verreaux kan verslaan op de 800 meter. De Amersfoortse werd in de Diamond League finale in Brussel nipt tweede, met een tijd van 1 minuut 54,81. Ze gaf op de finish slechts 600ste toe op de Europees kampioenen. Broeders-Bol liep het grootste deel van de race controlerend achter Verreaux en deed er alles aan om te winnen. Beide atleten treffen elkaar komende week opnieuw bij de World Athletics Ultimate Championship in Budapest. Willem II heeft thuis met 3-0 verloren van Excelsior. David Garden opende in de 8e minuut de score voor de bezoekers. Rick Meissen kopte nog voor rust de 2-0 binnen uit een hoekschop. Irakli Yegoyan besliste het duel in de 85e minuut met de 3-0. Willem II blijft met 1 punt uit 4 wedstrijden onderin de eredivisie staan, terwijl Excelsior met 9 punten voorlopig vierde staat. Ajax-trainer Michel Sanchez vond zijn ploeg niet minder spelen dan PSV, ondanks de 1-3-nederlaag in de Johan Cruijff Arena. Voor rust miste Ajax veel kansen, met Steven Berghuis, Davy Klaassen en Julian Brandt oog in oog met doelman Matej Kovár. Na rust had Ajax minder energie en kreeg het minder kansen. Na de wissel van Toulou Arokodare werd Ajax met Marco Leonardo en Kasper Dolberg in het laatste halfuur niet vaak meer gevaarlijk. Volgens Michel heeft Ajax niet verloren omdat Arokodare geen 90 minuten speelde. Nadine Visser is bij de finale van de Diamond League vijfde geworden op de 100 meter horde in 12,54 seconden. De 31-jarige Europees kampioene heeft last van een Achillespeesblessure, waar ze al weken mee rondloopt. Vorige maand won Visser in Birmingham voor het eerste Europese titel, na 8 grote finales zonder medaille. Vorige week liep ze in Zürich haar beste seizoenstijd van 12,34. Komende week loopt Visser nog twee races bij de World Athletics Ultimate Championship in Boedapest. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het overal droog, met weinig wind. Het koelt af naar 6 graden in het noordoosten en oosten en tot 14 graden aan de kust. Vanochtend zijn er flinke perioden met zon en blijft het droog. De wind is zwak tot matig uit het zuiden. Vanmiddag veel zon, plaatselijk wat bewolking. Het blijft droog, met 21 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden. Vanavond neemt de bewolking vanuit het westen toe. Morgen weer zonnige periode. Middag vrij zonnig en droog, met 24 graden in het westen tot plaatselijk 29 graden in het zuidoosten. De wind neemt toe, aan de zuidwestkust vrij krachtig. Morgenavond meer bewolking en plaatselijk een bui.
3: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
24: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
25: Dit is het Binnenlands Nieuws.
7: In de omgeving van Overasselt gaat de politie de komende dagen verder zoeken naar wapens. De afgelopen dagen zijn al meerdere keren wapens gevonden, waaronder een tas met wapens in Wijchen. Het is nog niet duidelijk of die wapens zijn gebruikt bij het geweld eerder deze week. In de nacht van maandag op dinsdag werd een beveiliger van 51 uit Wijchen doodgeschoten bij het huis van crimineel Jan G. 32 van de 34 aangehouden verdachten zitten vast in beperkingen. Een jong kind uit Leeuwarden is zaterdag overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde rond 6:30 aan de Carolineburg in het noordoosten van de stad. Het kind werd nog ter plaatse geholpen, maar overleed aan de verwondingen. De politie doet onderzoek naar hoe het kind in botsing kon komen met de veegwagen. In Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een voertuig. Het ongeval gebeurde rond 5:30 middags aan de Carolineburg. De politie heeft hulpverlening opgestart en doet onderzoek naar de toedracht.
26: Twee vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud zijn terecht in Zwijndrecht. De politie zette een helikopter in om naar de kinderen te zoeken. Iets voor 5:00 's middags ging er een burgernetmelding uit. De meisjes zijn in goede gezondheid aangetroffen.
27: In Stijn is zaterdagmiddag een persoon gewond geraakt bij een schietincident in een woning aan de Katoevolkenstraat. De politie kreeg om 15:35 de melding en trof bij het huis twee mannen aan. Eén van hen was gewond. Een 56-jarige man uit Duitsland is aangehouden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.
26: In Zwijndrecht zoekt de politie met een helikopter naar twee vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud. De kinderen werden iets voor 5:00 vanmiddag als vermist opgegeven in de omgeving van de Bonairestraat. De politie heeft een burgernetmelding uitgestuurd en roept mensen met informatie op zich te melden.
28: Dit was het Binnenlands Nieuws.
24: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
29: Nu het buitenlands nieuws.
30: De Duitse raketstartup Isar Aerospace heeft zaterdag zijn tweede testvlucht uitgevoerd vanaf het Noorse Andøya. De raket bereikte binnen 4 minuten een hoogte van ongeveer 100 kilometer. Bij de eerste testvlucht in maart 2025 stortte de raket 30 seconden na de lancering in zee.
4: ISAR wil civiele en militaire satellieten in een baan om de aarde brengen, enkele honderden kilometers boven het aardoppervlak. De lancering past in de Europese wens om minder afhankelijk te zijn van de Verenigde Staten voor ruimtevaart.
5: President Poetin heeft zaterdag buitengewoon openhartige gesprekken gevoerd met de Amerikaanse gezanten Jared Kushner en Steve Witkoff over een einde aan de oorlog in Oekraïne. De gesprekken duurden volgens Russische staatsmedia ongeveer 3 uur. De Amerikanen hebben volgens Kremlin-adviseur Ushakov een aantal ideeën voorgesteld voor mogelijke trajecten naar een overeenkomst. Witkoff en Kushner worden zondag in Oekraïne verwacht, waar ze met de Oekraïnse regering zullen spreken. Oekraïne en Rusland hebben beloofd tijdens de onderhandelingen geen aanvallen uit te voeren op elkaars hoofdsteden.
6: Prins William vertegenwoordigt volgende week zijn vader, koning Charles, bij de uitvaart van de Noorse koning Harold. De Britse troonopvolger reist op 9 september naar Noorwegen voor de plechtigheid. Ook prinses Anne is aanwezig, op persoonlijke titel als peetmoeder van Harold's zoon en opvolger koning Haakon de VIII. Het is gebruikelijk dat de Britse monarch zich bij de uitvaart van een buitenlands staatshoofd laat vertegenwoordigen door een ander lid van de koninklijke familie.
8: De Russische president Vladimir Poetin heeft ongeveer 3 uur gesproken met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Het overleg in het Kremlin ging over het stoppen van de oorlog in Oekraïne. President Donald Trump stuurde Witkoff en zijn schoonzoon Kushner opnieuw naar Moskou met een voorstel om de oorlog te beëindigen. Zondag reizen de Amerikanen door naar Kiev voor gesprekken met de Oekraïnse regering. Rusland en Oekraïne hebben beloofd tijdens de onderhandelingen 3 dagen lang geen aanvallen uit te voeren op elkaars hoofdsteden.
9: De Iraanse Revolutionaire Garde zegt zaterdag meerdere schepen te hebben aangevallen die gelinkt zijn aan de Verenigde Staten. Iran reageert daarmee op Amerikaanse luchtaanvallen op 3 Iraanse olietankers eerder op de dag. De VS zeiden de tankers te hebben verwoest na een raketaanval van de Iraanse garde op 2 patrouillerende Amerikaanse marineschepen in de regio. De Iraanse garde meldt nu 3 schepen te hebben aangevallen die een ongeautoriseerde route door de straat van Hormuz gebruikten en 3 Amerikaanse schepen elders in de regio. Iran waarschuwt dat andere schepen ook aangevallen worden als ze die route gebruiken.
8: De Russische president Poetin heeft de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner ontvangen in Moskou. Witkoff bracht de beste wensen van president Trump over en bedankte Poetin voor het staakt het huren tijdens het bezoek van de delegatie. Poetin zei dat de gesprekken uitdagend zouden worden en prees Trump voor zijn inzet om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Witkoff en Kushner gaan dit weekend voor het eerst naar Oekraïne, waar president Zelensky hen zondag verwacht in Kiev. Rusland en Oekraïne hebben vanwege het bezoek ingestemd met een wapenstilstand van 3 dagen.
10: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
11: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
12: En nu het economisch nieuws. Fraude Helpdesk ziet een forse stijging van phishing rond online boekingsplatformen, vooral Booking.com. In de eerste helft van dit jaar kwamen er 1072 meldingen binnen, bijna 10 keer zoveel als een jaar eerder. Mensen krijgen WhatsApp-berichten die lijken te komen van hun hotel, maar eigenlijk van fraudeurs zijn. Ze worden gevraagd hun reservering te bevestigen of extra te betalen via een link. Fraude Helpdesk ontving in totaal 15.106 phishingmeldingen met een totale schade van €491.793.
13: Een bitcoin is weer minder dan $80.000 waard. De groei van de werkgelegenheid in de Verenigde Staten was in augustus veel sterker dan verwacht. Daardoor wordt een renteverhoging door de Federal Reserve later deze maand waarschijnlijker. Hogere leenkosten beperken de ruimte om te investeren en te speculeren, waardoor risicovolle beleggingen zoals Bitcoin minder aantrekkelijk worden.
0: Ook de goudprijs is gedaald tot onder de $45.000 per troy ounce.
14: Vier Duitse deelstaten langs de Rijn vragen de federale regering om meer geld voor het onderhoud van waterwegen. Hessen, Rijnland-Palts, Baden-Württemberg en Noord-Rijn-Westfalen zeggen dat er minstens 2,5 miljard euro per jaar nodig is. Deze zomer kampte de binnenvaart met grote problemen door lage waterstanden in de Rijn. Noord-Rijn-Westfalen wil dat Duitsland werkt aan een binnenvaartvloot die ook bij extreem laag water betrouwbaar kan varen. De verkeersminister van Baden-Württemberg noemt het versterken van de havens een nationale taak.
15: Tanken is zaterdag opnieuw duurder geworden door het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten. De adviesprijs voor een liter euro 95 steeg zaterdagochtend met bijna 1 cent naar 2 euro en 71 cent. Experts sluiten niet uit dat de prijs op de snelweg de 3 euro aantikt. De dieselprijs bleef stabiel op 2 euro en 68 cent per liter. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, verwacht dat de olieprijzen flink dalen zodra de oorlog voorbij is.
16: Elon Musk's AI-bedrijf xAI is er niet in geslaagd een verbod op door kunstmatige intelligentie gegenereerde neppe naaktbeelden te laten schrappen. Een federale rechter weigerde vrijdag om de wet in de staat Minnesota op voorhand te blokkeren. Het is het eerste verbod in zijn soort in de Verenigde Staten. xAI voert aan dat de maatregel de vrijheid van meningsuiting beperkt. Maar Minnesota stelt dat de wet specifiek is opgesteld om de verspreiding van ongevraagde seksuele beelden, gemaakt met AI, aan banden te leggen. Het Europees Parlement stemde eerder dit jaar in met een verbod op apps die AI gebruiken om naaktbeelden te maken zonder de toestemming van de afgebeelde persoon.
17: De maker van het computerspel Tetris heeft kritiek op een nieuwe game van het Witte Huis die het klassieke blokstapelspel nabootst. In het spel Build the Wall moeten spelers een muur bouwen om te voorkomen dat migranten de Amerikaanse grens oversteken. De Tetris Company laat op X weten dat het bedrijf niet betrokken was bij de ontwikkeling en dat inbreuk op auteursrecht uiterst serieus wordt genomen. Het bedrijf distantieert zich van Trumps politieke boodschappen en zegt te geloven in verbinding en mensen samenbrengen, niet in het scheiden van mensen. Of het bedrijf juridische stappen neemt, is niet bekend.
18: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
19: Tot slot het sportnieuws. Het restant van de wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles wordt komende dinsdag om 2 uur 's middags uitgespeeld zonder publiek. Het duel werd zaterdag definitief gestaakt na 2 onderbrekingen wegens het gooien van vuurwerk en bekers door supporters van FC Utrecht. En moeten bij een stand van 3-1 in het voordeel van Go Ahead Eagles nog 26 minuten worden afgewerkt. De KNVB keurt het gedrag van de supporters ten zeerste af.
20: Sofyan Amrabat debuteerde voor Ajax in de thuiswedstrijd tegen PSV die met 1-3 verloren ging. De 30-jarige middenvelder vond dat Ajax over het algemeen een goede wedstrijd speelde, maar in de eerste helft vaker had kunnen scoren. Hij vindt dat de videoscheidsrechter de scheidsrechter naar de kant had moeten roepen voor de wilde charge van Ruben van Bommel op Aaron Bouwman. Amrabat speelde op 19 juli zijn laatste wedstrijd met Marokko op het WK en is nog niet helemaal fit. Hij zegt dat Ajax met veel nieuwe spelers naar elkaar toe moet groeien. Femke Broeders-Bol heeft voor het eerst het gevoel dat ze haar Zwitserse rivale Audrey Verreau kan verslaan op de 800 meter. De Amersfoortse werd in de Diamond League finale in Brussel nipt tweede, met een tijd van 1 minuut 54,81. Ze gaf op de finish slechts 600ste toe op de Europees kampioenen. Broeders-Bol liep het grootste deel van de race controlerend achter Verreau en deed er alles aan om te winnen. Beide atleten treffen elkaar komende week opnieuw bij de World Athletics Ultimate Championship in Budapest. Willem II heeft thuis met 3-0 verloren van Excelsior. David Garden opende in de 8e minuut de score voor de bezoekers. Rick Meissen kopte nog voor rust de 2-0 binnen uit een hoekschop. Irakli Yegoyan besliste het duel in de 85e minuut met de 3-0. Willem II blijft met 1 punt uit 4 wedstrijden onder in de Eredivisie staan. terwijl Excelsior met 9 punten voorlopig vierde staat. Ajax-trainer Michel Sanchez vond zijn ploeg niet minder spelen dan PSV, ondanks de 1-3-nederlaag in de Johan Cruijff Arena. Voor rust miste Ajax veel kansen, met Steven Berghuis, Davy Klaassen en Julian Brandt oog in oog met doelman Matej Kovár. Na rust had Ajax minder energie en kreeg het minder kansen. Na de wissel van Tolu Arokodare werd Ajax met Marco Leonardo en Kasper Dolberg in het laatste halfuur niet vaak meer gevaarlijk. Volgens Michel heeft Ajax niet verloren omdat Arokodare geen 90 minuten speelde. Nadine Visser is bij de finale van de Diamond League vijfde geworden op de 100 meter horde in 12,54 seconden. De 31-jarige Europees kampioene heeft last van een Achillespeesblessure, waar ze al weken mee rondloopt. Vorige maand won Visser in Birmingham voor het eerste Europese titel, na 8 grote finales zonder medaille. Vorige week liep ze in Zürich haar beste seizoenstijd van 12,34. Komende week loopt Visser nog 2 races bij de World Athletics Ultimate Championship in Boedapest. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het overal droog met weinig wind. Het koelt af naar 6 graden in het noordoosten en oosten en naar 14 graden aan de kust. Vanochtend breekt de zon geregeld door en blijft het droog. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Vanmiddag wordt het lekker weer met veel zon en af en toe wat bewolking. Het wordt 21 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden. Vanavond neemt de bewolking vanuit het westen toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen is het vrij zonnig en droog met middagtemperaturen tussen de 24 graden in het westen en lokaal 29 graden in het zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
24: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. In de omgeving van Overasselt gaat de politie de komende dagen verder zoeken naar wapens. De afgelopen dagen zijn al meerdere keren wapens gevonden, waaronder een tas met wapens in Wijchen. Het is nog niet duidelijk of die wapens zijn gebruikt bij het geweld eerder deze week. In de nacht van maandag op dinsdag werd een beveiliger van 51 uit Wijchen doodgeschoten bij het huis van crimineel Jan G. 32 van de 34 aangehouden verdachten zitten vast in beperkingen. Een jong kind uit Leeuwarden is zaterdag overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde rond 6:30 aan de Carolineburg in het noordoosten van de stad. Het kind werd nog ter plaatse geholpen, maar overleed aan de verwondingen. De politie doet onderzoek naar hoe het kind in botsing kon komen met de veegwagen. In Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een voertuig. Het ongeval gebeurde rond 6:30 middags aan de Carolineburg. De politie heeft hulpverlening opgestart en doet onderzoek naar de toedracht. Twee vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud zijn terecht in Zwijndrecht. De politie zette een helikopter in om naar de kinderen te zoeken. Iets voor 5:00 middags ging er een burgernetmelding uit. De meisjes zijn in goede gezondheid aangetroffen. In Stijn is zaterdagmiddag een persoon gewond geraakt bij een schietincident in een woning aan de Katoevolkenstraat. De politie kreeg om 15:35 de melding en trof bij het huis 2 mannen aan. Een van hen was gewond. Een 56-jarige man uit Duitsland is aangehouden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. In Zwijndrecht zoekt de politie met een helikopter naar 2 vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud. De kinderen werden iets voor 5 uur vanmiddag als vermist opgegeven in de omgeving van de Bonairestraat. De politie heeft een burgernetmelding uitgestuurd en roept mensen met informatie op zich te melden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws.
21: De Duitse raketstartup Isar Aerospace heeft zaterdag zijn tweede testvlucht uitgevoerd vanaf het Noorse Andøya. De raket bereikte binnen 4 minuten een hoogte van ongeveer 100 kilometer. Bij de eerste testvlucht in maart 2025 stortte de raket 30 seconden na de lancering in zee. Isar wil civiele en militaire satellieten in een baan om de aarde brengen, enkele honderden kilometers boven het aardoppervlak. De lancering past in de Europese wens om minder afhankelijk te zijn van de Verenigde Staten voor ruimtevaart.
22: President Poetin heeft zaterdag buitengewoon openhartige gesprekken gevoerd met de Amerikaanse gezanten Jared Kushner en Steve Witkoff over een einde aan de oorlog in Oekraïne. De gesprekken duurden volgens Russische staatsmedia ongeveer 3 uur. De Amerikanen hebben volgens Kremlin-adviseur Ushakov een aantal ideeën voorgesteld voor mogelijke trajecten naar een overeenkomst. Witkoff en Kushner worden zondag in Oekraïne verwacht, waar ze met de Oekraïnse regering zullen spreken. Oekraïne en Rusland hebben beloofd tijdens de onderhandelingen geen aanvallen uit te voeren op elkaars hoofdsteden.
23: Prins William vertegenwoordigt volgende week zijn vader, koning Charles, bij de uitvaart van de Noorse koning Harold. De Britse troonopvolger reist op 9 september naar Noorwegen voor de plechtigheid. Ook prinses Anne is aanwezig, op persoonlijke titel als peetmoeder van Harold's zoon en opvolger koning Haakon de VIII. Het is gebruikelijk dat de Britse monarch zich bij de uitvaart van een buitenlands staatshoofd laat vertegenwoordigen door een ander lid van de koninklijke familie.
25: De Russische president Vladimir Poetin heeft ongeveer 3 uur gesproken met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Het overleg in het Kremlin ging over het stoppen van de oorlog in Oekraïne. President Donald Trump stuurde Witkoff en zijn schoonzoon Kushner opnieuw naar Moskou met een voorstel om de oorlog te beëindigen. Zondag reizen de Amerikanen door naar Kiev voor gesprekken met de Oekraïnse regering. Rusland en Oekraïne hebben beloofd tijdens de onderhandelingen 3 dagen lang geen aanvallen uit te voeren op elkaars hoofdsteden.
26: De Iraanse Revolutionaire Garde zegt zaterdag meerdere schepen te hebben aangevallen die gelinkt zijn aan de Verenigde Staten. Iran reageert daarmee op Amerikaanse luchtaanvallen op 3 Iraanse olietankers eerder op de dag. De VS zeiden de tankers te hebben verwoest na een raketaanval van de Iraanse garde op 2 patrouillerende Amerikaanse marineschepen in de regio. De Iraanse garde meldt nu 3 schepen te hebben aangevallen die een ongeautoriseerde route door de straat van Hormuz gebruikten en 3 Amerikaanse schepen elders in de regio. Iran waarschuwt dat andere schepen ook aangevallen worden als ze die route gebruiken.
25: De Russische president Poetin heeft de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner ontvangen in Moskou. Witkoff bracht de beste wensen van president Trump over en bedankte Poetin voor het staakt het vuren tijdens het bezoek van de delegatie. Poetin zei dat de gesprekken uitdagend zouden worden en prees Trump voor zijn inzet om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Witkoff en Kushner gaan dit weekend voor het eerst naar Oekraïne, waar president Zelensky hen zondag verwacht in Kiev. Rusland en Oekraïne hebben vanwege het bezoek ingestemd met een wapenstilstand van 3 dagen.
27: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws.
6: Fraude Helpdesk ziet een forse stijging van phishing rond online boekingsplatformen, vooral Booking.com. In de eerste helft van dit jaar kwamen er 1072 meldingen binnen, bijna 10 keer zoveel als een jaar eerder. Mensen krijgen WhatsApp-berichten die lijken te komen van een hotel, maar eigenlijk van fraudeurs zijn. Ze worden gevraagd hun reservering te bevestigen of extra te betalen via een link. Fraude Helpdesk ontving in totaal 15.106 phishingmeldingen, met een totale schade van €491.793.
8: Een bitcoin is weer minder dan $80.000 waard.
9: De groei van de werkgelegenheid in de Verenigde Staten was in augustus veel sterker dan verwacht. Daardoor wordt een renteverhoging door de Federal Reserve later deze maand waarschijnlijker. Hogere leenkosten beperken de ruimte om te investeren en te speculeren, waardoor risicovolle beleggingen zoals bitcoin minder aantrekkelijk worden. Ook de goudprijs is gedaald tot onder de $45.000 per troy ounce.
10: 4 Duitse deelstaten langs de Rijn vragen de federale regering om meer geld voor het onderhoud van waterwegen. Hessen, Rijnland-Palts, Baden-Württemberg en Noord-Rijn-Westfalen zeggen dat er minstens €2,5 miljard per jaar nodig is. Deze zomer kampte de binnenvaart met grote problemen door lage waterstanden in de Rijn. Noord-Rijn-Westfalen wil dat Duitsland werkt aan een binnenvaartvloot die ook bij extreem laag water betrouwbaar kan varen. De verkeersminister van Baden-Württemberg noemt het versterken van de havens een nationale taak.
11: Tanken is zaterdag opnieuw duurder geworden door het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten. De adviesprijs voor een liter €0,95 steeg zaterdagochtend met bijna 1 cent naar €2,71. Experts sluiten niet uit dat de prijs op de snelweg de €3 aantikt. De dieselprijs bleef stabiel op €2,68 per liter. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, verwacht dat de olieprijzen flink dalen zodra de oorlog voorbij is.
12: Elon Musk's AI-bedrijf xAI is er niet in geslaagd een verbod op door kunstmatige intelligentie gegenereerde neppe naaktbeelden te laten schrappen. Een federale rechter weigerde vrijdag om de wet in de staat Minnesota op voorhand te blokkeren. Het is het eerste verbod in zijn soort in de Verenigde Staten. xAI voert aan dat de maatregel de vrijheid van meningsuiting beperkt. Maar Minnesota stelt dat de wet specifiek is opgesteld om de verspreiding van ongevraagde seksuele beelden, gemaakt met AI, aan banden te leggen. Het Europees Parlement stemde eerder dit jaar in met een verbod op apps die AI gebruiken om naaktbeelden te maken zonder de toestemming van de afgebeelde persoon.
13: De maker van het computerspel Tetris heeft kritiek op een nieuwe game van het Witte Huis die het klassieke blokstapelspel nabootst. In het spel Build the Wall moeten spelers een muur bouwen om te voorkomen dat migranten de Amerikaanse grens oversteken. De Tetris Company laat op X weten dat het bedrijf niet betrokken was bij de ontwikkeling en dat inbreuk op auteursrecht uiterst serieus wordt genomen. Het bedrijf distancieert zich van Trumps politieke boodschappen en zegt te geloven in verbinding en mensen samenbrengen, niet in het scheiden van mensen. Of het bedrijf juridische stappen neemt, is niet bekend.
28: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
29: Tot slot het sportnieuws. Het restant van de wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles wordt komende dinsdag om 14:00 PM uitgespeeld zonder publiek. Het duel werd zaterdag definitief gestaakt na 2 onderbrekingen wegens het gooien van vuurwerk en bekers door supporters van FC Utrecht. En moeten bij een stand van 3-1 in het voordeel van Go Ahead Eagles nog 26 minuten worden afgewerkt. De KNVB keurt het gedrag van de supporters ten zeerste af.
30: Sofyan Amrabat debuteerde voor Ajax in de thuiswedstrijd tegen PSV, die met 1-3 verloren ging. De 30-jarige middenvelder vond dat Ajax over het algemeen een goede wedstrijd speelde, maar in de eerste helft vaker had kunnen scoren. Hij vindt dat de videoscheidsrechter de scheidsrechter naar de kant had moeten roepen voor de wilde charge van Ruben van Bommel op Aaron Bouwman. Amrabat speelde op 19 juli zijn laatste wedstrijd met Marokko op het WK en is nog niet helemaal fit. Hij zegt dat Ajax met veel nieuwe spelers naar elkaar toe moet groeien. Femke Broeders-Bol heeft voor het eerst het gevoel dat ze haar Zwitserse rivale Audrey Verro kan verslaan op de 800 meter. De Amersfoortse werd in de Diamond League finale in Brussel nipt tweede, met een tijd van 1 minuut 54,81. Ze gaf op de finish slechts 600ste toe op de Europees kampioenen. Broeders-Bol liep het grootste deel van de race controlerend achter Verro.

0: voorlopig vierde staat. Ajax-trainer Michel Sanchez vond zijn ploeg niet minder spelen dan PSV, ondanks de 1-3-nederlaag in de Johan Cruijff Arena. Voor rust miste Ajax veel kansen, met Steven Berghuis, Davy Klaassen en Julian Brandt oog in oog met doelman Matej Kovár. Na rust had Ajax minder energie en kreeg het minder kansen. Na de wissel van Tolu Arokodare werd Ajax met Marco Leonardo en Kasper Dolberg in het laatste halfuur niet vaak meer gevaarlijk. Volgens Michel heeft Ajax niet verloren omdat Arokodare geen 90 minuten speelde. Nadine Visser is bij de finale van de Diamond League vijfde geworden op de 100 meter horde in 12,54 seconden. De 31-jarige Europees kampioene heeft last van een Achillespeesblessure, waar ze al weken mee rondloopt. Vorige maand won Visser in Birmingham voor het eerste Europese titel, na 8 grote finales zonder medaille. Vorige week liep ze in Zürich haar beste seizoenstijd van 12,34. Komende week loopt Visser nog 2 races bij de World Athletics Ultimate Championship in Boedapest. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het overal droog met weinig wind. Het koelt af naar 6 graden in het noordoosten en oosten en naar 14 graden aan de kust. Vanochtend breekt de zon geregeld door en blijft het droog. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Vanmiddag wordt het lekker weer met veel zon en af en toe wat bewolking. Het wordt 21 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden. Vanavond neemt de bewolking vanuit het westen toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen is het vrij zonnig en droog met middagtemperaturen tussen de 24 graden in het westen en lokaal 29 graden in het zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. In de omgeving van Overasselt gaat de politie de komende dagen verder zoeken naar wapens. De afgelopen dagen zijn al meerdere keren wapens gevonden, waaronder een tas met wapens in Wijchen. Het is nog niet duidelijk of die wapens zijn gebruikt bij het geweld eerder deze week. In de nacht van maandag op dinsdag werd een beveiliger van 51 uit Wijchen doodgeschoten bij het huis van crimineel Jan G. 32 van de 34 aangehouden verdachten zitten vast in beperkingen. Een jong kind uit Leeuwarden is zaterdag overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde rond 6:30 aan de Carolineburg in het noordoosten van de stad. Het kind werd nog ter plaatse geholpen, maar overleed aan de verwondingen. De politie doet onderzoek naar hoe het kind in botsing kon komen met de veegwagen. In Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een voertuig. Het ongeval gebeurde rond 5:30 middags aan de Carolineburg. De politie heeft hulpverlening opgestart en doet onderzoek naar de toedracht. Twee vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud zijn terecht in Zwijndrecht. De politie zette een helikopter in om naar de kinderen te zoeken. Iets voor 5:00 middags ging er een burgernetmelding uit. De meisjes zijn in goede gezondheid aangetroffen. In Stijn is zaterdagmiddag een persoon gewond geraakt bij een schietincident in een woning aan de Katuvolkenstraat. De politie kreeg om 15:35 de melding en trof bij het huis twee mannen aan. Eén van hen was gewond. Een 56-jarige man uit Duitsland is aangehouden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. In Zwijndrecht zoekt de politie met een helikopter naar twee vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud. De kinderen werden iets voor 5 uur vanmiddag als vermist opgegeven in de omgeving van de Bonairestraat.

0: De politie heeft een burgernetmelding uitgestuurd en roept mensen met informatie op zich te melden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Duitse raketstartup Isar Aerospace heeft zaterdag zijn tweede testvlucht uitgevoerd vanaf het Noorse Andøya. De raket bereikte binnen 4 minuten een hoogte van ongeveer 100 kilometer. Bij de eerste testvlucht in maart 2025 stortte de raket 30 seconden na de lancering in zee. Isar wil civiele en militaire satellieten in een baan om de aarde brengen, enkele honderden kilometers boven het aardoppervlak. De lancering past in de Europese wens om minder afhankelijk te zijn van de Verenigde Staten voor ruimtevaart. President Poetin heeft zaterdag buitengewoon openhartige gesprekken gevoerd met de Amerikaanse gezanten Jared Kushner en Steve Witkoff over een einde aan de oorlog in Oekraïne. De gesprekken duurden volgens Russische staatsmedia ongeveer 3 uur. De Amerikanen hebben volgens Kremlin-adviseur Ushakov een aantal ideeën voorgesteld voor mogelijke trajecten naar een overeenkomst. Witkoff en Kushner worden zondag in Oekraïne verwacht, waar ze met de Oekraïnse regering zullen spreken. Oekraïne en Rusland hebben beloofd tijdens de onderhandelingen geen aanvallen uit te voeren op elkaars hoofdsteden. Prins William vertegenwoordigt volgende week zijn vader, koning Charles, bij de uitvaart van de Noorse koning Harold. De Britse troonopvolger reist op 9 september naar Noorwegen voor de plechtigheid. Ook prinses Anne is aanwezig, op persoonlijke titel als peetmoeder van Harold's zoon en opvolger koning Haakon de VIII. Het is gebruikelijk dat de Britse monarch zich bij de uitvaart van een buitenlands staatshoofd laat vertegenwoordigen door een ander lid van de koninklijke familie. De Russische president Vladimir Poetin heeft ongeveer 3 uur gesproken met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Het overleg in het Kremlin ging over het stoppen van de oorlog in Oekraïne. President Donald Trump stuurde Witkoff en zijn schoonzoon Kushner opnieuw naar Moskou met een voorstel om de oorlog te beëindigen. Zondag reizen de Amerikanen door naar Kiev voor gesprekken met de Oekraïnse regering. Rusland en Oekraïne hebben beloofd tijdens de onderhandelingen 3 dagen lang geen aanvallen uit te voeren op elkaars hoofdsteden. De Iraanse Revolutionaire Garde zegt zaterdag meerdere schepen te hebben aangevallen die gelinkt zijn aan de Verenigde Staten. Iran reageert daarmee op Amerikaanse luchtaanvallen op 3 Iraanse olietankers eerder op de dag. De VS zeiden de tankers te hebben verwoest na een raketaanval van de Iraanse garde op 2 patrouillerende Amerikaanse marineschepen in de regio. De Iraanse garde meldt nu 3 schepen te hebben aangevallen die een ongeautoriseerde route door de straat van Hormuz gebruikten en 3 Amerikaanse schepen elders in de regio. Iran waarschuwt dat andere schepen ook aangevallen worden als ze die route gebruiken. De Russische president Poetin heeft de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner ontvangen in Moskou. Witkoff bracht de beste wensen van president Trump over en bedankte Poetin voor het staakt het vuren tijdens het bezoek van de delegatie. Poetin zei dat de gesprekken uitdagend zouden worden en prees Trump voor zijn inzet om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Witkoff en Kushner gaan dit weekend voor het eerst naar Oekraïne, waar president Zelensky hen zondag verwacht in Kiev. Rusland en Oekraïne hebben vanwege het bezoek ingestemd met een wapenstilstand van 3 dagen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Fraude Helpdesk ziet een forse stijging van phishing rond online boekingsplatformen, vooral booking.com.